0: verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe ministerploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moest het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog wel gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt, soms stevige buien met kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Wat was jouw favoriete kinderboek? Was jouw favoriete kinderboek juist een wereld die helemaal anders was dan die van jou? Of een verhaal waarin je jezelf juist herkende? Nou, voor veel kinderen is dat laatste niet vanzelfsprekend. Er zijn kinderen die opgroeien met verhalen die niet helemaal aansluiten bij hun eigen leefwereld, omdat wat ze thuis meemaken niet altijd terugkomt in de boeken op school. Omdat bijvoorbeeld hun feestdagen anders zijn, of hun tradities anders worden gevierd, of omdat ze zichzelf niet zo vaak terugzien in de hoofdrol van het verhaal. En dat roept een vraag op die groter is dan één boek. Wat doet het met je als je jezelf niet herkent in verhalen en de schrijvers waarmee je opgroeit? En misschien, nog wel belangrijker, wat gebeurt er als er wel boeken zijn waarin je jezelf terugziet en die tegelijkertijd ook andere kinderen een deur openen naar een wereld die ze nog niet kenden? En dat gebeurt in het nieuwe kinderboek over het offerfeest. Niet alleen geschreven voor kinderen die het zelf vieren, maar juist ook voor kinderen die het nog niet kennen. Want is literatuur niet juist een manier om kennis te maken met een wereld die groter is dan jezelf? Om je blik te verbreden of om je wereldbeeld open te trekken? In een tijd waarin jongeren steeds meer op de iPad zitten en zich bewegen in social media bubbles, wordt die vraag misschien wel urgenter dan ooit. Goedenacht en welkom in de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. Elke dinsdagnacht nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert met mensen die inspireren en waar we iets van kunnen leren. Of die het net eventjes anders doen. En dat is ook zo met de gast van vannacht. En dat is Yasmina Ahamiane. In 2024 verscheen onder haar naam het allereerste kinderboek over de Ramadan. En afgelopen april verscheen haar tweede kinderboek, Het Mooiste Offerfeest. Yasmina laat zich niet beperken tot het schrijven van boeken. Ze is een echte creatieve duizendpoot en schrijft onder meer columns voor de Volkskrant, maakt theater en heeft haar eigen broedplaats genaamd Lettertypes. En we kunnen haar ook feliciteren, want één maand geleden ronden ze de PABO af en staat nu dus voor de klas. Nou, wie wilde niet zo'n leuke docent? Jullie hebben in ieder geval geluk, want het aankomende nacht ga ik met haar in gesprek. Goedenacht Yasmina, wat fijn dat je er bent.
3: Hey, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Ja, afgelopen week was het offerfeest.
3: Klopt.
2: Hoe heb je het gevierd?
3: Heel veel rondrennende kinderen, heel veel bij familie zijn, naar de moskee geweest. Ja. Dus ja, volop echt binnen de saamhorigheid van de familie.
2: Ja, ja, want even voor de mensen die even niet meer helemaal scherp hebben wat het offerfeest nou precies is.
3: Ja, dat is een islamitische feestdag. En dat gaat een beetje gepaard met de bedevaart. Dat is de grote hajj waarin heel veel moslims naar Mekka vertrekken

0: om dat te voltooien. En daarin wordt dat op die dag heel erg gevierd, staat het centraal. En wordt het inderdaad aangeraden om naar de moskee te gaan, bijvoorbeeld in de ochtenden. Zo ziet het er vooral uit voor mensen hier in Nederland. En daarna trekken mensen naar familie of gaan ze met vriendinnen of vrienden wat doen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat de dag praktisch inhoudt. En er zit ook een spirituele betekenis achter. Dus dat gaat heel erg over overgave. Dat is het denk ik een beetje een uitleg in een notendop.
1: Zou je zeggen dat het een van de belangrijkste feesten in de islam is?
0: Ja, ik denk wel dat heel veel moslims dat met mij kunnen beamen. Dat samen met Eid al-Fitr, dat staat ook wel bekend als het suikerfeest in Nederland. Dat die twee feestdagen wel echt belangrijk zijn.
1: Ja. En ik heb net een hele waslijst genoemd aan dingen waar je mee bezig bent. Ja, nu zit je dus hier midden in de nacht. Heb je dan nog wel tijd om een beetje te ontspannen met alles wat je doet?
0: Ja, jawel. Ik denk dat het ook heel relatief is wat ontspanning inhoudt. Voor mij is het wel echt even wandelen, naar buiten gaan. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen, ook met mijn schrijverschap. Schrijven is ook niet een heel sociaal beroep per se.
1: Nee, dat, op een zolderkamertje.
0: Ja, precies. Kaarsje. Nee, maar echt. Ja, ik heb ook zo'n schuine dak, dus je komt heel erg in de buurt met de beeld die je schetst. Dus ik vind het wel belangrijk inderdaad om dan juist de natuur in te trekken. En echt even voor mezelf wat dingetjes te doen. Sporten doe ik ook heel veel, vind ik ook heel fijn. Dus ik rust wel genoeg.
1: Ja, maar je bent 24. Hoe heb je dan tijd voor al deze dingen?
0: Ja, goed plannen. Hele fijne vrienden hebben die daar heel veel begrip voor hebben. Ik had dat dan laatst ook. Had ik afgesproken met een vriendin. En ik heb toch gewoon van, sorry, ik heb echt een iets te intense week gehad. Vind je het oké om het een andere keer te doen? En dat vond ze natuurlijk helemaal goed. En dat begreep ze. Dus ook gewoon hele lieve mensen om je heen hebben. Dat scheelt al enorm.
1: Maar dan krijg je wel soms, dat herken ik bij mezelf, dat je dan helemaal geen tijd meer hebt voor je vrienden. Dat wil je natuurlijk ook niet. Of valt dat wel mee?
0: Dat valt wel mee. Ja, ik weet niet. Voor mij is het zelf ook niet haalbaar om echt 30 of 40 vriendinnen te hebben. Dus daarin.
1: Nou ja, dat daar ook weer niet.
0: Nee, daarin heb ik ook niet per se heel veel lijntjes openstaan. Of mensen die heel veel van mij verwachten, per se in die zin. En er is gewoon heel veel begrip voor elkaar. Dus ik ervaar het niet als te weinig tijd hebben voor.
1: Maar als je dan ook kijkt naar alles wat je nu doet, hè, wat ik net al zei, schrijven, theater, onderwijs, columns, heb ik wel het idee dat verhalen vertellen echt heel belangrijk voor je is? Was dat ook altijd aanwezig?
0: Ik denk dat je het heel goed verwoordt, ja. Ja, zeker wel. Ik denk dat als kind ook ik het gewoon heel interessant vond om verhalen te vertellen, maar ook heel erg te luisteren naar verhalen. Ik kom ook wel echt uit de familie. En dat heeft ook wel echt een beetje te maken met de Marokkaanse cultuur waar ik vandaan kom, waarin er heel veel gedaan wordt aan verhalen vertellen. Ja. Mijn vader bijvoorbeeld heeft mij heel veel verhalen verteld. Dat ging dan voornamelijk over islamitische verhalen, dus de profeet Ibrahim, in het christendom bekend als Abraham. Ja. Dus dat zat er eigenlijk altijd wel in. Heel erg bewonderend kunnen luisteren naar mensen die heel mooi en goed kunnen vertellen en je echt kunnen meenemen op een beeldende manier. En dat is denk ik ook weer een vuurtje geweest voor mij om me daarmee bezig te houden hoe vertel je dan zo'n verhaal en vooral welk verhaal vertel je dan?
1: Ja, maar dacht je als kind dan al, ik ga dit doen, ik word schrijver?
0: Nee, om heel eerlijk te zeggen, niet. En ik denk dat dat ook gedeeltelijk voortkomt uit dat ik eigenlijk ook niet echt zo goed wist dat dat kon. In de zin van dat ik niet heel veel voorbeelden had of mensen in mijn familie of zo die dan schrijver waren of die heel creatief werk deden. Dus dat niet, als kind niet. Dat is echt pas later gekomen dat mensen om mij heen echt opmerkten van, hey, volgens mij kan jij best leuk schrijven, volgens mij.
1: Maar dat denken ze niet zomaar. Dat komt ergens vandaan dat ze dat denken.
0: Nee, klopt. Nou, ik kom oorspronkelijk een beetje vanuit woordkunst en poëzie.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar heb ik me in het begin heel erg mee bezig gehouden. Ik weet niet of ik echt kan verklaren waarom mensen dat hebben opgemerkt destijds. Maar ik heb wel heel veel zelf ook gelezen en me bezig gehouden. Ook met theater inderdaad. En ja. Heel erg dingen volgen. Dus dat is natuurlijk ook weer een heel erg grote voedingsbodem voor mij geweest. Om te denken, oh ja, zo kan het dus ook.
1: Wat trek je er wel zo in aan in verhalen vertellen, in theater?
0: Het is kwetsbaar, het is verbindend, het is uitdagend. Helemaal als je het over een theater hebt. Je moet rekening houden met een mise-en-scène, met decor, met licht, met een publiek. Iemand op de achterste rij ervaart de voorstelling anders dan iemand op de voorste rij.
1: Ja.
0: Dus het is zo gelaagd. Het is iets wat je doet als collectief. Dus het gaat heel erg over luisteren, met mensen werken. Samen bijdragen aan iets groots. Dus dat trok me in het begin eigenlijk al heel erg aan in die wereld.
1: Ja, ja. En op een gegeven moment heb jij dus boeken geschreven over in eerste instantie over de Ramadan, een kinderboek. En nu dus over het offerfeest. Waarom moesten die boeken er komen?
0: Ja, ik denk dat dat de urgentie van die boeken heel erg voortkomt uit... We hebben een hele grote groep moslimkinderen die opgroeien in een land waarbij er weinig tot geen jeugdliteratuur beschikbaar is. Die verhalen vertelt waarin zij worden gezien. En met worden gezien bedoel ik dat ze zich inderdaad erin herkennen. Maar ook zodanig worden gezien dat het niet... dat het niet alleen de achtergrond aan zich is. Dus wat ik bijvoorbeeld heel erg belangrijk vond bij een Het is Ramadan, bij het boek, is dat het vooral ook gewoon een leuk verhaal is om te lezen en om te ervaren. En het is echt een avontuur wat de kinderen in het boek meemaken. Dus daarin overstijgt het ook heel erg, dit gaat over jou en dan alleen over je achtergrond. Maar nee, dit gaat over kind zijn en toevallig... is de personage moslim of is die bezig inderdaad met de feestdag vieren?
1: Ja. Heb je dat dan zelf gemist als kind? Dat soort boeken? Dat je dacht, dit ben ik?
0: Ja, wel een beetje. En je probeert het denk ik ook wel echt uit andere dingen te halen. Dus dan... Dolfje Weerwolfje is gewoon een weerwolf.
1: Ja.
0: Dus dat is niet, dat gaat over iedereen. Dus er zijn echt wel universele boeken geweest, ook als kind. Wat ik ook wel mooi vond, in de introductie begon je over je favoriete kinderboek. Nou, voor mij is dat De Kleine Prins. Dat heeft toen echt ook heel veel impact voor mij gemaakt toen ik dat las.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Dus er zijn echt wel boeken geweest, uitblinkers geweest. Nou, ik merkte ook op de middelbare dat ik dan veel meer Afro-Amerikaanse literatuur begon te lezen. Omdat ik dacht van, oh ja, maar hier herken ik ook wel dingen uit. Ja en nee, inderdaad. Ik denk wel dat in die tijd er gewoon weinig boeken over waren. Nog steeds weinig boeken over zijn. En dat het daarom alleen maar goed is dat die verhalen ook een podium krijgen.
1: Ja, want wat doet dat met een kind als die herkenning er niet is?
0: En heb je dan over dat er geen erkenning is binnen jeugdliteratuur? Of over... Kan je misschien iets beter duiden...
1: Nou ja, dat als jij dus een boek leest als kind of een film ziet... Ja. En jezelf je daar nooit in terugziet.
0: Ja, je gaat je op een gegeven moment denk ik heel erg wegcijferen. Wat ik ook wel een beetje herken in mijn leerlingen... met een migratieachtergrond. Ik geef nu 5 jaar les, dus ik ben wel net klaar met de PABO... maar ik geef al wel wat jaren les. En die schrijven zichzelf soms heel erg af... voordat ze überhaupt iets hebben geprobeerd vanuit een soort overtuiging... Dat het toch niet voor ze is weggelegd. En dat is heel erg zonde. En dat heeft ergens te maken met beeldvorming. Ergens te maken met inderdaad... waar zie je zelf in terug en waar niet. En het zijn gewoon Nederlandse kinderen. Het zijn onze kinderen, kinderen van dit land. En het is alleen maar legitiem en goed, denk ik... als die allemaal, allemaal echt volwaardig gezien worden... Ja.
1: Wat had het uitgemaakt voor jou als je als kind wel zulke voorbeelden had gehad? Bijvoorbeeld, er was dus wel een moslimmeisje die de hoofdrol was in een boek of een film.
0: Ik weet niet of ik dat kan beantwoorden. Want dan ben ik eigenlijk een scenario aan het creëren die er niet is geweest. Ik denk dat het belangrijk is dat het niet zo is geweest. En dat heeft voor- en nadelen gehad. Dus inderdaad, misschien heb ik daardoor veel meer dingen alleen moeten doen. Of heel erg dingen alleen moeten uitvinden of zo. Of toch een beetje wat meer zelf aan het pad moeten graven. Maar daarnaast, ik heb natuurlijk ook gewoon nu als schrijver. Er zijn ook andere mensen. Ik heb een collega van mij, Najiba, die schrijft ook hele mooie kinderboeken. Dat gaat continu over kinderen. Die zich misschien ook niet altijd vinden in het grote aanbod. Ook in het theaterlandschap of in film. Er zijn ook andere mensen, collega's, die een soort gelijke missie hebben of zich daar heel erg voor hard maken. Je hebt laatst ook de voorstelling gehad, Prinses Arabella. Ja. Dat is ook een voorstelling geweest op basis van het boek. Nou, heel veel kinderen van kleur, volwassenen ook, die echt aangaven, nou, dit heeft mij zo aan het hart gegrepen. En mijn innerlijke kind, die mocht er gewoon even zijn. Het is zo belangrijk dat die voorstellingen, dat die boeken, dat die worden gemaakt. Dus hoe het zou zijn als het er wel was geweest, ja, dat kan ik eerlijk gezegd niet beantwoorden. Maar dat weerhoudt mij niet om dan nu soort van dat wel te willen doen of daar wel wat stappen in te willen maken.
1: Ja, maar jouw boek is gekomen in 2024, jouw eerste boek over de Ramadan. Vind ik dat toch wel laat? Was er niet eerder ruimte voor zo'n boek, denk je? Want jij bent niet de enige met deze wens, kan ik me voorstellen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het heel goed is dat een uitgeverij daar vertrouwen in heeft gezet. En waarom niet eerder? Ja, dat weet ik niet. Het heeft te maken met ruimte inderdaad, maar ook met zitvlees. Dus echt ook, ik denk dat het ook een missie aan zich is om je niet uit het veld te laten slaan. Ja. Als schrijver, maar ook als maker, als kunstenaar eigenlijk. Omdat ja, het kan gewoon nogal een hele ontmoedigende wereldje zijn. Waarom niet eerder? Ik heb ook wel eens, toen ik een tijdje ook op de toneelschool zat, gehoord van, oh, maar waarom hebben we nooit eerder iemand zoals jou hier op de opleiding gehad? Ja, ik weet het niet. Verdrietig en dat het niet eerder is gebeurd. Maar goed, dat is dan ook gewoon wat het is.
1: Ja, waar ik ook heel erg aan moest denken was, je had een paar jaar geleden de live-action film van de Little Mermaid, de kleine zwemmermin.
0: Mm-hmm.
1: En dat was dus opeens een zwarte actrice die haar speelde. En daar werd door kinderen in Amerika zo op gereageerd.
2: She's black.
3: Is er as the real her?
4: She's like me.
1: Ja, je hoort echt het enthousiasme, hè?
0: Ja.
1: Wat doet het op zo'n moment met een kind als ze dus dit kunnen herkennen?
0: Het
1: is echt heel veel blijdschap.
0: Ja, het opent deuren, denk ik toch, enerzijds. Het helemaal wanneer je het hebt over verbeelding en een verhaal als de kleine zeemermin.
1: Wat een bekend verhaal is.
0: Ja, zeer zeker. Maar wat ook sprookjes, dan kom je eigenlijk op een heel ander debat van wat doen sprookjes met kinderen en de manier hoe dat verteld wordt. En er zitten vaak hele erge. Er zitten ook vaak hele erge premisses over wat een vrouw zou moeten zijn in sprookjes. Dus dat kan je ook bevragen. Dus dat is een debat aan zich. Maar ja, ik denk. Wat dat doet, zo'n Little Mermaid en verbeelding, het maakt het gewoon tastbaar dat een meisje die er gewoon uitziet zoals zij ook lekker prinses mag zijn en ook in die verbeeldingswereld mag binnentreden en op het grote scherm te zien is. En dus ik denk, ja, wat je ook hoort in het fragment, heel veel vreugde, heel veel herkenbaarheid, heel veel
1: verbazing ook, wat ik dan ook wel weer schokkend vind, dat ze verbaasd erover kunnen zijn.
0: Weet
1: dus dat
0: niet.
1: Het weinig voorkomt?
0: Weet ik niet. Ik hoorde niet per se verbazing.
1: Hm.
0: Ja, ik weet. Ja. Ik weet het niet. Ik heb niet echt een hele expertise over de kleine zeemermin.
1: Nee.
0: Helaas. Ja, nee.
1: Maar een veelgehoord kritiekpunt toen was dat mensen zeiden, ja, maar waarom wordt er dan nu zo'n personage aangepast? Waarom zijn er geen originele verhalen daarover? Met zwarte karakters. Hoe reageer jij daar dan op?
0: Ja. Het is een debat, om heel eerlijk te zijn, waar ik me niet echt heel erg mee bezig hou. Een ander debat wat ik veel interessanter vind, wat hier misschien ook een beetje aan snijdt, is welke verhalen mag je vertellen? Om daar een voorbeeld van te noemen. Binnen de feestdagencollectie, soort van mijn uitgeverij, is ook een boek uitgekomen over Kitty Kottie.
1: Ja.
0: Er is toen een keuze gemaakt om een zwarte vrouw dat te laten schrijven. Wat ik heel legitiem vind. Nou, de uitgever had er ook voor kunnen kiezen om mij te vragen om het boek te schrijven. Of een auteur met een andere achtergrond. Maar goed, ik denk dat het een hele erge meerwaarde heeft wanneer bepaalde communities hun eigen verhaal mogen dragen, mogen vertellen. En dat heeft ook echt weer te maken met een stukje ruimte. En dat wil niet zeggen dat als je al een vaststaand verhaal hebt, dat je dan de cast altijd hetzelfde zou moeten houden. Als we zo gaan beredeneren, dan zou alles van Shakespeare niet meer gespeeld kunnen worden. Ja. Want vroeger werd het allemaal door mannen gespeeld.
1: Ik wou zeggen, dan heb je mannen nodig.
0: Precies, heel veel mannen heb je nodig.
1: Ook voor de vrouwenrollen.
0: Ja, daarom. Ja. Dus dan sla je ook een ensemble stuk. En alles waar heel veel verhalen op leunen.
1: En naast representatie, wat trekt jou zo aan in kinderliteratuur specifiek?
0: Ik heb het idee dat jeugdliteratuur net wat meer vrijheid met zich meebrengt. Helemaal wanneer je het hebt over dat stukje verbeeldingskracht. Ook als je het hebt over jeugdtheater. Daar kan iets meer, omdat je publiek anders is. Dus het volwassen publiek die is al gewend aan bepaalde codes. Aan een bepaalde manier van toch kijken naar de wereld. En kinderen die zijn nog niet daar. Heel veel is nog mogelijk. Dus,
1: maar waarom echt een fictieboek? Waarom niet een informatieboek bijvoorbeeld?
0: Trekt mij niet. Ja, ik vind het een beetje saai. Informatieboek.
1: Het past gewoon niet bij je.
0: Nee, het past niet bij me. Nee, ik denk dat je het goed zegt. Waarom geen informatieboek? Ja. Ja, waarom geen horrorboek? Er zijn genoeg genres, ik weet het niet. Ja, fictie, omdat fictie, wat het uitdagende daarvan is, je bent echt zelf een verhaal aan het creëren.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld bij Het is Ramadan, op de kaft, hebben wij een croissantmaan. Dus dat heb ik samen met de illustrator afgestemd. Oh, het is wel leuk als ze dat naar dat maantje kijken, dat het een croissantje is. Nou. Nou, ik kom op heel veel scholen om bezoeken te doen en over het boek te vertellen. En dan krijg je wel eens de vraag van zo'n leerling uit groep 5. Hé, maar hoe kom jij erop om van die maan een croissant te maken? Of wat is soort van de reden daarachter? Dus ik moet heel erg mijn denkstappen van het creatief proces uitleggen.
1: Ik heb ook het idee dat bij kinderen die verbeeldingskracht een beetje vermindert. Of heb je dat idee niet?
0: Wellicht. Ja, wellicht.
1: Omdat je dan moet gaan uitleggen waarom de maan een croissantje is. Dan denk je, dat is toch alleen maar leuk.
0: Ja, maar ik vind het ergens ook wel een briljante vraag. Want hun vraag is volgens mij niet zozeer waarom is het een croissant, maar waarom ben jij erop gekomen dat het een croissantje moet zijn? Dus ze zijn heel erg benieuwd naar wat zijn jouw denkstappen of je beweegredenen binnen dat proces om van ik ga een boek schrijven te komen naar ik heb allemaal hele beeldende elementen erin. Dus ergens ook wel echt een uitdagende vraag. En altijd wel heel leuk om dat dan voor mijzelf ook concreet te proberen te maken. Want ja, dat is een vraag wat een volwassene niet zo snel zou stellen.
1: Ja, ja.
0: En of ze dan minder verbeeldingskracht hebben. Ik weet het niet. Je begon ook met over digitalisering en smartphones en iPads. Dat zal heus wel een rol spelen ook binnen in hoeverre kinderen nog zich ook echt vervelen.
1: En ze lezen ook echt steeds minder.
0: Ja, uit cijfers inderdaad.
1: Wat verliezen kinderen volgens jou als lezen verdwijnt?
0: Toegang tot andere werelden. Anders denken, anders leren denken. In een personage kunnen kruipen. Dus ook echt een stukje inlevingsvermogen. Lezen, dat is volgens mij ook gewoon echt steeds in een nieuwe wereld stappen. En spiegels om je heen hebben. En een stukje woordenschat. Dus ook wel echt ook praktisch. En ja, er zitten gewoon heel veel voordelen aan. En des te belangrijker dat ook in het onderwijs, want ik zit hier ook toch ergens als juf. Dat het gewoon heel erg gestimuleerd moet worden. En dat je het goede voorbeeld geeft, wordt ook altijd heel erg gepusht. Dus ga zelf lezen voor de klas.
1: Dat doe jij ook?
0: Ja, zeker.
1: En wat voor verhalen lees je dan voor?
0: Verschilt. Soms op basis van wat er speelt. Dus met kerst ben je geneigd om een kerstboekje te pakken. En er zijn ook gewoon een paar boeken die altijd wel favoriet zijn of leuk zijn. Dus dat verschilt. En ook wel het goede voorbeeld daarin geven. Dus wat ze daarmee proberen te zeggen is dat als de kinderen een half uur moeten lezen, ga dan zelf als docent ook lezen. Ga dan niet achter je computer een les voorbereiden of andere dingen doen. Want ja, dan ben jij de juf achter de computer.
1: En jij mag wel.
0: Exact, dan krijg je zulke discussies. Vooral met de mondigheid van de kinderen van nu.
1: Ik ben altijd heel boos op docenten die vroeger aten in de klas. En dat jij dan niet mocht eten.
0: Oh ja, maar goed, daar valt ook wel wat voor te zeggen hoor. Want je krijgt niet zoveel eettijd als juf. Dus soms moet je wel stiekem. Ik heb ook wel eens stiekem op een schoolplein toch even een appel gegeten. Toch even tussendoor, ja.
1: Maar je bent wel het voorbeeld voor je leerlingen. Dus daarom zeg je, zoiets als lezen, dat moet je inderdaad. Neem ook gewoon zelf een boek mee.
0: Ja, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende interventies en dingen die worden gedaan. Dus inderdaad, zelf een boek meenemen. Als je het ook hebt over cijfers. Er is een heel lange tijd een debat geweest over, kan je überhaupt kinderen die anderstalig zijn, kunnen die in hun moedertaal voorgelezen worden? Nou, het antwoord is ja, want dat is heel erg waardevol en baatvol ook om een andere taal bij te leren. Dus dat is juist heel goed. Dus soms heb je wel eens te maken met docenten die dan heel erg aankaarten van de ouders die lezen niet voor. En dat is te zien in de cijfers of in de prestaties van zo'n kind. Terwijl ik denk, je kan het op verschillende manieren stimuleren. En enerzijds is dat inderdaad onderwijs. En anderzijds is het een stukje van het huis uit. Maar het is wel een verantwoordelijkheid die je samen draagt.
1: Ja. We praten zo meteen verder. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen aan Jasmina? Stel die dan in de app van NPO Luister.

0: Harry Styles was dat met Music for a Sushi Restaurant. En hij is op dit moment natuurlijk in Nederland. Donderdag en vrijdag geeft hij zijn laatste concerten. Ik ben in gesprek met Yasmina Ahamiane. En we hebben het gehad over haar nieuwe boek, over het offerfeest. En ook het belang van jeugdcultuur. Maar ja, je zei het net al even tussendoor. Naast dit alles ben je dus ook nog pabo-docent. Of ja, juf ben je nu.
1: Ja.
0: Waarom? Waarom ben je dat ook gaan doen?
1: Waarom het onderwijs?
0: Ja.
1: Nou, omdat het ook wel heel erg snijdt aan waar ik sowieso wel al mee bezig ben. Dus inderdaad een hele grote belangstelling aan het vertellen van verhalen, maar ook een stukje onderwijzen. Dus het is Ramadan en het mooiste offerfeest zijn boeken, fictieboeken, leuke boeken, avontuurlijke boeken. Maar ook echt informatief voor een heleboel mensen die niet bekend zijn met de feestdagen. Er zitten ook woordenlijsten in. En wat mij heel erg trekt aan het onderwijs, is dat ik in het begin was het voor mij echt een soort voldoening ook wel. En ook echt bewondering als je dan zag dat een kind echt een eureka-moment kreeg. Of een soort van, oh ja, nu snap ik het.
0: Mm-hmm.
1: Ik kon daar heel vrolijk van worden en dat heel fijn vinden. Dat was ook voornamelijk toen ik vooral bijles gaf. Dus dan waren het ook echt vakken waarbij kinderen het nog best wel lastig vonden.
0: Ja.
1: En later met kunstonderwijs ook. Want ik heb ook echt een tijdje theaterlessen gegeven. Musicals gemaakt met kinderen.
0: Oh, leuk.
1: Maar dan kom je ook echt op een soort nieuw terrein. Omdat je dan... je bent veel meer aan het differentiëren. En voor het ene kind is een monoloog van A tot Z vlekkeloos doen een uitdaging. En voor een ander kind is het een uitdaging om überhaupt voor een groep te staan. Dus er komt zoveel meer... kwetsbaarheid bij kijken, maar ook een bepaalde moeilijkheidsgraad, wat ik ook wel echt heel interessant vond. En ik vind kinderen sowieso heel slim. Ik vond het echt
0: heel vrij ook, hè, nog?
1: Ja.
0: Relatief. Dat kinderen natuurlijk ook wel hard kunnen zijn onderling.
1: Ja. Ja, dus ik ben altijd wel bezig geweest met het onderwijzen, met... informatie geven. En op een gegeven moment was ik een schrijfles aan het geven op een school. En er was een meisje best wel emotioneel geworden. Want ze moest iets kwetsbaars schrijven. En ze had besloten om het te doen over een familielid die was te komen overlijden. En ik had toen nog geen pabo gedaan. Dus dan ga je gewoon op een bepaalde natuurlijke instinct af. En heel erg luisteren, ruimte geven, consoleren, helpen, troosten. En op een gegeven moment had ik die les gedraaid. En het meisje, maar het ging ook steeds beter met het meisje. En op een gegeven moment had ze zelfs haar tekst ook voorgedragen. En de juf van de klas die was daarbij en die zei tegen mij... waarom ga je eigenlijk niet het onderwijs in? Volgens mij kan jij dat wel.
0: Ja, want je hebt Arabisch gestudeerd.
1: Ja,
0: het is heel anders.
1: Ja, klopt. Heb je daar een vraag bij?
0: Nou ja, maar jij voelde hem dus uiteindelijk ook wel. Dat je dacht, dit past toch meer bij me dan de opleiding Arabisch.
1: Ja, want ik werkte al in het onderwijs. En met Arabisch... dat is echt het is een ander vakgebied. En ik was ook niet zo goed, denk ik, in die opleiding. Dus je leert in het eerste jaar Egyptisch Arabisch... Nou, ik heb een Marokkaanse achtergrond.
0: Dat is heel anders dus.
1: Ja, en nog gespecificeerd, ik ben refined. Dus dat zit nog verder weg van het Egyptisch. Dus ik ben echt een keer die les laat binnengelopen. En ik kreeg les van een Egyptische man. En hij dacht, mooie kans om jou een beetje voor het blok te zetten. Zij zei, salam alaikum, ya Yasmina. Nou, dat betekent vrede zijn met jou, Yasmina. Izeyek. Op zijn Egyptisch is dat, hoe gaat het? Dus ik reageerde heel klakkeloos met, oh ja, nou, lebes, hamdulillah. En heel die klas begint te lachen. En toen zei hij, dat is dus Marokkaans-Arabisch. En hier leer je Egyptisch-Arabisch. Dus ik probeerde denk ik het eerste semester ook heel erg... met soort van mijn refijnse achtergrond heel erg woorden te destilleren daaruit. Maar goed, op een gegeven moment val je door de mand als jij gewoon niet je woordjes netjes leert. Ik was eigenlijk al bezig met onderwijs en andere dingen doen en creatief werk doen en naar voorstellingen gaan. En, dus op een gegeven moment viel dat niet meer binnen mijn interessegebied.
0: Nee, maar als ik kijk naar alle verschillende dingen die je doet en hebt gedaan, valt ook wel, nou ja, je drive op, zou ik willen zeggen. Waar komt die ambitie vandaan? Waarom wil je zo graag opkomen voor anderen?
1: Is het opkomen voor anderen? Ik weet het niet of het opkomen voor anderen is.
0: Hoe zou je het zelf willen omschrijven?
1: Als je het hebt over drive, moet ik heel erg denken aan werkethiek. Dus bijvoorbeeld, ik zei net wel van, ik heb nu geen interesse meer in Arabisch, of dat is niet mijn interessegebied, maar ik ben wel nog steeds mezelf Arabisch aan het aanleren. Ik ben wel nog steeds heel veel Arabische literatuur aan het lezen. Dus de drive of het motortje, zeg maar, ik denk dat het heel erg voortkomt uit fascinatie. Gewoon echt nieuwsgierig zijn. En heel veel dingen uitproberen. Dus hoe kan het dat je zoveel doet of zoveel... Ja, omdat het soms ook echt per ongeluk gaat. Omdat iemand zegt, hey...
0: Dan denk je leuk.
1: Ja, volgens mij lijkt dit iets voor jou. Zoals nu, volgens mij moet je bij een radioprogramma gaan aansluiten. Okay. En dan gewoon niet te veel vragen stellen en gewoon doen. Dat is wel... Dat zit er ook wel een beetje in mijn aard, denk ik. Gewoon heel erg open zijn en alles, ja, kansen aangrijpen. En ook wel echt ergens ook kansen creëren. Dus ja, dat verklaart het misschien een beetje. Ja. En waar dat dan vandaan komt.
0: Zit er ook dan bewijsdrang in ergens?
1: Gedeeltelijk. Ik denk dat ik vroeger veel meer bewijsdrang voelde. En dat heeft ook echt wel een stukje te maken met perfectionisme. Dat ik daar heb ik ook een column over geschreven. Dat ik soms echt een half uur kon doen over één PowerPoint slide. Omdat gewoon de layout perfect moest zijn.
0: En, wow.
1: Ja, dus gedeeltelijk. Ik denk dat vroeger was het heel erg bewijsdrang misschien toch naar een soort buitenwereld. En nu is het heel erg bewijsdrang naar mezelf. Dus ik wil werk maken waar ik achter sta, wat ik mooi vind, wat aansluit op mijn missie, op het verbinden, het inspireren, het bereiken, een dialoog voeren. Dat zijn dingen die ik belangrijk vind. En ik doe het wel echt minder voor de ander.
0: Echt voor jezelf?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat iedereen het voor zichzelf doet. Misschien klinkt dat dan ook een beetje negatief of zo. Of het is een bepaalde filosofie over überhaupt hoe het ego werkt. Maar ik heb het moment dat ik iets doe en ik zie dat het jou raakt, of dat het jou bij jou herkenning oproept, dan geeft dat mij weer vreugde. En dat stukje dat het mij weer vreugde geeft, ja, dat is een stukje voor mezelf, natuurlijk.
0: Dus echte filantropie is er misschien helemaal niet?
1: Ja, weet niet. Ik denk dat het debatable is. Dat is denk ik een debat, ik weet het niet. Ik heb ook niet alle antwoorden.
0: Nee.
1: Ja, nee. Maar goed. Ja, bewijsdrang, ik weet het niet. Ja, vroeger denk ik wel echt dat het heel erg in me zat. Inmiddels ben ik er wel veel meer vanaf aan het komen.
0: Maar dus nog niet helemaal. Waar zit het hem nog in?
1: Nou, ik weet niet. Ik denk, bewijsdrang klinkt misschien ook voor mij gewoon een beetje negatief. Ik denk dat het meer is dingen gedaan willen krijgen of dingen gelukt willen krijgen. Dus dat heeft niet zozeer te maken met, ik moet aan de ander laten zien dat ik deug, of ik moet aan de ander laten zien dat ik het goed doe of goed kan, of dat er iets van een talent in mij zit. Maar vooral, ik moet dit doen of ik wil dit doen, omdat het me energie geeft en omdat het... aansluit op al die dingen die ik eigenlijk tot nu toe heb benoemd.
0: Ja, maar je steekt in zekere zin dus ook wel je nek uit door wel te zeggen, luister zo'n boek over de Ramadan of over het offfeest, dat moet er zijn. Dat zal niet iedereen het mee eens zijn.
1: Nee, ongetwijfeld.
0: En daar merk je weinig van?
1: Ja, ik heb nog niet echt een review gelezen met dit boek moet afgeschaft worden, of dit mogen we echt niet in de schappen hebben. Over het algemeen zijn de reacties wel positief. En ik denk dat het niet echt uitmaakt wat je zegt of wat je schrijft of wat je maakt. Er zal altijd een groep zijn of mensen zijn of één persoon zijn die het niet leuk vindt of het er niet mee eens is. Of...
0: Maakt je weinig uit?
1: Het weerhoudt mij niet om lekker door te timmeren aan mijn weg, nee.
0: Nee, dat is heel goed. En je vertelde net ook al een beetje over die lage verwachtingen van vroeger, en dat je daar dus die bewijsdrang ook kreeg. Wat doet een lage verwachting met kinderen eigenlijk in het algemeen? Wat merk je daaraan nu je zelf juf bent?
1: Oké, nou, ik heb niet per se lage verwachtingen gehad van anderen vroeger. Ik denk juist het tegenovergestelde. Ik heb best hele hoge verwachtingen gehad.
0: Ja.
1: Ik had echt kinderen op school die tegen me zeiden: oh, jij lijkt me echt zo'n persoon die later de wereld gaat veranderen. Nou, als je dat zegt tegen een 12-jarige, 13-jarige, dan doet dat ook wel iets.
0: Dat is ook heftig, ja.
1: Dat is ook wel heftig, ja. En je vraag was, wat doet het als de maatschappij lage verwachtingen heeft? Oh, ja.
0: Of bepaalde verwachtingen. Want oké, jij komt dus uit dit milieu, dus jij gaat dit doen. Of jij moet dit doen.
1: Ja. Het beperkt heel erg, denk ik. Het zorgt echt voor een keurslijf en voor... Voor een zelfbeeld van een kind is het ook gewoon niet goed. Ik had bijvoorbeeld... dat ik op het schoolplein stond. Dat was bij mijn eerste stage ooit. En er kwam een jongen van kleur super enthousiast naar me toe gerend. Juffrouw, ik heb een nieuwe trui. Toen zei ik, oh, wat leuk. En hij is ook groen, dat is mijn lievelingskleur. Heb je hem zelf uitgekozen? En hij zei, ja, ik heb hem zelf uitgekozen. Mooi, hè? Ik zei, ja, hij is supermooi. Hij staat je echt heel goed. Nou, dankjewel, juf. En hij rende weg. En er stonden twee collega's naast die dat hadden opgevangen. En toen zeiden... ja... ik heb nog niet echt een review gelezen met dit boek moet afgeschaft worden. Of dit mogen we echt niet in de schappen hebben. Over het algemeen zijn de reacties wel positief. En ik denk dat het niet echt uitmaakt wat je zegt of wat je schrijft of wat je maakt. Er zal altijd een groep zijn of mensen zijn of één persoon zijn die het niet leuk vindt of het er niet mee eens is. Of...
0: maakt je weinig uit.
1: Het weerhoudt mij niet om lekker door te timmeren aan mijn weg, nee.
0: Nee, dat is heel goed. En je vertelde net ook al een beetje over die lage verwachtingen van vroeger, en dat je daar dus die bewijsdrang ook kreeg. Wat doet een lage verwachting met kinderen eigenlijk in het algemeen? Wat merk je daaraan nu je zelf juf bent?
1: Oké, nou, ik heb niet per se lage verwachtingen gehad van anderen vroeger. Ik denk juist het tegenovergestelde. Ik heb best hele hoge verwachtingen gehad.
0: Ja.
1: Ik had echt kinderen op school die tegen me zeiden... oh, jij lijkt me echt zo'n persoon die later de wereld gaat veranderen. Nou, als je dat zegt tegen een 12-jarige, 13-jarige... dan doet dat ook wel iets.
0: Dat is ook heftig, ja.
1: Dat is ook wel heftig, ja. Je vraag was, wat doet het als de maatschappij lage verwachtingen heeft? Oh, ja.
0: Of bepaalde verwachtingen. Want oké, jij komt dus uit dit milieu, dus jij gaat dit doen. Of jij moet dit doen.
1: Ja. Het beperkt heel erg, denk ik. Het zorgt echt voor een keurslijf en voor... Voor een zelfbeeld van een kind is het ook gewoon niet goed. Ik had bijvoorbeeld... dat ik op het schoolplein stond. Dat was bij mijn eerste stage ooit. En er kwam een jongen van kleur super enthousiast naar me toe gerend. Juffrouw, ik heb een nieuwe trui. Toen zei ik, oh, wat leuk. En hij is ook groen, dat is mijn lievelingskleur. Heb je hem zelf uitgekozen? En hij zei, ja, ik heb hem zelf uitgekozen. Mooi, hè? Ik zei, ja, hij is supermooi. Hij staat je echt heel goed. Nou, dankjewel, juf. En hij rende weg. En er stonden twee collega's naast die dat hadden opgevangen. En toen zei de een tegen de ander, moet je eens kijken...

0: ook al een beetje over die lage verwachtingen van vroeger. En dat je daardoor dus die bewijsdrang ook kreeg. Wat doet een lage verwachting met kinderen eigenlijk in het algemeen? Wat merk je daaraan nu je zelf juf bent?
1: Oké, nou ik heb niet per se lage verwachtingen gehad van anderen vroeger. Ik denk juist het tegenovergestelde. Ik heb best hele hoge verwachtingen gehad.
0: Ja.
1: Ik had echt kinderen op school die tegen me zeiden... oh, jij lijkt me echt zo'n persoon die later de wereld gaat veranderen. Nou, als je dat zegt tegen een 12-jarige, 13-jarige, dan doet dat ook wel iets.
0: Dat is ook heftig, ja.
1: Dat is ook wel heftig, ja. En je vraag was, wat doet het als de maatschappij lage verwachtingen heeft? Oh, ja.
0: Of bepaalde verwachtingen. Want oké, jij komt dus uit dit milieu, dus jij gaat dit doen. Of jij moet dit doen.
1: Ja. Het beperkt heel erg, denk ik. Het zorgt echt voor een keurslijf en voor... Voor een zelfbeeld van een kind is het ook gewoon niet goed. Ik had bijvoorbeeld... dat ik op het schoolplein stond. Dat was bij mijn eerste stage ooit. En er kwam een jongen van kleur super enthousiast naar me toe gerend. Juffrouw, ik heb een nieuwe trui. Toen zei ik, oh, wat leuk. En hij is ook groen, dat is mijn lievelingskleur. Heb je hem zelf uitgekozen? En hij zei, ja, ik heb hem zelf uitgekozen. Mooi, hè? Ik zei, ja, hij is supermooi. Hij staat je echt heel goed. Nou, dankjewel, juf. En hij rende weg. En er stonden twee collega's naast die dat hadden opgevangen. En toen zei de een tegen de ander, moet je eens kijken... kinderbijslag is zeker gestoord.
0: Oh, mijn god.
1: Ja, nou, dat was ook mijn reactie.
0: Oh.
1: Ja, en dat tekent natuurlijk wel heel erg... als een kind dat ook inderdaad zou hebben gehoord... of dat vaker zou horen van docenten of van mensen om zich heen... wat dat ook doet dan.
0: Want hij was gewoon trots op zijn trui.
1: En terecht, want het was een mooie trui.
0: maar die hele kleine opmerking die je dan naar hem maakt... van wat een mooie trui.
1: Ja.
0: Wat kan dat betekenen dan voor zo'n kind? Want hij wil die erkenning.
1: Ja. Dus ik denk, het is gewoon positieve aanmoediging. Kinderen hebben het... Ja, ik ga misschien raken, maar kinderen hebben het over het algemeen ook al gewoon zwaar. En heel veel prikkels. En mensen die allemaal dingen van ze vinden of van ze verwachten. Of vinden wie ze moeten zijn. Ik denk dat school juist de plek is waarbij je... Waarbij je gewoon een helpende hand nodig hebt. Of iemand die in je gelooft en die dat ook uitspreekt. En die naast je staat. Ik denk dat ook een beetje het fundament van onderwijs is of moet zijn. Dat is in ieder geval wel mijn visie erop. Dat we zulke opmerkingen niet maken over kinderen. Dat eigenlijk.
0: Nee, maar dat vind ik ergens een heel mooi beeld. Maar is het realistisch? Omdat... Zo'n opmerking die jij, waar je het nu over hebt, dat is niet de eerste keer dat ik zoiets hoor. En het zal ook niet de laatste zijn. Dat echt uitbannen lijkt me lastig.
1: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met inzicht en je heel erg bewust zijn van hoe destructief dat zou kunnen zijn of hoe zo'n gedachtegoed. Ja, maar misschien is het ook gewoon heel erg persoonsgebonden. Er zijn bepaalde docenten die een enorme verantwoordelijkheidsgevoel met zich meedragen. En er zijn anderen die erin zijn gerold en die het zijn gaan doen. En na 30 jaar erin zitten en het is hun werk geworden. En ze verdienen hun inkomen mee en hebben een vast contract, zoiets. Mm-hmm. En dat wil niet voor iedereen gelden hoor. Want er zijn genoeg bevlogen docenten die... bijna met pensioen gaan en die het nog steeds, net zoals dag 1... met volledige betrokkenheid en passie doen. Maar ik denk, hoe kan je dat bewerkstelligen... dat zo'n visie echt praktisch wordt uitgevoerd?
0: Ja.
1: Er misschien gewoon gesprekken over voeren. Ik denk dat dat al een begin is.
0: Met de kinderen zelf? Misschien ook. Wat wil jij? Wat verwacht jij van ons?
1: Ja, wellicht. Ik weet het niet.
0: Heb je dat wel eens gedaan? Dat je echt aan de kinderen een beetje probeert af te tasten... wat zij van jou als docent verwachten?
1: Oh, 100%. Nou, ik heb wel eens theaterlessen gegeven. Dat was een hele dynamische klas. Ja, dan kan je niet met Shakespeare aankomen of zo.
0: Niet?
1: Ja, te zijn of niet te zijn. Nou, ze kijken je aan van...
0: Dat is heel saai voor ze.
1: Zeg je allemaal, juf. Wat ik toen in die klas heb gedaan... is heel erg vanuit hun... Dus dan kwamen ze binnen en dan was gewoon het gesprek, hoe gaat het? Gewoon echt eerst een kwartier praten over hoe het gaat. En dan kom je eigenlijk al op hele theatrale elementen. Dus dan was een jongen die zei van... Oh ja, nou juf, ik heb

0: gisteren 101 Bars geluisterd. Oké, nou leuk, dan gaan we nu een scène overmaken. Ga maar even naspelen dan wat je precies gezien hebt. En dan is die jongen gewoon aan het rappen en dan zeggen andere jongens... oh ja, maar wij willen de jongens achterin spelen, die zeg maar achterin meebouncen en dingen roepen.
1: Precies. De ophypers.
0: De ophypers, inderdaad. Zeg ik, oké, nou ga staan, ga maar spelen dan. Volgens mij hebben we ook een cameraman nodig, toch? Want dat wordt gefilmd. En dan zei zo'n andere meisje, oh ja, dan kan ik wel cameravrouw zijn, vind ik ook leuk. Nou, top, cameravrouw erbij... En dan zijn ze die scène aan het spelen. En dat, ja, misschien een hele professionele theatermaker die dat zou zien, zou zeggen: oh, dit is artistiek niet de beste, kwalitatieve. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet wat. Ja, ik hoor je dat al zeggen.
1: Ja, maar boeien.
0: Precies. Ja. Daar hoort het ook helemaal niet over te gaan. Het gaat erom dat die kinderen plezier hebben en met verbeelding bezig zijn. En dus ja, soms is dat wel. Soms is dat de casus, inderdaad. Dan. Moet je gewoon echt vanuit hun gaan werken. Vanuit hun gaan vragen. Wat speelt er? Ik had ook één jongen die was helemaal into the games.
1: Ja.
0: Dus toen had hij iets bedacht van... Nou, ik ben een NPC en ik ga een NPC spelen. Het staat voor non-playable character.
1: Ja, dat
0: en
1: dan is zo'n personage waar je tegen praat.
0: Ja, precies. Die hele scène eromheen verzonnen. En een andere keer wat meiden. Die zeiden gewoon van ja, we gaan het doen over matcha. Ah, prima, ga maar je matcha scène spelen. En dan hadden ze... Een heel ding er omheen verzonnen. Dus ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je heel veel uit hun put. Want daar gaat het om. Het gaat niet om wat ik van ze verwacht. Of wat ik denk dat goed theater is of kunst is. Het gaat heel erg om dat zij ruimte krijgen.
1: Ja, nee, maar ik herken het ook wel. Want mijn nichtje zit op een kinderkoor. Die hadden gisteren een optreden, gisteravond. Dus daar was ik bij. Ja. Toen was het even pauze en toen liep ze naar me toe. En dan vraagt ze natuurlijk, oom Ruben, wat vind je ervan? Blablabla. Toen zei ik, nou, leuk om te zien. En toen zei ze zelf, ja, maar we zingen niet heel goed. Oh. Dat zei ze zelf, ze is 12. Dus en dat was ook wel zo. Maar toen heb ik dus tegen haar gezegd, ja, maar wat maakt dat nou uit?
0: Precies.
1: En want zij was heel nerveus en ze wilde het per se goed doen. En toen heb ik gezegd, Emma, je moet het gewoon leuk vinden.
0: Ja.
1: En die tweede helft... was ze een stuk vrijer en was ze gewoon leuk de dansjes aan het doen en aan het zingen. Dus ik heb soms het idee dat die kinderen ook het gevoel hebben dat ze het per se goed moeten doen.
0: Klopt.
1: Want zij had het idee dat ze perfect moest zingen. Toen dacht ik, nee, natuurlijk niet.
0: Dat is de verwachting ook niet.
1: Ja. Ik zei, lieve schat, als je super vals zingt, dan nog gaan we allemaal klappen en juichen.
0: Precies, ja, heel mooi. En misschien is dat zelfs ook mooier dan heel netjes alle tonen halen. Ja, zeker. Ja, nee, mee eens. Inderdaad, en ik denk dat ik me daar zelf ook heel erg... van afzet. Ik heb ook wel eens schrijvers of mensen horen zeggen van... oh ja, je mag echt geen taalfouten maken als schrijver. Dan is het gewoon echt een hele slechte tekst. Dat kan je gewoon niet aanleveren.
1: Gewoon één spelfoutje, bom.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk, je bent nu zo'n grote groep kinderen aan het wegzetten... of aan het afschrijven. Ik heb wel eens ook... aan nieuwkomers schrijflessen of zo geven. Nou, het maakt echt niet uit of er een D of een T staat. Als het een leuke tekst is en een rijke tekst is, dat kan nog steeds. Je hoeft niet te conformeren aan de regels of aan de codes om plezier te hebben in een vak. Nee. Ik vind mezelf ook niet de beste schilder of tekenaar, maar ik doe het wel omdat ik het gewoon heel leuk vind.
1: Ja, maar leuk is soms toch ook belangrijker dan goed?
0: Ja, maar dat is ook... Dat is je voedingsbodem. Als het niet leuk is, dan weet ik niet. Moet je het misschien ook dan... dat moet gewoon centraal staan in meer dingen. Ja. Onderwijs mag ook gewoon echt leuker worden, vind ik.
1: Ja, wat zou er echt moeten veranderen in het onderwijs? Want je schrijft ook voor de Volkskrant heel veel columns hierover.
0: Ja, onder andere, wat moet er veranderen in het onderwijs om het leuker te maken? Ja, dynamischer. Ik vind het ergens ook heel onnatuurlijk om... Ik had ook een kleuterstage. Nou, die moeten gewoon in de kring zitten. En dat gewoon urenlang soms. Of dat ik denk, ja, ik denk dat er andere manieren zijn om bepaalde dingen te onderwijzen. Ook als ik naar mezelf kijk, hoe ik als leerling in het onderwijssysteem lag. Ik vond het altijd heel niet inspirerend als er te veel kaders waren. Dus om hem concreet te maken, ik heb liever dat iemand tegen me zegt... je moet volgende week donderdag om 10:00 ochtends in Den Haag zijn... dan dat iemand zegt, oh, je moet volgende week donderdag om 10:00 ochtends in Den Haag zijn. Dat betekent dat je om 8:00 uit je bed moet... dat je de trein moet pakken naar Centraal Station... dat je op Centraal Station die en die trein moet pakken op die en die perron... maar je moet oppassen, want op dat tijdstip moet je daar zijn... en dat helemaal voor me uitstippen. Ik snap het, dat die stappenplannen er zijn, maar ik vind ergens ook dat... dat je ook bij sommige leerlingen ook wel echt kan zeggen, dit moet je leren en dan moet je het geleerd hebben en kijk maar hoe je er komt of zo. Of ja. Wel met een begeleiding, maar er zijn meerdere manieren van leren. En nu, in het huidige onderwijssysteem, wordt er vooral getoetst op één manier van leren. En dat is toch wel vaak uit een boek citeren. Of een bepaalde, ja, er zijn meerdere vormen van intelligentie ook.
1: Zeker.
0: Nou, sociaal-emotioneel, ja, daar word je ook niet echt op getoetst. Heb ik het idee in het onderwijs. Er is niet een soort vak over, kan je goed luisteren naar de ander? Kan je, ja... Dus dat mag gewoon veel meer, dat mag veel meer gebeuren. Wat ook een vak op school, wat ik een best wel goed vak vond, interpersoonlijk sensitief. En dat gaat heel erg over hoe verhoud jij je tot anderen. Ik vind ook dat daarin best wel weinig gedaan wordt. Vooral op de basisschool. Ja, je hebt,
1: wat bedoel je daar precies mee? Hoe verhoud jij je tot de anderen?
0: Je leeft in een samenleving in Nederland. Je krijgt bepaalde vakken op school, geschiedenis.
1: Ja.
0: Maar ook een bepaalde vorm van geschiedenis. Er zijn ook heel veel dingen die niet worden belicht.
1: Oh, zeker.
0: Het is wel heel interessant om dat te bevragen. Vooral in hoeverre dat dan invloed heeft op jouw mens zijn. Of op jouw op hoe jij naar de wereld kijkt. Ik denk dat we allemaal blinde vlekken hebben. Allemaal... een bepaalde manier van denken hebben of door conditionering, maar ook door wat je zelf erin stopt.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat het belangrijk is dat in onderwijs, vooral wanneer je zo jong bent, daar gewoon iets meer bij stil wordt gestaan. Wat doet het nou echt als iets mij kwetst of als iets mij boos maakt? Waar komt dat vandaan? Dat kunnen begrijpen of dat kunnen beredeneren. Ik denk dat je daar gewoon ook een wat leuker mens van wordt of zo. Omdat je dan krijg je, anders krijg je gewoon, ook een bepaalde polarisatie of scheiding. Wat je nu ook wel een beetje in de maatschappij ziet. En door de niveaus ook. Je wordt heel vroeg, wordt een niveau op je geplakt. En dan moet je 5 dagen in de week naar school, wat ook gewoon heel veel is. En soms, sommige kinderen zien hun docenten vaker dan hun ouders. Of dan,
1: ja.
0: Dat, ja, weet niet. Ja. Ik denk dat daar wel ook andere manieren voor zijn.
1: Maar om dat te kunnen verbeteren en ook om die bias aan te pakken waar je het net over had, moeten we naar onszelf durven kijken. En dat vinden heel veel mensen ongemakkelijk. Maar jij wil dat ongemak juist opzoeken.
0: Ja. Ja, en ik wil het ook begrijpen. Dus ik... Het is ook ergens heel dood. Het is ergens doodeng om heel erg stil te staan bij wat is mijn bijdrage in iets,
1: ja.
0: Of zo. Maar ergens dus ook wel heel belangrijk en goed. Dus ik snap het ook wel dat mensen het ongemakkelijk vinden. Maar goed. Ik denk dat de manier waarop heel erg belangrijk is. Dus om een voorbeeld te noemen, nu het wat warmer weer wordt en ik draag dus een hijab. Mm. En ook wel, je kan zeg maar aan me zien dat ik een moslima ben,
1: ja.
0: Over het algemeen. Nou, je hebt wel eens mensen die dan zeggen, oh nou, ik krijg het zo benauwd als ik naar je kijk. En ja, je kan dan zeggen, oh ja, nou kijk dan niet naar me. En dan is soort van het gesprek gesloten en dan is het probleem opgelost. Maar je kan ook vragen van, oh, maar wat maakte dat je dat zegt? En dan krijg je vaak een antwoord van, het ziet er gewoon zo benauwd uit, weet je, met hoe je kleedt en het warme weer. En dan kan je zeggen, oh, nou, volgens mij is het ook echt wetenschappelijk bewezen dat je het minder warm hebt als de zon niet direct op je huid
1: schijnt. Maar dat heeft toch niet altijd nut om dat te doen bij mensen? Je hebt toch ook mensen die gewoon willen haten, punt.
0: Ja.
1: Ik geloof niet dat gesprek altijd mogelijk is.
0: Ja, hangt vanaf. Het hangt natuurlijk ook erg vanaf in hoe voelbaar een intentie is. Er zijn denk ik gewoon heel veel mensen die oprecht dingen niet weten. En ik ben ergens ook wel overtuigd in dat er geen schaamte moet zijn in dingen niet weten. Maar in dingen niet willen weten, dan vind ik het al anders.
1: Ja, dat is een heel groot verschil.
0: Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil, ja.
1: Ik word zelf namelijk best wel vaak homofoob benaderd.
0: Oh, ja.
1: Daar is laatst zelfs een dataonderzoek naar gedaan. Nou, om het even heel kort samen te vatten, 250 keer in 3 maanden. Op alleen het internet.
0: Hoe word je benaderd, sorry?
1: Homofoob. Okay. Dus met allerlei scheldwoorden en dat soort dingen. En dan, maar dan lees ik dat en eigenlijk heb ik meer last van de mensen die dat ontkennen.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, die dus eigenlijk zeggen het valt allemaal wel mee en het gebeurt niet. En dat zal jij ook wel herkennen misschien. Dus eigenlijk ontkennen dat die beledigende opmerkingen er zijn. Of dat het allemaal een andere intentie heeft, bijvoorbeeld.
0: Die mensen over jou maken.
1: Ja, ja. En dat zorgt dus ook voor dat ik denk dat gesprek heb ik gewoon niet altijd evenveel zin in.
0: Nee, dat snap ik. Ja, ik weet het niet.
1: Want jij hebt nooit dat je denkt, en nu even niet. Nu ga ik gewoon even iets anders doen en laat ik het gaan.
0: Jawel, maar ja, dan geef ik dat ook gewoon aan. Hm. Ik ben er gewoon best wel eerlijk in. Ik had ook een keer iemand, was in de winter geloof ik, die zei toen van, maar heb jij ook een bondje onder je hijab? Dat je het daardoor zeg maar minder koud hebt.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor jou zuchten, maar voor mij is dat gewoon een, oh, leuk dat je interesse toont in wie ik ben.
1: Oké.
0: Ik denk dat perspectief echt alles is. Misschien ook bij de reacties die jij krijgt, er zal ongetwijfeld inderdaad ook wel echt een paar kortzichtige dingen instaan of dingen, mensen die gewoon misschien met de verkeerde bedoelingen dat doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weiger, en misschien is dat naïef, ik weiger om te denken, om voor ik het zelf heb uitgepluist, om te denken dat het ook daadwerkelijk is. Dus ik heb toen heel netjes antwoord gegeven. Ik zei, ja, voel maar hoor. En toen ging ze zo voelen. Zei ze, oh ja, daadwerkelijk lekker stofje. Ja, ik weet niet, ik vind het ergens ook wel belangrijk dat er gewoon ruimte is. En dat,
1: probeer die ruimte ook in je kinderboeken te geven?
0: Ja.
1: Dat je heel erg op je toon let, inderdaad, daarom juist?
0: Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld dus bij het nieuwere kinderboek van Het Mooiste Offerfeest. Nou, we hebben een personage met de keffia. Nou, dat is een Palestijnse traditie die veel gedragen wordt.
1: Zo'n sjaal is dat, hè?
0: Ja. We hebben ook gewoon een illustratie met een hele vrolijke familie bij elkaar. Omdat dat ook ergens voor mij te grondslag ligt aan zo'n feestdag.
1: Ja.
0: Dus het is in die zin ook gewoon een waarachtig beeld van dit is wat er is. Dit is hoe wij dat ervaren. En wees welkom om een keer aan te schuiven. Of elkaar meer te vertellen over wie we zijn als mens. Ik denk dat dat heel verrijkend is.
1: Dat denk ik ook. En dat is onder andere dus ook te lezen in jouw nieuwste kinderboek, Het Mooiste Offerfeest. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Yasmina Amiane over dus haar makerschap en het belang van kinderboeken waarin alle kinderen zich herkennen. Ontzettend bedankt dat je dit met ons wilde delen. Maar je blijft nog heel eventjes zitten, want als je nu aan het luisteren bent en jij hebt een vraag aan Yasmina, mag je die dus stellen. En dat doe je door gebruik te maken van de NPO Luisterapp of bel 0800-1121. En dan gaan we na het nieuws met je in gesprek. Dus gebruik de NPO Luisterapp of bel 0800-1121.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. En hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt een nieuwe ministerploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier van Denemarken. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En voor alles zijn 2 mannen opgepakt. Het weer er nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom in de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. En nu is het de beurt aan jou.
3: De nacht van BNN VARA.
2: De gast was net Yasmina Ahamiyane, schrijfster van het mooiste offerfeest. En ik was met haar in gesprek over het belang van representatie voor kinderen op school, maar ook in jeugdcultuur. Maar ook jij mag al je vragen nu stellen. Bel daarvoor 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Luister-app en dan gaan we die straks allemaal behandelen. Dus 0800-1121 of gebruik de app van NPO Luister. Eerst een toepasselijk plaatje. Dit is Herman van Veen met Toveren.

0: Veen met toveren. Ik ben nog steeds in gesprek met Jasmina Ahamiane. En jij mag al je vragen aan haar stellen. En er is onder andere gebeld door Roel. Hallo Roel.
1: Ja, goeienacht. Ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Ja.
1: Ik had een vraag aan deze mevrouw. Van, je hoort, als het over moslims gaat en over dat soort dingen en offerfeesten. Er zijn in de Nederlandse culturen zit dat niet echt, wat ik er altijd van begrepen heb. Maar hebben zij op verschillende scholen geen grote problemen gehad met mensen die daar, laten we voorzichtig uitdrukken, die daar veel op tegen zijn of die daar niks mee kunnen of zo?
0: Jasmina?
2: Mooie vraag. Nou, ik denk dat ik wil beginnen door eerst te zeggen dat de islam wel degelijk heel veel te maken heeft met de Nederlandse cultuur. Wellicht dat dat inderdaad niet zo wordt aangeleerd. Ik kan me van mijn schooltijd ook niet heel veel erover herinneren. Maar om een voorbeeld te noemen, hebben de Ottomanen meegevochten in de vrijheid van Nederland. Dus dat is echt al een enorm islamitisch leger die heel veel heeft betekend voor Nederland. En waardoor eigenlijk ook een heleboel mensen een tijdje, ook wel interessant om te zien, een halve maan op hun kleding borduurde, wat een islamitisch teken is.
0: Ja.
2: Heel interessant stukje geschiedenis. En daarnaast ook heel veel Marokkaanse soldaten die bijvoorbeeld gesneuveld zijn, meer dan 5000 in de Tweede Wereldoorlog, toen zij hebben gevochten aan de geallieerde zijde. Dus de islam of de moslim, hoe je het wil noemen, heeft echt wel onderdeel gemaakt uit de Nederlandse geschiedenis en uit de Nederlandse tradities. En gelukkig in het onderwijs is er ook heel veel begrip en juist heel veel urgentie voor het erkennen van andere verhalen of verhalen waarbij de een Sinterklaasfeest of een feest uit de oorspronkelijke Nederlandse hoek misschien minder onderbelicht is. Dus ik heb dat nog niet ervaren, dat ik echt op een school ben gekomen en dat daar heel veel moeilijkheden waren. Nee, ik denk de meeste mensen waarderen ook wel echt het werk en de verhalen. Ja.
0: Roel, is je vraag zo een beetje beantwoord?
1: Ja, is wel beantwoord, maar ik wil ook zeggen van je hoort dat nog wel veel. En ja, kijk, ik denk van ja jongens, je moet een beetje goed met elkaar om kunnen gaan. En dan hoor je dat nog wel eens veel. En dan denk je van, hoor je ook wel keihard zeggen van de moslim is een moslim gebeuren hoort niet bij Nederland. Maar het blijkt dus ik weet niet hoeveel jaren terug, dat dat misschien in de cultuur gezeten heeft of wat ook.
0: Zeker, ja.
2: Ja,
1: ik weet er ook niet alles van, maar ik hoor dat van links en rechts, hoor ik dat dus wel. En dan denk ik van, nou jongens, als we dit dus gaan behandelen, dan denk ik dat er mogelijk, ik zeg niet dat het zo is, maar dat er wel eens tegenstand kan komen.
0: Wat voor hoe bedoel je tegenstand?
1: Nou, dat mensen een protest gaan uitspreken hier langs deze weg, ik noem maar iets.
0: Maar daar ben je dan bang voor?
1: Nou, bang voor, ik heb zo'n licht, zo'n donkerbruin vermoeden. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou wel eens kunnen zijn. Het hoeft niet, maar kan wel.
0: Nou, laten we het niet hopen, maar hoe reageer jij hierop, Jasmina?
2: Nou, ik denk dat Roel heet hij?
0: Ja,
2: Roel. Oh, excuus Roel, dat ik je naam verkeerd zei, Roel. Ik denk dat je aan iets heel goeds snijdt, namelijk hoe moslims wellicht de afgelopen jaren voornamelijk ook in de media terecht zijn gekomen of wat ergens ook heeft bijgedragen aan het beeld wat er wellicht is voor bepaalde mensen over de islam of over moslims. Het heeft heel erg te maken met beeldvorming, met representatie, met wat er op tv wordt laten zien, met politiek, met de mensen die ons vertegenwoordigen en wat die zeggen over mensen die eruit zien zoals ik, zeg ik maar heel even. Maar Roel, als het jou straks een fijne nachtrust kan schenken, voor mij hoef je in ieder geval niet te vrezen.
0: Mooi. Roel, ontzettend bedankt voor je vraag. Yannick heeft ons ook een vraag gesteld in de app. Die zegt, je vertelde net dat kinderen van kleur zich ook vaak herkennen in bijvoorbeeld sprookjesfiguren. Of jijzelf een Dolfje Weerwolfje, vertelde je. Dat je dat heel fijn vond. Waarom herkennen ze zich daarin? Omdat die juist helemaal niet op ze lijken.
2: Heb ik gezegd dat...
0: Jij zelf vond Dolfje Weerwolfje heel fijn, zei je.
2: Dus de vraag is, hoe komt het dat kinderen zich herkennen in figuren...
0: die dus fantasiefiguren zijn?
2: Ja, omdat die universeler zijn. Dus het moment dat het... het in dit geval gaat over een dier... of sowieso met dieren heb je dat meer. Er zijn ook heel veel kinderboeken gebaseerd op dieren. Dat is universeel. Daar hoort niet een bepaalde... bepaald gezicht bij of vorm bij. Of dat daar kan je meer. Daar kan je meer aan spiegelen, denk ik.
0: Ja, ik heb ook ooit een interview gehoord met Stan Lee, die natuurlijk van Amerikaanse stripboeken is, die onder andere Spider-Man heeft bedacht. En die zei dus daarin dat ze heel bewust Spider-Man een volledig in een pak laten zijn. Dat je geen enkele huid ziet, omdat die zei, dan kan elk kind kan hem zijn.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat? Want dit was eigenlijk een manier om representatie te krijgen... in een tijd waar representatie nog niet echt mogelijk was.
2: Ja. Ja, ik denk heel goed. Ik denk dat het een heel goed idee is geweest. En ook als je kijkt, überhaupt naar superhelden... er was ook een tijdje dat het voornamelijk mannelijke superhelden waren... ook in films en zo. Nou, er worden ook veel meer vrouwen die ook krachten hebben... en de meest wonderlijke dingen...
0: Er is nu zelfs superheld die moslim is, een meisje...
2: Ja, ja. Dus er zijn zeker hele mooie initiatieven, stappen, makers... met echt een soort gelijke missie. Dus alleen maar fijn en alleen maar goed.
0: Ja, Hans heeft ook een leuke vraag. Die belde net, maar die wilde liever dat ik hem stelde. En dat is natuurlijk helemaal goed. Die wil weten hoe lang je eigenlijk al kinderboeken schrijft.
2: Vanaf de eerste. Dus dat is nu 2 jaar.
0: Ja.
2: Ja, dat ze echt officieel uit zijn. En daarvoor natuurlijk wel andere dingen geschreven.
0: Veel voor volwassenen ook, toch?
2: Niet zozeer. Ja, mijn woordkunst, dat was inderdaad voornamelijk ook voor een volwassen publiek. Maar theater, dus ik heb ook een jeugdvoorstelling geschreven. Musicals, nou daar schrijf je dus ook. En dan wel weer voor jong publiek. Dus heel wisselend, wel altijd een pen in mijn hand gehad, zeg maar.
0: Ja. Dit boek is er nu. Wat mogen we nog meer van je verwachten? Is er al iets in de pijplijn?
2: Nee.
0: Dit is het even.
2: Nee klinkt alsof ik nu stop met alles.
0: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar...
2: Ik ben bezig. Dus ik hoop gewoon nog heel veel interessante columns te maken. En mooie schrijfwerken. En mooie... artistieke creaties. Ja. En daar ga ik mee verder.
0: Daar kijken we ontzettend naar uit. Yasmina Ahamiane, jouw boek Het Mooiste Offerfeest is nu overal te verkrijgen. En je eerdere boek over de Ramadan, hoe heette die ook alweer?
2: Het is Ramadan.
0: Het is Ramadan. Ja. Die natuurlijk ook. Dankjewel dat je hier wilde zijn.
2: Yes.
3: De nacht van BNN Vara.
0: Ja, nu ga ik graag met jou in gesprek, en natuurlijk in het thema, over wat jouw favoriete kinderboek is. Waar heb jij nou nog ontzettend goede herinneringen aan? Misschien wel iets wat voorgelezen werd, of iets wat je zelf voorlas? Laat het me weten in de NPO Luister-app, of bel 0800-1121. En dan gaan we daar zo meteen over in gesprek. Dus, wat is of was jouw favoriete kinderboek?

0: Het applaus is voor niemand minder en volledig terecht. Bram Vermeulen, De Wedstrijd hoorde je. Een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers ooit gemaakt. Ik ga nu graag met jou in gesprek. De vraag was, wat is of was jouw favoriete kinderboek? Bel 0800-1121. En als ik je dan straks aan de lijn heb, dan gaan we daar uitgebreid over praten. Er heeft iemand gebeld die wel vaker belt. Maar goed, als jij ook wil spreken, kan dat dus. 0800-1121. John?
1: Ja, goedenacht.
0: Goedenacht. Wat was jouw favoriete kinderboek of is?
1: Is dat een van jouw favoriete nummers?
0: Nou, Nederlandstalige nummers.
1: Ja, Armoe.
0: Nee, dat is een mooi nummer. Maar goed, we houden het. John, we houden het nu wel even bij het onderwerp. Wat is jouw favoriete kinderboek?
1: Ja, ik klaag ook even over Bamsi als ze niet eens een paar weken. Dat vind ik niet kunnen.
0: Nou, dat, die is even op vakantie. Dat moet natuurlijk
1: even,
0: kunnen.
1: Een paar weken zeg.
0: Nee, ja, ze is binnenkort weer terug.
1: Oh, wat anders. Ja. Mijn favoriete kinderboek is... ik werd voorgelezen uit Winnetou.
0: Winnetou. Even voor de mensen die denken, wie was dat ook alweer? Zou je dat even kunnen uitleggen?
1: Winnetou was een Native American.
0: Een Native American. En wat gebeurde er allemaal in die boeken?
1: Ja, hij beleefde avonturen natuurlijk. Hè. Hij kreeg ruzie met cowboys. Of hij was zelf een cowboy, geloof ik. Ik weet niet meer precies. Maar ze hadden ook wel vrienden met elkaar. Dus het was allemaal hartstikke spannend. Voor een kind natuurlijk.
0: Ja, ja. En wat vond je er zelf dan zo goed aan?
1: Nou, dat, ja, dat, kijk, als kind accepteer je toch wel wat er voorgelezen wordt. Daar ga je als kind toch niet over nadenken verder, weet je wel.
0: Ja.
1: Voorlezen op zich is al leuk voor kinderen. Waar het dan over gaat, is niet zo heel belangrijk. Het is contact tussen de voorlezer en het kind. Dus ultieme aandacht is dat. Ik heb dat zelf als voorlezer ook meegemaakt, dat kinderen hier al zaten te kijken alsof je Lillivier zelf was. Die vinden dat geweldig. En ja, ik had dat natuurlijk ook. Mijn vader die werkte laat en dan ik bleef wakker tot hij even voor kwam lezen, zeg maar. Dat weet ik daar nog van. En dat was dan onder andere Winnetou. Ja, en dat was voor kinderen, was dat cowboys en indianen, zoals ze toen nog genoemd werden. Dat was gewoon, dat speelde je elke dag. Riddertje, cowboys en indianen, verstoppertje knikkeren, meer was er eigenlijk niet. Dus, ja, en als er dan ook nog eens een boek was wat daarover ging. En dat boek had je vader, en die las eruit voor. Nou, daar was wat hoor.
0: Ja.
1: Dus.
0: Want wat waren dan nog meer verhalen waar jij helemaal in mee kon gaan?
1: Nou ja, dingen over ridders bijvoorbeeld ook wel. Ik was al wel wat ouder, zeg maar. En ze hadden het nou weer over die schatkamer, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik was wel wat ouder, maar ik heb ook wel genoten van Floris.
0: Ach, ja.
1: En dat soort series, dat niet herhaald wordt, daar kan ik met mijn bolle hoofd niet bij.
0: Nee, maar je kan het nu dus wel weer bekijken, hè?
1: Ja, nee joh, maar dat moet gewoon op de kindertelevisie komen. Door Nederland, NPO 3, hoe heet dat? Weet ik veel hoe dat heet. Dat moet dan gewoon herhaald worden, zulke series. Dus, hartstikke leuk. Ik begrijp niet of dat nou van de rechten niet kan, of dat ze dat, weet ik veel. Er worden zoveel series niet uit. Ik was ook wel wat ouder dat Q&Q uitgezonden. Daar zat mijn neefje naar te kijken, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat was hartstikke spannend.
0: Ja.
1: En dat wordt ook niet meer, dat heb ik ook nooit meer teruggezien volgens mij.
0: Nee, nee.
1: En zo zijn er wel meer kinderseries uit de jaren 70, 80 misschien ook nog. Dat denk ik van, waar is dat allemaal gebleven? Joh, dat waren hartstikke goede series. Dus De Zevensprong bijvoorbeeld, daar was ik natuurlijk ook veel te oud voor, maar goed. Dat was ook hartstikke populair. Ik heb er ook nog meer van gehoord.
0: Ja, maar je vertelde net ook...
1: Ik kan zo nog wel even verder gaan, maar ik begrijp niet waarom dat niet meer uitgezonden
0: nee, wordt. Nee, maar nog even over die boeken. Je vertelde net ook dat je zelf veel voorlas. Waar las je dan allemaal uit voor?
1: Goedemorgen, even kijken. Ik het wel even geleden hoor. Over die rups. Heb ik wel voorgelezen.
0: Oh, Rupsje, hoe heet die ook weer? Rupsje Nooit Genoeg.
1: Ja.
0: Oh, dat vond ik heel leuk.
1: Ja, hebben ze die jou voorgelezen?
0: Ja, zeker. Dat ging over die rups die alleen maar wilde eten en niet wilde stoppen en bleef eten. Ja. En ik vind dat gewoon heel herkenbaar.
1: En daar is er een dat ik het twee keer ga voor om te lezen.
0: Ja, nee, ik vind het gewoon heel herkenbaar. Ik eet ook heel graag, dus dat
1: ja, had ik vroeger al. Verder korte verhaaltjes waar ik niet meer de titels van weet of zo. Maar er was wel een boekje met verhaaltjes van een paar bladzijden of zo, weet ik veel. We zijn niet, geen idee wat dat... Nijntje heb ik wel eens gehad. Ja, Gert, dat spul, weet je wel.
0: Ja, ja. Dus,
1: nou, ja.
0: Maar, ja, John...
1: Maar ik heb zelf geen kinderen, hè. Dat was allemaal kennissen of mijn zus.
0: Oh, waarom wilde je die dan toch wel graag voorlezen, als het niet je eigen kinderen zijn?
1: Nou, omdat als ik dan op visite was bij iemand, dan werd er gezegd, je gaat naar bed. En dan zei dat kind, ja, maar er wordt eerst voorgelezen. En dat kon, eigenlijk kon dat natuurlijk niet, want er was visite, weet je wel. Dus die kinderen moesten naar de bed. En dan werd er gezegd, dan zei dat kind van, er moet wel voorgelezen worden. En dan lachte ik. En dan zei zo'n kind, oom John, die gaat mij voorlezen. En dan zei ik, dat is goed. En dan keken die ouders naar mij zo van, ja, hallo, wie is hier de baas? Maar dat... En er werd er verder niks aan gezegd. En dan ging ik naar boven en dan 10 minuten later was het goed. Sliepen ze.
0: Ja, ja, maar dat is ook weer wel weer mooi, toch? Dat jij
1: nou ja, dat, kind
0: dat vertrouwen krijgt.
1: Wel, dat kind had dat ook wel door dat ik aan hun kant stond, zeg maar. Omdat ik moest lachen als dat kind dat zei. Dus een kind van 4 zegt van, ja, er moet eerst voorgelezen worden. Ja, dan schiet ik in de lach.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijkt zo'n kind, die denkt van, die moet ik hebben. Ja, dan kun je daar geen nee natuurlijk zeggen, weet je wel.
0: Nee.
1: Dus dat was heel slim.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. En van mijn neefje, dat was gewoon, niet standaard, maar dat heb ik wel vaker gedaan. Als ik daar was bij mijn zus, dan ging ik daar voorlezen, ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Daar zijn mijn zus gewoon van, ga jij maar even voorlezen.
0: Ja. John, ik weet dat jij ook altijd graag een liedje wil horen. Dat heeft BMC mij ingefluisterd.
1: Ja, dat is traditie, hè, dit programma.
0: Ja.
1: En toevallig vorige week had ik geen commentaar, maar zei ik wat over de liedjes van iemand anders. En toen kwam Sobena, ook een van de vaste Belgers, en die zei... die zei van, nou, ik heb ook wel andere dingen als alleen Frans Bauer. En toen zei ze dus over... En het zei het plaatje van Michael Jackson. En dat vond ik zo sportief, weet je wel. Dus ik dacht... want ik ben ook een Michael Jackson fan eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar gaat nooit meer terugkomen, hè. Die golzen, daar zien we nooit meer terug. Die Whitney Houston, die heeft nog een hele goede poging gedaan. Dat was natuurlijk ook een heldin, maar een Michael Jackson komt er nooit meer. Dat gaat echt niet gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Zeker niet als ik zie hoe hard nu de kant op gaat. Als ze allemaal zo raar staan te doen, die lui. Nou ja, goed, dat is dat. En dan, dan wil ik ook sportief zijn. Dus dan dacht ik van, ik ga in haar... het Nederlandse lied en dan een beetje Frans Bauer-achtig, zeg maar. En dan dacht ik van, dat liedje van vorig jaar vond ik wel leuk wat ik hoorde van Yves.
0: Yves Berendsen. Je bedoelt Terug in de Tijd, bedoel jij?
1: Ja, nou dan om wat terug te doen, dan volg ik deze aan in dat genre, zeg maar.
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, ik heb hem voor je klaarstaan, dus ik ga hem voor je draaien.
1: Ja.
0: Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het bellen, John.
1: Ja, goed.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw favoriete kinderboek. Bel dus nu 0800-1121. Of gebruik de gratis app van NPO Luister. Maar eerst op verzoek van John, Yves Berendsen.

0: Yves Berendsen was dat met Terug in de Tijd. En nu ga ik ook heel graag terug in de tijd met jou, net als Yves. Maar ik wil het graag met je hebben over je favoriete kinderboek. Waar heb jij ontzettend goede herinneringen aan? En ja, welk verhaal droomde je of vond je super spannend? Wat leefde echt voor jou? Je mag bellen 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Luister app. En dan ga ik daar zo meteen graag met je over in gesprek. En je mag natuurlijk ook als soort beloning een plaatje aanvragen. Maar ik ga eerst in gesprek met Dammes. Hallo Dammes.
1: Hi, hallo.
0: Hallo, wat was jouw favoriete kinderboek?
1: Ja, eigenlijk moet ik zeggen verschijnende. Want ik ben van 1940. Dus in 1947 ben ik wel 7 jaar. Dan heb je nog geen tv. En de bibliotheek is eigenlijk de plek waar je de boeken vindt. En de andere. Dus die had een serie die heette Kunstzee de Bergleeuw. Dat was
0: Hoe heette die serie, sorry?
1: Een serie het ging over de Kunstzee. Dat was een echte Indiaan die. Het werd zo beschreven dat het voor ons te verhapstukken was. Maar het ging over de opstanden van de Indianen. En in Amerika heb je nog een standbeeld van de Kunstzee.
0: Oh,
1: een en. Bestaand persoon. En dat was.
0: En dit was in 1947, zeg je?
1: Ja, ik kon al heel vroeg en heel snel kon ik lezen en goed onthouden. Ik kan nog een gedichtje opzeggen uit die tijd, bijvoorbeeld dat ik 1 jaar of 8 ben. Dat zit nou nog in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Misschien
0: kan
1: ik dat eigenlijk wel even doen.
0: Ja, nou, ik wil hem eigenlijk wel even horen, ja.
1: Ja? Nou, dat is. zal ik gelijk beginnen dan?
0: Ja. Nee, je moet kunst niet uitleggen. Je moet hem gewoon. Gooi hem erin. Ja.
1: Oké. Mami, vreemde kleine badje, krijg ik alsjeblieft een kwartje. Een kwartje, dat is niet weinig hoor. Zeg mij eerst maar eens wat voor. Voor een oude man, hij staat te roepen. Ginds op straat. Moeder voelt zich diep bewogen. Strelend kijkt zij mijn ogen. Nu dan, badje, om je heel hartje. Hier heb jij een kwartje. Toch bedenkt ze zich wel even, voor het geld tekort gegeven. En wat roept die man dan wel? Badje glimlacht nu neer. Moeder snapt het zeker weer. IJsko.
0: Wat een leuk gedichtje. Wie heeft jou dit verteld, Dammes?
1: Op school hadden we een taalboekje en daar stond hij in. Ik was 1 jaar of 8 en moest het even lezen. En dan vroeg de meester, dat zat gelijk in mijn hoofd. Het is er nooit meer uitgegaan.
0: Nee, maar waarom inderdaad niet? Gedacht. Die is je altijd bijgebleven.
1: Ja, ik wist helemaal niet wat ik zou gaan zeggen. Ik denk, nou, dat zit erin. Ik hoef niet te pijken.
0: Ja. Nou, ik vind het een heel leuk gedichtje. Dankjewel, Dammes. Dan ga ik graag door naar Pieter. Hallo, Pieter.
2: Ja, goeienacht. Goeienacht.
0: Hoi. Hi, Pieter. Wat was jouw favoriete kinderboek?
2: Mijn kinderboek? Ja, was weer een serie van de Chameleon.
0: Van die twee, hoe heet ze ook weer? Hielke en Sietse.
2: Ja, klopt, ja.
0: Och,
2: ja.
0: Dat heb ik ook kapot gelezen.
2: Ja, elke avond een boek. Ja, klopt, ja.
0: Ja, wat vond jij daar zo leuk aan Hielke en Sietke?
2: Ik weet niet, bepaald ritme, bepaalde voorspelbaarheid of zo. Het was ook niet heel spannend, want daar hield ik dan weer niet zo van.
0: Oh, ik vond het best spannend. Ze moesten toch allemaal misdaden oplossen, die twee?
2: Ja, dat wel, maar ik weet niet. Het was niet echt om wakker van te liggen of zo, maar...
0: Nee.
2: Herinner ik me ook nog wel dat ik had ontdekt dat als ik een rood fietslampje had, dan zagen mijn ouders niet dat ik elke avond van tot 1 uur of 12 het lezen was. Ik kan elke avond 1 boek uitlezen. Dat is
0: Jij las stiekem uit de scheepsjongens, of weet ook weer, de schippers van de Chameleon.
2: Ja, in die zin stiekem. Ik moest gewoon om 1 uur of 8:30 gaan slapen. Maar ja, dan was mijn boek natuurlijk nog glad niet uit.
0: Nee, tuurlijk niet.
2: Dus dan had ik gewoon zo'n rood fietslampje. En dan zagen mijn ouders precies niet onder de deur door dat het licht naar mij brandde.
0: Ja.
2: En dan kon ik dat zo'n 1 uur of 12 doorlezen. En als de serie had, dat begon ik erover te zien. Die heb ik echt al... Ja, ik denk wel een keer of 20, 30 achter elkaar gelezen.
0: Ja, en is er dan ook een lied een verhaal wat je altijd is bijgebleven?
2: Oeh, dat is een goeie, ja. Ik vond ze allemaal leuk. Nee. Ik weet wel dat toen die nieuwe schrijver kwam, vond ik er niks meer aan. Dus toen ben ik er gelijk mee gestopt.
0: Ja, dat was verschrikkelijk. Ik weet niet over wie dit gaat ook, maar...
2: Ja, dat was een van de neef van de huidige van zeg maar Hotze de Roos. Die nam dat toen over, maar die ging ook... Ja, dat was gewoon niet origineel meer of zo.
0: Nee, maar je hebt er wel ontzettend van genomen. Heb je ook, want hoe oud ben je, Pieter, als ik vragen mag?
2: Ik ben 31.
0: Oh, dus ja, dat is mijn leeftijd. Dus jij hebt ook die films en die series gekeken?
2: Ja, zeker.
0: Hoe vond je die dan?
2: De eerste vond ik leuker dan die tweede.
0: Want er kwam later een nieuwe tweeling, toch?
2: Ja, klopt. En die vond ik gewoon, ja, dat klopte niet meer in mijn beeldvorming. Dus dat was dan soort niet echt of zo.
0: Nee, nee. Maar die, nou ja, die originele die vind ik ook hartstikke leuk.
3: Ja.
0: Ja, Pieter, heel erg bedankt dat jij met ons jouw leesavonturen wilde delen. Dankjewel.
3: Helemaal goed. Goeienacht. Hoi, hoi.
0: Ik dacht... Oh.

0: Culture Club. En Boy George was natuurlijk nog onlangs op het Songfestival te zien. Nee, niet heel goed, maar dit was wel een grote hit voor hem. Karma Chameleon hoorde je. En ik wil nu graag van jou weten wat jouw favoriete kinderboek is of was. Want ja, het kan natuurlijk zijn dat je nu zelf iets voorleest aan je kinderen of je kleinkinderen, waarvan je ook het even wil tippen op de radio. Dat mag natuurlijk, 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Luister-app. Onder andere Pieter heeft ons gebeld. Hallo Pieter.
1: Ja, hallo.
0: Je bent een andere Pieter dan net, maar...
1: Ik ben Pieter 2.
0: Pieter 2, zo ga ik je noemen. Okay. Wat is jouw favoriete kinderboek, Pieter 2?
1: Nou, dat was een serie van Pietje Bel. Dat waren 7 pocketboekjes.
0: Ja.
1: En ik heb ze nog steeds. En ja, ik vond ze ontzettend leuk. Heel super spannend. En ja, geschreven over een jongetje. Een zoontje van een schoenmaker uit de Breestraat in Rotterdam. En ja, die haalde kattenkwaad uit met zijn vriendjes. Maar hij had een hart van goud. Dus als er ergens onrecht was, dan wilde hij daar wat aan doen. En hij had een zus, die was wat ouder. Ik weet niet meer hoe die heette. Maar dat was een beetje een stijf trutje was dat. Dus daar had hij altijd een beetje haat-liefde verhouding mee.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer hoe die heette.
0: Martha Bijl.
1: Ja, Martha. Ja, gek, weet jij dat ook?
0: Ja. Nou, Google weet het, niet ik.
1: Dat is niet eerlijk.
0: Nee, dat is waar. Welk verhaal is je dan echt bijgebleven van Pietje Bel? Want ik herinner me dat hij iets van een bende had, toch?
1: Ja, de bende van de Zwarte Hand.
0: Zwarte Hand, ja.

0: Culture Club. En Boy George was natuurlijk nog onlangs op het Songfestival te zien. Nee, dit niet heel goed, maar dit was wel een grote hit voor hem. Karma Chameleon hoorde je. En ik wil nu graag van jou weten wat jouw favoriete kinderboek is of was. Want ja, het kan natuurlijk zijn dat je nu zelf iets voorleest aan je kinderen of je kleinkinderen, waarvan je ook het even wil tippen op de radio. Dat mag natuurlijk 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Luister-app. Onder andere Pieter heeft ons gebeld. Hallo Pieter.
1: Ja, hallo.
0: Je bent een andere Pieter dan net, maar...
1: Ik ben Pieter 2.
0: Pieter 2, zo ga ik je noemen. Wat is jouw favoriete kinderboek, Pieter 2?
1: Nou, dat was een serie van Pietje Bel. Dat waren 7 pocketboekjes.
0: Ja.
1: En ik heb ze nog steeds. En ik vond ze ontzettend leuk. Heel super spannend. En ja, geschreven over een jongetje. Een zoontje van een schoenmaker uit de Breestraat in Rotterdam. En die haalde katten kwaad uit met zijn vriendjes. Maar hij had een hart van goud. Dus als er ergens onrecht was, dan wilde hij daar wat aan doen. En hij had een zus, die was wat ouder. Ik weet niet meer hoe die heette. Maar dat was een beetje een stijf trutje was dat. Dus daar had hij altijd een beetje haat-liefde verhouding mee.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer hoe die heette. Martha Bel. Ja, Martha. Ja, gelijk weet jij dat ook.
0: Ja. Nou, Google weet het, niet ik.
1: Dat is niet eerlijk.
0: Nee, dat is waar. Maar welk verhaal is je dan echt bijgebleven van Pietje Bel? Want ik herinner me dat hij iets van een bende had, toch?
1: Ja, de bende van de Zwarte Hand.
0: Zwarte Hand,
1: met, met Peentje en Engeltje en Sproet.
0: Oh.
1: Dat waren de mede-bendeleden.
0: Dat zijn

0: Arme chameleon hoorde je. En ik wil nu graag van jou weten wat jouw favoriete kinderboek is of was. Want ja, het kan natuurlijk zijn dat je nu zelf iets voorleest aan je kinderen of je kleinkinderen, waarvan je ook het even wil tippen op de radio. Dat mag natuurlijk 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Luister app. Onder andere Pieter heeft ons gebeld. Hallo Pieter.
1: Ja, hallo.
0: Je bent een andere Pieter dan net, maar...
1: Ik ben Pieter 2.
0: Pieter 2, zo ga ik je noemen. Okay. Wat is jouw favoriete kinderboek, Pieter 2?
1: Nou, dat was een serie van Pietje Bel. Dat waren 7 pocketboekjes.
0: Ja.
1: En ik heb ze nog steeds. En ik vond ze ontzettend leuk. Heel super spannend. En ja, geschreven over een jongetje. Een zoontje van een schoenmaker uit de Breestraat in Rotterdam. En die haalde katten kwaad uit met zijn vriendjes. Maar hij had een hart van goud. Dus als er ergens onrecht was, dan wilde hij daar wat aan doen. En hij had een zus, die was wat ouder. Ik weet niet meer hoe die heette. Maar dat was een beetje een stijf trutje was dat. Dus daar had hij altijd een beetje haat-liefde verhouding mee.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer hoe die heette. Maar,
0: Marta Bijl.
1: Ja, Marta. Ja, gek, weet jij dat ook?
0: Ja. Nou, Google weet het, niet ik.
1: Dat is niet eerlijk.
0: Nee, dat is waar. Maar welk verhaal is je dan echt bijgebleven van Pietje Bel? Want ik herinner me dat hij iets van een bende had, toch?
1: Ja, de bende van de Zwarte Hand.
0: Met
1: Peentje en Engeltje en Sproet.
0: Oh.
1: Dat waren de mede-bendeleden.
0: Dat zijn namen?
1: Dat waren hun bijnamen. Hè. Dat waren allemaal van die jongetjes uit de straat, denk ik.
0: Oh, oké. Okay.
1: En er speelden niet mee. En haalden ze katten kwart uit. En ze hadden een eigen rovershol. En met hun eigen rituelen en zo. En, ja, dat was allemaal heel, heel serieus, hoor.
0: Want hoe oud ben je, als ik vraag mag, Pieter?
1: Nu? 69.
0: 69. Dus toen die films uitkwamen, was jij al volwassen? Heb je die wel gekeken?
1: Ik heb één film gezien ooit. Maar toen was ik nog, toen was ik nog een jochie. En later zijn er ook meer films gekomen. Die zijn geloof ik op tv geweest. Maar die heb ik niet meer gezien, geloof ik.
0: Nee.
1: Nee, maar ik heb wel ooit een film gezien. Maar ik was natuurlijk meer indruk. Die hebben die boeken gemaakt. Want dan kon je dus, maak je eigen voorstelling daarvan, hè?
0: Ja. Dus dat vind je eigenlijk leuker. Je vindt lezen leuker dan tv.
1: Ja, vond ik leuker, ja. Ja.
0: Ja
1: en
0: ja.
1: Ik heb ze nog steeds, hoor, die boekjes.
0: Oh, echt? Pietje Bel in de markt?
1: Ja, Pietje Bel in Amerika, Pietje Bel gaat vliegen, de nieuwe avonturen van Pietje Bel, Pietje Bel's goocheltouren. Nou, dat soort dingen. Had hij een circus mee georganiseerd met zijn vriendjes. En toen allemaal dingen in elkaar gezet en zo. En schitterend.
0: Ja.
1: Oh ja, en er was nog een jochie in de straat en er was een zoon van de drogist. Dat was Geelman.
0: Dat was toch een ontzettend vervelende man.
1: Ja, een heel vervelende man. En die zoon ook. Dat was een heel zo'n brave Hendrik die iedereen verriet. Waar je bij stond.
0: Ja.
1: Maar goed, dan Pietje Bel, die pakte hem dan wel weer.
0: Ja, maar ik herinner me dat toen die films uitkwamen, dat er een kritiekpunt was. Dat was dat heel veel kinderen Pietje Bel gingen nadoen. Heb jij dat ook gedaan met die boeken?
1: Nee, Batman en zo deed ik wel na. En Floris, maar dat kon je mooi spelen met een zwaard en zo. Ja,
0: maar je hebt geen stenen naar je buurman gegooid.
1: Nee, dat kwam niet helemaal op. Ik vind nog steeds een heel goede boek. En ik zou het... het zal nu misschien niet zo meer zo aanspreken. Maar ik vond het was een hele mooie mix van avontuur en... Van een jongen die waar je in kon herkennen.
0: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk om dit weer eventjes met je her te beleven. Dankjewel, Pieter.
1: Mag ik nou een liedje aanvragen?
0: Ik moet even kijken of we er tijd voor hebben, maar welke zou je willen?
1: Ja, dat is van Black en dat heet It's a Wonderful Life.
0: Oh, ja, die ken ik wel. Ik ga proberen om hem ergens in deze uitzending erin te krijgen voor je.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, okay. Hartstikke leuk.
1: Doei.
0: Dankjewel. Doei. Sabine, hallo.
2: Goedenacht.
0: Oh, Sabine, wat is er aan de hand?
2: Ik heb nog een stem.
0: Ja?
2: Ik heb hoorkoorts.
0: Oh, joh. Nou ja.
2: Het was allemaal mijn stem, mijn neus, ogen.
0: Wat vervelend.
2: Heel vervelend.
0: Ja, wat is je favoriete kinderboek, Sabine?
2: Jip en Janneke las mijn moeder altijd voor.
0: Jip en Janneke, van Annie M. G. Schmid natuurlijk.
2: Ja, weet ik niet wat die was.
0: Ja, wat vond je zo leuk aan Jip en Janneke?
2: Sorry. Hij vond het geweldig.
0: Ja?
2: Schiet ik gelijk naar de hand.
0: Wat zei je? Sorry.
2: Moet je lachen?
0: Ja, nee, ik moet een beetje... Sorry, ik wil je niet uitlachen, maar ik vind het een leuk gesprek. Nee, maar Jip en Janneke voor jou...

0: spannend of grappig? Wat vond je er leuk aan?
1: Ja, vond ik grappig. Mijn moeder las het toen als ik naar bed ging.
0: Oh, en las ze dan gelijk het hele verhaal of deed ze het in delen?
1: Ja, hele verhaal.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Dat is ook een hartstikke leuke tip, Jip en Janneke. Sabina, ik weet dat jij ook heel erg groot fan bent van Frans Bauer. Daar wil je altijd graag een plaatje van horen.
1: Maar ik hoorde net van John.
0: Wat hoorde je van John?
1: Dat ik vorige week Michael Jackson aangevraagd had.
0: Jij hebt vorige week Michael Jackson aangevraagd, dat klopt. Maar deze week mag weer Frans Bauer, hoor.
1: Nee, maar ik ben 3 keer bij concert geweest van Michael Jackson.
0: Oh, nou, dat is leuk.
1: Ik ben naar Willem geweest. 2 deel van ik ook mee.
0: Ja.
1: En ik ben 3 keer bij concert geweest. Ik heb die, ben niet alleen Frans Bauer fan.
0: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
1: Ik heb een brede keus. Maar Frans Bauer kwam Nederlands artiest.
0: Ja, maar Frans Bauer is een hele goede artiest. En hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht vorige week. Ik weet niet of je dat wist.
1: Ja, maar dat is mijn topper qua Nederlands talige artiest.
0: Ja, dat weet ik. Dat het je favoriete artiest is.
1: Ik hou van Joepie Voordy. Ik hou van Bob Marley.
0: Ja. Ja, nou, daar hou ik ook allemaal van, Sabina. Maar Frans Bauer heeft dus een nieuwe plaat uitgebracht en die willen we graag ook voor jou draaien. En voor iedereen, samen met Chris Cross Amsterdam en Jan Smit, is dit Zij Hoort Bij Mij.

0: De nieuwste van Frans Bauer. Je hoorde Zij hoort bij mij samen met Jan Smit en Chris Cross Amsterdam.
1: Verhalen waar je wakker voor wil blijven.
2: De nacht van NPO Radio 1.
0: Tussen 2 en 3 had ik creatieve duizendpoot Jasmina Ahamiane te gast over representatieve kinderliteratuur. Nou, er is één podcast die ook een soort duizendpoot is, die alle soort vragen beantwoordt. En dat is Alledaagse Vragen. Elke werkdag hoor je in deze podcast antwoord op normale vragen. Van die vragen die je bedenkt onder de douche of op de wc. En ik heb nu een toepasselijke aflevering voor je uitgezocht. Want Jasmina die gaf zelf 2 kinderboeken uit. Maar zijn die dan ook literatuur? In deze aflevering, wanneer is een boek literatuur?
3: Hoi, Alledaagse Vragen. Ik vroeg mij af, wanneer is een tekst literair?
4: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
5: Helmy, dankjewel voor je vraag. Ja, Fido, hou jij een beetje van een goed boek?
6: Zeker, maar niet een e-book. Dat vind ik stom.
5: Oh nee, je wil echt wat in je handen hebben.
6: Ik wil het echt zo ruiken en het gevoel hebben dat ik heel intelligent ben. En dan in zo'n tasje rondlopen en die boek dan openslaan in de trein. Weet je wel, ik ben er zo heen.
5: En ben je ook iemand die louter literatuur leest?
6: Nee, ik lees ook echt pulp.
5: Ja. Ik ben zelf ook dol op een thriller, eigenlijk. Maar ik las laatst een boek en dat werd gezien als een literaire thriller.
6: Oh.
5: En toen dacht ik, wat maakt zo'n boek dan ook opeens literair?
6: Ja.
5: Hoe dat zit, dat vroeg ik aan dokter Kila van der Starre, Neerlandica en universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. En zij heeft een specialisatie in poëzie, wat ook onder literatuur valt.
7: Veel letterkundigen die beschouwen wat literatuur is traditioneel gezien als bijvoorbeeld een tekst die heel veel lagen heeft. Dus bijvoorbeeld veel gebruik van beeldspraak, oftewel metaforen en vergelijkingen en symbolen die eigenlijk een dubbele betekenis kunnen voortbrengen. Andere dingen die mensen literatuur vinden zijn bijvoorbeeld klankherhaling, zoals rijm en een ritmische omgang met taal. Maar ook alles wat te maken heeft met emotie. Dus een talige uiting die emotie kan uiten van de maker en een tekst die emotie oproept bij de lezer of luisteraar. Dat kan bijvoorbeeld zijn het uitdrukken van schoonheid. Dus er zit ook vaak iets esthetisch in literatuur. Maar het kan ook zijn dat de tekst je aan het denken zet over maatschappelijke vraagstukken. Dus eigenlijk zowel vorm als inhoud kunnen ervoor zorgen dat iets literatuur is.
6: Spelen met taal, dat is belangrijk.
5: Ja, maar dit zijn natuurlijk geen kant-en-klare boxjes die je zo makkelijk kan aftikken. Mm. En ik kan me voorstellen dat het bepalen of een tekst literair is niet zo zwart-wit is eigenlijk. Dus wie bepaalt dat dan eigenlijk?
7: Of iets literair is, dat wordt eigenlijk vastgesteld door mensen. Op basis waarvan ze dat vinden, dat is eigenlijk door de eeuwen heen best wel veranderd. Dus als we bijvoorbeeld kijken specifiek naar poëzie, is de definitie daarvan best wel wisselend. Dus vroeger moest poëzie bijvoorbeeld altijd gezongen zijn. En tegenwoordig moet poëzie juist niet gezongen zijn, want het is iets anders dan liedsteksten of rapteksten bijvoorbeeld. Maar we zijn nu weer in een fase dat we eigenlijk weer terugbewegen naar vroeger. Dus Bob Dylan heeft de Nobelprijs voor literatuur toegekend gekregen een aantal jaar geleden. En toen ontstond dat debat weer heel vurig van, hey, kunnen songteksten eigenlijk ook niet poëzie zijn? Dus mijn voorspelling is dat we weer richting een tijd gaan waarin poëzie weer gezongen en gerapt is.
6: Een van de betere liedtekstschrijvers, Alex Turner van de Arctic Monkeys. Dat vind ik echt een literair groot held.
5: Nou, dat is dus heel bijzonder. Dus we gaan dus zien of in de toekomst dat inderdaad dus ook wordt gezien als literatuur. Heel leuk dat dat eigenlijk zo dynamisch is.
6: Maar ik wil ook graag bepalen wat literair is. Dus bij wie moet ik me melden? Wie zijn deze mensen?
7: Zulke mensen noemen wij actoren in de wetenschap. Dat zijn bijvoorbeeld uitgeverijen. Dat zijn literatuurrecensenten in kranten, tijdschriften en online. Dat zijn mensen die in jury zitten van literaire prijzen. En dat is ook in het literatuuronderwijs. En eigenlijk al die mensen samen, en het zijn ook mensen, maar ook organisaties samen, dat noemen wij de actoren die beslissen wat literatuur is en wat niet. En die beslissen wat goede literatuur is en wat niet. Dus je kan anders zeggen, als iets een slechte tekst is, dan is het geen literatuur. Dat zeggen sommige mensen ook wel. Hè. Dan is het bijvoorbeeld lectuur. Of je zegt, deze auteur doet wel een poging om literair te schrijven, maar het is slechte literatuur. Dat is eigenlijk een soort schaal waarop mensen dan een waardering uiten.
6: Dit zijn allemaal mensen met brillen en snoren, weet ik zeker.
5: Daar komen we zo nog even op terug. Okay. Want het klinkt nu natuurlijk alsof we echt goed deze vraag hebben beantwoord. Strik eromheen, dit is literatuur. Maar het interessante aan deze vragen is dat het eigenlijk allemaal niet zo zwart-wit is. Kila heeft een hele mooie metafoor hiervoor.
6: Leuk.
7: Wij maken vanuit de Nederlandistiek maken we ook wel eens de vergelijking met onkruid. En dat zit zo, als je met een groep mensen praat over wat is eigenlijk onkruid in je tuin, dan kom je erachter dat er eigenlijk helemaal geen definitie is van onkruid die je aan een plant kan zien. Dus er zijn helemaal geen biologische kenmerken van wat een plant onkruid maakt of niet. Dat besluit je eigenlijk zelf. Ik laat dingen staan die bloemen hebben en de rest haal ik uit mijn tuin. Maar dat is niet officieel hoe onkruid werkt. Dat is eigenlijk ook een beetje met deze vraag van wat is literatuur? Er bestaan eigenlijk geen kenmerken die echt helemaal talig zijn of textueel die literatuur maken. Maar het is eigenlijk een combinatie van wat vindt men in een gemeenschap eigenlijk literatuur. Dus het is veel sociologischer dan je zou denken.
5: Vragen. Maar daarom zal het antwoord op de vraag wat maakt literatuur over een aantal decennia ook weer veranderen. Want het is dus eigenlijk iets heel sociologisch wat we bepalen met de gemeenschap. En het kan dus zo zijn dat die actoren over 50 jaar wel een heel ander soort mens is.
7: Als je gaat nadenken over wie zijn dan eigenlijk de actoren geweest die hebben gezegd of iets literatuur is of niet. En net zoals in heel veel andere delen van onze cultuur en kunstwereld zijn dat de afgelopen jaren vooral hele hoogopgeleide, rijke, witte mannen geweest die dat hebben besloten. En we zitten nu eigenlijk aan het begin van de 21ste eeuw heel erg in een fase waarin we dat gaan bevragen. Wie heeft eigenlijk de macht om te zeggen of iets mooi is, of iets waardevol is, en in dit geval of iets literatuur is. En daarmee wordt er eigenlijk die vraag ook opengebroken. Dus als je veel meer jonge mensen in jury zet en veel meer vrouwen en mensen van kleur en mensen van niet hoogopgeleide klassen, dan krijg je ook een ander antwoord op wat is eigenlijk literatuur. En dan zie ik bijvoorbeeld gebeuren in mijn niche van de poëzie, zie je dan dat bijvoorbeeld rapteksten erkend worden als literatuur. Dat is eigenlijk het openbreken van die kaders door de macht veel meer te verspreiden over de vraag wat literatuur is.
5: Dus ik denk Kendrick Lamar met They're Not Like Us. Mm. Dat wordt literatuur.
6: Dat denk ik ook, dat is het eigenlijk al.
5: Dus Helmy, wat maakt een boek nou literair? Dat wordt bepaald door actoren. Die kijken naar de vorm en inhoud van een boek en bepalen dan of dat onder literatuur valt. Zij kijken naar bepaalde stijlkeuzes, maar ook bijvoorbeeld naar verschillende lagen in een tekst. Maar die term literatuur is enorm dynamisch. Want dit wordt bepaald door een gemeenschappelijk consensus dat door de jaren heen weer zal veranderen.
6: Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een mailtje. alledaagsevragen@bnnvara.nl of slide in onze DM's. Dat kan op TikTok en op Instagram. @alledaagsevragen.
4: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er zijn zeker 14 gewonden daar. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie hem heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. En diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er is gekeken naar een andere oplossing, maar dat dat niets heeft opgeleverd. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag is het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot wel 75 km per uur. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Hallo, je luistert naar de nacht van BNN VARA. En deze nacht staat in het teken van representatie in kinderboeken.
3: De nacht van BNN VARA.
2: Het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent ook dat we alweer in het laatste uur van de nacht van BNN VARA ingaan. Maar ook dat het tijd is voor...
0: De nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
2: Precies, het is weer tijd voor de Nachtkraker. En vandaag hadden we het onder andere over de rol van kinderboeken, van representatie. En een bijzonder kinderboek, wat dat al heel lang doet, is Kikker en zijn vriendjes. En daar heb ik ook een fragment van meegenomen. Het verhaal wordt vaak gebruikt in het onderwijs om iets te laten zien over keuzes maken en omgaan met verschil.

En ja, want er is een vierde vriendje. Ik ben op zoek naar Kikkers laatste vriendje. Weet je wie dat is? En ook misschien waar deze symbool voor staat. Mag je nu laten weten in de NPO Luisterapp of bel 0800-1121. En ik snap dat het misschien nog ver in je geheugen zit. En daarom is deze plaat een hint. Wie is het vierde vriendje van Kikker? Varkentje, eend, haas en...

0: Ben van de jonge Michael Jackson hoorde je. En dat was een hint in ons spelletje.
1: De nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, want de vraag ging over de boeken van Kikker. De bekende boeken van Max Veldhuis. Daarin heeft Kikker vier vriendjes. Dat zijn Varkentje, Eend, Haas en wie is nou die vierde? En ook, waar stond hij eigenlijk symbool voor? Ik ben ontzettend benieuwd of je dat weet. Ik heb Rob aan de lijn. Hallo Rob.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ben je aan het doen, Rob?
3: Ik ben aan het werk.
0: Oh, wat doe je?
3: Ik zit in de bloemen.
0: Oh, en dan ben je ze nu aan het plukken?
3: Nee. Ik ben klantjes aan het bellen en ja, die beginnen ook vrij vroeg. Dus dat
0: ah, precies. Ja, maar we hebben het nu natuurlijk over ja, de boeken van Kikker. Heb je die gelezen vroeger?
3: Ja, nou, nee, dit was ongeveer... mijn oudste zoon is van 1988 en dat is een beetje de tijd dat we... vlak daarna uitkwam. En daarna kreeg ik een kind in 91 en ja. Nog eens 95. Dus ja, dat was precies de periode dat het populair was en volgens mij nog steeds is.
0: Ja, zeker. Dus, zeker. Er zijn nog steeds ook series van. Ja. Laten we naar de vraag gaan. Ja, Kikker heeft vier vriendjes. Varkentje, Eend, Haas en...
3: Rat.
0: Rat. En wist jij dat of moest je het opzoeken of...
3: Ik moest opzoeken, maar het lag me wel bij. En het lag me ook bij dat hij erg bij de hand was.
0: Ja, want weet je ook nog waar die symbool voor stond?
3: Was dat kennis?
0: Hij was de vreemdeling. Hij was degene van buiten.
3: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Nee. Maar er is een boek, Kikker en de Vreemdeling. Beetje dubieuze titel, maar goed. Daarin wordt rat geïntroduceerd. En vanaf dan is hij een van de vier vriendjes. Maar je hebt het helemaal goed, Rob.
3: Kijk eens aan.
0: Dus jij wint die heerlijke chocoladereep. Ik zou zeggen, blijf hangen. En dan worden jouw adresgegevens genoteerd. Dankjewel.
3: Hey, dankjewel hoor. Dag. Blijf spelen. Hoi, hoi.
2: De nacht van PNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1.
0: Ja, we praten er allemaal wel eens over. Verwachtingen, sociale verschillen en de rol die je krijgt of juist niet krijgt in een groep. Maar hoe ontstaan die rollen eigenlijk? En wat zeggen ze over wie we zijn? Nou, dat is precies wat de podcast De Rolverdeling onderzoekt. In deze serie van de NTR volgt maker Sarah de Monchy een groep 8-klas in een wijk bij de havens van Vlaardingen. Terwijl de kinderen zich voorbereiden op een musical, wordt al snel duidelijk dat de rollen op het podium niet losstaan van hun rollen in de maatschappij. We gaan luisteren naar een aflevering uit deze serie, waarin de spanningen rondom verwachtingen, vriendschappen en dromen steeds meer zichtbaar worden, terwijl de musical steeds dichterbij komt. Dit is De Rolverdeling.
4: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
5: Kom, neem je punten.
6: 15 juli, een minuut voor aanvang. We zijn in de stadsgehoorzaal in Vlaardingen. 24 kinderen van 12 gaan bijna op.
7: Thank you.
8: Dat is echt maar.
6: De laatste vragen worden nog even snel gesteld.
9: Staan die witte stepen nog voor de... Ja, of die witte...
6: Een kind, linksachter, koekhalst. Een van die 24 kinderen, Demi, heeft al 2 dagen bijna geen woord gezegd.
10: Ik ga zo wat over mijn nek van de spanning.
11: Ik kan maar 1 keer een groep 8 musical doen. Maar 1 keer kan je hier staan en kan je stralen.
6: Het publiek stroomt binnen. Iedereen wordt stil.
12: Succes.
13: Doei.
6: De lampen gaan aan. Dit is de podcast De Rolverdeling. Ik ben Sarah de Monchy en in deze serie volg ik een jaar lang groep 8 in aanloop naar de eindmusical. Zal de rol die ze daar gaan spelen iets zeggen over de rol en maatschappelijke positie die de kinderen in het leven zullen krijgen? Ik volg een school vlakbij de havens van Rotterdam. Daar waar de kinderen van directieleden van containerbedrijven en de kinderen van dokwerkers samen in 1 klas zitten. Hier zie ik grotere verschillen tussen de leerlingen dan op andere scholen waar ik vaak kom. In deze klas zit gymnasiumadvies en VMBO-praktijkadvies. Kinderen die wonen in huizen met enorme zwembaden en kinderen uit kleine huurflatjes. Islamitische kinderen, christelijke kinderen. Achtergronden uit Nederland, Turkije, Angola, Wit-Rusland, Polen, Marokko. Ik voelde toen ik ze zag, deze groep heeft nu nog een mogelijkheid tot echt gemengd samenleven. Onbewust, vanzelfsprekend. Vanaf volgend jaar begint de verwijdering en verliezen ze elkaar uit het oog. Maar deze school aan de haven is ook een doorsnee basisschool zoals je ze overal in Nederland vindt. Een bakstenen gebouw uit de jaren 80, schimmel op de pijpleidingen, het eindeloze lerarentekort, de nijpende financiële omstandigheden, de mokken met koffieaanslag in de lerarenkamer. Door een jaar met deze kinderen op te trekken, zie ik dingen die ze afremmen en vooruitbrengen. Stiekem een grotere rol willen.
9: Ja, het kwam gewoon ineens dat ik de journalist zou zijn.
6: Niet blij zijn met alleen maar Nederlandse personages in de musical.
7: Ze willen dat ik iemand speel die ik eigenlijk helemaal niet ben.
6: Ik zie hoe deze klas op probeert te boksen tegen verwachtingen.
11: Wat zou je dan daarna willen doen? Is dat met een doel?
6: Voor de een academische.
8: Dokter.
11: Toch wel? Ja.
6: Voor de ander juist heel andere verwachtingen.
13: Wij denken niet dat dat heel belangrijk is voor jou om echt door te gaan leren en diploma's te hebben.
6: Ik volg schoolkeuzes.
14: De school waar Demi heen wil, die gaat haar afwijzen.
6: Gesprekken thuis.
15: Hij kiest toch het makkelijkste situatie. Nee, ik zie het niet in hem, hoor, dat hij iets gaat spelen of zo.
16: Klopt het wat Wout zegt?
9: Ja, niet helemaal.
6: Ik kijk toe tijdens de repetities.
11: Goed meer, maak je boos.
6: Wie gaat recht in de spotlight staan en wie blijft aan de zijkant toekijken? Dit is aflevering 1, de onthulling.
11: Gaat spelen en daarna gaan we verder. Dus de groepsleider begint.
6: Het is 209 dagen voor de groep 8 musical. Ik ben in het jaren 80 schoolgebouw. Met gele kozijnen, vlak bij de haven. In veel groepen 8 gaat het pas in mei over de musical. Maar hier in Vlaardingen is het startschot al in december.
11: Wij gaan het spel spelen. Ik doe een musical en daar heb ik voor nodig.
6: Juf Femke staat voor de klas. Ze is blond, gespierd, stoer, altijd in spijkerbroek, rode wangen. Het is een vrouw van deze grond, geboren in Vlaardingen. Heeft zelf op deze basisschool gezeten. Vandaag onthult Femke de titel van de musical.
11: Want het thema van de musical is strand. En de musical heet Strandgasten. Ja. Ik denk dat er 8 of 9 liedjes zijn. Ja.
6: Vanaf deze dag zal ik elke week in de klas zijn. En zal ik gaan doorhebben dat Femke naast juf ook generaal, opperbevelhebber, uberregisseur is.
11: En dat geldt ook voor een stuk niet hopen, weten. Je weet dat we de beste zijn. En dan wacht je. Bij die punt ga je maar 1 en dan 2 tellen. En dan denk je, oké, nu. Zo meteen.
6: Maar vandaag, op mijn eerste dag in december, weet ik nog niet alle namen uit mijn hoofd. En zie ik 24 kinderen die allemaal willen weten wie de hoofdrol gaat spelen.
17: Hoeveel
11: hoofdrollen zijn er? Eigenlijk heeft iedereen een beetje een grote rol. Maar iedereen op zijn eigen manier. De ene heeft heel veel zin.
17: Wanneer kunnen we denk ik onze eigen rollen weten?
11: Dat is altijd de kunst van de juf. En het lukt me elk jaar om iedereen een leuke rol te geven.
6: De kinderen kijken naar elkaar, vluchtig. Lijken dat niet meteen te geloven. Iedereen een grote rol, ja dag. De juf wordt uit de klas gehaald. Iemand uit groep 6 met een probleem. En er wordt meteen gespeculeerd over de hoofdrol.
18: Ik denk Maud. Maud vindt dat wel heel leuk, denk ik.
17: Maud.
6: Ik zie een meisje met goudblond haar dat glunderend naar haar schrift kijkt.
17: Anaya, omdat ze naar de theaterschool gaat.
6: Anaya, een meisje met kleine zwarte krulletjes, houdt 1 wenkbrauw omhoog.
19: Ik denk ook wel Anaya, want zij houdt ook wel van acteren. Zij kan ook heel goed acteren.
6: Dan gaat het over wie ze denken dat een kleine rol krijgt.
20: Ja? Ik denk Yahya.
21: Wat waarom?
22: Voor wat?
17: Hij is niet per se iemand die een grote rol aan kan.
6: Yahya kijkt de jongens niet aan.
23: Als het niet lukt, zijn jullie allebei al
17: fijn.
6: Dan is het pauze. Het plein is kaal. Op de bakstenen muur staan kindernamen gestoept krijt als graffiti.
8: En er is een stenen pingpongtafel met ook daar namen van kinderen erin gekrast.
20: Als de net raakt of als de bal niet de tafel raakt.
21: Wat een mooie net van steen.
22: Oh, ja!
8: Oh, Anaya, een van de meisjes van wie veel denken dat ze een grote rol zal gaan spelen, staat met een grote groep om zich heen bij de pingpongtafel, waar zij altijd de finale van rondom de tafel haalt. Als ik haar vraag zichzelf te beschrijven, zegt ze...
24: Mijn haar, het is een soort van nepkrullen als ik het zo zeg. Ik heb een donkere huidskleur. Ik heb welke ogen heb ik? Donkerbruin. Donkerbruin ogen. Ik heb een beugel.
8: Vandaag is niet alleen de dag dat de titel van de musical is onthuld. Het is ook de dag dat de voorlopige adviezen bekend zijn gemaakt. Het schoolniveau waarop elk kind wordt ingeschat. De klas is er druk mee. Allemaal willen ze van elkaar weten wat ze hebben gekregen. Anaya niet. Zij stuitert keihard de bal over tafel. Anaya viel me meteen op toen ik haar voor het eerst zag. Vocaal in de klas, grapjes makend. Maar op de dag van de voorlopige adviezen is ze harder en staat haar blik op onweer. Ik ga Anaya vaker zo zien. Die middag thuis gaat Anaya met haar moeder de resultaten bespreken.
25: Anaya.
26: Ja?
25: Buen apetito. Hoe ik falar contigo?
26: Obrigada, mama.
25: Anaya die schaamt zich altijd om Portugees te praten.
26: Ja, heel soms. Alleen niet als ik tegen u praat, wel als ik tegen andere mensen praat.
25: Ja.
8: Jura, de moeder van Anaya, oogt heel jeugdig. Draagt veel make-up, doet van alles tegelijk, zich aankleden voor werk en bellen met familie in Angola. In hun huis draait alles om de grote hoekbank en de tv die altijd aanstaat. Jura moet straks werken, dus kookt Anaya zelf, want ze zijn met z'n tweeën.
25: Hij kan lekker koken, hoor. Anaya kan echt lekker koken, geloof me maar.
24: Ik kan pasta koken, rijst, kip, noedels.
8: Maar eerst het adviesgesprek. Een paar dagen geleden zat Anaya samen met haar moeder op twee stoeltjes voor de juf.
24: Ik vond het niet zo leuk.
25: En wat was er niet zo leuk aan?
24: Dat ik een heel laag niveau heb gekregen.
8: Jura heeft de tv op stil gezet en Anaya begint te vertellen.
24: Je hebt 4 van de 5.
25: Ja.
24: Iets met 30 ging bejuichen, was ik blij. En dan zeggen ze dat het bijna de laagste.
25: Ja, maar dat vond ik echt niet chill dat ze dat deed. Maar ja.
24: Ik dacht echt van, serieus? Ben je echt serieus?
25: Want ik snap het ook niet. Maar waarom denk je, juf, dat jij die kader moet doen? Waarom heb je dat niveau gekregen?
24: Zeker door die IP, omdat ik die IP slecht had gemaakt. Zeker omdat.
25: Door die IP toets?
24: Dat denk ik.
25: Ja, maar de rest van je cijfers, die zijn toch gewoon iets beter dan.
24: Ja.
25: Is dan in ieder geval toch iets beter dan kader?
24: Mm.
25: Zeker weten.
24: Ja.
25: Luister je veel tijdens de lessen?
24: Ja, tuurlijk.
25: Maar het gaat ook om algemeen, al die toetsen, die huiswerken. Je bent altijd op tijd met je huiswerk. Dat moet ook nagekeken worden. Dus hoezo gaat ze je kader geven daarvoor? Ze vinden dat jij een leerling bent voor kader. En max wat je kan behalen is de VMBO gemengd of TL. Je papier is sowieso erg belangrijk. Tegenwoordig het is echt heel erg belangrijk. En mama gaat je ook gewoon daarbij helpen, want... Ik weet hoe moeilijk het was zo in de tijd van mama. Ik had zo iemand die mij ging steunen in die dingen, weet je?
8: Ik zie Anaya knikken. Anaya weet wat haar moeder bedoelt. Dat verhaal heeft ze al zo vaak gehoord, vertelt ze me later. Haar moeder die op jonge leeftijd uit Angola kwam, zichzelf heeft opgewerkt zonder steun van familie en nu in de kantine van een hogeschool werkt. Anaya heeft haar eigen toekomst ook al helemaal bedacht. Ze wil actrice worden.
24: Dus mijn doel was, ik wil in een film spelen en zoiets meemaken.
8: En dus naar een specifieke middelbare school, de Theater HAVO-VWO.
24: Het is de school Theater HAVO-VWO en de school kan je echt jezelf zijn.
8: Maar met dit VMBO-kaderadvies gaat dat sowieso niet lukken. Anaya's moeder heeft een plan.
25: Extra thuisstudie naar school. Extra blaadjes uitprinten met dingen waar zij
24: moeite mee
25: heeft. Bepaalde dingen gaan we even aan de kant zetten. Want wat jou ook het meestal niet helpt op school... is dat wanneer je een vraag hebt of dingen moeilijk vindt... je vindt het heel moeilijk om hulp te vragen. Waarom? Of leg ik te erg de druk op jou van... je moet dit wel al kunnen?
24: Nee, dat doet...
25: Want als je niet vertelt wat je moeilijk vindt, dan kunnen we natuurlijk jou ook niet helpen. Toch?
24: Ja.
25: En waarom doe je dat dan niet?
24: Omdat ik me schaam als ik hulp vraag.
8: Anaya kijkt naar de grond en dan naar de stille, bewegende beelden op het tv-scherm.
24: En dan denk ik dat ik alles moet weten. Maar als ik iets vraag, dan voel ik me dom.
0: Dus je bent bang dat als je je vraagt dat mensen je dan misschien dom zouden kunnen vinden?
24: Nee, dat vind ik mezelf dom.
8: Het is even stil. En dan begint Anaya's moeder adviezen te geven. Die goed bedoeld zijn, maar een beetje langs Anaya heen lijken te zweven. Ze blijft naar het beeldscherm kijken. Ik ben benieuwd hoe het Anaya de komende maanden zal vergaan. Zal ze zich dom blijven voelen, zoals ze dat zelf beschrijft? Of gaat ze hulp vragen? Het is een maandag na de kerstvakantie. Het lijkt hier altijd harder te waaien dan in de rest van Nederland. Ik zie scootmobiels van opa's en oma's en ouders die nog buiten samen in de kou een checkie draaien terwijl ze hun kinderen uitzwaaien. De gezichten van de kinderen uit groep 8 gloeien wanneer ze vanuit de kou buiten de school inlopen. Heel groep 8 is inmiddels binnen, maar juf Femke is er nog niet. Ze moest bij een andere, onrustige groep bijspringen. Dat ga ik vaker zien, door het eindeloze lerarentekort. Een klas zonder juf.
1: Jongens, kunnen we niet beter gewoon stil zijn en in ons eigen groepje praten in plaats van door de klas schreeuwen? Want volgens mij vindt de juf dat niet zo'n goed idee.
8: Dit is Maud, het meisje waarvan bijna iedereen denkt dat zij de hoofdrol zal gaan spelen. Ik spreek er even alleen, als ze later op de gang zit om er sommen te maken. Maud vindt zichzelf...
2: zo'n simpel meisje, een beetje zoals elke meid, vrienden... en dat het gewoon een beetje verloopt zoals je wil.
8: Maud heeft deze kerst, op vakantie, veel nagedacht over de groep 8 musical. Ze hoopt stiekem op de hoofdrol, zal ze me later toefluisteren. Na de vakantie is school altijd even wennen, vertelt ze.
2: Nou, vooral wanneer dan je cijfers krijgt en... dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik verwacht een 9 of een 10. En dan zeggen ze, ja Maud, je hebt een 8,5. Dat is supergoed. Iedereen zegt dan, wow Maud, je hebt toch een heel groot, hoog cijfer. Maar ik denk, 8,5, maar dat wou ik helemaal niet. Ik wou eigenlijk veel beter doen. Ik heb zo hard geoefend. En ja, dan word ik een soort verdrietig. En dan begint iedereen om mij te zeggen, Maud, je hoeft helemaal niet te huilen joh. Je hebt een supergoed cijfer. Ik ben al blij met een 6. Ja, jij bent misschien blij met een 6, maar ik ben blij met een 9 of hoger. En ja, dat begrijpen ze soms niet. Of ze gooien per ongeluk iets tegen me aan. En dan ben ik al zo boos door andere dingen van de dag. Dat ja, dan is het gewoon de laatste. Dan ga ik echt schreeuwen. Ja, de laatste tijd is het erger. Dan ga ik helemaal schreeuwen. Ga ik wel zeggen, je moet echt stil zijn. Je weet niet hoe het voor mij is.
8: Als Maud weer terug de klas ingaat, kijk ik vanaf de gang naar hoe ze, gebogen over haar schrift, zich concentreert op haar sommen. In de maanden daarna ga ik Mouts zangstem leren kennen.
2: Wanneer de zon opkomt, ja dan ben ik niet te houden. En kijk ik in het rond. Zo zag ik laatst heel onverwacht een grote haaientand. Ja, die
8: ik zal meegaan naar haar huis. Ik zal Vincent ontmoeten, haar vader. Die een hoge managersfunctie heeft bij Maersk. Het grote containerbedrijf dat om de hoek duizenden vrachtschepen inlaat. Waar die veel en hard voor werkt. Over een paar maanden krijgt Maud haar definitieve advies en weet ze de rol. Tot die tijd zie ik haar zenuwachtig in de klas zitten.
3: Niet te hard, maar zing maar wel mee. Vergeet niet te lachen en geloof wat je zingt.

0: De Vlaarding, en wie weet hoe de Vlaardingse stad ook wel wordt genoemd?
1: Met Haring.
0: En dan de stad erachter?
1: Haring.
2: Femke, met haar korte krullende haar en hippe sneakers, staat voor het digibord. Met een grote oude kaart erop van de havens om de hoek.
0: Stad in de middeleeuwen. Daar zit ook het museum, het visserijmuseum. Ik heb zelf in het visserijmuseum gewerkt, vroeger als bijbaantje. Welke beroepen waren er toen allemaal? Het heeft met de vissen, noem eens wat.
3: Sowieso vissers.
0: Vissers, nou die waren op zee. Hè? Hoe moesten die hard werken, denk je?
3: Ja.
0: Waren die lang weg?
3: Ja.
0: Hele dagen zaten ze op zee, misschien wel weken.
3: De stuurman en de kapitein.
0: Ja, goed, ook op een schip. Als je die vergelijkt met de vissers, zouden die het beter hebben?
3: De kapitein en de stuurman hebben het beter dan de vissers.
0: Oké, dus die hebben een hogere, hoe noem je dat?
3: Rang.
0: Rang of klasse, heel goed. We gingen op een gegeven moment naar de 20e eeuw. En toen veranderde heel veel, want er kwamen machines. Dus de industrie, het werk, werd eigenlijk minder. Dus het ging naar grote fabrieken toe of naar andere steden. Dus Vlaardingen was niet meer zo belangrijk als dat het was.
4: Hoe voel je vandaag?
5: Ja, weet niet echt eigenlijk.
4: Waar denk je dan aan op zo'n dag als vandaag als je in de pauze zit?
5: Naar huis gaan, slapen. Chocola. Ja, ik weet gewoon niet echt hoe ik me voel.
2: Terwijl vanuit onze ooghoek Anaya aan het tafelvoetballen is met de jongens, terwijl Maud met drie vriendinnen om haar heen op fluisterende toon gesprekken voert, staat hier Demi met haar rug tegen de muur. Demi is een groot lang meisje met een beugel. Ze is helemaal in het zwart gekleed. En op haar t-shirt staat het gezicht van de bandleden van BTS, een Koreaanse K-popband waar ze heel erg fan van is.
4: Heb je geen zin om te spelen?
5: Nee.
4: Wat speelt iedereen normaal altijd?
5: Ja, met die bal bij de tafel of zo. En voetballen of volleyballen.
4: Maar ja, even niet.
5: Nee.
2: Die middag zit ik met Demi in de klas. De rest van de leerlingen is bij gym. Maar als Demi zich niet zo lekker voelt, mag ze op school blijven. Om rustig te werken. Ze vertelt me dat ze heel blij was met een kerstcadeautje.
6: Omdat ik een BTS-lijst heb gekregen.
2: Een BTS wat?
6: Een BTS-lightstick.
2: Wat is dat?
6: Dat is iets wat je mee naar een concert neemt. Gewoon een lampje van BTS. Een speciaal lampje.
2: Demi laat me een lichtgevend lantaarntje zien.
6: Heel graag.
2: Je bent echt fan van BTS, hè?
6: Ja.
2: Demi stopt haar lampje in haar tas en maakt een kopje thee uit de waterkoker die op het kleine aanrechtje staat. Langer op school blijven doet Demi al een tijd.
5: Ik voelde me niet fijn op school, maar ook niet thuis. Eigenlijk nergens voelde ik me echt op mijn gemak.
7: En hoe kwam het dat je je niet fijn thuis voelde?
5: Vanwege de thuissituatie met heel veel ruzie, geschreeuw en weet ik het wat. Ja, het was niet veilig genoeg.
7: In je vorige huis?
5: Ja.
7: Met de persoon die ook bij jullie toen woonde, toch?
5: Wij woonden bij hem.
7: Ja. Daar was het niet veilig.
5: Nee.
7: En hem is?
5: Nu de ex van mijn moeder.
7: En hij mag niet weten waar jullie wonen, toch?
5: Nee, absoluut niet.
7: Nee.
2: Hey, en Demi, jullie hebben net te horen gekregen wat voor musical jullie gaan spelen.
5: Ja.
2: Heb je al een beetje een idee wat voor rol jij zou willen?
5: Ja, ik hoop een niet al te grote rol.
2: Nee?
5: Nee.
2: Waarom?
5: Ik vind het eng.
2: En wat vind je eng?
5: Op podium staan.
2: Dus je wil?
5: Gewoon een kleine rol.
4: Zoals Boom.
5: Nee, dat nou ook weer niet. Ik wil wel iemand zijn, maar geen. Ik wil geen hoofdrol, nee.
2: Meestal gaat Demi alleen naar huis. Dan loopt ze een heel groot stuk, minimaal een half uur, van school naar een anonieme wijk. De locatie waar Demi en haar moeder nu verblijven. Ze loopt eigenlijk altijd alleen, met haar koptelefoon op. Maar vandaag wordt Demi opgehaald door haar moeder, Chantal. Samen lopen ze naar huis. Chantal is, net als Demi, lang en groot. Ze draagt een wijde trui en een zwarte broek. Maar ze is niet alleen. Naast haar loopt haar vriendin. In een trainingspak en pet. Sinds Chantal weg is bij haar ex-vriend, na een moeilijke, onrustige periode, is er veel veranderd. Want 9 maanden geleden ontmoette ze haar huidige vriendin. Met wie ze nu samen is. En toevallig heet ook zij Chantal. Demi is nu dus omgeven door 2 vrouwen. 2 Chantallen die voor haar zorgen. Met z'n 3 lopen ze via de stad, waar ze nog beddengoed moeten halen, naar huis. Chantal geeft me wat context over de situatie.
8: Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar het was een beetje een agressieve relatie, zeg maar. Waardoor we erg onder druk stonden, we moesten erg op onze tenen lopen. We konden onszelf niet zijn, waardoor je heel klein gehouden wordt. Waaronder Demi ook. Ik vind dat een kind zich moet uiten en zichzelf moet kunnen zijn. En in die situatie kon dat gewoon niet. Dus dan is het beter om gewoon voor jezelf te kiezen en mijn kinderen en gewoon daar weg te gaan.
2: Op de helft van de wandeling, als school lang en breed uit zicht is, vertelt Demi hoe het gaat in de klas.
5: Als ik tegen iemand wil praten en ik probeer naartoe te lopen, dan is er toch iets wat mij tegenhoudt. Dan zit mijn hart in mijn keel, al gelijk.
2: Ja.
5: Gewoon puur omdat het eng is.
2: Demi's moeder, Chantal 1, reageert meteen.
8: Je bent op zich wel waar mensen naartoe trekken.
5: Ja. Dat geloof ik echt niet. Waarom?
8: En je bent lang.
5: Ja.
8: Meiden lopen sneller op je af. En dan is het aan jou hoe je reageert. Dan gaat het vanzelf.
2: Chantal 2 haakt in.
9: Ja, wat het is, ze gaan jou juist kiezen om bij jou te zijn, want jij lang bent. Dus ze voelen zich veilig bij jou.
2: Demi doet haar handen demonstratief in haar zak.
8: Hoezo?
9: Omdat jij lang bent.
10: Lang zijn is raar, zeker als...
9: Het is niet raar, hè?
10: Het gewoon met iedereen van normale lengte is, meeste.
2: Chantal 1 stopt met lopen en kijkt Demi aan.
8: Dat is weer een beetje onzeker en negatief, nou, terwijl je gewoon een leuke meid bent.
9: Je bent niet lelijk, helemaal niks.
10: Niet lelijk, wat is er niet lelijk aan mij? Het is een vraag, ik weet het serieus niet.
9: Jij bent niet lelijk, maar dat zie je zelf niet. Je hebt blauwe ogen, je hebt blond haar. De rest ga ik niet zeggen, want het hoeft niet op te denken.
8: En je kan heel grappig zijn. Als je gewoon jezelf bent.
2: Demi kijkt de Chantalle recht aan en zegt...
10: Er is 1 reden.
9: Laat me raden, je lengte.
10: Ik ben nog steeds zwaar dan jou.
9: Je hoeft toch ook niet aan iedereen te vertellen hoe zwaar je bent?
10: Je ziet het toch?
9: Nou, jij bent ook niet dik.
10: Nee. Oh, zeker?
9: Nee, zeker niet. Jij bent niet dik.
10: Jawel.
9: Ja, oh joh, ik kan niet zo boos om worden.
10: Ik geloof niet waarom iemand met mij zou willen omgaan.
11: Nee, ben je dan bang dat iemand niet vrienden met je wil zijn?
10: Nou, ergens weet ik ook wel dat ik geen raar antwoord ga krijgen. Maar ik durf het gewoon niet.
9: Het gaat al uit van het slechte. En dat moet er een beetje uit.
8: Want die meiden op de dansschool zijn ook gewoon aardig tegen je iedere keer.
10: Ja, het zijn hartstikke aardige meiden, maar ik durf niet tegen ze te praten.
9: En waarvoor dat?
10: Ik weet het niet.
9: Zo imposant zijn ze niet.
10: Ja, ik wil op zelfverdediging. Zelfverdediging is ook iets belangrijker dan dansen.
9: Dank je.
11: Oké.
9: Ja, ze is een meid en ze wil dadelijk gaan stappen in deze wereld. Het is gewoon ellende. Dat vind ik gewoon eng. Het liefst willen we dan gewoon mee.
10: Mensen zijn af en toe enger en gevaarlijker dan dieren.
9: Precies.
2: We zijn bijna bij de locatie aangekomen waar Demi en Chantal verblijven. We nemen afscheid. En ik kijk ze nog even na. Demi loopt in het midden. Ze torent boven de Chantalle uit. Ze kletsen nog even verder en dan doet Demi haar koptelefoon op. Met natuurlijk haar favoriete K-pop boyband BTS. En loopt verder in stilte. Het is niet voor te stellen dat Demi de komende maanden nog zoveel groter zal groeien. Een kleine vooruitblik naar 2 maanden later. Je Femke is aan het puzzelen geweest. Heeft de groep 8 musical heel vaak doorgelezen. Ze heeft Excel-sheets gemaakt over hoeveel zinnen tekst elk personage heeft. En uiteindelijk heeft ze een rolverdeling gemaakt. Voor Maud, voor Anaya, Voor King en Yahya, die je later beter gaat leren kennen. En ook voor Demi. Eén voor één worden de kinderen uit de klas gehaald. En mogen bij de juf in de gang op een krukje hun envelop openmaken.
0: Kom maar, Demi. Is je les best... Mag je aan die kant staan?
10: Ik vind die heel spannend.
0: Ja, dit is voor Demi wel extra spannend, zeker?
10: Weet ik niet eigenlijk. Ik dacht er ineens aan dat we vandaag de rollen zouden krijgen.
0: Het voelt niet, hè?
10: Spanning.
0: Nou, zullen we het maar gewoon doen? Mm-hmm. Want ik vind het wel heel knap. Want dit zijn wel dingen voor jou die extra spannend zijn, hè? Niet wetende wat er gaat gebeuren. En het, we maken het ook een beetje spannend. Het is een geheim. Maar nu, straks net in middelbare school, weet je nog wat ik zei? Het is wel fijn als je het op een gegeven moment weet, hè? Dan kan je het gewoon naast je neerleggen en dan denk ik, yes, ik ga lekker genieten. Zullen we dat ook maar met je rol doen?
2: Dit was de eerste aflevering van De Rolverdeling. Welke rol zal Demi krijgen? De kleinste, zoals ze hoopte, of een grote? Zal het haar lukken iets van zichzelf aan de klas te laten zien? Hoe zal het theaterster Anaya vergaan? Ze gaat zich tegen beter weten inschrijven voor de auditie van de Theater HAVO-VWO.
12: Waarom wil je heel graag die auditie gaan doen als je weet dat je nu nog niet het niveau voor hebt?
2: Ik leer King kennen, een jongen uit een streng Jehovah-getuigengezin. Die hoopt dat er absoluut geen horror in de musical zou komen.
11: Spoken, geesten bijvoorbeeld.
2: De Bijbel laat dat niet toe. Dan laten zijn ouders hem niet meespelen.
11: Wij volgen ook echt gewoon de Bijbel op, zeg maar.
2: En ik leer Yahya kennen, die elke dag voor zijn moeder zorgt. Heel verlegen is, waardoor de musical opeens een andere kant laat zien.
13: Oh my god, heb je hem echt gevonden? Zit mijn haar goed? Ja. 3, 2, 1.
2: En ik kom erachter of Maud, die al weken niet kon slapen...
0: Wat zie ik in jouw gezicht?
11: Zenuwen?
2: Inderdaad, de hoofdrol zou krijgen. Deze serie werd gemaakt door mij, Sarah de Monchy, met Brendan Krutzinger, edit en mixage, Marion Oskamp, eindredactie, Rick Elsgeest, muziek en Mees Warmerdam, redactie. Alle afleveringen van deze serie vind je als eerste op de app van NPO Luister.
14: De nacht van BNN Vara.

0: Antoon was dat met De Enige.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Vandaag, 15 jaar geleden, overleed Willem Duis. Hij begon als redacteur bij het Vrije Volk en werd later televisierecensent bij NRC. Maar hij werd pas echt beroemd toen hij zelf op televisie verscheen. Op 1 november 1963 begon zijn beroemde talkshow Voor de Vuist Weg. Een show die ook bekend stond om de vissenkom die altijd op de hoek van de tafel stond. En die goudvis daarin die moest dus elke dag vervangen worden, want het beestje overleefde de hete studiolampen bijna nooit en werd daarna door het toilet gespoeld. Een van de meest spraakmakende gesprekken die Willem Duis ooit afnam in dit programma was die met kluizenkraker Age M op 14 mei 1976. Het zorgde voor veel ophef en er werd zelfs uitleg gevraagd aan de redactie door de directeur van de AVRO. Het was niet de bedoeling dat zoiets ooit nog zou gebeuren. Maar goed, we zijn nu 50 jaar verder, dus wij zenden het gewoon volledig voor je uit. Willem Duis overleed op 2 juni 2011 en werd 82 jaar. Luister naar Willem Duis in gesprek met AGM.
2: Wel nu, De Vuist is altijd een programma geweest van grote contrasten, zoals u weet, van lieve mensen, van soms wel eens stoute mensen, van blije mensen en van verdrietige mensen, van artiesten, van nieuwtjes, van wat al niet. En als ik u vertel dat deze man werkelijk door de hele Nederlandse pers de laatste 5 dagen achterna gezeten is... Als...

0: Antoon was dat met De Enige.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Vandaag, 15 jaar geleden, overleed Willem Duis. Hij begon als redacteur bij het Vrije Volk en werd later televisierecensent bij NRC. Maar hij werd pas echt beroemd toen hij zelf op televisie verscheen. Op 1 november 1963 begon zijn beroemde talkshow Voor de Vuist Weg. Een show die ook bekend stond om de vissenkom die altijd op de hoek van de tafel stond. En die goudvis daarin die moest dus elke dag vervangen worden, want het beestje overleefde de hete studiolampen bijna nooit en werd daarna door het toilet gespoeld. Een van de meest spraakmakende gesprekken die Willem Duis ooit afnam in dit programma was die met kluizenkraker Age M op 14 mei 1976. Het zorgde voor veel ophef en er werd zelfs uitleg gevraagd aan de redactie door de directeur van de AVRO. Het was niet de bedoeling dat zoiets ooit nog zou gebeuren. Maar goed, we zijn nu 50 jaar verder, dus wij zenden het gewoon volledig voor je uit. Willem Duis overleed op 2 juni 2011 en werd 82 jaar. Luister naar Willem Duis in gesprek met AGM.
2: Wel nu, De Vuist is altijd een programma geweest van grote contrasten, zoals u weet, van lieve mensen, van soms wel eens stoute mensen, van blije mensen en van verdrietige mensen, van artiesten, van nieuwtjes, van wat dan niet. En als ik u vertel dat deze man werkelijk door de hele Nederlandse pers de laatste 5 dagen achterna gezeten is, als een heigend hert, heeft moeten vluchten naar alle uithoeken van Nederland om die pers te ontlopen,

0: Vandaag, 15 jaar geleden, overleed Willem Duis. Hij begon als redacteur bij het Vrije Volk en werd later televisierecensent bij NRC. Maar hij werd pas echt beroemd toen hij zelf op televisie verscheen. Op 1 november 1963 begon zijn beroemde talkshow Voor de Vuist Weg. Een show die ook bekend stond om de vissenkom die altijd op de hoek van de tafel stond. En die goudvis daarin die moest dus elke dag vervangen worden, want het beestje overleefde de hete studiolampen bijna nooit en werd daarna door het toilet gespoeld. Een van de meest spraakmakende gesprekken die Willem Duis ooit afnam in dit programma was die met kluizenkraker Age M op 14 mei 1976. Het zorgde voor veel ophef en er werd zelfs uitleg gevraagd aan de redactie door de directeur van de AVRO. Het was niet de bedoeling dat zoiets ooit nog zou gebeuren. Maar goed, we zijn nu 50 jaar verder, dus wij zenden het gewoon volledig voor je uit. Willem Duis overleed op 2 juni 2011 en werd 82 jaar. Luister naar Willem Duis in gesprek met Age M.
1: Wel nu, De Vuist is altijd een programma geweest van grote contrasten, zoals u weet, van lieve mensen, van soms wel eens stoute mensen, van blije mensen en van verdrietige mensen, van artiesten, van nieuwtjes, van wat dan niet. En als ik u vertel dat deze man werkelijk door de hele Nederlandse pers de laatste 5 dagen achterna gezeten is, als een hijgend hert, heeft moeten vluchten naar alle uithoeken van Nederland om die pers te ontlopen, de filmcamera's, dat hij vanmiddag een persconferentie heeft gegeven in Den Haag, waar 60 dagbladen, weekbladen, radio- en televisiejournalisten aanwezig waren, dan begrijpt u dat ik ook aan zo'n actualiteit niet voorbij wil gaan. Bovendien is er een vreselijke hoop onzin over hem geschreven. Bovendien wekt hij toch minstens ieders nieuwsgierigheid op. Hij heeft iets fouts gedaan en hij heeft daarvoor zijn straf uitgezeten. Naast mij zit de heer A. Meines, beter bekend als Age Meines, nog beter bekend als Age M. Age, luister eens. Ja, ik moest een beetje een lange babbel houden, want je hebt het zelf ook gemerkt, hè. Er zijn mensen die zeggen, waarom zoekt die Age M toch al die publiciteit?
2: Ja, die zoek ik natuurlijk niet. Ze zoeken mij.
1: Ze zoeken jou?
2: Ja.
1: Vanaf het moment dat bekend werd dat je zeer vervroegd de gevangenis mocht verlaten in Hoorn.
2: Ja, vanaf dat moment.
1: Wat is er toen gebeurd toen je eruit kwam?
2: Nou ja, toen stond ook een heleboel vol. Hè. We zijn eruit moeten vluchten.
1: Ja. Ze hadden op de weg, geloof ik, gebarricadeerd.
2: Ja, ook.
1: En toen heb je een nogal roemrucht interview gehad met Theo Komen.
2: Nee, die ken ik helemaal niet. Oh? Ik heb dus niemand een interview gegeven.
1: Dat stond wel in de krant, maar.
2: Ja, dat stond dus in de krant, maar dat is dus niet zo. Hm. En die foto hebben ze dus ook zo gemaakt. Ze riepen me. En ik kijk dus achterom en toen werd die foto gemaakt.
1: Ja. Ben je het eens met alles wat zo de laatste tijd en de laatste jaren over jou is gepubliceerd?
2: Nou ja, eens. Ik kon er dus niks aan doen. De wet is gepubliceerd. Ik kan toch niks publiceren als ik dus vast zit. Nee. Dan spreek ik toch niemand.
1: Nee. Je hebt je wegens zeer goed gedrag in de gevangenis er sneller uit weten te werken. Op legale wijze. Betekent dat nou dat je je nou iedere week nog moet melden of zo?
2: Nou, ik sta dus nog wel onder toezicht van de Rijksregering. En dan moet ik me dus regelmatig melden, ja.
1: Ja, wat heb je nou gedaan in die gevangenis?
2: Nou, ik heb geschilderd in de gevangenis.
1: Oh, die heb ik hier staan, de schilderij. Ja. Die kunnen we even bekijken dan. Ja.

0: maar wel eens weten wat het was en zo.
1: Ja, de, hoe noemden ze jou? De professor van de thermische lans of zoiets eigenlijk?
0: Zoiets zijn, ik weet het niet.
1: Hè?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, nou die thermische lans, dat schijnt toch wel iets bijzonders geweest zijn waar je mee werkt.
0: Ja, dat is een duivels apparaat wel, ja.
1: In welk opzicht onderscheidde jij je nu van, ja, collega, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers?
0: In welk opzicht?
1: Ja, nou je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt.
0: Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè?
1: Nee.
0: Ik doe het liever op een relaxe manier.
1: Ja. Wat versta je daaronder?
0: Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in.
1: Ja, ik begrijp jouw verschil wel.
0: Nee, ethisch gezien bedoel ik.
1: Ja. Ja, je wil zeggen, die kleine spaarder die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegrooft. En die bank die kan het wel leiden.
0: Daar zijn ze voor verzekerd.
1: Ja. Die mening heb je dus gehuldigd ten tijde van je actieve periode. Heeft men in de gevangenis of heeft jouw rechter van je niet geprobeerd op andere gedachten te brengen?
0: Ja, dat ben ik vanzelf al gedaan, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, in welk opzicht? Heb je spijt?
0: Nou ja, spijt.
1: Je kijkt niet erg spijtig, moet ik
0: zeggen.
1: Nee. Maar toch zie jij niet heel scherp het verschil tussen mijnes en deines, hè? Als ik het zo mag formuleren.
0: Jawel. Zie ik wel.
1: Ja, maar je hebt toen in de gevangenis verteld dat je ertoe gekomen was. Maar vertel het zelf maar. Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Hoe komt iemand daartoe? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets, hè?
0: Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de inderwet. Dan moest ik dus sluiten omdat het pand niet geschikt was. En toen ben ik dus automatisch in de steun vervolgd. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden steun. Maar als je 50 gulden huur moet betalen, is er weinig brood op de plank.
1: Mm-hmm. Ja. Dat begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht.
0: Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè.
1: Ik moet om sommige van je antwoorden ook eigenlijk erg hard lachen. Het gevaar is natuurlijk dat door al deze publiciteit, en misschien door het boek, wordt ook een film over je gemaakt, geloof ik, hè? Dat je tot een soort held verheven wordt. En dat mag natuurlijk ook niet. Je hebt een zoon, geloof ik, hè?
0: Ja, ik heb een zoon.
1: Hoe heet die?
0: Kleine Aag.
1: Kleine Aag. Ik wou hem wel even zien. Er is wel een fotootje van hem in jouw boek. Ik zit al op het scherm te loeren of het brengt je doorkopt. Hoe oud is Kleine Aag nu?
0: Kleine Aag is 8, hè?
1: Is 8.
2: Ja. Ik ga de recorder wachten. Ik kun je beeld op de recorder.
1: Oké, ik heb dat wat vanmiddag is gepasseerd. Nou, dan gaan we nu even kijken, niet naar het zoontje, maar naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Hij heeft het gedemonstreerd voor de voltallige Nederlandse pers.
3: Ja.
1: Ja, geef je commentaar erop, hoor. Ik was het een moeilijke kast.
0: Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè.
1: Wat dan?
0: Nou, ze hadden er een springbeveiliging in gemaakt.
1: En dat werkt lastig?
0: Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast naar jou. Iedereen lachen natuurlijk.
1: Ja, het zijn wel fascinerende beelden. Agen en...
0: Maar hij is wel open gegaan, want ik ben gewoon doorgegaan.
1: Ja. Dat deed je meestal, hè?
0: Hè?
1: Dat deed je meestal?
0: Dat deed ik meestal wel, ja.
1: Ja. Hoeveelste brandkast was dit? Heb je enig idee?
0: Nou, dat weet ik niet, maar het is wel de laatste.
1: Ja, en dat is natuurlijk iets dat... Ik geloof dat je het Nederlands publiek een groter genoegen had kunnen doen dan juist met dit antwoord. Je hebt je straf uitgezeten. Je bent een vrij man in de maatschappij. maatschappij. Wat ga je nu doen?
0: Ja, het is natuurlijk moeilijk na zo'n lange tijd om dus te gaan zeggen, ja, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Want je moet je dus nog oriënteren. Je bent dus zoveel jaren uit de maatschappij geweest en je weet dus niet meer hoe de boel dus ruilt en zeilt.
1: Ja.
0: Dus je moet echt... ja, ik moet me even bezinnen, hè. Even kijken welke richting eruit gaat. Ik schilder dus, ik schrijf dus.
1: Ja.
0: Ik zou het ook leuk vinden om bijvoorbeeld een boutique voor kinderen, kinderkleding of zo.
1: En ik hoorde iets van een pleziercentrum. Daar is je zoontje, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is de kleine Hagen. Ja. Oh, dat wou ik je daarnet vragen toen die foto niet kwam. Hoe denk jij nou dat je zoontje, als hij wat ouder is, 12 of 13, zal reageren op dit verleden van jou? Zal hij zich voor zijn vader schamen of zal hij het begrijpen? En leid je hem daarin op? Niet in het vak bedoel ik, maar in het...
0: Kijk, alles wat een man dus doet voor een vrouw en voor een kind, dat doet hij dus voor het vrouw en het kind.
1: Ja.
0: Je doet het nooit voor jezelf.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je gaat dus niet naar binnen om te zeggen, nou, dan vul ik mijn zak en ga eens lekker pieren mij. Dat doe je dus voor je gezin.
1: Ja. We hebben natuurlijk allemaal ook gevolgd je amoureuze escapade met een lid van, ik meen het Wassenaarse politiekorps.
0: Rijswijk.
1: Maar Helma is uit jouw leven verdwenen, hè?
0: Ja, helemaal verdwenen. Weg. Goed zie.
1: Het moet toch gekke gewaarwording zijn als je tijdelijk met die dame verkeert en ze trekt haar uniform aan om naar de werk te gaan, hè? Terwijl je door de hele politie gezocht wordt.
0: Ja, meidje, vreemde zak. Vreemde zak.
1: Daar kon je wel om lachen?
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ze hebben je wel ontzettend achtervolgd, dat begrijp ik. Dan blijven toch nog wel een paar vakvragen over die mij mateloos boeien. Ik heb gehoord dat je bijvoorbeeld zo netjes altijd was als je een kraak ging plegen. Dat je de boel altijd zo netjes achterliet.
0: Ja, ik veegde alles netjes bij elkaar.
1: Ben je stof en blik bij? Heb je gelezen de laatste maanden dat in Frankrijk slimme jongens een tunnel onder het trottoir hebben gegraven en toen de bank hebben gekraakt, zowel in Nice als in Parijs?
0: Schandalig.
1: Nou, die hebben wel privé kluizen opengemaakt.
0: Ja, die heb ik dus niet opengemaakt.
1: Nee. Dat vind jij niet netjes dus om te doen?
0: Nee, vind ik niet zo netjes.
1: Ja, dat deden die Franse jongens dan wel. Wat is er eigenlijk met die 3 miljoen gebeurd die nog spoorloos is? Nee. Nou, je hoeft het niet hard te zeggen.
0: Hè? Nee. Ja, die heb ik natuurlijk niet alleen gehad, hè, die 3 miljoen.
1: Je had altijd collega's.
0: Collega's, ja. En je spullen heb je ook nodig. Hè.
1: Is het nou...
0: Dat is allemaal geld.
1: Ja, is het...
0: Investering.
1: De investeringen?
0: Ja.
1: Is het waar, of is het een grap dat jij, terwijl je in de gevangenis zat, een aanslagbiljet van de belasting hebt gekregen?
0: Ja, van 100.000 gulden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat heb je toegedaan?
0: Hè?
1: Wat heb je toegedaan?
0: Op mijn bord geprikt. Je hebt zo'n van die borden hangen. Mijn bord geprikt.
1: Nou, je had dat natuurlijk niet, maar heb je een bezwaar aangetekend?
0: Nee, maar waarvoor moet ik dat betalen?
1: Nee, ik weet het niet. Ik had hoop dat je een appeltje voor de dorst zou hebben bewaard of zoiets. Dan kijkt hij me weer zo snel. Ik krijg hem niet uit zijn tent, dames en heren. Dat lukt me niet. Maar, je zegt investering. Ik geef wel toe. Je hebt natuurlijk ontzettend veel tijd altijd besteed aan de voorbereiding van zo'n
0: kaart. Ja, daar gaat dus enorm veel tijd in zitten.
1: Ja.
0: En ook vaak nachtwerk, hè.
1: Ja, dat is er wel een bezwaar van. Oké, Hagen, ik geloof dat de mens, de Nederlander, je nu toch iets beter heeft leren kennen als iemand met een heel vriendelijk gezicht en een zeer groot gevoel voor humor. Toch zal ook jij je afschuwelijke momenten wel gehad hebben in de gevangenis.
0: Ja, dat heeft iedere gedetineerde.
1: En toch zul je ook wel eens angst hebben gehad als je met dat rare vak bezig was. En nu zie ik een heel lief kopje op het scherm. Mogen we vragen wie dat is?
0: Dat is Henny. Dat is mijn meisje, ja.
1: Aha. Is dat de toekomstige bruid?
0: Ja, denk ik wel, ja.
1: Nou, dan is er in alle opzichten reden om de toekomst van AGM, dames en heren, met vertrouwen tegemoet te zien. Hij zegt, ik zal geen kasten meer kraken. Hij gaat met Henny een nieuw leven beginnen. En ik ben hem dankbaar dat hij op zoveel vragen die menigeen thuis ook aan AGE had willen stellen, zo openhartig heeft geantwoord. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn komst en ik hoop dat je de komende dagen wat minder geplaagd wordt door de pers, de publiciteit en mensen zoals ik. Ja?
0: Ja.
1: Heb je nog verdere boodschappen tot het Nederlandse volk? Een vraag om met rust gelaten te worden in een restaurant of wat ook.
0: Ja, ja, het is al 4 jaar lang rustig geweest. En dan ineens al die herrie. Dan hou je wel van je rust natuurlijk. En ik ben ook helemaal niet, ik hou ook niet zo van sensatie en al die druk. Maar ja goed, je moet er toch doorheen en de mensen blijven dus toch vragen wat is dit en wat is dat. En daar heb ik dus, dacht ik, vandaag wel antwoord op gegeven.
1: Ja.
0: En ik ga dus verder rustig het leven door.
1: Rustig leven, dat
0: rustig
1: wil aan
0: leven,
1: hebben.
0: Ja.
1: Oké,
0: okay, ja. Ik wou dus verder nog de groeten doen aan mijn kameraden op Scheveningen en in Hoorn. En bij de kastenfabriek.
1: Ja. En laatste punt nog, wat ik bijna zou vergeten. Hoe denkt AGM over het Nederlandse politieapparaat?
0: Nou, die mensen die moeten er dus zijn, hè?
1: Natuurlijk.
0: En anders zou ik dus bij wijze van spreken ook niet veilig over straat lopen of wat dan.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ja, dat kan toch. Ik bedoel, er gebeuren ongelukken, er gebeurt van alles. Politie is dus nodig.
1: Ja.
0: Anders zou je
1: maar je hebt respect voor hun werkwijze?
0: Jazeker. Waarom niet?
1: En je staat op goede voet ook met de politie? Menselijk gesproken?
0: Nou, menselijk gesproken wel, ja.
1: Oké, okay, als je straks weggaat, rij niet te hard.
0: En ik wou u dus nog het boek krijgen.
1: Oh, fijn. Hartelijk dank. AGM.
4: De nacht van BNN VARA.
5: Willem Duis hoorde je in gesprek met kluizenkraker AGM in een aflevering van Voor de Vuistweg uit 1976. Duis overleed vandaag precies 15 jaar geleden op 82-jarige leeftijd. Nu is het bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend gaat beginnen. Natuurlijk gebeurt dat met Vroeg. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Anna Pleizier. En het gesprek gaat over zoonose. Heb je daar vragen over? Gebruik de NPO Luister-app. Het gesprek van vandaag uit de nacht van BNN VARA is morgen gewoon te beluisteren in je favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: hele kleurige, non-figuratieve werken. Je bent een creatief man, heeft jouw reclasseringsambtenaar mij verteld, meneer Domen.
1: Ja.
0: Ook op schrijfgebied, hè? Je hebt een goede pen.
1: Ja, ik heb een boek geschreven in de tijd dat ik vast zat.
0: Dat heb je tijd nuttig besteed.
1: Ik heb mijn tijd nuttig besteed, ja.
0: Je zat niet alleen in de kast, maar ook in de kasten, hè? Heb ik...
1: Ja, ja, ik heb op een stalen kastenfabriek gewerkt.
0: Tijdens die...
1: Nee, tijdens dus de open gevangenis.
0: Ja.
1: Heb ik op een stalen kastenfabriek in Horen gewerkt.
0: Wat moest je daar doen?
1: Ja, nou, kasten dichtmaken.
0: Dat voor jou tamelijk ongebruikelijk, hè?
1: Ja, ik maak ze meestal open.
0: Ja. Dat heb je vanmiddag zelfs gedaan, hè, tijdens die persconferentie.
1: Ja, zo.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in de Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Ook is een gebouw ingestort. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. En er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. En voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu die had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. En Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen van de militante organisatie dat er geen aanvallen meer komen. En op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertragingen oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Het Hantavirus dat uitbrak op een cruiseschip, de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en vogelgriep dat weer de kop opsteekt in Friesland. En deze week staat eigenlijk ook wel heel erg in het teken van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ja, het nieuws wordt wederom gedomineerd door zoonose.
3: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Goedemorgen, dit is vroeg van dinsdag 2 juni. Ja, van corona tot het hantavirus en van vogelgriep tot de Q-koorts. Dat zijn allemaal ziektes die wij kennen als zoonose. Een ziekte die overspringt van dier op mens. Ja, een van deze zoonosen staat deze week volop in de spotlights tijdens de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus. Ja, het doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid en maatregelen te onderzoeken. Wat hebben we nou van zoonoses geleerd en wat kan beter? Daar ga ik over praten met Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu-epidemie. Nou, ik kom er helemaal niet meer uit. Epidemiologie. Nou, goedemorgen van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je er bent. Zo, ik moest even struikelen over jouw functie.
4: Ja, je bent niet de enige. Het is epidemiologie.
2: Maar wat houdt dat in? Wat betekent dat?
4: Epidemiologie betekent eigenlijk dat je gaat kijken naar ziektes. Hoeveel komen ze voor in de bevolking? En wat zijn de oorzaken ervan?
2: Ja, en een ander onderdeel is One Health. Wat betekent dat?
4: Ja, One Health betekent natuurlijk letterlijk één gezondheid. Maar wat het echt betekent is dat je met een perspectief naar gezondheid kijkt, dat dier, mens en omgeving echt met elkaar verbonden zijn. Dus de gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen en hun gedeelde leefomgeving, die hangen echt samen. En het duidelijkste is dat natuurlijk bij zoonose.
2: Ja. Ja, dus die kijkt veel breder dan enkel de ziekte, om het even zo te zeggen. Maar ook van hoe breed heeft dat impact?
4: Ja, je kijkt naar de breedte van de impact, ook naar de mogelijkheid van maatregelen, maar ook heel erg het systeemdenken. Dus dat je echt kijkt van dat je niet naar een afzonderlijk virus kijkt wat bij een patiënt voorkomt, maar echt bedenkt van waar komt het vandaan? Wat zijn nou de mogelijke oorzaken dat we dat nu zien? Hoe kan je dat ook goed bestrijden? Maar ook vooral het principe dat die verbinding er echt is tussen dieren, mensen en hun omgeving.
2: Ja, dus dat je echt eigenlijk het grotere plaatje bekijkt. De grotere invloed los nog even van de zoonozen aan zich. Vorige week startte de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona. Ben jij die ook dan echt aan het volgen?
4: Nou, ik volg af en toe met een half oor of en natuurlijk de nieuwsberichten wel. Maar om alles te luisteren, dat kost wel heel veel tijd.
2: Ja, er moet ook gewerkt worden.
4: Dan
2: kan je ze niet allemaal. Kan ik me voorstellen dat je niet alles kan bekijken. Maar goed, daarom is het ook fijn dat er journalisten zijn die het wel volgen en er af en toe even een verslagje van tikken. Ja. Dat maakt het wat makkelijker. Maar het is zeker, kan ik me voorstellen, vanuit jouw functie interessant om te kijken van welke conclusies worden daar misschien straks uitgetrokken.
4: Ja, het is dat is natuurlijk ook het doel van deze parlementaire enquête. Er zijn natuurlijk al heel veel evaluaties geweest. Maar om nu nog een keertje te kijken van hoe is nou die besluitvorming tot stand gekomen? Kunnen we daar nou wat van leren voor de toekomst? Dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste doel hiervan.
2: Ja, nou, we gaan dit uur dieper in op wat zoonoses nou zijn, hoe die ontstaan, hoe gevaarlijk die zijn, wat we er tegen kunnen doen. Maar we gaan het ook hebben over welke maatregelen werken wel of niet. Wat kan je als land doen of als overheid om zo'n zoonose tegen te gaan? Of word je er soms ook gewoon door overvallen en moet je het ermee doen? Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis misschien zitten te luisteren en denken, ik heb eigenlijk wel een vraag aan mijn gast van vandaag, hoogleraar Lidwien Smit. Als je die vraag hebt, kan je die stellen in de NPO Luister-app. En we hebben twee momenten in de uitzending waarop de luisteraars vragen langskomen. Dus heb je een vraag, stel hem dan en misschien komt hij wel langs in de uitzending. Dan gaan we eerst even luisteren naar muziek. En dan geef ik u even de gelegenheid om een vraag te bedenken en in te sturen. Je hoort July van Noah Cyrus.

0: Ik zit hier in de studio met hoogleraar Lidwien Smit en we hebben het over zoonose. Voor de mensen die denken, zoonose, wat is dat? Kan je dat kort uitleggen? Oh, wacht, moet ik wel even je microfoon aanzetten, anders kunnen de luisteraars die horen.
1: Ja, zoonose, dat zijn ziektes die van dieren naar mensen overgaan. Er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden die iedereen kent, zoals het coronavirus. Het is niet één coronavirus, het zijn er 7 die van dieren op mensen over kunnen gaan. Q-koorts bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld van de geiten. Vogelgriep. Komt natuurlijk vooral bij kippen voor op het moment, maar kan mogelijk ook mensen besmetten. Hondsdolheid, nou, zo zijn er wel honderden van dat soort virussen of bacteriën of schimmels waar mensen ziek van kunnen worden, maar die ook bij dieren kunnen voorkomen.
0: Ja, en waarom springen die virussen soms over van dier op mens?
1: Nou, virussen hebben altijd een gastheer nodig om in te leven. En sommige virussen die zijn heel specifiek voor één gastheer. En die komen alleen maar bij naar een bepaalde plant of bij een mens of bij een bepaalde diersoort voor. Terwijl andere virussen, ja, die kunnen ook bij verschillende diersoorten, waaronder de mens, voorkomen. En soms verandert dat ook over de tijd, dat ze door kleine aanpassingen zich opeens ook in de mens kunnen gaan handhaven.
0: Ja, en is die kans tegenwoordig groter dan vroeger? Zijn er meer zoonoses nu, omdat ze misschien meer overspringen?
1: Nou, die zoonoses waren er eigenlijk altijd al. Het lijkt wel alsof ze vaker voorkomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat wij als mensen vaker in contact kunnen komen met bepaalde virussen of bacteriën. Omdat mensen ze reizen meer. Ze komen vaker in contact met mogelijk met wilde dieren of met gehouden dieren die zelf besmet zijn geraakt, weer door andere wilde dieren. En van origine komen veel zoonoses bijvoorbeeld voor bij vleermuizen of bij knaagdieren. En mensen worden niet zo snel blootgesteld aan die virussen misschien. Maar als die dan weer overgaan naar kippen of varkens of honden of katten, ja, dan komen mensen daar ook weer sneller mee in contact.
0: Ja,
1: dus er zijn heel veel redenen waarom we om wereldwijd sneller ermee in contact komen, maar ook dat ze sneller verspreiden.
0: Ja, want dat is natuurlijk, want je zegt we reizen meer, maar daardoor heb je natuurlijk sneller dat er zo'n pandemie ontstaat.
1: Ja, precies. Want kijk, het voorkomen van kleine uitbraakjes is natuurlijk iets wat wereldwijd aan de lopende band gebeurt. Maar er is natuurlijk niet zo heel veel aan de hand als zo'n uitbraak ook snel weer uitdooft. Maar als iemand met een ernstige infectie op dat moment in de bus stapt of in het vliegtuig stapt en mensen om zich heen besmet, maar ook op die manier een nieuwe zoonose bijvoorbeeld verspreidt, dan is er meer aan de hand. En dat is natuurlijk wel wat er nu ook wereldwijd veel meer gebeurt.
0: Ja, wat we natuurlijk veel meer zien. Ik moet ook wel veel denken aan de intensieve veehouderij, omdat ik denk, er zitten heel veel dieren heel dicht op elkaar. We hebben in Nederland ook heel veel heel veel veehouderij, ook op een klein oppervlakte. Maakt dat nog uit?
1: Ja, Nederland is als land natuurlijk kwetsbaar voor dierziektes, zoals vogelgriep. Je ziet natuurlijk elk jaar, of bijna elk jaar, wel verhalen over ruimingen van pluimveestallen die door vogelgriep zijn besmet. Maar ook voor zoonozen. En dat is natuurlijk de afgelopen 25 jaar, zijn er best wel een aantal voorbeelden te noemen van zoonozen die vanuit de veehouderij bij mensen terecht zijn gekomen.
0: Ja, zou je dan ook kunnen zeggen van daar moeten we misschien ook meer rekening mee houden? Dat we kijken, hoe veilig is die intensieve veehouderij nog? Of is dat omdat bijvoorbeeld de nertsfokkerijen, die zijn gesloten in coronatijd. Die zijn ook vervroegd gesloten omdat door de pandemie toentertijd. Dat is natuurlijk best wel hoe zeg je dat? Dat is de meest heftige maatregel die je natuurlijk kan nemen. Gewoon het helemaal verbieden. Nu wil ik niet zeggen dat dat misschien de oplossing is voor de veehouderij. Maar zou je wel kunnen zeggen van god, daar zou je nog wat banden aan kunnen leggen? Of is dat niet de meest belangrijke maatregel?
1: Het belangrijkste is om gewoon heel goed in de gaten te houden van wat gebeurt er nou? En dat wordt in Nederland natuurlijk best wel goed gedaan.
0: Ja, wordt dat goed gemonitord?
1: Ja, er wordt heel veel surveillance gedaan. bij allerlei diersoorten om te kijken van, komen er bepaalde bekende zoonozen voor? In een geval als, nou ja, wat je net noemde, dat de nertsen die met corona zijn besmet, dan heb je natuurlijk te maken met een nieuw, nog onbekend virus. Mm-hmm. En in 2020 was het ook nog niet bekend bij welke andere dieren kan het nu weer voorkomen. Wij werden natuurlijk mee geconfronteerd dat heel veel mensen ermee besmet raken en ook dat mensen elkaar kunnen besmetten. En op zo'n moment dan denk je eigenlijk al niet meer zo snel aan aan dieren en wat hun rol is in zo'n pandemie. Maar ja, we hebben er eigenlijk ook gelijk aan gedacht van welke diersoorten zouden nou mogelijk ook besmet kunnen raken. En stel nou dat bijvoorbeeld varkens of pluimvee of runderen, waar we er in Nederland heel erg veel van hebben, dat die besmet kunnen raken met zo'n nieuw coronavirus. Dan heb je natuurlijk een extra grote uitdaging op het gebied van het in toom houden van dat virus. Zeker op het moment dat er geen vaccins zijn, dat er geen goede behandeling is. Dus die nertsen, ja, dat was natuurlijk best wel schrikken. Dat was, Nederland was het eerste land waar nertsen werden gediagnosticeerd met het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus. Daarna zijn er wereldwijd allerlei nertsenhouderijen geweest waar dit virus ook voorkwam. Maar nou ja, goed, in Nederland heeft het uiteindelijk toegeleid dat die nertsenhouderij eerder heeft moeten stoppen, dus eerder een fokverbod heeft gekregen dan oorspronkelijk al de bedoeling zou zijn.
0: Ja, ja, dus dan zei je, we zitten er dan als Nederland best wel goed bovenop, want we hebben dat op tijd gesignaleerd. Ja. Als ik het nieuws lees, dus als nieuwsconsument, dan zie ik bijvoorbeeld, oh, er is een vogelgriep uitgebroken en dat is heel naar voor de boer en dan moet het soms geruimd worden. Maar hoe werkt het achter de schermen? Stel, er wordt vogelgriep geconstateerd. Wie moet zich daarmee bemoeien? Wat gebeurt er dan? Welke radartjes gaan draaien?
1: Ja, nou, voor al dit soort ziektes is dat in Nederland heel erg heel goed vastgelegd in allerlei procedures. Dus in het geval van vogelgriep heb je vooral te maken met de NVWA. Er worden testen gedaan bij verschillende instanties. Het ruimen wordt gecoördineerd. Dus dat wordt voornamelijk vanuit het ministerie van Landbouw aangestuurd. Terwijl bij een zoonose gebeurt dat nu vooral vanuit het ministerie van, daar coördineert het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM volgens de zoonose structuur wat er dan moet gebeuren.
0: Ja. Ja. Ja, en er is dus een structuur om te kijken van welke paden gaan we bewandelen?
1: Ja, absoluut. Dat is in groot detail vastgelegd. Dat is ook veranderd na de grote uitbraak van Q-koorts. Tussen 2007 en 2010, dat noemde je net al, bij melkgeiten en een aantal schapenbedrijven, is Q-koorts uitgebroken. Heeft ook heel veel mensen ziek gemaakt, zijn ook veel mensen aan overleden. En dat was ook een reden om te zeggen van, om goed te evalueren en te kijken, is de huidige manier van werken, is die voldoende of moet dat op een andere manier? En toen zijn er flinke aanpassingen geweest.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat dat de eerste grote zoonose was? Of omdat je zegt, daarna is die structuur ook aangepast?
1: Ja, het is natuurlijk een vrij recente en het was best een eye-opener om te merken van, als er gewoon te traag wordt gereageerd en als in dat geval was het ministerie van Landbouw juist veel meer aan zet, werd er te traag gecommuniceerd richting de meer de humane partners. Dat bleek achteraf niet voldoende te werken. En daardoor zijn er waarschijnlijk veel te veel mensen ook ziek geraakt van Q-koorts.
0: Ja, en die gevolgen kunnen ook best groot zijn. Want dat is ook een soort long-covid, toch? Dat mensen
1: krijgen inderdaad
0: van Q-koorts.
1: Ja.
0: Of, ik weet niet of ik het zo mag zeggen.
1: Maar zeker zo zeggen, want dat was natuurlijk ook best een leermoment. Waarvan me ook wel afvraag van, hebben we daar ook wel voldoende van geleerd dat je na zo'n infectieziekte nog heel lang te kampen kunt hebben met heel ernstige klachten. En zijn mensen die Q-koorts hebben gehad en dat overleefd hebben en nog steeds te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ernstige vermoeidheidsklachten. Eigenlijk precies wat heel veel mensen nu met long-covid ook hebben.
0: Ja, dus een beetje hetzelfde ziektebeeld.
1: Ja, ja.
0: Nu we het hier ook over hebben, moeten mensen zich zorgen maken over zoonoses? Want long-covid, ik denk dat veel mensen dat ook wel de laatste tijd veel over hebben gehoord. En wat de gevolgen daarvan zijn. Je vertelt over de Q-koorts. Het is ook best wel spannend geweest, corona, dat het zo wereldwijd, lockdowns, weet ik wat. Is het iets waarvan je zegt, nou, daar mogen we best... Dan mogen we best wel een beetje alert op zijn. Of zeg je, nou, hoe kijk je daarnaar? Moeten we ons zorgen maken?
1: Nou ja, zorgen weet ik niet precies. Alertheid wel. Kijk, je zorgen maken heeft denk ik niet zo heel veel zin. Maar alert zijn in elk geval als betrokken instanties, wetenschappers. Die paraatheid om in te kunnen grijpen en ook proportioneel in te kunnen grijpen op het moment dat er uitbraken zijn, dat is en blijft natuurlijk heel erg belangrijk.
0: Ja, en is er iets wat wij zelf kunnen doen in die zin, misschien niet wij per se als enkel persoon, maar wij in Nederland, wij als boeren, wij als overheid kunnen doen om hier toch beter op te letten of hier toch iets te kunnen voorkomen?
1: Ja. Nou, echt het echt voorkomen, dat is heel erg lastig. Mm-hmm. En kijk, dan is het ook gewoon van belang om te realiseren dat we daar veel meer een lange termijn visie op zouden moeten ontwikkelen. En bedenken van, waarom zijn die zoonoses er? Waarom komen ze in Nederland? Waarom verspreiden ze zich misschien wel via veehouderij of via andere gehouden dieren. Of nemen mensen ze mee terug van vakantie bijvoorbeeld. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld hantavirus of ebola. Wat je dan eigenlijk ziet is dat die zoonozen natuurlijk oorspronkelijk bij wilde dieren voorkomen.
0: Ja.
1: En dat wij als mensen natuurlijk in die leefgebieden van wilde dieren terechtkomen. Waar voorheen mensen helemaal niet of nauwelijks kwamen. He, door bijvoorbeeld mijnbouw, dat is een van de redenen, toerisme. Het veranderen van landgebruik. Ja. Het kappen van bossen. Ontbossing is natuurlijk een enorm grote en belangrijke oorzaak van het meer voorkomen van zoonozen of het hoge risico daarvan.
0: En hoe komt dat dan? Omdat dieren dan geen leefgebied hebben en...
1: Ja, en omdat mensen en de dieren die meer contact met mensen hebben, zoals bijvoorbeeld vee of huisdieren, die zullen meer in contact kunnen komen met wilde dieren. Dat kan direct contact zijn, via aanraking of beten of wat dan ook, maar ook mogelijk indirect via hun gedeelde leefomgeving. En bijvoorbeeld via de voedselketen ook, bijvoorbeeld besmet water of besmet voedsel. Of bodem of omgeving die besmet raakt met bijvoorbeeld uitwerpselen van wilde dieren. En de mens komt natuurlijk steeds meer overal op in de wereld. Heeft een enorme impact op alles wat er in de wereld gebeurt.
0: Ja.
1: En de gebieden die misschien jaren geleden nog ongerepte natuurgebieden waren. Ja, ook daar komt de mens nu. Denk aan het Amazonegebied, maar ook in Indonesië, Papua Nieuw-Guinea. Dat zijn natuurlijk gebieden met grootschalige ontbossingen.
0: Het is goed om even daar ook wat meer een beeld van te krijgen hoe die zoonoses ontstaan en hoe die dan ook verspreiden en hoe dat gaat. We gaan straks ook iets dieper op in wat we dus leren van dit soort uitbraken. Ook iets dieper in op hoe jij kijkt naar de parlementaire enquête corona. Maar voordat we dat doen even, kan je heel kort een soort tipje van de sluier oplichten wat we hiervan dus kunnen leren, wat er is gebeurd. En wat we, waarvan je zegt, van als ik één ding moet noemen wat we anders moeten doen na Q-koorts en corona, om even die twee eruit te pikken, dan is dit het.
1: Ja, ik denk dat het essentieel blijft om samen te werken, gegevens te delen in een heel vroeg stadium. Ik denk dat je eigenlijk altijd bij dit soort uitbraken ziet, hoe vroeger je veel kennis hebt, hoe sneller en hoe beter je dingen in de klauwen kunt houden.
0: Ja, nou heel goed. Dan gaan we straks tot 6 uur verder over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan via de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
0: Ja, Ja, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Eentje is van Keizer, ik weet dan de voornaam helaas niet. Goeie vraag. Zijn er ook ziektes die van mens op dier kunnen worden overgedragen? Een soort omgekeerde zoonose?
1: Ja, heel goede vraag. Dat kan zeker. Kijk, als binnen One Health zie je de mens in feite als dier. We zijn natuurlijk ook gewoon zoogdieren met cellen en die niet anders zijn dan van andere zoogdieren. Dus dat kan zeker. En dat is ook gebeurd bijvoorbeeld met het coronavirus. Mensen hebben hun honden en katten besmet, maar ook. De nertsen die ik net noemde. De eerste besmettingen bij nertsen waren van besmette nertsenhouders. Die waren zelf met de carnaval bijvoorbeeld besmet geraakt. En die hebben hun dieren besmet. Nou, vervolgens gaat het spreiden tussen de nertsen. Gaat het weer terug naar mensen via de nertsen. Maar ook bijvoorbeeld katten zijn weer besmet geraakt. Dus het is absoluut een twee richting weg.
0: Ja, dat zie ik ook een opmerking van Marco inderdaad binnenkomen. Dat de katten inderdaad ook besmet waren geraakt. En ik zie nog een andere vraag binnenkomen van John. Die zegt, ik was gisteren bij mijn kleinkind. Die heeft waarschijnlijk een tekenbeet opgelopen. Is een tekenbeet dan ook een of is dan de ziekte van Lyme die ervan zou kunnen krijgen, is dat dan ook een vorm van zoonose?
1: Ja, teken-gerelateerde ziekten noemen we dan vector-borne diseases, omdat er een mug of een teek bijvoorbeeld tussen kan zitten. Maar een teek die voedt zich op, bijvoorbeeld op een hert, daar komt dat virus of een bacterie voor. En dat is een vrij complex samenspel van verschillende dieren en vectoren. Maar dat zien wij ook als zoonose.
0: Ja, ja, en is er dan nog een verschil tussen bijvoorbeeld zo'n ziekte van Lyme of malaria, wat via een teek of via een mug gaat, en corona? Of is dat?
1: Ja, het verschil is dat malaria en andere ziektes die je van muggen kan krijgen, zoals West Nile virus bijvoorbeeld, of teken, encefalitis of Lyme disease, die worden dus allemaal overgebracht via muggen of teken. En dat is anders dan bij corona. Dat kan je weer niet krijgen van een mug.
0: Precies. Ja, dat is toch weer een net wat andere categorie. Ja, precies. Ja. Ik zie nog een vraag ook binnenkomen van Ina. Die zegt, Forum voor Democratie heeft deze parlementaire enquête over corona een tribunaal genoemd. Wat is eigenlijk het doel van die parlementaire enquête? Is het mensen straffen of er iets van leren? Of het voelt soms ook een beetje alsof mensen een beetje op het matje worden geroepen. Van wat heb je gedaan en hoe heb je dat gedaan? En hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het beslist niet de bedoeling is om mensen te straffen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om ervan te leren. Om duidelijk te krijgen hoe is nou die politieke besluitvorming ook tot stand gekomen. Dat kan je natuurlijk doen door middel van het schrijven van allerlei onderzoeksrapporten en het spreken van betrokkenen. Maar in dit geval is het ook door de Tweede Kamer voor gekozen om een parlementaire enquête in te zetten.
0: Ja.
1: Om nog meer duidelijkheid hierover te krijgen.
0: Ja, ja, het is ook een beetje uitpluizen wat er is gebeurd. Het was natuurlijk, het kwam allemaal heel snel. Er moest heel snel gehandeld worden.
1: Ja.
0: Daardoor is ook niet alles goed gegaan. En dan is het goed om daar goed naar te kijken. Maar het is niet de bedoeling om mensen af te straffen. Maar meer om te kijken van, joh, stel er gebeurt weer zoiets. Wat kunnen we daarvan leren? En ook dat het wel goed is om kritisch naar jezelf te kijken. Het is het aangevlogen.
1: Een ontzettend ingrijpende tijd geweest voor ontzettend veel mensen. En er zijn ook mensen die er nog steeds natuurlijk met de gevolgen kampen. Met long covid natuurlijk als meest aangrijpende voorbeeld. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat dat ook voor een soort verwerkingsproces.
0: Ja.
1: Dat zo'n parlementaire enquête wordt ingezet.
0: Ja, zo voelt het ook wel. Het was voor mij ook wel nu dat allemaal weer in het nieuws is. En dat je ook weer denkt,
1: het voelt ontzettend lang geleden. Ja, tenminste, voor mij wel.
0: Ja, maar ook dat je denkt, fijn om daar nog even, ik weet niet, dat we daar inderdaad nog even een soort nationaal verwerkingsproces in gaan. Ja, zo voelt het toch een beetje. Ik zie op de valreep nog een andere vraag. En dat vind ik ook wel een goeie, die is van Garjan. Ik heb ook wel Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren dit veel horen zeggen in coronatijd. Garjan zegt, ja, zou het niet beter zijn om toch die bio-industrie in Nederland af te schaffen? Als het gaat om zoonoses, omdat we natuurlijk zo veel bio-industrie hebben, zo dicht op elkaar in een klein land. Esther Ouwehand zei toen ook, heeft corona daar ook een beetje voor aangegrepen om te zeggen, nou ja, we moeten daar misschien kritisch naar kijken. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
1: Nou, de uitbraak van het coronavirus hadden we daar natuurlijk niet mee tot stand gebracht. He, dat is uiteindelijk gewoon gaan spreiden tussen mensen. Daar heeft de intensieve veehouderij geen rol in gespeeld in Nederland, los van de nertsenhouderij. Maar dat was ook meer binnen de nertsenhouderijen en niet zozeer naar mensen toe. Er zijn natuurlijk wel andere redenen om ook kritisch te kijken naar de grote hoeveelheid dieren in de veehouderij in Nederland. Natuurlijk om heel veel redenen. Milieu, uitstoot.
0: Dierenwelzijn ook.
1: Dierenwelzijn. Mogelijk ook wel zoonoses die uit de Nederlandse veehouderij kunnen ontstaan, zoals Q-koorts.
0: Ja.
1: Maar als je het echt hebt over coronavirussen, die los je er niet mee op.
0: Nee, precies. Maar zou je er wel mee op kunnen lossen dat er minder snel iets uitbreekt? In een ander virus?
1: Nou, het is zeker wel zo dat veehouderij een disproportioneel grote hoeveelheid aan land nodig heeft om bijvoorbeeld veevoer op te telen. Dus je ziet dat heel veel ontbossing bijvoorbeeld ook plaatsvindt vanwege voor landbouw, voor mensen. En een groot aandeel daarvan is nodig voor veehouderij. Groter dan voor voedsel wat niet met dieren te maken heeft. Dus als je het grotere plaatje bekijkt, wereldwijd,
0: ja
1: dan kan je natuurlijk wel zeggen dat de grote veehouderij die we wereldwijd hebben, dat die wel degelijk een grote rol speelt in het veranderen van landgebruik, verlies van biodiversiteit, grootschalige vervuiling van water en bodem.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk allemaal wel bijdragen aan een groter risico op zoonose.
0: Ja, dus als je het uitzoomt, heeft dat wel degelijk impact. Alleen corona is niet ontstaan.
1: Nee, het is
0: een varkenshouderij, laat ik het zo
1: exact,
0: zeggen.
1: Ja. Dit is veel meer de lange termijn visie die we, vind ik, als mensen veel meer moeten hebben om ook op de langere termijn een gezonde planeet in stand te houden. Ja, dus om daar veel bewuster mee om te gaan. Maar als je kijkt naar het SARS-CoV-2-virus, hoe dat ontstaan is, daar zit natuurlijk ook zeker een rol in voor de voedselketen. Het is zeer waarschijnlijk ontstaan ook door wilde dieren te verhandelen op de markt in Wuhan.
0: Ja.
1: Die dieren waren misschien al besmet met het coronavirus, of hebben het verergerd of het elkaar gegeven in Wuhan. Maar daar zit natuurlijk wel ook die oorsprong in van het eten van dieren voor ons als mensen.
0: Ja. Is het ook? Ja. We zijn natuurlijk, maar gaan we heel diep terug in de tijd.
1: Ja,
0: maar toen de landbouw ontstond, dat was natuurlijk ook het eerste moment dat we wilde dieren, om het zo te zeggen, gingen temmen of gingen houden.
1: Ja,
0: En misschien is het daar al ontstaan? Zou je zo ver terug
1: kunnen gaan? Ja, zoonoses zijn van alle tijden.
0: Ja, precies.
1: En wij zijn natuurlijk al heel lang samen met dieren. Dus ja. He, ook de bacteriën en de virussen die wij gewoon bij ons dragen, en die misschien af en toe een verkoudheid veroorzaken.
0: Ja.
1: Of die gewoon bij ons normale pakket aan bacteriën en virussen horen. Die zijn met ons mee ontwikkeld. Ook deels omdat wij ook dieren houden.
0: Misschien ook. Is dat ook gewoon een beetje wat het is? Want we hebben ook nou eenmaal huisdieren inderdaad, en we houden dieren. En,
1: het is wat is. Kijk, daar zit gewoon zeker een risico aan.
0: Ja.
1: En dat is best goed om daar bewust van te zijn. Ook huisdieren, daar kan je soms ook een ziekte van krijgen. En dat is ook soms goed om te realiseren. Dat is ook hygiënisch gedrag als je met dieren omgaat, is gewoon heel belangrijk. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar vogelgriep. Hè, daar zie je nu in de Verenigde Staten dat op grote schaal ook bij melkkoeien opeens voorkomt. Nou, dat is tot nu toe nog nooit eerder gebeurd. Waarschijnlijk gebeurd doordat water besmet is geraakt met een dode vogel die vogelgriep had, gedronken door koeien. Vervolgens heeft dat virus zich toch een beetje aangepast dat het makkelijk spreidt tussen koeien. En dat zijn natuurlijk wel heel erg belangrijke risico's waar wij als mensen ook goed naar moeten kijken. Omdat van zo'n zoogdier, als een koe, kan het ook weer naar katten gaan. Dat gebeurt ook in de Verenigde Staten. Mensen kunnen er door besmet raken. En dat gebeurt nu nog vrijwel niet. Maar zo'n virus kan zich weer aanpassen. En dat de mensen toch weer sneller of makkelijker door besmet kan raken. En als mensen het op een gegeven moment aan elkaar kunnen gaan overdragen, ja, dan heb je gewoon een groot risico op een grotere uitbraak of zelfs een pandemie.
0: Ja, en wat maakt dan zo'n zoonose ernstiger of anders dan een regulier virus? Want het griepvirus is ook een virus.
1: Ja. Het griepvirus is ook een zoonose natuurlijk van oorsprong. En een griep is ook ernstig, gaan ook veel mensen aan dood. Het enige is, dat kennen we al langer.
0: Ja, precies.
1: Dus daar zijn vaccins ook tegen. Ja. Maar een nieuw virus waar nog geen vaccins tegen bestaan, of waar nog geen adequate behandeling voor is, of waar we gewoon nog niet zoveel van weten. Ja, dat zijn grote risico's.
0: Ja, precies. Nee, dat is dus het grote verschil. Het ene kennen we en het andere is nieuw.
1: Ja.
0: En dan moeten we dat nog uitvinden. Moet er nog een medicijn voorkomen, et cetera.
1: Ja, ja. Ja.
0: Als je thuis zit te luisteren en je denkt, ik heb eigenlijk wel een vraag over zoonoses en over, dat zijn dus ziektes die overspringen van dier op mens. Corona is daar dus een voorbeeld van. Denk je, nou, ik zit te luisteren en ik heb eigenlijk wel een vraag. Dat kan. Die kan je stellen via de NPO Luister-app en misschien komt jouw vraag zo wel langs.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Lidwien Smit over zoonose. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. Een toepasselijk nummer is dit nummer van Maroon 5, Animals. Baby.

0: Je hoorde Animals van Maroon 5. En dit is vroeg van dinsdag 2 juni. Zoonozen duiken overal op in het nieuws. Van het Hanta-virus op een cruiseschip tot de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Op dit moment loopt de parlementaire enquête over de coronacrisis. Want corona is ook een zoonoze. En daarin kijken we ook van hoe is die aanpak gegaan. Wat beter gekund en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de toekomst. Daarover praat ik verder met mijn gast van vandaag, Lidewien Smit. Zij is hoogleraar en zij weet alles over dit soort ziektes en over zoonozen. Zit je te luisteren en denk je, ik heb eigenlijk wel een vraag aan jouw gast. Dat kan, die kan je stellen via de gratis NPO Luisterapp. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, er is dus een parlementaire enquête naar het coronabeleid op dit moment gaande. Je zei aan het begin al even, ik volg het wel een beetje, maar ja, je kan natuurlijk niet naast je werk alles tot in detail als helemaal volgen. Maar goed, je zegt ik volg het wel een beetje op afstand. Zijn er al dingen die jou op zijn gevallen in die eerste dagen?
1: Nou, het is natuurlijk nog maar net begonnen.
0: Ja.
1: Wat wel opvalt natuurlijk is de hoge mate van detail die er ook verwacht wordt. Hè, dat mensen daarop reflecteren en vooral ook. Ja, natuurlijk het idee dat je achteraf de wijsheid wel in pacht zou kunnen hebben. Ik denk dat dat wel ook iets is wat we de komende weken nog heel veel zullen horen. Je zou met de kennis van nu misschien dingen anders hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het bij een volgende zoonoze of een andere uitbraak. Ook dan zullen er weer dingen gebeuren die je achteraf gaat zeggen. Ja, hoe goed je ook voorbereid bent, je kunt het nooit perfect doen.
0: Nee, en we wisten aan het begin natuurlijk ook niet hoe erg het was, hoe snel het zich verspreidt. Scholen wel of niet dicht. Je moet ook dan weer nadenken over wat voor gevolgen heeft het voor kinderen als de school dicht gaat. Aan de andere kant, wat heeft het voor gevolgen als het open blijft en het virus daardoor verder verspreid wordt. Dus dat zijn natuurlijk ook hele lastige afwegingen op zo'n moment te maken. Maar goed, wel goed inderdaad om daarop terug te blikken. Een van de deskundigen die werd gehoord is Marion Koopmans. Ze speelde tijdens de coronacrisis een belangrijke rol als viroloog en adviseur. En ik denk ook dat veel mensen haar ook kennen vanuit de media. Want daar was ze ook veel te gast om ons te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Laten we even luisteren naar een fragmentje van haar.
2: Naar de toekomst toe, ook voor omgaan van dit soort crisis, er komen er meer. We gaan meer infecties zien te krijgen als we niet elkaar weten te vinden. Ook juist in zo'n complexe situatie waar het schuurt. Ik denk dat we dan echt heel veel kwijtraken. Ook aan mogelijkheden voor bestrijding.
0: Ja, in haar verhoor benadrukt zij niet alleen het belang van wetenschappelijke kennis en pandemiebestrijding. Maar ook dat er een andere uitdaging is, namelijk het elkaar blijven vinden. Dat is natuurlijk een beetje breed. Maar toch, je kan dat natuurlijk bekijken vanuit wetenschappers en experts die elkaar blijven vinden. Dus dat je ook een psycholoog bijvoorbeeld betrekt bij wat moeten we doen als er zo'n pandemie uitbreekt, tot een arts, tot een viroloog. Maar ook in de samenleving moeten we elkaar blijven vinden. Hoe kijk je naar die uitspraak van Marion Koopmans?
1: Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En het past natuurlijk ook echt bij het One Health denken. Dat One Health gaat natuurlijk heel erg ook over de verschillende vakgebieden die mensen kunnen hebben. Dus je moet ook niet met een hele nauwe blik naar zo'n grootschalig probleem kijken. En zeker als zo'n uitbraak steeds groter wordt, zoals je ook zag bij corona. Ja, dan wordt het natuurlijk ook steeds meer van belang om ook te kijken naar mensen die iets weten over gedrag, over psychologie. Dat belang is natuurlijk heel erg groot. Ik denk dat dat ook wel echt een duidelijk leermoment is geweest van de coronapandemie.
0: Ja, dus dat is wat we mee kunnen nemen. Ze zegt ook in het fragment, verder verspreid wordt. Dus dat zijn natuurlijk ook hele lastige afwegingen op zo'n moment te maken. Maar goed, wel goed inderdaad om daarop terug te blikken. Een van de deskundigen die werd gehoord is Marion Koopmans. Ze speelde tijdens de coronacrisis een belangrijke rol als viroloog en adviseur. En ik denk ook dat veel mensen haar ook kennen vanuit de media. Want daar was ze ook veel te gast om ons te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Laten we even luisteren naar een fragmentje van haar.
2: Naar de toekomst toe, ook voor omgaan van dit soort crisis, er komen er meer. We gaan meer infecties zien te krijgen als we niet elkaar weten te vinden. Ook juist in zo'n complexe situatie waar het schuurt. Ik denk dat we dan echt heel veel kwijtraken, ook aan mogelijkheden voor bestrijding.
0: Ja, in haar verhoor benadrukt zij niet alleen het belang van wetenschappelijke kennis en pandemiebestrijding, maar ook dat er een andere uitdaging is, namelijk het elkaar blijven vinden. Dat is natuurlijk een beetje breed, maar toch, je kan dat natuurlijk bekijken vanuit wetenschappers en experts die elkaar blijven vinden. Dus dat je ook een psycholoog bijvoorbeeld betrekt bij...

0: in zo'n complexe situatie waar het schuurt. Ik denk dat we dan echt heel veel kwijtraken, ook aan mogelijkheden voor bestrijding.
1: Ja, in haar verhoor benadrukt zij niet alleen het belang van wetenschappelijke kennis en pandemiebestrijding, maar ook dat er een andere uitdaging is, namelijk het elkaar blijven vinden. Dat is natuurlijk een beetje breed, maar toch, je kan dat natuurlijk bekijken vanuit wetenschappers en experts die elkaar blijven vinden. Dus dat je ook een psycholoog bijvoorbeeld betrekt bij wat moeten we doen als er zo'n pandemie uitbreekt, tot een arts, tot een viroloog. Maar ook in de samenleving moeten we elkaar blijven vinden. Hoe kijk je naar die, naar die uitspraak van Marion Koopmans?
2: Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En het past natuurlijk ook heel erg bij het One Health denken. En dat One Health gaat natuurlijk heel erg ook over de verschillende vakgebieden die mensen kunnen hebben. Dus je moet natuurlijk niet met een hele nauwe blik naar zo'n grootschalig probleem kijken. En zeker als zo'n uitbraak steeds groter wordt, hè, zoals je ook zag bij corona. Ja, dan wordt het natuurlijk ook steeds meer van belang om ook te kijken naar mensen die iets weten over gedrag, over psychologie. Dat belang is natuurlijk heel erg groot. Ik denk dat dat ook wel echt een duidelijk leermoment is geweest van de coronapandemie.
1: Ja, dus dat is iets wat we mee kunnen nemen. Ze zegt ook in dit fragment, ja, we gaan dit meer krijgen. Eigenlijk als een soort, hoe zeg je dat, een onvoldongen feit van we gaan wel, er gaat sowieso vroeg of laat alweer zo'n pandemie komen.
2: Ja, de meeste experts zijn het er wel over eens dat we zeker nog wel één of meerdere malen zo'n pandemie of grootschalige uitbraak gaan meemaken. Er zijn natuurlijk in de afgelopen 20 jaar een aantal van dit soort uitbraken geweest. Het SARS-virus eerst, het MERS-virus, wat er ook op lijkt. SARS-CoV-2 is het wat wij het coronavirus dan noemen. Maar ook bijvoorbeeld een nieuw griepvirus, de Mexicaanse griepuitbraak.
1: Die was ik alweer bijna vergeten.
2: Ja, dat vergeet je alweer bijna. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk. En samen met bijvoorbeeld Q-koorts, dat hebben wij ook allemaal van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker. Dus we weten, en bijvoorbeeld, ik moet dan snel denken aan het Hanta-virus, wat nu natuurlijk ook veel in het nieuws is, waarin ook al meteen mensen een woordje klaar hadden van, ik hoor er niks over vanuit de overheid of weinig. Zijn we wel paraat genoeg? Zitten we er genoeg bovenop? Hoe kijk je daarnaar? Is dat ook misschien een beetje een schrikreactie na COVID, dat mensen meteen zo denken, oh nee, gaan we weer? Ik wil niet weer naar lockdown. Ja. Of zeg je, het was ook wel terecht dat niet meteen.
2: Ik denk dat er bij hantavirus, of bij dit hantavirus, mm-hmm, want er zijn heel veel hantavirussen, juist heel genuanceerd op is gereageerd. Dat er juist door experts ook gelijk is gezegd van, de kans dat dit uitgroeit tot een grootschalige uitbraak is gewoon heel klein. Het is meer een toevallige loop een samenloop van omstandigheden. Ja. Waardoor er toeristen besmet zijn geraakt. En daardoor komt het natuurlijk ook meer in het nieuws. En zo'n cruiseschip, dat spreekt natuurlijk ook wel tot de verbeelding. Terwijl kleinere hantavirusuitbraken zijn natuurlijk, gebeuren natuurlijk veel vaker.
1: Ja, dus daar zeg je eigenlijk, is daar wel goed op gereageerd in de juiste proporties.
2: Nou, de media die ik lees, heb ik geen rare dingen gelezen. En dacht ik van nee, dit wordt eigenlijk gelijk ook door echte experts op dit virus goed geduid.
1: Ja, want om het even over die media te hebben, je hebt het over One Health. En dan zeg je, dan kijk je natuurlijk heel breed naar allerlei aspecten van zo'n virus en ook allerlei experts. Dan heb je natuurlijk nog de overheid die er ook bij betrokken is. Maar in dat hele speelveld heb je ook de media, want die moeten natuurlijk mensen informeren. Die moeten ook een beetje die brugfunctie hebben tussen misschien een expert of de wetenschap die wat technischer soms zijn. En dat de media dat weer doorspeelt aan het publiek, om het even zo te zeggen. Dus eigenlijk heeft de media ook in die hele keten een belangrijke rol. Vind je, als we kijken naar bijvoorbeeld het coronavirus, dat de media dat ook op de juiste manier heeft aangevlogen in die keten?
2: Nou, dat is natuurlijk een vrij brede vraag. Hè. De media
1: zijn heel, precies. Heel veel kranten, heel veel tv-programma's, heel veel radioprogramma's. Nee, dat klopt. Ja, dat is een hele brede vraag. Ja.

0: denk wel dat je hoort natuurlijk veel... Marion Koopmans had het ook over elkaar blijven vinden. Er zijn heel veel mensen die ook de media betichten van... jullie zijn ofwel te heftig geweest... of zeg maar te sensatiezoekerig... ofwel jullie zijn te veel meegegaan met wat experts zeggen... en de overheid zeggen niet kritisch genoeg zijn geweest. Hoe kijk je naar die kritiek?
1: Ja, kijk, daar valt natuurlijk van alles voor te zeggen. En er zijn natuurlijk alle voorbeelden die je nu noemt, daar kan je voorbeelden bij vinden. Net als met wetenschappers, je kunt het niet heel snel allemaal goed doen. Blijft natuurlijk gewoon een ontzettend belangrijke rol om mensen goed en tijdig te informeren. Daar ook de juiste experts bij te zoeken. En daar zie je soms wel... dat twee verschillende verhalen echt tegenover elkaar worden gezet... alsof ze allebei even belangrijk zijn. En dat voorbeeld kwam volgens mij ook terug in de parlementaire enquête. Bijvoorbeeld over het verhaal van dat het virus uit een lab ontsnapt zou zijn... versus de theorie die de meeste experts als het meest waarschijnlijk zien... Namelijk dat dit virus van een dier afkomstig is... en via mogelijk weer een ander dier overgesprongen is... en uiteindelijk bij mensen terecht is gekomen.
0: Ja, ja.
1: En ik denk, daar zie je soms wel... dat je soms denkt, de balans is wel belangrijk om die in de gaten te houden.
0: Ja, ja, dus als je kijkt naar de wetenschappelijke consensus... dat je niet de ene mening direct naast de andere mening kan leggen...
1: Ja.
0: Omdat de ene misschien wat meer een mening is en de andere misschien wat meer wat de meeste wetenschappers vinden.
1: Ik denk dat is ook wel een taak van de media om dat ook wel goed te duiden en die balans voldoende te beschermen.
0: Ja, ja. Dus ook voor ons ligt er een rol om dat goed te doen tijdens zo'n uitbraak. Je zei al even, we moeten die parlementaire enquête natuurlijk nog afwachten, die conclusies daarvan. We zitten midden in dat proces. Maar heb jij wel het gevoel dat Nederland op dit moment goed genoeg voorbereid is als er weer een uitbraak komt à la COVID?
1: Ja, dat is een ontzettend lastige vraag. Omdat, kijk, je zegt à la COVID. Mensen verwachten dan ook dat dezelfde dingen gaan gebeuren als bij COVID. Maar een heel nieuw virus kan zich weer heel anders gaan gedragen. Waardoor je daar natuurlijk ook wel weer op het verkeerde been gezet kan worden. Het kan misschien nu wel een virus zijn wat veel bij kinderen voorkomt in plaats van bij ouderen. Misschien zijn de gevolgen van het doormaken van een virus nog veel ernstiger dan wat je nu ziet bij long-covid. Er zijn zoveel voorbeelden te bedenken waarom het anders kan gaan. Misschien wordt er wel heel snel een vaccin ontwikkeld, misschien ook helemaal niet. Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren. Ik denk dat er gewoon heel veel aan gedaan wordt, ook onder wetenschappers, om te kijken van hoe kunnen we nou zo goed mogelijk paraat zijn en blijven voor dit soort uitbraken. Dus als wetenschappers zoeken we elkaar natuurlijk veel op. We hebben veel contact met elkaar uit heel verschillende disciplines. Dat is natuurlijk ook heel erg essentieel. Dat wetenschappers van verschillende achtergronden en verschillende kennisgebieden ook met elkaar praten en op die manier ook voorbereid zijn. Van stel er is een nieuwe uitbraak. Hoe kunnen we dan bijdragen door middel van heel snel het genereren van die essentiële kennis die je ook nodig hebt. En het uitwisselen van essentiële gegevens bijvoorbeeld. Ik denk dat er op dat soort vlakken wel heel erg gewerkt wordt. Om te kijken hoe kunnen we dat nou zo goed doen.
0: Ja.
1: Maar of je echt helemaal paraat bent een volgende keer, dat kan eigenlijk niemand voorspellen.
0: Nee. En is er bij jullie op de afdeling ook een soort onderzoek gedaan? Ik wil niet zeggen een parlementaire enquête, maar ook gekeken van wat hebben wij misschien laten liggen en wat kunnen wij beter doen?
1: Tijdens de...
0: Na corona. Precies.
1: We zijn zelf ook als groep heel, heel actief geweest tijdens COVID-19... uitbraak met bijvoorbeeld onderzoek bij nertsen. Dus metingen doen in stallen. Van komt dat virus ook in de lucht voor? Bij slachthuizen, daar waren ook heel veel uitbraken. Daar hebben we ook metingen gedaan om te kijken van hoe wordt dat virus nou zo snel verspreid binnen die slachthuizen? In verpleeghuizen, op scholen. We hebben ook nog daarna nog onderzoek gedaan naar luchtreinigers en ventilatie in scholen. Van, kan dat nou nog iets bijdragen aan, aan het in toom houden van virussen die zich kunnen verspreiden via de lucht. Dus heel veel onderzoek al gedaan. Dus daar gaan we natuurlijk ook mee verder om te kijken hoe kunnen we dat nou nog verder ontwikkelen.
0: Ja.
1: Dus daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Wat je wel ook heel erg merkt is dat je bepaalde netwerken tijdens zo'n uitbraak en tijdens dit soort onderzoeken opzet. En dat die kennis er best wel een tijd is, maar dat je die ook wel weer snel kunt kwijtraken. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk om ook te zorgen dat er mechanismen zijn om die kennis vast te blijven houden. En ook die expertise die er in Nederland is, om die ook vast te houden.
0: Ja, en ook misschien op de juiste manier te documenteren.
1: Ja, want, natuurlijk. Ja, ja.
0: Dat het goed doorzoekbaar is, dat we snel weten. Oh, dit, ja.
1: Ja, nee, dat is ontzettend belangrijk. Hè, dat je wetenschap ook openmaakt. Dat je de gegevens die je verzamelt, dat je die zoveel mogelijk ook naar buiten brengt. Dat je die deelt. Dat je ook het publiceert in tijdschriften, waarin je ook heel goed vastlegt van wat heb je nou precies gedaan. En dat je die protocollen ook gewoon bij een nieuwe uitbraak makkelijk weer kunt gebruiken. Dat je het wiel niet weer opnieuw hoeft uit te vinden.
0: Ja, en wat nou, want Marion Koopmans had natuurlijk over die samenwerking, dat is belangrijk. Wat is nou de grootste les waarvan jij zegt, nou ja, daar kan ik wel een voorschotje opnemen van dat hebben we echt geleerd?
1: De grootste les voor wetenschappers bedoel je? Of
0: ja,
1: in het of voor,
0: ja, misschien in het algemeen. Of ja, misschien wel wetenschappers, ik weet niet.
1: Nou, voor wetenschappers is de grootste les wel echt die samenwerking. Die echt goed vasthouden. En het uitwisselen op wereldwijde schaal van gegevens in een vroeg stadium.
0: Ja.
1: Zorg nou dat je vooral heel snel detecteert dat er een probleem is.
0: Ja.
1: Hoe sneller, hoe beter. Ja. Dat is wel echt ontzettend belangrijk.
0: Ja. Ja,
1: dus die surveillance. Zorgen dat je signalen oppikt. Zorgen dat je weet wat is normaal en wat is raar. Dat je dat snel probeert te achterhalen. En daar kan je natuurlijk ook als wetenschappers aan bijdragen door met nieuwe methodes te werken. Met AI bijvoorbeeld. Of andere technieken in het lab die we toepassen. Dat is voor ons een hele belangrijke.
0: Ja, nou ja dat neem jij in elk geval mee. En jullie als wetenschappers.
1: Ja.
0: En dan moeten we natuurlijk nog even afwachten wat de conclusies van de parlementaire enquête over corona echt gaan worden. Want daar zijn we gewoon nu nog niet. Maar goed, dat is, ik denk dat jullie en ook ik, maar veel mensen in Nederland er ook rijkhalsend naar uitkijken van wat gaat die commissie concluderen? Ik zie nog dat er nog wat luisteraarsvragen binnengekomen zijn. Dus laten we daar nog even snel naartoe gaan.
2: Vragen.
0: Het valt me op dat er vooral veel opmerkingen en vragen binnenkomen, toch ook over de balans met mens en natuur, om het even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Mens en dier. Er zijn mensen die toch wel zeggen van maken we niet te veel misbruik tussen aanhalingstekens van de natuur, of bemoeien we ons te veel met de natuur. Is dit ook niet om het even zo te zeggen, het grotere plaatje van dat die misschien op de aarde de natuur-mens verhouding een beetje uit balans is.
1: Ja, nou, dat is inderdaad wat ik ook al zei. De impact van mensen op de aarde is gewoon heel, heel groot. En omdat wij ons natuurlijk steeds meer begeven in natuurgebieden en dieren in hun natuurlijke omgeving verstoren en daarmee in contact komen, wij zelf of de dieren die wij houden. Dat heeft een ontzettend grote impact op het risico op zoonozen.
0: Ja. Ja, nu zie ik ook een opmerking van Henry binnenkomen. Ik moet ook zeggen, ik zit daar niet helemaal goed in, want het gaat over Q-koorts. Maar hij zegt dat in Amerika dat de Q-koorts veel eerder was. Dat ze dat veel eerder hadden gesignaleerd. En dat mensen ook niet dicht bij geitenboerderijen mochten komen. Dat dat bij Nederlanders best wel lang duurde. En dat het hier best wel lang duurde voordat er gewaarschuwd werd voor die risico's van Q-koorts. Hij vraagt, hoe kan dat?
1: Nou, dat is natuurlijk alweer een stuk
0: hele lange
1: terug
0: tijd
1: in de tijd.
0: Geleden.
1: Q-koorts uitbraken zijn er wereldwijd verschillende geweest, vaak relatief beperkt gebleven. In Nederland was er een hele grote uitbraak. En dat heeft ook mee te maken dat we in Nederland relatief veel geitenhouderijen hebben die ook dichtbij bij mensen staan. En dat is natuurlijk wel wat Nederland ook wel wat uniek maakt. We hebben natuurlijk veel mensen, veel dieren en die wonen ook dicht bij elkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat risico is net even wat anders vaak dan in andere delen van de wereld.
0: Ja. Waar je toch gewoon minder snel in aangaat, omdat het zo uitgestrekt is. Wat Amerika natuurlijk op platteland wat meer is.
1: Ja, kijk, minder snel naast de geitenboerderij via de lucht. Dus er zullen ongetwijfeld bij. Ik ken deze uitbraak niet hoor, dat is niet duidelijk op basis van deze vraag. Maar er zijn natuurlijk wereldwijd uitbraakjes beschreven. Ja. Dus dat is heel specifiek welke uitbraak het hier om gaat en hoe er toen gehandeld is, wanneer dat opgepikt is. Maar in Nederland, ja, dat is nooit eerder gebeurd dat het zo groot was. Ook een aantal jaren achter elkaar.
0: Ja, ja, en dat ligt er dus ook aan natuurlijk welk land, wat je al zegt, welk land het is, hoe dicht we allemaal op elkaar wonen of niet. Hoe de overheid structuur werkt. Kortom, dat zal natuurlijk ook wel verschillen waar je bent, hoe er wordt gereageerd en welke afweging er misschien ook wordt gemaakt.
1: Klopt, ja, die hele omgeving van hoe wordt er omgegaan met het signaleren van zo'n zoonoze uitbraak. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel mensen in de omgeving zijn bijvoorbeeld al immuun tegen een bepaalde dierziekte. Dat
0: maakt
1: natuurlijk ook nog mee.
0: Maakt ook nog uit. Ik zie dat de tijd erop zit. Ik wil je heel erg bedanken, Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu Epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 2 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 2 juni. De Israëlische premier en de Amerikaanse president hebben flink ruzie gemaakt over wel of niet aanvallen op Beirut. Een overzicht op nieuws van Delsing.
5: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had die aanvallen aangekondigd. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezegging heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals dus het uitzetten naar de terugkeerhubs. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd door een staking van luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. De staking duurt tot 7 uur vanochtend. De luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. De politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in een sporthal. Toen leidde dat tot problemen bij de opvang. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur bij 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms ook een bui en dan een graad of 21.
4: En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Astrid. Er staat een file door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. 5 kilometer, een ongeluk met 2 auto's. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: De Israëlische premier Netanyahu droeg gisteren het leger nog op om de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut onder vuur te nemen. Veel Libanezen sloegen op de vlucht door de dreigementen. Maar 1 telefoontje van de Amerikaanse president Trump wist Netanyahu toch te weerhouden. Correspondent Israël Lennart Zwolfs. Lennart, dat was blijkbaar nogal een hoogoplopend gesprek.
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, de Amerikaanse nieuwszijs Axios die bericht daarover. En president Trump zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu knettergek hebben genoemd. Hij zou hebben gezegd, ja, als je deze aanvallen op die zuidelijke wijken in Beirut doorzet, ja, dan isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. Nou, en wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat Trump heeft gezegd dat Netanyahu zonder zijn steun, zonder zijn hulp, nu in de gevangenis had gezeten. Nou, Netanyahu die wordt verdacht van corruptie, fraude, omkoping, zijn allemaal nog zaken die lopen. En Trump steunt hem daarin. Hij heeft zelfs de Israëlische president eens gevraagd om gratie te verlenen. Dus dat haalde Trump ook nog even aan om Netanyahu te overtuigen.
4: Maar waarom maakt Trump zich op dit moment zo druk over die plannen om Beirut aan te vallen?
7: Nou, dat heeft denk ik alles te maken met Iran, want Trump wil een deal met Iran, een duurzame deal. En Iran kwam gistermiddag met de aankondiging dat ze geen berichten meer gaan uitwisselen met de VS via bemiddelaars, zolang het Israëlische geweld in Libanon doorgaat. Dus Iran koppelt de deal met de VS aan het Israëlische geweld in Libanon. Nou ja, en een paar uur later belt Trump Netanyahu en worden in ieder geval die aanvallen op Beirut afgezegd. Dus ja, dat heeft hoogstwaarschijnlijk echt alles met elkaar te maken.
4: En hoe valt dat dan in Israël, dat dit zo loopt?
7: Nou ja, bij de oppositie klinkt toch wel kritiek. De verkiezingen komen er hier ook aan. Die moeten uiterlijk eind oktober zijn gehouden. Dus het is ook verkiezingsnauw. Maar bijvoorbeeld Naftali Bennett, de belangrijkste uitdager van Netanyahu op dit moment, die zegt dat Israël op deze manier zijn soevereiniteit verliest. Yair Lapid, een andere belangrijke oppositieleider, die zegt dat het een vazalstaat wordt op deze manier. Dus de kritiek gaat niet zozeer over het wel of niet aanvallen van Beirut op dit moment, maar wel over die afhankelijkheid van de VS.
4: Beirut dus niet aangevallen. Hoe zit het met de rest van Libanon, vooral dan dus het zuiden?
7: Ja, daar gaan de aanvallen eigenlijk gewoon door, heen en weer. En ook heeft het Israëlische leger houdt daar nog steeds een deel van het grondgebied bezet. Dus ja, die aanvallen gaan gewoon door. En premier Netanyahu heeft na het telefoongesprek met Trump ook nog gezegd, zolang Hezbollah blijft aanvallen, ja, stoppen wij de gevechten ook niet. Dus ja, ik denk dat die gevechten ook voorlopig nog wel door zullen gaan.
4: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Zwolfs. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering, soms wel tot de helft van de oude dosering. En daardoor hoeven patiënten minder te worden geprikt en kan ieder jaar per patiënt ook flink worden bespaard. Blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC en het UZ Gent. Elke de Jong is dermatoloog en hoogleraar ontstekingsziekte van de huid aan het Radboud UMC. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Hoeveel mensen in Nederland hebben deze huidziekte?
8: In Nederland hebben ongeveer 3% van de mensen deze aandoening. En dat zijn dan rond de 500.000 mensen in Nederland. Maar de ernst van de ziekte varieert. Sommige mensen hebben het heel mild en andere hebben het heel uitgebreid. En de medicijnen waar dit onderzoek over gaat, die worden vooral gegeven aan mensen die een hele uitgebreide vorm hebben daarvan.
4: En waar hebben zij last van?
8: Zij hebben vooral last van de plekken zijn heel zichtbaar, hè, de plekken op de huid. Het zijn rode, vrij fors schilferende plekken die ook kunnen jeuken, maar vooral ook pijn kunnen doen. En zeker als ze op plaatsen zitten waar dat last geeft, zoals in het gezicht, de handen of de voeten. Het kan op allerlei plaatsen zich voordoen. Dan geeft dat nog eens extra beperkingen aan patiënten.
4: Deze medicijnen die dempen dan de symptomen, want ik geloof niet dat het kan worden genezen, hè?
8: Nee, dat klopt inderdaad. Het is een chronische aandoening. En de medicijnen waar het onderzoek over gaat, die remmen eigenlijk de ontstekingsreactie in de huid. Maar die doen dat wel heel goed. Waardoor mensen zich echt een heel stuk beter voelen.
4: En dat is van belang voor deze patiënten?
8: Ja, zeker, want ze worden ook, we hebben het met name dus over de mensen die vrij ernstig aangedaan zijn. Worden ook echt beperkt in hun activiteiten, dingen zoals sporten, zorgeloos naar buiten gaan, zwemmen, dat soort zaken. Dat is allemaal niet meer normaal als je veel last hebt van je huid en mensen daar ook op reageren. Dat geeft toch echt wel grote beperkingen aan deze mensen, ja.
4: Nu heeft u dus onderzocht dat deze nieuwste medicijnen ook effectief zijn bij een lagere dosering. Hoe heeft u dat onderzocht dan?
8: Wij hebben samen met 19 ziekenhuizen in Nederland en België en natuurlijk heel veel patiënten, hebben we onderzocht of mensen die heel goed reageerden op deze behandeling, die dus eigenlijk een vrijwel afwezigheid van de ziekte dan hadden op dat moment, of die de tijd tussen de injecties die ze daarvoor kregen konden verlengen. En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
4: Ze worden minder vaak geprikt. Is dan de dosis per keer wel hetzelfde, maar doen ze er dan dus gewoon langer mee?
8: Ja, precies. Omdat die spuiten worden niet geleverd in allerlei tussendoseringen, zeg maar. Maar in een vaste dosis. Dus we konden ook niet specifiek andere lagere doseringen in de spuiten geven. Maar we konden wel de tijd tussen de spuiten verlengen.
4: U vertelde net hoeveel impact die ziekte kan hebben. En dat mensen blij zijn dat er een medicijn is. Durven mensen dat wel aan dan om dan minder vaak te laten inspuiten?
8: Ja, dat is inderdaad iets waar je goed met elkaar over moet spreken. We hebben wel ingebouwd in die studie dat mensen altijd weer terug mochten naar de normale dosis, zeg maar. Als zij dat zelf wilden ook, of als ze vonden dat de plekken toch erger werden. Het moeilijke is dat mensen die al lang deze aandoening hebben, natuurlijk super blij zijn dat ze een goed resultaat hebben met die medicijnen. En dat is echt ook levensveranderend geweest voor veel patiënten. Dus er waren zeker wel wat mensen die dat moeilijk vonden om dat te doen. En we hebben ook natuurlijk niemand gedwongen om het te doen, hè. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar uiteindelijk met overleg en de verzekering dat je terug mocht naar de gewone dosis, dat toch hebben aangedurfd samen met hun dokters.
4: Bij u gaat het nu dus in. Andere ziekenhuizen kunnen dit ook gewoon doen?
8: Ja, dat kan eigenlijk gewoon overgenomen worden. Het is pas echt dat het op grotere schaal overgenomen wordt, is als natuurlijk de resultaten steeds verder bekend worden. En als het ook in de richtlijn van de Nederlandse dermatologie en de Belgische dermatologie wordt opgenomen. En dat is wel het plan in ieder geval.
4: Dank u wel. Elke de Jong, dermatoloog en hoogleraar ontstekingsziekte van de huid.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: 12 over 6. In Pauw en de Wit aandacht voor het kabinet Jetten. Het is 100 dagen geleden dat de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA aantrad. Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte heeft de oorlog in het Midden-Oosten ervoor gezorgd dat de plannen van het kabinet in een stroomversnelling terechtkwamen.
9: Dat heeft natuurlijk voor heel veel mensen enorme impact gehad. Prijzen bij de pomp, zorgen over de energierekening. Maar het heeft ook duidelijk gemaakt dat wat het kabinet wil bereiken, dat het eigenlijk nog harder nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat over sneller onafhankelijk worden van die brandstof uit het Midden-Oosten. Omdat het gaat over de Europese defensie op orde krijgen, zodat we minder afhankelijk zijn van de Amerikanen. En dat we niet willen dat onze privacy, onze data in Amerikaanse handen komt.
4: Volgens hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans is er nog veel werk aan de winkel.
10: Ik hoor dat plannen zijn ingezet, allemaal prachtig. Maar wat gaan we doen? Er wordt goed op de winkel gelet. Russische olietankers worden achterna gezeten. Fantastisch. Maar wat is nou het perspectief? Er moet de begroting komen. En wat ik zie is dat het meekrijgen van de meerderheid in de Tweede Kamer... dat lukt misschien op een enkel dossiertje. Maar nu, hoe nu die begroting te overleven? Want je kunt niet een beetje links-rechtse begroting hebben.
4: Columnist Angela de Jong richtte zich gisteren in het AD tot jongeren die geen kinderen willen krijgen vanwege het dalende geboortecijfer. Volgens de Jong is het voor de samenleving essentieel dat meer jongeren tussen de 18 en 35 een kinderwens hebben. In RTL Tonight lichtte ze haar oproep toe.
11: Weet je, iedereen moet het helemaal zelf weten, maar die jongeren die nog twijfelen, die ga ik vandaag toch proberen over de streep te trekken. Want we hebben straks wel mensen nodig die ons billen wassen met z'n allen. En we kunnen natuurlijk vanuit het buitenland mensen voor die K-klus hier naartoe halen. Mm-hmm. Maar goed, de AOW moet betaald worden. Dus iedereen die ik over de streep kan trekken, want er is zoveel meer dan alleen maar die poepeluier en die slapeloze nachten, wat je ervoor terugkrijgt, dat heb ik opgeschreven.
4: Schrijfster Antoinette Schuldeman zei dat er niets mis is met een kinderloos leven. Ze viel vooral over de opmerking van de Jong dat jongeren van tegenwoordig hun geld liever uitgeven aan een flat white dan aan luiers.
12: Dit geeft dus aan dat jij vindt van mensen die geen kinderen hebben, die maken zich alleen maar zorgen over ze. Alleen maar
11: naar
12: zichzelf.
11: Het gaat over jongeren.
12: Terwijl je juist zou kunnen zeggen. Die mensen zouden ontzettend veel bijdrage aan de maatschappij kunnen hebben. Die hebben misschien veel meer tijd om vrijwilligerswerk te doen. Of ander zinvol werk waar we als maatschappij behoefte aan hebben. Die zouden fulltime kunnen werken, omdat ze geen kinderen hebben die afleiden daarvan. Alsof je dan alleen maar je geld uitgeeft aan een flat white.
4: Tot en met vandaag ligt naast het Olympisch Stadion in Amsterdam een zomerijsbaan. De schaatsbaan draait volledig op lokale zonnestroom van het dak van het stadion. In Langs de Lijn Omstreken vertelde bedenker Rosalie Apitulij dat ze veel reacties krijgt van mensen die het energieverspilling noemen. Maar volgens haar is het dat juist niet.
13: Er is op sommige momenten in Nederland gewoon zodanig veel opwek en zodanig veel overschotten dat het net het niet aan kan, dat het juist heel logisch is om dus te gaan schaatsen in de zomer. Dan is er een overschot aan zonnestroom. Dus we hebben gewoon overvloed op dat moment. Dus we moeten gewoon veel meer oefenen om energie te gebruiken als het er is. En dat wil ik proberen te oefenen met dit project.
4: Het was de afgelopen dagen toch warmer dan ze van tevoren had gedacht. Wat niet heel goed was voor de kwaliteit van het ijs.
13: Op een gegeven moment het was het natuurlijk wel echt heel tropisch. Dus 30 graden, dat hadden we met dit project ook niet helemaal voorzien. Daarom hadden we het juist eind mei, begin juni bedacht en berekend. Maar dus het was op een gegeven moment echt wel heel spannend. En toen werd het ook wel een beetje nattig. Maar dat was ook voornamelijk omdat het hard ging waaien. En dat is natuurlijk weer de grootste killer van het ijs.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. Bedrijven die werknemers te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt, schrijft het AD.
1: Vooral arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit, zegt de arbeidsinspectie. Achterstallig salaris opeisen is lastig, bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet heeft bijgehouden hoeveel uur iemand gewerkt heeft. En zonder bewijs is nabetaling onmogelijk. Een nieuwe wet draait het om. Het bedrijf moet bewijzen dat iemand genoeg betaald heeft gekregen. En als dat niet zo is, moet er alsnog worden afgetikt. In het uiterste geval kan het oplopen tot 14.000 euro, rekent het AD voor. 6 maanden werk, 36 uur per week, tegen het minimumloon van 15 euro. De beruchte porno-site Motherless is weer in de lucht en er is weinig veranderd, schrijft NRC. De krant sprak vorige week met justitieminister Van Wil. De site was offline gehaald door het OM en beloofde daarna om kinderporno en filmpjes met andere illegale inhoud te weren. Van Wil vroeg zich toen al af hoe waterdicht die procedure zou zijn. Zijn voorspelling was niet, en daar krijgt hij gelijk in. NRC vond inderdaad weer kinderporno. Motherless staat op servers van een Nederlands bedrijf. Dat er geen actie wordt ondernomen laat volgens NRC zien dat de huidige regels niet toereikend zijn. Het FD heeft een concepttekst voor de nieuwe Europese chipswet in handen. In de vorige European Chips Act uit 2023 probeert de EU te regelen dat de productiecapaciteit voor chips in Europa opgebouwd wordt en innovatie gestimuleerd. Nou, dat is nog niet helemaal gelukt. Met de tweede wet verschuift de nadruk op industrialisatie, het stimuleren van de vraag naar chips en het vergroten van de leveringszekerheid. Het nieuwe voorstel maakt deel uit van een pakket voor technologische soevereiniteit dat morgen wordt gepresenteerd. En slecht nieuws in de Telegraaf voor huishoudens die aan de warmtepomp, stekkerauto of elektrische kookplaat willen. Ze zullen waarschijnlijk moeten wachten. Netbeheerder Liander komt met een wachtlijst voor nieuwe stroomaansluitingen of verzwaring van de bestaande aansluiting. Het bedrijf kan in Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland niet garanderen dat er altijd voldoende stroom is. Daarom zijn 7300 aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Netbeheerder Stedin kondigde vorige maand ook al een aansluitstop aan voor nieuwbouwhuizen.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Een file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog ongeveer een kwartier.
0: Storm Dennis was een van de zwaarste stormen die het Verenigd Koninkrijk ooit had meegemaakt en liet in de winter van 2020 een spoor van vernieling achter. Met name Wales kreeg te maken met zeer zware overstromingen. 1 dorpje werd bijzonder hard geraakt. En sindsdien hielden de dorpelingen zich bezig met de vraag: wat kunnen we doen om nog zo'n ramp te voorkomen? En na jaren van wikken en wegen komen ze nu tot een bijzondere beslissing. Correspondent Arjen van der Horst zag hoe het dorp er op dit moment bij ligt.
3: Zo op het oog is dit een lieflijk klein riviertje. Het is maar enkel diep, maar schijnbedriegt, zegt Paul Thomas.
4: Dat is een animal over there.
3: Dit kabbelende riviertje is een gevaarlijk beest.
4: En het is so dangerous.
3: Thomas woont aan Clyde Terrace, een langgerekte straat in de beboste heuvels van Zuid-Wales.
4: I used to love living here.
3: Tot 6 jaar geleden keek hij heel anders naar de rivier die maar een paar meter van zijn huis verwijderd ligt.
4: Lovely, quiet, peaceful. Not anymore. We have nightmares now.
3: Maar nu houdt hij er alleen nachtmerries aan over.
5: The strong winds and torrential rain brought by Storm Dennis have left their mark right across Britain.
3: En die nachtmerrie begon op 15 februari 2020.
6: Flooding and landslides led to a major incident being declared in South Wales.
3: Storm Dennis hield huis in het Verenigd Koninkrijk en vooral Wales werd zwaar getroffen door overstromingen.
5: Welsh officials described the scale of the floods as unprecedented.
4: The weather was bad. We knew it was bad. And I looked down the street and then I could see the water.
3: Toen Paul Thomas die dag zijn straat inkeek, zag hij de rivier buiten de oevers treden.
4: It was getting higher.
3: En het water steeg een rap tempo tot boven zijn hoofd.
4: And then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step.
3: En toen werd hij plots meegesleurd door een vloedgolf.
4: So powerful.
3: Hij overleefde het maar ternauwernood.
4: From floor to ceiling was completely wrecked, gone.
3: Maar zijn huis was totaal verwoest en dat gold voor de hele straat.
7: This case in Wales was very much an example of a river that rose very, very quick.
3: Dit scenario is niet uniek voor Wales. Steeds meer Britten leven in risicogebieden.
7: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future.
3: En klimaatverandering is daarin de belangrijkste factor, vertelt overstromingsexpert Dr. Jess Neumann van de Universiteit van Reading.
7: So we're already seeing more extreme weather.
3: We zien al steeds vaker extreem weer.
7: I think one of the big differences is between sort of us and the Netherlands is you have worked with water.
3: En ze wijzen op de verschillen met Nederland, waar ze al veel langer gewend zijn om te leven met het water. In het VK doen ze er alles aan om water zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Maar die aanpak heeft zijn grenzen bereikt. En dat besef leidde tot een unieke beslissing in het dorp van Paul Thomas. Na jaren van wikken en wegen kwamen ze tot een radicale conclusie.
7: It is better and more cost-effective to essentially buy that row of houses out.
3: De overheid heeft besloten de straat op te kopen en de huizen af te breken. De hele gemeenschap wordt verplaatst. Een primeur voor het VK.
4: We are considered to be the first UK climate evacuees.
3: Paul Thomas en zijn buren worden daarom nu de eerste klimaatvluchtelingen van het VK genoemd.
7: Will we see it happen elsewhere? I think there's a very good chance that we could.
3: Dit gaat waarschijnlijk veel vaker gebeuren in de nabije toekomst.
7: We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
4: As you can see, we're packing.
3: Paul Thomas is nu druk bezig zijn spullen te pakken.
4: I tell everyone, we are grateful.
3: Hij is dankbaar voor het besluit, maar het doet hem ook pijn het huis te verlaten waar hij ruim 40 jaar heeft gewoond.
4: I try not to think about it.
3: En als hij dit zegt, krijgt hij een brok in zijn keel.
4: I was sitting on the settee in the armchair the other night.
3: Hij zat laatst in zijn leunstoel.
4: Just having a look around.
3: En keek nog één keer om zich heen.
4: And we're gonna lose it all.
3: En hij wist, dit alles gaan we verliezen.
4: All the memories.
3: Alle dierbare herinneringen.
4: It's 40 to 50 years of memories that we are giving up.
3: Maar het moet gebeuren.
4: It is necessary and that's the only thing really that gets us through it.
3: En dat is het enige wat hem nog overeind houdt.
0: Een reportage vanuit Wales van correspondent Arjen van der Horst. Het is 7:04. Burkoen heeft een van de eigen nummers opnieuw opgenomen, Daffodils. En dat deden ze met de 18-jarige Faela uit West-Brabant. Zanger Bart van der Weijden kreeg haar TikTok-versie doorgestuurd van zijn dochter en was meteen onder de indruk. Zozeer dat Faela ook al mee mocht spelen tijdens de theatertour van Raccoon. Nou, ik ben ook onder de indruk. Deze versie van Daffodils is echt wonderschoon.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van nieuws, Thomas.
2: Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn minstens 5 mensen gedood. 4 in Dnipro, in het oosten van het land, en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. Vannacht heeft een deel van de asielzoekers uit Ter Apel, waar geen plek voor was, geslapen in het Drentse tweede Exloërmond. Ook de komende 2 nachten kunnen ze daar nog terecht. De gemeente Borger-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarusische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Sabalenka speelt in de kwartfinales tegen de Russin Diana Schneider. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna is er even ruimte voor de zon, maar in de middag zijn er stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: De eerste files van de dag zijn een feit. Op de A2 Den Bosch-Utrecht weer een file van 5 kilometer bij Afrit Kerkdriel. A12 Arnhem-Utrecht na een ongeluk bij Driebergen 4 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog 10 minuten. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij de A9 5 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging.
1: Hevige buikpijn of je ontlasting die is veranderd. Het kan maanden duren voor een maag-darmleverarts een plekje in de agenda heeft. Een MDL-arts vertelt zo hoe dat kan. Ster.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Sinds 2022 zijn de wachttijden voor maag, lever, darmzorg toegenomen van gemiddeld zo'n 90 naar zo'n 130 dagen. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gaat dan om polyklinieke afspraken. In sommige ziekenhuizen is er niet zoveel aan de hand en kun je er snel terecht. Maar er zijn ook ziekenhuizen waar de wachttijd een jaar of langer kan zijn. Zoals in Den Haag, delen van Zuid-Limburg en de omgeving Zwolle. Manon Spaander is maag, lever, darmarts in Rotterdam en sectiehoofd bij het MDL-fonds. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Manon Spaander. Ik ben geen sectiehoofd van het MDL-fonds. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag- en Leverartsen.
1: voorzitter van de Nederlandse Vereniging, bij deze recht gezet. Waarom nemen de wachttijden toe?
12: Ja, het heeft verschillende oorzaken eigenlijk. Als je kijkt, zien we dat er ook een toename is van maag-darmklachten. Heeft natuurlijk te maken een beetje met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. Daarnaast zie je dat er binnen ons vakgebied veel verandert in wat we kunnen. Bijvoorbeeld het vroeg opsporen van tumoren van het maag-darmkanaal. Maar niet alleen opsporen, tegenwoordig kunnen ze ook verwijderen als in een vroeg stadium zitten. Iets wat vroeger altijd de chirurg deed. En er zijn nieuwe geneesmiddelen op de markt voor ziekten, voor chronische darmziekten, als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, waardoor mensen langer hun darm kunnen behouden. Maar dat heeft wel tot gevolg dat mensen vaker op de polykliniek moeten komen of vaker kijkonderzoeken van de darmen ondergaan. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Dus dat maakt het aanbod heel groot en qua capaciteit heel laag.
1: Ja, dus MDL-artsen doen meer dan vroeger, maar er zijn er minder, moet ik het zo zien?
12: Ja, ze doen meer, zorgvraag is meer, dus er zijn meer patiënten, meer klachten en we doen meer dan dat we vroeger kunnen. En het aanbod aan MDL-artsen is eigenlijk dus verlaagd. We begonnen ooit met 40 opleidingsplekken, zijn het genoeg gehalveerd naar 20.
1: Nou, ja, hebben ze dat toen gedaan dan?
12: Er was toen een gedachte dat er eigenlijk een overschot. Men was bang voor werkeloosheid aan MDL-artsen en is toen teruggedraaid. En ik denk dat dat wat vroeg is. We hebben een relatieve jonge beroepsgroep. En ik denk dat het kraan op dat moment terugdraaien eigenlijk tot gevolg heeft gehad dat we nu dus met zo'n tekort zitten. Ik ben ook dan wel blij dat nu de minister heeft besloten om het aantal opleidingsplekken wel te laten toestijgen. Dus hopelijk laat dat in de komende jaren qua capaciteit beter wordt. Maar goed, dat heeft de tijd nodig.
1: En wat betekent dit voor patiënten en ook voor de werkdruk van de artsen?
12: Ja, voor patiënten is het met name, zoals je al in de introductie zei, het is niet overal in Nederland, maar echt wel in veel ziekenhuizen waar wachttijden oplopen tot anderhalf tot soms 2 jaar, waar een paar honderden mensen op de wachtlijst staan. Wel is het in Nederland zo dat als je echt een acuut probleem hebt of er een hoge verdenking is op een ernstige ziekte, dat je eigenlijk wel binnen 2 weken terecht kan. Maar het zijn met name voor die patiënten met buikklachten, wat chronische klachten die niet direct spoed hebben, die lang moeten wachten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend als je die klachten ervaart. Dat aan de patiëntenkant. En voor de arts is het te druk van het gevoel dat er natuurlijk mensen op zitten te wachten die zorg nodig hebben, waarbij je dat niet op korte termijn kan verzorgen. En sommige AMDL-artsen zijn 1,5 tot 2 uur per dag bezig om tussen al die aanvragen, verzoeken tot polyklinische bezoeken te zoeken wie met spoed moet en wie niet.
1: Ja, dus daar ben je ook alweer tijd aan kwijt. De tijd die je anders aan een patiënt had kunnen besteden. Dat is natuurlijk
12: absoluut
1: het vervelende, ja. Wat doen artsen om toch die wachttijden te verkorten?
12: Ja, we hebben nu verschillende initiatieven lopen. Dus binnen de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm- en Leverartsen lopen we heel erg voorop met het Less is More project. Waarbij we kijken wat is nou echt passende zorg en welke zorg kunnen we stoppen of afschalen. Dat zijn een van de belangrijke projecten. Zoals projecten waarbij we, of er binnenvallen projecten waarbij we bij mensen onder de 50 jaar zonder alarmsymptomen geen kijkonderzoek meer doen van de maag, omdat we weten dat die weinig opleveren. Andere is digitalisering, bezig met het maken van tools, dat als je op de wachtlijst staat, dat we je wel al een tool kunnen aanbieden waarbij we iets informatie kunnen geven van hoe je klachten, waar de klachten bij kunnen passen en wat je dan zelf er nog aan kan doen. Dat zijn denk ik nu de belangrijkste initiatieven die wij zelf proberen te initiëren om deze druk van zorg te doen verminderen.
1: Dank u wel, Manon Spaan, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Ook in andere zorgsectoren speelt het probleem van lange wachttijden en tekorten aan artsen. Op de website en de app van de NOS is daar meer over te lezen.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Een voorstel van GroenLinks, PvdA en D66 krijgt vandaag waarschijnlijk steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Sonke Mutler is Kamerlid van GroenLinks, PvdA. Goedemorgen.
13: Een hele goede morgen.
1: Wat is uw voorstel?
13: Het voorstel is, we hebben gezien toen de wet in 2024 over de naamrecht werd ingevoerd, dat ouders zouden dan samen kunnen kiezen voor een dubbele achternaam voor een kind. Dat vonden wij een fantastische vooruitgang, een gelijkwaardige erkenning van beide ouders. Maar zoals u net aangaf, in de praktijk blijkt dat één ouder die keuze nog altijd kan blokkeren en de vrouw dus altijd toestemming nodig heeft om ook haar achternaam naast die van die partner te geven. En wat wij willen doen is dat op een andere wijze wordt geregeld, dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
1: En in welke volgorde dan?
13: Alfabetisch, dat gebeurt in België. Dat is een hele een mooie oplossing die ze in het buitenland hebben voorgesteld en die ook gewoon wordt toegepast op een hele goede wijze.
1: Hoort u veel van dat dit een twistpunt is tussen ouders?
13: Ja, ik heb de afgelopen tijd ontzettend veel vrouwen gesproken, met name, die hiermee van doen hebben. En je ziet dat die vetorecht, dat die vooral terugkomt in situaties waarin bijvoorbeeld ouders uit elkaar zijn, in conflict liggen, er sprake is van intieme terreur of scheve machtsverhoudingen. En dan wordt de weigering van de toestemming voor een dubbele achternaam heel vaak gebruikt als drukmiddel. Ja, en dan komen vrouwen daardoor regelmatig in een lastige positie terecht. Maar ik heb ook vrouwen gesproken die geadopteerd zijn en die heel graag hun eigen familienaam, hun eigen geschiedenis door willen geven aan hun kinderen.
1: Als de motie een meerderheid krijgt, dan roept de Tweede Kamer het kabinet dus op om er iets aan te doen. Kan het snel worden aangepast?
13: Er komt nog een evaluatie en dat wordt op korte termijn gedaan. En dat vind ik denk ik ook wel goed. Maar wat ons betreft worden er nu wel al wat voorbereidingen getroffen om deze oneerlijke situatie recht te zetten. Ja, uiteindelijk gaat het over identiteit, over familie en over erkenning. En ik vind echt wel dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om ook verbonden te zijn, ook zichtbaar met beide ouders. En deze wet zorgt daar niet voor. En deze effecten van die wet, de impact van die wet, ja, die komt nu zo goed naar voren dat je deze oneerlijke situatie ook niet te lang in stand moet houden. Want wij zien wat dat doet met heel veel vrouwen in de praktijk.
1: Maar tussen de regels door hoor ik dat het niet van vandaag op morgen geregeld is.
13: Nou, een wetsvoorstel wijzigen kan duren. Daarom hebben we ook in ons voorstel gepleit om inzichtelijk te maken hoe je voor een overgangsregeling kan zorgen. Dat je dus met terugwerkende kracht toch een beroep op die wet kan doen. Ja, en dan kan het misschien 1 of 2 jaar duren, wat ik niet hoop. Maar mocht dat zo zijn, dan moet er dus ook een overgangsregeling komen, waardoor in dit geval ouders die met deze situatie van doen hebben, toch met terugwerkende kracht situatie kunnen veranderen.
1: Dank u wel. Kamerlid Sonke Mutler van GroenLinks PvdA. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele organisaties op de terroristenlijst geplaatst. Volgens de VS zouden die groepen spelen met de Amerikaanse democratie. Maar de Braziliaanse president is fel tegen dat Amerikaanse besluit.
14: Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta.
1: President Lula da Silva zegt dat Brazilië het niet accepteert om als kind en als bananenrepubliek te worden behandeld. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, waarom is hij zo fel tegen dat opnemen van die bendes op de terroristenlijst?
15: Nou, Lula die is bang dat de Verenigde Staten dit gaan gebruiken om meer invloed uit te oefenen in Latijns-Amerika, maar vooral dus nu in Brazilië. Hij is ook bang dat de soevereiniteit van het land aangetast wordt, hè, dat er bijvoorbeeld in 1 keer militaire operaties vanuit de VS worden uitgevoerd in Brazilië. Nu deze groepen op de terroristenlijst staan, zouden de Verenigde Staten zich bijvoorbeeld meer vrijheden kunnen toe-eigenen. Misschien goed om even in herinnering te nemen dat de invasie in Venezuela eerder dit jaar en de ontvoering van Maduro, dat volgde ook nadat een groot drugskartel in Venezuela,
13: dat je deze oneerlijke situatie ook niet te lang in stand moet houden. Want wij zien wat dat doet met heel veel vrouwen in de praktijk.
16: Maar tussen de regels door hoor ik dat het niet van vandaag op morgen geregeld is.
13: Nou, een wetsvoorstel wijzigen kan duren. Daarom hebben we ook in ons voorstel gepleit om inzichtelijk te maken hoe je voor een overgangsregeling kan zorgen. Dat je dus met terugwerkende kracht toch een beroep op die wet kan doen. Ja, en dan kan het misschien 1 of 2 jaar duren, wat ik niet hoop. Maar mocht dat zo zijn, dan moet er dus ook een overgangsregeling komen, waardoor in dit geval ouders die met deze situatie van doen hebben, toch met terugwerkende kracht situatie kunnen veranderen.
16: Dank u wel. Kamerlid Songül Müller van GroenLinks PvdA. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele organisaties op de terroristenlijst geplaatst. Volgens de VS zouden die groepen spelen met de Amerikaanse democratie. Maar de Braziliaanse president is fel tegen dat Amerikaanse

0: regeling komen, waardoor in dit geval ouders die met deze situatie van doen hebben, toch met terugwerkende kracht situatie kunnen veranderen.
1: Dank u wel. Kamerlid Songül Müller van GroenLinks PvdA. De Verenigde Staten hebben twee Braziliaanse criminele organisaties op de terroristenlijst geplaatst. Volgens de VS zouden die groepen spelen met de Amerikaanse democratie. Maar de Braziliaanse president is fel tegen dat Amerikaanse besluit.
2: Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta.
1: President Lula da Silva zegt dat Brazilië het niet accepteert om als kind en als bananenrepubliek te worden behandeld. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, waarom is u zo fel tegen dat opnemen van die bendes op de terroristenlijst?
3: Nou, Lula die is bang dat de Verenigde Staten dit gaan gebruiken om meer invloed uit te oefenen in Latijns-Amerika, maar vooral dus nu in Brazilië. Hij is ook bang dat de soevereiniteit van het land aangetast wordt, hè, dat er bijvoorbeeld in één keer militaire operaties vanuit de VS worden uitgevoerd in Brazilië. Nu deze groepen op de terroristenlijst staan, zouden de Verenigde Staten zich bijvoorbeeld meer vrijheden kunnen toe-eigenen. Misschien goed om even in herinnering te nemen dat de invasie in Venezuela eerder dit jaar en de ontvoering van Maduro, dat volgde ook nadat een groot drugskartel in Venezuela op zo'n lijst was geplaatst. En ook die aanvallen op de drugsbootjes, die kwamen daaruit voort. Dus Lula is nu bang dat dit Brazilië ook te wachten staat.
1: En om welke groepen gaat het in Brazilië?
3: Nou, het gaat om twee grote drugskartels. Allereerst de PCC, de Primeiro Comando da Capital uit São Paulo. En het Rode Comando, de Comando Vermelho, die als basis Rio de Janeiro hebben. En deze groepen zijn ooit lang geleden ontstaan in gevangenissen. Maar die zijn uitgegroeid tot enorme drugskartels die ook niet alleen in Brazilië zelf, maar ook eigenlijk in de hele regio bezig zijn. En die hebben als basis vaak ook sloppenwijken, de favela's. In Rio, waar ik zelf woon, daar is de Comando Vermelho bijvoorbeeld heel actief. En die hebben gewoon bijna alle sloppenwijken daar in handen. En die opereren dus vanuit daar.
1: En zijn ze gevaarlijk?
3: Ja, ze zijn constant verwikkeld in een drugsoorlog om de drugsmarkt en op invloed. En regelmatig zijn er dus ook invallen van de politie in bijvoorbeeld deze favela's. En die zijn zeker gevaarlijk. Ik weet niet, vorig jaar, herinner je misschien nog wel, is toen ook een grote inval geweest in een favela in Rio, waar toen 120 mensen omkwamen. Dat waren veelal bendeleden, maar daar zaten ook onschuldige bewoners bij. Want die worden dan ook getroffen door rondvliegende kogels, hè, doordat er dan in die wijken over en weer geschoten wordt. Het zijn volkswijken, dicht bevolkt. Er wonen gezinnen. En daarnaast hebben die kartels in die wijken zelf ook heel veel macht. Want bewoners, maar ook bijvoorbeeld winkeliers worden afgeperst. Die moeten wekelijks betalen aan die kartels, zogenaamd voor veiligheid. Die kartels die leveren elektriciteit, die hebben de woningmarkt daar in handen. Tegelijkertijd komt dat ook omdat er een overheid afwezig is in die wijken. Dus ja, het is een heel complex probleem, waarbij het ook vaak voor grote onveiligheid zorgt bij de bewoners zelf.
1: Nou was Lula onlangs nog op bezoek bij Trump. Dat leek een goede ontmoeting te zijn geweest. Ze hadden zelfs een deal gesloten om wapen- en drugshandel tegen te gaan. Dus dit op die terroristenlijst plaatsen van deze twee groeperingen, komt dat dan als een verrassing voor Lula?
3: Nee, zeker niet, want het hing al in de lucht. En ik denk dat Lula vooral ook hoopte bij die ontmoeting aan het Witte Huis, dat hij dit zou kunnen voorkomen. He, dat hij inderdaad zou zeggen van, laten we samen optrekken, Amerika en Brazilië, om die strijd aan te pakken, om die drugsproblemen aan te pakken. Maar laten we niet deze groepen nou op die lijst, dat die op die lijst komen. Maar nadat Lula in Washington is geweest, volgens mij anderhalve week later, kwam Flavio Bolsonaro daar ook op bezoek. En dat is de zoon van oud-president Bolsonaro die in de gevangenis zit. Maar deze Flavio die is kandidaat voor de verkiezingen later dit jaar. En Flavio die staat ideologisch veel dichter bij Trump, is ook een rechtse politicus. En die is juist een voorstander van dat deze groepen op die lijst komen te staan. Dus die heeft zijn invloed uitgeoefend. En heeft Trump dus zover gekregen. Goed, Trump wilde het eigenlijk.

0: ik al. En dit was denk ik, dat bezoek was een soort van laatste zetje. En, want Lula en, deze Flavio Bolsonaro, ja, die bestrijden elkaar in die verkiezingen. Dus dit komt Flavio heel erg goed uit. En Lula, ja, die baalt hier enorm van.
1: Nina, dankjewel. Latijns-Amerika correspondent Nina Jurna. Veel scholen dreigen geld tekort te komen voor schoolreisjes, kampen en excursies, schrijft RTL Nieuws.
2: 5 jaar geleden werd de wet vrijwillige ouderbijdrage ingevoerd en de naam zegt het al. Scholen mogen de kosten voor uitstapjes sindsdien niet meer 1-op-1 doorschuiven naar de ouders van hun leerlingen, maar kunnen alleen nog vragen om een vrijwillige bijdrage. Dat moet voorkomen dat kinderen uit armere gezinnen niet mee kunnen op tripjes als daar thuis geen geld voor is. Uit een evaluatie van de wet blijkt dat het lang niet overal werkt. Scholen met rijkere ouders halen veel meer geld op dan scholen met veel leerlingen die opgroeien in armoede. Over 8 jaar zou in Borselen in Zeeland een nieuw type kernreactor kunnen staan, meldt BNR. Er zijn plannen om daar een thoriumreactor neer te zetten. Die werkt niet met uranium als brandstof, maar dus met thorium. Dat heeft allerlei voordelen, zegt deze verslaggever van BNR. Hij was bij de start van de bouw van een testreactor in Eindhoven.
3: Om te beginnen draait hij op kernafval. Dus je kunt er gewoon afval uit oude andere centrales kun je erin stoppen en dan kan hij dat gebruiken om zichzelf draaiende te houden. En hij is ook nog eens inherent veilig.
2: Dat klinkt mooi, maar het moet wel nog worden bewezen. Het idee bestaat al even, maar er bestaan nog geen draaiende centrales. Alleen testopstellingen in de VS en China. Het loopt niet soepel bij het landelijk bureau Bibop. Dat lezen we in Binnenlands Bestuur. Daar checken overheden of er integriteitsrisico's zijn bij vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties. Dat moet het moeilijker maken voor criminelen als zij bijvoorbeeld een kroeg willen beginnen om geld wit te wassen. Vorig jaar werden minder aanvragen gedaan en minder adviezen uitgebracht, maar toch werd de wettelijke deadline van 12 weken maar in de helft van de gevallen gehaald. Een probleem zou zitten bij een informatieleverancier die structureel laat aanlevert. En onderwijsorganisaties willen meer aandacht voor de veiligheid van leraren, schoolleiders en ander personeel. Vandaag praat de Tweede Kamer over de wet Vrij en Veilig Onderwijs, waarmee scholen veiliger moeten worden. In de wet staat onder meer dat er een meldplicht komt voor incidenten. En er staan ook regels in rond vertrouwenspersonen. Hart van Nederland ging kijken bij een cursus waar leraren getraind worden in het omgaan met agressieve ouders die bijvoorbeeld verhaal komen halen als hun kind een onvoldoende haalt. Deze lerares Nederlands volgt de cursus.
4: Dat dit nodig is, is wel bizar. En ja, wij leren nu hier in de training om te handelen. En ik denk dat het vooral voor ouders heel fijn is om zichzelf te realiseren. Wat voor aandeel heb ik erin om met een docent om te gaan? En wat voor aandeel heb ik erin om mijn kind iets mee te geven?
2: Scholen hopen dat de cursussen helpen om signalen van agressie eerder te ontdekken en daardoor eerder in te kunnen grijpen.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Het wordt wat drukker op de weg, maar de vertraging in de meeste files is niet sensationeel. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch de meeste vertraging, namelijk een kwartier tussen afrit Haren en afrit Helvoort.

0: A Little More van Angèle. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over een verbod op conversietherapie. Bij deze praktijk, ook wel bekend als homogenezing, wordt geprobeerd iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen. Als een meerderheid van de Eerste Kamer voorstemt, dan wordt conversietherapie strafbaar. Jacques Zonne heeft zelf jarenlang te maken gehad met conversietherapie en vandaag overhandigt hij samen met het COC een petitie aan de Eerste Kamer om het verbod erop te steunen. Jacques Zonne, goedemorgen.
1: Een heel goedemorgen.
0: Bijzondere dag vandaag?
1: Ja, het is iets waar ik heel lang naartoe heb geleefd, omdat ik ben al heel lang bezig nadat ik mijn conversietherapie gehad heb om dit tegen te gaan. En nu eindelijk kan het gaan gebeuren.
0: Ja, want u maakte dat mee in de jaren 70, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heeft u meegemaakt?
1: Nou, ze hadden mij een vakantie aangeboden omdat ik wat hulp had gegeven in een koffiebar. En een vakantie van 2 weken. En dat leek mij wel leuk. Maar in de 2e week hebben ze mij geestelijk helemaal naar de knoppen gepraat. En echt zodat ik niet meer wist wat ik moest doen. En daarna moest ik dus bij de leider komen. En die ging me nog verder de grond in praten, want die wou per se weten of ik homo was. En dat heb ik op een gegeven moment bekend. Terwijl normaal bij mijn familie werd er nooit over gesproken. Want dat was een christelijke familie. Dus homoseksualiteit was een heel groot taboe.
0: Want wist u het op dat moment zelf al? Was u nog zichzelf aan het ontdekken?
1: Nee, ik wist het van mezelf al. En ik bezocht al gelegenheden die daarvoor geschikt zijn.
0: En u zegt, werd op me enorm op me ingepraat. Was dat het grootste deel van wat ze dan nu conversietherapie noemen?
1: Nee. Toen ik bekend had dat ik homo was, werd ik zo ver de grond ingepraat dat ik op de duur van een happy camper naar een huilend hopie mens in de hoek van de kamer zat. En toen ik echt niet meer verder kon, veranderde hij ineens van stem. En zei die, maar we kunnen je wel helpen. Wil je dat? En ik kon toen niks meer uitbrengen. En toen heb ik ja geknikt. Gelijk daarop kwamen er 4 mensen binnen de kamer. En ik moest op een soort leren poef gaan zitten, op de knieën. En de leider kwam er ook bij staan. Die deed zijn hand op mijn hoofd. En ze begon eerst zachtjes te bidden. Dat bidden werd steeds harder en harder. Maar ook die handen gingen steeds feller bewegen. En op een gegeven moment was hij zo hard aan het bidden. En zo eigenlijk aan het schreeuwen. Dat hij uitriep, duivel gaat uit in Jezus naam. En op dat moment besefte ik pas dat ik in een exorcismesessie terecht was gekomen. Werd een paar keer herhaald. En tot op een gegeven moment bij de 3e keer heb ik een keiharde schreeuw gegeven. Dat hebben zij vertaald dat de duivel op dat moment eruit was. Maar daarnaast moest dus het gat in mijn ziel weer gedicht worden met gebedsgenezing. En daar zijn we dus een hele dag mee bezig geweest. En de volgende dag zijn ze begonnen met een soort herspoeling die 6 maanden duurde, waar ik continu een leider bij me kreeg en die mij iedere keer als ik wat vroeg een passend antwoord gaf. Bijvoorbeeld, mag ik de pindakaas? Ook denk aan laat, want dan heb je vrouwen en kinderen. Of een bijbeltekst, continu, 6 maanden lang. En daarna dachten ze dat ik genezen was.
0: Dachten dat we de.
1: Ja.
0: Maar u voelde zich daarna als het ware bevrijd dat u niet meer hoefde mee te doen hieraan?
1: Dat zeker, want ik kon er gewoon allemaal eigenlijk niet tegen. Maar ze hadden al mijn spullen in beslag genomen. Dus ze chanteerden me eigenlijk om daar ook te blijven.
0: Ja. U zei net, ik ben hier jaren al tegen aan het vechten. Vandaag overhandigt u persoonlijk die petitie om het verbod te steunen.
1: Klopt.
0: Want het probleem is nog steeds zo groot?
1: Het gebeurt nog steeds. En ik, zoals u weet, ik geef heel veel lezingen erover. En iedere keer krijg ik na afloop toch wel mensen die als het gewone publiek de vraag hebben gesteld, die komen dan persoonlijk naar me toe en zeggen van ja, ik heb hier ook mee te maken gehad. Dat tref ik regelmatig aan en dan hoor ik wel verleed hun hebben ondergaan. Het is niet, het conversietherapie is niet echt een vast thema. Het is, maar een vast begrip. Want nee. Iedere kerk doet het op een andere manier.
0: Komt in allerlei vormen voor.
1: Ja, ja.
0: Maar u wilt dat welke vorm dan ook, dat dat verboden gaat worden. Vandaar dat u vandaag dus die petitie mee ondersteunt. Ja. Dank u wel, Jacques Sonne.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het leven in Nederland is weer duurder geworden. De inflatie is 3,5%. En doden en gewonden bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Rusland heeft vannacht weer Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn minstens 5 mensen gedood. 4 in de Dnipro, in het oosten van het land, en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, en ook in een polykliniek en bij een benzinestation. In Kharkiv vielen ook gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. Netbeheerder Liander ziet een run op zwaardere stroomaansluitingen. In de eerste 5 maanden van dit jaar vroegen ruim 27.000 huishoudens een zwaardere aansluiting aan. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 18.000. Volgens Liander komt dat deels door de aanschaf van warmtepompen en thuisladers voor auto's. Daar is een zwaardere stroomaansluiting voor nodig. Maar de netbeheerder zegt ook dat nieuwe regels meespelen. Vanaf 1 juli wordt het moeilijker om een zwaardere aansluiting te krijgen vanwege de druk op het stroomnet. Veel mensen doen voor die tijd nog snel een aanvraag. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen verder in mei, onder meer door de blokkade van de straat van Hormuz. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten en dat het Israëlische leger voorlopig niet verder oprukt naar Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had een aanval op de Libanese hoofdstad aangekondigd. Hij zegt wel bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes in laten slapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna is er even ruimte voor de zon. Maar in de middag zijn er stevige buien met kans op onweer, veel regen en harde windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui. Dan opnieuw een graad of 21.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: De files die er staan, dat zijn allemaal dagelijkse files op dit moment. Met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel, 9 kilometer file. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer file. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen bij Akersloot, 2 kilometer file.
0: De oorlog in Iran heeft ook hier grote gevolgen. Het dagelijks leven werd een stuk duurder. Zo het CBS over de cijfers. We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het leven in Nederland is de afgelopen maand duurder geworden. 3,5% vergeleken met mei vorig jaar. Dat is een forse stijging, want in april was de inflatie nog 2,8%. Blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Wordt die stijging dan volledig veroorzaakt door die oorlog in het Midden-Oosten?
15: Dat lijkt wel een grote rol te spelen. We zien dat ook aan de energieprijs, natuurlijk al een tijdje. Energieprijzen, dan gaat het vooral om benzine en diesel. Ja, die waren toch zo'n 10% duurder dan een jaar geleden. In april ook al 8%. Maar we zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: De prijzen van vakantie, speelt dat dan vooral ook in mei?
15: Ja, je ziet wel altijd in mei is er natuurlijk het effect van de meivakantie. Die wisselt wel een beetje qua aantal dagen in welke maand die valt, april of mei. Dat lijkt erop dat er dit jaar toch wat meer prijzen vandaag in mei vielen. Waardoor mensen vaker in mei op vakantie gingen. Ja, dat stuurt die prijs omhoog. Is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie. Ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten. Wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
0: Dus dan is de verwachting dat het voorlopig alleen maar duurder wordt, allemaal?
15: Ja, de meeste analisten gaan er wel vanuit dat de inflatie wel nog verder zal stijgen. In ieder geval niet tussen nu en een jaar weer zal dalen. Ja, of het nou zo extreem zal zijn als in de jaren dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Daar gaan de meeste mensen nog niet van uit. Maar voorlopig lijkt het er niet op dat we snel weer onder die 3% komen.
0: Nou was het doel van de afgelopen jaren juist inderdaad om die inflatie weer terug te brengen naar zo'n 2%. Nadat we inderdaad die enorme inflatie hadden in de nasleep van het inval van Rusland in Oekraïne. Is het dan zorgwekkend dat het nu weer stijgt, in dit geval 3,5%?
15: Ja, dat was natuurlijk wel een tijdje lang dat het de goede kant op ging. Ook in Nederland ging de inflatie weer naar onder de 2%. Dus de Europese Centrale Bank zal er ook wel tevreden mee zijn geweest. Ja, dit gooit die plannen natuurlijk weer helemaal in de soep. Energiecrisis hebben ook wel de neiging om relatief tijdelijk te zijn. Hoewel tijdelijk ook best een paar jaar kan duren natuurlijk. Voor lange termijn is het onduidelijk wat dit betekent. Maar voor nu betalen we met z'n allen wel meer voor energie. Maar ook allerlei andere spullen worden schaars die daaruit komen. Denk aan zaken als kunstmest, onderdelen voor medicijnen. Ja, dat kan natuurlijk ook daar prijzen aanjagen. En ook voor de landbouw tot grotere problemen zorgen. Dus ja, beleidsmakers die zich aangericht op een lage inflatie, die zullen nog wel even met de handen in het haar zitten.
0: Hartelijk dank. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Het is 7:10. Netbeheerder Liander ziet een explosieve stijging in het aantal aanvragen van huishoudens voor een zwaardere stroomaansluiting. Sarike van Wetten is operationeel directeur bij Liander. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Over hoeveel aanvragen gaat dit?
16: Ja, we zien dat wij vanaf begin dit jaar tot nu eigenlijk de huisaansluitingen die al een, dus dit gaat over mensen die al een stroomaansluiting hebben, daarvan willen er 27.000 een zwaardere aansluiting. En dat is een toename van 50% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
0: En waarom willen mensen zo'n zwaardere aansluiting?
16: Ja, dat kan allerlei redenen hebben. Wat we zien is dat huishoudens steeds meer stroom gaan gebruiken. En als ze bijvoorbeeld een nieuwe keuken willen, hun woning willen verduurzamen, of bijvoorbeeld als ze elektrisch gaan rijden, vragen ze vrij automatisch een zwaardere aansluiting aan. En wat we zien is dat eigenlijk in een aantal gevallen dat helemaal niet nodig is. En daarom willen we mensen ook echt oproepen, op het moment dat je plannen maakt, check goed wat er binnen je bestaande aansluiting kan. Kijk ook even naar op onze website of overleg met je installateur om te kijken of die verzwaring daadwerkelijk nodig is.
0: Ik denk dat ze dan vooral naar een installateur kijken, want volgens mij is het best lastig om dat zelf te bepalen, of niet?
16: Ja, nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje van de mensen af. Maar wat wij in ieder geval in onze website aanbieden is een soort keuzehulp en ook een stroomnetchecker, zodat je kunt kijken wat de situatie van de stroomnet is in je, bij jou in de straat. En een installateur kan zeker helpen om echt de plannen die je hebt in je huis af te stemmen op het stroomgebruik en wat er dan nodig is qua aansluiting.
0: Heeft het ook te maken met de nieuwe regels die vanaf 1 juli gaan gelden? Van over wie er prioriteit krijgen bij het aanvragen van een stroomaansluiting dan wel een zwaardere stroomaansluiting?
16: vast. Dus wat we zien is dat er eigenlijk meerdere redenen zijn die natuurlijk leiden tot de toename die we nu ineens zien van 50%. Dus dat zit zeker ook in de nieuwe regels. Wellicht ook de energiecrisis. Mensen gaan meer elektrisch rijden. De benzine is aan de pomp is duur. En we zien dus inderdaad stap naar meer verduurzaming van die huishoudens.
0: Want als ze zich nu voor 1 juli aanmelden, hebben ze dan nog wel gewoon een ander plekje op de wachtlijst dan wanneer ze zich na 1 juli aanmelden?
16: Nou, vanaf 1 juli gaan er nieuwe regels gelden. En dat op de plekken waar er eigenlijk geen sprake is van netcongestie, dat gaat over file op het stroomnet. Als daar geen sprake van is, dan zullen ook huishoudens die na 1 juli hun aanvraag doen, gewoon op ons net terecht kunnen. En dan hangt het af van het type werk dat wij moeten doen, hoe lang je moet wachten. Soms is het een eenvoudige aanpassing in de meterkast. En soms duurt het iets langer omdat we bijvoorbeeld een kabel in de straat erbij moeten leggen of een stroomhuisje moeten plaatsen. Wat we zien is dat in de gebieden waar nu wel file op het stroomnet is, is het zo dat tot 1 juli er altijd nog wel plek gereserveerd werd voor deze huishoudens. En zodat we ze sneller op het net konden toelaten. En de ACM, onze toezichthouder, heeft nieuwe regels bedacht die landelijk gelden. En het uitgangspunt daarbij is vrij eenvoudig, dat wat het meest belangrijk is voor de maatschappij gaat voor bij de toedeling van stroom. En dat betekent dat een aansluiting voor een drinkwaterbedrijf of een brandweerkazerne bijvoorbeeld voorgaat op een huishouden. En wat dat dan betekent voor de wachttijd van mensen, dat hangt eigenlijk af op de plek waar je zit in het stroomnet. Dus dat kan verschillen per regio en soms ook per wijk of per straat.
0: We hebben natuurlijk eigenlijk al best vaak gehad over de effecten van inderdaad netcongestie, zoals het dan zo mooi heet, het overvolle stroomnet op bedrijven. Maar kun je zeggen dat nu echt ook huishoudens getroffen gaan worden?
16: Zeker. Dus wat we zien is dat het inderdaad bij bedrijven al langer speelt. En we zien dat nu ook het stroomnet in die woonwijk op sommige plekken knelt en daarmee dus ook de huishoudens raakt. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend, want wij zien dat klanten plannen maken. En wat we natuurlijk niet willen is dat zij er te laat achter komen, dat wij meteen kunnen voorzien in die stroomvraag. Dus daarom roepen we klanten ook echt op, als je plannen maakt, wil je een nieuwe keuken, check dan echt op tijd of dat ook kan qua stroomaansluiting om teleurstellingen te voorkomen.
0: Dank u wel, Sarike van Wetten van netbeheerder Liander. België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een ontvoeringsplan. Dat is te lezen in de Gazette van Antwerpen.
10: De zaak draait om een complot in september 2022 van Nederlandse drugscriminelen om de toenmalig Belgisch minister van Justitie Vincent van den Quickenborne te ontvoeren. Van den Quickenborne had de oorlog verklaard aan de narcomafia en moest daarop tot 2 keer toe in een safehouse worden ondergebracht. Vlak bij het huis van de minister in Kortrijk werd een auto ontdekt met wapens, tie wraps en flessen benzine. 4 Nederlanders werden opgepakt, later nog eens 2. In 2024 werd besloten dat er niet genoeg bewijs was, maar inmiddels is er meer onderzoek gedaan en moeten de 6 alsnog voor de rechter komen. 3 van hen wil het OM vervolgen voor de ontvoeringsplannen, de 3 anderen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Het kan wel, laat Denemarken zien. De partijen die daar onderhandelen over een nieuwe regering zijn er uitgekomen in minder dan 70 dagen. Danmarks Radio had op de site een teller lopen voor het demissionaire kabinet. Die is gestopt op 69 dagen, 9 uur en 38 minuten. Dat is daar de langste formatie ooit, om een idee te geven. In ons land zat er 118 dagen tussen de laatste verkiezingen en het begin van het kabinet Jetten. In Denemarken gaan 4 partijen samenwerken. Waarschijnlijk presenteert premier Mette Frederiksen vanmiddag hun plannen voor het land. Hackers hebben toegang gekregen tot Instagram-accounts met veel volgers met hulp van Meta's eigen AI-supportbot. Ze chatten met die bot en maakten die wijs dat ze het wachtwoord kwijt waren en dat de resetcode naar een nieuw e-mailadres moest worden gestuurd. En dat bleek te werken. Onder meer het Witte Huis-account van oud-president Obama werd gekaapt, al werd dat niet meer gebruikt. Techsite 404 Media schrijft erover en constateert dat dit de extreme risico's laat zien die gepaard gaan met het overlaten van support of andere kritieke diensten aan AI. In maart maakte Meta bekend dat support voor alle platforms grotendeels aan AI overgelaten ging worden. En vlak voor de start van het WK voetbal is in een pakhuis in Canada een grote partij nep-merchandise in beslag genomen. Volgens nieuwszender CBC ging het om duizenden shirts, petjes en vlaggen van deelnemende landen. En ook zaten er twee nagemaakte wereldbekers bij, vertelt de Canadese politie.
17: We seized more than 16,000 name-brand fake jerseys and flags, along with two counterfeit FIFA World Cup trophies, with an estimated street value of more than $3.5 million.
10: Twee mannen zijn aangehouden. Ze probeerden de nepspullen te verkopen aan winkels.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Allemaal dagelijkse files. Eén file door werkzaamheden. Eerst de dagelijkse drukte met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Meer dan een kwartier vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file en een kwartier vertraging. En 10 minuten door werkzaamheden. Andere oorzaak dus op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Herugowaard en de A9.
3: Elke werkdag van 6 tot half 10.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een topwedstrijd op Roland Garros gisteravond. De huidige nummer 1 van de wereld. Arina Sabalenka versloeg de voormalig nummer 1 van de wereld, Naomi Osaka, in 2 sets. 7-5, 6-3. Het was een hoogstaande wedstrijd en na afloop zei Sabalenka dat ze vooral tevreden was over haar service die de druk bij haar tegenstander legde.
18: I'm mostly happy the way I serve and that I was able to, you know, put all of that pressure back on her and happy with the win. It was a very tough one and wow, it's amazing to play the night station in front of you all, you guys.
0: Sportcommentator Suze van Kleef, hoor het Sabalenka zelf ook zeggen. Een bijzondere wedstrijd op Roland Garros.
19: Ja, dat klopt wel. Kijk, het waren natuurlijk de eerste twee toptennissers die er gewoon een gedenkwaardige wedstrijd van maakten. Sabalenka is als eerste geplaatst. Liet er geen gras over groeien. 7-5, 6-3. Ze serveerde inderdaad sterk, snoeihard en zuiver. Haalde sowieso een hoog niveau. En Osaka bood overigens ook genoeg tegenstand, waardoor het een mooie onderhoudende wedstrijd was. Maar het was ook inderdaad een bijzondere partij om een andere reden. Want ze kregen de avondsessie op het center court van Roland Garros. En dat is bijzonder, omdat de Franse organisatie eigenlijk altijd voor een mannenpartij op het belangrijkste tijdstip kiest. In 2023 werd er voor het laatst voor de vrouwen gekozen. Sindsdien kreeg 33 keer op rij een mannenpartij de voorkeur voor het avondslot. Maar Sabalenka en Osaka, die hebben status, dat is duidelijk. Door die tennisprestaties dus. Sabalenka al 1,5 jaar de nummer 1 van de wereld. Osaka was dat eerder ook. Beide hebben 4 Grand Slams gewonnen. Maar ook door hun activiteiten naast het veld. Commercieel zijn ze mega interessant. Flamboyant, modegevoelens. Ze verschenen al eerder met juwelen en pailletten op de baan tijdens deze Roland Garros. Trekken dus ook veel publiek. En die combinatie was blijkbaar zo interessant voor de organisatie in Parijs, dat ze niet om hen heen konden. Nou, uiteindelijk Sabalenka dus naar de kwartfinale.
0: En de Nederlandse vrouwen zijn in het 3x3 basketbal in Warschau lekker bezig. Gisteravond begonnen, 2 zegens. Wat zegt dat over het vervolg van het toernooi?
19: Nou, dat is wat we wel veel van ze mogen verwachten, dit WK. Zonder briljant te spelen, de eerste 2 wedstrijden winnen is lekker. Als je zoals Oranje regerend wereldkampioen en topfavoriet voor een nieuwe wereldtitel bent. Ze versloegen de nummer 10 van de wereld, Tsjechië, met 12-8. En hadden heel weinig moeite met Azerbeidzjan. De nummer 21 van de wereld werd met 19-13 opzij gezet. Ilse Kuyt was op de openingsdag de grote uitblinker. Zij schoot met scherp. En er moeten echte verdetten, de beste speelster ter wereld, Noortje Driessen, nog op stoom gaan komen. Woensdag gaat het toernooi verder voor ze. Net als voor de Nederlandse mannen die het toernooi gisteren ook goed begonnen. 21-13 zegen op Nieuw-Zeeland. En China werd met 22-10 aan de kant gezet.
0: In Zeist, daar verzamelden zich de vrouwen van het Nederlands elftal voetbal voor een paar cruciale kwalificatiewedstrijden voor het WK. Hoe staan ze ervoor?
19: Goed in de WK-kwalificatiestand. 2 keer winnen deze interlandperiode. En dan hebben ze een ticket voor het wereldkampioenschap in Brazilië in 2027 te pakken. Ierland en Polen zijn de tegenstanders. Nou, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is wel dat Nederland weer behoorlijk wat bepalende spelers mist. Keeper Daphne van Domslaar is er niet bij. Net als Jill Roort, die zijn geblesseerd. Topscorer aller tijden, Vivianne Miedema, die mist wedstrijden door familieomstandigheden. Nou, niet ideaal, maar in de vorige interlandperiode bleek wel dat er een nieuwe generatie op de deur bonst. Zij lieten zich zien, boekten mooie resultaten tegen het topland Frankrijk. Voor hen dus weer een nieuwe kans om te laten zien dat Oranje de transitie van de gouden generatie naar een nieuwe topploeg goed doormaakt. En er zijn er ook weer wat oude bekenden terug van blessures. Danielle van der Donk, de aanvoerder, Dominique Jansen en Jackie Groene, die zijn er weer bij. Dus ik ben ook wel benieuwd, want de bondscoach Arjen Vuring, die heeft wel wat lastige keuzes te maken.
0: De mannen, die zijn ook in Zeist, in voorbereiding voor het WK dat er echt al bijna aankomt. Goed nieuws uit Kamp de Paai.
19: Ja, hij is er klaar voor, zegt hij. Na toch wel een slepende dijbeenblessure sinds maart is die er eigenaar zeggen geen twijfel over of hij wel of mee kan. Hij zei, ik heb me hier fit gemeld, ik ben zonder klachten en dat is een goed teken. Ik heb keihard getraind, nooit getwijfeld, ben er elke dag mee bezig geweest. Nou wacht woensdag Algerije in de uitzwaaiwedstrijd. En daarna voegt ook de laatste oranje klanten Jurriën Timber zich bij de selectie. En dan vertrekken de oranje mannen naar de Verenigde Staten voor het wereld. Kampioenschap met dus de topscorer aller tijden, Memphis Depay. Dat was maar weer eens duidelijk. En vanmiddag geeft de bondscoach Ronald Koeman nog een persconferentie in aanloop naar die wedstrijd tegen Algerije dus morgen. En die persconferentie die is om 2:30 te volgen op nos.nl en in die NOS-app. Het gaat nu echt bijna beginnen inderdaad.
0: Suze, dankjewel.

0: Golden Harry Styles.
1: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunten, Thomas.
9: Het leven in Nederland is de afgelopen maand 3,5% duurder geworden, blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS. De grootste prijsstijging zat in energie en daar vallen ook de brandstofprijzen onder. Rusland heeft vannacht weer Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In de Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Luchtverkeersleiders in België hebben vannacht gestaakt. Daardoor zijn er vanochtend vertragingen in bijvoorbeeld Brussel en Luik. De luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. En in Breskens worden vanochtend ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Er is daar een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Britse 500-ponder. De EOD gaat hem onschadelijk maken en afvoeren.
8: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, we moeten ons voorbereiden op een beetje ander weer.
10: Zeker, ja. Vandaag wordt echt wel een wisselvallige dag. Zomerse taferelen van vorige week zijn voorlopig niet meer aan de orde. Op dit moment flink wat bewolking, wel aan de zachte kant met temperaturen boven de 17 graden op de meeste plaatsen. En in de loop van de ochtend trekken vanuit het zuiden enkele buien over het land. Die stellen nog niet heel veel voor. Daarna is het een tijdje droog en dan in de loop van de middag dan trekken weer nieuwe buien vanuit het zuiden over het land. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn met kans op onweer en veel regenwater in een korte tijd. Zeker in het oosten van het land is dat het geval. Voor die buien uit kan het nog zo'n 20 tot lokaal 23 graden worden.
8: En de dagen hierna?
10: Ja, de dagen hierna moeten we ook rekenen aan een toch wel een stuk wisselvalliger weertype dan dat we inmiddels gewend zijn. Morgen vallen ook enkele lokale buien, maar de droge momenten hebben dan nog wel de overhand. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 18 tot 21 graden. Vrij gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En vanaf donderdag, ja, dan moeten we dus dagelijks rekening houden met meerdere buien. Zeker op donderdag ook kans op wat onweer. En daarbij is het ook toch wel een beetje aan de frisse kant met temperaturen rond een graad of 18 op de meeste plaatsen.
8: Berend, dankjewel. En Erwin, hoe staat het op de weg?
11: Het gaat eigenlijk als vanouds nog niet veel incidenten gelukkig, even afkloppen. Maar wel dagelijkse files natuurlijk. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar sta je weer tussen Kootwijk en Voorthuizen in 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. A7 Zaanstad richting Hoorn, daar staat nu een kapotte vrachtwagen de boel op te houden tussen Purmerend Noord en Hoorn in 6 kilometer file. Een kwartier erbij. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens is net een vrachtwagen stilgevallen. Bij knooppunt Oud-Dijk 6 kilometer file begint bij Westervoort en de vertraging is een kwartier ongeveer. Kwartier ook op de A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. En door werkzaamheden 10 minuten vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij de aansluiting met de A9 6 kilometer file.
8: Hoe gaan terugkeerhubs helpen bij het uitzetten van afgewezen asielzoekers? Zo onze correspondent.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.nl.

0: rabobank.com/welkom.
1: De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens over nieuwe regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het akkoord hierover geldt als sluitstuk voor het Europese Migratiepact dat volgende week van kracht wordt. Na lang onderhandelen kwam het gisteravond rond. EU-correspondent Ardy Stemening in Brussel. Wat hebben ze afgesproken?
2: Nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat er straks veel meer asielzoekers dan nu de Europese Unie verlaten, als vaststaat dat ze hier geen recht op asiel hebben. Want even de cijfers van dit moment. Op dit moment verlaat slechts een kwart van de uitgeprocedeerde asielzoekers de Europese Unie. Nou, in die nieuwe regel staat nu bijvoorbeeld dat asielzoekers langer vastgezet mogen worden. Maar meest opvallende punt is toch wel de afspraak over terugkeerhubs, zoals ze vaak genoemd worden. Anderen noemen het liever detentiecentra of uitzetcentra. Plekken zijn dat dan buiten de EU waar asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden en waar ze moeten wachten tot ze dan kunnen terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. En in het oorspronkelijke plan was er nog een uitzondering voor kinderen. Maar Europese landen en het Europese parlement hebben nu afgesproken dat ook kinderen naar die uitzetcentra gestuurd kunnen worden, als ze tenminste reizen met hun gezin. Alleen als kinderen helemaal alleen zijn, hoeven ze niet naar dit soort plekken toe.
1: Was het nou moeilijk om hier uit te komen?
2: Nou, het was wel duidelijk dat de landen en het parlement allebei strengere uitzetregels wilden. En op het laatste moment was eigenlijk alleen nog maar gesteggel over wanneer de regels zouden ingaan. Het Europees parlement wilde gelijk het liefst dat alle regels direct nadat er zo meteen over gestemd is in zouden gaan. Veel landen die wilden juist weer meer tijd om hun ICT-systeem op orde te krijgen voor die nieuwe regels. En ze hebben nu als compromis afgesproken dat ze voor delen van die regels meer tijd nemen. Bijvoorbeeld die ICT-zaken. Maar dat dan bijvoorbeeld die mogelijkheid van de return hubs, dat die al wel direct ingaat.
1: Oké, dus op papier staat het nu. Gaat het dan ook echt lukken om op die manier uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten?
2: Nou, dat zal toch echt wel in de praktijk nog moeten blijken. Kijk, hoe dan ook zien veel landen en ook Europarlementariërs het echt wel als een essentieel onderdeel van het nieuwe migratiepact. Hè? Want zonder een werkend uitzetbeleid heb je natuurlijk niks aan nieuwe strenge asielregels. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld even kijkt naar die uitzendhubs, die mogelijkheid komt er dus om die op te zetten. Maar die plekken zijn er nu nog niet. En we hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien dat verschillende landen geprobeerd hebben om er afspraken over te maken. Bijvoorbeeld Nederland met Oeganda. Maar ja, in de praktijk bleken er dan steeds allerlei praktische bezwaren. Of er zijn grote problemen met mensenrechten. Waardoor op dit moment die uitzetcentra er simpelweg nog niet zijn. Kijk, Nederland bijvoorbeeld zit wel echt in een kopgroep met landen die er alles aan willen doen om het snel te gaan regelen. Maar we zullen de komende tijd echt nog moeten gaan zien of het ook echt lukt.
1: Het is eigenlijk zeg maar het sluitstuk van alle afspraken in dat nieuwe migratiebeleid. Als we daarnaar kijken, het hele migratiebeleid, hoe groot is de kans dat dat in de praktijk gaat werken?
2: Nou, dat geldt een beetje hetzelfde voor als voor het uitzendbeleid. Kijk, op papier is het nieuwe asielbeleid nu rond, kan je zeggen. Hè? Voor die hele procedure van binnenkomst tot terugkeer zijn er nu nieuwe regels in de Europese Unie. Maar ja, of het ook echt gaat werken, zullen we in de praktijk moeten zien. Want bijvoorbeeld de vraag, krijgen landen hun registratie op orde? Vaak nu nog niet het geval. En verder ook bijvoorbeeld hoe solidair gaan EU-landen met elkaar zijn als ze de regels uitvoeren. Gaan landen aan de buitengrens inderdaad iedereen snel screenen en opvangen, bijvoorbeeld in Italië of Griekenland, zodat asielzoekers niet stiekem doorreizen naar de rest van de Europese Unie. En aan de andere kant zijn andere landen dan ook echt bereid om asielzoekers over te nemen van de landen aan de buitengrenzen? Of gaat iedereen, zoals Nederland al heeft aangekondigd, straks die mogelijkheid afkopen, wat ook een optie is? Ja, maar goed, als straks ieder land bijvoorbeeld zegt, ik betaal Italië of Griekenland wel wat geld, dan loopt het daar natuurlijk alsnog weer helemaal vast en kan het hele systeem zomaar opnieuw in elkaar storten.
1: Ardy, dankjewel. Correspondent Ardy Stemening.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: De recente ebola-uitbraak in Congo zorgt nu ook voor problemen in Kenia. De Verenigde Staten willen daar quarantainefaciliteiten opzetten voor Amerikanen die zijn blootgesteld aan ebola. En daar zijn heel veel Kenianen het niet mee eens. Honderden demonstranten gingen gisteren uit protest de straat op. Afrika-correspondent Alice van Gelder is op dit moment in West-Oeganda. Alice, dit gaat dus over Kenia, een quarantainecentrum in Kenia, maar er is toch geen ebola in Kenia?
0: Nee, klopt. Kenia heeft op dit moment geen bevestigde ebola-gevallen. Maar ja, dat centrum willen Amerika daar dus toch opzetten. Zij zeggen dat is dicht bij de Democratische Republiek Congo of bij Oeganda, waar wel besmettingen zijn gemeld. En dus bedoeld voor Amerikaanse burgers die zijn blootgesteld aan ebola. Ja, zodat ze niet terug naar huis hoeven naar de Verenigde Staten, maar daar dus geobserveerd, geïsoleerd en behandeld kunnen worden.
1: En wat voor soort centrum zou het dan moeten zijn?
0: Ja, het centrum wat ze voor ogen hebben wordt opgebouwd op een militaire luchtmachtbasis. Ongeveer 200 kilometer ten noorden van Nairobi. Dat moet bestaan uit 50 isolatiebedden. Ook Amerikaanse artsen en verpleegkundigen die dat centrum dus echt gaan beheren. Dus eigenlijk gewoon een stukje Amerika in Kenia.
1: Maar het levert dus echt weerstand op. Waarom zijn Kenianen tegen dat Amerikaanse plan?
0: Ja, eigenlijk zijn er verschillende bezwaren. Mensenrechtenorganisaties en ook artsenvakbonden zeggen op de eerste plaats van ja, zorgt dit niet ook voor gevaar voor Keniaanse burgers? Want dan hebben we dadelijk mensen met een ebola-besmetting in ons land. Ik moet wel zeggen, ja, dat centrum ligt wel echt heel erg afgelegen en heel erg goed beveiligd en afgesloten. Dus wellicht hoeven ze daar niet zo bang voor te zijn. Maar ik denk ook dat het een beetje gaat ja, om die Amerikaanse mentaliteit. Dat ze vinden dat die toch redelijk koloniaal is. Trump heeft geroepen van ebola komt Amerika niet in. En ze zeggen, ja, nu scheep je ons daar dus bij wijze van mee op. En ze zeggen ook, van je bouwt dus alleen maar faciliteiten dan voor Amerikanen. Hoe zit het met onze gezondheid? Zijn onze levens dan niet zoveel waard als Amerikaanse levens? Daardoor is er heel veel protest.
1: Kan het nog worden tegengehouden?
0: Er is dus bezwaar aangetekend. Dus rechtszaak aangespannen door verschillende mensenrechtenorganisaties. Momenteel is daardoor heel even de opening van dat centrum opgeschort. Vandaag beginnen de hoorzittingen ja, om dan te kijken, gaat dat wel door of niet?
1: Is er angst voor echt een regionale uitbraak van ebola?
0: Er zijn zeker grote zorgen, want de cijfers in het oosten van Congo lopen natuurlijk alleen maar op. We zien hier ook in Oeganda, waar ik momenteel ben, in het westen van Oeganda, dat dus een grens deelt met Congo. Ja, dat ze er eigenlijk alles aan doen om dat virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Hier is het aantal besmettingen ook echt een stuk lager. En ik moet zeggen, hier zien we wel dat ze echt alles aan doen om het te voorkomen dat het verder verspreidt. Dus wat dat betreft is dat wel ook een goede buffer weer voor andere landen, ja, dat Oeganda toch echt wel hier goed bezig is, onder meer met het sluiten van grenzen, het geven van voorlichting, het screenen van mensen, ja, om ervoor te zorgen dat het regionaal niet verder verspreidt. Maar ja, het valt natuurlijk niet helemaal te voorkomen.
1: Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder.

0: Arlo Parks met Two Side Act. Een grote rampenoefening in Rotterdam, dat is te lezen bij de regionale omroep Rijnmond.
1: Hulpdiensten wilden weten waar ze tegenaan lopen als de stad 48 uur zonder elektriciteit of telefoon zit. Burgemeester Schouten zegt dat bewoners zich op zo'n scenario moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen voor voldoende belangrijke medicijnen als ze die nodig hebben. Er is geoefend met een noodsteunpunt in een huis van de wijk. Daar moeten mensen in zo'n situatie terecht kunnen voor onder meer medische hulp. Maar ook om andere dingen hulp te vragen of juist aan te bieden. Een post voor mensen op de burgemeester van Baarstraat in Volendam kan voortaan naar de Zonnebloemstraat. De straat heeft sinds gisteren...

0: Arlo Parks met Two-Sided. Een grote rampenoefening in Rotterdam. Dat is te lezen bij de regionale Omroep Rijnmond.
1: Hulpdiensten wilden weten waar ze tegenaan lopen als de stad 48 uur zonder elektriciteit of telefoon zit. Burgemeester Schouten zegt dat bewoners zich op zo'n scenario moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen voor voldoende belangrijke medicijnen als ze die nodig hebben. Er is geoefend met een noodsteunpunt in een huis van de wijk. Daar moeten mensen in zo'n situatie terecht kunnen voor onder meer medische hulp. Maar ook om andere dingen hulp te vragen of juist aan te bieden. Een post voor mensen op de burgemeester van Baarstraat in Volendam kan voortaan naar de Zonnebloemstraat. De straat heeft sinds gisteren een nieuwe naam, omdat die vernoemd was naar, je raadt het al een beetje, oud-burgemeester Clement van Baar, die tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse maatregelen uitvoerde en meewerkte aan de vervolging van Joodse inwoners van Volendam. NH Nieuws is de straat ingegaan en treft niemand die op camera of bij naam wil reageren. Bijna niemand blijkt voorstander van de naamswijziging. Het is toch allemaal zo lang geleden, laat toch gaan, zegt een ondernemer. En een bewoner vraagt waarom Van Baar wel en Bernard niet. Praktisch heeft de naamswijziging wel wat voeten in de aarde. Het is namelijk een winkelstraat en dat betekent aanpassingen op borden, verpakkingen, kaartjes en op auto's. De gemeente Roermond wil 4 ambtenaren ontslaan vanwege parkeerfraude, schrijft LA Nieuws. Vorige zomer ontdekte de gemeente dat 1 uitritkaart voor de parkeergarage aan het Kazerneplein meerdere keren werd gebruikt, zodat er geen parkeergeld betaald hoefde te worden. In 7 maanden tijd haalden meer dan 1000 parkeerders het trucje uit en onder hen waren 17 ambtenaren. Tegen elk van hen zijn maatregelen genomen omdat het gaat om integriteit. Voor sommigen blijft er bij een officieel gesprek, maar voor 4 van hen wil de gemeente dus ontslag. Al met al werd meer dan 1 ton aan parkeergeld ontdoken. Meer dan de helft is intussen alsnog betaald. En dan hebben we nog een leuk bericht opgesnord bij lokale omroep Open Rotterdam. Die was afgelopen weekend op een dakterras bij station Bergweg, waar 200 mannen met een snor bij elkaar kwamen. Het was een ontmoeting van Project Snor, een groepsapp met ongeveer 1500 snordragers door heel het land. Het idee begon met een geintje tussen vrienden, vertelt Ben.
2: Sam, die heeft, denk 3 jaar terug...
3: Bijna 4 jaar geleden.
2: Voor de joke een snorgroep aangemaakt. Althans met ons eigenlijk. Om de progressie van onze snor te laten zien. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200 snorren.
1: Ja, 200 snorren dus uit het hele land.
4: Ja, ben je lid?
1: Nee, maar dit is ook... Ja, ik weet niet of ik door de ballotage zou komen, laten we eerlijk zijn. En ja, het is natuurlijk van tevoren sowieso altijd even afwachten of dat dan werkt als je 200 vreemden bij elkaar zit op een dakterras. Maar je hoort het al, met de gezelligheid zat het wel snor.
4: Kennisinformatie, Erwin de Hart.
5: Het is niet een hele spannende ochtendspits, gelukkig. De meeste files staan weer in de provincie Noord-Brabant. De meeste vertraging is hier ook te vinden. In Midden-Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file. En het staat erg stil door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht.
6: NPO Radio 1.
7: Dit is tot 9:30.
6: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Arlo Parks met Two Sided. Een grote rampenoefening in Rotterdam, dat is te lezen bij de regionale omroep Rijnmond.
1: Hulpdiensten wilden weten waar ze tegenaan lopen als de stad 48 uur zonder elektriciteit of telefoon zit. Burgemeester Schouten zegt dat bewoners zich op zo'n scenario moeten voorbereiden. Onder meer door te zorgen voor voldoende belangrijke medicijnen als ze die nodig hebben. Er is geoefend met een noodsteunpunt in een huis van de wijk. Daar moeten mensen in zo'n situatie terecht kunnen voor onder meer medische hulp. Maar ook om andere dingen hulp te vragen of juist aan te bieden. Een post voor mensen op de burgemeester van Baarstraat in Volendam kan voortaan naar de Zonnebloemstraat. De straat heeft sinds gisteren een nieuwe naam, omdat die vernoemd was naar...

0: somber met potential. Het is 8 minuten voor 8. In Breskens worden vanmorgen zo'n 200 mensen geëvacueerd, omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Het gaat om een Britse 500-ponder die in maart werd gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Verslaggever Vincent Verijn. Dus niet de eerste keer dat in Breskens een vliegtuigbom is gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar waarom liggen er daar zoveel?
1: Je kunt eigenlijk wel zeggen als dit dat het de zoveelste keer is. En dat heeft allemaal te maken met de Slag om de Schelde in 1944. En toen zwaar gevochten in West-Zeeuws-Vlaanderen om de toegang tot de haven van Antwerpen. Ja, Breskens werd heel zwaar gebombardeerd. En daarom worden er nog altijd regelmatig bommen gevonden. Moeten daarvoor mensen hun huis uit. 10 jaar geleden was het een keer... was het zo'n grote bom dat er zelfs 1600 mensen hun huis uit moesten. Toen ging het echt om een hele grote bom. Nu gaat het om een paar straten. Maar nog altijd worden daar 200 mensen door getroffen. En als ik nu om me heen kijk bij de straten, zie ik eigenlijk al dat het heel rustig is. Maar mensen hebben nog tot 8:30 om hun huis uit te gaan. Het blijft wel echt een flinke impact hebben. Ik sprak zojuist de burgemeester, Marga Vermu, en vroeg haar hoe dat vanochtend allemaal gaat.
2: Ja, er is een veiligheidscirkel rondom waar de bom gevonden is. En die mensen moeten hun huis uit. Nou, de meeste mensen gaan gewoon naar hun werk vanmorgen en komen vanavond weer terug. En dan is de bom weg. Maar een aantal mensen, ik geloof ongeveer 15, die worden opgevangen in het dorpshuis. Krijgen daar koffie en thee en lunch. Dus er is overal rekening mee gehouden.
1: Hoe is die bom eigenlijk gevonden?
2: De bom is gevonden bij werkzaamheden voor nieuwbouw van woningen. De woningbouwvereniging bouwt daar huurwoningen. En vast onderdeel bij bouw van woningen of grondwerkzaamheden in Breskens is dat er een onderzoek plaatsvindt naar eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Bij dat onderzoek is dus deze bom aangetroffen.
1: Nou, juist omdat er hier wel regelmatig bommen worden aangetroffen.
2: Ja, in de Tweede Wereldoorlog in september 1944 is bijna heel Breskens gebombardeerd. We vinden daar nog met enige regelmaat restanten. En bij dat bombardement is er dus heel veel materiële schade plaatsgevonden, maar ook heel veel slachtoffers gevallen. Dat was ook bij de slag om de Schelde.
1: Wat gebeurt er nou vanochtend? Wat is uw taak? Gaat u zo nog een rondje lopen om te kijken of iedereen wel echt weg is? Want dat is niet vrijblijvend.
2: Ja, er is een plek waar iedereen nu vanochtend samenkomt. En op die plek zal ik iedereen welkom heten en natuurlijk heel veel succes toewensen. Alle veiligheidsdiensten zijn daar. Gemeentewerken die het gebied ook afzetten. De EOD, politie, onze veiligheidsmensen. Die ga ik even welkom heten. En daarna krijgen we met ons college ook een rondleiding op het terrein. Dan kunnen we even een kijkje nemen. En daarna ga ik ook weer terug naar Oostburg, waar we onze collegevergadering hebben.
1: Het is uitvoerig voorbereid. Wat is daarbij gezegd? Hoe lang gaat dit ongeveer duren?
2: Dit neemt ruim een ochtend in beslag. De verwachting is dat begin middag de bom onschadelijk is gemaakt. En daarna zal in de loop van de middag de bom verplaatst worden naar een locatie in de buurt van Oostburg. Daar hebben we een stuk grond gekocht een aantal jaren terug als gemeente. En op die locatie vinden dan de ontploffing plaats. Dan zal de bom onschadelijk worden gemaakt.
1: En is dat stuk grond echt aangekocht voor dit soort dingen?
2: Klopt, omdat we met enige regelmaat, maar ook kleinere munitie, dus bijvoorbeeld een granaat of kleinere kogels uit de Tweede Wereldoorlog, die worden met enige regelmaat in eigenlijk heel de gemeente Sluis gevonden en die worden daar tot ontploffing gebracht.
1: Hoe is er eigenlijk op gereageerd? Want er is ook een voorbereidingsavond geweest, begreep ik.
2: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: U gaat zelf zo dus naar die collegevergadering. U dacht niet, ik blijf in de buurt. Want het kan ook niet goed gaan misschien.
2: Nee, maar dan ben ik weer heel snel terug, mocht er iets nodig zijn. Ja.
1: Ja, dat was burgemeester Marga Vermu van Sluis, waar Breskens onder valt. En ik zag net hier allemaal auto's van Defensie komen aanrijden. En zometeen spreek ik met een sergeant-majoor van Defensie over hoe dat dan precies gaat, dat ontmantelen van die bom. Dus zo meer vanuit Breskens.
0: Verslaggever Vincent van Rijn.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
4: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Vannacht zijn bij Russische aanvallen op Oekraïne honderden drones en tientallen raketten afgevuurd. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
11: Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. In hoofdstad Kiev vielen minstens 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Een flat van 24 verdiepingen is ingestort. Gevreesd wordt dat nog veel mensen vastzitten onder het puin. In Dnipro werden 6 mensen gedood en 36 anderen raakten gewond. Bij een tweede aanval op die stad kwam een hulpverlener om. Die was opgeroepen na de eerste aanval. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen verder in mei. Onder meer door de blokkade van de straat van Hormuz. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Zij zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin onder meer kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Aanvankelijk was er niet genoeg bewijs om de mannen te linken aan een poging tot gijzeling, maar na nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. Netbeheerder Liander ziet een run op zwaardere stroomaansluitingen. In de eerste 5 maanden van het jaar vroegen ruim 27.000 huishoudens een zwaardere aansluiting aan. 9.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Liander komt dat deels door de aanschaf van warmtepompen en thuisladers voor auto's. Maar de netbeheerder zegt ook dat de nieuwe regels meespelen die op 1 juli ingaan. Het wordt dan moeilijker om een zwaardere stroomaansluiting te krijgen vanwege de druk op het stroomnet. Veel mensen willen dat voor zijn. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat ook tot problemen rondom de opvang. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet dat kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna is er even ruimte voor de zon, maar in de middag zijn er stevige buien met kans op onweer, veel regen en harde windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. En morgen een mix van wolken en zon en soms ook een bui, dan een graad of 21.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
12: Met meer dan 100 files is het best wel druk op de weg, zoals gewoonlijk op dinsdag. Maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden, gelukkig. De vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort in de file tussen Stroe en Voorthuizen van 5 kilometer is bijna 20 minuten. Veel meer vertraging is er door een ongeluk met een motorrijder op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel staat het helemaal stil. Over 4 kilometer, de linkerrijstrook is voorlopig dicht. N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Er staat een file van 5 kilometer tussen de N244 en de N514. En de vertraging is meer dan een half uur.
0: Op aanraden van hun burgemeester brachten inwoners van Kiev de nacht door in de schuilkelders. Zo onze correspondent over de hevige luchtaanvallen.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
15: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op joa.nl.
16: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
17: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
16: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Rusland voerde vannacht grootschalige raket- en droneaanvallen uit op Oekraïne. Minstens 9 mensen kwamen om en ruim 100 mensen raakten gewond. Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe, waar vielen de zwaarste klappen?
19: Ja, vooral Kiev was het doelwit. De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept. En je ziet onder meer dat aan de westkant van de stad een flatgebouw instortte. Een flatgebouw dat 2 keer werd geraakt. De burgemeester heeft het over een double tap. Oftewel dat er na de eerste aanval een tweede inslag volgt. En ja, de kans is dan dus ook groot dat het dodental nog verder oploopt. En ook onder meer de centraal gelegen stad Dnipro werd hard geraakt. En op foto's is te zien dat er onder meer woningen daar volledig in puin liggen.
0: Hielden ze er al rekening mee dat er weer meer grote aanvallen zou zijn?
19: Ja, hier werd de afgelopen dagen echt voor gewaarschuwd. Gisteren nog door president Zelensky. Ze hadden informatie dat Rusland opnieuw zo'n grootschalige aanval voorbereidde. Inwoners werden ook opgeroepen om daar alert op te zijn, om te luisteren naar het luchtalarm. Ook omdat Oekraïne op het moment niet genoeg wapens, luchtafweersystemen heeft met genoeg munitie om die aanvallen met zoveel raketten af te slaan. Dat is ook al langer een zorg van Zelensky, dat er niet genoeg geleverd wordt. Vooral tegen de ballistische raketten van Rusland. Daar worden er echt heel veel van afgeschoten. Daar zijn Patriots voor nodig, raketten van Patriots voor nodig om ze te onderscheppen. Nou, je ziet de gevolgen, want ongeveer de helft van de door Rusland afgevuurde raketten werd niet onderschept. En dan krijg je dus ook zo gigantisch veel schade en zoveel slachtoffers en gewonden.
0: Die aanvallen waren dus vannacht. Hoe wordt Oekraïne wakker? Of misschien moet ik beter zeggen, hoe beginnen ze deze ochtend?
19: Ja, het is opnieuw natuurlijk een loodzware avond geweest. Veel inwoners gingen schuilen in de metrostations of in andere schuilkelders. Verspreid door de stad zijn weer drones, raketten of brokstukken naar beneden gekomen. Er is brand op verschillende plekken. Heel veel auto's weer beschadigd. Flats beschadigd. Ja, ik weet van Kiev dat ook na zo'n aanval men snel weer het leven oppakt. Maar ja, het is wel weer de zoveelste hele zware klap geweest voor de hoofdstad in korte tijd.
0: En wat zegt het over de stand van de oorlog?
19: Nou ja, voor Oekraïne is dit verder bewijs dat Rusland eigenlijk steeds wanhopiger wordt, omdat ze eigenlijk niet opschieten aan het front. Dat Moskou dit als enige manier ziet om de druk op Kiev echt op te voeren. Dat zullen ze ook blijven doen, want aan het front is de Russische voorzichtige opmars van afgelopen jaar eigenlijk stuk gelopen op het moment. Sterker nog, op sommige plekken heeft Oekraïne heel voorzichtig wat terugveroverd. Nou, Zelensky heeft de hoop uitgesproken dat de oorlog dit jaar ten einde zou kunnen komen. Ze zien tekenen dat Rusland voorsorteert om te stoppen. Zo heeft president Poetin bijvoorbeeld de afgelopen weken twee keer uitgesproken dat de oorlog tegen een einde aanloopt. Maar wat betekenen die woorden dan ook? En gaat dit ook echt betekenen dat het Kremlin bereid is om te stoppen? Want als je tegelijkertijd kijkt naar de situatie op de grond, dan heeft Rusland na ruim 4 jaar oorlog nog altijd niet een van de oorspronkelijke doelen bereid. En zal Poetin dus bereid zijn om dat uiteindelijk te proberen, om dat dus te verkopen aan zijn eigen bevolking? Nou, in Oekraïne willen ze dus voor komende winter voor zorgen en alles op alles zetten om toch tot een einde te komen, tot een overeenkomst te komen met Moskou.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het is 8:10. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering, soms wel tot de helft van de oude dosering. Daardoor hoeft patiënten minder te worden geprikt en kan er per patiënt flink worden bespaard. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC en UZ Gent. Elke de Jong is dermatoloog en hoogleraar ontstekingsziekte van de huid aan de Radboud UMC. Ze vertelt hoeveel mensen in Nederland die huidziekte hebben.
20: In Nederland hebben ongeveer 3% van de mensen deze aandoening. En dat zijn dan rond de 500.000 mensen in Nederland. Maar de ernst van de ziekte varieert. Sommige mensen hebben het heel mild en anderen hebben het heel uitgebreid. En de medicijnen waar dit onderzoek over gaat, die worden vooral gegeven aan mensen die een hele uitgebreide vorm hebben daarvan.
0: En waar hebben zij last van?
20: Zij hebben vooral last van de plekken zijn heel zichtbaar, hè, de plekken op de huid. Het zijn rode, vrij fors schilferende plekken die ook kunnen jeuken, maar vooral ook pijn kunnen doen. En zeker als ze op plaatsen zitten waar dat last geeft, zoals in het gezicht, de handen of de voeten. Het kan op allerlei plaatsen zich voordoen. Dan geeft dat nog eens extra beperkingen aan patiënten.
0: Deze medicijnen die dempen dan de symptomen, want ik geloof niet dat het kan worden genezen, hè?
20: Nee, dat klopt inderdaad. Het is een chronische aandoening. En de medicijnen waar het onderzoek over gaat, die remmen eigenlijk de ontstekingsreactie in de huid. Maar die doen dat wel heel goed. Waardoor mensen zich echt een heel stuk beter voelen.
0: En dat is van belang voor deze patiënten?
20: Ja, zeker. Want ze worden ook, we hebben het met name dus over de mensen die vrij ernstig aangedaan zijn. Worden ook echt beperkt in hun activiteiten, in dingen zoals sporten. Zorgeloos naar buiten gaan, zwemmen, dat soort zaken. Dat is allemaal niet meer normaal als je veel last hebt van je huid en mensen daar ook op reageren. Dat geeft toch echt wel grote beperkingen aan deze mensen. Ja.
0: Nu heeft u dus onderzocht dat deze nieuwste medicijnen ook effectief zijn bij een lagere dosering. Hoe heeft u dat onderzocht dan?
20: We hebben samen met 19 ziekenhuizen in Nederland en België en natuurlijk heel veel patiënten, hebben we onderzocht of mensen die heel goed reageerden op deze behandeling, die dus eigenlijk een vrijwel afwezigheid van de ziekte dan hadden op dat moment, of die de tijd tussen de injecties die ze daarvoor kregen konden verlengen. En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
0: Ze worden minder vaak geprikt. Is dan de dosis per keer wel hetzelfde, maar doen ze er dan dus gewoon langer mee?
20: Ja, precies. Omdat die spuiten worden niet geleverd in allerlei tussendoseringen, zeg maar. Maar in een vaste dosis. Dus we konden ook niet specifiek andere lagere doseringen in de spuiten geven. Maar we konden wel de tijd tussen de spuiten verlengen.
0: U vertelde net hoeveel impact die ziekte kan hebben. En dat mensen blij zijn dat er een medicijn is. Durven mensen dat wel aan dan? Om dan minder vaak te laten inspuiten?
20: Ja, dat is inderdaad iets waar je goed met elkaar over moet spreken. We hebben wel ingebouwd in die studie.

0: die dat mensen altijd weer terug mochten naar de normale dosis, zeg maar. Als zij dat zelf wilden ook, of als ze vonden dat de plekken toch erger werden. Het moeilijke is dat mensen die al lang deze aandoening hebben, natuurlijk super blij zijn dat ze een goed resultaat hebben met die medicijnen. En dat is echt ook levensveranderend geweest voor veel patiënten. Dus er waren zeker wel wat mensen die dat moeilijk vonden om dat te doen. En we hebben ook natuurlijk niemand gedwongen om het te doen. Hè. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar uiteindelijk met overleg en de verzekering dat je terug mocht naar de gewone dosis, dat toch hebben aangedurfd samen met hun dokters.
1: Bij u gaat het nu dus in. Andere ziekenhuizen kunnen dit ook gewoon doen?
0: Ja, dat kan eigenlijk gewoon overgenomen worden. Het is pas echt dat het op grotere schaal overgenomen wordt, is als natuurlijk de resultaten steeds verder bekend worden. En als het ook in de richtlijn van de Nederlandse dermatologie en de Belgische dermatologie wordt opgenomen. En dat is wel het plan in ieder geval.
1: Zei Elke de Jong, dermatoloog en hoogleraar ontstekingsziekte van de huid aan het Radboud UMC. Een grote brand vannacht in een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes.
2: Tegen NH Nieuws zegt de brandweer dat ernstig rekening gehouden wordt met brandstichting.
3: Wat er precies is gebeurd, dat gaan we natuurlijk nauwlettend onderzoeken. Maar in diverse media zijn ook teksten te zien die op het pand geklad zijn. En wij vermoeden dat de brand aangestoken is.
2: Die teksten waar de brandweer het over heeft zijn te zien in beelden bij NH Nieuws. Er is oprotten en kankerturk op de muren van het gebouw gekalkt. Denemarken heeft er de langste formatie daar ooit op zitten. Danmarks Radio had op de site een teller lopen en die is gestopt op 69 dagen, 9 uur en 38 minuten. Om een idee te geven, in ons land zat er 118 dagen tussen de laatste verkiezingen en het begin van het kabinet Jette. En ja, was die dan veel simpeler dan hier? Niet per se. In Denemarken gaan vier partijen samenwerken. Waarschijnlijk presenteert premier Mette Frederiksen, zij blijft aan, vanmiddag hun plannen voor het land. In het AD is te lezen over de aanpak van bedrijven die werknemers te weinig betalen. Achterstallig salaris opeisen is nu lastig. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet heeft bijgehouden hoeveel uur iemand gewerkt heeft. En zonder bewijs is nabetaling onmogelijk. Een nieuwe wet draait het om. Het bedrijf moet bewijzen dat iemand wel genoeg betaald heeft gekregen. Vooral arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit, zegt de arbeidsinspectie. En over 8 jaar zou in Borselen in Zeeland een nieuw type kernreactor kunnen staan, meldt BNR. Er zijn plannen om daar een thoriumreactor neer te zetten. Die werkt niet met uranium als brandstof, maar dus met thorium. Dat heeft allerlei voordelen, zegt deze verslaggever van BNR.
4: Om te beginnen draait hij op kernafval. Dus je kunt er gewoon afval uit oude andere centrales kun je erin stoppen en dan kan hij dat gebruiken om zichzelf draaiende te houden. En hij is ook nog eens inherent veilig.
2: Het moet wel nog worden bewezen. Er bestaan nog geen draaiende thoriumcentrales. En rond een WK voetbal gaat er veel geld om in de handel in merchandise. En dat weten handelaren in nepspullen ook. In Canada is een grote partij van die nep-merchandise in beslag genomen. Duizenden shirts, petjes en vlaggen van deelnemende landen, vertelt de Canadese politie aan CBC News. En ook twee nagemaakte wereldbekers.
5: We seized more than 16,000 name brand fake jerseys and flags, along with two counterfeit FIFA World Cup trophies with an estimated street value of more than $3.5 million.
2: Twee mannen zijn aangehouden. Zij probeerden de nepspullen te verkopen aan winkels.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
6: Er wordt een kapotte vrachtwagen weggesleept op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Het levert een half uur vertraging op tussen Purmerend Noord en Hoorn. Op de A58 Breda richting Eindhoven is een motorrijder onderuit gegaan bij Moergestel. 5 kilometer file en een half uur vertraging.
1: Storm Dennis was een van de zwaarste stormen die het Verenigd Koninkrijk ooit had meegemaakt. En liet in de wind van 2020 een spoor van vernieling achter. Met name Wales kreeg te maken met zeer zware overstromingen. Eén dorpje werd bijzonder hard geraakt. En sindsdien hielden de dorpelingen zich bezig met de vraag: wat kunnen we doen om nog zo'n ramp te voorkomen? Na jaren van wikken en wegen komen ze tot een bijzondere beslissing. Correspondent Arjen van der Horst zag hoe het dorp er op dit moment bij ligt.
7: Zo op het oog is dit een lieflijk klein riviertje. Het is maar enkel diep, maar schijnbedriegt, zegt Paul Thomas.
8: Dat is er na niet meer over, hè.
7: Dit kabbelende riviertje is een gevaarlijk beest.
8: En het is so dangerous.
7: Thomas woont aan Clyde Terrace, een langgerekte straat in de beboste heuvels van Zuid-Wales.
8: I used to love living here.
7: Tot 6 jaar geleden keek hij heel anders naar de rivier die maar een paar meter van zijn huis verwijderd ligt.
8: Lovely, quiet, peaceful. Not anymore. We have nightmares now.
7: Maar nu houdt hij er alleen nachtmerries aan over.
9: The strong winds and torrential rain brought by Storm Dennis have left their mark right across Britain.
7: En die nachtmerrie begon op 15 februari 2020.
10: Flooding and landslides led to a major incident being declared in South Wales.
7: Storm Dennis hield huis in het Verenigd Koninkrijk en vooral Wales werd zwaar getroffen door overstromingen.
9: Welsh officials described the scale of the floods as unprecedented.
8: The weather was bad. We knew it was bad. So I looked down the street and then I could see the water.
7: Toen Paul Thomas die dag zijn straat inkeek, zag hij de rivier buiten de oevers treden.
8: It was getting higher.
7: En het water steeg in rap tempo tot boven zijn hoofd.
8: And then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step.
7: En toen werd hij plots meegesleurd door een vloedgolf.
8: So powerful.
7: Hij overleefde het maar ternauwernood.
8: From floor to ceiling was completely wrecked, gone.
7: Maar zijn huis was totaal verwoest en dat gold voor de hele straat.
11: This case in Wales was very much an example of a river that rose very, very quick.
7: Dit scenario is niet uniek voor Wales. Steeds meer Britten leven in risicogebieden.
11: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future.
7: En klimaatverandering is daarin de belangrijkste factor, vertelt overstromingsexpert Dr. Jess Neumann van de Universiteit van Reading.
11: So we're already seeing more extreme weather.
7: We zien al steeds vaker extreem weer.
11: I think one of the big differences is between sort of us and the Netherlands is you have worked with water.
7: En ze wijst op de verschillen met Nederland, waar ze al veel langer gewend zijn om te leven met het water. In het VK doen ze er alles aan om water zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Maar die aanpak heeft zijn grenzen bereikt. En dat besef leidde tot een unieke beslissing in het dorp van Paul Thomas. Na jaren van wikken en wegen kwamen ze tot een radicale conclusie.
11: It is better and more cost-effective to essentially buy that row of houses out.
7: De overheid heeft besloten de straat op te kopen en de huizen af te breken. De hele gemeenschap wordt verplaatst. Een primeur voor het VK.
8: We are considered to be the first UK climate evacuees.
7: Paul Thomas en zijn buren worden daarom nu de eerste klimaatvluchtelingen van het VK genoemd.
11: Will we see it happen elsewhere? I think there's a very good chance that we could.
7: Dit gaat waarschijnlijk veel vaker gebeuren in de nabije toekomst.
11: We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
8: As you can see, we're packing.
7: Paul Thomas is nu druk bezig zijn spullen te pakken.
8: I tell everyone, we are grateful.
7: Hij is dankbaar voor het besluit, maar het doet hem ook pijn het huis te verlaten waar hij ruim 40 jaar heeft gewoond.
8: I try not to think about it.
7: En als hij dit zegt, krijgt hij een brok in zijn keel.
8: I was sitting on the settee in the armchair the other night.
7: Hij zat laatst in zijn leunstoel.
8: Just having a look around.
7: En keek nog één keer om zich heen.
8: And we're gonna lose it all.
7: En hij wist, dit alles gaan we verliezen.
8: All the memories.
7: Alle dierbare herinneringen.
8: It's 40 to 50 years of memories that we are giving up.
7: Maar het moet gebeuren.
8: It is necessary and that's the only thing really that gets us through it.
7: En dat is het enige wat hem nog overeind houdt.
1: Een reportage vanuit Wales van correspondent Arjen van Horst.

0: Mink DeVille, Spanish Stroll. Of ruim een uur stand.nl. Roos Amerman, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Astrid. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, lezen we bij nu.nl. Op scholen waar veel armoede voorkomt dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Het nieuws komt vanuit het Jeugdeducatiefonds. Die dragen dan bij aan deze scholen. Maar die uitgaven van het fonds zijn daardoor heel erg gestegen. Van naar 4,7 miljoen euro, ik moet het goed zeggen. 1,8 miljoen meer dan een jaar geleden. Nou, ze dragen dan bij dus aan schoolreisjes, excursies, schoolkampen. En het fonds zegt, als deze stijging doorzet, komt onvermijdelijk de vraag op tafel of wij die vraag nog kunnen blijven opvangen. Het Jeugdeducatiefonds pleit daarom voor financiële steun vanuit het kabinet. Daar gaan wij het over hebben in stand.nl. Aan de hand van de stelling, de overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is geregeld op de school van uw kind. Ik zou natuurlijk ook heel graag mensen spreken die in het onderwijs werken. Kent u gezinnen die worstelen met de ouderbijdrage? Hoe is dat dan vervolgens bij u op school geregeld? Hoe ondervangt u dat? Merkt u het zelf in uw portemonnee? In Utrecht pakken scholen het sinds kort anders aan. Eén fonds verzamelt alle ouderbijdragen en herverdeelt het dan weer onder alle deelnemende scholen, zodat elk kind hetzelfde budget krijgt. Is dat een oplossing? Praat hierover mee. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister app.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: NPO Radio 1.
0: Hoofdpunt van nieuws, Thomas.
7: Rusland heeft vannacht Oekraïne bestookt met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev stortte een flatgebouw in. Er vielen minstens 4 doden en 58 gewonden. En in Dnipro werden 6 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond. Het leven in Nederland is vorige maand weer duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder. Dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. De Belgische justitie wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor hun plannen om een Belgische minister te gijzelen. De 3 zouden in 2022 justitieminister van Quickenborne hebben willen ontvoeren. Eerder was er niet genoeg bewijs om de mannen te vervolgen, maar na een nieuw onderzoek kan het volgens het Belgische OM nu dus wel. Patiënten moeten soms lang wachten voor ze terecht kunnen bij een polykliniek. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat het wel een jaar of langer kan duren. Maar in sommige ziekenhuizen valt het weer mee. Daar kunnen patiënten vaak snel terecht. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, we moeten ons voorbereiden op wat buien, hè?
8: Zeker, ja. We zien de eerste buien op dit moment boven België klaar liggen. En die trekken vanochtend vanuit het zuiden over ons land.
6: deze buien stellen nog niet heel veel voor, maar je kan echt wel even nat worden als je naar buiten gaat. Daarna is het een tijdje droog, dan loopt de temperatuur op naar zo'n 19 tot lokaal 23 graden in het oosten van het land. En dan in de loop van de middag trekken nieuwe buien vanuit het zuiden over het land. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer, hagelstenen en veel regen in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als je naar buiten gaat. Aan het einde van de middag, begin avond zo ongeveer, trekken de meeste buien via het noordoosten weg. Dan wordt het een stuk rustiger. Lokaal kan er vanavond en vannacht nog wel een buitje vallen, maar de droge momenten die hebben de overhand. En dan koelt het uiteindelijk af naar graad of 14 op de meeste plaatsen.
0: En blijft het daarna een beetje zo?
6: Ja, ook de dagen daarna is het toch wel een stuk wisselvalliger en ook een stuk frisser dan de voorgaande periode. Morgen vallen lokaal enkele buien. De droge momenten hebben dan wel de overhand. Het wordt hooguit 20 graden, dus ietsje frisser dan de voorgaande dagen. Donderdag en vrijdag wordt het slechts 17 of 18 graden op de meeste plekken. En vooral donderdag wordt echt een wisselvallige dag. Met meerdere buien, een stevige zuidwestenwind en ook kans op onweer. Ook vrijdag nog een buitje. Pas in het weekend lijkt het dan weer geleidelijk wat droger te worden. Met ook wat meer zonneschijn.
0: Berend, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het weg?
8: Ja, er is file op de bekende plekken. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 8 kilometer tussen Purmerend Noord en Hoorn. Door bergingswerkzaamheden is de vertraging wat langer dan gebruikelijk. Een kwartier namelijk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoop de Brechtseplein en Rotterdam Feyenoord is een ongeluk gebeurd. Dat geeft 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen het Harde en Zwolle Zuid door de werkzaamheden in Zwolle.
0: In een telefoontje tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu liepen de emoties hoog op. Onze correspondent vertelt wat er werd gezegd en geschreeuwd.
9: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Israëlische premier Netanyahu droeg gisteren het leger nog op om de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut onder vuur te nemen. Veel Libanezen sloegen daarom op de vlucht. Maar 1 telefoontje van de Amerikaanse president Trump wist Netanyahu toch te weerhouden. Correspondent Israël Lennart Zwolfs vertelt over het hoogoplopende gesprek tussen de twee leiders.
16: President Trump zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu knettergek hebben genoemd. Hij zou hebben gezegd, ja, als je deze aanvallen op die zuidelijke wijken in Beirut doorzet, ja, dan isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. Nou, en wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat Trump heeft gezegd dat Netanyahu zonder zijn steun, zonder zijn hulp, nu in de gevangenis had gezeten. Nou, Netanyahu die wordt verdacht van corruptie, fraude, omkoping, zijn allemaal nog zaken die lopen. En Trump steunt hem daarin. Hij heeft zelfs de Israëlische president eens gevraagd om gratie te verlenen. Dus dat haalde Trump ook nog even aan om Netanyahu te overtuigen.
17: Maar waarom maakt Trump zich op dit moment zo druk over die plannen om Beirut aan te vallen?
16: Nou, dat heeft denk ik alles te maken met Iran. Want Trump wil een deal met Iran, een duurzame deal. En Iran kwam gistermiddag met de aankondiging dat ze geen berichten meer gaan uitwisselen met de VS via bemiddelaars, zolang het Israëlische geweld in Libanon doorgaat. Dus Iran koppelt de deal met de VS aan het Israëlische geweld in Libanon. Nou ja, en een paar uur later belt Trump Netanyahu en worden in ieder geval die aanvallen op Beirut afgezegd. Dus ja, dat heeft hoogstwaarschijnlijk echt alles met elkaar te maken.
17: En hoe valt dat dan in Israël, dat dit zo loopt?
16: Nou ja, bij de oppositie klinkt toch wel kritiek. De verkiezingen komen er hier ook aan. Die moeten uiterlijk eind oktober zijn gehouden. Dus het is ook verkiezingsnauw. Maar bijvoorbeeld Naftali Bennett, de belangrijkste uitdager van Netanyahu op dit moment, die zegt dat Israël op deze manier zijn soevereiniteit verliest. Yair Lapid, een andere belangrijke oppositieleider, die zegt dat het een vazalstaat wordt op deze manier. Dus de kritiek gaat niet zozeer over het wel of niet aanvallen van Beirut op dit moment, maar wel over die afhankelijkheid van de VS.
17: Beirut dus niet aangevallen. Hoe zit het met de rest van Libanon, vooral dan dus het zuiden?
16: Ja, daar gaan de aanvallen eigenlijk gewoon door, heen en weer. En ook heeft het Israëlische leger houdt daar nog steeds een deel van het grondgebied bezet. Dus ja, die aanvallen gaan gewoon door. En premier Netanyahu heeft na het telefoongesprek met Trump ook nog gezegd, zolang Hezbollah blijft aanvallen, ja, stoppen wij de gevechten ook niet. Dus ja, ik denk dat die gevechten ook voorlopig nog wel door zullen gaan.
17: Zij correspondent Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. Trump hing dus schreeuwend aan de lijn. You're fucking crazy and everybody hates you now. En blijkbaar werkt het. Netanyahu blies de aanvallen op Beirut af. In ieder geval voorlopig. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Opvallend dat Trump zo tekeer gaat in dat telefoongesprek met Netanyahu?
18: Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Het is natuurlijk niet echt een normale diplomatie en hoe regeringsleiders met elkaar praten. Tegelijkertijd is Trump natuurlijk altijd vrij direct, zal ik maar zeggen. En belangrijker denk ik, hij zit in een heel lastig parket. Want daar wel inderdaad, zoals jullie zeiden al, heel graag een deal. Want Amerika ziet eigenlijk op dit moment geen einde aan de crisis in Iran. Want Iran heeft eigenlijk een beetje alle kaarten in handen. En om gezichtsverlies te vermijden, moet Trump zo snel mogelijk een deal sluiten. En Israël helpt daar met de acties in Libanon en tegen Hezbollah daar nou niet bepaald mee. He, dus het is vooral de situatie in Iran waardoor Trump zich zo in het gedrang is, dat hij het nodig vindt om in ieder geval Israël proberen zo te bewegen dat het stopt met de aanvallen in Libanon en tegen Hezbollah, omdat Iran dan niet een extra bargaining chip heeft om Amerika weer onder druk te zetten.
17: En dat hij het dan zo hoog laat oplopen, is dat dan omdat hij onder druk staat, of is dat dan ook tactiek, van dit is de enige manier om Netanyahu te laten terugkeren op zijn schreden?
18: Nou, ik denk dat het met name te maken heeft met de situatie waarin Amerika zich bevindt en Trump zich bevindt in Iran. Maar het geeft blijk van de wanhoop die Amerika heeft, maar vooral ook van Trump's inderdaad zijn eigen persoonlijke tactieken, waarbij hij denkt dat hij door dit soort verbaal geweld en pure machtsvertoon proberen om de andere kant tot iets te bewegen. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd nogal wanhopig overkomt, ook bij Netanyahu zelf. Die weet dat hij inderdaad, zoals jullie zeiden, voorlopig even Trump tevreden kan stellen, maar vervolgens over een tijdje weer zal doorgaan, over een paar weken weer zal doorgaan met aanvallen. Om maar te zien wat de situatie tussen Iran en de VS is op dat moment. Het is duidelijk, dit hele traject al, deze hele Iran-oorlog, dat Netanyahu hier toch veel meer de leiding heeft over wat er gebeurt, of in ieder geval alle kaarten in handen heeft over wat er gebeurt in de regio.
17: Hebben ze wat dat betreft elkaar in een soort van houtgreep?
18: Nou, dat vind ik inderdaad een goede manier om het te zeggen. Ze hebben elkaar in een houtgreep. Ik zou bijna kunnen zeggen dat zowel Iran als Israël Amerika in een houtgreep heeft. Amerika is iets begonnen mede op aandringen van Israël. En Iran kan vervolgens die relatie tussen Israël en VS ook gebruiken. Want het is al vanaf het begin van deze Iran-oorlog dat Iran heeft geëist dat de aanvallen op Libanon worden gestopt door Israël. Trump heeft hier twee partijen die hij tevreden moet stellen, maar tegelijkertijd tegenovergestelde belangen hebben. En dat maakt het heel erg lastig. Dus eigenlijk hebben ze alle drie elkaar in de hout grepen. Niet alleen maar Israël en Amerika.
17: Ja, en eigenlijk hebben ze dus alle drie ook dezelfde tactiek die bij heel veel anderen wel werkt. Dat je gewoon keihard bent en zegt wat je wil en het armpje drukken meestal wint. Maar ja, dit wordt een lastige dus.
18: Nou, dit wordt een hele lastige. En ik denk dat we over een week misschien weer hetzelfde gesprek krijgen tussen Israël en Amerika. Omdat de wanhoop steeds groter wordt. En eerlijk gezegd denk ik dat Iran hiermee alleen maar sterker wordt. Omdat het niet alleen maar Libanon heeft als een kaart, als een troefkaart, maar ook al de straat van Hormuz als troefkaart heeft. Dus de aankondigingen van Trump telkens van over een paar dagen hebben we een deal, over een week hebben we een deal. Ja, die kunnen we steeds minder serieus noemen. Omdat men elkaar, zoals we zeiden, elkaar in de houtgreep hebben.
17: Of zouden we dan toch nog een punt kunnen bereiken dat Trump denkt, ja, Netanyahu, we stoppen er gewoon mee?
18: Nou, de enige manier om dit direct te stoppen is inderdaad voor de Amerikanen te zeggen van oké, wij stoppen, wij zijn klaar. Op een of andere manier de overwinningen uitroepen. En dan vervolgens eigenlijk Israël en Iran hun gang maar verder te laten gaan. Maar dat Amerika zich inderdaad ook fysiek terugtrekt een beetje uit de regio.
17: Maar zit dat erin?
18: Ja, dat is een heel goede vraag. Het heeft ook heel erg te maken met het bijna Chinese manier van denken, namelijk gezichtsverlies leiden. Amerika zit in een heel lastig pakket. Trump zit in een heel lastig pakket. Ook binnenland is er heel veel kritiek op het optreden tegen Iran. Er is heel veel kritiek, ook op groeiende kritiek op Israël, ook in Amerika. En op een of andere manier moet Trump een kant zien om de overwinning uit te roepen en zeggen van mission accomplished, we zijn klaar en we trekken ons terug uit de regio. We gaan Iran niet meer verder aanvallen. Maar ja, daar zijn we nog heel ver weg van, want waar zit de overwinning nu? Op welke manier zou je de overwinning kunnen uitroepen? Dat zie ik zelf ook nog niet zo 1, 2, 3 aan de horizon. En ondertussen wordt Iran denk ik alleen maar gesterkt.
17: Dank weer. Amerika-kenner Kenneth Manusama. Tegenstanders van Oranje op het WK zijn niet echt lekker begonnen aan hun voorbereiding.
7: Zweden oefende tegen Noorwegen en ging met 3-1 onderuit. Al voor rust stond het in Oslo 3-0 voor de Nooren, die nog speelden zonder hun sterspelers Erling Haaland en Martin Ødegaard. Tunesië, de derde tegenstander van Oranje in de pool, speelde gisteravond tegen Oostenrijk. En ondanks dat Tunesië ruim een helft met een man meer speelde, stapte Oostenrijk in Wenen als winnaar van het veld. Marcel Sabitzer maakte na een uur spelen de enige goal van de wedstrijd.
17: Ja, voordat we optimistisch worden, een slechte generale?
7: Ja, het zegt helemaal niks. En of we zelf een goede generale hebben, dat moeten we ook nog maar zien later deze week. En voor alle drie de doelmannen van het Nederlands elftal wordt het hun eerste WK. Achter Bart Verbrugge en voor Robin Roefs is Limburger Mark Vlekken de tweede keeper van bondscoach Ronald Koeman. Daar gaat hij tenminste zelf van uit. Donderdag vertrekt hij met Oranje naar Amerika. Hopelijk voor een flinke tijd natuurlijk.

0: en Frances Tiafoe er een latertje van gisteren. Hun wedstrijd in de vierde ronde duurde bijna 5,5 uur. Arnaldi stapte om 1 uur 's nachts als winnaar van de baan en kreeg, ondanks dat late tijdstip, bij zijn interview achteraf een staande ovatie. De vijfzetter was de beste partij die hij ooit had gespeeld, zei hij.
1: This is definitely the best match I ever played. And I mean, also for, like the crowd and everyone that stayed here, it's amazing. It's like 1:30 AM. So it's, I mean, so many things that it's unreal. So I'm just, you know, I'm just happy that I'm standing here.
0: In de kwartfinale speelt Arnaldi tegen landgenoot Matteo Berrettini. En bij die laatste 8 overigens nog een Italiaan, Flavio Cobolli. Ze houden de eer van Italië dus goed hoog na de vroege uitschakeling van Jannik Sinner. En schaatster Antoinette Rijpma de Jong is door NOC-NSF onderscheiden met de Pahud de Mortange trofee. Daarover schrijft Omroep Friesland. Ze kreeg die trofee voor inspirerende sporters voor haar Antoinette Foundation. Daarmee probeert ze via sport gepeste kinderen weer zelfvertrouwen te geven. Rijpma de Jong werd op de basisschool zelf ook vaak geperst en schaatsen was een lichtpuntje voor haar. Als iemand die zelf is gepest, weet ik hoe belangrijk het is om die ongezien en gehoord te worden. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de Antoinette Foundation. En dat die combinatie gezien en gewaardeerd wordt, betekent enorm veel voor mij, zegt Rijpma de Jong.
2: Verkeersinformatie, Erwin.
3: Het aantal files neemt maar heel langzaam af. Er is een ongeluk gebeurd op de N34 Emmen richting Zuidlaren. Tussen Boger en de N33 een half uur vertraging.

0: dat er binnen ons vakgebied veel veranderd in is in wat we kunnen. Bijvoorbeeld het vroeg opsporen van tumoren van het maag-darmkanaal. Maar niet alleen opsporen, tegenwoordig kunnen ze ook verwijderen als in een vroeg stadium zitten. Iets wat vroeger altijd de chirurg deed. En er zijn nieuwe geneesmiddelen op de markt voor ziekte, voor chronische darmziekten, als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, waardoor mensen langer hun darm kunnen behouden. Maar dat heeft wel tot gevolg dat mensen vaker op de polykliniek moeten komen of vaker kijkonderzoeken van de darmen ondergaan. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Dus dat maakt het aanbod heel groot en qua capaciteit heel laag.
1: Ja, dus MDL-artsen doen meer dan vroeger, maar er zijn er minder, moet ik het zo zien?
0: Ja, ze doen meer, zorgvraag is meer, dus er zijn meer patiënten, meer klachten en we doen meer dan dat we vroeger kunnen. En het aanbod aan MDL-artsen is eigenlijk dus verlaagd. We begonnen ooit met 40 opleidingsplekken, zijn het genoeg gehalveerd naar 20.
1: Nou, is dat toen gedaan dan?
0: Er was toen een gedachte dat er eigenlijk een overschot. Men was bang voor werkeloosheid aan MDL-artsen en is toen teruggedraaid. En ik denk dat dat wat vroeg is. We hebben een relatief jonge beroepsgroep. En ik denk dat dat het kraan op dat moment terugdraaien eigenlijk tot gevolg heeft gehad dat we nu dus met zo'n tekort zitten. Ik ben ook dan wel blij dat nu de minister heeft besloten om het aantal opleidingsplekken wel te laten toestijgen. Dus hopelijk dat het in de komende jaren qua capaciteit beter wordt. Maar goed, dat heeft de tijd nodig.
1: En wat betekent dit voor patiënten en ook voor de werkdruk van de artsen?
0: Ja, voor patiënten is het met name, het is, nou, zoals je al in de introductie zei, het is niet overal in Nederland, maar echt wel in veel ziekenhuizen waar wachttijden oplopen tot 1,5 tot soms 2 jaar, waar een paar honderden mensen op de wachtlijst staan. Wel is het in Nederland zo dat als je echt een acuut probleem hebt of er een hoge verdenking is op een ernstige ziekte, dat je eigenlijk wel binnen 2 weken terecht kan. Maar het zijn hem met name voor die patiënten met buikklachten, wat chronische klachten die niet direct spoed hebben, die lang moeten wachten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend als je die klachten ervaart. Dat aan de patiëntenkant. En voor de arts is het te druk van het gevoel dat er natuurlijk de mensen op zitten te wachten die zorg nodig hebben, waarbij je dat niet op korte termijn kan verzorgen. En sommige AMDL-artsen zijn 1,5 tot 2 uur per dag bezig om tussen al die aanvragen, verzoeken tot polyklinische bezoeken te zoeken wie met spoed moet en wie niet.
1: Zijn Manon Spaander, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen. 200 inwoners van Breskes moesten 25 minuten geleden hun huis uit zijn, omdat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Verslaggever Vincent van Rijn, is iedereen weg?
2: Zeker, iedereen is weg. Ik zag net wel wat boa's aanbellen om te kijken of mensen wel hun huis uit zijn. Daarna werden de deuren verzegeld, want om 8:30 is het gebied hier dicht gegaan voor de bewoners. Moeten ze dus echt een paar uur weg zijn. En wat mij eigenlijk wel opvalt, de mensen zijn hier best wel laconiek. Laten we even luisteren. Komt een mevrouw aangelopen met een broodje, chudorans, pakje crème pâté. Nog even snel boodschappen gedaan voordat u uw huis uit moest?
3: Ja, voordat de bom valt, hè?
2: Hoe is het met de zenuwen?
3: Ja, nou, zo zenuwachtig zijn we allemaal niet hier, hoor.
2: Nee, want het gebeurt regelmatig, toch?
3: Natuurlijk, dat is toch niks. Er zijn mensen die er 60 jaar op geslapen hebben. Zonder dat ze het wisten, dus die hebben het ook overleefd.
2: Vindt u het een beetje overdreven dat iedereen het huis uit moet? Of zegt u, nee, het is toch wel goed?
3: Nee, voor de zekerheid toch wel goed. Want you never know, hè, toch? Ja.
2: Wat gaat u zo meteen doen? Want u moet wel echt het huis uit voor een paar uur.
3: Ja. Ik ga zo lekker een bakje koffie doen bij mijn vriendin. Die woont er precies achter en die hoeft niet het huis uit.
2: Ja. En dan wachten tot het voorbij is.
3: En dan wachten tot het voorbij is, ja. Ik denk wel dat het snel zal gaan. Oh, mag ik zo nog terug?
2: Ja, want er worden al lintjes opgehangen daar door de brandweer. Ja. Opschieten dan.
3: Ja. Nou, succes.
2: Hoi, hoi. U moet ook zo uw huis uit, mevrouw?
4: Ja, wij gaan zo wachten. Ja.
2: Waar gaat u heen?
4: Wij gaan boodschappen doen in Maldenham.
2: Dan bent u wel even een paar uurtjes.
4: Een paar uurtjes onderrijl. Dus dan gaan we doen, ja.
2: Nou, worden er hier regelmatig bommen gevonden? Hoe vond u het?
4: Ja, wij lopen daar niet zo warm voor. Wij zijn nog ter zeeuwen. Die ligt er al jaren, dus er is nooit niks gebeurd. Dus nu ook wel niet, denk ik.
2: Maar er staan nu allemaal zeecontainers omheen. Het is nu wel echt, het wordt echt grondig aangepakt.
4: Het wordt grondig aangepakt. Dat moet ook, hè? Denk ik.
2: Ja. Uw huis ligt er wel echt vlak achter.
4: Het ligt er.
5: Ervoor.
4: Ja, ervoor, ja. Hoe ver ligt die? 15 meter, denk ik?
5: Ja, kleine
4: 15
5: meter.
4: 15 meter.
2: Maar u ziet er heel rustig uit. U slaapt er niet slechter van.
4: Nee, ik slaap lekker. Geen last. Geen last.
2: Ja, een hele rustige mevrouw dus. En dat geldt dus eigenlijk voor alle bewoners hier wel. Naast mij nu sergeant-majoor Robert Jan, explosieve opruimer van Defensie. Robert Jan, als wij zo kijken, dan zien we een grote container die om die bom is heen gebouwd. Die bom ligt in de grond. Het is een plek hier waar gebouwd wordt, waar nieuwe huizen komen. Maar waarom deze container?
6: De container is om de bom heen gezet met een grote berg zand eroverheen. Om te zorgen dat als die bom toch afgaat tijdens mijn demontage, dat de scherven binnen de put blijven. Dus binnen die containerconstructie.
2: Dus mensen hoeven eigenlijk helemaal hun huis niet uit?
6: Ja, zeker wel. De huizen die ontruimd zijn vallen dus binnen de veiligheidsstaal. Dat als de bom afgaat, dat het zand en de big bags die eromheen staan toch nog daar terecht kunnen komen. Dus de restanten van de terp. Dus vandaar dat die mensen wel hun huis uit moeten.
2: Het is waarschijnlijk een bom die hier gevallen is in 1944, toen Breskens heftig werd gebombardeerd.
6: Ja, de bom is vermoedelijk afkomstig van het bombardement op 11 september 1944, waarbij ongeveer 15.000 Duitsers gebombardeerd trachten te worden hier in Breskens. De Bresianen vertellen over hun eigen 11 september. Hè. Vandaar.
2: Ja, hoe kan het dat die toen niet is afgegaan? Want er worden hier regelmatig nog wel bommen gevonden die ook niet zijn afgegaan.
6: Ja, ongeveer een 10% van de gegooide bommen in de wereldwijd die gaat niet af. Om diverse redenen. Er kan zomaar zijn dat het ontsteken niet gewerkt heeft aan de voorzijde, door een fabrikagefout, verkeerde manier van afwerpen. Ja, er zijn duizenden manieren waarom het niet goed heeft kunnen gaan in de oorlog.
2: Hoe lang verwacht u bezig te zijn hiermee vanmorgen?
6: Nou, onze planning is ongeveer tot 12 uur bezig te zijn. Mocht het eerder zijn, dan stoppen we eerder.
2: Dank Robert Jan, sergeant-majoor van Defensie. Vanuit Breskens dus, waar vanochtend die bom wordt ontmanteld. Mensen zijn allemaal in huis uit. En hopelijk kunnen ze rond 12 uur, 1 uur weer terug.
1: Verslaggever Vincent van Rijn.
7: NPO Radio 1. Podcast. Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
8: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
7: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
8: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
9: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit westers denken.
7: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
9: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
7: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
16: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Astrid Kersenboom.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Opdrachten voor Defensie gaan vaak naar buitenlandse en niet naar Nederlandse bedrijven, blijkt uit onderzoek van MKB Nederland. En het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
18: De inflatie steeg in mei naar 3,5%, staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen. Zo werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de straat van Hormuz. Ook andere kosten liepen volgens het CBS op. Zo zijn vakanties duurder geworden. Aan de andere kant stegen de prijzen van voedsel en tabak minder hard dan verwacht. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. In hoofdstad Kiev vielen minstens 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Een flat daar is deels ingestort. Gevreesd dat mensen nog vastzitten onder het puin. In de Dnipro werden 6 mensen gedood en 36 anderen raakten gewond. Bij een tweede aanval op die stad kwam een hulpverlener om. Die was opgeroepen na de eerste aanval. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank, een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin onder meer kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Aanvankelijk was er niet genoeg bewijs om de mannen te linken aan de poging tot gijzeling, maar na nieuw onderzoek wil het OM hen dus toch vervolgen. Nieuwe medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook goed bij een lagere dosering. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten hebben daardoor minder vaak een prik nodig. Ongeveer 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. De ziekte zorgt voor pijnlijke en jeukende plekken op de huid. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet dat kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms ook een bui. Dan een graad of 21.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
19: Het aantal files neemt verder af. De files met de meeste vertraging op een rijtje. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht 15 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook is de vertraging bijna 20 minuten. Bijna 25 minuten is de vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A58 Breda richting Eindhoven 20 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Best. 17 kilometer file.
1: Vooral kleine bedrijfjes lopen opdrachten van Defensie mis. Zo MKB Nederland.
20: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
24: Het hoeft niet in.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Defensie heeft extra geld beschikbaar voor versterking van de krijgsmacht. De meeste opdrachten gaan naar buitenlandse bedrijven en niet naar Nederlandse midden- en kleinbedrijven, blijkt uit onderzoek van MKB Nederland en de Koninklijke Metaalunie. Mark Helder is voorzitter van die Koninklijke Metaalunie en ook ondernemer in de sector. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat Nederlandse bedrijven de orders van Defensie mislopen?
26: Ja, die weten elkaar simpelweg nog niet goed te vinden. De vraag is niet duidelijk, maar aan de andere kant zie je ook dat ondernemers de weg naar Defensie niet weten te vinden.
1: Maar ze hebben wel de kennis en de mogelijkheden om dingen voor Defensie te maken en te leveren?
26: Ja, wat blijkt uit ons onderzoek is dat, dat er ongeveer nu 300 leden direct leveren aan de Defensie. Maar dat er nog 3000 zijn die dat eigenlijk hetzelfde profiel hebben, dus ook diezelfde stap zouden kunnen maken.
1: En waarom maken ze die stap zelf niet, denkt u?
26: Dat is vaak lastig en dat heeft een diversiteit aan redenen. Vaak wordt het via aanbestedingen gedaan en een bedrijf van 10 tot 20 man in dienst, ja, die vindt zo'n proces als aanbesteding vaak veel te complex en doet dat dus daarom niet.
1: Heeft u voorbeelden van orders die eigenlijk prima in Nederland kunnen worden geproduceerd?
26: Ja, er wordt vaak gedacht dat het meteen grote raketten of iets in die trant moeten zijn. Maar het zijn vaak ook ondersteunende middelen. In het rapport staan een aantal mooie voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld veiligheidsmiddelen maken voor Defensie. En dus perfect in staat zijn om dat te leveren. Maar vaak ook in aanbestedingen buiten de boot vallen. Mogelijk op prijs. En onze oproep is dus ook van maak een lange termijn visie duidelijk. Zodat ook bedrijven daarop kunnen investeren. En ook prijstechnisch veel meer en beter mee kunnen.
1: Want hoe zouden ze dat voor elkaar kunnen krijgen? Want ik neem aan dat ze een prijs opschrijven waarvoor ze het kunnen doen. En dat ze ook nog marge hebben.
26: Ja, en natuurlijk, maar je ziet vaak dat het aanbestedingen zijn, dus vaak op de korte termijn. En ja, willen we hier in Nederland echt competitief zijn, dan zullen we echt moeten investeren in productieautomatisering. Dus we zullen het echt goedkoper moeten doen. Dat vraagt geld en investeringen en daarbij is een lange termijn investering ook nodig. En het zou heel mooi zijn als die lange termijn investering ook daadwerkelijk in de markt wordt gezet, zodat bedrijven daar ook op kunnen investeren.
1: Dus bedrijven willen wel zeker weten dat ze kunnen gaan leveren aan Defensie, want dan kunnen ze die investeringen ook doen.
26: Dan kunnen ze die investeringen doen en kan die prijs ook naar beneden en kan het ook een competitief voordeel bieden. En daarbij, naast dat we dan de opdracht in Nederland houden, bouwen we ook aan een sterkere economie hier in Nederland.
1: Maar heeft Defensie ook niet te maken met Europese aanbestedingsregels, waarbij je niet zomaar je Nederlandse bedrijven mag voortrekken?
26: Ja, dat is vaak een struikelblok. We zetten ook in, het hoeft niet allemaal in Nederland. Het kan vooral ook Europees zijn. Maar we zullen ook moeten kijken naar die aanbestedingen om dat op een juiste manier te doen.
1: Dus dan moet de industrie, de Nederlandse bedrijven, dus in gesprek met Defensie van hoe komen wij verder in zo'n aanbestedingstraject?
26: Ja, wat uit het rapport ook blijkt is van laten we nu een samenwerking organiseren en matchmaking maken om te kijken van kunnen die eigenschappen die bedrijven hebben, kunnen we die koppelen aan de eisen van Defensie die er nu al zijn? En zoals dat het rapport al blijkt, de bedrijven zijn er. Ze weten elkaar alleen nog niet te vinden. Dus een soort matchmaking tussen die twee bedrijven, tussen de ene kant Defensie en de andere kant bedrijven. Ja, dat is volgens ons zeer wenselijk om te zorgen dat we die investering hier ook in Nederland houden.
1: En dat soort gesprekken, zijn die op komst?
26: Ja, volgens mij, die worden al gevoerd. En ik denk dat met dit rapport het heel concreet maken. Er wordt veel over gesproken. Maar dit rapport toont echt ook aan dat er daadwerkelijk ook kansen zijn. En die worden dus ook hard en duidelijk gemaakt door echt die potentiële bedrijven direct aan te kunnen wijzen.
1: Dank u wel. Mark Helder, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over een verbod op de conversietherapie. Ook wel bekend als homogenezing. Daarbij wordt geprobeerd iemands seksuele geaardheid te veranderen. Als een meerderheid van de Eerste Kamer voorstemt, wordt conversietherapie strafbaar. Jacques Zonne overhandigt vandaag samen met het COC een petitie aan de Eerste Kamer om het verbod te steunen. Hij had zelf jarenlang te maken met conversietherapie en hij vertelt wat hij meemaakte.
2: Ze hadden mij een vakantie aangeboden omdat ik wat hulp had gegeven in een koffiebar en een vakantie van 2 weken. En dat leek mij wel leuk. Maar in de tweede week hebben ze mij geestelijk helemaal naar de knoppen gepraat. En echt zodat ik niet meer wist wat ik moest doen. En daarna moest ik dus bij de leider komen. En die ging me nog verder de grond in praten, want die wou per se weten of ik homo was. En dat heb ik op een gegeven moment bekend. Terwijl normaal bij mijn familie werd er nooit over gesproken. Want dat was een christelijke familie, dus homoseksualiteit was een heel groot taboe.
1: Wist u het op dat moment zelf al? Of was u nog zichzelf aan het ontdekken?
2: Nee, ik wist het van mezelf al en ik bezocht al gelegenheden die daarvoor geschikt zijn.
1: En u zegt, werd op me enorm op me ingepraat. Was dat het grootste deel van wat ze dan nu conversietherapie noemen?
2: Nee. Toen ik bekend had dat ik homo was, werd ik zo ver de grond ingepraat dat ik op de duur van een happy camper naar een huilend hoopje mens in de hoek van de kamer zat. En toen ik echt niet meer verder kon, veranderde hij ineens van stem. En zei die, maar we kunnen je wel helpen. Wil je dat? En ik kon toen niks meer uitbrengen. En toen heb ik ja geknikt. Gelijk daarop kwamen er 4 mensen binnen de kamer. En ik moest op een soort leren poef gaan zitten, op de knieën. En de leider kwam er ook bij staan. Die deed zijn hand op mijn hoofd. En ze begon eerst zachtjes te bidden. Dat bidden werd steeds harder en harder. Maar ook die handen gingen steeds feller bewegen. En op een gegeven moment was hij zo hard aan het bidden en zo eigenlijk aan het schreeuwen, dat hij uitriep, duivel gaat uit in Jezus' naam. En op dat moment besefte ik pas dat ik in een exorcismesessie terecht was gekomen. Dat werd een paar keer herhaald. En tot op een gegeven moment, bij de derde keer, heb ik een keiharde schreeuw gegeven. Dat hebben zij vertaald dat de duivel op dat moment eruit was. Maar daarnaast moest dus het gat in mijn ziel weer gedicht worden met gebedsgenezing. En daar zijn we dus een hele dag mee bezig geweest. En de volgende dag zijn ze begonnen met een soort herspoeling die 6 maanden duurde, waar ik continu een leider bij me kreeg en die mij iedere keer als ik wat vroeg een passend antwoord gaf. Bijvoorbeeld, mag ik de pindakaas? Ook denk aan laat, want dan heb je vrouwen en kinderen. Of een bijbeltekst, continu, 6 maanden lang. En daarna dachten ze dat ik genezen was.
1: Dachten dat we de. Maar u voelde zich daarna als het ware bevrijd dat u niet meer hoefde mee te doen hieraan?
2: Dat zeker, want ik kon er gewoon allemaal eigenlijk niet tegen. Maar ze hadden al mijn spullen in beslag genomen. Dus ze chanteerden me eigenlijk om daar ook te blijven.
1: Ja. U zei net, ik ben hier jaren al tegen aan het vechten. Vandaag overhandigt u persoonlijk die petitie om het verbod te steunen.
2: Klopt.
1: Want het probleem is nog steeds zo groot?
2: Het gebeurt nog steeds. En ik zoals u weet, ik geef heel veel lezingen erover.
26: En iedere keer krijg ik na afloop toch wel mensen die, als het gewone publiek de vraag hebben gesteld, die komen dan persoonlijk naar me toe en zeggen van ja, ik heb hier ook mee te maken gehad. Dat tref ik regelmatig aan en dat hoor ik wat verleed hun hebben ondergaan. Het is niet, conversietherapie is niet echt een vast begrip, want iedere kerk doet het op een andere manier.
1: Zei Jacques Zonne. Vandaag stemt de Eerste Kamer dus over een verbod op die conversietherapieën. Verkeersinformatie, Erwin Hart.
19: Het aantal files neemt verder af op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Staat 15 kilometer file tussen Gorinchem en Papendrecht door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. Verkeer kan keren bij af- en oprit Alblasserdam.

0: Sera met Move. Sinds 2002 zijn de wachttijden van maag, lever, darmzorg toegenomen van gemiddeld zo'n 90 naar 130 dagen. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. In sommige ziekenhuizen is er niet zoveel aan de hand, kun je snel terecht. Maar er zijn ook ziekenhuizen waar de wachttijd een jaar of langer kan zijn. Zoals in Den Haag, delen van Zuid-Limburg en de omgeving Zwolle. Manon Spaander is maag, lever, darmarts in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Maag, Darm, Leverartsen. En ze vertelt waardoor de wachttijden toenemen.
1: Het heeft verschillende oorzaken eigenlijk. Als je kijkt, zien we dat er ook een toename is van maag-darmklachten. Heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm-leverziekte te maken heeft. Daarnaast zie

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch. De kans is zeer groot dat er later dit jaar een El Niño komt. Een mogelijke zware. Dat maakte de WMO zojuist bekend, de VN-organisatie voor Weerkunde. Dat weerfenomeen heeft wereldwijd grote invloed op regen en temperatuur. Peter Sigmund is klimaatwetenschapper bij het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: El Niño, misschien toch even uitleggen wat het ook alweer is.
1: Ja. Het is een weerschijnsel in de grote oceaan rondom de Evenaar, waar zowel de lucht als het water bij betrokken is. Normaal heb je daar oostenwind die het water naar het westen duwt richting Indonesië, waar het daar ginds warm wordt, en regen enzovoorts. Maar bij een El Niño is het andersom, dan komt de wind echt uit de andere kant, uit het westen, duwt het water richting Zuid-Amerika. Heb je totaal andere verdeling van het water daar, temperatuur. Maar het heeft ook effecten op grote delen van de wereld. De wereld is dan wat warmer gemiddeld. En in sommige gebieden is het natter, andere is het droger. Het is het grootste natuurlijke weerverschijnsel op aarde, zou je kunnen zeggen.
0: En op de ene plek dus droger, op de andere plek natter.
1: Ja.
0: Waar droger, waar natter, waar merken ze het sterkst?
1: Je merkt het vooral in het Caribisch gebied, als je meteen maar even naar Nederland kijkt, onze eigen eilanden. Je merkt het ook in Afrika, de Hoorn van Afrika heeft het mee te maken. Daar kan het droger worden. Zuidelijk Afrika kan droger worden, Indonesië wordt droger. Zuidoost-Azië, India, China wordt het juist natter. En wat er tegelijkertijd speelt, is dat de aarde ook opwarmt. En daardoor komt die El Niño bovenop zo'n opwarming. Het heeft versterkte feiten, ze versterken elkaar, zo zou je het kunnen zeggen. En in de warmere aarde is wat nat is, wordt natter, en wat droog is, wordt droger. Daar kun je heel verhaal bij houden, maar dat, ja, goed. En dat wordt nu versterkt door zo'n El Niño.
0: Ja.
1: Door dat natuurlijke er bovenop, ja.
0: En in Europa, merken wij er wat van?
1: Nee, wij merken daar niks van in Nederland, Europees Nederland, nee.
0: Dus wat dat betreft hebben we wel te maken met de berichten over wat El Niño veroorzaakt, maar niet zozeer dat wij het aan de lijve ondervinden.
1: Niet qua betreft weer, nee, wel indirect. Voedsel, beschikbaarheid, voedselprijzen vanuit van tropische producten zijn er gevoelig voor. Maar niet het weer zelf hier.
0: Het gaat de laatste jaren vaker over El Niño en ook over de tegenhanger El Niña. Maar als we even over deze El Niño hebben, sommige experts zeggen het wordt misschien wel een super El Niño. Wat denkt u dan?
1: Nou, op dit moment is het echt een kans van 1/3 ongeveer dat het een krachtige El Niño wordt. Er zijn 4 klasses en de sterkste klasse is een kans van 1 op 3. Dus een grotere kans niet dan wel. Ja, er is altijd een kleine kans dat het heel erg wordt, maar de kans dat het niet gebeurt is er ook zo. Dus op dit moment kunnen we het gewoon nog niet zeggen. Wat we wel zo goed als zeker weten, dat er een El Niño komt. En die is dan te zien vanaf deze zomer. En die wordt dan op zijn sterkst het eind van dit jaar. En die gaat dan het volgend jaar waarschijnlijk nog door.
0: En stel, het wordt zo'n super El Niño. Zijn dan de effecten heviger of zijn er ook andere effecten?
1: Nee, dat zijn dezelfde effecten die dan heviger zijn. Ja, nee, dus dat maakt qua soort niet uit. Wel qua intensiteit.
0: Maar droger dan droog. Je zou bijna zeggen dat het niet kan.
1: Nou, droog is minder regen. Dus het, ja, dat kan het altijd wel een beetje droog. Maar het houdt een keer op. Daar heeft natuurlijk gelijk in. Maar het kan vaak toch nog wel wat droger, ja.
0: En in de gebieden waar het nat wordt, daar kunnen dus buien ontstaan die echt verschrikkelijk zijn?
1: Ja, het is vaak gekoppeld aan warmere lucht. En daar kan meer warme lucht kan meer vocht bevatten. Dus er komt in korte tijd meer regen uit. En nogmaals, die klimaatverandering die komt er bovenop.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen overstromingen. En landen worden nu echt gevraagd, bereid je voor. Want landen die kennen dit verschijnsel. Het komt op tussen de 2 en de 7 jaar voor. Dus ja, ze weten wat ze kunnen doen binnen de mogelijkheden. Dus de Wereldmeteorologische Organisatie deed gisteren echt alle landen officieel gevraagd van wees voorbereid. Nou ja, goed, doe wat.
0: Dank. Peter Sigmund, klimaatwetenschapper bij het KNMI.
2: Reactie aan de redactie.
3: Jacques Sonne vertelde over conversietherapie die hij moest ondergaan om zijn geaardheid te veranderen. Vandaag wordt er in de Eerste Kamer gestemd over een verbod op deze vorm van therapie. Jacques Sonne biedt samen met het COC een petitie aan om het verbod te steunen. Luisteraar Annette wil graag weten wat hij wil bereiken met de petitie. Ze schrijft, waar gaat het hem om?
0: Dat hebben we gevraagd aan Jacques Sonne. Hij heeft meerdere doelen voor ogen.
4: Ten eerste dat niemand datgene hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt door 2 jaar opgesloten te zitten in een evangelisch begeleidingscentrum. Ten tweede vind ik dat de Nederlandse regering uiteindelijk ook standpunt moet laten zien en laten zien dat gebedsgenezing op deze manier onverantwoordelijk is en niet meer thuis hoort in een maatschappij zoals we nu hebben. We zijn als Nederland zijn we normaal met homobevrijding in de voorste rijen en nu staan we als laatste van West-Europa die nog steeds geen verbod hebt op conversietherapie. Daarom roep ik echt de overheid op, stop het nu, want het is veel te belangrijk voor heel veel mensenlevens die zonder trauma door het leven willen. En dat is mij helaas niet gelukt.
0: Zei Jacques Sonne.
3: Patiënten die zijn doorverwezen naar een maag-, darm- en leverarts moeten soms lang wachten. In sommige ziekenhuizen kunnen mensen snel terecht, maar er zijn ook locaties waar de wachttijd een jaar of langer is. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. In de uitzending vertelde Manon Spaander, arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm- en Leverartsen, dat artsen zelf bekijken wie er met spoed moet worden behandeld.
5: Sommige AMDL-artsen zijn 1,5 tot 2 uur per dag bezig om dus al die aanvragen, verzoeken tot polyklinische bezoeken te zoeken wie met spoed moet en wie niet.
3: Een luisteraar wil graag weten waarom artsen dit zelf doen. Daar zijn toch ondersteuners en assistenten voor.
0: Manon Spaander, nog een keer goedemorgen weer.

0: Waarom kijken artsen zelf en laten ze dat niet over aan bijvoorbeeld zo'n ondersteuner?
1: Als artsen zijn we natuurlijk hartstikke blij met onze ondersteuners. Die met name ons helpen voor de administratieve en logistieke processen. Maar voor het echt kunnen triëren heb je medische kennis en medische achtergrond nodig. Met ook de verantwoordelijkheid die je neemt. Waarin je bepaalt of iemand binnen 2 weken gezien moet. Of langer op de wachttijd of wachtlijst moet staan. Dus dat is de reden dat MDO-artsen die verantwoordelijkheid pakken. Maar ook met de medische achtergrond dat beter kunnen doen.
0: Dus het is A, de verantwoordelijkheid. En B, ze zijn beter toegerust, zegt u.
1: Ja, precies.
0: Dank u wel, Manon Spaander.
2: En ik vertelde over plannen voor een nieuwe kerncentrale met een thoriumreactor. Zo'n reactor heeft allerlei voordelen, vertelde een verslaggever van BNR.
3: Om te beginnen draait hij op kernafval. Dus je kunt er gewoon afval uit oude andere centrales kun je erin stoppen. En dan kan hij dat gebruiken om zichzelf draaiende te houden.
2: Het idee van zo'n thoriumcentrale bestaat al even, maar draaiende centrales, die zijn er nog niet. Alleen testopstellingen in de VS en China. En een luisteraar wil graag weten, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk, een kernreactor die draait op kernafval?
0: Nou, Jan Leen Kloosterman is hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Het is natuurlijk een ingewikkeld proces, maar hij legt het zo eenvoudig mogelijk uit.
4: De huidige reactoren, zoals ze in Borssele hebben staan, en de nieuwe reactoren die we willen gaan bouwen, produceren plutonium. Dat is een component in het afval wat een lange levensduur heeft. Dat plutonium, dat kunnen we 1 keer recycleren in de huidige centrales, maar blijft daarna als afvalproduct over. En juist dat afvalproduct kan heel goed worden gebruikt in thoriumcentrales als splijtstof. Het afval van de nieuwe thoriumcentrales bestaan dan voornamelijk uit splijtingsproducten die kortere levensduur hebben en eenvoudiger kunnen worden opgeslagen omdat ze minder warmte produceren.
2: Ik was echt een beetje huiverig hiervoor. Mijn natuurkunde was niet zo heel goed op de middelbare school. Dus ik had allerlei flashbacks. Maar het valt inderdaad reuze mee. Hij legt het goed uit.
0: Ja, scheikunde is het, denk ik. Ja, natuurkunde en scheikunde.
2: Kan je zeggen, daar geldt helaas hetzelfde voor. Was ook niet mijn sterkste vak. Dus potato, potato.
0: Ja, sowieso zo'n stof die iedere keer verandert. En eigenlijk gaat hij nu weer doorveranderen naar weer iets anders. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Precies.
5: 3 voor de dag.
0: Het Openbaar Ministerie komt in hoger beroep met strafeisen tegen 13 verdachten in het liquidatieproces Marengo. In eerste aanleg eiste het OM 6 keer levenslang. De rechtbank legde die uiteindelijk 3 keer op aan Taghi en 2 medeverdachten. De eis tegen hoofdverdachte Ridwan Taghi die volgt later. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands voetbalelftal geeft om 2:30 samen met een van zijn spelers een persconferentie. En daarin kijken ze onder meer vooruit naar de uitzwaaiwedstrijd morgen tegen Algerije op weg naar het WK. En Memphis Depay is erbij hoor, op dat WK. Sportcommentator Suze van Kleef.
6: Hij is er klaar voor, zegt hij. Na toch wel een slepende dijbeenblessure sinds maart is die er eigenaar zeggen geen twijfel over of hij wel of mee kan. Hij zei, ik heb me hier fit gemeld, ik ben zonder klachten en dat is een goed teken. Ik heb keihard getraind, nooit getwijfeld, ben er elke dag mee bezig geweest. Nou wacht woensdag Algerije in de uitzwaaiwedstrijd. En daarna voegt ook de laatste oranje klanten Jurri en Timber zich bij de selectie. En dan vertrekken de oranje mannen naar de Verenigde Staten voor het wereldkampioen. Met dus de topscorer aller tijden, Memphis Depay.
0: En het gerechtshof in Kenia buigt zich over de plannen van de Verenigde Staten om een quarantainecentrum op te zetten voor Amerikaanse burgers die zijn blootgesteld aan Ebola in Congo of Oeganda. Correspondent Alice van Gelder vertelt hoe dat centrum eruit moet zien.
7: Het centrum wat ze voor ogen hebben wordt opgebouwd op een militaire luchtmachtbasis. Ongeveer 200 kilometer ten noorden van Nairobi. Dat moet bestaan uit 50 isolatiebedden. Ook Amerikaanse artsen en verpleegkundigen die dat centrum dus echt gaan beheren. En dus eigenlijk gewoon een stukje Amerika in Kenia.
0: Zometeen na 9:30, spraakmakers Roos.
8: Gaan we het hebben over schoolreisjes. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, meldt het Jeugdeducatiefonds. Nou, zij betalen dat dan voor die scholen, maar dat bedrag is wel heel erg hoog geworden. En zij pleiten daarom voor financiële steun vanuit het kabinet. De stelling is vandaag, de overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan. Wat vindt u daarvan? Wat zijn uw ervaringen vooral ook? Bel 0800 1101.
0: Dat zometeen. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd en ook brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei, door de blokkade van de straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties stegen. De Belgische justitie wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor hun plannen om een Belgische minister te gijzelen. De 3 zouden in 2022 justitieminister Van Quickenborne hebben willen ontvoeren. Eerder was er niet genoeg bewijs om de mannen te vervolgen, maar na nieuw onderzoek kan het volgens het Belgische OM nu dus wel. Nog veel gemeenten hebben geen lokaal hitteplan. Uit een inventarisatie van onder meer het Rode Kruis blijkt dat 128 gemeenten zo'n plan hebben, terwijl de overheid wil dat het er minimaal 180 zijn. Een lokaal hitteplan moet hulp bieden aan burgers bij extreme warmte. Net weer, geen extreme warmte vandaag, maar wel buien vanuit het zuidwesten. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, met nog enkele files te gaan op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg, 12 kilometer langzaam rijden. De vertraging is een kwartier in de regen op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 5 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A27 Breda richting Utrecht, 20 minuten extra reistijd tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, 6 kilometer file. En door werkzaamheden aan de brug in Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Een heel goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is hoogleraar neurologie Bas Bloem. Hij is onderweg. En hij is hier omdat hij aandacht vraagt voor mensen achter de ziekte Parkinson. Want mensen zijn en blijven meer dan hun diagnose. Hier Andrew Makkinga ook, journalist en presentator. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roos.
3: Voor het Mediaforum natuurlijk. Daarin de dingen die Trump zou hebben gezegd tegen Netanyahu.
5: Hij zei gisteren niet alleen knettergek of fucking crazy, maar ook dat iedereen in de wereld Netanyahu haat. Dat iedereen Israël haat.
3: Ja, hij zou dat gezegd hebben op basis van 2 of 3 bronnen. Maar goed, die journalisten waren er niet bij. En iedereen die hier wat over zegt, die heeft een belang. Dus hoe duid je dit nou als journalist? Dat bespreken we zo meteen in het forum. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan.
0: Deel uw ervaring
6: op 0800 1101.
7: Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren.
8: Het gebeurt vooral op scholen waar veel armoede voorkomt. Daar dragen ouders namelijk minder bij aan dat soort activiteiten.
9: Gezinnen die af en toe moeite hebben om de boodschappen te betalen, ja, daarvan kan je dat niet vragen.
10: Het Jeugdeducatiefonds, dat in zulke situaties bijspringt, krijgt steeds meer aanvragen binnen. En juist voor armere kinderen is een schoolreisje extra belangrijk, zeggen ze bij het fonds.
9: Terwijl je wil dat iedereen dit ervaart. Een keertje in de natuur gaan kamperen, wat je eigenlijk nooit doet. Dat is iets dat kinderen hun leven lang niet meer vergeten.
3: Ja, Andrew Makkinga, vind je dit een taak voor de overheid, of zouden ouders dit ook met elkaar kunnen en moeten oplossen?
4: Ik denk dat het echt een taak is voor de overheid.
3: Ja?
4: Ja, het raakt me ook wel. Want ik woon in Rotterdam en op Zuid zie je, zoals ze dat in Rotterdam zeggen, ook wel echt duidelijk dat er veel mensen met veel minder moeten doen. En ik hoor de geluiden al van eigen verantwoordelijkheid en we doen al zoveel. Maar ik denk dat zo'n schoolreisje, lang niet iedereen gaat en kan op vakantie. Als je daaraan al het gevoel hebt dat je wordt uitgesloten, dat zijn dingen, dat zijn gewoon. Ik kan me dat niet eens voorstellen hoe vreselijk dat is om niet mee te kunnen. Mm-hmm. Omdat je ouders dat geld dan niet hebben. En als je nou als overheid zorgt dat er een basis is, dan zul je natuurlijk nog altijd chique scholen hebben waar ze, nou ja, kaviaar gaan eten en karate gaan doen of bungee jumpen uit een vliegtuig in Afrika ergens. Maar goed, dat daar gelaten, denk ik dat gewoon, we moeten ervoor zorgen dat kinderen belevingen kunnen hebben, core memories, die hem vormen in hun ontwikkeling. En die ook
3: gewoon naar een museum kunnen bijvoorbeeld.
4: Ja.
3: Of een paar dagen met elkaar op kamp.
4: Precies.
3: Ja. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. Sandra Audians, goedemorgen. Goedemorgen. Schoolleider op de openbare Jenaplanschool Dolfijn in Driebergen. U reageerde. Ervaart u ook dat het elk jaar moeilijker wordt om voldoende geld binnen te krijgen van ouders?
11: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is, we hebben een brede doelgroep en het is wisselend wat ouders wel en niet kunnen.
3: Ja, want hoe gaat dat bij u? Krijgen de ouders aan het begin van het jaar een brief met daarin dit is de bijdrage? Hoe werkt het bij u?
11: We hebben het in tweeën opgesplitst. Wij zijn een driejarige Jenaplanschool, dus dat betekent dat we aan het begin van het jaar al op kamp gaan, vanaf groep 3 tot en met 8, omdat dat heel belangrijk is voor de groepsvorming. En de onderbouw die gaat op schoolreisje. Dus daar vragen we een bijdrage voor om op kamp te kunnen gaan en op schoolreis te gaan. En in januari vragen we een vrijwillige, het kamp is trouwens ook vrijwillig, altijd anders vrijwillig, vragen we een bijdrage voor de overige activiteiten op school, zoals Sinterklaas of een voorstelling.
3: Ja. En kamp en een schoolreis, hoe hoog is dat bedrag dat ouders zouden moeten betalen?
11: Dat is zo rond de €70, maar dat is de afgelopen jaren, en voor het schoolreisje €20, maar dat is de afgelopen jaren echt wel moeten verhogen, omdat die kosten enorm gestegen zijn.
3: Ja, waar zit hem dat dan in?
11: Ja, de kamplocaties zijn ongelooflijk duur geworden. Als we met de bus willen gaan, dat is haast niet betaalbaar. En ook de boodschappen die we moeten doen als je uitjes wil doen op kamp. Het is heel veel. Ja.
3: Ja, ja. Komen ook ouders echt bij u om te melden van joh, ik heb die brief nu gekregen, maar ik kan het niet betalen?
11: In het begin was dat meer. We zijn er ook heel open in, hoor. En nu wordt het wel minder. Maar gelukkig is er wel openheid daarin.
3: Maar het wordt dus minder. Hoe komt dat dan?
11: Ja, dat weet ik niet. Ik denk toch een stuk schaamte.
3: Ja?
11: Ja.
3: Ja. Maar wat betekent dat dan vervolgens voor die kinderen als hun ouders niet betalen?
11: Niks, want iedereen gaat gewoon mee.
3: Oké.
11: Ja, die merken daar helemaal niks van.
3: Oké, gelukkig. Ja, en heeft u een extra potje voor of zo? Hoe lost u dat op?
11: Wat wij sinds 2 jaar doen is dat we ouders die het wel kunnen en willen extra willen bijdragen, die kunnen dat doen. Oh, ja. En de een die verdubbelt het bedrag of nog meer, en een ander die doet €10 extra wat ze kunnen missen. Ja. En dat dicht een beetje het gat wat we hebben.
3: Ja, levert dat voldoende op en ziet u daar ook steeds groter gat ontstaan?
11: Het wordt steeds moeilijker.
3: Ja.
11: Ja.
3: Ja. En dan moet u dus uit eigen middelen gaan betalen?
11: Nou, dan gaan we eerst kijken of het anders kan. Dus we zijn nu ook druk bezig om naar andere locaties te kijken. Nog meer zelf te doen. Zelf rijden. Dus dat betekent ook veel meer hulp van ouders.
3: Ja.
11: Dus eerst gaan we dat bekijken.
3: Ja, eerst maar eens even die bus grappen bijvoorbeeld. Ja, precies.
11: Ja. Ja. Ja.
3: En hoe zorgt u er nou voor dat die ouders die het kunnen betalen ook extra gaan betalen? Op een charmante manier?
11: Oh, om heel open te zijn in waar we mee te maken hebben. Dus en dat kosten verhogen en dat er mensen zijn die het niet kunnen betalen. Ja. Want iedereen weet voor wat voor school ze hebben gekozen. En het openbare karakter en het Jenaplan. Dus voor elkaar zorgen en die gemeenschap zijn. Draagt gelukkig bij aan dat ze elkaar willen helpen.
3: Ja, ik zie dat Sander in ons Spraakmakers Collectief zegt, is het ook niet zo dat er wel erg dure excursies worden georganiseerd? Bij mijn dochter gingen ze vorig jaar naar de Julianatoren, dit jaar naar Drievliet. Ik zal wel oud zijn, maar wij gingen als excursie naar de speeltuin en hoogstens naar Plaswijkpark.
11: Ja, dat doen wij ook. Wij gaan hier naar Doornschat of we gaan het bos in en dan of naar de dierentuin. 1 keer in de 3 jaar. We hebben een 3-jarige cyclus. Maar voor het kamp doen we 1 uitje in de bovenbouw, maar voor de rest niet. Dus we organiseren alles zelf. Spelletjes, sporttoernooien, quizzen. Omdat het haast niet te doen is om nog van dat soort excursies te doen. Dus daar hebben wij al bewuste keuzes in gemaakt.
3: Dank u wel, Sandra Audians van het Openbare Jenaplanschool Dolfijn. Inmiddels binnen onze spraakmaker van vandaag, Bas Bloem. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Fijn dat u er bent. Ja, we hebben het dus nu over de schoolreisjes.
12: Ja.
3: De stelling is vandaag, de overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan. Uw kinderen zijn inmiddels, begrijp ik, sterke twintigers.
12: Grote kerels.
3: Ja. Hebben zij nog herinneringen aan die schoolreisjes?
12: Nou ja, ik zou zeggen, wie heeft dat niet? Schoolreisjes maken volgens mij een blijvende impact op je leven. Ik kan me mijn eigen schoolreisjes nog herinneren.
3: Ja?
13: ook het fenomeen natuurlijk dat je als ouder je kinderen wegbrengt. En dat alle kinderen natuurlijk wegduiken in de bus om net te doen alsof ze niet mee teruggekomen zijn.
3: Klassiekertje, ja. Dat is nog steeds zo. Ja, dat verandert niet.
13: Ik wist dat we het hier over gingen hebben. En weet je, ik denk in een tijd van sociale media waarin kinderen alleen maar naar die beeldschermpjes zitten te kijken. Kijk, hoe je het regelt, daar moeten we het over hebben. Linksom of rechtsom. Maar die schoolreisjes zijn super belangrijk om die kinderen te leren in een sociaal verband op te treden. Hoe verhoud je je tot elkaar in plaats van alleen maar naar dat beeldscherm te kijken?
3: Ja, dus we snappen allemaal wel het belang.
13: Ja.
3: Alleen hoe financier je
13: hoe
3: dat
13: financier
3: nou eerlijk,
13: je het precies? Ja.
3: Ja, dat is even de vraag.
13: Ja. Nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen, ambulances moeten vliegen. Hè? Als er een ongeval is, ik ben dokter in het Radboud UMC. Dat is een voorziening. Dat is een basiswaarde die we in Nederland heel belangrijk vinden. Nou, misschien moet je wel de stelling hier aangaan dat een schoolreisje, juist vanwege die verbindende factor en dat educatieve aspect voor de toekomstige generatie. Laten we niet vergeten, dit zijn de mensen die de toekomst van Nederland hebben. Om dat te waarborgen.
3: Een soort mentale ambulance.
13: Ja, precies. Mooi gezegd.
3: Te maken.
4: Ja. Amen.
3: Ja, we gaan naar Marielle Arnoldus van het Jeugdeducatiefonds. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Ja, u trekt dus aan de bel dat basisscholen steeds vaker geld tekort komen om een schoolreisje, excursie of schoolkamp te organiseren. En u weet dat, omdat die scholen dan vervolgens natuurlijk bij u aankloppen voor steun. Ja. En dat is enorm gestegen, las ik.
14: Ja. Ja, dat klopt. Dat stijgt al jaren, maar we zien nu echt een immense stijging. Vorig schooljaar betaalden wij 2200 schoolreizen voor scholen voor ongeveer 3 miljoen. En dit schooljaar tot nu toe, het schooljaar loopt nog, we zitten midden in het schoolreisseizoen, zitten we op 3300 aanvragen voor meer dan 5 miljoen.
3: Ja, dat is een stijging van bijna 2 miljoen euro.
14: Een forse stijging, ja. En de schoolreizenseizoen, zei ik al, we zitten er middenin. Dus we verwachten dat dit ook nog verder oploopt.
3: Ja, ja. Die stijging van het aantal aanvragen hangt volgens u samen met de invoering van de wet vrijwillige ouderbijdrage. Dat moet u even uitleggen hoe dat zit.
14: Ja. Nou, er is een wet ingevoerd in 2021 om te zorgen dat kinderen niet meer uitgesloten kunnen worden. Daar zijn wij heel enthousiast over, want het was voorheen zo dat kinderen die, waarvan de ouders niet konden betalen, de vrijwillige ouderbijdrage waar de schoolreis om wordt betaald, die werden thuisgelaten. Dus dan moet je je voorstellen dat jouw hele klas naar de dierentuin of de speeltuin gaat en jij moet op school blijven omdat je niet mee kan, omdat je ouders niet hebben betaald. Nou, iedereen kan zich voorstellen dat dat super onwenselijk is. Dus die wet heeft ervoor gezorgd dat je geen kinderen meer mag buitensluiten. Maar een negatief gevolg daarvan is dat er inmiddels zo weinig geld binnenkomt op de scholen waarmee het Jeugdeducatiefonds samenwerkt. Ja. Dat er helemaal geen geld meer is om erop uit te gaan.
3: Maar hoe kan dat dan? Ik snap de oorzaak-gevolg niet helemaal.
14: Nou, er wordt meer benadrukt dat het vrijwillig is. Dus ouders gaan zich minder in allerlei bochten wringen om het te betalen. Oh, ja. Omdat ze het niet kunnen betalen. Wat we voorheen ook hoorden is dat ouders echt in stress schieten bij vrienden, familie gaan lenen om die oude bijdrage te betalen of gaan kiezen tussen de boodschappen of mee op schoolreis.
3: Dat is dus ook niet de bedoeling.
14: Dat moet je niet willen.
3: Nee, dus we zien eigenlijk gewoon nu wat er werkelijk aan de hand is.
14: Exact.
3: Zou je
14: ouders kunnen dit niet meer betalen. Konden dat al niet, maar gaan nu gelukkig niet meer de boodschappen laten staan om het kind mee op schoolreis te gaan. Maar het gevolg is wel dat er dus geen klassen op de scholen waarmee wij samenwerken blijven thuis.
3: Ja.
14: Doen niet meer die ervaringen op waar ook net de voorganger het over had. Ja, het is essentieel dat zij op schoolreis gaan voor woordenschat, voor ervaring.
3: Ja.
14: De sociale groepen die je daar vormt. Ja,
3: ja, ja, want u betaalt het wel aan scholen die dat nodig hebben. Maar ik hoor u ook zeggen, er zijn dus ook scholen die ervoor kiezen om niet te gaan. Begrijp ik dat goed?
14: Ja, dat horen we steeds vaker, ja. Ja, de scholen die zijn natuurlijk super creatief. Dat hoorde je hiervoor ook. We gaan iets minder vaak weg. We gaan minder ver. We gaan meer zelf organiseren. Maar we horen ook echt van scholen dat ze dan überhaupt niet meer gaan. Een school die maar één keer in of om het jaar met groep 8 op kamp kan. Ja, dat is hartstikke sneu.
3: Ja, dan is er altijd een groep 8 die buiten de boot valt uiteindelijk.
4: Om het jaar.
3: Ja, ja, om het jaar.
14: Ja. Ja, ja, om het jaar, omdat het anders niet meer te betalen valt. Ja,
3: ja.
14: Ja, wij vinden dat heel onwenselijk.
3: Ja, u kunt als Jeugdeducatiefonds niet garanderen dat u kunt blijven bijspringen, begrijp ik. En daarom pleit u voor structurele ondersteuning vanuit de overheid. Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
14: Ja, nou wij krijgen veel hulp gelukkig van bedrijven, sponsoren, particulieren die dit ook heel belangrijk vinden. Dus daar zijn wij afhankelijk van. En op een gegeven moment, wij weten niet hoe dat volhoudt. Kijk, wij willen dat deze kinderen op schoolreis gaan. Dus wij blijven ervoor zorgen, zolang wij kunnen, dat het betaald wordt.
3: Ja.
14: Maar ondertussen vinden wij dat de overheid moet gaan investeren in de kinderen die dat het hardst nodig hebben.
3: Maar hoe?
14: Dus extra geld naar goed? De scholen.
3: Ja.
14: Ja, extra geld. En het is echt op de scholen waar het nodig is, moet er extra geld van de overheid bij komen.
3: Ja, en dan specifiek ook met het labeltje: dit is voor schoolreisjes en uitjes.
14: Ja, dat,
3: want dat is altijd een dingetje, hè?
14: Niet te gaan. Ja. Ja, kijk, scholen kunnen ook heel goed zelf beslissen waarvoor het nodig is.
3: Ja.
14: Dus we willen ook heel veel vrijheid aan scholen laten. We weten ook, kijk, op sommige scholen, als de school die u voorsprak, daar zijn wel ouders die ook nog een stukje wel kunnen bijdragen of voor een ander kind mee kunnen betalen. Kijk, die ruimte moet je altijd houden, denk ik.
3: Ja.
14: Het labelen van geld zijn wij minder voorstander van.
3: Oké. Blijf even bij ons, want we gaan nu praten met Dennis de Vries. Hij is wethouder in Utrecht. En daar pakken de scholen het net even anders aan. Meneer de Vries, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Ja, in uw gemeente is er namelijk één fonds. Hoe werkt dat?
15: Ja. Ja, we hebben een solidariteitsfonds en het idee is inderdaad dat scholen, ouders vooral eigenlijk, maar ook gewoon particulieren in de stad, allemaal iets kunnen bijdragen aan dat solidariteitsfonds. Want we zien ook gewoon hele grote verschillen in de stad. Dus we zien inderdaad scholen waarbij er heel veel geld wordt opgehaald voor bijvoorbeeld schoolreisjes. En we zien ook scholen waarbij dat gewoon echt niet gaat. Dus juist vanuit het solidariteitsfonds wordt het uiteindelijk weer verdeeld over de scholen, zodat ook alle kinderen uiteindelijk gewoon op schoolreisje kunnen gaan.
3: En draagt de gemeente Utrecht zelf ook bij aan dat fonds?
15: Ja, dus dat hebben wij ook gedaan met de start van het fonds. En op dit moment zijn de onderhandelingen gaande voor de volgende periode. En daaruit zal ook blijken hoe dat eruit gaat zien.
3: Ja, want wat bedoelt u dan met onderhandelingen? Wat moet er nog onderhandeld worden?
15: Er is nu een nieuwe coalitie wordt er gevormd. Hè. Er zijn verkiezingen geweest en die zijn nu aan het onderhandelen over een nieuw programma. En daar ligt dit ongetwijfeld ook op tafel.
3: Dus er moet onderhandeld worden over hoeveel geld er dan bijgelegd wordt door de gemeente?
15: Bijvoorbeeld, ja. En we kijken, wij hebben dat zelf als gemeente ook voor een deel gedaan, maar we kijken ook echt daadwerkelijk gewoon naar de stad zelf. Utrecht is echt in die zin eigenlijk ook een rijke stad. Hè. We hebben veel mensen in de stad die echt iets kunnen bijdragen. Mm-hmm. Utrecht is ook een stad met veel ondernemers. Dus wij willen echt gewoon kijken naar de stad en vanuit solidariteit kijken of we ook kunnen delen met elkaar en dit mogelijk kunnen maken.
13: Ja. Ik vind dat solidariteitsprincipe heel romantisch klinken, maar kunt u ons vertellen wat voor weerstanden u bent tegengekomen? Hoe makkelijk waren die rijkere scholen om te gaan in het afstaan van geld voor de armere scholen? Wat kunnen andere steden hiervan leren?
15: Het is inderdaad wel een stevig gesprek dat je te voeren hebt met elkaar. En inderdaad, we zien wel dat we in een samenleving leven die steeds meer gericht is op
14: waarvoor het nodig is.
3: Ja.
14: Dus we willen ook heel veel vrijheid aan scholen laten. We weten ook, kijk, op sommige scholen, als de school die u voorsprak, daar zijn wel ouders die ook nog een stukje wel kunnen bijdragen of voor een ander kind mee kunnen betalen. Kijk, die ruimte moet je altijd houden, denk ik.
3: Ja.
14: Het labelen van geld zijn wij minder voorstander van.
3: Oké. Blijf even bij ons, want we gaan nu praten met Dennis de Vries. Hij is wethouder in Utrecht. En daar pakken de scholen het net even anders aan. Meneer de Vries, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Ja, in uw gemeente is er namelijk één fonds. Hoe werkt dat?
15: Ja. Ja, wij hebben een solidariteitsfonds en het idee is inderdaad dat scholen, ouders vooral eigenlijk, maar ook gewoon particulieren in de stad, allemaal iets kunnen bijdragen aan dat solidariteitsfonds. Want we zien ook gewoon hele grote verschillen in de stad. Dus we zien inderdaad scholen waarbij er heel veel geld wordt opgehaald voor bijvoorbeeld schoolreisjes. En we zien ook scholen waarbij dat gewoon echt niet gaat. Dus juist vanuit het solidariteitsfonds wordt het uiteindelijk weer verdeeld over de scholen, zodat ook alle kinderen uiteindelijk gewoon op schoolreisje kunnen gaan.
3: En draagt de gemeente Utrecht zelf ook bij aan dat fonds?
15: Ja, dus dat hebben wij ook gedaan met de start van het fonds. En op dit moment zijn de onderhandelingen gaande voor de volgende periode. En daaruit zal ook blijken hoe dat eruit gaat zien.
3: Ja, want wat bedoelt u dan met onderhandelingen? Wat moet er nog onderhandeld worden?
15: Er is nu een nieuwe coalitie wordt er gevormd. Hè. Er zijn verkiezingen geweest en die zijn nu aan het onderhandelen over een nieuw programma. En daar ligt dit ongetwijfeld ook op tafel.
3: Dus er moet onderhandeld worden over hoeveel geld er dan bijgelegd wordt door de gemeente?
15: Bijvoorbeeld, ja. En we kijken, dus wij hebben dat zelf als gemeente ook voor een deel gedaan, maar we kijken ook echt daadwerkelijk gewoon naar de stad zelf. Utrecht is echt in die zin eigenlijk ook een rijke stad. Hè. We hebben veel mensen in de stad die echt iets kunnen bijdragen. Mm-hmm. Utrecht is ook een stad met veel ondernemers. Dus wij willen echt gewoon kijken naar de stad en vanuit solidariteit kijken of we ook kunnen delen met elkaar en dit mogelijk kunnen maken.
13: Ja. Ik vind dat solidariteitsprincipe heel romantisch klinken, maar kunt u ons vertellen wat voor weerstanden u bent tegengekomen? Hoe makkelijk waren die rijkere scholen om te gaan in het afstaan van geld voor de armere scholen? Wat kunnen andere steden hiervan leren?
15: Het is inderdaad wel een stevig gesprek dat je te voeren hebt met elkaar. En inderdaad, we zien wel dat we in een samenleving leven die steeds meer gericht is op het individu. Hè. Dat zien we ook terug in het onderwijs. Dus het gaat uiteindelijk ook over

0: ouders vooral eigenlijk, maar ook gewoon particulieren in de stad, allemaal iets kunnen bijdragen aan dat solidariteitsfonds. Want we zien ook gewoon hele grote verschillen in de stad. Dus we zien inderdaad scholen waarbij er heel veel geld wordt opgehaald voor bijvoorbeeld schoolreisjes. En we zien ook scholen waarbij dat gewoon echt niet gaat. Dus juist vanuit het solidariteitsfonds wordt het uiteindelijk weer verdeeld over de scholen, zodat ook alle kinderen uiteindelijk gewoon op schoolreisje kunnen gaan.
1: En draagt de gemeente Utrecht zelf ook bij aan dat fonds?
0: Ja, dus dat hebben wij ook gedaan met de start van het fonds. En op dit moment zijn de onderhandelingen gaande voor de volgende periode. En daaruit zal ook blijken hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, want wat bedoelt u dan met onderhandelingen? Wat moet er nog onderhandeld worden?
0: Er is nu een nieuwe coalitie wordt er gevormd. Er zijn verkiezingen geweest en die zijn nu aan het onderhandelen over een nieuw programma. En daar ligt dit ongetwijfeld ook op tafel.
1: Dus er moet onderhandeld worden over hoeveel geld er dan bijgelegd wordt door de gemeente?
0: Bijvoorbeeld, ja. En we kijken, wij hebben dat zelf als gemeente ook voor een deel gedaan, maar we kijken ook echt daadwerkelijk gewoon naar de stad zelf. Utrecht is echt in die zin eigenlijk ook een rijke stad. Hè. We hebben veel mensen in de stad die echt iets kunnen bijdragen. Mm-hmm. Utrecht is ook een stad met veel ondernemers. Dus wij willen echt gewoon kijken naar de stad en vanuit solidariteit kijken of we ook kunnen delen met elkaar en dit mogelijk kunnen maken.
2: Ja. Ik vind dat solidariteitsprincipe heel romantisch klinken, maar kunt u ons vertellen wat voor weerstanden u bent tegengekomen? Hoe makkelijk waren die rijkere scholen om te gaan in het afstaan van geld voor de armere scholen? Wat kunnen andere steden hiervan leren?
0: Het is inderdaad wel een stevig gesprek dat je te voeren hebt met elkaar. We zien wel dat we in een samenleving leven die steeds meer gericht is op het individu. Hè. Dat zien we ook terug in het onderwijs. Dus het gaat uiteindelijk ook over, ik wil het beste voor mijn kind. Dus ja, dat is wel een gesprek wat je stedelijk en met onderwijsbesturen moet volgen.
1: Ja, ja. En als ik het goed begrijp, betalen ouders dus niet meer direct aan school, maar aan dat fonds die bijdragen, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ik ga even terug naar Marielle Arnoldus van het Jeugd Educatiefonds. Ik ben heel erg benieuwd, hè, want de wethouder is hier heel enthousiast over. Deelt u dat enthousiasme? Ja.
3: Deels. Wij kennen het Solidariteitsfonds in Utrecht goed. Daar werken we ook met veel scholen samen. Mm-hmm. Die nog steeds ook een beroep op ons doen. Zij zijn wel blij dat er wat geld binnenkomt vanuit het Solidariteitsfonds. Maar geven ook aan, dat is eigenlijk nog niet voldoende.
1: Okay.
3: Om echt te doen wat wij zouden willen doen.
1: En hoe komt dat dan? Dat het niet voldoende is? Want als het herverdeeld wordt, dan zou je kunnen zeggen, iedereen krijgt hetzelfde.
3: Ja, en daar zit natuurlijk ook een probleem. Je moet eigenlijk ongelijk investeren voor gelijke kansen, zeggen wij. Hè. Dus de scholen die wat rijker zijn in Utrecht, die zouden wat ons betreft misschien wel iets minder vaak moeten gaan dan de scholen waar wij heel veel mee samenwerken. Omdat die kinderen vanuit huis ook die ervaringen niet krijgen.
1: Ja.
3: Dus er is veel voor te zeggen. En ik denk dat het heel mooi is dat Utrecht ook zoekt naar een andere oplossing.
1: Mm-hmm.
3: En ook het belang ziet van de schoolreizen, want die is gewoon heel groot.
1: Ja.
3: Maar het bovenschoolsfonds of het solidariteitsfonds in Utrecht, wij weten niet of dit de oplossing is.
1: Ja. Dennis de Vries, wethouder te Utrecht, wat hoort u dan?
0: Nou ja, we zijn vooral net begonnen, dus geef het ook de tijd, zou ik zeggen. Kijk, en wij zoeken hier juist ook naar een oplossing, omdat ook wij ditzelfde probleem herkennen. Hè? Want u spreekt hier met een wethouder die zelf ook oud-onderwijzer is en schoolleider van een van deze scholen in Overvecht.
1: Ja.
0: En wij zijn op een gegeven moment ook gewoon gestopt met onze oude bijdrage. Want wij zagen gewoon, mensen kunnen dit niet meer betalen, dus we stoppen er gewoon mee. En het is, er gaat ook heel veel schaamte van uit. En uiteindelijk is het wel zo eerlijk dat je dat met elkaar dan op een andere manier gaat opbrengen. Kijk, en het thema waar jullie het over hebben is ook de overheid zou meer moeten bijdragen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar ben ik natuurlijk helemaal voor als het gaat om die gelijke kansen. Alleen in het hier en nu is dit zeker landelijk gezien nog niet geregeld. Mm-hmm. Dus wij hebben lokaal gezegd, dan gaan wij lokaal kijken hoe we het wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, en dan denk ik in ieder geval dat dit nu een goede richting is met dit fonds.
1: En voor mij zo'n verdeling, hè, want ik heeft dan één hele grote klap geld. Nu heeft u zoveel scholen dan in Utrecht. Verdeelt u dat dan ook echt precies zo? Per leerling krijgt elke school dan zoveel geld, ongeacht of het een rijke of een arme school is, om het maar even zo te zeggen?
0: Nou ja, ook hier zien wij grote verschillen tussen scholen. Hè. Dus ook dat laten we deels aan de schoolbesturen en aan de scholen.
1: Ja.
0: Er werd net al iets gezegd over het organiseren van schoolreisjes. Daarin zien we ook heel veel diversiteit. Hè. Dus er zijn scholen die organiseren het zelf. Die hebben ook ouders die het zelf kunnen organiseren. Er zijn scholen die net iets meer kijken naar het fonds. En dat zie je uiteindelijk ook wel dus in de uitwerking en wat er dan van zo'n fonds wordt gevraagd.
1: Oké, dus de ene school krijgt iets meer dan de andere.
0: Ja, maar wat we wel zien, kijk, in een wijk als Overvecht is het vaak ook bijvoorbeeld lastiger om bijvoorbeeld ouders te regelen om even mee te rijden. Dat is vaak toch wat moeilijker dan op een andere school in een andere wijk in de stad. Dus ook daarin zie je echt wel verschillen.
1: Dank u wel, wethouder Dennis de Vries. En ook dank Marielle Arnoldus van het Jeugd Educatie. fonds. De stelling is dus vandaag: de overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan. Maria schrijft in ons collectief: goed basisonderwijs is een overheidstaak. Er zijn duidelijke regels over de uiterbijdrage. En wie niet kan of wil betalen, hoeft dat niet. Maar scholen moeten ook

0: goed budgetteren en plannen. Ellen schrijft daar ook zeker, daar zou niemand aan moeten twijfelen, kinderen kansen bieden, laten ervaren dat ze erbij horen, ze investeren in de toekomst. En Wouter reageerde vanmorgen ook aan de telefoon. Hij vindt dat je de kosten niet allemaal bij de overheid moet neerpleuren, zoals hij dat zei.
1: Ik ben wel eens met schoolreis met mijn kinderen meegeweest en toen was het ook nog gewoon €25 interreis voor de begeleiders en voor de kinderen om mee te gaan. Ja, dan denk ik, ja, is leuk. Het is een leuke dagje uit met de kinderen, lekker gezellig, druk. Maar ik vind ook wel voor die attractieparken ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid moet pakken om iedereen mee te kunnen laten doen met de maatschappij, zeg maar.
0: Al dus Wouter. We gaan naar Lopke Vlaming. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Directeur van Ouders en Onderwijs, maar ook moeder van een kind in groep 8 en een kind op de middelbare school. Even persoonlijk, welke schoolreisje stond op het programma van uw kinderen dit jaar?
2: De oudste gaat naar Walibi.
0: Ja.
2: En de jongste groep 8 die gaat op kamp. Dus die heeft dan geen schoolreisje.
0: Oké. En is dat duur?
2: Er wordt toch wel flinke extra bijdrage voor gevraagd. Alleen al specifiek voor dat pretpark is volgens mij al €40. Dus dat tikt wel aan.
0: Ja. Krijgt u als ouders en onderwijs veel bezorgde reacties van ouders over het betalen van die ouderbijdrage?
2: Ja, best wel veel. Dit gaat natuurlijk nu heel erg over schoolreisjes op de basisschool. Maar wij krijgen bijvoorbeeld ook heel erg veel vragen van ouders in het middelbaar onderwijs.
0: Ja.
2: Omdat daar eigenlijk de kosten voor school sterk oplopen. Op het moment dat, dat je daarin gaat, dan gaat het natuurlijk echt over Rome reizen, over laptops. Over,
0: het begint al met een laptop.
2: Onderwijs. Ja. Je kan het allemaal niet bedenken wat er bij middelbare scholen ook wordt aangeboden aan allerlei extra activiteiten.
0: Ja.
2: Waar toch altijd best wel druk op ligt bij ouders om dat te betalen. Dus we zien dat ouders zich daar zorgen over maken. En ook dat er best wel onduidelijk over wordt gecommuniceerd. Dus er wordt best wel vaak gesuggereerd dat dat eigenlijk toch wel verplicht is.
0: Hoe zou dit anders moeten?
2: Wij vinden zeker voor de basisonderwijs lijkt het ons het beste om die vrijwillige ouderbijdrage gewoon helemaal af te schaffen en scholen ervoor te compenseren. Dus dat betekent dat er iets bij de bekostiging van scholen bij moet komen.
0: Mm-hmm.
2: Helemaal niet veel, want het is gemiddeld €50 per kind per jaar.
0: Mm-hmm.
2: En dan zijn we van het hele gedoe af.
0: Ja.
2: En dan kunnen scholen daar in overleg met ouders over nadenken hoe gaan we dat het beste besteden.
0: Ja.
2: En zorgen we ook dat juist op die scholen waar ouders het niet breed hebben, die schoolreisjes kunnen doen.
0: Ja, nu heeft staatssecretaris Thiele in een Kamerbrief afgelopen mei hierover al gezegd, hier is geen dekking voor op de OCW-begroting.
2: Nee, dekking moet je dan kunnen vinden, zou ik zeggen. Want het is iets waar we eigenlijk al jaren tegenaan lopen, al jaren over praten. We weten dat dit eigenlijk de enige echte oplossing is. En ik denk ook, als we het met elkaar over hebben, dit is gewoon een onderdeel van vorming. Dit hoort gewoon bij
3: absoluut
2: onderwijs.
3: Ja.
0: Ja, dus maak die keuze. Dank, Lopke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs. Jasmeen van Elteren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U leidt schoolklassen rond bij Museum Naturalis.
4: Zeker.
0: Dus kinderen komen op schoolreisje bij u terecht. En hoe ervaren ze dat? Wat komt u tegen?
4: Nou ja, ik zie dat kinderen blij worden van in een museum zijn. En we horen van docenten vaak dat kinderen die juist in de klas het soms zwaar hebben, dat ze dan helemaal opbloeien op het moment dat je ze uit zo'n schoolsetting haalt en laat leren op een plek waar alles echt is en waar alles gaat leven. Dus dat is heel belangrijk voor ze.
0: Ja. En merken jullie nou als museum ook dat het voor sommige scholen moeilijker wordt om een schoolreisje te organiseren? Krijgt u bijvoorbeeld minder aanvragen?
4: Nou, we horen dat het lastiger is om de financiën rond te krijgen. En dat is eigenlijk vooral voor de reis erheen. Zo'n bus is heel erg duur.
0: Ja.
4: Regelen dat ouders kunnen rijden juist op de plekken, wat net ook al werd gezegd, juist op de plekken waar de kinderen het hardst nodig hebben,
0: mm-hmm.
4: daar zien we dat het lastig is om ze naar het museum terug te krijgen.
0: Ja, Bas Bloem?
3: Wat voor rol nemen jullie als museum zelf? Want ik kan me voorstellen dat Walibi, de Efteling, Naturalis zegt, nou, wij gaan niet de hoofdprijs rekenen voor een schoolreisje. Of misschien kunnen die kinderen wel voor niks naar binnen.
4: Ja, nou, ik denk dat dat tweeledig is. Enerzijds hebben we vanuit Naturalis een zaal, Life Science, waar iedereen altijd gratis naar binnen mag. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze welkom zijn in een museum. En als je dat vanuit school en vanuit huis uit niet hebt meegekregen, dan kom je niet zomaar naar zo'n gratis zaal in het museum. Dus we hebben vanuit het museum ook een project Natuur om de Hoek, waarbij kinderen op natuur kunnen, waarbij we dan het museum juist naar de wijken brengen. Die zelf niet zo gauw naar Naturalis toekomen.
0: Ja.
4: En dan met die kids gaan we ook weer naar het museum toe. En,
0: maar biedt u ook wel aan scholen aan van jullie mogen gratis gewoon het museum komen bezoeken?
4: Wij hebben soms acties om dat te doen. Recentelijk was het de Biodiversiteitsdag. En toen hebben we de hele dag gratis lessen aangeboden voor scholen. Omdat we het gewoon heel belangrijk vinden dat iedereen die natuur kan ervaren.
3: Het is volgens mij een interessant businessmodel. Ik zou jullie aanraden om het juist gratis aan te bieden. Want je investeert in je toekomstige klantizie. Als je kinderen enthousiast maakt voor musea, dan heb je de kans groter gemaakt dat ze in de toekomst ook zelf betalend als klant naar binnen komen.
5: Ja.
4: Zeker, we zien heel graag dat kinderen terugkomen met hun ouders ook in het museum. Ja.
0: Ja. Dank Jasmijn van Elteren, leidt schoolklasse dus rond bij Naturalis. Gaan we tenslotte naar Bart Verver. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: U reageerde in de NPO Luister-app, want u heeft jaren geleden het heft in eigen hand genomen. Hoe zag dat eruit?
6: Ja, dat klopt. Mijn zoon zat in groep 4 en die gingen voor het vierde jaar naar de plaatselijke speeltuin. En daar vond ik wat van. En school die vond het niet nodig om daar iets anders voor te organiseren. En toen heb ik, dat hij jarig geweest was en zijn feestje zou vieren, heb ik besloten om dan zelf maar een touringcar te huren en de hele klas mee te nemen naar de plaatselijke, naar de binnenspeeltuin en dan met Zwarte Piet en Sinterklaas erbij en dat soort dingen. Dus een beetje uitgebreid. Maar inclusief de touringcar, wat ik inderdaad een hele ervaring vond als kind en wat ik die kinderen ook gun.
0: Ja. En? Prachtig, vonden ze het waarschijnlijk?
6: Het was een memorabele dag.
0: Ja. Dus zeker. Zo kan het ook, wil u even meegeven.
6: Zo kan het ook, ja. Ja, het moet niet zo zijn, maar zo kan het ook.
0: Ja. Dank u wel voor uw verhaal, Bart Verver. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de overheid moet zorgen dat elk kind op schoolreisje kan. Nou, dat elk kind op schoolreisje moet kunnen, daar is iedereen het over eens. Die betaling, daar wordt nog wel een beetje over gedebatteerd. De 75-jarige Rob de Ruiter denkt tot slot nog dat door deze uitzending terug aan het verleden. Toen ik op de lagere school zat, ben ik 2 dagen in Amsterdam geweest. Je beseft als kind amper wat er gebeurt. Maar ik denk er nog met dankbaarheid aan terug.
5: Nou.
7: NPO Radio 1.
8: Nooit meer slapen.
9: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
8: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
7: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
11: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
12: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: NPO Radio 1.
5: 10 uur.
17: Roos Abelman.
0: Uit een onderzoek blijkt dat journalisten regelmatig AI gebruiken, maar daar voelen ze zich wel ongemakkelijk bij. Dat ongemak, dat pluizen we zo meteen uit in de mediaforum. De eerste NOS-journaal met Dorien Bouwman.
18: Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd, vertelt correspondent Christian Pauwen.
19: Je ziet onder meer dat aan de westkant van de stad een flatgebouw instortte. Een flatgebouw dat 2 keer werd geraakt. De burgemeester heeft het over een double tap. Oftewel dat er naar de eerste aanval een tweede inslag volgt. En ja, de kans is dan dus ook groot dat het dodental nog verder oploopt. En ook onder meer de centraal gelegen stad Dnipro werd hard geraakt. En op foto's is te zien dat er onder meer woningen daar volledig in puin liggen.
18: Volgens de Oekraïense luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%, staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen. Zo werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de Straat van Hormuz. Maar ook andere kosten liepen volgens het CBS op. Zo zijn vakanties ook duurder geworden. Aan de andere kant stegen de prijzen van voedsel en tabak minder hard dan verwacht. Justitie in België wil 3 Nederlanders vervolgen voor hun plannen om een Belgische minister te gijzelen. De 3 zouden in 2022 justitieminister Van Quickenborne hebben willen ontvoeren. Eerder was er niet genoeg bewijs om de mannen te vervolgen, maar na nieuw onderzoek kan het volgens het OM nu wel. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al bijna 10.000 meer aanvragen dan vorig jaar. En baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van hun kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt vinden veel partijen achterhaald. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de voedselbank, maar nu dus weer meer. Voorzitter Henk Staghouwer van Voedselbanken Nederland, om hoeveel mensen gaat het?
20: Dat gaat om een stijging van 7,5% van klanten die onze hulp nodig hebben.
18: Ja, en waarom stijgt dat aantal nu weer? Wat horen jullie?
20: Nou, we zien dat een aantal maatregelen zijn waarin de kosten toch behoorlijk gestegen zijn. Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie, de energietoeslag die weggevallen is. En dan zie je toch dat mensen minder overhouden en uiteindelijk dan bij de voedselbank belanden om toch een koelkast te kunnen vullen.
18: Ja, en wat ook opvalt in die cijfers is dat juist steeds meer werkende armen aankloppen. Hoe verklaren jullie dat?
20: Ja, als je kijkt inderdaad dat naar de werkende armen, als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken. Dus ja, we zien wat dat betreft onze klantenbestand wel veranderen.
18: Ja, en nu zijn jullie zelf ook actiever gaan zoeken naar mensen die de hulp wel nodig hebben, maar niet zelf aankloppen. Speelt dat ook nog mee in die stijging?
20: Ja, dat is ook zeker zo. We zijn in die zin ook beter vindbaar. En dat is natuurlijk ook goed, hè, dat mensen ons weten te vinden. Maar goed, als je kijkt toch naar het aantal aanvragen, 7,5% en de daling in de afgelopen jaren. Ja, dan is dat toch wel iets waar wij ons zorgen over maken. En we hopen dat daar ook wat aan gedaan kan worden.
18: Ja, want hoe kijken jullie naar aankomend jaar met deze cijfers in gedachten?
20: Nou ja, je moet altijd voorzichtig zijn natuurlijk. Maar als ik met voedselbanken spreek, en dat doe ik natuurlijk heel regelmatig, dan zie ik toch wel dat de signalen die daar vandaan komen niet hoopvol zijn. En toch zeker een stijging met zich meebrengen. Dus ik verwacht ook gezien alle stijging van prijzen. Nou, u had het net ook in een item hiervoor erover. Dat toch dat gevolgen heeft dat mensen toch minder kunnen overhouden. En uiteindelijk dan bij ons terecht moeten. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk.
18: Inderdaad. Henk Staghouwer van Voedselbanken Nederland. Dank u wel. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui. En dan een graad of 21.
0: Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe is het weg?
5: Het is regenachtig, maar het aantal files is flink teruggebracht. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat wel een file door een ongeluk. Tussen Delft en Rijswijk, 4 kilometer. De linkerrijstrook is voorlopig dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En er gebeurde een ongeluk op de N220, hoek van Holland-Maassluis. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heenweg.
21: Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmit.nl.
22: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
23: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
25: Ah, chips.
24: Maak er een potje van.

0: tegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, 2,99. Mooi toch?
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
5: Roos Adelman.
6: Spraakmakers.
5: Met nu het Mediaforum.
7: Als we de bronnen moeten geloven, heeft Trump Netanyahu uitgescholden. En tot hun grote ongemak maken bijna alle journalisten gebruik van AI. Dat en nog veel meer komt voorbij in het Mediaforum met Andrew Makkinga, presentator bij de NTR, met Tarim Ramjan, algemeen verslaggever en chef opinie van Parool. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En spraakmaker is hoogleraar neurologie, Bas Bloem. We beginnen met het nieuws over het telefoontje tussen Trump en Netanyahu.
9: De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische president Netanyahu flink tekeer gegaan.
10: En Trump zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu knettergek hebben genoemd.
11: Maar ook dat iedereen in de wereld Netanyahu haat.
12: Waarin Trump zei, you're beep crazy.
7: Ja, Tarim. Hoe moeten we deze woorden wegen van Trump?
8: Ook een kapotte klok die slaat 2 keer juist, zou ik zeggen. Kijk, hij heeft gezegd, schijnt tegen Netanyahu, dat het Israël verder zal isoleren als hij echt doorgaat met het bombarderen van Beirut. Mm-hmm. Ik denk dat dat klopt. Tegelijkertijd moet natuurlijk wel heel kritisch zijn op wat Trump zegt. Hij heeft al heel lang een situatie gecreëerd dat hij alleen zijn eigen social media platform heeft waarop hij uit laat gaan wat hij uit wil laten gaan. Journalisten worden in toenemende mate toegang ontzegd tot het Witte Huis en tot het Pentagon.
7: Ja, maar we weten ook trouwens dat als je hem belt als journalist, dat hij dan opneemt en je een quote geeft.
8: Ja. Nou ja, zo is hij ook alweer, maar dus je moet geen vragen stellen.
7: Ja.
8: Nee, maar weet je, ook wat betreft het Pentagon, er is gisteren nog een nieuwe stap daarin genomen dat journalisten niet meer naar de press office mogen. Die moeten onder escorten daarheen gaan. De New York Times, die is al heel lang de toegang ontzegd en is met allemaal rechtszaken bezig. Dus je moet heel voorzichtig zijn met wat je van hem hoort.
7: Mm-hmm.
8: En tegelijkertijd is Israël ook een land dat volop in oorlogspropaganda zit.
7: Ja.
8: Dus het is ontzettend moeilijk te wegen van waar we nou staan, als het mij vraagt.
7: Ja, dit nieuws komt van de site Axios. Ooit opgezet door een aantal mensen die van Politico vandaan komen.
13: Ja.
7: Kende jij de site?
13: Ja, zeker. Ik zie het wel vaker voorbij komen. Ook in vooral rond de politieke campagnes in de VS. Ik lees iedere dag de Haaretz. Dus om te duiden van wat er in Israël, of vanuit het perspectief van Israël, wel redelijk progressief, maar toch betrouwbaar wordt geschreven. En zij hebben ook vanochtend geciteerd naar die bron. Ik bedoel, de New York Times heeft overigens, ondanks het feit dat ze die toegang niet hebben, in april een heel mooi artikel geschreven over de ongekende uitzonderlijke toegang die Netanyahu heeft gekregen tot de Situation Room in het Witte Huis. Waarbij ook natuurlijk het beeld wordt geschapen van, ja, daar zit een foreign leader, een buitenlandse mogendheid, de premier van het land, die zit in de Situation Room, bijna links en rechts aanwijzingen te geven met aan de overkant de Mossad op een schermpje over een oorlog die nog moest beginnen.
8: Ja.
13: Waarvan we nu wel kunnen zeggen dat die niet helemaal is geslaagd. Niet voor Amerika, maar ook niet voor Israël.
8: Nee,
13: voor
8: niemand.
13: En in die context denk ik zeker, ook als je leest in Haaretz vanochtend, dat Netanyahu's dreigementen in Iran ook best loze dreigementen in Libanon deels loos zijn, omdat ze ook wel problemen hebben. 6 doden de afgelopen 10 dagen. Dus dat vloeken, dat zou best wel eens waar kunnen zijn.
7: Ja,
13: en ik denk dat het...
7: Ja. Nee, je raakt daar een interessant punt, want daar wilden wij het over hebben. Het zou wel eens waar kunnen zijn. En waar haal je het nieuws vandaan? Haaretz, Israëlische krant, baseert zich dus ook op wat Axios meldt in dit geval. Ja. En die zeggen dan, we hebben dat nieuws in dit geval van 2 Amerikaanse functionarissen en nog een derde bron.
8: Ja, viel me ook op.
7: Ja.
13: Maar we hebben natuurlijk Trump ook gewoon op camera voor de hele wereld zien vloeken meermaals, ook als hij refereerde.
7: En je kunt de aanname doen dat Trump heus wel eens vloekt. Alleen heeft hij dit daadwerkelijk zo gezegd? En is de basis van dit nieuws, is dat voldoende wat jullie betreft?
13: Maar het is niet zo dat Trump in het verleden niet eerder heeft uitgehaald, ook niet naar Netanyahu. Mm-hmm. Dus dan, kijk, als het helemaal voor de eerste keer zal zijn, dan zou ik het misschien wel begrijpen. Maar ik heb geen enkele problemen met de bron Axios. Ik snap wel dat mensen kunnen zeggen van ja, kunnen we dit dan echt aantonen? Maar ja...
7: Ik trek ook niet Axios als bron in twijfel, maar meer dit is nieuws.
8: Het raakt
7: eigenlijk
8: een bredere snaar, toch? Ja. Kijk, ik bedoel, ik denk als jij vraagt, is dit in orde qua bronnen? Nou, ik hoor 3 bronnen. Identiteit kun je niet verifiëren als lezer, maar ook 2 vanuit het Amerikaanse veld, waarschijnlijk dicht bij de president. Nou, ik denk dat je dat dan zeker kan publiceren. Mm-hmm. Maar het raakt natuurlijk wel de snaar van, het gaat natuurlijk sowieso qua nieuws alle kanten op. Je hebt het net, Andrew, over een premier die in de Situation Room zit en dan nu wordt uitgecoverd door zijn bondgenoot. Dat roept natuurlijk sowieso de vraag op van wat is daar gebeurd?
7: Ja.
8: Vandaar die kapotte klok waar ik het net over had. En inderdaad, hoe kunnen wij hier in Nederland als Nederlandse journalisten achterhalen wat er nou klopt en wat er nou gebeurt? Dat is ongelooflijk lastig.
13: Zeker als
8: ze daar al geen toegang meer hebben tot hun eigen regering. Zowel in Israël als in de VS. Want daar het wordt ook maar 5% van de bevolking gelezen.
7: Blijkbaar voelen een aantal mensen zich rondom die Amerikaanse regering vrij genoeg, zal ik maar even zeggen, om Axios te benaderen. En dan om te melden van luister, dit en dat is er gezegd en gebeurd. Wat ons opviel is dat bijvoorbeeld ook in onze NPO Luister-app verschillende luisteraars hierop inhaakten, want het nieuws is natuurlijk vanmorgen ook hier op NPO Radio 1 voorbij gekomen, en zeiden, we horen steeds, hij zou gezegd hebben. Is dit allemaal dan dus van horen zeggen? Dat is ook interessant. Wordt dat voldoende uitgelegd?
13: Ja, maar heb ik dan in een onder een steen gelegen? Is niet van Newsuur tot Newsnight, BBC, is niet 40% van de politieke duiding reading the tea leaves, of hoe ze dat ook maar noemen? Ja. Ik bedoel, als je de Israëlische tv-zender Channel 12 gewoon aanzet, als je dit niet eens kan verstaan, zie je duidelijk dat er wordt gevloekt en getierd. Het is geen geheim dat er vanuit Israël, waar journalisten geen tot weinig toegang hebben, heel open wordt gesproken over de genocide, het aanjagen ervan, het invallen, het innemen van 70% van Gaza. Klopt. Het is duidelijk dat Trump links en rechts vloekt, zeker als het gaat om Netanyahu. Dan denk ik, jongens, let's see the bigger picture. We hebben niet toegang tot alle informatie. Bronnen zijn niet altijd degene die naar voren stappen en zeggen, ik was het. Wat is dan het probleem?
7: Nou, het is dat we niet weten wie deze overheidsfunctionarissen zijn. Want je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat Trump hier ook wel belang bij heeft dat dit op deze manier buiten komt. Hij is nu wel de man die met de vuist op tafel slaat. En Netanyahu eventjes de kamer heeft laten zien, zal ik maar zeggen.
8: Toch weer even de vredesprijs in de wacht slepen.
13: Ondertussen trekt Netanyahu er niks van aan.
7: Nee, maar goed, dat is allemaal de politieke invulling, zal ik maar zeggen. Maar als journalistiek heb je natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wordt die hier voldoende uitgelegd? Want zoals die luisteraars zeggen, we horen steeds zou horen zeggen, 2 overheidsfunctionarissen en een bron, moet je niet meer uitleggen nog? Wat is een overheidsfunctionaris bijvoorbeeld? Ik heb geen idee in dit geval.
12: Wat ik interessant aan het bericht vind, is dat er... Het kan georchestreerd zijn. Hè. Wat wij krijgen, dat is waarschijnlijk, denk ik, geen toeval. En bij de eerste Trump-regering waren er nog ambtenaren rondom Trump heen die hem corrigeerden en naar buiten lekten, bewust. Dat heeft hij dit keer beter georganiseerd. Maar je ziet nu wel scheurtjes in dat bolwerk optreden. Je kan het volgens mij niet ontkoppelen van de midterm elections die eraan zitten te komen. Zijn ratings zijn heel slecht. Dus het
7: mede
12: komt hem
7: vanwege
12: aan de
7: oorlog in Iran, ja.
12: Precies, dus het komt hem denk ik heel goed uit dat die molensteen die nu om zijn nek hangt, die oorlog, dat dat nu naar buiten komt.
7: Ja.
12: Ik denk dat dit best dus georchestreerd zou kunnen zijn.
13: Nou, ik blijf erbij. Trump heeft al eerder ook expliciet over Bibi Netanyahu openlijk gevloekt voor de camera's van verschillende persdiensten. En in die context vind ik het begrijpelijk. Het is niet het geheime gesprek dat Trump met Poetin had in die auto tijdens de top, waarvan zelfs liplezers gingen kijken, wat is daar gezegd. De man heeft al vaker gevloekt naar de andere man. Dus
7: jij vindt het eigenlijk niet
13: Ik vind
7: heel
13: het niet
7: eens
13: zo'n groot ding, eerlijk.
7: Nee. Had je het wel gebracht?
13: Ja, juist omdat er zoveel op dit moment gebeurt. Juist omdat Netanyahu duidelijk van de Amerikanen te horen heeft gekregen, pas nou op. En ondanks dat toch verder gaat met bombarderen in Libanon. En dat leidt weer tot spanningen met Iran. Dus in die context, heeft alles met alles te maken.
7: Ja. Tarim, deel je dat?
8: Ja, nou ja, ik zit nog steeds bij de vraag van, wordt het voldoende uitgelegd? Maar ik denk dat je dat dus al doet door die kop. Dat het luisteraars opvalt, vind ik alleen maar goed. Dat ze daar vragen over stellen.
7: Ja,
8: tuurlijk. We moeten altijd wel uitleggen wat we doen. Maar het kan niet beter dan dit. En heel veel binnenlands politiek nieuws komt ook op dezelfde manier tot stand.
7: Ja.
8: En het zei Andrew.
7: Want wij duiden dat heel vaak als journalisten met zou gezegd hebben. En dan hebben we het afgekaart, vinden wij dan. Hè? Dus we zeggen niet dat hij het gezegd heeft. Hij zou het gezegd hebben op basis van. En dan wijzen we naar 2 bronnen. waarvan we verder niet zeggen tegen de consumenten, zeg maar, luisteraars, lezers, wie dat al zijn.
8: Nee, maar dat heeft natuurlijk een reden, want anders gaan die gewoon niet meer met je praten.
7: Nee, maar dat moet je misschien ook uitleggen.
13: Ik hoor al jaren dat Rutte vloekte, maar ik heb nog nooit de band gehoord, maar iedereen blijft het zeggen dat het zo zou zijn.
7: Ja.
12: Maar jullie doen als journalisten nu toch precies het goede. Dit is nieuws wat je niet kunt brengen. Als dit gebeurd is, is het discussiëren waard. En we plaatsen het hier genuanceerd in een context.
8: Maar misschien moet dan die uitleg ook op nos.nl erbij staan. Van waarom staat zo opgeschreven?
7: En alle andere media.
8: En alle ook het parool enzovoort. Zeker.
7: We gaan naar jouw mediamoment, Tarim. Dat gaat over een onderzoek van journalistenvakbond NVJ naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in het journalistieke proces. 7 op de 10 journalisten maakt regelmatig gebruik van AI. 1 op de 10 doet dit nooit. Waar zit jij eigenlijk zelf?
8: Ik zou zeggen in de eens per week categorie. Dus dat is die 70%.
7: Oké.
8: Ja, het gaat dan over het transcriberen en vertalen. De rest vind ik nog een beetje spannend. Nee, er is voor het eerst in kaart gebracht hoe vaak journalisten in Nederland eigenlijk AI gebruiken. Het heeft de vakbond gedaan inderdaad. Die heeft ongeveer 800 journalisten bevraagd. En blijkt inderdaad dat 3 op de 10 het echt dagelijks doet. Dat journalisten van 30 jaar en jonger eigenlijk huiveriger zijn om AI in te zetten dan hun oudere collega's. En dat het toch het vaakst wordt gebruikt bij het vertalen, onderzoeken, brainstormen. Ik vond het interessant, hoofdredacteur,
13: ik ook.
8: Vaak met samenvatten. Ik dacht, oké, daar ben ik dus altijd wel huiverig mee.
7: Mm-hmm.
8: Ik zou niet zo snel AI vragen om... Ik heb echt wel confabulaties gezien namelijk. Als je dat doet om een mail samen te vatten of een boek. Dat kan die al helemaal niet doorgaans. Maar wat ik vooral interessant vond is dat journalisten toch ook wel... een beetje ongemak voelen.
7: Dat is leuk, hè? Ja, dat is interessant uit dit onderzoek.
8: Ja, precies. Dat roept natuurlijk ook de vraag op van hoe afhankelijk ben je er al van geworden? Als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar transcriberen, toen ik met dit werk begon 7 jaar geleden, deed ik dat nog heel braaf met de hand en zelf en ook omdat de software nog niet goed was.
7: Mm-hmm.
8: Het kost wel bakken met tijd. En ik kan best wel snel typen, maar het kost bakken met tijd.
7: Ja.
8: En nu is het voor mij echt wel standaard geworden om interviews te transcriberen.
7: Waar zit dat ongemak? Is dat ook onderzocht?
8: Dat ongemak zit vooral in het niet willen dat AI het creatieve deel van je werk overneemt. En dat is natuurlijk het ingewikkelde, want er zijn ook stemmen die zeggen, gebruik AI juist om mee te sparren als partner voor inspiratie. Maar dat raakt ook natuurlijk het creatieve deel van je werk.
7: Ja, plus AI zegt altijd dat je gelijk hebt en heel goed bezig bent.
8: Ja, AI vindt jou een topper natuurlijk.
7: Ja, dat is een creatieve proces. Vind ik dan altijd heel ingewikkeld.
13: Ja, niet als je het juist de juiste context meegeeft.
7: Gebruik jij het veel?
13: Jazeker, regelmatig. En ik heb 2 weken geleden nog bij de NTR hebben een AI-workshop gedaan met collega's. Toen merkte ik ook, ik zit er aardig in.
7: Ja?
13: En weet je, ik denk ook dat het een verantwoordelijkheid is van omroephuizen en bedrijven om ons als journalisten hierin op te leiden. Zodat je ook de juiste informatie hebt. Ik bedoel, het is niet zo dat AI altijd jou gelijk geeft. Als je het goed doet, dan leer je dat prompten en de context of een project maken waarin je een juiste vraag stelt. Mm-hmm. Of de AI vraagt om met jou scenario's door te nemen waarvan je zelf eerst de input hebt geleverd. Dat het je niet alleen tijd kan opleveren, maar ook heel veel nieuwe inzichten. Mm. Het kan je helpen om de vraag te beantwoorden, wat is er wat ik niet weet?
7: Oh, yeah.
13: En ik vind het opvallend dat de jongere journalisten wat minder gebruik maken van de AI dan de luie boemers. En dat hebben we natuurlijk vorige keer toen ik hier zat, toen we het over Peter van der Meers hadden, toen haalde ik naar hem uit, niet persoonlijk, maar met al zijn strepen zou hij toch beter moeten weten dat je een samenvatting en citaten altijd 2 of 3 keer moet checken.
7: Hij had AI-gegenereerde citaten.
13: Ja, dus
7: in een publicatie.
8: Nou ja, een anekdote. Ik geef ook les op de universiteit journalistiek, op de UvA. En we merken dus dit jaar dat studenten weer wat terughoudender zijn in het gebruik van AI, omdat die natuurlijk ook met elkaar praten. En ook merken van hij gaat best wel vaak de mist in. Bijvoorbeeld die bronnen verzint. En als je dat dan niet checkt, dat je dan totaal de mist in gaat en meteen 1 krijgt voor je opdracht.
13: Ja.
8: Dus misschien dat jongeren daarin ook wat zelflerender zijn, of gewoon het nog niet als een soort, niet meteen als een wondermiddel beschouwen, maar
13: omdat ze het beter kennen misschien wel.
8: Kan.
13: Dat
8: kan
13: zijn. Dat ik heb.
12: Ja. Ik zie dat in mijn vakgebied ook het een en ander van terug. Ik ben een beetje collega van jullie. Ik ben hoofdredacteur van een medisch tijdschrift. En wij zien een exponentiële toename van het aantal indieningen van wetenschappelijke artikelen die door AI gefabriceerd zijn, met name uit China, waarvan de bronnen vaak gewoon niet blijken te kloppen. Vervolgens zet je tegen AI in om te detecteren of een artikel door AI. Dus je krijgt een soort AI.
8: Werkt dat een beetje tegen AI?
12: Nee, dat werkt kennelijk niet goed. Nee. Er komen allerlei artikelen door dat filter heen. Dus aan de ene kant zie ik de kracht dat iemand die de taal niet goed beheerst AI gebruikt om zijn wetenschappelijk artikel beter vorm te geven. Maar wat we in de praktijk zien is gewoon een enorme hoeveelheid bagger die gegenereerd wordt.
7: En gebruikt u dan als hoofdredacteur ook AI om samen te vatten? Want dat hoorden we uit dit onderzoek terugkomen, dat hoofdredacteuren dat doen.
12: Nee, eigenlijk nooit.
7: Nee.
12: Het gedoseerd inzetten van AI om een basis te zetten. Ja. Dat doen denk ik heel veel van mijn promovendi ook. Maar echt stukken schrijven, dat is bij ons niet toegestaan.
7: Nee. Ervaren we verder nog ongemak? Ervaar je ongemak, Andrew?
13: Nou ja, het ongemak wat ik ervaar is, hoe meer ik AI gebruik, ik ben niet zo'n snelle type, ik heb zelfs sterk nog wat last van dyslexie, ik ben juist mijn eigen stem meer gaan vinden door het gebruik van AI. Dus ja, omdat ik er wel heb mee geëxperimenteerd, kom ik erachter dat er een soort nieuwe categorie ontstaat, een soort middentaal die je helemaal niet wil hebben. Dus ik gebruik AI veel meer om mijzelf grammaticaal te checken, om te helpen of een verhaallijn klopt, en heb daardoor dus zelfs meer zelfvertrouwen in wat ik produceer. Maar ik denk dat we met z'n allen niet er naartoe moeten gaan, dat we denken dat AI voor ons het werk gaat doen.
7: Nee. Zoals onze AI-ambassadeur hier op de redactie altijd zegt, AI is als een stagiair. Je moet het altijd controleren. Zoiets.
6: Mooi. Zo ongeveer.
7: Dan het politiegeweld in het AZC in Zeist, waarbij een agent een zwangere vrouw hardhandig op de grond gooide, blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren hadden we het er ook al over in het mediaforum. Belangrijke conclusie. Laten we eerst het onderzoek afwachten. Maar Andrew, jouw mediamoment gaat juist daarover, hè?
13: Ja, want ik zie dat het heel veel gaat over, zijn de beelden dan inderdaad wel echt? En wat vreselijk dat de politie nu de reacties onder het bericht uit moet zetten. Maar ik ben wel benieuwd, wat is dan zo'n onderzoek? En nemen we dat als journalisten niet iets te snel voor zoete koek? Want hoe ziet zo'n onderzoek eruit? En is het niet raar dat zo'n commissie voor geweldsaanwending, waar het in 99% van de gevallen terechtkomt, die intern is, waar dan een burger op voordracht van de politie wordt benoemd, maar waar alleen maar wordt beoordeeld of het geweld niet of het rechtmatig was, maar of het professioneel was.
7: Mm.
13: Er volgt geen straf of sanctie. En nog belangrijker,
7: ja, dat ligt er een beetje aan, hè? Er zijn verschillende maten van onderzoeken die uitgevoerd worden.
13: Ja, maar ik had het over de eerste categorie. Daar komt het 99% van de gevallen komen daar terecht. Je hebt het ongeveer 35.000 geweldstoepassingen. En dan zijn er in 2015 agenten die hebben een disciplinaire sanctie gekregen vanwege geweldsgebruik. Ik denk dat wij als journalisten, ook omdat die terugkoppeling in die eerste categorie waar ik het over had, de burger die een klacht in doet, die krijgt geen terugkoppeling. Dus wij als journalisten, ik vind dat we het verplicht zijn om namens het volk, maar ook soms namens de dienders zelf, scherp op de bal te blijven van wat betekent dat nou precies.
7: Oké, dus doorvragen. Zodra de politie zegt we gaan dit onderzoeken, is de eerste vraag welke onderzoek is jullie voor?
13: Ja, en wat is de uitslag? Krijgen we daar een appje van of blijft het bij jullie in huis?
7: Ja.
12: Je merkt het in bredere zin. Er moet meer onderzoek gebeuren. Wordt zo makkelijk in onze samenleving ingezet om een ongemakkelijke boodschap even af te wentelen. Buying time, hè, gewoon tijd kopen. En hoe vaak hoor je nou terug wat de uitkomsten van het onderzoek zijn? Helemaal nooit. En dan is het weer oud nieuws over 2-3 dagen.
13: Ja.
12: En de wereld gaat verder.
7: Ja, soms horen we het wel. En dat is dan vooral als er heel veel media-aandacht is geweest. Bijvoorbeeld bij een incident in Utrecht.
6: Ja, het Bolledek-incident op Utrecht Centraal. Toen een vrouw werd getrapt door een politieagent. Terwijl een andere vrouw met wie zij was, haar vriendin mogelijk, een vriendin, die werd gearresteerd. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Of er was heel veel media-aandacht voor om te beginnen. Dat werd bij Nieuwsuur behandeld.
7: Om dezelfde reden kwam een filmpje naar buiten.
6: Precies, kwam een filmpje naar buiten. Veel ophef. Niet zo internationaal als hier in Zeist. En uiteindelijk is daar wel een uitslag van het onderzoek. Namelijk dat het geweld voor een deel rechtvaardigd was en voor een deel te ver ging.
7: De trap ging te ver.
6: De trap ging te ver, hoewel technisch goed uitgevoerd. Voor een hele opvallende quote van Hondema van de politie. En dat had hij anders moeten doen.
7: Ja.
6: Maar desalniettemin was de arrestatie toch rechtvaardigd. En dat was ook een redenering. Misschien begrijp ik het niet, maar neem er daarin mee. Daar snapte ik geen bal van.
7: Want sommige van die onderzoeken die doet de politie dan misschien wel meer nog voor zichzelf. He, om ervan te leren.
6: Dus bijna alle onderzoeken dus zelf en voor zichzelf.
7: Ja. Bijna allemaal, niet allemaal.
6: Nee, bijna allemaal. En dat is interessant, maar de politie is er natuurlijk ook om, even heel groot, hè, maar om ons te beschermen. En die wil haar werk ook goed doen. En het is ook voor het volk goed om te weten hoe je met de politie om moet gaan.
13: Ik denk dat het politie ook helpt als ze wat transparanter zijn. In dat opzicht wil ik toch ook even Ctrl-Alt-Delete noemen. En met name projectleider Jair Schalkwijk, die zich hiermee bezighouden en al jaren een luizende pels zijn. Want ik heb het nog eens even opgezocht. We hadden het net over AI. Sinds 2021 is er een spotrobot bij de Nederlandse politie. Een robot die ze gebruiken bij invallen in drugslabs.
7: Mm-hmm.
13: Nou, moet je eens voorstellen als over een x-aantal jaren die robot ook gewoon bij de coronademonstranten of bij de voetbalhooligans met de ME meeloopt. En die vermorselt gewoon je dochter. Nou ja, gaat het dan naar een onderzoekje waar de politie zelf de eindverantwoordelijkheid over heeft.
7: Volgens mij valt het dan onder de Rijksrecherche als iemand dood
13: is gegaan. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het punt is dat het wordt steeds belangrijker dat we weten hoe het gaat.
7: En we moeten ons niet af laten schepen, journalisten, met er komt een onderzoek.
13: Absoluut.
7: Belangrijke boodschap voor jou. Moment. Dan het beroemdste advocaten-echtpaar van Nederland is op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing. Onder andere vanwege excessief declareren. Zijn vrouw, Carrie Knoops, krijgt daarvoor een berisping. Voor ons reden om het te hebben over het mediafenomeen, want dat zijn ze wel, de Knoopsjes. Tarim, ik begin even bij jou, de jurist aan tafel, want dat ben jij ook. Een fenomeen, zou jij ze ook zo noemen?
8: Ja, er zijn wel op de studierechten een paar advocaten die iedereen wel kent. En dat komt ook doordat ze veel in de media verschijnen. En de advocatenknoop zijn daar zeker wel deel van. Moet je ook denken aan Roethof en Moscovici natuurlijk, Spong. Ja, goed, ik heb het wel een beetje gevolgd. En het lijkt mij, kijk, wat hier vooral speelt is dat hij zijn cliënt niet goed heeft geïnformeerd. En dat is natuurlijk wel.
7: En te veel heeft gedeclareerd.
8: En het zijn natuurlijk allebei wel echt flinke misstappen. Tegelijkertijd heb ik vaker wel de vraag in het algemeen, niet alleen maar Knoops, maar bij dit soort media, genieke advocaten. Heel goed dat je de mensen informeert over je werk. En je zit er soms ook gewoon echt namens je cliënt. En dat is alleen maar goed. Vraag me wel ook af, hoe doe je dat dan allemaal? En heb je wel nog precies de ogen op de bal in plaats van alle media die er omheen komt kijken en die ook veel tijd vergt?
7: Ja, is het een risico, vind je, voor ze dan? Bedoel je dat zo?
8: Zou kunnen. Ja, dat moet je zelf heel goed bewaken, denk ik.
7: Ja,
8: en zeker in zo'n vak waarin de integriteit ook heel belangrijk is en de vertrouwelijkheid van al die verschillende actoren waar je mee te maken hebt. Niet alleen je cliënt, maar ook justitie en weet
7: ik. Ja, maar ze komen natuurlijk vooral aan tafel bij media genieke zaken.
8: Ja.
7: Toch? Ik bedoel Marco Borsato.
8: Zeker, die ze ook zelf uitkiezen natuurlijk.
7: Ja, en dan zitten ze daar wel met één doel, namelijk een cliënt te verdedigen.
13: Ja, maar het is ook een soort businessmodel. Ik bedoel, we weten nu wel waarom ze altijd zo goed gekleed zijn, hè, gezien al die declaraties. Maar als je alle gekheid op een stokje daar gelaat. Ik heb wel, denk je, ik ben wel blij dat het door de podcasts die we hebben, dat je nu ook steeds meer andere strafpleiters ziet. Ook wat diverser, wat kleur en afkomst betreft. Want we hebben ze wel heel lang gezien, toch? En volgens mij word je niet zomaar berispt. Dus ik denk dat ze hun werk voortreffelijk doen. Maar dat we ook goed moeten kijken, wat is daar nou. Ik heb de uitspraak niet gelezen, maar het is toch een berisping. En ik bedoel, dat zegt wel iets over.
7: Zijn niet tegen in beroepen ook, moeten we er even bij zeggen.
8: Nee, dus
7: ze zeggen, we willen ons focussen op belangrijke zaken.
8: Ja, dat is een mooie manier van inderdaad dat argumenteren. Ja, kijk, als advocaat is een van de belangrijkste dingen die je hebt. Je reputatie en je integriteit, zeker. Dus die berisping, die betekent wel wat.
7: Dit was Mediaforum.
13: Dankjewel.
7: Dank jullie wel voor jullie komst. Andrew Makkinga en Tarim Ramjan. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over militaire drones? U kunt bellen 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorien Bouwman.
4: NPO Radio 1.
14: Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd. Eén gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Netbeheerder Liander ziet een run op zwaardere stroomaansluitingen. Duizenden huishoudens willen die voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal. Per 1 juli wordt het moeilijker om een zwaardere aansluiting te krijgen vanwege nieuwe regels om de druk op het stroomnet te verlagen. Particulieren moeten dan waarschijnlijk langer wachten. En de Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing.
7: Erwin, waar staat het nu nog vast?
15: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. Door een ongeluk 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein 5 kilometer file. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. N220, hoek van Holland-Maasluis, is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Schavenzande en Heenweg.
5: Tot 11:30, Roos Abelman.
7: kunst als onderdeel van de behandeling van Parkinson. Dat klinkt misschien onverwacht, maar nieuw onderzoek van spraakmaker en internationaal Parkinson-expert Bas Bloem laat opvallende resultaten zien. Die deelt hij zo met ons. Ook hier is ervaringsdeskundige Petra van der Putten-Klauwens. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
7: En jij vertelt zo meteen na 11 uur wat dit allemaal met jou en voor jou doet.
16: Zeker.
7: Eerst, voor zijn nog vragen, is Mark Voskel hier, hoogleraar wapens en luchtvaartsystemen aan de Defensieacademie. Ook welkom in uitzending.
17: Goedemorgen.
7: Het was namelijk een redelijk onopvallend nieuwsbericht dit weekend. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer mensenlevens. De eerste 4 maanden van het jaar kwamen al bijna 6000 mensen om bij een droneaanval. Dat is meer dan in heel 2024. En aangezien de ontwikkeling van deze drones nog steeds in razende vaart gaat, zullen die aantallen niet snel dalen. Klopt dat, die aanname?
17: Ja, dat klopt zeker. De toename in het aantal drones wat wordt ingezet in de oorlogsvoering is echt ongekend. Je hebt het over tienduizenden drones per maand. En er wordt ook wel geclaimd dat bij 80% van alle aanvallen in een oorlogsgebied op de een of andere manier wel een drone is betrokken. Ja. Ofwel voor verkenning, ofwel voor de daadwerkelijke aanval.
7: Ja, en dan lezen we natuurlijk hier heel vaak over Oekraïne en het gebruik van drones daar. Maar ze worden wereldwijd ingezet, eigenlijk in alle oorlogen die er nu zijn.
17: Ja, klopt. Je ziet nu Hezbollah die ook op een innovatieve manier drones inzet tegen Israël. Tegelijkertijd Iran ook weer voor lange afstandsaanvallen in de hele regio met die Shahed-achtige drones in combinatie met raketten. Dus eigenlijk ja, elke groepering, of nou een staat is of een niet-statelijke actor, maakt er wel gebruik van.
7: Ja. Iedereen heeft een drone, in welke vorm dan ook. Bijna 6000 slachtoffers dus tot april. Vorig jaar in totaal meer dan 13.000. Dus schrikt u eigenlijk nog van die aantallen?
17: Nee. Je moet het meer plaatsen in de context van hoeveel slachtoffers vallen er in zo'n grote oorlog. Ja, en elke oorlog is anders. Maar op dit moment maken we veel meer gebruik van drones. Ja, en dan is dat zeg maar het middel waarmee het gebeurt.
7: Ja.
17: Maar de aantallen verbazen me in die zin niet.
7: Nee. Nee, want worden drones ook specifiek ingezet om mensen te doden? Of worden ze ingezet om doelen aan te vallen en daarbij vallen dan doden?
17: Je hebt eigenlijk verschillende categorieën drones. Dus je hebt drones die voor de lange afstand worden ingezet tegen bijvoorbeeld kritische infrastructuur. Of misschien zelfs in stedelijk gebied. Ja, dan zijn het meer slachtoffers die daar toevallig waren.
7: Mm-hmm.
17: Maar aan de frontlinie heb je momenteel nu ongeveer een gebied van 20 kilometer breed. En dat wordt nog breder. Waar je eigenlijk niet als persoon meer kan bewegen, want dan word je gespot door drones. En vervolgens ook aangevallen door diezelfde drones.
7: Okay. Dus die zijn er specifiek voor ontwikkeld?
17: Ja, die worden echt specifiek ingezet om op bewegende doelen in te vliegen. Ja.
7: Ja, die enorme stijging in slachtoffers, weten we wie die slachtoffers zijn? Zijn dat burgers, militairen? Het zullen ook allebei zijn, maar waar zit de grootste...
17: Dat is allebei het grootste aantal.

0: zitten in de militairen die juist meer in de buurt van de frontlinie zitten. Mm-hmm. Of ook bij bases achter de frontlinie. Maar ja, ook in stedelijk gebied vallen gewoon best wel wat slachtoffers. Ja. Ja.
1: We hebben het dus over militaire drones. En zijn er nog vragen? En u kunt uw vragen stellen aan hoogleraar Mark Voskuil van de Defensieacademie. Bel 0800 1101. Dan voorspel ik nu dat we naar het uitzendbureau gaan.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Tweede voorspelling is dat verslaggever Maarten Bleumers op pad is gestuurd vandaag. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen, lekker bezig, Roos.
1: Ja, vrij makkelijk, want die staan hier gewoon in mijn draaiboek, deze voorspellingen. Hadden we voor het weer ook maar een draaiboek, hè?
3: Zou fijn zijn, hè? Want oh wee, als die weersvoorspelling toch eens de mist ingaat. Ik sta naast RTL-weervrouw Amara Onwuka. Amara, het komt hier nu echt met bakken uit de hemel in Hilversum. Een verkeerde voorspelling, kun je daar zelf nog van balen?
4: Nou, wij zeggen altijd, de verwachting klopt altijd, maar het weer houdt zich niet altijd aan.
3: Oké. Nou, die disclaimer gemaakt. Bas, Bloem, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, we gaan het hier over hebben, hè. Voorspellingen, voorspellingswaarde. Wat is jouw vraag precies?
5: Nou, ik was op vakantie op Vlieland samen met mijn vrouw. En we gingen een wandeling rondom het eiland maken. En toen was voorspeld dat er om 11:06 en om 11:15 het een beetje zou gaan regenen. Dus we durfden het wel aan. En verdraaid, om 11:06 begon het te regenen. En om 11:15 begon het te regenen. En ik vond dat zo knap, want je kijkt naar die wolken. En hoe weet je nou dat uit die wolk wel regen valt en een andere niet? Dus dat je het weer globaal kunt voorspellen, dat snap ik. Maar zo accuraat, dat is mijn vraag.
3: En dan ook nog op Vlieland, want dat is een goede plek. De opa van mijn vrouw, leuk, zij straatje, bouwde daar na de oorlog een huisje. Want als directeur van het KNMI wist hij, op Vlieland zijn de meeste zonuren, Bas. Ja. Maar ja, hij had natuurlijk een hoop data tot zijn beschikking.
4: Ja.
3: Amara, is dat misschien meteen het antwoord op de vraag? Hoop data hebben?
4: Nou ja, we gebruiken bij Buieraar natuurlijk wel de radartorens. Als het om de regen gaat ook echt. Hè. En we hebben er in Nederland twee. Eentje in Herwijnen die we ervoor gebruiken. En Den Helder. Die hebben een diameter van ongeveer 200 kilometer. En omdat er ook nog wat plekken in Nederland aan de randjes zitten van dat bereik. Gebruiken we ook nog radartorens vanuit het buitenland. Dus we hebben een heel mooi overzicht van ja, wat, waar en wanneer en hoe laat het gaat regenen.
3: Bas zegt, tot op de minuut precies. Dat is ook een beetje, als ik op Buienradar kijk, dan zie ik op de millimeter en op de minuut precies. Op zo'n lokale plek, over het lokale weer, zeg jij dan misschien wel, dat is ook een beetje een toevalstreffer. We proberen het wel, maar zo op de minuut, ja, daar hopen we alleen maar op.
4: Nou ja, over het algemeen gaat dat met grote weersystemen eigenlijk altijd wel goed, hè? Dat is dan een grote luchtmassa die een andere temperatuur of een andere luchtvochtigheid is. Dat kun je vaak zien op de kaart als een enorm regengebied wat erin komt. Nou, die timing is eigenlijk vaak wel heel goed, want ja, dat zien we van tevoren aankomen. Daar kunnen we een berekening op loslaten. En ja, met de weermodellen daarbij kunnen we berekenen, wordt dat minder of wordt dat meer. Dus dat is eigenlijk over het algemeen altijd wel heel betrouwbaar. Gaat het om buien, dan is er ook een grote vorm van betrouwbaarheid. Maar, ja, we zeggen wel eens, buien zijn ook als popcorn. Dus we weten vaak wel dat het in een bepaald gebied gaat regenen. Of dat er een bui gaat ontstaan. Soms weten we niet altijd hoe explosief die is. Hij ontstaat, hij wordt op de wind meegenomen, hij dooft weer uit. Dus daar ja, zitten we er ook wel eens naast. Maar ook heel vaak wel goed, hoor.
3: Hoe snel kan een bui eigenlijk ontstaan vanaf het moment dat jullie modellen nog zeggen, jongens, niks aan de hand? Hoe snel kan dat gaan voor jullie?
4: Nou ja, de radar loopt 5 minuutjes achter. Dus in die zin zou er een bui kunnen ontstaan binnen 5 minuten... die er nog niet te zien is op de radarbeelden. Ja. En dan loop je gewoon net eventjes iets achter. Maar over het algemeen, ja, het wordt allemaal heel snel bijgewerkt. Dus mocht ze in eerste instantie niet in de smiezen hebben, dan kan het wel zijn dat de telefoon je, als je 10 kilometer verderop woont, wel waarschuwt van, hé, nu moet je eventjes lekker onderdak gaan zoeken. Want ja, goed, het wordt op zich allemaal op basis van waarneming, observaties gedaan.
3: Nee, over waarneming gesproken, we staan nu buiten. Ik bedoel dat het hier nu grijs is en regent. Ja. Dat kan ik allemaal waarnemen. Maakt de meteoroloog in onszelf is wakker. Amara, als Bas binnenkort weer op Vlieland staat of ik over 3 weken op het terras en ik kijk naar al die lucht. Hoe kan ik nou zelf een goede voorspelling doen op die lokale plek van, oké, daar zit een bui. die ga ik wel krijgen, dat ga ik niet krijgen.
4: Nou, op zo'n eiland zie je sowieso alles heel mooi aankomen. Hè? Dat is heel fijn en heel veel waait ook over. Zeker als het gaat om buien. Die slaan heel vaak de eilanden dan wel over, zeker in de lente. Maar wat je kan zien is bijvoorbeeld als er ochtendrood is. Ze zeggen, als boer gezegd, het water in de sloot. Dan hangt er veel vocht in de atmosfeer. Ja, dan kleurt de lucht mooi rood. Dan weet je van, nou, het zou maar zo eens vandaag gemakkelijk kunnen gaan regenen. Is niet altijd zo, maar wel vaak.
3: Een type wolk, moeten we op een type wolk letten tot kort slot?
4: Nou ja, met name die mooie bloemkoolwolken. Als je die ziet, dan weet je wel van oké, die kunnen verder gaan uitgroeien. Als ze mooie scherpe randjes hebben, echt die bloemkolen, spreken we nog van water. Dan valt er meestal nog geen regen uit. Maar komen de topjes in het ijs van die wolken, dan wordt het een beetje van die rafelijke wolken. Soms ook een mooi aanbeeld eraan. Dan stoot ze kop tegen de troposfeer, dan kan die niet meer verder groeien. Ja, dan weet je wel van, er zit ook ijs in. Dat botst met dat water. Ja. En dan krijg je regen of zelfs ook onweersbuien.
3: Dan zijn we de Sjaak, Bas. Volgende keer op Vlieland ook lekker zelf naar buiten kijken. Maar goed, alsnog, buienradar behoorlijk. Precies, dus.
5: En een mooie ode aan Vlieland, waardoor de wind de regenwolk altijd snel weer wegdrijven.
1: Maarten Vleumers, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers. We praten verder met Mark Vosko, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Hij weet alles over militaire drones. Aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ging het nog over tanks en zware aanvalsystemen, maar dat is al in een paar jaar drastisch veranderd.
6: One of the biggest revolutions over the past 15 years of war has been the rise of the drones.
7: Wij moeten de drone space domineren.
8: 80% van de slachtoffers wordt gemaakt met drones. En daarom moet Nederland daarin mee.
9: Wat doe je als er een drone overvliegt?
10: Als eerst probeer gewoon weg te gaan van de drone, zodat je het zicht bent.
7: En dat betekent continu innoveren, continu slimmer vechten.
11: Iedere militair die krijgt straks een drone en die krijgt ook middelen om drones te bestrijden.
12: In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen.
13: Belangrijk is eigenlijk dat we alle eenheden leren vechten onder de bedreiging van drones.
14: Maar uiteindelijk moeten er ruim 1000 drone specialisten gaan aansluiten.
1: Ja, Mark Voska, als je gaat zoeken naar drones en oorlog, nou, dan kun je je lol op, zou ik willen zeggen, op het internet. Je krijgt van alles voorbij, met name komen die natuurlijk nu uit Oekraïne. En het ziet eruit dat als je aangevallen wordt, dat je dan kansloos bent. Is dat ook zo?
0: Het is wel heel lastig, omdat die drones, het gaat dan met name over die kleine drones. Mm-hmm. Die vliegen zo 150, 200 kilometer per uur. Die zijn heel wendbaar. Dus dat is moeilijk om je tegen te verdedigen. Dus je hebt maar een paar kansen en dan is hij al bij je. Dus dat maakt het ingewikkeld.
1: Je kan hem neerschieten.
0: Je kan hem neerschieten. Maar het begint er eigenlijk mee dat je niet wil dat die drone überhaupt jou ziet. He, dus camouflage speelt een grote rol. Maar je wil eigenlijk ook dat die drone überhaupt niet opstijgt. Dus
1: daar begint het mee.
0: Daar begint het mee, klopt.
1: Maar je kunt jezelf ook camoufleren?
0: Ja. Dus die drones die ontwikkelen zich. Het begonnen als huistuin- en keukendrones die gewoon een camera erop hadden. Maar dat wordt steeds slimmer. He. Dus ook met infraroodbeelden die gaan zoeken naar vijanden. Mm-hmm. Dus daar heb je speciale materialen voor om je te verbergen.
1: Oh ja? Zoals wat dan?
0: Dekens die bijvoorbeeld die warmte afschermen. Oh ja. Om iets heel stoms te zeggen. Je kan beter geen plasje gaan doen in het bos, zeg maar. Want dat ziet zo'n thermische camera heel goed.
1: Ja.
0: Dus dekens, maar ook gewoon normale camouflage zoals we dat kennen. Zodat die drone...
1: Dat je een struik wordt bijvoorbeeld?
0: Dat je lijkt op een struik en dat die drone jou minder goed herkent. Of de operator die kijkt door de camera van die drone. Een beetje afhankelijk van hoe die bestuurd wordt.
1: Ja, ik begreep dat die inzet van drones ook psychologisch werkt. Dus als je hem hoort alleen al, je weet nog helemaal niet waar die is, dat dan de angst al toeslaat. Wordt die ook met die reden ingezet of is dat altijd een naarbijeffect?
0: Dat klopt. Hè. In het begin van de oorlog is deze ontwikkeling op gang gekomen. Ja, en dan krijg je toch dat mensen daar bang voor worden voor dat geluid. Want dan weten ze, er gaat iets uit de lucht komen vallen.
1: Ja, het is heel moeilijk om ze waar te nemen, hè? Vooral die hele kleintjes.
0: Ja, ze zijn heel klein. Je hoort het wel goed. Er zijn ook overigens sensoren die dat goed kunnen horen en jou kunnen waarschuwen. Maar je ziet inderdaad dat als mensen inderdaad gewoon met een drone gingen rondvliegen in de buurt van de vijand, dan heeft dat een psychologisch effect. Maar tegelijkertijd, ik denk niet dat dat vaak wordt gedaan expres. Omdat als je zelf een drone bestuurt, dan geef je zelf ook weer weg waar je eigen locatie is. Afhankelijk van hoe die bestuurd wordt.
1: Okay.
0: Maar als je een radioverbinding hebt, dan kunnen ze jou ook weer uitpijpen.
1: Dus dat wil je zo kort mogelijk doen.
0: Ja, je wil zo snel mogelijk een aanval doen. Mogelijk op een andere plek staan dan je eigen antennes. Ja. En dan weer weg.
1: Maar goed, nu begreep ik ook weer van het slagveld in Oekraïne dat een hele hoop drones nu aan een kabeltje vastzitten.
0: Ja, klopt. Ja, dus die drones, daar heb je middelen tegen. Dus die, je hebt jammers die ze verstoren, de verbindingen die de GPS-ontvangst verstoren. En de oplossing daarvoor is dat de drone eigenlijk die verbinding of niet meer heeft of niet meer nodig heeft.
1: Ja.
0: Nou ja, op de lange termijn werken we eigenlijk toe naar autonome drones die dus zelf meer beter kunnen nadenken, zodat je überhaupt geen communicatie meer nodig hebt. Maar ja, in Oekraïne moet je snel innoveren.
1: Ja.
0: Dus daar is de oplossing eigenlijk om een glasvezelkabel aan een drone te verbinden. Zit dan aan een lange katrol, dus dat kan echt wel tientallen kilometers afwikkelen. Nou ja, en dan bestuur je hem via die kabel en dan zend je dus geen signaal uit.
1: Precies, dus dan zou je hem wel weer in kunnen zetten als psychologische oorlogsvoering, zal ik maar zeggen.
0: Ja, goed, maar uiteindelijk wil je een effect teweeg brengen.
1: En dat is nooit psychologische oorlogsvoering eigenlijk.
0: Nee, meestal wil je wel iets verder gaan.
1: Ja. Bas Bloem?
5: Ja. Nou ja, dat psychologische effect is niet nieuw. Ik las toevallig in een artikel dat de Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog boven voor de bevolking van Londen ook al door hun geluid terreur zaaide. En dat later met de V1's en de V2's, die ook een typisch geluid maakten.
1: Ja, maar die kon je wel waarnemen in ieder geval.
5: Die kon je in ieder geval nog waarnemen. Die waren wat langzamer.
1: Ja,
5: ik ben wel benieuwd. De grote kanteling in de oorlog in de Oekraïne lijkt ook de inzet van AI te zijn. Hè? Dus autonome drones. En de zorg is toch een beetje, maar u bent de expert, dat op een gegeven moment die AI-gestuurde drones een eigen leven gaan leiden. En op een gegeven moment zeggen, ja, de mensheid in zijn breedste zin is een gevaar voor ons. Misschien moeten we die maar eens gaan uitschakelen. Is dat een echte zorg die leeft? Of is dat een...
0: Kijk, er wordt wel heel veel gesproken over de inzet van AI in de militaire context. En of je dat op een ethisch verantwoorde manier kan doen. En wat je nu vooral ziet, is dat AI wordt gebruikt om bepaalde functionaliteiten waar een normaal gesproken mens voor nodig is, om die over te nemen. Dus bijvoorbeeld het navigeren door een terrein. Of als je een plaatje ziet te identificeren waar zit er een vijand. Dus het beeld wat net geschetst wordt, dat is echt nog heel ver in de toekomst. En dat is ook heel ingewikkeld, want je hebt veel rekenkracht nodig. En aan boord van die drones heb je vaak maar heel weinig rekenkracht beschikbaar. Maar je ziet wel, die drones die maken allemaal contact met een zogenaamd battlefield management system. Dat de drone eigenlijk die verbinding of niet meer heeft of niet meer nodig heeft.
1: Ja.
0: Nou ja, op de lange termijn werken we eigenlijk toe naar autonome drones die dus zelf meer beter kunnen nadenken, zodat je überhaupt geen communicatie meer nodig hebt. Maar ja, in Oekraïne moet je snel innoveren.
1: Ja.
0: Dus daar is de oplossing eigenlijk om een glasvezelkabel aan een drone te verbinden. Zit dan aan een lange katrol, dus dat kan echt wel tientallen kilometers afwikkelen. Nou ja, en dan bestuur je hem via die kabel en dan zend je dus geen signaal uit.
1: Precies, dus dan zou je hem wel weer in kunnen zetten als psychologische oorlogsvoering, zal ik maar zeggen.
0: Ja, goed, maar uiteindelijk wil je een effect teweeg brengen.
1: En dat is nooit psychologische oorlogsvoering eigenlijk.
0: Nee, meestal wil je wel iets verder gaan.
1: Ja. Bas Bloem?
5: Ja. Nou ja, dat psychologische effect is niet nieuw. Ik las toevallig in een artikel dat de Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog boven voor de bevolking van Londen ook al door hun geluid terreur zaaide. En dat later met de V1's en de V2's, die ook een typisch geluid maakten.
1: Ja, maar die kon je wel waarnemen in ieder geval.
5: Die kon je in ieder geval nog waarnemen. Die waren wat langzamer.
1: Ja,
5: ik ben wel benieuwd. De grote kanteling in de oorlog in de Oekraïne lijkt ook de inzet van AI te zijn. Hè? Dus autonome drones. En de zorg is toch een beetje, maar u bent de expert, dat op een gegeven moment die AI-gestuurde drones een eigen leven gaan leiden. En op een gegeven moment zeggen, ja, de mensheid in zijn breedste zin is een gevaar voor ons. Misschien moeten we die maar eens gaan uitschakelen. Is dat een echte zorg die leeft? Of is dat een...
0: Kijk, er wordt wel heel veel gesproken over de inzet van AI in de militaire context. En of je dat op een ethisch verantwoorde manier kan doen. En wat je nu vooral ziet, is dat AI wordt gebruikt om bepaalde functionaliteiten waar een normaal gesproken mens voor nodig is, om die over te nemen. Dus bijvoorbeeld het navigeren door een terrein. Of als je een plaatje ziet te identificeren waar zit er een vijand. Dus het beeld wat net geschetst wordt, dat is echt nog heel ver in de toekomst. En dat is ook heel ingewikkeld, want je hebt veel rekenkracht nodig. En aan boord van die drones heb je vaak maar heel weinig rekenkracht beschikbaar. Maar je ziet wel, die drones die maken allemaal contact met een zogenaamd battlefield management system, een groot softwareplatform. Nou, dat is een soort van digitale kaart, zal ik maar zeggen, waarbij Oekraïne

0: teweeg brengen.
1: En dat is nooit psychologische oorlogsvoering eigenlijk.
0: Nee, meestal wil je wel niet iets verder gaan.
1: Ja. Bas Bloem?
2: Ja. Nou ja, dat psychologische effect is niet nieuw. Ik las toevallig in een artikel dat de Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog boven voor de bevolking van Londen ook al door hun geluid terreur zaaide. En dat later met de V1's en de V2's, die ook een typisch geluid maakten.
1: Ja, maar die kon je wel waarnemen in ieder geval.
2: Die kon je in ieder geval nog waarnemen. Die waren wat langzamer.
1: Ja,
2: ik ben wel benieuwd. De grote kanteling in de oorlog in de Oekraïne lijkt ook de inzet van AI te zijn. Hè? Dus autonome drones. En de zorg is toch een beetje, maar u bent de expert, dat op een gegeven moment die AI-gestuurde drones een eigen leven gaan leiden. En op een gegeven moment zeggen, ja, de mensheid in zijn breedste zin is een gevaar voor ons. Misschien moeten we die maar eens gaan uitschakelen. Is dat een echte zorg die leeft? Of is dat een...
0: Kijk, er wordt wel heel veel gesproken over de inzet van AI in de militaire context. En of je dat op een ethisch verantwoorde manier kan doen. En wat je nu vooral ziet, is dat AI wordt gebruikt om bepaalde functionaliteiten waar een normaal gesproken mens voor nodig is, om die over te nemen. Dus bijvoorbeeld het navigeren door een terrein. Of als je een plaatje ziet te identificeren waar zit er een vijand. Dus het beeld wat net geschetst wordt, dat is echt nog heel ver in de toekomst. En dat is ook heel ingewikkeld, want je hebt veel rekenkracht nodig. En aan boord van die drones heb je vaak maar heel weinig rekenkracht beschikbaar. Maar je ziet wel, die drones die maken allemaal contact met een zogenaamd Battlefield Management System, een groot softwareplatform. Nou, dat is een soort van digitale kaart, zal ik maar zeggen, waarbij Oekraïne en Rusland goed een beeld opbouw hebben van wat gebeurt er nou allemaal en hoe kunnen we het stelste handelen. Maar het echte effect van die autonomie tot nu toe is dat het eigenlijk de hele besluitvormingscyclus heel erg versnelt.
2: Ik vind er nog iets fascinerends aan die hele drone-oorlog zitten. Namelijk het ontmenselijke. Er waren laatst die beelden van weer een drugsboot. Die was aangevallen door de Amerikanen. En normaal gesproken, als je een slachtoffer ziet vallen, dan zet er opgepast schokkende beelden. En daar zie je een boot opgeblazen worden. Gewoon met zo'n camera, waarschijnlijk door een drone. En dan zie je gewoon drie mensen die daar op dat moment hun leven verliezen. Maar dat staat niet bij opgepast schokkende beelden, omdat het bijna een computerspelletje wordt. Dus het haalt dat menselijke daar helemaal van af, toch?
0: Die indruk wordt vaak gewekt, hè, dat het menselijke eraf gaat. Maar eigenlijk, er zijn ook wel boeken over geschreven, is dat eigenlijk helemaal niet zo. Omdat we hebben bijvoorbeeld ook al inzet van drones gezien in Afghanistan. Nou, dan had je van die grote Reaper drones die heel lang rondcirkelden. Nou, dan krijg je dus mensen die vanuit een container die drone besturen. En die kijken dan continu door die camera en die zijn dan op zoek naar een terrorist of een leider. En die volgen ze misschien wel wekenlang. Zo lang zelfs dat ze misschien de familie helemaal kennen.
2: Ja, bijna een band opbouwen.
0: Ja, dus het wordt op een gegeven moment echt wel persoonlijk. En ook dichter aan het front. Dan kijk je misschien door een camera. Maar je zit zelf ook vlak bij het front. Dus je bent ook zelf een doelwit. Dus je bent wel echt in die oorlogsvoering bezig.
1: We gaan naar onze eerste beller van vanmorgen. Stefan van Lunenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
3: Ja, waar ik nu benieuwd naar ben, hè, nu de ontwikkeling steeds sneller gaat. Hoe lang het duurt voordat drones taken van gevechtsvliegtuigen overnemen.
1: Mm-hmm.
3: En of er überhaupt nog toekomst is voor het traditionele gevechtsvliegtuig. Drones steeds meer kunnen. En het, we dus daar ook nog, moeten we daar nog in blijven investeren.
1: Ja.
0: Ik denk dat we daar zeker in moeten investeren. Sowieso omdat we überhaupt niet weten hoe een volgende oorlog eruit gaat zien. Maar misschien is Iran nu wel een mooi voorbeeld. Israël en Amerika hebben daar eind februari, begin maart heel veel luchtaanvallen uitgevoerd in Iran om juist die productiefaciliteiten van die drones uit te schakelen en al die lanceerbases. Dan moet je dus diep in vijandelijk gebied kunnen opereren. En ook in een gebied waar veel luchtverdediging staat. Nou ja, daar heb je eigenlijk wel geavanceerde stealthvliegtuigen, jachtvliegtuigen voor nodig, die dus moeilijk zichtbaar zijn voor de radar. En daar is dus echt wel nog een rol voor die geavanceerde gevechtsvliegtuigen.
1: Ja.
0: En is
1: dat nu nog zo? En is de verwachting dat het ook zo blijft dan?
0: Nou, de ontwikkeling zoals die er nu uitziet, is dat die gevechtsvliegtuigen die gaan ondersteund worden door een aantal onbemande gevechtsvliegtuigen.
1: Mm.
0: Dat zijn dan niet meer die huistuin- en keukendrones. Dan heb ik het echt over gevechtsvliegtuigen van 10.000 kilo. Maar daar zit geen persoon meer in. En die worden dan aangestuurd vanuit het bemande gevechtsvliegtuig.
1: Okay.
0: En die kunnen dan zelfstandig dieper dat vijandelijke gebied in. Omdat als je er één verliest, het kost een hoop geld, maar het is toch minder erg, hè? Ja, en die gaan dan meer gevechtskracht meenemen.
1: Ja.
0: En dus eigenlijk de capaciteiten van onze huidige

0: vliegtuigen verder uitbreiden.
1: Ja, dus die blijven nog wel, maar een beetje naar andere vormen, naar andere samenwerking zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja, dus daar zit dan eigenlijk een AI-piloot in, als het ware, die, die bepaalde functies kan uitvoeren, zoals het uitvoeren van een luchtgevecht of een doel uitschakelen op de grond of bijtanken in de lucht, dat soort dingen. Ja.
1: Stefan van Lunenburg, het antwoord is dus, als ik het goed samenvat, ja, je moet nog investeren in gevechtsvliegtuigen.
0: Ja, misschien.
2: Dat is heel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja. Dank u wel voor het stellen van uw vragen, Stefan van Lunenburg. Dermot Ainsworth had ook nog een vraag. Hij zei, een tijd lang hoorden we steeds nieuws over drones op vliegvelden, zoals in Brussel en in Kopenhagen. Daardoor waren er vertragingen en zo, maar daar hoor je nu niks meer over. Hoe zit dat? Is er iets gebeurd?
0: Ja, nou, misschien wel leuk om dan reclame te maken voor de NPO, maar ik moet nu een kort antwoord geven. Maar er is een mooie documentaire over gemaakt van Medialogica. Die kun je op NPO Start kijken. Mm-hmm. En wat je eigenlijk zag in het najaar, hè, toen was er een hele serie van dronemeldingen van Zweden, Kopenhagen, België, Duitsland, Nederland, Frankrijk. En in veel van die gevallen is het nog steeds niet duidelijk wat er nou precies aan de hand is. Er zijn meldingen gedaan, maar we hebben geen fysiek bewijs gehad. Dus het is heel moeilijk te duiden van wat was dit nou?
1: Ja.
0: Was het daadwerkelijk hybride oorlogsvoering vanuit de Russen om te kijken van hoe reageren we hierop? Waren het ook foutieve meldingen misschien? Of juist gewoon onwetende mensen die wat deden? Ja, en in sommige gevallen, zoals op Volkel, heeft Defensie aangegeven dat ze zelfs wapens hebben ingezet. Hoeven geen fysieke wapens te zijn, kunnen ook van die jammers zijn. Dus ja, ik denk dat er wel degelijk in sommige gevallen wat gebeurd is. Maar in andere gevallen is er bijvoorbeeld ook achterhaald dat het bijvoorbeeld een helikopter was die gezien was.
1: Oh ja.
0: In plaats van een drone.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, we moeten vooral terughoudend zijn.
1: Ja, dus we weten dat niet zeker. Nee. Tegelijkertijd moet je er altijd van uitgaan dat de mogelijkheid wel bestaat. In hoeverre zijn we inmiddels in staat om ons te verdedigen tegen drones?
0: Er wordt heel hard, we hebben het net over gehad, er wordt heel hard ontwikkeld in drone-technologie.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk net zo hard gaat de hele ontwikkeling in counter-drone-technologie.
1: Ja. De EU, begreep ik, werkt aan een EU, moet ik zeggen, want het is een Engelse term, drone wall.
0: Ja, ja, de befaamde dronemuur. Ja, ja, klopt.
3: Ja, het is toch opvallend ook dat het Midden-Oosten nu de kennis van de Oekraïne inhuurt om zich te beschermen tegen droneaanvallen uit Iran. Dat is toch heel knap van die Oekraïners hoe die zich in no time hebben doorontwikkeld.
0: Ja, ja, dat is zeker. Die zijn zo flexibel in een optreden geweest. Die hebben heel snel geleerd hoe ze op een effectieve manier iets tegen moeten doen.
1: Ja, ja, en Oekraïne helpt ook weer de Europese Unie bij het ontwikkelen van die dronemuur.
0: Ja, ja, dus je ziet, in Nederland zijn veel dronebedrijven, maar in Oekraïne zijn er ook ontzettend veel. Nou, net werd die top genoemd in Riga bij de intro. Nou, daar komen allemaal dronebedrijven bij elkaar en ook defensieministers, NAVO-mensen om te praten over hoe kunnen we dit het beste gaan inrichten.
1: Ja.
0: Dus al die landen zijn heel hard aan het investeren en langs die hele oostgrens eigenlijk detectiesystemen aan het inrichten, maar ook middelen om drones uit te schakelen.
1: Ja, om je er tegen te verdedigen. We gaan naar onze volgende beller, of apper in dit geval, Albertine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U appte ons via de NPO Luister-app met een vraag over drones en die glasvezels. Vertel.
4: Ja, nou, ik zie er zo helemaal voor me van de vliegen van die drones aan kilometerslange glasvezelkabels. Hij doet zijn werk, ja, al dan niet. Wat gebeurt er dan met die glasvezelkabels? Worden die weer opgerold? Of ligt het hele land straks vol met glasvezelkabels? Wat gebeurt
0: ermee? Ja, nou eigenlijk dat laatste. Ja, we zitten hier op de radio, maar als je even googelt, krijg je denk ik best wel een aantal hele indrukwekkende foto's waar je gewoon hele velden soort van ziet glinsteren vanuit de lucht. En die liggen gewoon helemaal vol met van dat soort glasvezelkabels. Dus je ziet eigenlijk wat er in alle oorlogen gebeurt. Die oorlog wordt gevoerd en het wordt niet meteen netjes opgeruimd na afloop. En ik denk dat we met dit soort draden, maar ook mijnenvelden en zo, echt nog wel jaren bezig zijn om dat na afloop weer netjes op te ruimen.
1: Ja, dat blijft dus gewoon liggen, Albertine.
4: Ja, tjonge, dat is wel... dat vroeg me eigenlijk wel weken af.
1: Ja.
4: Sinds ik erover gehoord had. En het is niet mooi dat het er allemaal blijft liggen. Maar ik ben wel blij dat ik nu weet. Kan ik dat ook even loslaten?
1: Ja, kunt u het loslaten. Dank u wel voor het stellen van uw vragen, Albertine. Tot slot, Nederland wil natuurlijk ook zelf drones ontwikkelen. Werkt erbij ook samen met Oekraïne. Ik kan me herinneren dat de vorige staatssecretaris ook echt geld heeft vrijgemaakt daarvoor. Hoe staat het daarmee? Gaat dat in net zo snel tempo als in Oekraïne zelf? Of lopen we toch een beetje achter de feiten aan?
0: Zo snel als in Oekraïne zelf gebeurt gebeurt het niet. Hè, maar dat land is in oorlog, dus dan gaat alle wetgeving, alle regels, dan kunnen dingen veel sneller. Maar hier gebeurt er ook ontzettend veel. Dus de landmacht, het werd net genoemd, er moeten 1000 drone-specialisten komen. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland bezig van drone-batterijen tot de drones zelf. Maar ook een bedrijf als Intellic bijvoorbeeld, die juist de software ontwikkelt om drones goed te besturen. Nou, dat bedrijf heeft ook een poot in Oekraïne. Dus die krijgt echt die kennis van de Oekraïne hier. Zodat we de juiste middelen kunnen ontwikkelen. Dus dat gaat heel hard. Ja. Ja.
1: Dank dat u er was om onze vraag hierover te beantwoorden. Mark Voskuil, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. En tot zover dus ook deze rubriek voor vandaag. Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over Oranje. De WK-koorts begint een beetje te komen en over de kansen van de Nederlands elftal wordt druk gespeculeerd. Heeft u vragen, die kunt u stellen aan Sjoerd Moussou, voetbalverslaggever van het AD. Stel ze via 0800 1101.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
5: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
1: Louisa, wat zit jij te lachen?
6: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
7: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
8: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
2: De Rode Draad. BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
9: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: NPO Radio 1. 11 uur.
1: Roos Abelman. Petra van der Putten kreeg op haar 39ste de diagnose Parkinson. Dat zette haar leven op zijn kop, maar ze is meer dan die ziekte. Hoe belangrijk dat is, dat bespreken we zo meteen met haar en met de Parkinson-expert van Nederland, Bas Bloem. Maar nu is het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
17: Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%, staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
18: Ja, die waren toch zo'n 10% duurder dan een jaar geleden. In april ook al 8%. Maar we zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie.

0: het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: Vakanties worden in mei vaak wat duurder, doordat veel mensen dan vrij zijn, zegt het CBS.
0: Dat stuurt die prijs omhoog, is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen, zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
1: De prijzen van voedsel en tabak stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd. En ook brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Eén gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. De voedselbank had vorig jaar weer meer klanten. De armoede steeg vooral onder ouderen met alleen een AOW-uitkering, ZZP'ers en andere mensen met werk. De jaren ervoor nam het aantal klanten bij de voedselbank juist af. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. In het Zeeuwse Breskens wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Britse 500 ponder werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Zo'n 200 mensen uit het dorp moesten vanochtend al hun huis uit. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs in het dorpshuis.
2: Veel bewoners zijn gewoon naar hun werk. Maar de wat oudere mensen zitten in dorpshuis De Korre, gezellig aan de koffie.
3: Heel gezellig. Heel de banketland zijn we aanwezig. Dus een hele gezellige straat. Dus nu zitten we ook bij elkaar. Dus wel leuk.
2: En nu dus allemaal hier vanwege de bom. Wat dacht u toen u dat hoorde?
3: Ja, wij wonen er aan de brandgang naast de bom. Dus ja, dat was in het begin een beetje spannend. Maar ja, die ligt er al zo lang. Dus het was eigenlijk niet echt om bang van te zijn.
2: Hoeveel meter van uw huis ligt die bom?
3: Nou, 5 meter van de schutting af. Dus dat is heel dichtbij. En dat is een hoop kranen en graven en weer opnieuw. En dat was wel een beetje eng. En nu zag het er ook wel enger uit.
2: Want er is een hele bunker omheen gebouwd.
3: Een bunker en grote zakken zand erop en grote kraan. En dan denk je, nou wat nu maar niet gaan stormen, want dan vliegt de kraan bij ons in de tuin. Maar ja, het is allemaal goed gegaan.
2: Wat vindt u ervan, meneer?
4: Ik vind het best.
2: U zit wel goed?
4: Ja, natuurlijk, het is gezellig hier nou. Dat had ik eigenlijk niet verwacht dat het zo gezellig was.
2: Dat krijgt u er allemaal bij die bom?
4: Dat krijgen we er allemaal bij.
5: Gratis.
2: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Van de gemeente.
4: Had ik wel verwacht, eigenlijk. Ja. Ja, ik kan niet alles hebben, niet? Een bolen, ja, dat had ook nog gekund.
2: Misschien komen ze nog.
4: Dat denk ik niet, ik weet het niet.
1: De bewoners mogen waarschijnlijk vanmiddag weer naar huis. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui. En dan een graad of 21.
6: Erwin, waar staan de files nog?
7: Nou, op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 2 kilometer, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam bij Knoopend Zaandam 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem Duitse grens 10 minuten vertraging door de grenscontroles vanaf Zevenaar 3 kilometer file.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur gaan we de quiz spelen. Ik geef dan nu alvast een aanwijzing voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Uit onderzoek in 13 Europese landen blijkt dat na de wolf welk ander schaapetend roofdier nu ook in opkomst is.
9: Wat gebeurt er met de PvdA?
10: Blijft de SP een hele jaar stijgen?
11: Blijft Mark Rutte een heel jaar lachen?
12: Die wordt de nieuwe leider van het CDA.
13: Of 2012 gewoon het definitieve sterfjaar van het christendemocratisch appel.
8: Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keertje meedoen? Dan kan, bel 0800 1101. Nu. U heeft Parkinson. Deze drie woorden veranderen je leven, maar bepalen niet wie je bent. Dat is de boodschap van het boek Meer dan je ziekte dat vandaag verschijnt. In het boek vertellen 12 mensen met de ziekte van Parkinson over hun passies en hun hobby's. En een van de makers van het boek is onze spraakmaker van vandaag, hoogleraar neurologie Bas Bloem. Ook aanwezig Petra van der Putten-Klauwens. Zij is een van de 12 mensen uit het boek.
14: Ja.
8: Nogmaals, goedemorgen Petra.
14: Hoi.
8: 2,5 jaar geleden was het hè, dat jij die drie woorden hoorde. Jij hebt Parkinson, toen was je 39.
14: Ja, in mijn geval dus, je hebt jong onset Parkinson. Dus vroeg ontstaande Parkinson.
8: Dat is wat anders.
14: Een heel klein beetje. Het is eigenlijk gewoon allebei Parkinson. Bij jong onset zie je iets minder tremor en iets meer dystonie.
8: Okay.
14: Of verder hetzelfde. Ja.
8: Ja, ja. Kun je eens meenemen naar dat moment dat je dat hoorde?
14: Ik denk dat dat moment voor mij anders was dan voor vele anderen die zo'n diagnose kregen. Want ik had 2,5 jaar daarvoor al gevraagd aan mijn huisarts van kan ik misschien Parkinson hebben? En toen werd ik gezegd nee, dat is bij u niet het geval. En ik heb allemaal wel onderzoeken gehad als MRI en zo om te kijken of ik dan een hersenbloeding had of een herseninfarct. En dat had ik allemaal niet.
8: Want er was iets met je aan de hand waardoor jij dacht, zou ik Parkinson kunnen hebben? Wat was dat dan?
14: Ja, een raar loopje, zoals ik het wel eens zeg. Dus mijn been die trok als een paard, noem ik het wel eens. En herhaaldelijke bewegingen, zoals tandenpoetsen en zo, die waren heel moeilijk. En je bent gewoon moe vanuit het werk. Dus vanuit het werk kwam ik thuis en ik lag gewoon meteen op de bank te slapen. En ik kon niks meer.
8: Oh ja.
14: Ja, en dan als je dus 2,5 jaar lang gewoon nog wacht en je weet gewoon niet wat het is en je voelt van alles, dan is dat echt zo moeilijk. En voor mij was dus op het moment van diagnose was een deel daarvan een opluchting van oh, ik weet eindelijk gewoon wat het is. Ik heb een naampje, we kunnen er iets aan doen, ik kan al medicatie hebben. Dan heb ik in ieder geval weer iets wat ik kan doen. En dat was voor mij heel fijn.
8: Ja.
14: Ik ben meer, hup actie. En dan kan ik iets.
8: Ja.
14: Dat is fijner dan het niet weten.
8: Oh ja, dus jij was eigenlijk blij in die zin dan met het antwoord, zal ik maar zeggen. Omdat je gewoon dan iets had om aan te pakken.
14: Ja, precies. Dus aan de ene kant is het vreselijke diagnose.
8: Ja.
14: En denk je, mijn toekomst is echt helemaal anders dan wat ik me voorgesteld had. En aan de andere kant is het een opluchting dat je eindelijk iets kan doen, ja.
8: Ja, want hoe zag je leven eruit voor je klachten kreeg?
14: Ja, dat was ook nog wel heel wisselend. Want ik zat in een IVF-periode van tevoren en ik had 3 kinderen in een jaar.
8: Drie kinderen in een jaar?
14: Ja. Dus dat maakt ook wel dat de diagnose stellen iets moeilijker is, natuurlijk. Want ja. Ik gaf dubbele borstvoeding aan mijn tweeling. Dus ik had 's nachts iedere keer 2,5 uur slaap. En dan borstvoeding 2,5 uur slaap. En je merkte wel, het is een aansturing. Dus dan denk je, ja, dan zal het wel te maken hebben met te weinig diepe slaap. En mijn hersenen zullen wel een beetje raar doen daarom. En dat maakt natuurlijk dat voor mij het extra moeilijk was om gediagnosticeerd te worden.
8: Ja, en ook als je dan zegt, ja, ik was moe na het werk. Ja, logisch natuurlijk. Als je 3 kinderen in 1 jaar krijgt, dan slaap je gewoon niet. Dan ben je gewoon
14: inderdaad,
8: moe. Ja. Bas Bloem, in het boek beschrijft u hoe mensen zoals Petra na de diagnose opeens patiënt worden en ook zo worden behandeld door hun omgeving. Wat hoort u daarover in de behandelkamer? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
9: Nou ja, het is heel dubbel. Hè? Petra zegt het heel mooi. Die 3 woorden, u heeft Parkinson, kan soms een beetje opluchting zijn, omdat het een einde maakt aan onzekerheid. En tegelijkertijd voelt het als een doodsvonnis. Dat is het niet. Maar je hele toekomstperspectief valt in duigen. En mensen hebben vaak een beeld van mensen met een eindstadium van Parkinson. Dus je dromen vallen in elkaar. En tegelijkertijd, en daar gaat het boek ook over, doet het iets met je omgeving. Mensen zijn super lief, heel goed bedoelend. Mm-hmm. Maar je bent in één keer die persoon met Parkinson.
8: Oh ja.
9: Ik ben heel benieuwd wat Petra daarvan te zeggen heeft.
8: Maar zo vragen.
9: Ja, dat gaan we er zo vragen. En wat wij met dat boek duidelijk wilden maken is dat je altijd meer blijft dan die ziekte. Veel meer dan die ziekte. Je bent een persoon met je eigen unieke wensen, hobby's. En we dachten dat hobby's iets heel moois was om te illustreren.
8: Ja.
9: Dus ik werd op een dag benaderd door Martin Hogeboom. Een hele bekende portretfotograaf. Die doet ieder jaar 1 goed doel. En ik zei nou, en toen had hij mij uitgekozen.
8: Oh ja.
9: Toen dacht ik, goh, laten wij nou 12 mensen uitzoeken. En ze portretteren met hun hobby's. Waarbij Parkinson ergens die rode draad is. Maar je ziet het nergens. Je ziet 12 mensen. En zo is Petra ook afgebeeld naar als zangeres en als sportvrouw. Hè?
8: Ja. Maar herken je wat Bas Bloem zegt? Ging je omgeving ook anders naar je kijken naar de diagnose?
14: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het misschien bij mij ook wel soms anders is. Omdat ik ook mijn eigen beeld veranderde. Dus voor de ziekte zag ik wat ik allemaal niet kon. En voor de diagnose bedoel ik. En na de diagnose zag ik in één keer, hey, dit kan ik nog wel, ondanks dat ik Parkinson heb. Waardoor ik echt mezelf eigenlijk een powervrouw vond. En dat ook misschien wel projecteerde op mijn omgeving. Waardoor mensen ook zoiets hadden van, echt heel knap. En ik heb best wel veel mensen in mijn omgeving die verpleegkundigen zijn of in de zorg zitten. Dus die veel meer snappen wat Parkinson inhoudt. En daardoor denken, wow, echt knap wat jij nog hebt gedaan, ondanks dat jij dit hebt. En ik denk dat het daarom misschien voor mij in mijn omgeving wel makkelijker is geweest dan voor sommige anderen als daar minder weet van is.
8: Dus de omgeving reageert anders. Maar hoe zit het eigenlijk in de zorg zelf? Heeft u zelf ook nog wel eens gedacht, Bas Bloemen, die zit toch een patiënt voor me in plaats van een mens die nog van alles kan?
9: Nee, ik probeer daar heel bewust van weg te blijven. Maar je ziet soms op een eerste hulp, en daar wordt natuurlijk hard gewerkt met de beste bedoelingen. Dat zegt iemand in de drukte, doe jij die knie van kamer 3, dan doe ik de hernia van kamer 8. Maar dat is meneer Jansen met een rotte knie. Of mevrouw Pietersen met een hernia.
8: Ja.
9: En we vergeten heel vaak die mens achter de patiënt te zoeken. En iedereen heeft het nu in Nederland over persoonsgerichte zorg.
8: Mm-hmm.
9: Zorg op maat, die past bij jouw wensen. Nou, dit boek is volgens mij de belichaming van dat idee van persoonsgerichte zorg. Het laat mensen zien in hun kracht, in hun waarde. En volgens mij wordt de gezondheidszorg daar beter van door te kijken.
8: Ja, dat iedereen dus weer even ziet, gaat hier over mensen.
9: Het gaat hier over mensen.
8: Over individuen.
9: Ja, individuen, ja. En ze zijn alle 12 anders. Hun hobby's zijn anders. Er zijn mannen, er zijn vrouwen, er zijn jong, oud. En ook voor hele verschillende hobby's.
8: Ja.
9: En dat maakt mijn vak ook zo mooi en zo bijzonder. Omdat je een kijkje krijgt in dat leven van mensen.
8: Ja.
14: En ik denk dat het onzichtbare vooral ook heel moeilijk is. Kijk, als ik heel slecht loop, als ik heel veel vriezing heb, dan krijg ik heel veel mensen om me heen die zeggen, oeh, gaat het. Dan denk ik, ja, dit is mijn vriezing, daar kom ik wel weer doorheen. En als ik juist veel meer mentale problemen heb, dat ik dingen niet gemultitask krijg. Dus als ik op het schoolplein sta en ze willen allemaal afspreken en een lerares komt naar me toe en een andere moeder komt naar me toe en ik krijg dat gewoon niet verwerkt en er hangt nog een kind in het rek waar ik geen oog meer voor heb. Daar snappen mensen minder dat er iets aan de hand is, omdat ze het niet zien. En ik denk dat het moeilijke is dus van Parkinson, dat het een ziekte is die je aan de buitenkant niet ziet.
8: Ja, en die dus op verschillende momenten, onder verschillende omstandigheden, zich anders uit.
14: Ja. Ja,
8: bij jou in ieder geval.
14: Ja, en ook bijvoorbeeld dat ik wel kan sporten, maar boodschappen doen, dat me echt niet lukt.
8: Ja, hoe zit dat? Hoe werkt dat?
14: Ja, verschillende dingen. Dus bij het sporten ben ik met één taak bezig, met één ding. Dus hoef ik weinig te multitasken. En als ik in de supermarkt ben, dan moet ik echt heel veel multitasken. Met het lijstje in mijn hoofd, met de route door de winkel. Wat ik allemaal moet kopen.
8: Oh, ja.
14: Wie ik nog tegenkom, dat vergeet ik mensen hoi te zeggen. Dan denken mensen dat ik arrogant ben. Maar ja, daar krijg ik gewoon soms niet mee.
8: Nee. En ik heb je verhaal natuurlijk gelezen in aanloop hiernaartoe. Je kunt ook wel eens hebben als je stress hebt. Of iemand anders heeft stress. Je man bijvoorbeeld, die komt te laat ergens.
14: Ja.
8: Dan heeft het ook meteen effect op jou. Dan freeze je. Dus dat betekent dat je gewoon even stilstaat. Zeg ik het zo goed?
14: Ja, eigenlijk wel. Een soort van stop. Ja.
8: Ja.
14: En dat gebeurt ook in je hoofd. Dus dat is ook het moeilijke. Dus als ik bijvoorbeeld bestek in de la aan het leggen ben en tegelijkertijd met iemand aan het praten, dan kan ik niet denken voor ik mes, oh, even antwoord. Terwijl iemand anders dat wel kan.
8: Oké. En hoe is het nu met jou hier in deze studio? Onder deze omstandigheden? Onder zo'n systeemplafond, achter zo'n microfoon?
14: Ik heb meer tremor dan normaal. Ja? Zoals Bas, die kent me wel langer dan vandaag. En ik heb wel veel meer tremor dan dat ik normaal heb. Ja. En dan eigenlijk in mijn hoofd denk ik, oh ja, is gewoon gezellig samen kletsen.
8: Ja.
14: Maar mijn lijf geeft aan, dit is dus stress.
8: Ja.
14: En ook het hele woord stress heeft voor mij een hele andere betekenis gekregen na diagnose dan voor diagnose. Ja,
8: oh ja, want stress heeft invloed, hè, Bas Bloem?
9: Ja, Parkinson wordt een soort thermometer voor stress. Het trillen wordt veel erger. Het lopen gaat vaak veel slechter. De stress is voor iedereen slecht. Maar juist als je Parkinson hebt, is stress heel erg slecht.
8: Ja.
9: Het maakt de symptomen erg. En we denken zelfs dat misschien de progressie harder gaat als je heel veel chronische stress hebt.
8: Oh ja.
9: Dus omgekeerd zijn behandelingen zoals mindfulness of zelfs kunst nieuwe therapieën die mensen die stressverminderend kunnen werken.
8: Ja, daar komen we zo op die andere behandelmethode. Maar Petra, heb jij je hobby's aangepast aan stressverlagende hobby's?
14: Ja, zeker, zeker. Nee, ik tekende helemaal niet voor diagnose. En na diagnose ben ik heel veel gaan tekenen. En dat is voor mij echt, als ik overprikkeld ben van mijn omgeving en ik ga op mijn iPadje zitten tekenen, dan heb ik in één keer één taak en ik denk bij iedere streek, hey, dit wordt mooier, dit wordt mooier, oh, dit is mooi, dus dat geeft mij dopamine, iedere keer een beloning en dat helpt mij heel erg en dan merk ik echt dat de klachten minder worden, dat ik helderder kan denken, minder vriezing en dat soort dingen.
8: Ben je er zelf achter gekomen?
14: Ik ben heel blij dat ik in een heel goed ziekenhuis zit en dat ik dus de onderzoekers van Bas Bloem heb om als voorbeeld te dienen.
8: Dus je hebt ergens gelezen, probeer eens te tekenen.
14: Ja, maar het is ook iets wat je zelf al wel heel snel merkt, het werkt echt. En dan ga je daarin door. Maar ook sporten. Ik sport dus heel erg veel. En dat helpt ook. Ook daarin ook weer dat ik denk, oh yes, ik heb die prestatie gedaan. Nou, heel goed van mezelf. En je hebt die dopbloeding van je hersenen, wat ook heel goed is.
8: Dopamine is ook goed?
14: Ja, alles gaat om dopamine.
8: Ja, het gaat alles om dopamine,
14: Ja,
9: dopamine is het stofje wat mensen met Parkinson tekortkomen. En dingen doen die je plezier geven. Bijvoorbeeld de hobby's die in het boek zijn afgebeeld. Maar ook sporten. Maken dat er meer dopamine vrijkomt. Dat wordt als een spons in je hersenen uitgeknepen. En gaan de symptomen worden er ook minder van.
8: Ja, dus Petra, je gaat van dopamine shot naar dopamine shot eigenlijk in je leven.
14: Ja, dat is eigenlijk ook mijn grote advies naar iedereen die Parkinson heeft. Je hoeft niet te crossfitten zoals mij of te tekenen zoals ik. Maar zoek dat wat jouw euforie geeft en wat jouw dopamine geeft. Want dat maakt dat jij in jouw dopamine je high komt, zeg maar. Ik vind het een soort van wervelwindje omhoog in plaats van een wervelwindje omlaag.
8: Ja, mooi gezegd. Bas Bloem, over die nieuwe behandelmethode. Kunst is dus iets wat werkt voor mensen met Parkinson. Hoe zit dat? Er wordt ook onderzoek naar gedaan, hè?
9: Ja, er zijn heel veel anekdotes, zoals die van Petra. En zo zijn er echt tientallen anekdotes. Dat mensen die genieten van muziek, mensen die schilderen, dat die zich beter voelen. Nou, we hebben inmiddels studies daarnaar gedaan, waarbij we mensen met Parkinson koppelden aan een consortium van kunstenaars. In Nijmegen deden we dan met Marjoke Pleinaar. En we zagen dat inderdaad stress afnam.
8: Mm-hmm.
9: Dat symptomen minder werden. Dat mensen in een soort flow terechtkwamen. Wat we eigenlijk uit topsport kennen. En heel interessant dat die goede gevoelens veel langer duurden dan die kunstsessie met de kunstenaars.
8: Okay.
9: En wat we ook zagen, en dat vind ik het allerleukste, is dat de ziekenhuisbezoeken afnamen. Dus mensen gingen naar de kunstenaar in plaats van naar de dokter. Nou, we kijken aan tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld.
8: Ja.
9: We kijken aan tegen een krimpend potentieel aan jonge mensen die voor die patiënten wil zorgen. Nou, kunst kan dus een hele mooie methode zijn om de zorg beheersbaar te houden voor onze toekomstige
8: generatie. Kun je op basis van dit onderzoek dat echt al zeggen? Van als patiënten naar kunst kijken, dan hoeven ze minder naar het ziekenhuis?
9: We hebben nu twee kleinschalige onderzoeken. We hebben een prachtig artikel gepubliceerd en dat heette If Art Were a Drug. Alle pillen behandelingen die wij gebruiken zijn getoetst in grootschalig onderzoek. Mm-hmm. Waarbij je een echte behandeling afzet tegen een nepbehandeling.
8: Ja.
9: We gaan nu in de herfst starten met een grootschalig onderzoek. Waarbij mensen ofwel kunst gaan maken met kunstenaars. Of, en dat doen we samen met het Rijksmuseum, kunst gaan bekijken en daarvan gaan genieten. En dan gaan we net als in een onderzoek naar een geneesmiddel daadwerkelijk kijken of het werkt. Maar als dat werkt, ga ik gesprekken aan met verzekeraars om te zien of we kunst kunnen inbouwen in het verzekerde pakket.
8: Oh ja, staan die verzekeraars daarvoor open?
9: Nou, weet je, verzekeraars zijn schadelastverzekeraars. Die kijken, we zijn gewend om te kijken naar brandjes blussen.
8: Mm-hmm.
9: En waar we veel meer in moeten investeren is preventie, die persoonsgerichte zorg. En als we door te investeren in bijvoorbeeld kunst of sporten mensen weghouden uit het zorgsysteem, ja, dat zou toch iedere verzekeraar moeten aanspreken?
8: Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen, ik declareer mijn Rijksmuseumbezoekje bij mijn verzekeraar, want het is goed voor mijn gezondheid.
9: Dat gesprek wil ik aangaan, absoluut.
8: Ja, Petra?
14: Ja, nou, het rare is denk ik dat mensen dan denken, oh ja, je bent ziek, je kunt misschien niet werken en je gaat leuke dingen doen en dan moet dat ook nog bekostigd worden. Dus dat mensen vinden daar misschien ook wel iets van. En maar het helpt echt, het is echt mijn medicijn. Dus zonder die leuke dingen doen, werkt het niet.
8: Nee, en dat is dus nogmaals omdat je krijgt er een dopamine rush van. Ja. Je bent eventjes gefocust op één ding.
14: Ja, als ik het niet doe, kan ik niet lopen. Als ik het wel doe, kan ik wel lopen.
8: Ja.
9: Het is stressverminderend. En ik zie ook heel veel dat mensen kunst ook zien als een methode om te laten zien wie zij als persoon, als individu zijn.
8: Ja.
9: We hebben een prachtig schilderij van een patiënt die heet Suzanne Fase. Mm-hmm. En die heeft een zelfportret waarbij er via een gat in de schedel de dopamine moleculen naar buiten stromen. Als ja, methode om te gaan met haar ziekte.
8: Ja.
9: En ik vind dat echt. Ja.
8: Want zo klinkt het wel. Het klinkt allemaal als onderzoeken die worden gedaan naar hoe ga ik ermee om? He, wat ja, kan ik allemaal nog wel? Hoe staat het met die ziekte verdrijven uit ons,
9: ja,
8: leven?
9: Ja, we moeten een aantal dingen doen. Ik ben natuurlijk toch een soort activist, ambassadeur in de strijd tegen de groei van Parkinson. Parkinson wordt op zijn minst voor een deel door de omgeving veroorzaakt, zo niet voor een groot deel. Dat zijn onder andere bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, maar het is ook luchtverontreiniging, het is zware metalen. Mm-hmm. Als we onze wereld schoner maken, is de groei aan Parkinson, daar ben ik van overtuigd, voor een deel af te remmen. En terwijl we daarop wachten, betere zorg, een hele holistische aanpak, multidisciplinaire zorg. En we hopen natuurlijk dat we op afzienbare termijn de ziekte ook kunnen afremmen voor de mensen die de ziekte hebben.
8: Ja. Dank voor dit gesprek allebei. Spraakmaker en hoogleraar neurologie Bas Bloem en Petra van der Putten-Klauwens. Het boek Meer dan je ziet, dat ligt in de winkels.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
8: Daniel Antonio Ozinga, zeg ik het zo goed?
12: Jazeker, ja.
8: Een hele goede morgen.
12: Goedemorgen.
8: Fijn dat je er bent. Je komt uit Almere, 22 lentes en je werkt op een ICT-afdeling.
12: Klopt.
8: Maar ik zie dat een van je hobby's is boulderen.
12: Ja, zeker. Ja.
8: Wat is dat ook alweer?
12: Dat is eigenlijk binnen in een hal op een muur klimmen. En dat is dan zonder beveiliging.
8: Oh.
12: Dus het is wel maar tot 5 meter of iets.
8: Oké.
12: Okay. Maar wel met een dikke mat eronder. Dus als je valt, dan.
8: Ben je wel eens helemaal naar beneden gevallen?
12: Ja.
8: Oké.
12: Okay. Je kan ook naarvallen. Heb je even last van, maar niet permanent of schadelijk.
8: Nee. Je hebt daar geen angst. Je hebt geen valangst.
12: Jawel. Maar ja, als het gebeurt, kan je weinig doen. Hè. Dus,
8: ja. En wat is er lekker aan, dat boulderen?
12: Het zijn eigenlijk allemaal puzzels. Dus als je een route hebt voldaan en het wordt steeds moeilijker, dan krijg je een beetje dopamine.
14: Er is iets heel goed ook voor de Parkinson klimmen.
12: Ja.
8: Ja? Boulder jij ook dan?
14: Ja.
8: Oh ja.
9: Leuk. Er zijn publicaties over bolderen bij Parkinson.
8: Echt waar? Nou, wilde goed, hobby's hier in de studio, wat mooi. Maar nu serieuzere zaken, want je bent hier natuurlijk nu om nieuwskenner van de week te worden. Dat is ook een beetje bolderen, maar dan in je hoofd.
12: Ja.
8: Hoogste score natuurlijk was gisteren neergezet door Kees Kapitein uit de Naarden. 56 punten. Heel veel plezier.
12: Dankjewel.
15: Duizenden Nederlanders staan inmiddels op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting.
16: In de eerste 5 maanden van dit jaar vroegen ruim 27.000 huishoudens een zwaardere aansluiting aan.
17: De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet.
18: De wachttijd kan oplopen tot 3 jaar.
15: Veel huishoudens vragen een zwaardere aansluiting aan omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal of een warmtepomp willen.
19: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken en daar doen we veel voor. We breiden de netten uit.
16: Maar de netbeheerder zegt ook dat nieuwe regels meespelen.
8: Warmtepompen, elektrische auto's, kookplaten. Naar bedrijven wordt het nu ook voor huishoudens steeds moeilijker om een zwaardere aansluiting op het stroomnet te krijgen. Vraag 1. Welke netbeheerder waarschuwt huishoudens voor langere wachtlijsten?
12: Vattenfall?
8: Nee, Liander. Vraag 2 dan. Om de schaarste op het stroomnet beter te verdelen, komen er nieuwe spelregels. Vanaf wanneer gaan die in?
12: 1 juli.
8: Ja, als gevolg van die regels moeten huishoudens die een aanvraag doen voor een zwaardere aansluiting dus langer wachten. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
20: Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden.
21: Toen werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de straat van Hormuz.
22: Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Het CBS verwacht de rest van het jaar nog hoge prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
8: Ja, hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten hebben in mei geleid tot een forse inflatie, blijkt uit cijfers van het CBS. Hoeveel procent bedroeg de inflatie afgelopen maand?
12: 3,5.
8: Ja, dat is goed. En dat is een flinke toename ten opzichte van de maand ervoor. In april bedroeg de inflatie 2,8%. Vraag 4 dan. De inflatie in Nederland is al jaren hoger dan het Europese doel van ongeveer 2%. Welke Europese instantie maakte zojuist de inflatiecijfers van de hele eurozone bekend?
12: ECB?
8: Ja, de Europese Centrale Bank. De gemiddelde inflatie in de hele eurozone bedroeg 3,2%. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie je hoort.
23: Ik heb natuurlijk nu nog 2 wedstrijden, oefenwedstrijden erbij. Ook nog een paar goede trainingen. En daar moet ik het mee doen.
8: Wie is dit?
12: Ja, ik heb hem nog voorbij zien komen in het nieuws. Ik kom even niet op zijn naam.
8: Dat is jammer, Bas Bloem weet het, denk ik.
9: Ik denk Jurriën Timber?
8: Nee, Memphis Depay.
12: Oh, ik dacht ook Timber.
8: Spits van Oranje, dat was dus ook fout geweest. Deze vraag kende voor volgvraag. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Voor de makkelijke, 1. Welke wil je?
12: Doe maar moeilijk.
8: Depay is net op tijd voor het WK hersteld van een dijbeenblessure. Hij zegt er klaar voor te zijn. Voor de hoeveelste keer is hij aanwezig bij een eindtoernooi van Oranje?
12: De 8e?
8: Nee, de 5e.
12: Okay.
8: Hij speelde tot nu toe 108 keer voor Oranje. En morgen komt daar de oefenwedstrijd tegen Algerije in de Kuip bij. Gaan we naar de hintsvraag. Over een persoon gaat het vandaag uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? En als je het antwoord denkt te weten, zeg stop.
24: 4. Vanaf nu moet ik mezelf goed tellen.
25: 3.
24: Anders gaat het ook bij mij flink in de papieren lopen.
25: 2.
24: Ik heb mijn cliënt samen met mijn echtgenote financieel uitgekleed.
25: 1.
24: Daarom heb ik een voorwaardelijke schorsing als advocaat van 4 weken gekregen.
8: Over wie gaat dit? Hij landt niet?
12: Hij landt niet, nee.
8: Nee, Geert-Jan Knoops. Vanaf nu moet ik mezelf goed tellen, knopen tellen. Uitdrukking die betekent dat je goed moet nadenken en oppassen wat je doet. Voor 3 punten, anders gaat het ook bij mij flink in de papieren lopen. Als hij binnen 2 jaar de fout ingaat, wordt hij voor 4 weken geschorst. En voor 2 punten, ik heb mijn cliënt en mijn echtgenote financieel uitgekleed. Hij heeft te veel gedeclareerd. Dat was het verwijt aan zijn adres. Daniel, je hebt 3 punten in de factor. Dat betekent dat je 19 vragen goed moet hebben om ook op te gaan. Daar gaan we.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
8: Teruglopende inkomsten uit wat zetten schoolraadjes onder druk?
12: Pas.
8: Vrijwillige ouderbijdrage. Volgens meteorologen is de kans groot dat we vanaf dit najaar te maken krijgen met welk natuurfenomeen?
12: El Niño.
8: Ja, welk land heeft na 69 dagen onderhandelen een nieuwe regeringscoalitie?
12: Denemarken.
8: Ja, TNO rectificeert een rapport over de behandeling van welke ziekte?
12: Pas.
8: Post-Covid, een nieuw Natura 2000 gebied voor de kust van Noord- en Zuid-Holland moet wat voor dieren beschermen?
12: Pas.
8: Vogels, volgens welke instantie is het vuurwerkverbod niet streng genoeg?
12: Pas.
8: Raad van State, uit onderzoek in 13 Europese landen blijkt dat na de wolf welk ander schaapetend roofdier ook een opkomst is.
12: De jakhals.
8: Ja, dat is de hintsvraag. In de tenniswereld is verheugd gereageerd op de terugkeer van welke speelster?
12: Pas.
8: Serena Williams. Diergaarder Blijdorp heeft wat voor ruzie in de diertjes laten inslapen?
12: Stokstaartjes.
8: Ja, welke kwalificaties zou president Trump premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek hebben gegeven?
12: Exacte woorden weet ik niet pas.
8: Knettergek. 2 studenten uit welk oorlogsgebied zijn met hulp van het kabinet op weg naar Nederland? Tot slot.
12: Gaza?
8: Ja, die was goed. Maar helaas niet genoeg om aan kop te gaan.
12: Helaas.
8: Nee, 5 vragen goed in het kanon. 3 in de factor, 15 punten in totaal. Maar dankjewel
12: Natuurlijk. Dat
8: je hier wilde zijn vandaag. Daniel Antonio Ozinga. Dank ook Bas Bloem, spraakmaker van vandaag. En Petra van der Putten-Klauwens. Fijn dat je er was. En dank ook nogmaals Mark Voskel voor het beantwoorden van al onze vragen over militaire drones. Zometeen hier op 1, zoals altijd, Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Morgen, wie heb jij zo te gast?
26: Roos, goedemorgen. Slecht nieuws voor Vladimir Poetin gisteren. De financiële mensen zeggen de centen raken op. Betekent dit nou goed nieuws voor ons of juist niet? Frans Ozinga is de man met wie ik ga praten. Hoogleraar War Studies aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Zo in Sven op 1.
8: Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws met Dorien Bouwman. Wens ik u nog een fijne ochtend. Dag.
27: Dit was een programma van KRO NCRV.
7: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
28: Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. De politica van Pro, voorheen GroenLinks-PvdA, maakt dat bekend op Instagram. Ze zegt dat ze in Amsterdam terug wil naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van haar partij bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenhes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De voedselbank had vorig jaar weer meer klanten. De armoede steeg vooral onder ouderen met alleen een AOW-uitkering, ZZP'ers en andere mensen met werk. De jaren ervoor nam het aantal klanten bij de voedselbank juist af. Ajax heeft een nieuwe trainer, dat melden de Telegraaf en VI. De Spanjaard Michel, die de afgelopen jaren de trainer van Girona was. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen.
0: ANWB verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 5 kilometer file vanaf Zevenaar tot de Duitse grens. De linkerrijstrook is dicht op dit moment en de vertraging is meer dan een half uur. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is de vertraging een luttele 5 minuten tussen Maarn en Bunnik.
7: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Komt Vladimir Poetin nu echt in de problemen? Die vraag dient zich aan nadat persbureau Bloomberg gisteren meldde dat functionarissen van het Russische ministerie van Financiën en van de centrale bank daar Poetin hebben gewaarschuwd dat de centen nu echt beginnen op te raken. Volgens hen zijn de uitgaven aan de oorlog met Oekraïne nu echt onhoudbaar geworden. Ook de pro-oorlogvloggers worden steeds kritischer en kritischer richting de man in het Kremlin. Kiev blijft de Russische beer maar bestoken met drones en slaagt er effectief in om de olieproductie te verminken. En op het slagveld gaat het voor de Russen ook niet bepaald voor de wind. De luchtaanvallen op Kiev gaan wel in alle hevigheid door, ook vannacht weer. Als Poetin inderdaad steeds verder in het nauw komt, wordt hij dan ook ongevaarlijker? Niet per se, is het antwoord van sommige experts die vrezen dat een aanval op een NAVO-land dan ook wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. Frans Ozinga is hoogleraar War Studies, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Gewezen F-16 vlieger ook in de rang van Commodore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als u dat bericht leest over de centen in Rusland en dat Poetin steeds verder in het nauw komt, raakt u dan minder bezorgd of bezorgder?
2: Enerzijds is het goed natuurlijk dat er een beetje oppositie komt, maar als je kijkt naar het aantal mensen, het oligarchen en oppositieleden die uit ramen zijn gevallen afgelopen jaren, heb ik niet de illusie dat Poetin heel snel bakzeil zal halen. Het voortzetten van de oorlog is namelijk voor hem bepalend en voor het handhaven van zijn status.
1: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. De gedijkluid lees ik ook experts die zeggen: wacht even, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En ja. Die beschouwen Poetin in de categorie rare katten.
2: Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Hij heeft een paar opties. En sommige mensen hebben het dan bijvoorbeeld over de inzet van niet-strategische nucleaire wapens op het slagveld, waarmee je een échec op het slagveld kunt voorkomen, dan wel een doorbraak kunt forceren. Aan de andere kant is dat wel een extreem wapen. Kijken naar de Russische nucleaire doctrine, komt dat nog niet in beeld. En hij heeft ook de waarschuwing gekregen van China, Rusland en Amerika van: joh, doe dat maar niet, want dan zwaai je er ongelooflijke gevolgen voor jou.
1: Maar wat als die oorlog in Oekraïne daadwerkelijk dreigt te verliezen? Of omdat de centen op zijn, of omdat hij toch meer en meer terrein begint te verliezen, ook op het slagveld. Ja. En de aanvallen op eigen land met die drones, met die Hornets, van een Amerikaans bedrijf gemaakt voor de Oekraïners, buitengewoon effectief wapen, maar toe blijven nemen.
2: Ja. Kijk, waar Poetin nu last van heeft, is dat intussen 40% van de overheidsuitgaven besteed wordt aan het financieren van deze oorlog. Dat de inflatie hier rond 10% zit, dat de rentevoet op 20% staat, dat steeds meer bedrijven failliet gaan in zijn eigen economie. Dat daar waar hij nog een groei kon laten zien vanaf 2022 van 4%, dat die gedaald is naar 0 tot 1%. Dat intussen er ongeveer 1,3 miljoen Russen zijn omgekomen dan verminkt en gewond aan het slagveld. En dat eigenlijk de baten van deze oorlog, als je kijkt naar de terreinwinst, eigenlijk heel gering is. Sterker nog, netto heeft hij afgelopen een half jaar terrein verloren. Hij verliest dagelijks ongeveer 1000 man... en intussen zijn de verliezen groter dan datgene wat hij maandelijks kan recruteren. Dus hij heeft grote problemen. De meeste analisten hopen dat als Oekraïne mee door kan gaan, ook met het uitschakelen van zijn olieraffinagecapaciteit, die intussen met 20-30% al vernietigd is, dat Poetin langzaam bewogen kan worden om inderdaad akkoord te gaan met dan wel een tijdelijk bestand langs de huidige frontlijn. Dat is het positieve scenario. Dat inderdaad ook voor hem uiteindelijk de overtuiging bestaat, het voortzetten van deze oorlog, daar win ik momenteel niet zoveel mee.
1: Nee, dat is het positieve scenario.
2: Ja.
1: En wat is het negatieve scenario?
2: Dat hij gewoon doorgaat. Dat hij inderdaad probeert te escaleren, ofwel in Oekraïne, maar daar heeft hij niet zoveel mogelijkheden toe. Van welke wapens zou je nog kunnen inzetten, wat we al niet hebben gezien.
1: Mm-hmm.
2: Maar dagelijks bombardeert hij Oekraïne met meer dan 200 drones en kruisraketten en ballistische raketten. De afgelopen weekend 690, gisteravond ook 650 geloof ik. Dus wat zou je nog kunnen inzetten? Dus een aantal manschappen neemt af. Hij kan te weinig recruteren, dus ook het verhogen van de soldij heeft niet meer het gewenste effect. Bovendien onttrek je daarmee ook arbeiders uit het arbeidsproces. Dan is, wat sommige analisten vrezen, een alternatief, is dat hij, om zijn status toch in stand te houden, een agressieve beweging gaat laten zien richting een van de Baltische staten. Niet met een heel grootschalige invasie, maar gewoon een kleinschalige, wat dan heet een incursion, zoals we ook in de Krim hebben gezien.
1: Ja.
2: Waarbij die eigenlijk probeert, hij heeft een korte window of opportunity, om de geloofwaardigheid van het NAVO-bondgenootschap,
1: ja,
2: en de cohesie van de Europese Unie samen met Amerika te gaan testen.
1: Juist, dus laten we zeggen, een stukje bos inpikken in Estland.
2: Ja.
1: En dan maar hopen dat de rest van de NAVO denkt, nou, voor een stukje bos gaan we niet artikel 5 inroepen.
2: Exact. Dan wel dat verschillende landen zeggen, ja, dat is waar, maar het is een veto. Of dat Amerika op dat moment zegt van, nou, wacht even, het risico op escalatie, zoals Rubio heeft gezegd, ja, is wel heel erg groot. Sorry, maar we doen even niet mee.
1: De vraag is of die Poetin dat niet al aan het doen is. Want we hebben natuurlijk onlangs ook weer een drone gezien die is geland op een flatgebouw in Roemenië.
2: Ja.
1: Dat was de 28ste incursion van het luchtruim daar. Hoe zeg je dat? Het binnendringen van het luchtruim.
2: Ja.
1: En we hebben dat natuurlijk eerder in Polen gezien, waar ook Nederlandse F-35's bij betrokken waren om die dingen uit de lucht te schieten, waar Russische drones, dat is daar vastgesteld, in, ja, Roemenië nog niet officieel. De Esten hebben er last van gehad. Dus er zijn ook mensen die zeggen, hij is het gewoon aan testen. Hij is, ja, gewoon aan testen hoe ver die kan gaan, hoezeer die ook in eigen land in problemen zit.
2: Ja.
1: Wat is uw visie daarop?
2: Dat klopt. Verschillende leiders zeggen ook al, Rusland voert al oorlog tegen ons. En wie was het ook weer, een Nederlandse auteur die zegt, het is oorlog, alleen niemand die het ziet. We praten over hybride oorlogvoering, sabotageactiviteiten, ja, door heel Europa heen. Brandstichting bij munitiefabrieken in diverse Europese landen. Ja. Een aanslag op de CEO van Rheinmetall, de grote militaire industrie, die is gelukkig verijdeld. We hebben allerlei drones gezien, kleinere drones, bij allerlei vliegvelden in Noorwegen, Denemarken, maar ook in Nederland.
1: Ja.
2: Dus kijk, Poetin heeft in het begin van deze oorlog gezegd, luister, de oorlog in Oekraïne gaat niet alleen over Oekraïne. Het is een oorlog tegen het Westen.
1: Mm.
2: Het is een oorlog die gaat over de toekomst van Europa. Hij ziet ons als existentiële vijand. Onze hele manier van leven, het liberalisme, individuele vrijheden en dergelijke, ziet hij als bedreiging voor het regime.
1: Ja.
2: Dus dat is al lang aan de gang en dat is aan het intensiveren. En de directeur van de Duitse inlichtingdienst heeft ook al gezegd tegen Poetin van, joh, stop eens even, pas op, want wij kunnen op een gegeven moment deze hybride aanvallen gaan beschouwen als artikel 5.
1: Ja, nou, vooralsnog zijn ze er niet mee gestopt, toch? Intussen komt er bericht binnen via het ANP dat de Verenigde Staten nadenken over plaatsen van kernwapens in meer Europese landen. Dat schrijft de Financial Times. Zo hopen de Verenigde Staten bondgenoten gerust te stellen die bezorgd zijn over slinkende Amerikaanse bescherming. Amerikaanse functionarissen zeggen, lees ik maar even voor, dat stationering wordt overwogen in andere dan de huidige 6 NAVO-landen. Volgens de krant zijn dat de Baltische Staten en Polen die geïnteresseerd zijn.
2: Ja.
1: Nou, 6 landen, daar horen wij bij, hè. Dat is het publieke geheim in Nederland. Die Baltische staten en Polen, als die Amerikanen ze daar neer gaan zetten, wat gaat dat dan met de Russen doen?
2: Keren we eigenlijk terug naar een situatie zoals we hadden in de Koude Oorlog. Je hebt namelijk dan niet-strategische kernwapens redelijk dicht bij het frontlijn zitten.
1: Ja, behalve dat in de Koude Oorlog het Balticum bij Rusland hoorde.
2: Correct.
1: Tegen hun zin in, overigens. En Polen ook.
2: Ja. En Amerika doet dit inderdaad om met name Polen gerust te stellen. Want je zag al dat vorig jaar de Polen zeiden van, luister, als we moeten gaan twijfelen over de nucleaire garantie vanuit Amerika, misschien moeten dan wij ook gewoon zelf kernwapens hebben. En dat moet je ook zien in de context van het aanbod van Macron. Die zegt, luister, misschien moeten we de nucleaire paraplu van Europa ook gaan, de Franse capaciteit ook gaan beschouwen als onderdeel van de nucleaire paraplu van Europa.
1: Ja, en Nederland heeft zich daar ook bij aangesloten. Ja. Gisteren werd bekend dat ook Polen Polen en de Fransen nu ook een daadwerkelijke deal hebben gesloten. Ja, echt
3: en
1: een
3: Noren ook, als ik me niet vergis.
1: Nee, ik bedoel de Noren. Wat zei ik? De Polen? Nee, ik bedoel de Noren.
3: Ja.
1: Die zijn ook daadwerkelijk nu gaan schuilen onder die Franse kernwapenparaplu. Ja. Zou dit dan ook een Amerikaanse reactie kunnen zijn op dat feit dat ze zeggen, ho, wacht even, wij blijven toch wel degene in Europa die daar met de paraplu omhoog staan?
3: Ik denk wel dat ze zich een beetje zorgen daarover maken. Ze willen niet een nucleaire alleingang van Europa hebben. Aan de andere kant, voor Europese veiligheid is het alleen maar goed dat als je inderdaad parallelle initiatieven op dit vlak ziet. Kijk, dat Franse aanbod, dat klinkt heel boeiend natuurlijk, maar daar zitten nog heel veel haken en ogen aan. Ja. Heel veel is onduidelijk van, oké, wat bedoelt Macron precies? Het blijven Franse nucleaire wapens. Ja. Gaan we de Franse nucleaire wapens onder Europese vliegtuigen zien? Of tijdens een crisis worden ze dan vervolgens gedistribueerd naar verschillende bases, zodat de Franse nucleaire macht minder kwetsbaar wordt.
1: Dan gaan we ze onder Amerikaanse vliegtuigen zien. Dat is misschien een betere vraag. Want heel veel NAVO-lidstaten maken gebruik van Amerikaanse jachtvliegtuigen. Precies. Wij ook.
3: Ja.
1: Wij hebben een kerntaak in de NAVO. En een van de redenen om voor de F-35 te kiezen als opvolger voor uw vliegtuig, althans het laatste vliegtuig, de F-16, was het feit dat wij een kerntaak hadden. Even los van de kwaliteiten van dat toestel.
3: Ja, correct. En dat geldt ook voor Duitsland. Merz heeft ook gezegd tegen Macron van, luister, betekent het dan dat ik onder mijn nieuwe F-35's, die ik juist voor de nucleaire taak heb aangeschaft, ook de Franse wapens gaan zien? Dat vergt een enorme softwareaanpassing.
1: En gaan die Amerikanen dat toestaan?
3: En gaan de Amerikanen dat toestaan. Dat is inderdaad, met andere woorden, dit is een lopende onderhandelingen met al deze haken en ogen die in de grote geheimhouding terecht nog besproken moeten worden. Maar inderdaad, ik denk wel dat je dit Amerikaanse initiatief in die context moet plaatsen, maar ook als tegenhanger voor de aankondiging dat 5000 man uit Europa worden weggetrokken.
1: Ja, en dat heeft dan weer alles te maken natuurlijk met de afschrikkingsmacht richting de Russen. En dan kijken we naar de oostflank van het NAVO-grondgebied, waar die drones dus, en trouwens ook af en toe jachtvliegtuig binnenvliegen, en spionagevliegtuigen verdraaid dicht in de buurt van van de grenzen van het luchtruim komen. We zijn bezig binnen het NAVO-verband en binnen Europa ook om daar een drone wall te bouwen. Dat is een soort afschrikking met in drie lagen. Voor laag overvliegend wapentuig, iets hoger en heel hoog.
3: Ja.
1: Maar ik lees overal dat het volgend jaar klaar zou moeten zijn, maar dat het vermoedelijk niet gaat lukken vanwege regelgeving, bureaucratie, onderling gedonder en het feit dat iedereen vooral zijn eigen defensieindustrie wil laten mee profiteren. Klopt dat?
3: Dat is een negatief perspectief voorop. Aan de andere kant kun je zien van, luister, we zien een waanzinnige proliferatie van allerlei droneproducenten, maar ook counter-drone, tegenmaatregelen, waarnemingssystemen. Dat is momenteel een wildgroei. En op een gegeven moment zul je daar standaardisatie in gaan zien. Maar het begint er natuurlijk mee dat elk land een verplichting heeft om zijn eigen luchtruim te kunnen verdedigen.
1: Ja.
3: Polen gaat niet zitten wachten op wat Frankrijk gaat doen als Polen wordt binnengedrongen met drones.
1: Mm.
3: Dus je praat eigenlijk uiteindelijk over het ontwikkelen van een geïntegreerd Integrated Air Missile Defense System. Net zoals we hadden in de oude Koude Oorlog. Toen stond heel Duitsland vol met Nikes en Patriots, met je misschien nog wel.
1: Ja.
3: We konden luchtoverwicht garanderen en daarmee onze logistieke lijnen ook verdedigen.
1: Ja, dat hebben we nu niet meer.
3: Rutte heeft vorig jaar ook gezegd, luister, wij moeten onze luchtverdediging met 400% doen toenemen in Europa. En alleen al in de eerste 2 jaar van de oorlog heeft Oekraïne 5000 luchtverweerraketten de lucht in moeten schieten. Die hebben wij niet in Europa.
1: Nee.
3: Dus we praten over een enorme inhaalslag. Dat betreft de verdediging tegen vliegtuigen, raketten en kruisraketten.
1: Ja.
3: En dan komen de drones nog eens bij. Maar de drones zijn van iets andere orde dan bijvoorbeeld ballistische raketten waar je Patriots voor nodig hebt.
1: Ja.
3: Dat zijn lokale verdedigingssystemen. En dan praat je inderdaad bijvoorbeeld in de context van Nederlands. Oké, wie heeft dan de detectiemiddelen? Wie heeft de middelen om ze uit te schakelen? Maar met name, wie heeft de bevoegdheid om ze uit te schakelen als ze niet boven militair terrein vliegen? Want dat is waarschijnlijk de burgemeester.
1: Ja, oh, hè?
3: Ja.
1: Dus dan zit iedereen op het NAVO-hoofdkwartier naar schermen te kijken en naar radarschermen en die denken, wij moeten nu gaan optreden. En dan moet er ergens een burgemeester worden gebeld?
3: Nee, je hebt twee verschillende typen dronesverdreiging. Je hebt de drones zoals in Polen zagen, die gedragen zich als een soort kruisraket.
1: Ja.
3: Maar we hebben ook de drones gezien die bijvoorbeeld boven vliegveld van Volkel
1: of spionagedrones.
3: Ja, of in ieder geval verstorende drones die ook het luchtverkeer van Schiphol kunnen verstoren.
1: Pestdrones.
3: Die best wel ook bewapend kunnen worden op een gegeven moment.
1: Ja.
3: Nou, dan er zijn verschillende contexten. Wat we in Polen zagen, dat is gewoon een beetje een traditioneel luchtverdediging. Daar heb je ook drone-verdedigingscapaciteiten van nodig. Dat zijn grotere drones. Dat zijn andere drones die je plots boven Volkel zagen.
1: Maar goed, stel, er hangt zo'n drone opeens boven Schiphol.
3: Ja.
1: Dan moet de burgemeester van de Haarlemmermeer worden gebeld of wat er moet gebeuren?
3: Momenteel worden protocollen ontwikkeld. Dus met waar Defensie bij betrokken is. Ja. Met name de luchtmacht natuurlijk, die momenteel de middelen heeft. Ja. De veiligheidsregio's. En met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.
1: Ja.
3: Welke regelgeving zit er om dit vraagstuk heen? Want als een drone plotseling uit de lucht wordt geschoten en je loopt het risico dat het op een huis terechtkomt.
1: Ja.
3: Wie is dan aansprakelijk?
1: Ja, dat geldt natuurlijk, die discussie geldt evenzeer aan de Oostflank. Die discussie speelde ook in Roemenië. Namelijk, gaan we dat ding nu neerschieten of niet? En bovendien was de tijd heel beperkt. 4 minuten begreep ik daar van de minister van Defensie, meen ik uit mijn hoofd. In elk geval, dat ding kwam aanvliegen en ze waren er niet op voorbereid. En met een jachtvliegtuig ben je nooit in 2 minuten in de lucht, toch?
3: Niet in de lucht, als je in de lucht hangt. En dat hoop je dan, dat je early warning, voorwaarschuwingen hebt, dan kun je op tijd zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Polen in oktober vorig jaar.
1: Ja, toen wij daar ook ingrepen. Overigens, wij zijn met onze Patriots nog steeds aanwezig in Polen en die missie is verlengd tot aan het einde van het jaar. Begreep ik gisteren. Als we dan kijken naar onze betrokkenheid daar, hebben we ook nog een nieuw NAVO-hoofdkwartier dat gaat worden opgericht samen met de Duitsers.
3: Het is een bestaand hoofdkwartier. Ja. Het is het eerste Duitse Nederlandse legerkorps.
1: Ja, in Münster staat het.
3: In Münster. En inderdaad, nu zijn de plannen, en die lopen al een tijdje, om in de Baltische Staten daar een hoofdkwartier te gaan creëren. Wat uiteindelijk aansturing gaat geven aan de landmachteenheden daar, internationale eenheden daar.
1: Zoals ik het begrijp, wordt dat hele project in principe aangestuurd vanuit Münster. En bij dat eerste Nederlands-Duitse legerkorps. Maar is het nog onderwerp van gesprek of daar ook daadwerkelijk een fysieke plek komt in Estland, om daar zo'n hoofdkwartier neer te zetten. Maar als dat gebeurt, is het wel de bedoeling dat de Nederlanders en de Duitsers dat gaan bemensen, samen met 14 andere landen, maar wij in grotere getalen. Gezien uw eerdere betoog in deze uitzending en dus de toenemende dreiging van de Russen, is de kans dan groter dat wij in een direct vuurgevecht met de Russen terechtkomen?
3: Ja, is het antwoord. Maar we zaten natuurlijk al met internationale eenheden. Dat vanaf 2014 zat je daar met de Enhanced Forward Presence. Internationale bataljons. Die nadrukkelijk bedoeld waren niet zozeer als verdedigingsmiddel, maar wel als een struikeldraad eenheid. Nou, zonder adequaat materieel, zonder luchtverdediging, zonder luchtsteun, zijn dat niet zozeer struikeldraad eenheden, maar meer sitting ducks. En sinds eigenlijk de oorlog in Oekraïne zie je dat er
1: dat zijn struikeldraad eenheden?
3: Nou, dat is eigenlijk de bedoeling dat mocht Rusland de grens over willen komen, dat Rusland niet alleen Estse troepen tegenkomt of Litouwse troepen. Nee, je komt de hele NAVO tegen. En dus weet je zeker dat de hele NAVO ook betrokken gaat raken in het conflict. En dat heeft een grotere afschrikkende werking dan naar Rusland toe, dan alleen maar een individuele land.
1: Ja, maar goed, als de Amerikanen ook in het Balticum kernwapens gaan neerzetten, we hadden het er net over, dan zal Poetin zeggen, dit is een volgende escalatie in de bedreiging van Rusland. En hier kan ik niet tegen optreden. Denkt u niet?
3: Ja, in Kaliningrad staan ook al kernwapens.
1: Ja, maar die zijn van de Russen.
3: Ja, dus je praat eigenlijk over pariteit. De NAVO is met een enorme inhaalslag bezig.
1: Kaliningrad is dat stukje tussen. Als we dan kijken naar onze betrokkenheid daar, hebben we ook nog een nieuw NAVO-hoofdkwartier dat gaat worden opgericht samen met de Duitsers?
3: Het is een bestaand hoofdkwartier. Het is het eerste Duitse Nederlands legerkorps.
1: Ja, in Münster staat het.
3: In Münster. En inderdaad, nu zijn de plannen, en die lopen al een tijdje, om in de Baltische Staten daar een hoofdkwartier te gaan creëren. Wat uiteindelijk aansturing gaat geven aan de landmachteenheden daar, internationale eenheden daar.
1: Zoals ik het begrijp, wordt dat hele project in principe aangestuurd vanuit Münster. Bij dat eerste Nederlands-Duitse legerkorps. Maar is het nog onderwerp van gesprek of daar ook daadwerkelijk een fysieke plek komt in Estland, om daar zo'n hoofdkwartier neer te zetten. Maar als dat gebeurt, is het wel de bedoeling dat de Nederlanders en de Duitsers dat gaan bemensen, samen met 14 andere landen, maar wij in grotere getalen. Gezien uw eerdere betoog in deze uitzending en dus de toenemende dreiging van de Russen, is de kans dan groter dat wij in een direct vuurgevecht met de Russen terechtkomen?
3: Ja, is het antwoord. Maar we zaten natuurlijk al met internationale eenheden. Vanaf 2014 zat je daar met de Enhanced Forward Presence. Internationale bataljons.

0: samen met 14 andere landen, maar wij in grotere getalen. Gezien uw eerdere betoog in deze uitzending en dus de toenemende dreiging van de Russen, is de kans dan groter dat wij in een direct vuurgevecht met de Russen terechtkomen?
1: Ja, is het antwoord. Maar we zaten natuurlijk al met internationale eenheden. Dat vanaf 2014 zat je daar met de Enhanced Forward Presence. Internationale bataljons. Die nadrukkelijk bedoeld waren niet zozeer als verdedigingsmiddel, maar wel als een struikeldaad-eenheid. Nou, zonder adequaat materieel, zonder luchtverdediging, zonder luchtsteun, zijn dat niet zozeer struikeldaad-eenheden, maar meer sitting ducks. En sinds eigenlijk de oorlog in Oekraïne zie je dat de NAVO...
0: Wat zijn struikeldraad-eenheden?
1: Nou, dat is eigenlijk de bedoeling dat mocht inderdaad Rusland de grens over willen komen, dat Rusland niet alleen Estse troepen tegenkomt of Litouwse troepen. Nee, je komt de hele NAVO tegen. En dus weet je zeker dat de hele NAVO ook betrokken gaat raken in het conflict. En dat heeft een grotere afschrikkende werking naar Rusland toe dan alleen maar een individuele land.
0: Ja, maar goed, als de Amerikanen ook in het Balticum kernwapens gaan neerzetten, we hadden het er net over, dan zal Poetin zeggen, dit is een volgende escalatie in de bedreiging van Rusland en hier kan ik niet tegen optreden. Denkt u niet?
1: Ja, in Kaliningrad staan ook al kernwapens.
0: Ja, maar die zijn van de Russen.
1: Ja, dus die praten eigenlijk over pariteit. De NAVO is met een enorme inhaalslag bezig.
0: Kaliningrad is dat stukje tussen Polen en het Balticum, even voor de duidelijkheid.
1: Precies. En de kernwapens zijn er nog niet. We hebben het over het mogelijk maken dat ook Baltische vliegtuigen klaargemaakt worden om eventueel Amerikaanse kernwapens te kunnen gaan vervoeren. Dat wil niet zeggen dat de kernwapens nou inderdaad fysiek liggen. Ja. Dus dat is nog helemaal niet duidelijk. Maar de NAVO is bezig met een waanzinnige inhaalslag. Dus als we het tegenwoordig hebben over 3,5%, is dat eigenlijk een terugkeer naar datgene wat we in de Koude Oorlog jaarlijks uitgaven aan defensie. Nou, we weten nu ook dat we steeds meer moeten gaan betalen omdat de Amerikaanse steun misschien wat minder gaat worden. Nou, dat praat je al over 3,5%. We zijn echt met de inhaalslag bezig. En in die context moet je ook dat nieuwe hoofdkwartier zien van Nederland en Duitsland in de Baltische Staten. Dat is een framework headquarter. Met andere woorden, daar pluggen internationale eenheden in. En dat is onderdeel van de Europeanisering van de NAVO, waar iedereen sinds vorig jaar de Den Haag-top over praat. Wij moeten meer onze eigen broek gaan ophouden.
0: Maar de bedoeling is ook van een hoofdkwartier dicht bij de frontlinie. Ja. En dat je sneller kunt ingrijpen. Dat je dichter bij het vuur zit, letterlijk.
1: Correct. En als het spannend wordt en je zit nog in Münster, ben je te laat.
0: Terug naar de Russische dreiging. U hebt uw leven lang gediend in de luchtmacht.
1: Ja.
0: Bij de luchtstrijdkrachten tegenwoordig hoort daar ook het heelal bij.
1: Ja.
0: Wat schetst onze verbazing? De Russen zijn daar ook bezig, lazen wij, met het omsingelen van een Finse radar-satelliet.
1: Ja.
0: Dus dat is een satelliet waar de Oekraïners gebruik van maken. Noem je dat een spionagesatelliet eigenlijk?
1: Ja, surveillance-satelliet, waarnemingssatelliet. Spionage is de klinkt sexy.
0: Een satelliet die kijkt in elk geval in foto's en beeld doorstuurt naar het aardoppervlak.
1: Precies.
0: Volgens het bericht zijn die Russen bezig om hun satellieten te verplaatsen om die satelliet mogelijk te vernietigen.
1: Vooralsnog wordt het gezien als intimidatie. Maar ook hier, als we even uitzoomen van waar past dit in? We hebben afgelopen 10 jaar een militarisering van de ruimte gezien. De ruimte wordt steeds meer gezien als de volgende frontlijn, het volgende domein waar slag geleverd wordt. Volgens mij in 2008 heeft China al een keertje laten zien dat ze een satelliet kunnen uitschakelen vanuit de aarde. Rusland heeft, als we de berichten mogen geloven, ook een satelliet met een kernwapentje in de ruimte geplaatst. Rusland heeft verschillende mogelijkheden om de satellietcapaciteit van het Westen niet te neutraliseren, maar wel te verstoren. Dat kan op verschillende manieren plaatsvinden. Je kunt een satelliet inderdaad benaderen met een andere satelliet. Je kunt het tegenaan botsen. En wat je dan krijgt is gewoon een fragmentatie van die satellieten. En die fragmentatie zorgt er weer voor in de ruimte dat ook andere satellieten worden beschadigd. Met andere woorden, je krijgt een watervaleffect van satellieten. Dat is één mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid is dat je de communicatiemiddelen, de communicatielijnen tussen de satelliet en het grondstation gaat verstoren met cybermaatregelen.
0: Ja.
1: Of dat je het grondstation zelf gaat aanvallen, fysiek, dan wel met cyberaanvallen.
0: Ja, maar nou hebben we het hier over een Finse satelliet.
1: Ja.
0: En we weten allemaal dat de regeringsleider van Finland een goede vriend is, in ieder geval op de golfbaan van Donald Trump.
1: Ja.
0: Stel nou dat de Russen aan zijn satelliet gaan zitten en dat ding onklaar maken of vernietigen. Is dat dan meteen, dat is toch een aanval op Finland dan, alleen dan in het heelal, dat is dan de eerste gevechtshandeling in de

0: ruimte.
1: Ik moet even kijken wie de eigenaar van deze satelliet is. Volgens mij is het een commerciële satelliet. Aha. Dat is een ander fenomeen, de commercialisering van de ruimte. Wie de grootste gebruiker van satellieten is momenteel Elon Musk.
0: Ja.
1: En de satellietwaarnemingscapaciteit
0: Zolang Mars niet van hem is, heeft hij nog geen eigen staat.
1: Nee, maar hij gedraagt zich wel als een statelijke actor in. Dus als je kijkt naar zijn invloed. En de Russen hebben grote militaire problemen moeten incasseren toen Starlink vervolgens niet meer beschikbaar was voor hen. Dus dan zie je wat voor invloed zo iemand als Musk heeft. Maar de commercialisering van de ruimte betekent intussen dat iedereen satellietwaarnemingscapaciteit kan kopen. En dit kon best wel eens een commerciële satelliet van de Finnen zijn. Ja. En niet zozeer in de handen van de Finnen zelf, van de Finse overheid.
0: Ja, maar zal dat niet als zodanig toch worden geïnterpreteerd door Helsinki op dat moment? Wij worden aangevallen door de Russen en het heelal hoort. Cyber en space horen tegenwoordig ook onder artikel 5, toch?
1: Nou, exact. Space wordt dus gezien als een nieuw domein van oorlogvoering. En afhankelijk van de schade en de impact en of dat gecompenseerd kan worden met andere satellieten, zal dit inderdaad zeer serieus worden beschouwd en tot grote ophef leiden.
0: Als we nog even verder uitzoomen, dan komen we in het Midden-Oosten terecht.
1: Ja.
0: Dan is er een telefoongesprek geweest tussen de Amerikaanse president en de Israëlische premier. Waarbij de Amerikaan de Israëliër knettergek heeft genoemd. Ja. En heeft geroepen, waar ben jij nou mee bezig? Terwijl dat toch de man is die hem volgens in ieder geval een reconstructie van de New York Times heeft overgehaald om die aanvallen op Iran te beginnen.
1: Ja.
0: Als je nou dit allemaal tegen het licht houdt en echt uitzoomt naar het grote geopolitieke plaatje. En de Amerikaanse wens om troepen hier weg te halen. En je kunt niet zeggen dat die oorlog in het Midden-Oosten een geweldig eclatant succes is geweest, toch? Bijna het omgekeerde.
1: Exact.
0: Toch? Ja. Heeft hij het allemaal erger gemaakt? Heeft hij de Ayatollahs machtiger gemaakt uiteindelijk?
1: Deze oorlog heeft veroorzaakt dat het regime versterkt is. Dat er weer demonstraties pro-regime in Teheran plaatsvinden. De rakettenvoorraad van Iran bestaat nog steeds, 70% is nog steeds aanwezig. Ze produceren momenteel nieuwe kruisraketten en drones. De Houthis zijn in het geweer gekomen, dus de proxies, de Hezbollah en de Houthis zijn nog steeds levend. De voorraad kernmateriaal,
0: uraniummateriaal,
1: is nog steeds niet in handen van Amerika. Dus Amerika heeft geen enkele van zijn strategische doelstellingen bereikt. Het regime is al überhaupt niet.
0: Nee.
1: En als je dan kijkt naar de schade die Amerika over zichzelf heeft afgeroepen en over ons, economische schade, maar militair ook, als je ziet hoeveel voorraden van de voorraad raketten Amerika zelf heeft moeten inleveren met al die aanvallen, maar ook luchtverdedigingscapaciteiten die ze intussen uit Korea en Japan hebben moeten weghalen. China ziet dit als een verzwakking van de Amerikaanse positie in de Zuid-Chinese Zee. Want verschillende van die middelen waren ook nodig uiteindelijk in een crisis voor de verdediging van Taiwan. De golfregio, die vertrouwen Amerika toch veel minder. En vervolgens zie je dat Amerika ook troepen moet weghalen. Alle allianties waar Amerika in betrokken was, dat geldt voor alle internationale organisaties die Amerika zelf heeft opgericht na 1945, daar zie je eigenlijk een teloorgang.
0: Ja.
1: Uitermate
0: maar zou het effect daar niet van kunnen zijn dat uiteindelijk Europa toch weer belangrijker wordt voor de Verenigde Staten, aangezien ze elders gezichtsverlies leiden en aan macht inboeten?
1: Dat zou je hopen.
0: Ik het eindig een beetje prettig.
1: Ja, maar als je kijkt naar de uitspraken van Trump eind jaren 80, in de jaren 90, dan zei hij al, Amerika moet zich terugtrekken uit de NAVO. Dat heeft hij in zijn eerste regeringsperiode ook gezegd. Artikel 5, ik garandeer het niet. Hij gelooft niet in allianties. Hij gelooft in neo-imperialisme.
0: Goed, zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn. Opnieuw bij de NAVO-top in Ankara volgende maand, waar het ook gaat over de besteding van al die centen waar wij het over hadden. In de tussentijd blijven de ogen gericht op Vladimir Poetin en wat hij gaat doen. Frans Ozinga, hartelijk dank voor uw komst hier.
1: Dank u wel.
0: Naar deze studio. Hier gaat één vandaag verder, dames en heren, met Lammert de Bruin. En Lieke Moman zag ik lopen op de gang. Ik spreek u graag morgen weer met een andere gast. Ik wens u een hele fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
5: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
3: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
6: Ja, dat klopt wel.
3: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
6: Er komen dingen ervoor die niet heel fijn zijn.

0: Stof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008? Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: NPO Radio 1. 12 uur.
13: Lammert de Bruin.
14: Goedemiddag. Heeft u de ramen goed dicht en de was binnengehaald? Voor vanmiddag en vanavond is code geel afgegeven voor enkele stevige onweersbuien. Vorige week ging het al mis in het oosten van het land. En dan is El Niño ook nog eens onderweg. Verzekeraars maken zich zorgen over de toenemende schade door extreem weer. Straks in één vandaag na het NOS-journaal. Martijn van Beek.
15: Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 16 mensen gedood. Ook zijn volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen gewond geraakt. Meerdere steden werden bestookt met drones en raketten. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. In Dnipro werd het lichaam van een kind van 3 geborgen dat vastzat onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%, staat in een eerste raming van het CBS. In april was de inflatie nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen. Zo werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de Straat van Hormuz. Maar ook andere kosten liepen volgens het CBS op. Zo zijn vakanties ook duurder geworden. Aan de andere kant stegen de prijzen van voedsel en tabak minder hard dan verwacht. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn het ook steeds meer armen die wel werk hebben.
16: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken. Dus ja, we zien wat dat betreft ons klantenbestand wel veranderen.
15: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn twee doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de twee doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opvangen in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Ze was nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. De partijtop was hierover niet ingelicht. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. GroenLinks-PvdA en D66 willen daar verandering in brengen, zegt GroenLinks-PvdA-kamerlid Songül Mutluer.
17: Wat wij willen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
15: Nu is zo'n gecombineerde achternaam alleen mogelijk als beide ouders instemmen. Maar dat kan gedoe opleveren als de ouders bijvoorbeeld uit elkaar zijn.
17: Dan wordt de weigering van de toestemming voor een dubbele achternaam heel vaak gebruikt als drukmiddel. Ja, en dan komen vrouwen daardoor regelmatig in een lastige positie terecht. Maar ik heb ook vrouwen gesproken die geadopteerd zijn en die heel graag hun eigen familienaam, hun eigen geschiedenis door willen geven aan hun kinderen.
15: Het voorstel wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer en krijgt waarschijnlijk een meerderheid. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar García. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. En het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui en dan een graad of 21.
14: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Erwin Dart, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontrole, 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens ook 10 minuten vertraging om dezelfde reden. En door een spoedreparatie staat dan file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. 4 kilometer, de vertraging is net geen 10 minuten.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: NPO Radio 1.
18: Avro Tros.
14: Volgende week begint het WK voetbal, maar niet iedere voetballiefhebber uit ons opiniepanel is van plan om te gaan kijken. Waarom niet? Dat vragen we zo aan Joyce Boverhuis. En Lieke, Amerika maakt zich op voor de NBA-finale.
27: Ja, Lammert, en alle ogen zijn vanavond gericht op een nieuw basketbaltalent uit Frankrijk. Zometeen alles over deze misschien wel nieuwe Michael Jordan.
14: Nu eerst Code Geel.
13: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
14: Ja, in het hele land op Zeeland na wordt vanmiddag noodweer verwacht. Vorige week ging het al tekeer in het oosten van het land. Hagel, blikseminslag, hevige buien en zware windstoten. Met flinke schade tot gevolg. In hoeverre krijg je die schade nou vergoed van de verzekering, nu dit type weer steeds vaker voor lijkt te komen? Verzekeringsexpert Michel Ipma van Independer, goedemiddag.
28: Goedemiddag, hallo.
14: En klimaatexpert Peter Siegmund is ook aan de lijn, ook goedemiddag.
29: Ja, goedemiddag.
14: Ja, meneer Siegmund, vanavond dus vanmiddag code geel. Afgelopen weekend ging het al mis in het oosten van het land. Is dit nu het nieuwe normaal voor de Hollandse zomers?
29: Buien in deze zin van het jaar hebben we altijd al gehad. Maar we zien wel, hevige buien, maar we zien wel dat het aantal dagen met hevige neerslag toeneemt in Nederland. Dat heeft te maken met dat Nederland warmer is geworden. En dan zit er meer vocht in de lucht. Dus als het regent, dan regent het harder.
14: En dan komt er in één keer heel veel dus naar beneden.
29: Ja, ook wel vaker in iets kortere tijd. Omdat er meer vocht in de lucht zit, valt er in een bui meer naar beneden. Maar daardoor komt er ook meer condensatiewarmte vrij als dat vocht condenseert tot water. Ja. En daardoor wordt die bui extra warm ten opzichte van de omgeving. En dat wordt dan hele lichte lucht. En die vloept dan vrij makkelijk omhoog. Net zoals een bal onder water in een zwembad, als je hem loslaat, die vloept omhoog. Dat gebeurt in de lucht ook.
14: Oh ja.
29: Dat effect wordt wat sterker in een warmer klimaat. En daardoor wordt die bui zeg maar in een kortere tijd uitgevrongen. Dus er komt meer regen uit en ook nog eens een keer in een kortere tijd. Dus als je er toevallig onder zit, krijg je... Ja,
14: ja, dan krijg je dat pak. En hoe zit dat dan met die wind? Want die lijkt dan ook ineens heel erg hard aan te trekken.
29: Nou, er kunnen inderdaad korte, lokale, hevige winden met buien gepaard gaan. En die kunnen ook wat toenemen. De stormen zoals wij die in de winter hebben overigens, die nemen niet toe of af door klimaatverandering. Dat blijft ook hetzelfde. Maar kortdurende nogmaals, lokale zomerstormen die lokaal veel schade kunnen veroorzaken, die kunnen vaker voorkomen. Ja,
14: ja, meneer Ipma, en dan bellen we de verzekering. Stel, er valt vanmiddag een boom op je gevel, wat moet je dan doen?
16: Nou, zorgen dat je in ieder geval ten eerste veilig bent. En vervolgens je verzekeraar bellen. Want gelukkig is een storm en dit soort weer verzekerd op de woonverzekering.
14: Ja, en onweer is ook verzekerd.
16: Ja, onweer is ook verzekerd. Als je het gaat hebt over de harde wind, dan kijkt de verzekeraar, vindt de verzekeraar het echt een storm als dat vanaf windkracht 7 is. Daarvoor is het wel een harde wind, maar als er dan iets van je dak afwaait of er gebeurt iets aan je woning, dan hadden ze dat gelegen aan wat slechter onderhoud. Oh. Mocht het nou gepaard gaan met onweer. Nou, gelukkig is dat ook gewoon op de woonverzekering wel gedekt. Je hebt hier en daar nog wel wat oude polissen met een basisdekking waarbij de inductieschade, hè, vaak wordt de inslag niet zozeer direct een brand, maar komt er een stroompiek waardoor je apparaten kapot gaan. Oh. Ja, daar zie je af en toe nog wel wat polissen die dat niet verzekeren, maar gelukkig zijn dat meer uitzonderingen dan de rest.
14: Dus dan is er blikseminslag geweest, die apparaten zijn kapot, maar dat is dan niet verzekerd?
16: Dat kan in een enkele oude polis met een basisdekking kan dat nog zo zijn.
14: Dat zijn die kleine lettertjes zeker.
16: Ja, dat zijn die vervelende kleine lettertjes altijd.
27: Moet je dan gelijk opzoeken als we jullie bellen van is het nou windkracht 6 of 7? Want het zou ook wel knap vervelend zijn als het dan net windkracht 6 is.
16: Nee hoor, ten eerste wij zijn geen verzekeraar, dus de verzekeraar die gaat dan inderdaad wel even na van is daar regionaal windkracht 7 geconstateerd. Okay. Dat gewoon claimen, heb je het idee dat je iets kan claimen, zeker gewoon doen, maar daar is die verzekeraar voor.
14: Ja, meneer Siegmond, kunt u ons in Jip en Janneke taal uitleggen hoe het kan dat dit steeds extremer wordende weer er is?
29: Het heeft te maken met de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer. Die wordt groter. En dat kun je een beetje aanvoelen. Kijk, die moleculen uit het vloeibare water, die moeten snel genoeg bewegen om de lucht in te gaan. En als dat water warmer wordt, dan heb je meer van die moleculen die dat kunnen. Dus dan gaat er meer de lucht in. Dus dat is de Jip en Janneke waarom lucht meer vocht bevat als het warmer wordt. Ja, kijk, en dan komt er meer regen. En dan is het ook nog eens zo, als er meer regen komt, dan verwacht je, ja, dan moet er ook ergens anders meer verdampen. Dat houdt elkaar in evenwicht. Maar het punt is, de verdamping neemt nauwelijks toe. Oh. En de praktijk is dat als het regent, ja, dan regent het flink harder. Alleen dat gebeurt op minder momenten en op minder plaatsen. Waar er toch een balans blijft bestaan tussen de verdamping, die nogmaals nauwelijks of niet verandert, en de neerslag die, als hij er is en waar die is, wel flink toeneemt.
14: Ja, en als je huis dan vervolgens onderloopt, meneer Iepma, in hoeverre is de oorzaak dan belangrijk voor eventuele vergoedingen? Bijvoorbeeld water dat via het dak naar binnen loopt, is wel vergoed, wat via de straat naar binnen loopt niet?
16: Ja, dat is inderdaad een goeie om eventjes in de gaten te houden, inderdaad. Kijk, als door een regenbui flink het water naar beneden valt en het water komt via het dak naar binnen toe, hoe dan ook, het is door die regenval nat aan het worden aan de binnenkant van je woning. Nou, gelukkig is dat wel verzekerd, zowel bij een basisverzekering als bij een all-risk-verzekering. Nou, het kan ook, hè, het riool kan overlopen, dus de straat loopt onder, komt dan vervolgens via je woning binnen. Nou, gelukkig is dat tegenwoordig ook wel gedekt. Het enige probleem is als door die harde regen, en dat duurt heel lang, en de grondwater gaat daar ook stijgen en komt via de kelders naar binnen, ja, dan ben je eigenlijk vrijwel nooit verzekerd. Want de verzekeraars zien dat een beetje als een soort van constructiefout van de kelder of een natuurlijk proces van de bodem, waardoor dat water dan naar binnen komt. En dat is dan net weer uitgesloten dan de andere oorzaken die ik noemde.
27: Dus, ben je klaar. Krijg je natte voeten.
16: Dat is natte voeten, ja inderdaad. Ja, dan zou je nog eventueel met het Hoogheemraadschap of met de gemeente kijken of daar oplossingen zijn, samen met de buren. Want waarschijnlijk zullen de buren er dan ook wel last van hebben.
27: Maar het is wel heel gek dat dan niet verzekerd is, lijkt mij. Of is dat altijd zo geweest?
16: Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Dat water wat omhoog komt, daar zien de verzekeraars van ja, dat gebeurt ook niet zomaar. Als dat dan vervolgens naar binnen komt, dan had de constructie van de woning daar min of meer rekening mee moeten houden. Dus die kelder had dan anders gemoeten. Dat is een beetje een raar dingetje eigenlijk in de polisvoorwaarden. En gelukkig, het gebeurt, hè. Het kan gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, dat de grondwater in één keer zoveel stijgt dat het via de kelder naar binnen komt. Gebeurt dat door een regenval niet zo meer, maar zijn de belangrijkste oorzaken en de meest voorkomende oorzaken wel gedicht. En dat is dat via de straat naar binnen komt of via de dak naar binnen komt.
14: Nu vergelijken jullie de verzekeringspremies, wie er goedkoper is, wie er betere voorwaarden heeft. Zijn nu de afgelopen jaren de premies gestegen door het extreme weer?
1: Ja, we zien wel inderdaad een stijgende trend van premies. Met name inderdaad ook wel bij de opstalverzekeringen, dus bij de woonverzekeringen. Daar liggen meer oorzaken aan vast. Hè. Ik bedoel, de arbeidskosten en de materiaalkosten die zijn ook allemaal gestegen. Dus dat zit er ook in. Maar het veranderende klimaat zal in ieder geval niet leiden tot het dempen van de stijgende premies. Dus we zien wel een trend harder dan zeg maar, de stijgende kosten van de premies van de opstalverzekeringen.
14: Ja.
1: En die stijging dat we dan ook zien, zien we toch ook wel wat harder. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan enkele maanden geleden. Bijvoorbeeld in een regio als Limburg, waar de postcodegebieden dus meer in de buurt van rivieren en het overstromingsrisico ook groter is. Ja, daar zien we de premies over het algemeen ook net even wat harder stijgen en wat hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.
14: Ja, meneer Siegmund, gaan we hier vaker mee te maken krijgen met extreem weer tot slot?
29: Nou ja, het KNMI meet op ruim 300 plekken dagelijks de neerslag. En dan kijken we naar hoeveel dagen per jaar is nou op minstens van één die stations minstens 50 mm neerslag gevallen. Dat is ontzettend veel. En dat kwam vorige eeuw iets van 6 dagen per jaar voor. En dat is deze eeuw toch rond de 10. Dus ja, we krijgen vaker extreem weer. En de verwachting is dat het de toekomst doorgezet. Ja, dan heb ik het nu over neerslag. Maar goed, dat is.
14: Goed verzekeren dus. Dank u wel. Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. En verzekeringsexpert Michel Iepma van Independer. Straks in Amsterdam willen ze huizen verwarmen met grachtenwater. Maar hoe werkt dat dan in de winter?
4: Eén vandaag.
14: Maar eerst, Lieke, terwijl wij hier allemaal uitkijken naar het WK voetbal in Amerika, zijn ze daar nu vooral heel erg druk met de NBA-finale.
27: Ja, die basketbalfinale die is morgen nacht Nederlandse tijd. En er is één naam die je moet onthouden, Lammert. Ja. Misschien heb je er wel eens van gehoord. De 22-jarige Fransman Wembanyama.
14: Nee.
27: Nee? Ja, er wordt gezegd dat dat misschien wel de nieuwe Michael Jordan kan worden. Hij speelt voor de San Antonio Spurs. Dat is een club uit Texas. Vertelt Tim Hartog, host van de basketbalpodcast.
5: Wat voor Amerikaanse begrippen wat kleinere clubs, hebben we dat dan vaak over small markets, dus een wat kleinere markt. Wat ik vind dat San Antonio Spurs een beetje onderscheiden van veel andere clubs in de NBA, is dat ze een hecht collectief vormen als club zijnde, maar ook met oud-spelers. Dus je ziet veel oud-spelers die nog vaak in of op of rondom de club actief zijn. En daar heeft in dit geval in Miami ook heel veel aan gehad.
14: Ja, maar wat maakt Wembanyama dan zo'n bijzondere speler? Is dat dan alleen zijn lengte?
27: Ja, de beste man is 2 meter 24.
14: Wow.
27: Ik weet dat jij ook lang bent, maar dit daar kijk jij ook voor omhoog. Ja, dat is niet zozeer wat hem uniek maakt, want ja, hij is eigenlijk vooral heel goed in zijn bewegingen.
5: Het is knap en het is anders en het is bijna bizar. Hij wordt in NBA vaak wordt die alien genoemd. En dat is dan eigenlijk de koppeling die de Amerikanen er al vrij snel mee maken. Maar is het een genot om te kijken, zeker. Omdat, ja, ik denk dat we met z'n allen wel in de gaten hebben dat we iets zien wat we letterlijk nog nooit gezien hebben.
27: Ja, die bijnaam alien, die bedoelen ze positiever dan het klinkt, zei Tim in ieder geval. Dus dat is dan weer een geruststelling. Ja, het team waar Wembanyama voor speelt, was voordat hij daar ging spelen eigenlijk helemaal niet zo goed.
5: Meestal is het zo dat je in Amerikaanse sporten, en de NBA uiteraard voorop, dat als je niet zo goed bent, dat je in de jaarlijkse keuze van spelers die uit van de universiteiten afkomen, of in dit geval uit het buitenland, als eerste mag kiezen.
14: Hè? Dus hoe slechter je als team bent in Amerika, hoe meer keuze je uit spelers hebt.
27: Ja, heb je een soort first choice. Ja, dat zou dus eigenlijk hetzelfde zijn dat als Volendam eerder zou mogen kiezen wie ze willen binnenhalen in de Eredivisie voordat PSV dat zou mogen. Dus dat is een vrij bijzondere constructie.
14: Ja, maar goed, morgen nacht is dus die finale tegen de New York Knicks. Hoe hoog zijn de kansen?
27: Ja, Tim schat de kansen echt wel op 50-50, dus dat wordt heel spannend. Ja, en in New York zijn ze er ook maar al te druk mee. Het is heel lang geleden dat de Knicks in de finale stond. En de burgemeester heeft daar zelfs het bedtijd voor kinderen is voor morgen afgeschaft. Per decreet heeft hij dat gedaan. En dat klonk zo.
6: Who's ready to watch the Knicks?
7: Me!
6: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
7: Me!
6: All right, here we go. Here is our mayor's order. Repealing kids' bedtimes. Executive order is signed.
7: I don't know when I was.
6: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
27: Ja, alle kinderen in New York kunnen de wedstrijd kijken. Die begint om 20:30 morgenavond. Ja, hoe groot basketbal daar is, is natuurlijk totaal niet te vergelijken met hoe dat in Nederland leeft. Maar volgens Tim Hartog kan een speler als Wembanyama daar best nog wel eens verandering in brengen.
5: Nou heb ik het idee dat het sowieso wel in de lift zit. Laat ik dat voorop stellen. Dus de aandacht is wel groeiende. Maar een speler als Wembanyama spreekt natuurlijk wel enorm tot de verbeelding. Ik merk het zelf in mijn eigen omgeving ook. Als ik een wedstrijd heb aanstaan waarin hij speelt en er lopen mensen langs die bijvoorbeeld op visite zijn of om welke andere reden dan ook. En die zien hem, dan blijven ze eigenlijk allemaal altijd even staan. Even kijken naar wie dat nou toch is en wat hij toch doet. En nou ja, dat is eigenlijk het eerste wat er voor nodig is om je aandacht te trekken. En dat doet hij echt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dat nog wel eens een speler wordt die veel meer ogen naar de NBA trekt dan in voorgaande tijden.

0: Electric Feel van MGMT.
1: We moeten van het gas af en we willen zelf gaan over de oplossing. En dan is het van jezelf en dan is het betaalbaar en is het ook 100% CO2-neutraal.
0: Ja, dat was Ted Zwiering, voorzitter van de energiecoöperatie Ketelhuis WG. Want in Amsterdam stappen vanaf deze maand de eerste woningen over op zogenaamde aquathermie. Met grachtenwater wordt je huis dan verwarmd. Hoe dan? Goedemiddag, Margot Henderson.
2: Ja, hallo.
0: U bent een van de initiatiefnemers van die energiecoöperatie. Deze maand is het zover. Dan gaat het WG-terrein, dat is een wijk in Amsterdam, van het gas af over op grachten, waterwarmte. Zijn jullie er klaar voor?
2: Wij wel.
0: Ja, hoe lang heeft het hele project geduurd?
2: Wij zijn bijna 8 jaar geleden begonnen.
0: En wat moest er allemaal voor gebeuren?
2: Nou, eerst eens kijken welke mogelijkheden er zijn om van het gas af te gaan. Vervolgens daar wat van kiezen, subsidie aanvragen, want alles kost natuurlijk geld. Het technisch allemaal regelen, het met de bewoners regelen, het financieel regelen, dat moet er allemaal gebeuren.
0: Ja, en hoe werkt dat nou precies? Want dat grachtenwater, dat is toch niet heel erg warm. Hoe kunnen jullie daar huizen mee gaan verwarmen?
2: Ja, ik ben geen techneut, dus ik kan het alleen maar heel als een leek uitleggen.
0: Oh ja, heel graag. Want wij zijn ook geen techneut, hoor.
2: Het bovenste laagje van het grachtenwater wordt verwarmd door de zon. En dat laagje, dat haal je eraf. En dan haal je de warmte daaruit. Eigenlijk als je een kopje vasthoudt met heet water, wordt je warm. Je hand ook warm, terwijl je hand niet in het water zit, zeg maar. Dus zo gaat dat ook. Die warmte wordt vervolgens heel diep beneden opgeslagen. Wel 180 meter diep in een zogenaamde warmte-koude opslag. Daar is het warm en daar blijft het lekker warm. En dat water wordt dan weer opgepompt als het nodig is en gaat naar de buurtwarmtepompen. En die verwarmen het water tot 70 graden op. Oh. En dan gaat het door pijpen naar alle gebouwen en woningen toe.
3: Oh. Hoeveel gebouwen gaat het dan om? Hoeveel kunt u daarmee verwarmen?
2: Gebouwen zijn het iets van 28 en het zijn 1500 woning-equivalenten. Dat betekent dus dat het iets van 900 gewone woningen zijn. En voor de rest zijn het, is het een bedrijfsgebouw, is het een Lab 111 staat, dat is een bioscoop. Er zijn groepswoningen, er zijn atelierwoningen. Dus zo is dat ons terrein opgebouwd.
0: En kunnen alle soorten woningen ermee verwarmd worden? Er zijn in Amsterdam natuurlijk ook heel veel tochtige rijksmonumenten.
2: Wij bieden natuurlijk een temperatuur van 70 graden. Dus als mensen hun ketel op 70 graden zetten en je krijgt daar je huis mee warm, dan moet het ook met onze warmte lukken. Maar je hebt gelijk dat natuurlijk sommige woningen eerst wel een beetje beter geïsoleerd moeten worden. Ja. Of bij moet verwarmd moeten worden.
0: En doen alle woningen in de wijk mee?
2: In principe wel, maar zover zijn we nog niet. De woningen van de corporaties, dat is meer van de helft van het gewone de particuliere appartementen. Die is mee. Die hebben daar ook voor besloten. 70% van de huurders moet meegaan. Ingrijpende beslissing in je huis, zeg maar. Ja. En dat is gelukt. Dus de huurders gaan 100% mee. En de eigenaren mogen eigenlijk zelf kiezen. Maar het idee is wel dat 99,9 daarvan meegaat.
0: Ja, en nu zijn er natuurlijk heel veel grachten in Amsterdam. Betekent dat we de hele stad ermee zouden kunnen verwarmen?
2: Ja, zeker. Dat is ook wat wij graag willen. En dan wordt er gezegd, dat is een hoop geld. En jullie zijn 8 jaar bezig, maar ik hoop dat wij toch een beetje het pad bereid hebben, zodat het in het vervolg sneller en goedkoper kan.
0: Ja, want hoe duur is het nu voor gebruikers dan straks? Gaat de rekening wel omlaag?
2: Omlaag. Waarschijnlijk op den duur, omdat gas steeds duurder wordt. Ja. Maar wij hebben altijd als uitgangspunt gehad niet duurder dan nu. Of niet meer dan nu. En Dat betekent niet duurder dan voor gas. Helaas kunnen we dat nu alleen nog maar gemiddeld waarmaken. Dus zeg maar de helft van de bewoners gaat per maand een paar euro meer betalen en de helft van de bewoners gaat een paar euro minder betalen. Maar het lastige is, je vergelijkt het natuurlijk met gas nu. En we weten allemaal, gas wordt schaars, er is oorlog, de gasprijzen gaan ongetwijfeld omhoog. En dan zijn we dus relatief goedkoper. En daar ben ik van overtuigd dat dat zo gaat werken.
0: Hartelijk dank voor uw uitleg, Margot Henderson, buurtbewoner en initiatiefnemer voor aquathermie in Amsterdam. Straks hoe je een elektrische auto kunt gebruiken als thuisbatterij. Maar eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Martijn van Beek.
5: Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit zou blijken dat Pols vroeger de leider was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Rond de overgang van Pols was veel te doen. Hij was jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie en in die functie een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling door grote bedrijven. De Amerikaanse staat Florida draagt OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo kregen gebruikers advies over middelen om zichzelf van het leven te beroven. De aanklagers vinden dat de chatbot een gevaar vormt voor de veiligheid. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij doet die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. En het gaat nog wel even duren voordat het lanceerplatform van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin is gerepareerd. Maar de NASA verwacht wel dat die reparatie klaar is in 2028, wanneer maanmissies staan gepland. Vorige week raakte het platform zwaar beschadigd door de ontploffing van een raket.
0: Robert Vriezen, grenscontroles en een spoedreparatie.
6: Ja, je hebt het goed meegekeken, Lambert. En dat allemaal op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland inderdaad die grenscontrole. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging door de spoedreparatie, ook op de A12. Maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Maarsbergen en Bunnik over 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de N302, de weg Kootwijk-Harderwijk. Want bij Garderen ligt olie op de rijbaan.
7: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Je elektrische auto gebruiken als thuisbatterij, zodat je die kunt gebruiken op de drukste en daarmee ook de duurste momenten op het stroomnet. Het klinkt allemaal heel logisch en ook makkelijk, maar toch zijn er nogal wat beren op de weg om dit breed in te voeren. Jeroen Horlings van de Vereniging Elektrische Rijders, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U heeft vast zelf ook een elektrische auto. Gebruikt u die ook als thuisbatterij?
8: Nog niet. Oh. Dat is hier nog niet mogelijk. Ik zou het heel graag willen, dat wel.
0: Want waarom is dat niet mogelijk?
8: Ik woon in het buitenland momenteel.
0: Ah, oké. Okay. En daar kan dat niet?
8: Daar kan dat buitenland nog een beetje achter op Nederland. Dat gaat daar zijn de mogelijkheden groter.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is nou het grote voordeel van je auto gebruiken als thuisbatterij als het wel kan?
8: Die voordelen zijn legio. Hè. Tegenwoordig hebben we huishoudens steeds meer interesse in bijvoorbeeld thuisbatterijen. Nou, het is niet helemaal technisch correct, maar je kunt die auto zien als een soort thuisbatterij. En daarmee krijg je eigenlijk een tweede functie. Dus die auto gebruikt, dan gebruik je normaal om van A naar B te gaan. Naar je werk, naar vakantie, naar familie. In dit geval gebruik je die auto als die stilstaat voor iets anders nuttigs. En dat is dus energie uit die auto halen en voor je huis en voor het net gebruiken.
0: En dan moet je hem daarna weer opladen als er minder stroom wordt gebruikt en als de stroom goedkoper is.
8: Ja, maar dat gaat dus helemaal automatisch. Dus dat je plugt één keer, geef je aan wat een beetje je profiel is, wat je wensen zijn. En voor de rest houdt het systeem, de laadpaal, de auto en de software daarachter, die houden eigenlijk alles gezond. Zorgt dat er altijd voldoende stroom is. Je kunt dus altijd weg. Hij is nooit leeg. En wordt hij bijvoorbeeld de volgende dag op basis van jouw agenda weer volgeladen op exact het juiste moment.
3: Dus, maar ben je dan niet dubbel aan het betalen dat je twee keer oplaat en één keer teruglevert? Of verdien je dan dat geld dus terug als je teruglevert?
8: Ja, nee. Je bent twee keer dubbel aan het betalen, maar dat is weer energiebelasting. Daar is de Nederlandse overheid mee bezig. Dus je betaalt btw en andere belastingen. Zodra je stroom afneemt, dan lever je het terug. En dan moet je het vervolgens weer opnieuw afnemen. Dus dat betaal je twee keer. Dat is tijdelijk, dat gaat weg. Maar tegelijkertijd is de truc heel anders. Hè, met het zogenaamde dynamisch energiecontract. Koop je dus de stroom in op de meest goedkope uren. En je levert die stroom dus terug op de meest dure uren. Ah. En daar zit meestal heel veel verschil tussen. En dat is dus best rendabel.
3: Dus je kan zelfs geld aan verdienen dan?
8: Nee, sterker nog, je verdient er geld aan. Per definitie. Kijk. Ja.
0: Nou. Ja, Lieke, want we hebben iemand gesproken die zijn auto al zo gebruikt.
3: Ja, dat is Thijs de Bak. Thijs heeft er inmiddels al aardig wat ervaring mee. En vertelde ons waarom hij hiervoor heeft gekozen.
9: Het is inmiddels wel 3 jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Uiteindelijk speelt denk ik duurzaamheid een belangrijke rol. Omdat ik vind, daar moeten we gewoon allemaal iets aan bijdragen. Tegelijkertijd is het dan natuurlijk ook interessant dat je er ook weer wat mee kunt verdienen. Dus dat wil zeggen, je koopt eigenlijk goedkoop energie in. Dus of je haalt het uit je zonnepanelen. En op het moment dat er een piekbelasting is op het net, dan verkoop je die energie. Zodat je daarmee ook de kosten, je kan het een beetje terugverdienen, maar ook het kosten van het rijden druk je daarmee bijvoorbeeld.
0: Kan iedereen met een willekeurige elektrische auto hier vanmiddag zomaar mee beginnen?
8: Helaas niet, nee. Alleen de allernieuwste modellen die kunnen dit. En dan ook slechts een bepaald deel daarvan. We zien wel steeds meer autofabrikanten hiertoe overgaan. Maar helaas moet je echt bij de aankopen, potentiële aankoop, heel goed kijken welke modellen dit wel ondersteunen, welke niet. En dan is er nog een verschil. Sommigen ondersteunen het nu al, vandaag. Anderen zeggen later dit jaar. En weer anderen zeggen ja, in de toekomst.
0: En dus, waar moet je dan op letten als je een auto wil kopen?
8: Nou ja, dat heet Vehicle to Grid Ready, V2G Ready. En dat betekent dus dat die vroeg of laat, in ieder geval de hardware, dus wat er in die auto zit, die is er al helemaal klaar voor. Je hebt nog wel een geschikte laadpaal nodig en software. En dat zien we in de praktijk dat het vaak een ecosysteem is. Dus dat je dat via bijvoorbeeld de autofabrikant daar een energieleverancier bij krijgt en ook een laadpaal en ook de software.
0: Oké, dat moet allemaal van hetzelfde merk zijn dan.
8: Nou, dat hoeft dus niet per se, technisch helemaal niet. Alleen dit is een beetje de pilotfase of de bevoegde fase waar we nu in zitten. Vooral was het hiervoor in pilots en in steden en dergelijke. Nu kan het ook bij consumenten thuis sinds dit jaar. Dat is eigenlijk, het komt wel eerder, maar sinds dit jaar is het grootschalig bereikbaar. Daar heb je dus wel de juiste hardware voor nodig. En heel veel autofabrikanten hebben dat dus nog niet vrijgegeven. Dat gaat nog even duren soms.
3: Maar moet je dan ook zelf thuis een laadpaal hebben om daarop te kunnen aansluiten? Of kan je dit ook doen bij openbare laadpalen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet zelf thuis kunnen laden.
8: Ja, exact. Bij regio's zoals Utrecht is wereldwijd zelfs toonaangevend. Daar is een hele grote pilot. Daar rijden honderden elektrische auto's rond die dit kunnen. Die dus zogenaamd bidirectioneel zijn, dus twee kanten op. Dus daar kan dat. En de volgende meer steden, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam volgens mij. Maar nee, dit kan nog niet overal op straat. Je hebt nog een specifieke laadpaal voor nodig, helaas.
0: Nu horen we de laatste tijd heel veel verhalen over het overvolle stroomnet. Zou je dat probleem nu op kunnen lossen als alle elektrische autorijders in Nederland dit gaan inzetten?
8: Nou ja, alle. Ja, dan hebben we het over volgens mij uit mijn hoofd 700.000 elektrische auto's. Dan zijn we daar zo ongeveer. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar op papier, ja. Het is niet zo. Ik denk dat de elektrische auto echt een fundamentele bijdrage kan leveren aan het oplossen van netcongestie. Het is niet de enige oplossing. Het net moet nog steeds verzwaard worden. Maar het helpt wel. En het scheelt gewoon serieus geld. Want als we nou dit gewoon binnen enkele jaren gewoon standaard hebben. En daar gaat het wel gelukkig naartoe. Ja, dan kunnen we straks inderdaad tienduizenden of honderdduizenden auto's daarvoor inzetten. En dat gaat enorm schelen, inderdaad.
0: En wat moet er gebeuren om dat standaard te krijgen? Wat houdt het nu nog tegen?
8: Dat is een mix van factoren. De regelgeving, zoals die dubbele energiebelasting die ik al noemde. Misschien moet zelfs bijvoorbeeld de Europese Commissie dit een beetje gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld de verplichting dat elektrische auto's dit moeten kunnen. Heel moeilijk is dat namelijk technisch niet. Maar de autofabrikanten zijn nog een beetje terughoudend hier en daar. Natuurlijk, dus ook die laatste groep. De autofabrikanten die moeten overslag gaan. Het moet kunnen werken met laadpalen. Niet alleen die ene laadpaal die ze meeleveren, maar ook in de toekomst met andere laadpalen. En we zien in die zin dat we nog een beetje in een relatief vroege fase zitten. Maar het gaat wel echt de goede kant op. Want meerdere autofabrikanten bieden dit nu aan.
0: Want waarom zijn sommige autofabrikanten dan terughoudender daarin? Is het een duur systeem of...
8: Nou, het is best complex. Een autofabrikant is natuurlijk gewend om auto's te fabriceren. Hè? Dus dat is vooral hardware. Daar komt nu al software bij. Daar hebben ze al moeite mee. Dat is eigenlijk een discipline die ze van nature niet echt beheersten. Ja, er komt nu ook nog een keer het elektriciteitsnet bij. En dat is weer een andere discipline. Dus ze worden eigenlijk een soort van energieleverancier. En ook verantwoordelijk daarvoor dus. En dus technisch gezegd, het Nederlandse net werkt in heel Europa trouwens op 50 hertz. Ja, dat moet wel helemaal correct zijn. Indien niet, dan krijg je storingen. En dan hebben je buren er ergens last van. Dus allerlei regeltjes en allerlei technische eisen. En dat maakt het complex.
0: En u zegt in het buitenland, ik zit nu in het buitenland, daar werkt het niet. Wat is daar het verschil met Nederland dan?
8: Nou nee hoor, het verschilt. Oh. Dus in Nederland werkt het, in Duitsland werkt het ook voor een deel. In Frankrijk werkt het. In Frankrijk is het energienet veel simpeler dan hier. Het loopt in feite achter. Dus dan is het juist makkelijker, omdat je daar maar een paar energieleveranciers hebt om dit te bewerkstelligen. Oh. In Nederland hebben we 4 netbeheerders. Nou, daar kun je nog wel mee praten. In Duitsland zijn het er 800. Je moet met alle 800 praten. Wil je dit dus in heel Duitsland kunnen aanbieden. En dat maakt het ingewikkeld, ja.
0: Dankjewel, Jeroen Horlings van de Vereniging Elektrische Rijders. Veel mensen willen heus wel een groenere tuin, maar hebben daar alleen wat hulp bij nodig. Onze verslaggever gaat zometeen op pad met een stichting die spontaan aanbelt en hulp aanbiedt.

0: Chapel Row in the Subway. Bloemen in plaats van stenen. Op verschillende plaatsen in het land gaat de stichting Straatboer van deur tot deur om versteende tuinen om te toveren in groene oases. Maar het gaat ze niet alleen om de planten en insecten. Achter die voordeuren vinden ze ook verhalen van eenzaamheid, gezondheid en trots. Verslaggever Joris Kreugel is in Breda, staat daar in de tuin van Bea, die onder begeleiding van straatboer Lianne van Beek haar stenen in groen verandert.
1: Oh, we hebben nog de hortensia. Die moet er ook nog in. Die hebben we eventjes lekker ondergedompeld. Want soms dan lijkt het alsof je ze water geeft, maar dan zuigt gewoon die kluit helemaal niks op. En dan is het alsnog een droge meut. Ik ben onderdeel van een stichting. Die stichting die zit vooral nog in Noord-Nederland, maar nu gelukkig ook in Breda. Wij vergroenen tuintjes van bewoners van de woningcorporaties.
2: Bea, ja. Lekker bezig in de tuin?
3: Ik wil het proberen, maar ik kan moeilijk op mijn knieën zitten. Dus toen kwam van de woningbouwvereniging, kwam er een mevrouw. Ja, ik wil uw tuin doen. Ja, je kan het wel zeggen, maar ik ben altijd een beetje, als er iemand aan de deur komt met een briefje, moet ik wel zeker weten of het wel echt is. Dus ik had mijn haakje een beetje opengezet. Ik dacht, ja, straks loopt het naar binnen en dan wil ik het weer niet. Ja, maar het is gratis.
2: Je gelijk zeker de slot van de deur af.
3: Dus ik had een briefje bij en ik had mee naar binnen genomen naar mijn man. Ja, als jij het leuk vindt, dan vindt het prima. Dus is hier gekomen.
1: Ja, we gaan lekker verder aan de slag. We hebben eigenlijk het eerste vak is wel zo'n beetje klaar. Hè? We hebben hier ook koude doppen staan. Die had mevrouw nog. En ik had gezegd, van, ja, als het zo droog is, eigenlijk moet je er mullig op doen. En mullig, dat bestaat in verschillende vormen. Hè. Je kan het in cacao doppen doen of houtsnippers, olifantengras. Straks gaan we dat tussen de planten doen. En daardoor blijft de bodem veel vochtiger. Het bodemleven komt veel meer op gang. Je planten blijven gezonder. Je hoeft veel minder water te geven. En uiteindelijk is ons doel dat dit gewoon een heel dicht vak is. Alles wat hier staat worden grote pollen. Waardoor er op het laatst helemaal geen zwarte aarde meer te zien zal zijn. En die bodem blijft daardoor veel vochtiger.
3: Oh nee, prima. Kom maar. Ja.
2: U bent de overbuurvrouw. U komt ook planten aanbieden voor Bea.
4: Ja, dit is een bodembedekker en hij groeit als kool, dus dat is hartstikke handig. Is er. Ja.
2: En u woont hier aan de overkant en uw tuin is wel groen?
4: Ja, het meeste wel. Ja, ik heb ook heel veel planten aan de voor- en de achterkant.
2: Ja. Dus. Wat vindt u van dit initiatief?
4: Dat vind ik super. Moest eigenlijk meer doen, want er worden allemaal steeds meer stenen.
1: Ook wel leuk om u dan een plantje van ons te geven. Oh, want u heeft nou een gaatje. Een
2: ruilhandel op straat.
1: Ja, zeker.
3: Ja? We zien elkaar wel weer hoe het groeit. Ja.
4: Oké, dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Ga jij nou ook allemaal tuinen langs waarvan je denkt, daar moet iets gebeuren?
1: Eigenlijk heb ik op dit moment zoveel aanmeldingen dat ik niet echt langs de deur hoef te gaan om mijn aanmeldingen vol te krijgen. Want het is de bedoeling dat er 50 komen dit jaar in Breda. Ja, we zitten al op de helft. Niet dat ze allemaal gedaan zijn, maar ze zijn wel al aangemeld. Dus ja, als mensen dit zien, dan ja, wie wil dat niet, hè?
2: Het is gratis.
1: Ja, het is gratis.
2: Vanuit allerlei hoeken worden jullie van geld voorzien?
1: Nou, met name door de woningcorporaties en door de gemeente. Er zijn ook wel wat fondsen die ook meedoen. Herstelt zich wel weer.
3: Maar het is nou wel lekker weer om te poten. Het was ook vorige week zo gloeiend heet.
2: Ja, nu is het is lekker poot weer.
3: Uit de regenton.
1: Maar ja, het leuke is dat heel veel van deze planten die komen uit andermans tuinen. En die heb ik opnieuw opgepot. Ze komen ook bij hoveniers vandaan. Die ze eigenlijk niet meer kunnen verkopen. Of soms te veel hebben besteld.
3: Ik ga er straks heel erg van genieten.
2: Is het nu anders?
3: Ja.
2: Nu de straatboer is langs geweest?
3: Ja.
1: Kijk, mevrouw is heel enthousiast. En dat schat je dan natuurlijk zo een beetje in. Van, wat kan mevrouw? Wat wil mevrouw? Er zijn ook mensen waarvan ik denk van ja, ze willen wel vergroenen, maar dat gaat hem niet echt worden. Dan houd ik daar ook rekening mee met mijn planten. En dan doe ik veel meer één soort en een heel sterk soort. En als je die een keer vergeet water te geven, dat niet zo erg is.
2: En wat kan Bea aan?
1: Nou, ze heeft natuurlijk last van de knieën, dus dat is wel een dingetje. Hè, maar
3: ik heb versleten knieën, maar ik heb een soort karretje waar ik op kan zitten. Ja. En dan kan ik wel een dingetje doen.
1: En, ja. En het gaat niet alleen fysiek, hè, het gaat ook over wat er in het kopje omgaat. Wil je er wat moois van maken en wil je er een succes van maken? Ja, dat is bij mevrouw 100% aanwezig. Ja. En dan gaat het gewoon
3: zit
1: ook lukken.
3: Zit je al 40 jaar dus?
4: Ja, het meeste wel. Ja, ik heb ook heel veel planten aan de voor- en de achterkant.
2: Dus. Wat vindt u van dit initiatief?
4: Dat vind ik super. Moest eigenlijk meer doen, want we worden allemaal steeds meer stenen.
1: Ook wel leuk om u dan een plantje van ons te geven. Oh, ja, want u heeft nou een gaatje.
2: Ruilhandel op straat.
1: Ja, ja, zeker. Ja?
3: We zien elkaar wel weer hoe het groeit. Ja.
4: Oké, dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Ga jij nou ook allemaal tuinen langs waarvan je denkt, daar moet iets gebeuren?
1: Eigenlijk heb ik op dit moment zoveel aanmeldingen dat ik niet echt langs de deur hoef te gaan om mijn aanmeldingen vol te krijgen. Want het is de bedoeling dat er 50 komen dit jaar in Breda. Ja, we zitten al op de helft. Niet dat ze allemaal gedaan zijn, maar ze zijn wel al aangemeld. Dus ja, als mensen dit zien, dan ja, wie wil dat niet, hè?
2: Het is gratis.
1: Ja, het is gratis.
2: Vanuit allerlei hoeken worden jullie van geld voorzien?
1: Nou, met name door de woningcorporaties en door de gemeente. Er zijn ook wel wat fondsen die ook meedoen. Herstelt zich wel weer.
3: Maar het is nou wel lekker weer om te poten. Het was ook vorige week zo gloeiend heet.
2: Ja, het is lekker poot weer.
3: Uit de regenton.
1: Maar ja, het leuke is dat heel veel van deze planten die komen uit.

0: spannend zijn, maar ze zijn wel al aangemeld. Dus ja, als mensen dit zien, dan ja, wie wil dat niet, hè?
1: Het is gratis.
0: Ja, het is gratis.
1: Vanuit allerlei hoeken worden jullie van geld voorzien?
0: Nou, met name door de woningcorporaties en door de gemeente. Er zijn ook wel wat fondsen die ook meedoen. Herstelt zich wel weer.
2: Maar het is nou wel lekker weer om te poten. Het was ook vorige week zo gloeiend heet.
1: Ja, nu is het is lekker poot weer.
2: Uit de regenton.
0: Maar ja, het leuke is dat heel veel van deze planten die komen uit andermans tuinen. En die heb ik opnieuw opgepot. Ze komen ook bij hoveniers vandaan. Die ze eigenlijk niet meer kunnen verkopen. Of soms te veel hebben besteld.
2: Ik ga er straks heel erg van genieten.
1: Is het nu anders?
2: Ja.
1: Nu de straatboer is langs geweest?
2: Ja.
0: Kijk, mevrouw is heel enthousiast. En dat schat je dan natuurlijk zo een beetje in. Van ja, wat kan mevrouw? Wat wil mevrouw? Er zijn ook mensen waarvan ik denk van ja... Ze willen wel vergroenen, maar dat gaat hem niet echt worden. Dan houd ik daar ook rekening mee met mijn planten. En dan doe ik veel meer één soort en een heel sterk soort. En als je die een keer vergeet water te geven, dat niet zo erg is.
1: En wat kan Bea aan?
0: Nou, die kan, nou, ze heeft natuurlijk last van de knieën, dus dat is wel ja, een dingetje. Hè, maar...
2: Ik heb versleten knieën, maar ik heb een soort karretje waarop ik ga zitten. Ja. En dan kan ik wel een dingetje doen.
0: En, ja. En het gaat niet alleen fysiek, hè, het gaat ook over wat er in het kopje omgaat. Wil je er wat moois van maken en wil je er een succes van maken? Ja, dat is bij mevrouw 100% aanwezig. Ja. Ja, en dan gaat het gewoon ook lukken.
2: Zit hier al 40 jaar, dus...
0: Vanmorgen vroeg ik, heb ik ook een makeover gedaan. En ik vroeg aan die man van, nou, doe ze één ding, zeg ze één ding. Ze zeiden, ja, voor mij is het weer een nieuwe start. Ja, dat is dan toch wel heel mooi om te horen. Ja, want het is zo vaak mislukt en nou weer een nieuwe start. We gaan het opnieuw doen.
1: Ja, de tuin.
0: Ja, de tuin. Zo ben ik bij mevrouw ook wel ergens achter gekomen. Hè?
2: Want, ja, fanatiek NAC-supporter. Ja. Kijk daar zomaar en daarboven.
1: NAC-supporter?
2: Ja, ik ga naar elke uit- en thuiswedstrijd met mijn dochter samen.
0: We hebben net wel even samen verdriet gehad. Wat ja. NAC...
2: Ik zag het aankomen.
1: Oh, de degradatie.
2: Dus dat vind ik niet erg.
1: We zijn weer terug
2: Ja, we gaan opnieuw beginnen.
1: Ja. Nee, de tuin is niet terug bij af.
2: Nee, die begint weer opnieuw. Ja. Net als NAC straks. Ja. Dan gaat het ook weer bloeien, ja.
3: Een verslag was dat van Joris Kreugel.
4: The 2018 FIFA World Cup will be organized in Russia. Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
5: Canada, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
6: The host of 2034 will be Saudi Arabia.
3: Ja, bijzondere landenkeuzes. 1 op de 10 oranje fans slaat het WK dit jaar over. Veel voetballiefhebbers zijn niet te spreken over de FIFA en de keuze van de voetbalbond voor de VS als speelland. Sommige mensen zijn bang voor één grote Trump-show en hebben daar geen zin in. Blijkt allemaal uit onderzoek door het 1 vandaag opiniepanel, toch, Joyce Boverhuis?
7: Ja, dat klopt helemaal, Lammert. Ja. Ja, wij ondervroegen ruim 20.000 mensen, waarvan 12.000 zeggen echt oranje fans te zijn, dat echt te volgen. Ja, en natuurlijk de voetbalhaters in ons panel die zeggen sowieso dat ze dit WK overslaan. Maar toch ook 10% van de mensen die zeggen dat ze normaal echt graag kijken naar Oranje. Dus ja, 1 op de 10, 10% zegt deze editie in Amerika over te slaan. Natuurlijk zullen ze daar bij de FIFA in Amerika niet meteen onder de indruk van zijn. Dat snappen ze ook wel. Maar ze hopen toch echt iets van een signaal af te geven. Want ze balen echt.
3: Het gaat dus echt om de FIFA in Amerika. Niet om de speelkwaliteit van Oranje dit jaar.
7: Nee, kijk. Nee. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat als Oranje echt zo meteen in de finale staat, dat ze toch niet even een glimpje meepakken. Maar het gaat echt wel om iets dieps. Want zij zeggen, iemand vertelt er ook echt letterlijk over. Van, je kan niet doen alsof het WK over voetbal gaat. Het gaat om geld, om profileren. En hij zegt, het voelt voor mij dat het fascisme mijn WK afpakt. Ik kan niet meekijken als ik wil meewerken aan de verheerlijking van Trump. En daar baal ik goed van. Dus het zit echt diep bij de mensen. Ze willen echt een signaal afgeven. En we vragen dit wel vaker ook bij andere toernooien. En de groep fans die toernooien boycotten worden ook steeds groter. Bij het WK in Rusland zei 5% niet te kijken. En in Qatar was dat 9%. Ja, nu zitten we op 10%. Ja. Dus ja, het speelt echt wel.
3: En je noemde net al even fascisme, maar het is dus een boycot waartegen precies?
7: Nou ja, vooral tegen de Wereldvoetbalbond, de FIFA. Hè, die organiseert het WK, bepaalt ook waar er gespeeld wordt. Nou ja, we hebben gevraagd hoe mensen naar die organisatie kijken. Nou, van de fans zegt al 82% er ronduit negatief over te zijn. Het woord dat het meest gebruikt wordt om de organisatie te beschrijven is corrupt. He, mensen halen ook het ultieme dieptepunt aan dat Donald Trump een Peace Prize...
3: Ja, peace prize.

0: Surprise. Ja, je krijgt tot je mond bijna niet uit.
1: Ja, nou ja, die beelden staan ook nog op mijn netvlies natuurlijk. Nou ja, goed. Zij zeggen, ja, kijk, bij een toernooi zoals het WK zou het moeten gaan om het plezier van de fans. Maar bij FIFA gaat het telkens over geld en macht. En daar balen ze gewoon enorm van.
0: Ja, en ze balen dus van de FIFA, maar ze balen ook van het feit dat het in Amerika plaatsvindt.
1: Klopt. Nou ja, we hoorden natuurlijk net het fragment, hè, dat Amerika het WK kreeg toegekend. Eerlijk is eerlijk, dat was in 2018. Dus toen kon de FIFA ook nog niet weten dat Trump zich zo zou ontwikkelen, dat hij zo omstreden zou zijn. Maar inderdaad, ook 2/3, 66% van de fans vindt dat een gastland er zeker toe doet. Soms omdat er een groot tijdsverschil is met Nederland. Hè. Dat hebben we natuurlijk nu ook. Een van de wedstrijden is om 1 uur 's nachts, geloof ik. Het temperatuurverschil kan soms ook te groot zijn. Hebben we natuurlijk ook Qatar gehad. En een soort van oven waar je dan in speelt. Ja. De afstanden die je moet afleggen met vliegen. Dat vinden mensen ook niet altijd zeer positief. Maar ja, ook bij zo'n toernooi geeft natuurlijk ook een podium aan de leider van het land. En dat vonden fans wel lastig bij Rusland en Qatar. Maar nu bij Trump, je zei het al, je herhaalde het al. Veel fans zijn echt bang dat ze zo meteen zitten te kijken naar 1 grote Trump. Ja. En daar hebben ze geen zin in.
0: Nee, die boycotten dus het WK. Leo Schaap is lid van het Eén Vandaag Opiniepanel. En hij twijfelt of we het WK zouden moeten boycotten.
2: Je dupeert daar natuurlijk de sporters zelf mee. Mensen die daar natuurlijk ook alweer heel lang naartoe werken. Dus ik sta er een beetje tweeledig in. Enerzijds zeg ik van, het is nou eenmaal zo, dus dat moet doorgaan. Anderzijds is het zo dat ik zeg van, ik ben er niet zo blij mee dat ook deze wedstrijden in het huidige Amerika gespeeld worden. Zeker niet als ik de reportages zie hoe meneer Trump omgaat met de voorzitter van de FIFA. Daar worden nog wel wat dingetjes uitgedeeld zo, dan denk ik, lijkt me niet helemaal jovel.
0: Ja, je hoort de twijfel een beetje bij Leo Schaap. Joris Kinsberg is ook lid van het opiniepanel. Heeft veel kritiek op de FIFA en de VS. Maar zijn liefde voor Oranje geeft toch de doorslag. Hij gaat zeker kijken.
3: De vreugde die erbij komt met vrienden of met kennissen. Maar zeker ook met mijn kinderen. Ik zie dat volgende week al wel gebeuren. Weet je, met je zoon 's nachts in de kroeg staan. Dat wordt kippenvel van. Mooier wordt het niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, ik ben super voetbalfanaat. Ja, die emotie van voetballen, een doelpunt wat gescoord wordt door Nederland zelf al, dat vind ik echt kicken.
0: Ja, Joyce, als 1 op de 10 niet gaat kijken, kijkt het overgrote merendeel, net als Joris, dus gewoon wel.
1: Ja, klopt. Nee, ja, inderdaad, Joris is wat dat betreft een panelid zoals er meer zijn. Ja. Ja, sommigen vinden je moet sport en politiek gescheiden houden, maar voor de meeste geldt ook, de bezwaren zijn echt wel groot, maar het plezier en het enthousiasme voor een WK-voetbal, dat is toch net iets groter.
0: Ja, nu heb jij de fans ook gevraagd om de glazen bol er even bij te pakken. Hoe ver denkt het opiniepanel dat Nederland gaat komen op dit WK?
1: Nou, Lammert, dat is toch best wel leuk. We zijn zeker niet kansloos, is de gedachte bij onze kenners uit het panel.
4: Ik vind het toch grappig, want je hoort toch vooral heel veel kritiek en we gaan het niet redden. Klopt. En het is allemaal helemaal
0: gezeur,
4: niks.
0: Wou je zeggen.
1: Ja. Nou, we hebben er wel zin in. We hebben goede verdediging. Hoorde ik panelleden zeggen, ik heb er zelf geen verstand van. In de groepsfase moet Oranje spelen tegen Japan, Zweden en Tunesië. Nou, dat moeten we zeker wel overleven. Daar is bijna iedereen het over eens. Bijna de helft denkt dat Oranje het redt tot de kwartfinales. En zelfs het kampioenschap zit er wel in. Denkt tenminste 9%.
0: 9%, dat is best veel.
1: Ja.
0: Is daarmee Oranje dan ook favoriet voor de titel onder de leden van het opiniepanel?
1: Nee, dat zou wel heel chauvinistisch zijn. Nee, dat is vooral Frankrijk. Op papier heeft dat land enorm goed team, zeggen de panelleden. Dus de meesten denken dat land kampioen gaat worden, gevolgd door Spanje. Nou, dan is er hele lange tijd niks en staan Engeland, Brazilië en toch weer Nederland op het lijstje om kampioen te worden. Iemand zegt ook, het is misschien wensdenken, maar de bal is rond en op zo'n toernooi kan altijd weer een verrassing zijn.
0: Ga je zelf eigenlijk kijken, Joyce?
1: Ja, kijk, ik heb echt ontzettend veel respect voor mensen die zeggen, ik kijk niet, want ik vind het ook lastig hoe FIFA natuurlijk omgaat met al deze toernooien. Maar ik ben toch ook wel iemand die zegt met mijn kinderen kijken en het kippenvelmoment en het juichen in de kroeg. Ik hou er toch heel erg van.
0: Moeten ze wel een beetje fatsoenlijk gaan spelen natuurlijk.
4: Lammert. Oh, sorry. Dit is nou weer die
0: Sorry. Okay, dankjewel Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel over het WK voetbal. Een hitterooster voor koeien waarbij ze overdag op stal staan en 's nachts in de wei grazen. Klinkt heel mooi, maar heeft die koe dan geen last van zijn biologische klok? Wil luisteraar Annelies weten. Zometeen in Eén Vandaag het antwoord.
5: NPO Radio 1.
6: Dr. Keldrenko.
7: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat radio is.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
7: Ja. En dan... Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
8: Dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Het is een prachtig proefschrift.
7: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
5: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
18: Het hoeft niet in.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Lammert de Bruin.
0: Het lukt de gezochte drugscrimineel Bolle Jos nog steeds om uit de handen te blijven van justitie. Hij zit diep geïnfiltreerd in het West-Afrikaanse land Sierra Leone, waar hij bescherming krijgt van de machthebbers. Of beter gezegd, bescherming koopt. Want Bolle Jos verdient meer dan het nationale inkomen van het land. Dat zei minister Van Wil. Maar is dat feit of fictie? Straks in 1 vandaag. Nu is het NOS Nieuws. Martijn van Beek.
19: Het staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en daarom gaat het niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld was van Milieudefensie. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisator zijn ze doodgeschoten door de politie. Die zegt niets te weten over dodelijke slachtoffers. De VS wil Amerikanen die zijn blootgesteld aan ebola in Congo opvangen in een militaire basis in Kenia om te voorkomen dat het virus de VS bereikt. In Kenia zelf is het virus nog niet opgedoken. De Keniaanse president Ruto zegt dat alles wordt gedaan om te voorkomen dat dat wel gebeurt.
20: If there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated so that we avoid any spread of the disease.
19: Ondanks deze woorden is er veel weerstand bij de Kenianen, vertelt correspondent Alice van Gelder.
21: Mensenrechtenorganisaties en ook artsenvakbonden zeggen op de eerste plaats van ja, zorgt dit niet ook voor gevaar voor Keniaanse burgers? Want dan hebben we dadelijk mensen met een ebola-besmetting in ons land. Ik moet wel zeggen, ja, dat centrum ligt wel echt heel erg afgelegen en heel erg goed beveiligd en afgesloten. Dus wellicht hoeven ze daar niet zo bang voor te zijn. Maar ik denk ook dat het een beetje gaat ja, om die Amerikaanse mentaliteit. Dat ze vinden dat die toch redelijk koloniaal is. Trump heeft geroepen van ebola komt Amerika logica niet in. En ze zeggen, ja, nu scheep je ons daar dus bij wijze van mee op. En ze zeggen ook van, je bouwt dus alleen maar faciliteiten dan voor Amerikanen. Hoe zit het met onze gezondheid? En ja, zijn onze levens dan niet zoveel waard als Amerikaanse levens? Daardoor is er heel veel protest.
19: Het Amerikaanse quarantainecentrum is voorlopig geblokkeerd door een rechter in Kenia. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 16 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg en de partijtop daarover niet had ingelicht. PSV'er Ismaël Saibari wordt mogelijk overgenomen door Bayern München. De Marokkaanse voetballer speelt sinds 2020 in Eindhoven en hij heeft nog een contract van 3 jaar. Bayern, de regerend landskampioen van Duitsland, wil een eventuele transfer van Saibari voor het WK afronden. De Amerikaanse staat Florida draagt OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo had een man die op een universiteit om zich heen schoot instructies gekregen over geschikte wapens en munitie. Andere gebruikers kregen advies over middelen om zichzelf van het leven te beroven. De aanklagers vinden dat de chatbot een gevaar vormt voor de openbare veiligheid. Florida is de eerste Amerikaanse staat die een rechtszaak aanspant tegen OpenAI. Ook wordt de topman van het bedrijf, Sam Altman, persoonlijk aansprakelijk gesteld. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege die bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Ze mogen inmiddels weer terug. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden geregeld bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt in sommige delen van de wereld extra veel regen. En op andere plekken is het juist extreem droog. Sommige experts spreken zelfs van een super El Niño, maar het kan ook nog meevallen, zegt klimaatwetenschapper Peter Siegmund van het KNMI.
9: Op dit moment is het echt een kans van 1/3 ongeveer dat het een krachtige El Niño wordt. Er zijn 4 klasses en de sterkste klasse is een kans van 1 op 3. Dus een grotere kans niet dan wel. Ja, er is altijd een kleine kans dat het heel erg wordt, maar de kans dat het niet gebeurt is er ook zo. Dus op dit moment kunnen we het gewoon nog niet zeggen. Wat we wel zo goed als zeker weten, dat er een El Niño komt. En die is dan te zien vanaf deze zomer. En die wordt dan op zijn sterkst het eind van dit jaar. En die gaat dan het volgend jaar waarschijnlijk nog door.
19: De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 zorgde in Nederland voor het warmste jaar ooit gemeten. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoot. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. In de rest van het land is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon en soms ook een bui. En dan ongeveer 20 graden.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Maar liefst 1 op de 4 kinderen is thuis op de een of andere manier mantelzorger. En vaak blijft dat verborgen. Maar daar komt nu verandering in, horen we zo. En Lieke, voor Feit of Fictie duik jij het huishoudboekje van Bolle Jos in.
4: Ja, want volgens minister Van Wil verdient hij meer dan het bruto nationaal product van Sierra Leone. En wij zijn gaan checken of dat klopt.
0: Nu eerst de biologische klok van koeien.
18: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, want hier op Radio 1 was vorige week een reportage te horen over hitteroosters op boerderijen. Om te voorkomen dat koeien last krijgen van hoge temperaturen, staan ze overdag op stal en gaan ze pas 's nachts naar buiten. Annelies Jans uit Alkmaar, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Ja, u dacht, hoe zit dit? Wat wilt u weten?
22: Nou, ik wilde graag weten, hoe is dat voor de koe eigenlijk? Ik snap dat het als het zo heet is, voor een koe beter is als ze op stal staan. Maar heeft een koe ook een dag- en nachtritme? Dus dat die 's nachts eigenlijk het liefste wil slapen in plaats van in een wei gestuurd te worden.
0: U denkt dat het is een beetje te veel vanuit de mens gedacht, dit rooster?
22: Ja.
4: Koeien met een jetlag.
0: Ja, je kan een koe een jetlag krijgen. Nou, we gaan het vragen aan Bas Rodenburg. Die weet alles over koeien en is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, zo'n hitterooster. Zit de gemiddelde koe daarop te wachten?
1: Ja, je ziet dat koeien hebben inderdaad een dag-nachtritme. Hè. Normaal gesproken hebben ze natuurlijk de slaapperiode ook 's nachts. Al is die een stuk korter bijvoorbeeld dan bij mensen. Je ziet wel dat ze met 's nachts beweiden eigenlijk goed om kunnen gaan. Dat ze zich ook aanpassen aan die situatie. En overdag in de stal hebben ze natuurlijk ook ruwvoer te eten, wat vergelijkbaar is met gras wat ze buiten kunnen eten. En je ziet dan eigenlijk dat ze in de wei, hè, op het moment dat ze naar buiten worden gelaten, beginnen met grazen. En daarna gaan rusten, herkauwen en slapen. En dan in de vroege ochtend bijvoorbeeld weer gaan grazen.
0: Maar zou u al met al zeggen dat het goed is voor het welzijn van koeien om het zo te doen?
1: Ja, het gekke is dat ze eigenlijk, als je ze vraagt van welke periode zou je zelf het liefst naar buiten gaan, dan zie je bij de nacht eigenlijk de sterkste voorkeur. Dus waarschijnlijk liggen ze buiten natuurlijk ook comfortabeler. Ze hebben veel ruimte. Hè, ze kunnen liggen zoals ze willen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk vindt die koe het wel heel prettig om 's nachts buiten te zijn.
0: Want kunnen koeien eigenlijk een beetje goed tegen de hitte?
1: Nee, niet zo goed. Hè. Zeker met hoogproductieve melkkoeien. Hè. Die moeten veel melk maken. Hè. Dat zijn herkauwers. Die zijn de hele dag bezig met gras en hooi en ruwvoer om te zetten in melk. En dat proces levert ook heel veel warmte op. Hè. Dus eigenlijk weten we ook dat je boven de 16 graden... dat koeien eigenlijk al last hebben van hittestress. Dat ze het eigenlijk al te warm hebben.
0: Jeetje.
1: Dus dat is best wel daar hebben ze best wel snel problemen mee.
0: En dan moet er eigenlijk airco in die stal?
1: Ja, wat je vaak ziet is dat er natuurlijk geventileerd wordt in de stal. Hè, en dat de koeien ook niet direct in de zon staan. Hè, en dat je daarmee het klimaat voor de koe redelijk goed kan houden.
0: Ook als het 30 graden is buiten? Ja, precies.
1: Nee, vaak is het natuurlijk wel warmer dan 16 graden. Hè, maar je ziet natuurlijk ook wel dat de tekenen... Hè, het probleem wordt groter natuurlijk als het echt heet is, maar... Ja. Eigenlijk die temperatuur waarop ze er last van beginnen te krijgen, die ligt dus al vrij laag.
0: Ja. En hebben runderen in het wild nu een ander dag- en nachtritme dan koeien op de boerderij?
1: Ja, dat is de vraag. Die zijn denk ik inderdaad ook wel wat flexibeler. Hè. Die zullen ook gebruik maken misschien van de randen van de dag op hete dagen. Hè. Die zie je natuurlijk ook wel dat die het water opzoeken bijvoorbeeld als ze het erg warm krijgen. Hè. Dus op die manier en schaduw onder bomen zoeken. Zie je toch wel dat ze daar redelijk goed mee om kunnen gaan. En dan heb je natuurlijk ook te maken met een koe, hè, die in een natuurgebied of in het wild, die minder hoge productie hoeft te leveren. Dus die is ook minder, de kachel staat ook minder hard bij die dieren.
0: Ja, en zijn koeien dan ook de enige veesoorten die dit soort hitteroosters krijgt?
1: Ja, voor zover ik weet speelt dit vooral nu in de melkveehouderij. Terwijl bij andere soorten is er natuurlijk ook aandacht voor schaduwplekken, voor drinkwater. Denk bijvoorbeeld aan schapen in de zomer. Hè. Dus het speelt bij meer soorten dat er aandacht voor moet zijn.
0: Ja.
1: Maar voor de koe lijkt dit een redelijk goede oplossing.
0: Ja, mevrouw Jansen, is uw vraag zo beantwoord?
22: Nou, ik heb een heleboel nieuws gehoord, dus ik denk dat dit voor een koe al een redelijk goede oplossing is. Ja, maar als hij al bij 16 graden last krijgt van hittestress, dan dat is voor mij helemaal nieuw, ja. En zou dat dan ook helpen, die verneveling, wat ze wel eens doen met water, dat ze dus onder water door kunnen lopen om die warmte wat af te leiden van dat lijf?
0: Ja, meneer Rodeburg.
22: Zou dat dan ook kunnen helpen?
1: Ja, zeker. Dat wordt ook wel toegepast inderdaad. Hè? En, ik weet niet of u het zelf wel eens heeft geprobeerd, maar ik heb ook wel eens op een terras gezeten waar het boven hing en dat was heel aangenaam. Dus dat helpt voor de koeien zeker ook. Ja.
4: Koeienzwembad.
0: Koeienzwembad, ja, dat is nog leuker eigenlijk.
22: Ja. Ja. Goed. Ja, het zou voor varkens natuurlijk ook een goed idee kunnen zijn.
0: Ja, meneer Rodeburg, is het voor varkens ook nodig?
1: Ja, varkens gaan natuurlijk liefst het modderbad in. Hè? Dus die zoeken inderdaad ook het water of de modder op om af te koelen. Ja. Dus eigenlijk zie je bij de meeste diersoorten natuurlijk wel dat soort natuurlijk gedrag. Ja, wat dus een hele duidelijke functie heeft.
0: Ja, en dan moet je eigenlijk de dieren ook dat natuurlijke gedrag laten uitoefenen. Bedankt voor de tekst en uitleg, hoogleraar Bas Rodeburg. En ook heel erg bedankt voor deze leuke originele vraag, Annelies Jansen. Heeft u zelf ook een vraag, wilt u wat weten bij het nieuws? Stuur het dan in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of stuur hem in via de NPO Luister-app.
2: Maar daarnaast mis ik af en toe wel de zorg die naar mijn broer gaat en niet naar mij. Dat, soms mis ik dat wel, maar ik heb me dat wel leren aanvaren. Voor mij is het dagelijks leven. Ik heb mij leren aanpassen En zo is mijn leven nu eenmaal. Boas geef ik al mijn liefde, tijd en aandacht. Wat Boas gewoon, het gewoon ook goed heeft.
0: Ja, we hoorden hier een jonge mantelzorger. Koken, tolken bij de huisarts of simpelweg continu angst voelen voor een zieke ouder. Gemiddeld 1 op de 4 kinderen heeft daarmee te maken. Maar zulke jonge mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar op school. En daarom is het tijd voor een speciaal lespakket, dacht Breda Mantelzorg. Saskia Wagenmaker, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent coördinator bij Breda Mantelzorg. Ja, die cijfers, wij schrokken best wel op de redactie. 1 op de 4. Wanneer ben je nou precies een jonge mantelzorger?
3: Ja, dat is best wel schrikbarend, hè? 1 op de 4 kinderen, jongeren groeit op in een zorgsituatie. En dat kan zijn omdat ze moeten zorgen voor bijvoorbeeld een broer met syndroom van Down, een vader met een depressie, een moeder met een alcoholverslaving, een zus met autisme of oma met dementie. En wat we bij deze jongeren zien is dat ze wel degelijk zorgtaken hebben. Dus denk aan de zorgtaken die we waarschijnlijk ook allemaal wel van een volwassen mantelzorger kennen. Bijvoorbeeld extra helpen in het huishouden, meegaan naar artsafspraken, dingen inplannen, medicatie verzorgen. Maar wat een groot verschil is ten opzichte van de volwassen mantelzorger, is dat deze jonge mantelzorgers zich vaak zorgen maken om de situatie. Hè? Dus zich zorgen maken om de moeder die ziek is. Maar we zien ook vaak dat ze rekening houden moeten houden met de situatie. Waarbij het bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend is om een vriendje of vriendinnetje mee naar huis te nemen. En we zien in sommige gevallen ook wel dat deze jongeren zelf zorg tekort komen.
0: En nu zegt u dat is eigenlijk niet vaak zichtbaar op scholen. Hoe zit dat precies? Hoe kan dat?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste, en dat het daarmee begint, is dat jongeren zichzelf niet herkennen in de term jonge mantelzorger. Het is voor hen een vanzelfsprekendheid om te zorgen voor een ziek familielid waar ze om geven. En daar komt ook nog bij kijken dat ze niet op willen vallen. Want ze hebben het idee al dat het thuis genoeg zorgen zijn, dus ze willen niet opvallen. En daarnaast zien we ook vaak dat ze niet om hulp durven te vragen.
0: Voor hun is het eigenlijk een heel normale situatie en zien ze niet dat ze echt mantelzorger zijn en dat speciaal is.
3: Nee, dat hoor ik van heel veel kinderen en jongeren ook vaak terug. Maar dat is toch normaal dat ik dat doe. Vanzelfsprekendheid voor hun als het ware.
0: Ja, en wat horen jullie van de kinderen als ze eenmaal wel bij jullie in beeld zijn en daarover kunnen praten? Welke offers brengen zij op die leeftijd allemaal?
3: Nou, als we zien dat ze eenmaal bij ons als organisatie in beeld komen, is het feit dat ze zeggen van we voelen ons gezien en gehoord. Het eerste wat we vaak terugkrijgen. En het tweede wat we vaak terugkrijgen is dat ze zeggen, oh, ik wist niet dat het een naam had. We plakken tegenwoordig overal labels op, maar niet een label als jonge mantelzorger. En dan zeggen ze, oh, ik wist niet dat dat ook een naam heeft. En dan zeker met de tekst en uitleg die wij erbij geven, vallen zoveel puzzelstukjes op hun plek vaak voor hun. Dus dat vinden ze heel erg fijn. En ze vinden het ook vaak fijn om te weten dat ze niet de enige zijn die in een zorgsituatie zitten. Want dat idee hebben ze vaak wel.
0: En nu hebben jullie lespakketten ontwikkeld voor basisscholen in Breda. Ja. Hoe ziet zo'n lespakket eruit? Wat voor lessen geven jullie dan?
3: Ja, er waren wel al lespakketten in het land. JMZ Pro heeft bijvoorbeeld een toolkit ontwikkeld, maar die focust zich voornamelijk op het middelbaar onderwijs. En ik weet van andere mantelzorgsteunpunten in het land dat er wel lespakketten zijn. Maar wat zo uniek is aan ons lespakket, is dat het een pakket is waar leerkrachten zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. En de reden dat we hier specifiek voor hebben gekozen is omdat de leerkracht de klas het beste kent en vaak ook een vertrouwensband met de klas heeft. En wat voorheen vaak werd gedaan is dat er een externe kwam om de les te verzorgen. En dan merkte je toch dat het stukje veiligheid vaak wel een probleem was. En hoe fijn is het als een eigen leerkracht die bekend is deze les kan verzorgen.
0: Ja, we spraken zo'n leerkracht, Arne Stalle, over jonge mantelzorgers bij hem in de klas. En wat hem opviel na het lespakket.
7: Dat gaf kinderen wel degelijk inzicht in wat kinderen thuis doen en dat kinderen thuis in het huishouden meehelpen. En het maakt bewust dat kinderen dat thuis, of dat kinderen dat, andere kinderen dat daar meer zorg is dan dat zij nu doen. In de klas hebben wij vooral het gesprek gevoerd over dat kinderen thuis meehelpen.
0: Ja, mevrouw Wagenmakers, wordt er vanuit Den Haag genoeg hiermee gedaan? Of zou dit lespakket overal op alle scholen in Nederland moeten worden ingevoerd?
3: Nou, dat tweede zou ik heel erg mooi vinden. Als er op alle scholen meer aandacht voor deze doelgroep zou komen. We merken vanuit Den Haag gezien dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de mantelzorger komt. Dat is een hele mooie ontwikkeling om te zien. Waarbij wij als organisatie wel voornamelijk opmerken dat de focus ligt op de volwassen mantelzorger. En niet op de kinderen en jongeren, oftewel de jonge mantelzorgers. En we zien ook een verschuiving met de decentralisering dat in Nederland iedere gemeente de opdracht heeft gekregen om mantelzorgers en dus ook jonge mantelzorgers te ondersteunen. Dus ik denk dat dat heel mooi is.
0: Maar weet de gemeente dat ook?
3: Dat is de vraag. Ja, we zien heel veel verschillen in Nederland in hoe gemeentes het aanpakken. In Breda hebben we het geluk dat wij als organisatie zijnde puur en alleen focus hebben op mantelzorg. En vandaar dat we ook op het gemis van een lespakket zijn ingesprongen en zelf een lespakket hebben ontwikkeld.
0: Dank u wel, Saskia Wagenmakers, coördinator jonge mantelzorgers van Breda Mantelzorg.

0: The Motors met Airport.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Ja. Lieke, we gaan nu zoiets geks checken.
3: Ja.
0: Het inkomen van Bolle Jos is groter dan de economie van een heel land.
3: Ja, ik citeer even. De drugscrimineel verdient meer dan heel Sierra Leone bij elkaar, zei minister Van Wil van Justitie en Veiligheid eerder bij Buitenhof.
4: Deze man zit met een inkomen wat wij schatten van honderden miljoenen euro's per maand.
3: Mm-hmm.
4: In een land wat een bruto nationaal product heeft wat lager is dan zijn inkomsten. En dat gaat natuurlijk zo'n land helemaal corrumperen. En dat is waarom we hem daar weg willen halen.
0: Oké, Bolle Jos heeft dus een hoger maandinkomen dan het hele bruto binnenlands product van Sierra Leone.
3: Ja, waar die zit natuurlijk, ja.
0: Ik moet zeggen, ja, Lieke, ik weet heel weinig over het land, dus ik vind het best wel een lastige vergelijking.
3: Ja, nou zit ik ook niet heel goed in de economie van Sierra Leone, Lambert, maar gelukkig kan Jos Hummelen, presentator van de Afrikas, dat is een podcast over het Afrikaanse continent, ons alles vertellen over dat West-Afrikaanse land. Te beginnen met het inwonersaantal.
5: Klein land, 9 miljoen. In West-Afrika zijn de reuzen natuurlijk Ghana en Nigeria. Misschien economisch Senegal ook wel. Maar je moet wel meerekenen dat ze recentelijk een burgeroorlog hebben gehad, tot 2002. En natuurlijk de ebola-epidemie die langskwam gezeild 2 jaar lang. Dat moeten we misschien ook niet uitsluiten, dat ze komen in ieder geval niet van een best wel grote inflatie af.
0: Een hoge inflatie dus en de rest van de economie?
3: Ja, dat samen te vatten in één woord.
5: Landbouw, nou ja, vooruit ook mijnbouw en visserij, maar dat kunnen we allemaal wel landbouw noemen. Ja, dus kun je wel indenken dat zo'n land relatief arm is.
0: Ja, een arm land dus. Maar is het bruto nationaal product van Sierra Leone inderdaad vergelijkbaar met het maandinkomen van Bolle Jos?
3: Ja, dan moeten we dus kijken naar een salarisstrookje van een crimineel.
0: Ja, pak hem er maar even bij.
3: Ja, ik denk dat hij wat meer verdient dan wij. En dat denkt ook misdaadjournalist en maker van de Videoland-documentaire Bolle Jos. Dat is Jelle Visser.
6: Ik ben even met een telraam in de weer geweest. In totaal gaat het om 28.000 kilo cocaïne die de afgelopen jaren in beslag is genomen in België en Nederland. En dat zijn drugs die direct aan Bolle Jos gelinkt kunnen worden. Nou, de straatwaarde van 1 gram cocaïne ligt op zo'n 50 euro. 28.000 kilo cocaïne heeft dan een straatwaarde van 1,4 miljard... terwijl de kostprijs van 28.000 kilo ligt op zo'n 420 miljoen.
3: Ja, dat is nog niet eens alle drugsvangst die aan Bolle Jos wordt gelinkt. Ja, dit geld loopt hij dus mis, ja. Maar ja, er blijft genoeg over, hoor, zegt Visser.
6: Volgens de politie en het Openbaar Ministerie ligt de in beslagname het percentage op iets van 20-25%. En dus wordt 75% succesvol binnengesmokkeld. Dat zijn dus cocaïnetransporten die wij niet zien, die wij niet kennen. Maar ik denk dat je wel kunt stellen dat Bolle Jos in elk geval in de quote 500 zou moeten staan.
0: Ja, goed, Lieke. Hij is dus erg rijk. Maar verdient Bolle Jos net zoveel als een heel land? Is dat feit of fictie?
3: Ja, Visser heeft Jos inkomen voor ons vergeleken met het bruto nationaal product van Sierra Leone. En komt tot de volgende conclusie.
6: Totale geldwaarde van alle goederen en producten in een land ligt op zo'n 8 miljard dollar. Het is een van de armste landen ter wereld. Dan denk ik dat Bolle Jos met zijn malafide business een van de grootste dienstverleners van Sierra Leone is. En dat minister Van Wil van Justitie echt wel een punt heeft.
3: Ja, hoewel we natuurlijk niet het precieze inkomen van Bolle Jos weten, komt de schatting van Van Wil waarschijnlijk wel in de buurt. Als het al niet hoger is, zijn de inkomen. En dat is inderdaad hoger dan het bruto nationaal product van Sierra Leone, waar hij verblijft. Dus we zeggen feit.
0: Dankjewel. Het is 2:04. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
7: Ja, nu de oorlog in Libanon met de dag verder escaleert, trekt Iran een rode lijn. De onderhandelingen met de VS worden opgeschort, zolang Israël doorgaat met aanvallen op Libanon. En dat roept de vraag op, ja, hoe belangrijk is Hezbollah dan voor Iran, voor Teheran? Collega Midden-Oosten-kenner Abdou Bouzerda is bij ons. En aandacht voor de, nou ja, minder in het oog springende gevolgen van de oorlog. De milieuramp die zich in het gebied voltrekt. Denk bijvoorbeeld aan al die schepen vol olie die daar tot zinken gebracht zijn. Daarover Wim Zwijnenburg, die voor de Verenigde Naties onderzoek doet naar de milieugevolgen van het conflict in het Midden-Oosten.
0: Zijn wij bijna aan het einde van één vandaag. Lieke, wat is er nog?
3: Een nieuwe aflevering van de NPO Radio 1-podcast Op zoek naar Marlotte, de podcast van Zembla. Even je oren dicht als je nog wil luisteren. Geen spoilers wil. In die podcast ontmaskeren de makers een oplichter. Roos wordt ze in de podcast genoemd, die zich voordeed als een zwaar verbrand meisje. En zo iemand, Annika heet ze, jarenlang voor de gek hield. Het is een bizar verhaal. De maker Lilith Martisova is voor het vervolg dieper in verzonnen verhalen gedoken.
8: Nadat de podcast uitkwam, kregen we ontzettend veel mailtjes binnen van mensen die zeiden, mij is dit ook overkomen.
2: En een van die verhalen die laten we ook horen. We onderzoeken hoe strafbaar dit nou is. Hoe hulplijnen ook worstelen met fakers op de chat. Je hoort het perspectief van een dader. En je hoort dus nieuwe informatie over Roos. Want Annika is dus niet de enige die door haar is misleid.
0: Dat was het. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met de redactie en vragen stellen over het nieuws. Zometeen hier dus Bureau Buitenland. Een hele fijne middag.
8: Afrotros, de omroep voor ons.
9: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
10: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
15: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: Na één dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Die studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 16 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. De Amerikaanse staat Florida daagt OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo had een man die op een universiteit om zich heen schoot instructies gekregen over geschikte wapens en munitie. Anderen kregen advies over zelfdoding. De aanklagers vinden dat de chatbot een gevaar vormt voor de openbare veiligheid. En Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona.
16: ANWB verkeersinformatie. In de regen een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Ketelplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door een ongeluk is de parallelbaan dicht richting Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Afrit Tode 3 kilometer file. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door grenscontrole. En door olie op de weg is de N302 Kootwijk richting Harderwijk afgesloten tussen de N344 en Garderen.
15: NPO Radio 1. VPRO.
17: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl de wereld met argusogen naar de raketten over en weer in de Iran-oorlog kijkt, speelt zich in de Perzische Golf ook nog een veel minder zichtbare ramp af. En wel onder het wateroppervlak. Gezonken schepen lekken olie, met alle gevolgen van dien voor de natuur en voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening in het hele gebied. Bij ons straks Wim Zwijnenburg, die voor de Verenigde Naties onderzoek doet naar de milieugevolgen van het conflict daar in het Midden-Oosten. Maar we beginnen bij de situatie op de grond met mijn collega Abdou Bouzerda. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Israël bestookt ook vandaag weer grote delen van Zuid-Libanon. Hezbollah vuurt op zijn beurt raketten en drones af richting Noord-Israël. Kortom, het geweld gaat door, ondanks dat president Trump gisteravond beweerde dat beide partijen zouden hebben ingestemd met een nieuw staakt het vuren en dat alle schoten zouden stoppen.
18: Iran announcing it is suspending talks with the United States. That's according to Iranian media, which says the decision is in protest over Israel's attacks in Lebanon.
7: Ja, en eerder had Iran al laten weten de onderhandelingen met Amerika op te schorten totdat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt. Of eigenlijk zolang Israël die aanvallen op Libanon niet staakt. Waarom stelt Iran na wekenlange aanvallen op Libanon nu ineens een grens? Hoe zit die relatie tussen Iran en Hezbollah in deze oorlog nou precies in elkaar? Aangeschoven is onze eigen Midden-Oosten-expert, collega Abdou Bouzerda. Abdou, even de laatste stand van zaken. Het was een hele chaotische berichtgeving over en weer. Wat weten we nu over dat staakt het vuren daar in Libanon?
19: Ja, laten we naar de grond gaan, daar in het zuiden van Libanon. Al wordt hard gevochten. Bijvoorbeeld op de ene grote stad daar in het zuiden van Libanon, Nabatieë, dicht tegen de Israëlische grens aan. Daar wordt gebombardeerd en in de voorsteden gevochten. De Israëlische minister van Defensie die heeft laatst, vrij kort nog een toespraak gegeven. En die heeft gezegd, wij gaan gewoon door in het zuiden van Libanon. En we gaan eventueel ook de operaties uitbreiden. En Hezbollah, op zijn beurt, is ook gewoon Noord-Israël deze ochtend aan het bombarderen.
7: Ja.
19: En heeft ook Israëlische doelen onder vuur genomen.
7: Dus niks staakt het vuren?
19: Er is helemaal geen staakt het vuren.
7: Nee. Trump claimde dat dus gisteravond wel. Ook toen al zei Netanyahu meteen, nou, ik ben helemaal van plan niet me daaraan te houden. Wij gaan gewoon door met aanvallen.
19: Mm-hmm.
7: Is Trump de grip op Netanyahu definitief kwijt? Wat moeten we hier nu uit afleiden?
19: Wat in ieder geval Trump wel gelukt lijkt te zijn, is geen aanval op Beirut, de hoofdstad van Libanon. Dus hij wordt in het zuiden gebombardeerd. Dat is iets wat Netanyahu heel graag wilde. Onder druk van met name de rechterflank in Israël. De troepen maakten zich ook klaar om daar te gaan aanvallen. Veel inwoners zijn aan het vluchten. Maar als we het hebben over de relatie van Trump en Netanyahu, we weten inmiddels via uitgelekte documenten, via Axios, dat is een Amerikaanse platform, dat de twee hele ruzie hadden telefonisch, waarbij aldus Axios Trump Netanyahu knettergek zou hebben genoemd en dat de emoties hoog opliepen. De relatie tussen Trump en Netanyahu is altijd al een ingewikkelde. Het is niet de eerste keer dat ze ruzie hebben, maar dat wil niet zeggen dat ze dan vervolgens niet meer door één deur kunnen. Dus het zijn twee heren die ja toch wel vaak grillig met elkaar omgaan.
7: Nou ontmoeten later vandaag vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Washington, bij Trump. Hoe groot is de kans, denk jij, dat die gesprekken dan alsnog tot een, laten we zeggen, echt staakt het vuren zouden leiden?
19: Nou, om te beginnen, de staat Libanon is geen partij in deze oorlog. Het gaat echt tussen Hezbollah en Israël aan de ene kant. Het is wel goed dat ze met elkaar praten, want de bedoeling is een duurzame vrede regelen, waarbij Libanon niet elke keer ingevallen wordt door Israël. Alleen de voorwaarde van Israël aan de Libanese regering is dat zij desnoods met geweld, met inzet van het nationale leger, Hezbollah moeten gaan ontwapenen. Nou, de Libanese regering is daartoe niet in staat.
7: Nee.
19: Dus we hoeven op dit moment niet op korte termijn daar heel veel van te verwachten, van die gesprekken.
7: En toch even hoe die gesprekken in elkaar zitten. Israël en Hezbollah praten niet met elkaar.
19: Nee.
7: Trump beweerde gisteren in zijn Truth Social post dat hij dus wel degelijk met Hezbollah-leiders zou hebben gesproken. Volgens de Libanese regering heeft Hezbollah ook ingestemd met dit staakt het vuren, wat dus ook vandaag door hen zelf wordt geschonden.
19: Ja, om te beginnen, het is al decennia staand beleid in Washington dat de Amerikaanse officials niet praten met Hezbollah. Want dat is een terreurorganisatie. En met terreurorganisaties praat je niet, aldus Amerika. Maar we weten ook van het recente verleden dat vertegenwoordigers van de Amerikaanse administratie, bijvoorbeeld als het gaat om Hamas, Witkoff, de speciaal gezant van Trump, wel degelijk met Hamas heeft gesproken. Dus voor mij is het een groot vraagteken. Het zou ook zo kunnen zijn dat Trump zegt dat hij met een vertegenwoordiger van Hezbollah, als het ware, iemand van een bevriende politieke partij. Er zou bijvoorbeeld Nabil Berri aan kunnen denken. Dat is een andere prominente Sjiïtische politicus die een kort lijntje heeft met Hezbollah. Maar het is wel een vraagteken.
7: Maar je bedoelt dat Trump wellicht met hem contact had en hem voor het gemak even een Hezbollah-leider noemt?
19: Een Hezbollah-vertegenwoordiger, ja.
7: Kortom, met wie Trump precies heeft gesproken, weten we niet. Mm-hmm. Wat ik zei, Hezbollah zou dus wel ingestemd hebben met dat staakt het vuren, was het nieuws van gisteren. Hoe kijkt Hezbollah dan nu naar deze onderhandelingen die vandaag tussen Israël en de Libanese regering in Amerika verder gaan?
19: Ja, die keuren zij af. Zij vinden dat hun land, dus hun vertegenwoordigers van hun land, niet direct moeten onderhandelen met Israël. En dat weten we omdat de meest prominente vertolker van de Hezbollah-standpunten, dat is een parlementariër, want weet, Hezbollah is een organisatie die vecht op de grond met strijders tegen Israël. Maar het is ook een politieke partij met parlementsleden. Het is veel meer dan dat. Maar de parlementslid Hassan Fadlallah, die heeft het volgende hierover gezegd.
20: لكن في دبلوماسية مباشرة في دبلوماسية غير مباشرة وفي فرق بيناتهم كبير نحن ندعو إلى اعتماد هذا النوع من الدبلوماسية.
19: Ja, Hassan Fadlallah, de parlementariër die namens Hezbollah dus in het Nationaal Parlement van Libanon zit. Hij zegt, tuurlijk is diplomatie een keuze en wij steunen diplomatie. Maar er is een verschil tussen directe en indirecte diplomatie. En wat zou moeten gebeuren? We zouden via derde partijen met Israël moeten gaan praten. Want voor Hezbollah is het belangrijk om Israël niet te legitimeren. Net zoals bijvoorbeeld de Amerikanen en Israëli's niet met Hezbollah willen praten, omdat ze dat niet willen legitimeren, heeft Hezbollah min of meer ook hetzelfde standpunt.
7: Dus Hezbollah vindt dat die Libanese regering daar helemaal niet vanmiddag in Washington aan tafel zou moeten zitten met Israël.
19: En zeker ook omdat het doel zou moeten zijn hun te laten ontwapenen, iets wat Hezbollah absoluut niet wil.
7: Ik wil vandaag met jou even inzoomen op die relatie tussen Iran en Hezbollah. Grote vraag is natuurlijk een vraag die we hier aan tafel al vaker geprobeerd hebben te beantwoorden, maar ik stel hem nog maar eens. Hoe Hezbollah nou te begrijpen? Ik bedoel, handelt Hezbollah nou vooral als, laten we zeggen, de Libanese gewapende organisatie die zich tegen Israël verzet? Of is het toch echt een verlengstuk van Iran, zoals Israël en de VS beweren?
19: Er is niet echt een eenduidig antwoord over te geven. Dat ze nu aan de oorlog deelnemen, dat zou je kunnen uitleggen, dat is ook in hun belang. Want als zij meedoen met de oorlog tegen Iran, dan dat is wat ze tenminste officieel claimen. Dan komt er een algehele overwinning voor Iran en dan komt er een staakt het vuren en daar kunnen we van profiteren. Want de staakt het vuren wat we nu hebben afgesproken met Israël sinds 2024, ja, dat werd toch al geschonden. Dus ze proberen betere voorwaarden. Ze blijven ook benadrukken dat ze eerst en vooral een Libanese verzetsorganisatie zijn. Maar het is geen geheim dat Hezbollah is een organisatie die heel erg afhankelijk is van Iran. Maar nog belangrijker, ideologisch gezien bestaat er een concept waarbij de religieuze autoriteit in Iran, de opperste leider, is ook de opperste leider in de meest letterlijke zin van een woord van de Hezbollah mensen en Hezbollah strijders. Dat betekent ook dat hij het laatste woord heeft. In dit geval is dat dus Mujtaba Khamenei, de zoon van de pas vermoorden opperste leider in Iran die het nu voor het zeggen heeft. Hij is de ultieme leider ook van Hezbollah. Niet alleen van de Iraniërs, maar zeker ook van Hezbollah.
7: Maar moet ik het dan zo begrijpen dat het vooral een relatie is waarbij Iran steun geeft aan hun, laten we zeggen, religieus-ideologische broeders in Libanon? Of gaat het toch ook meer om zakelijke belangen? Hoe zit dat in elkaar?
19: Ze hebben zeker zakelijk. Maar ik denk dat het ideologische en het religieuze veel groter is en veel belangrijker. Dit is een organisatie, ik had over Hezbollah, die zijn lot heeft verbonden aan dat van de Islamitische Republiek. Je kunt ook de ontstaansgeschiedenis van Hezbollah niet loszien van de ontstaansgeschiedenis van de Islamitische Republiek. Eind jaren 70, vrij kort daarna, in 1982, komt Hezbollah. Het zijn twee organisaties, of twee entiteiten, zeg maar even met een moeilijk woord, die eigenlijk min of meer hetzelfde lotsbestemming hebben. Het gaat ook veel verder. Dit zijn kameraden aan beide kanten, Revolutionaire Garde en Hezbollah, die samen hebben gevochten, die met elkaar trainen en die echt geloven in de principes van wat zij noemen de Islamitische Revolutie, die in 1979 geproclameerd werden door die Islamitische Republiek. Ja. Dus ze zijn met iets groters bezig. Het gaat veel meer om nationale grenzen of wat dan ook.
7: Ja, maar als jij zegt dat het dus nog steeds zo'n diepe verwantschap is die ook Iran ten opzichte van Hezbollah voelt, hoe is het dan te verklaren dat Iran, nou wat is het, wekenlang die aanvallen op Hezbollah heeft laten voortduren en dus eigenlijk nu pas zegt, ho, hier trekken we een grens.
19: Ja, dat is ook heel pijnlijk, zeker als je dat vanuit Hezbollah kant bekijkt. Hezbollah heeft flinke pak zwaar gekregen, kwam straks het vuren en vervolgens wordt Iran aangevallen door Amerika en Israël. En Hezbollah doet vervolgens mee met deze oorlog. Dat heeft niet alleen maar bij heel veel Libanezen die niet loyaal zijn in Hezbollah, maar zeker ook bij de Sjiïtische bevolking, toch flink de wenkbrauw doen fronsen van hoe kan het dat wij nu voor Iran gaan opkomen? Zeker als je bedenkt dat Iran dat andersom niet heeft gedaan toen Hezbollah werd aangevallen.
7: Nee.
19: Vervolgens komt er een staakt het vuren. Nou goed, wel af en toe geschonden, maar toch. En Hezbollah blijft maar aangevallen worden door Israël. Nou, dat heeft natuurlijk wel de kritiek vergroot recht in Hezbollah. Van hoe kan het? Jullie hebben jullie hoofd op het hakblok gezet voor Iran. En vervolgens laat Iran jullie zitten. Iran zegt wel elke keer van we gaan voor jullie een staakt het vuren regelen. Er komt een deal, maar er gebeurde niet. Nou, en nu heeft Iran dus wel echt duidelijk een grens getrokken.
7: Maar waarom denk je dat ze dat nu wel doen? Waarom ze nu wel een ultimatum stellen en dat eerder niet deden in al die weken dat Hezbollah onder vuur lag?
19: Het zou kunnen, omdat de druk op Hezbollah heel groot is, omdat Netanyahu naar de zuidelijke buitenwijken van Beirut zou kunnen gaan. Maar het zou ook kunnen, en dat is een wat cynische, misschien ook wel een realistische lezing, omdat Iran ook ziet dat de gesprekken met Washington, met Trump, niet zo echt een vaat naar voren nemen. En dat ze denken van nou, dan moeten we misschien ook nu maar gewoon een grens trekken. Mm. Want die deal die komt niet en dus ook niet in staakt het vuren. Dus dan gaan we nu heel duidelijk een lijn trekken.
7: Ja, maar dus als ik je redenering volg, Iran lijkt dus nu duidelijk te maken, er wordt niet onderhandeld zolang Israël Hezbollah aanvalt. Is dat dan vooral een onderhandelingstactiek? Of denk jij echt dat een deal niet mogelijk is zonder die twee oorlogen aan elkaar te koppelen? Dus dat de oorlog tussen Amerika en Iran alleen stopt als er ook een oplossing is voor de oorlog tussen Israël en Hezbollah?
19: De leiders in Teheran zijn vrij pragmatisch en ze willen best wel af en toe water bij de wijn doen. Maar ik denk als het gaat om de relatie tussen Hezbollah en Iran, dat het zo belangrijk is. Niet alleen maar dat principiële en religieuze en kameraadschap wat ze hebben, wat al decennia lang loopt, wat heel ver gaat. Er zijn ook familieverbanden uitgekomen, maar ook uit eigen lijfsbehoud. Want Hezbollah blijft ook een belangrijke vooruitgeschoven post in die defensiedoctrine van Iran. Dus ik denk dat ze daarin, dat het een handig onderhandelingstactiek is, maar dat ze daar ook heel serieus in zijn. Dat ze Hezbollah niet laten vallen.
7: Nee, Iran wil dus niet onderhandelen zolang Israël Hezbollah aanvalt. Israël wil niet stoppen met aanvallen op Libanon.
19: Ja.
7: We kijken dus naar een geopolitieke padstelling. Toch even naar de mensen in Libanon, over wiens hoofd deze oorlog ook wordt uitgevochten. Is er überhaupt een soort duurzame vrede denkbaar als de stellingen dus zo verhard zijn?
19: Nee, eigenlijk niet, want je vat het heel goed samen. Voor Israël blijft de legitimiteit om Libanon aan te vallen zolang Hezbollah bewapend is. Andersom geldt het ook zo. Hezbollah blijft zeggen we zijn een verzetsbeweging zolang Israël ons kan aanvallen en blijft aanvallen. Het problematische van de Libanezen en Libanon is dat het toch vastzit in deze geopolitieke worsteling en dat er geen duurzame vrede mogelijk is zolang dus die padstelling er is.
7: Dankjewel, Abdou. We moeten het bij die vaststelling voor nu laten, maar blijf vooral bij ons, want we gaan naar een ander aspect van de oorlog tussen de VS en Iran waar minder aandacht voor is. De schade voor natuur en voor mensen in het gebied.
15: Bureau Buitenland.
17: Sophie Derksen.
1: Well, satellite images appeared to show an oil slick spreading off the coast of Iran's Karg Island.
21: The source of the oil is unclear, but it's believed to be several thousand barrels.
22: Well, experts say the slick appears visually consistent with oil and estimates that was covering an area approximately 45 square kilometers.
23: It represents yet another sign of the ecological damage caused by the weeks-long war.
7: Ja, de oorlog tussen de VS en Iran beheerst het nieuws. Wij hadden het er net ook weer over. Maar intussen speelt zich onder het wateroppervlak van de Persische Golf een andere stille ramp af. Gezonken schepen waar olie uit lekt, met alle gevolgen van dien voor natuur, voor mensen in het gebied die bijvoorbeeld aan de kust hun drinkwater uit zee halen. De VN, de Verenigde Naties, schakelden daarom de Nederlandse digitale detective Wim Zwijnenburg in. En wel om via satellietbeelden die ramp in kaart te brengen. Welkom Wim.
3: Ja, goedemiddag, dankjewel.
7: Ik noemde je net een digitale detective, maar jij hangt ook vrij letterlijk boven dit conflict. Je brengt aan de hand van satellietbeelden de milieuschade van die oorlog in beeld, begrijp ik. Eerst eventjes, hoe kwam de VN bij jou terecht?
3: We werken al jaren samen met de VN, informeel en formeel, om de schade van het milieu tijdens de oorlog in kaart te brengen.
7: En wie zijn wij dan? Ik neem aan geen koninklijk meervoud.
3: Nee, ik doe dat ook enerzijds voor Pax, heb ik het heel lang gedaan. Een Nederlandse vredesorganisatie. En ook zelfstandig doe ik dat ook als daar vraag naar is. Dus in dit geval van Iran werk ik ook al lang met de VN samen, met name het Milieuprogramma.
7: Ja.
3: Die een specifieke divisie heeft rondom milieu en conflict.
7: Ja, maar laten we even die satellietbeelden proberen ons die voor te stellen. Voor de mensen die kijken, die zijn ook op de webcam te zien. Als je nu vanuit de lucht naar de straat van Hormuz kijkt, via die satelliet, wat zie je dan, Wim?
3: Ja, momenteel zie je heel veel lekkende schepen. Er zijn honderden schepen zich daar verzameld hebben die niet weg kunnen. Er zijn aanvallen geweest op olieinstallaties langs de kust. Er zijn lekkages die komen voort uit pijpleidingen die niet goed onderhouden worden. Er liggen daar, zoals je zei, een aantal gezonken oorlogsschepen die zijn geraakt door de VS of Israël. Of een aantal golfstaten die ook actief betrokken zijn geweest. En die beginnen nu zwaar gestoken olie te lekken. Nou, dat begint nu echt allemaal opeen te stapelen. Plus, je hebt toch sowieso heel veel olieindustrie langs die kust. Want al die olietankers gaan erheen om of ruwe aardolie of onbewerkte producten op te halen. En ja, die liggen daar maar te wachten. En dat gaat dus heel veel.
7: Waar olie uitlekt, met alle gevolgen van dien voor natuur, voor mensen in het gebied die bijvoorbeeld aan de kust hun drinkwater uit zee halen. De VN, de Verenigde Naties, schakelden daarom de Nederlandse digitale detective Wim Zwijnenburg in. En wel om via satellietbeelden die ramp in kaart te brengen. Welkom Wim.
3: Ja, goedemiddag, dankjewel.
7: Ik noemde je net een digitale detective, maar jij hangt ook vrij letterlijk boven dit conflict. Je brengt aan de hand van satellietbeelden de milieuschade van die oorlog in beeld, begrijp ik. Eerst eventjes, hoe kwam de VN bij jou terecht?
3: We werken al jaren samen met de VN, informeel en formeel, om de schade van het milieu tijdens de oorlog in kaart te brengen.
7: En wie zijn wij dan? Ik neem aan geen koninklijk meervoud.
3: Nee, ik doe dat ook enerzijds voor Pax, heb ik het heel lang gedaan. Een Nederlandse vredesorganisatie. En ook zelfstandig doe ik dat ook als daar vraag naar is. Dus in dit geval van Iran werk ik ook al lang met de VN samen, met name het Milieuprogramma.
7: Ja.
3: Die een specifieke divisie heeft rondom milieu en

0: Ik neem aan geen koninklijk meervoud.
1: Nee, ik doe dat ook enerzijds voor Pax, heb ik het heel lang gedaan. Een Nederlandse vredesorganisatie. En ook als zelfstandig doe ik dat ook als daar vraag naar is. Dus in dit geval van Iran werk ik ook al lang met de PM samen, met name het Milieuprogramma.
0: Ja.
1: Die een specifieke divisie heeft rondom milieu en conflict.
0: Ja, maar laten we even die satellietbeelden proberen ons die voor te stellen. Voor de mensen die kijken, die zijn ook op de webcam te zien. Als je nu vanuit de lucht naar de straat van Hormuz kijkt, via die satelliet, wat zie je dan, Wim?
1: Ja, momenteel zie je heel veel lekkende schepen. Er zijn honderden schepen zich daar verzameld hebben, die niet weg kunnen. Er zijn aanvallen geweest op olieinstallaties langs de kust. Er zijn lekkages die komen voort uit pijpleidingen die niet goed onderhouden worden. Er liggen daar, zoals je zei, een aantal gezonken oorlogsschepen die zijn geraakt door de VS of Israël. Of aantal golfstaten die ook actief betrokken zijn geweest. En die beginnen nu zwaar stookolie te lekken. Nou, dat begint nu echt allemaal opeen te stapelen. Plus, je hebt toch sowieso heel veel olieindustrie langs die kust. Want al die olietankers gaan erheen om of ruwe aardolie of onbewerkte producten op te halen. En ja, die liggen daar maar te wachten. En dan gaat dus heel veel fout.
0: Ja, maar hoe lang kan zo'n schip dan blijven lekken? Bijvoorbeeld, en gaat dat alleen om olie of ook om andere giftige stoffen?
1: Ja, zo'n die marineschepen van Iran die gezonken zijn daar zo. Dat hangt heel erg af van hoe groot zo'n gat is wat daar aan stookolie aan boord is. Dat kan blijven doorgaan. Wat je ook nog ziet is dat heel veel in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld bij Bandar Abbas, bij het zuiden van Iran, daar is bepaalde golfstroom, dus olie kan niet echt weg. Dus het blijft een beetje rondcirculeren in die baai daar. Andere plekken verdampt het ook weer heel snel als het zeg maar, lichtere olie is, zoals benzine of diesel. En het hangt ook een beetje af wat natuurlijk aan boord van zo'n schip is van de commerciële schepen die geraakt zijn. Er zijn ook heel veel diesel die weglekt uit commerciële schepen die gezonken zijn.
0: Ik wil even met je luisteren naar het volgende fragment.
2: Ja, looie dolfijn.
3: Kijk naar die groep dolfijnen. De arme dieren komen naar boven om te ademen, maar ze slikken daar olie bij in. De lijken van vissen drijven één voor één naar het oppervlakte.
0: Ja, deze Iraanse man, we hebben hem nagesynchroniseerd, vertelde aan Al Jazeera hoe olie en dode dieren aanspoelen. Het gaat om bijvoorbeeld dolfijnen die naar boven komen om te ademen, maar in plaats daarvan dus olie inslikken. Wim, probeer het nog even bij jou. De verbinding was net niet geweldig. Kun jij heel kort zeggen, wat is nou, wat voor bijzondere biodiversiteit wordt er vooral bedreigd nu daar in de zee dus olie lekt?
1: Ja, dus langs de kust van de Persische Golf bij Iran, maar ook bij de golfstaten, zijn een aantal beschermde natuurgebieden. En daar zit ook heel veel beschermde zeezoogdieren, zoals dolfijnen en ook bepaalde type walvissen. Als er olie op het water komt, dan kunnen zij daarin problemen krijgen, inderdaad, zoals met ademen. En een aantal eilanden waar bepaalde vogelsoorten daar boelplekken hebben. Nou, daar spoelt nu olie aan de kust, dus die raken daarin verstrikt. En je hebt natuurlijk een lange termijn opbouw van visserij. Die in problemen kan komen dat er heel veel olie nu de vispopulatie aan kan tasten. Dus dat is een opeenstapeling van diverse bevuilingsproblematieken die de leefomgeving van de zee daar aantast op korte termijn en lange termijn.
0: Ja, helaas is de verbinding met jou ook wat aangetast, Wim. Dus ik ga even hier in de studio verder met Abdou Bouzerda, die mee heeft geluisterd. Abdou, ik begreep dat Iran in het begin eigenlijk ook ontkende dat er iets aan de hand was. Terwijl de milieuschade, ook op satellietbeelden dus te zien is. Mm-hmm. Wat valt jou nou op in hoe de Iraanse autoriteiten op die schade voor het milieu reageren volgens nog?
4: Laat ik eens beginnen bij de standpunt van het leger Revolutionaire Garde. Die ontkennen heel vaak dat doelen geraakt zijn. Tenzij het uitkomt, uiteraard in de propaganda. Denk bijvoorbeeld aan die raffinaderij rondom Teheran. Dat was ook niet meer te ontkennen. Grote branden, veel milieuschade, gezondheidsschade. Maar er is ook iets anders in Iran gaande. Namelijk vrij snel aan het begin van de oorlog, maar zelfs voor de oorlog, was er een brief van een minister uit het kabinet van Pezeshkian. Dat is de president van Iran. Sorry, ik ga nog één naam noemen, is wel interessant. Shina Ansari. Dat is de hoofd van milieu. En die schreef aan Guterres en alle VN-agentschappen: let op, als er een oorlog komt, We hebben een kwetsbaar ecologisch systeem hier in de Persische

0: golf. Dit gaat voor grote problemen leiden, ook voor mens, maar zeker ook voor dier.
1: Wacht dus, even, dus Iran heeft de VN zelf gewaarschuwd. In een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van deze
0: Dat hebben ze eind februari gedaan en heel erg expliciet voor eventuele ecologische schade. En dat ook gekoppeld aan een oorlog.
1: Dus ze ontkennen het niet, of in ieder geval niet langer?
0: Nee, ze ontkennen het niet. En wat ook interessant is, Iran heeft al veel landen ecologische problemen, vervuiling. Vaak doordat ze niet goed zorgen voor de pijpleidingen. Zij zeggen dat het vaak internationale sancties zijn. En toevallig ook deze mevrouw weer, die dus in dat kabinet zit, die zegt nee, wij moeten er werk van maken. Want ook wij als regering hebben vaker fouten gemaakt in het verleden. Kortom, deze oorlog komt bovenop al heel veel klimaat- en milieustress en ecologische stress.
1: Ja, want droogte is ook een groot probleem.
0: Droogte is een groot probleem. De aantasting van de biodiversiteit. Deze minister wil zich ook sterk maken voor de Aziatische cheetah, een katachtige. Ze hebben echt een heel groot probleem als het gaat om klimaat, milieu, maar vooral ook droogte inderdaad.
1: Dus jij zegt dat je de indruk hebt dat Iran, de Iraanse autoriteiten, dit echt als een probleem zien. Wat ze ook zouden willen aanpakken? Of is het vooral een argument om te zeggen, deze oorlog moet zo gauw mogelijk stoppen?
0: Ik denk eigenlijk ook vooral dat laatste. Ja. Ik twijfel niet aan deze mevrouw en dat zij zich echt wel inzetten voor het milieu in het land. Maar Araghchi, die kennen wij als de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, die heeft het ook halverwege maart een ecocide genoemd. Waarbij dus de vijand, in het geval Israël en Amerika, er bewust op uit zijn om de toch de natuur en milieu eigenlijk gewoon kapot te maken. Dus het wordt ook gebruikt in die propaganda om vooral de schuld bij Amerika neer te leggen.
1: En nou is er natuurlijk een internetblokkade, maar weten we iets over in hoeverre dit überhaupt onder Iraanse burgers leeft? De zorgen om de milieuschade van de oorlog. Ja. Want voor sommigen geldt dat ze die dus ook aan den lijve ondervinden. Als vissers in het gebied metaal, of de drinkwatervoorziening.
0: Ja, zonder meer. Dus vissers klagen. Er komt nu wel iets meer van internet de afgelopen dagen, omdat het internet weer op gang komt. Heel traag. Dus er is sprake geweest van bosbranden bijvoorbeeld. Maar interessant, laten we bij het onderzoek van Wim Zwijnenburg blijven en Persische Golf. Inderdaad, vissers kunnen niet vissen. En als ze vissen, dan hebben ze ook nog eens het probleem dat er schade is doordat er schepen hebben gelekt en olie in de Persische Golf is terechtgekomen.
1: Ja. Wim Zwijnenburg, ik ga toch nog even proberen of de verbinding iets beter is, want jij doet dus onderzoek namens de VN naar jij monitort dit soort olielekken, de milieuschade. Toch even de vraag als het gaat om wie is er nou uiteindelijk aansprakelijk? Wat kan de VN hiermee, met de bevindingen die jij allemaal opduikelt, kan de VN vervolgens iemand aansprakelijk houden of stellen?
2: Daarom gebruiken ze dat niet. Ze doen het vooral om te kijken van waar zijn nu acute problemen en hoe kunnen ze daarop reageren. Dus als het gaat over aansprakelijkheid, dan hebben we het echt over iets juridisch. En daar is het VN Milieuprogramma nu niet mee bezig. Het is puur bedoeld om te zorgen als er echt een acute ecologische ramp plaatsvindt, dat ze snel kunnen reageren en capaciteit kunnen sturen om te ondersteunen met opruimen en te voorkomen van zo'n ramp. Dus dat is de belangrijkste motivatie waarom ze dit nu monitoren.
1: Maar hopelijk komt ook deze oorlog ooit tot een einde. Is er nou, Wim, schade aangericht die niet meer te herstellen is? Of kunnen de ecosystemen in de Persische Golf zich op de een of andere manier weer herpakken? Wat denk je?
2: Ja, dat is een kwestie van de fossiele brandstofindustrie die het grootste probleem is in de Golf. En dat is misschien nu vooral een goede herinnering om echt te gaan werken aan afbouwen van fossiele brandstoffen. Want het laat alleen maar zien hoe conflicten leiden tot meer vervuiling door aanvallen op dat soort industrieën. Ik bedoel, wat Abdoen net zei over Iran. Iran heeft natuurlijk ook heel veel olieinstallaties in Oman en de Golf en Saudi-Arabië. Ja. Zelfs Israël aangevallen. Dus dat is natuurlijk een wijdverbreid probleem waarbij iedereen probeert de energieinfrastructuur aan te vallen met alle langdurige vervuilingsproblematiek voor mensen en leefomgeving. Dus alle.
1: Dankjewel, Wim Zwijnenburg. We laten het voor nu erbij. Dank ook Abdoen Bouzarda. We bespraken de bekende en minder bekende gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.
3: NPO Radio 1. Podcast. Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
4: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
3: In Achter de Frontlinie spreekt Abdoen Bouzarda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
5: Hoe moeten we dit plan beoordelen eigenlijk?
6: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit westers denken.
3: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
7: De weg naar een democratie

0: is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
1: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: NPO Radio 1. 2 uur.
10: Astrid de Jong.
11: Goedemiddag allemaal. Als er niets verandert, kunnen huizen en bedrijven in de toekomst niet meer worden aangesloten op het waternet. Straks het probleem, maar ook de oplossing in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek.
12: Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen 4 verdachten in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. De overige verdachten hoorden strafeisen tot maximaal 29 jaar. Marengo draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Arend Kees Kooi is advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Hoe zijn jullie tot levenslang gekomen?
13: Ja, het is een optelsom geweest van factoren. Als we kijken naar Marengo, dan is het een periode geweest van ongeveer 1,5 jaar... waarbij er 6 moorden zijn gepleegd en ook tal van liquidaties en aanslagen zijn voorbereid. Dat is echt ongekend zwaar geweld. Ja, en daar passen wat het OM betreft ook hele zware straffen bij. Dus 4 keer levenslang. En tegen een deel van de andere verdachten ook hogere straffen dan destijds opgelegd bij de rechtbank.
12: Ja, want die andere straffen, dan hebben we het over straffen tot of eisen tot maximaal 29 jaar. Wat is de gedachte daarachter?
13: Ja, wat we zien in het hoger beroep is dat sommige verdachten hun eigen rol wat minimaliseren. Ik heb alleen maar een wapen geregeld of alleen maar gechauffeurd. Ja, terwijl wij daarvan hebben gezegd in hoger beroep, ja, iedere verdachte in Marengo is een essentiële schakel in een keten die het Marengo-proces is. Een geoliede moordmachine. Dus je kunt je niet verschuilen achter de stelling dat je maar een klein radertje bent geweest. Dus wij vinden dat alle verdachten in Marengo mede verantwoordelijk zijn voor die golf van ongekend geweld. En daar passen wat ons betreft hogere straffen bij dan door de rechtbank is opgelegd destijds.
12: Nou is er nog een verdachte in deze zaak natuurlijk, Ridouan Taghi. Waarom is er nog geen eis voor hem?
13: Ja, die zaak, daar wachten we op een beslissing van het gerechtshof over de voortgang van die zaak. Er speelt een kwestie rondom de rechtsbijstand van hem. Als het goed is, op 12 juni neemt het gerechtshof een beslissing over de voortgang en weten we daarna meer. Maar het klopt dat we in zijn zaak nog niet zijn gekomen tot een strafeis.
12: Arend Kees Kooi, advocaat-generaal van het OM, dank u wel. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het dieselschandaal. De autofabrikant kreeg een boete van €450.000 vanwege het testen van de uitstoot van dieselauto's met verboden software. De hoogste economische bestuursrechter oordeelt nu dat Volkswagen niet voor de tweede keer een boete mag krijgen voor hetzelfde feit. In Duitsland kreeg het bedrijf al een boete van €1 miljard. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens organisaties zijn ze doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil dat Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus worden opgevangen in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. Shorttracker Itzhak de Laat heeft een punt gezet achter zijn carrière. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij in de finale niet in actie. Het staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Contact met journalist Jorg Leijten van NRC. Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
14: Ja, Donald Pols was natuurlijk een paar weken geleden in het nieuws omdat hij de overstap maakte van Milieudefensie naar Tata Steel. En dat was een overstap die best wel gevoelig lag. En toen zijn er bij ons wat tips binnengekomen over het verleden van Donald Pols. We zijn er naar gaan kijken, gaan onderzoeken. En zodoende zijn wij erachter gekomen dat hij in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika op dit moment, in de jaren 90.
12: Dus jullie hadden tips gekregen over zijn verleden en hebben jullie ook nog bij hem zelf gevraagd wat hij daar zelf over zegt?
14: Ja, wij hebben hier heel lang onderzoek naar gedaan. We hebben uitgebreid gecheckt van, hey, je hoort dit, klopt dit allemaal? Toen hebben we hem benaderd. In eerste instantie hield hij dat af. Uiteindelijk, toen hij geconfronteerd werd met het materiaal wat we hadden, het bewijsmateriaal wat al, is hij alsnog gezegd van ja, ik was de persoon, de Donald Pols, waar jullie mij voor houden. En heeft hij een paar interviews met ons verteld over zijn verleden en ook gezegd van, nou ja, ik heb dit gedaan, ik kijk daar met veel walging op terug, ik ben er niet trots op, je moet het in de context van deze tijd zien, maar ja, het is gebeurd, ik ben deze persoon.
12: En hij was dus net in dienst getreden bij Tata, dus jullie zijn ook naar Tata gestapt met dat verhaal, hoe reageerden ze daar?
14: Ja, het bleek dat hij in zijn sollicitatieprocedure bij Tata dit niet vermeld had. Dus zij wisten dit niet. En toen hebben wij vragen gesteld aan Tata Steel en zij hebben gedacht, dit wisten wij niet. Dit is gevoelige materie, dit had Donald Pols moeten melden aan ons. En daarom hebben zij besloten om vandaag afscheid van hem te nemen. En hij was gisteren begonnen bij Tata Steel.
12: Journalist Jorg Leijten van de NRC, dankjewel. Het weer verspreidt over het land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, in de rest van het land wat koeler. Vanavond wordt het dan geleidelijk droog. Morgen is het dan wisselvallig en wordt het ongeveer 20 graden. Ster.
15: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
16: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
15: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
16: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: NPO Radio 1. Max.
10: Astrid de Jong.
11: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de internationale dag van de sekswerker. Het heeft er helemaal niets mee te maken, maar Jurgen heeft een dagje vrij. Maar gelukkig heb ik een reservesleutel. Even een snelle blik op de gastenlijst. Gedeputeerde van de provincie Overijssel, Martijn Dadema, en Tjeerd Roosendaal, directeur van Vitens, trekken aan de bel over ons drinkwater. Als er niets gebeurt, dan zijn de problemen niet te overzien. En docent dier-mensrelaties aan de Universiteit van Amsterdam, Maarten Reesink, is te gast. En met hem duik ik in de geschiedenis van het houden van huisdieren. Maar we beginnen weer met een van onze huisvrienden. Even schakelen naar die intercom. En daar staat onze huisvriend wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag. Waar wil je het over hebben?
20: Goedemiddag. Hi. Nou, over een evenement wat gisteren plaatsvond. Namelijk een soort opening van een testcentrum voor een gesmolten zoutreactor. Ik weet niet of je er iets van gezien hebt, maar er stond een eurocommissaris, Wopke Hoekstra, die stond daar in een soort hal waar een paar buizen op tafel lagen. Nou, en dat moet nieuwe technologie zijn voor een nucleaire centrale eigenlijk.
11: Ja, klonk heel onschuldig toen je nog zei gesmolten zout en toen werd het opeens nucleair. Ja, dus wat is nu het grootste verschil met kernenergie zoals wij die kennen?
20: Nou ja, kijk, de overheid heeft eigenlijk in het kader van de energietransitie en de onafhankelijkheid van andere landen van fossiele brandstoffen besloten om toch ook nucleaire centrales te gaan bouwen. Nou weten we allemaal dat nucleaire centrales niet zo heel populair meer is na Tsjernobyl en Fukushima. Omdat het fout kan gaan, omdat het eigenlijk klassieke kerncentrales die worden, om het zomaar te noemen, gestookt met het nucleaire brandstof, uranium. Nou, die gaan eigenlijk in een bak met water. En die verhitten dat water tot hele heftige, hoge temperatuur stoom. En nou, als dat allemaal goed gaat en die blijven afgekoeld, dan gaat het fijn. Maar als er iets uitvalt, en de koeling valt bijvoorbeeld van die staven uit, en het water gaat niet meer langs die staven, dan explodeert de boel of kan de boel gaan smelten. Nou, dat is dus gebeurd in bijvoorbeeld Fukushima.
11: Ja.
20: Nou, dus zoeken eigenlijk naar veiliger systemen. Zo'n veiliger systeem is een gesmolten zoutreactor. Dat is een beetje de heilige graal op dit moment van de nucleaire industrie, om het zo maar eens te noemen. En Nederland wil daar ook zeker iets in doen. En Torizon, dat is een bedrijf wat uit verschillende, gefinancierd wordt door verschillende bedrijven. Ze hebben onlangs nog 20 miljoen gekregen om van alles te gaan onderzoeken. Die willen eigenlijk een gesmolten zoutreactor. En het voordeel daarvan is dat het veilig is, dat het vervolgens ook de afvalproducten aanzienlijk minder zijn en korter leven. Want je weet misschien van de klassieke kernreactoren kan het vele honderdduizenden jaren soms duren voordat het nucleaire afval eigenlijk vervallen is. Nou, hier kijken ze eigenlijk naar een soort afval of een soort methode, en dat heet dan met thorium, kijken ze dan van, kan je dat nou gebruiken? Thorium is wijd beschikbaar over de aarde. Daar kan je ook uranium van maken, maar dat is veel minder radioactief, dat is veel minder afvalproducten levert het op. En het levert ook nog eens een keer niet meer de grondstoffen voor nucleaire bommen. Nou, dus daar willen ze eigenlijk nu mee gaan experimenteren, maar zoals gezegd, het is een beetje de heilige graal.
11: Ja.
20: Er bestaat er nu eentje in de wereld, dat is in China. En zij hopen in Eindhoven eigenlijk nu dat in 2030 echt te gaan opstarten. In 2034 misschien een eerste reactor klaar te hebben. Dat is een mooie ambitie.
11: Ja, maar dit klinkt altijd te mooi om waar te zijn.
20: Nou ja, het is misschien niet te mooi om waar te zijn. Kijk, een ambitie is nog iets anders dan een werkende reactor natuurlijk. Maar Nederland wil natuurlijk gewoon toch wel vooraan blijven lopen op dat gebied. Dus dat is op zich bijzonder. Dat ze gewoon daar echt wel geld in stoppen om ervoor te zorgen dat dit soort reactoren gebouwd zouden kunnen worden. We weten niet eens of het echt goed lukt, want ook die in China is eigenlijk nog niet eens een energieproducerende reactor.
11: Maar ik hoor jou zeggen, thorium is er. Nou, gesmolten zout lijkt me ook het probleem niet. Dus wat zijn nu de uitdagingen?
20: De gesmolten zout, ik weet niet of je als zout is nogal corrosief. Hè? Dat weet allerlei leidingen aan, dat soort dingen. Ja. En als het dan nog 700 graden is, want dat is het in zo'n reactor, dan is het behoorlijk, vreet het behoorlijk aan al die leidingen. En heb je kans dat er dingen kapot gaan? Nou, dat is precies waar die Horizon eigenlijk nu mee bezig is. Die maken proberen een soort systeem te maken waarbij je, net als bij je printer, een soort cartridge hebt, zullen we zeggen. Die vul je met dat thorium en die vul je met het gesmolten zout. En op een gegeven moment is die als het ware aangetast. Dan haal je hem er snel uit, dan zet je er gewoon weer een andere cartridge in. En dan heb je eigenlijk, en dan regenereer je het. Of dat weten ze eigenlijk, daar zijn ze nu mee bezig om dat te onderzoeken. Maar in principe is dat het vernieuwende eigenlijk wat zij gaan proberen. Ze hopen dat in 2030 daar een voorbeeld van te hebben. 2034 misschien iets van een reactor.
11: Ja, je zegt zij hopen. Wat denk jij, wetenschapsjournalist Rob Genat?
20: Wetenschapsjournalist. wat ik al zei, een ambitie is nog iets anders dan een werkende reactor. De Chinezen denken in 2040 pas zo'n reactor klaar te hebben. Ja, ik weet niet waarop de Nederlanders dan baseren dat zij dat in 2034 al kunnen.
11: Ja.
20: Zou interessant zijn. Maar dat is het ding natuurlijk van dit soort nieuwe ontwikkelingen. De ambitie is mooi, maar je weet natuurlijk niet wat voor technische problemen je altijd tegenkomt. Er is ook kritiek in die zin dat sowieso kernenergie is een lange termijn ding natuurlijk. En eigenlijk zeggen veel wetenschappers ook van je hebt op dit moment een klimaattransitie nodig, of een energietransitie nodig. Want het klimaat dat gaat echt hard achteruit of wordt snel opgewarmd. Dus we moeten eigenlijk misschien wel grootschalige, slimme opslagsystemen hebben voor zon en wind. Nu heb je al negatieve energieprijzen soms. De elektriciteitsprijzen, als de zon schijnt, het waait hard. Misschien moet je die seizoensopslag dus wel heel slim en goed regelen.
11: Het is misschien een goed idee, maar dan moeten we het ook nog eens een keer in goede zoutvaatjes op weten te slaan. Gelukkig hou jij ons dan op de hoogte. Dankjewel, wetenschapsjournalist en natuurlijk huisvriend Rob van Hattem.

0: niet te verwarren met LaToya en Janet. Maar ze waren ook geen familie hoor, van de Jackson 5. Maar ze heten wel de Jackson Sisters. I Believe in Miracles was dat. Ja, we horen het ieder jaar. Er komt een drinkwatertekort in Nederland. Maar dit keer is de urgentie groter dan ooit. Als er namelijk niets gebeurt, wordt de situatie volgens deskundigen, net zoals op het stroomnet, huizen en bedrijven kunnen dan niet meer worden aangesloten op water. Ja, en dan wordt het ook nog eens steeds warmer en droger in Nederland. Martijn Dadema, gedeputeerde in Overijssel, en Tjeerd Roosendaal, directeur van drinkwaterbedrijf Vitens, trekken daarom aan de bel. Goedemiddag beiden.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, gasten.
0: Hallo. Meneer Roosendaal, waarom is de situatie nijpender dan ooit?
2: Nou, er komen nu een aantal dingen samen. We hebben een klimaatverandering die niemand meer kan ontkennen. Die is er. Het wordt inderdaad warmer, droger. En dat stelt bijvoorbeeld hele andere eisen aan onze infrastructuur. Maar daardoor gaat ook het verbruik omhoog. Het verbruik gaat ook omhoog, omdat we gewoon met meer inwoners in Nederland zijn. Dus we moeten steeds meer drinkwater maken. Ja, en de laatste is, onze bronnen zijn onder druk. Onze bronnen, oppervlaktewater, grondwater. Ja, de beschikbaarheid in aantallen plekken waarin we dat kunnen doen is beperkt. En daarnaast zien we ook dat vervuiling een steeds belangrijker en grotere impact heeft. En daar moeten we echt, daar moeten we wat aan gaan doen.
0: Maar het is voor ons heel gewoon dat er altijd maar weer water uit die kraan komt. Nu wordt er gezegd dat is eigenlijk niet normaal. Hoe zit dat?
2: Ja, het is beide waar. Het is vooral waar we vooral aan moeten wennen, is dat er voldoende water is nu, maar dat het wel nijpend begint te worden. Dat betekent dat we er zuiniger mee om moeten gaan. We moeten echt inzetten op waterbesparing. En tegelijkertijd hebben we ook naar die bronvervuiling te kijken. We moeten zorgen dat we de bronnen schoonmaken en dat we vervuiling in de toekomst tegengaan. Dat zijn echt hele belangrijke factoren. En dat betekent ook dat er een heleboel actoren in het hele speelveld hier aan de bak voor moeten. Het zijn niet alleen maar drinkwaterbedrijven of de provincies. Het zijn ook de gebruikers, zowel zakelijk, maar ook de huishoudens, die zich eigenlijk meer bewust moeten zijn van de waarde van water.
0: We gebruiken gemiddeld per persoon 120 liter water per dag, ongeveer natuurlijk, per mens verschillend. Is dat niet heel veel?
2: Nou, dat is eigenlijk internationaal gezien, kan je daar je vraagtekens bij zetten. Wij vinden het in Nederland dat veel is. Wij vinden dat dat zeker naar beneden kan, naar een 100 liter per persoon per dag. Daarmee zouden we het prima moeten kunnen redden.
0: Maar wat doen we allemaal? Wat doen we behalve toilet doorspoelen en douchen en de aardappels koken?
2: Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat we het hebben vanuit onze volksgezondheid. Dat we nemen het gelukkig ook als we dorst hebben. We gebruiken het ook bij sporten. Ja. En dat is een ongelofelijke belangrijke waarde van dat drinkwater. Maar het klopt, we gebruiken het ook om vaak om toiletten mee door te spoelen of om te douchen. Dat kent ook zijn oorsprong in die volksgezondheid. Dat we daarin moeten temperen is ook een feit.
0: Ja. Martijn Dadema, gedeputeerde in Overijssel. Hoe is het in Overijssel als het over dit thema gaat?
3: Ja, Overijssel, vooral het oostelijk deel van Overijssel, Twente. Daar is het penibel. Vitens, drinkwaterbedrijf van Tjeerd Roosendaal, is er ook kritisch over het aansluiten van nieuwe bedrijven bijvoorbeeld. Het scoort donkerrood op de kaartjes. Dus de afgelopen jaren hebben we ook al heel veel maatregelen ingezet om het water van West naar Oost Overijssel te gaan krijgen. Want in West Overijssel heb je een rivier, de IJssel. We zijn druk bezig om nieuwe bronnen te zoeken. We zetten stevig in, ook in Twente, op het besparen van drinkwater. Alleen dat besparen is op dit moment nog vrijwillig. Dus we proberen bedrijven en mensen te overtuigen om minder te gaan gebruiken. Ja, en Tjeerd en ik hebben ook een oproep gedaan om daar wat steviger in te gaan worden de komende jaren, om het probleem aan te kunnen. Want om aan te sluiten bij het liedje van net, we don't believe in miracles. Mm-hmm. Dit vergt echt inzet van de overheid.
0: Maar ik woon in Overijssel, dus hoe groot is de kans dat als ik ga verhuizen dat ik niet meer aangesloten kan worden op een waternet?
3: Nou, op dit moment worden woningen, consumenten gewoon aangesloten. Daar zit ook een leverplicht van Vitens en een zorgplicht van de overheden op. Dus dat gaat goed. Bedrijven hebben het, is het op dit moment ingewikkelder. Maar we moeten ook verder vooruitkijken. Want de investeringen die we met elkaar doen, hè, Vitens als drinkwaterbedrijf voorop, maar ook ondersteund door bijvoorbeeld de provincie in de procedures. Ja, dat is niet morgen geregeld. Dat duurt 15 jaar. Dus we moeten ook echt vooruitkijken, zodat we niet in dezelfde situatie komen als bij netcongestie, waar we nu echt niet meer kunnen aansluiten. Dus het is nijpend in het hier en het nu. Maar we kunnen ook nog maatregelen nemen om te voorkomen dat we echt in die netcongestie situatie gaan komen.
0: Nou, heeft u in het buitenland gewerkt, in Afrika, in het Midden-Oosten, onder andere. Hoe wordt daar gekeken naar drinkwater?
3: Nou, in Nederland is het doodgewoon dat er heel goed drinkwater voor een hele lage prijs uit de kraan komt. Dat is een zeldzaamheid in de wereld. Ik heb onder andere in Kenia gewoond. Daar kon je het water uit de kraan al niet drinken. Maar er kwam ook heel vaak geen water uit de kraan. Dan moest het aangevuld worden in de watertank die elk huis daar had, als je het kon betalen. En dat gold niet voor het merendeel van de wereld. Water is op heel veel plekken in de wereld heel erg schaars. Dus wij hebben in die zin een luxe positie. En tegelijkertijd hebben we ook een opgave om er zorgvuldig mee om te gaan. Want water kost niet veel, maar het is wel heel kostbaar.
0: Ja, dat snap ik dus niet. Waarom is het zo goedkoop?
3: Ja, dat is denk ik beter een vraag voor de heer Roosendaal, want die verkoopt het.
0: Ja, Gert Roosendaal.
2: Ja, waarom is ons water zo goedkoop? Ja, ik zeg wel eens, het is eigenlijk heel erg duur. Want als je al kijkt wat we er nu voor moeten doen, dan is dat eigenlijk al heel veel. En in de toekomst nog meer. Maar de oorsprong van die lage prijs zit in het feit dat we doen dit vanuit publiek belang, vanuit maatschappelijk belang. Dus drinkwaterbedrijf klinkt alsof we er geld mee verdienen. Nee, we doen het op zo'n hele efficiënte, effectieve manier. Dat we ook voor alle burgers en alle aansluitingen die we verder hebben, dat we het tegen een zo laag mogelijk, toegankelijk mogelijk tarief doen. En dat is eigenlijk een kernkwaliteit van onze drinkwaterbedrijven in Nederland. En dat is een groot goed. Ja, je kan het hebben over die prijs. Maar weet je, we moeten het eigenlijk hebben over die waarde, hè, die het heeft in het kader van de beschikbaarheid. Ja, dat zijn dingen die voelen soms wel eens even tegenstrijdig. Maar ik ben eigenlijk wel trots op die lage prijs eigenlijk. Het is eigenlijk ook een hele knappe prestatie. Maar dat garandeert niet dat het oneindig is wat we ervan hebben.
0: Nee, het is niet waardeloos natuurlijk. Jullie
2: Zeker
0: bieden
2: niet.
0: Deze maand aan de Tweede Kamer een manifest aan. Wat is de kernboodschap daarvan?
3: Ja, de overheden, onder andere gemeentes, provincies, waterschappen, waterbedrijven, maar ook bouwers, ondernemers, hebben zich verenigd in de bouwtafel Waterzuinig Bouwen. En daar hebben we een manifest opgesteld wat we aan de Tweede Kamer aanbieden om meer snelheid te maken in het reguleren van waterzuinig bouwen in nieuwbouw en in grootschalige renovatie. Op dit moment is de doelstelling om naar 100 liter te gaan. Ja, dat doen we nog vrijwillig. En onze oproep is om dat zorgvuldig te doen met volksgezondheid in achtneming, maar wel echt stappen te zetten om dat af te gaan dwingen via de wetgeving in nieuwbouw en grootschalige renovatie. Er is techniek, dat kunnen we gaan testen. Er kunnen normen opgesteld gaan worden. Die kunnen dan wettelijk worden verankerd, zodat je in het oude bouwbesluit, zo heet dat dan, gaat zeggen dat je 100 liter per water, maximaal 100 liter water per dag kan gaan gebruiken, drinkwater. En in dat manifest werken we dus met heel veel partners samen om te laten zien dat het wel degelijk kan. En dat gaan we aanbieden aan de Kamer, want ook daar hebben we de wetgever, de Rijksoverheid, voor nodig om daar de volgende stap in te gaan zetten.
0: Inderdaad, als er wetgeving moet komen, dan moet dat daar vandaan komen natuurlijk. Meneer Dadema, meneer Roosendaal, wat kunnen wij thuis doen om vanaf nu water te besparen? Het snelst en het makkelijkst?
2: Nou, een heleboel. Allereerst zeg maar die douche inderdaad niet langer dan 3 minuten aan te hebben. Ja. En dat is een moeilijke. Ik krijg die thuis ook altijd te horen, maar daar moet ik aan werken. Ja. Maar deze zomer echt letten op tuinsproeien, auto's wassen, zwembadjes vullen, et cetera. Weet even, als je dat doet, doe het heel verstandig. Doe het zo minimaal mogelijk. En hou even rekening met het feit, als het juist heel zonnig is en het is lange tijd droog, doe het dan eigenlijk liever helemaal niet.
0: Dank,
2: dat
0: Martijn.
2: Ja,
0: dank. Martijn Dadema, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en Tjeerd Roosendaal, directeur dus van drinkwaterbedrijf Vitens. En dan mag ik muziek meenemen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Rond deze tijd mag ik helemaal zelf iets aanzetten. En ik ben dol op Nederlandse muziek, Nederlandse artiesten, Nederlandstalig. En Estien, die je misschien nog kent van het Songfestival, heeft nu een liedje deels Nederlands, deels Engels gemaakt, samen met een Belgische band die eigenlijk nooit Nederlands zingen. En daar gaan we naar luisteren. Safe and Sound van Estien en Oscar en de Wolf.

0: S10, Oscar en de Wolf, Safe and Sound. Het is 2:30.
1: NPO Radio 1.
0: We gaan naar het NOS-journaal met Martijn van Beek.
2: Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden amateurvoetballertjes filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was, is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Het OM eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar nog niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens ook al een paar uur stil. En Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het dieselschandaal. De autofabrikant kreeg een boete van €450.000... vanwege het testen van de uitstoot van dieselauto's met verboden software. Maar de hoogste economische bestuursrechter oordeelt nu dat Volkswagen niet voor de tweede keer een boete mag krijgen voor hetzelfde feit. Want in Duitsland kreeg het bedrijf al een boete van €1 miljard.
0: En dan is er verkeersinformatie en die krijgen we van Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis.
3: Een hele goede middag. In de noordoostelijke helft van het land, vooral daar, heb je last van onweersbuien. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans. En bij Den Haag op de N211 vanuit Hoek van Holland tussen Quinsheul en Den Haag-Wateringseveld heb je 20 minuten vertraging.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Wijn, het schijnt vaak beter te worden naarmate het ouder wordt. En u heeft nu de kans om wijn te proeven van 200 jaar oud. In Georgië gaat namelijk de wijncollectie van niemand minder dan Jozef Stalin onder de hamer. Hoe gaat een proeverij van een 200 jaar oude wijn? Misschien wel zo.
5: Hij zit een beetje hoog in de tannines. Hij is wel lekker stout. En hij hangt een beetje arrogant aan de wang.
0: Joep van het Hek was dat. Die trouwens, toen hij wegging bij BNNVARA, een flesje wijn mee kreeg. De vraag van vandaag is: wat is de meest bijzondere wijn die u ooit hebt gedronken? Of misschien heeft u nog een flesje liggen ergens vol met stof en durft u de kurk er niet uit te halen. Want wie weet is dat flesje heel veel waard. Reageren kan nu via villavdb@omroepmax.nl. Ook even je naam erbij zetten, vinden we altijd handig. En je telefoonnummer kunnen we ook nog bellen. En je kunt ook een berichtje sturen via de NPO Luister-app. En een berichtje inspreken kan ook, gewoon even op het microfoontje drukken. En dan krijgen we een spraakberichtje. Kan allemaal via de NPO Luister-app dus. Joep Speet is voorzitter van de Verenigde Vinologen Nederland. Dag meneer Speet.
6: Goedemiddag.
0: Dag, heeft u?
6: Ja? Dit doe ik als vrijwilligerswerk. Mijn normale werk is dat ik inkoper bij Delta Wines ben. Maar inderdaad, ik ben ook voorzitter van de Vereniging de Vinoloog.
0: Ja, dus u weet gewoon echt alles van wijn?
6: Ik weet er genoeg van om te weten hoeveel ik nog niet weet. Maar ik weet er wel wat van. Ja.
0: Oké, okay, en heeft u al een kaartje gekocht om op reis te gaan naar de wijnkelder van Stalin?
6: Nou, op zich vind ik Georgië een prachtig wijnland. Dus daar zou ik best nog een keer naartoe willen. Maar niet zozeer voor deze kelder. Dat interesseert mij dan weer wat minder.
0: Oh, en kent u mensen die er wel naartoe willen?
6: Nou, daar zullen best wel wat mensen naartoe willen. Maar ja, kijk, weet je, dit soort wijnen die daar liggen, de vraag is wat je daarvan nog kunt drinken.
0: Ja.
6: En dan interesseert het. En als het al drinkbaar is, hoe smaakt het dan? Nou, waarschijnlijk in een bepaald type. En dan weet ik niet of ik daar nou zo geïnteresseerd in ben.
0: Oké, want gewoon even voor mij als niet echt een wijnkenner. Er ligt niet veel hele lekkere van die oude extra gerijpte wijn in zo'n kelder.
6: Nou ja, juist wel. Maar of die heel lekker is, is een andere kwestie. Dat is meer een kwestie van persoonlijke smaak. Mm-hmm. Kijk, heel veel van die wijn zal zwaar geoxideerd zijn. Dus volledig over de top. Als je een appeltje doorsnijdt en je laat hem een tijdje liggen, dan wordt hij bruin.
0: Ja.
6: Dan wordt hij niet lekkerder van. Nou, bij wijn gebeurt eigenlijk hetzelfde. Daar gaat ook zuurstof aan het werk. En daar wordt die wijn uiteindelijk ook niet lekkerder van. De eerste 20, 30 jaar soms nog wel. Maar 200 jaar oude wijn, zelden.
0: Okay. Zelden. Werden ze dan niet ook in die tijd gebrouwen om expres heel lang te kunnen bewaren?
6: Ja, het is wel zo dat vroeger over het algemeen wijnen later op dronk kwamen. Dat is wel waar. Dus vaak pas na 20, 30 jaar dat ze echt lekker werden.
0: Ja.
6: En nu wordt er heel veel gemaakt direct voor de markt. Dus is het meer instant lekker, laat ik het maar zo zeggen. Maar dan nog, ik bedoel, wijnen die niet herkurkt zijn, die zo oud zijn. Ja, het is vanuit cultuurhistorische blikpunt vind ik dit heel interessant, hè?
0: Ja.
6: Ik bedoel, Stalin, toch bekend vooral als een dictator, die dan klaarblijkelijk ook een goede eigenschap had. Hè? Dat is toch bijzonder, dat hij inzag dat dit een bijzondere collectie was.
0: Ja.
6: Dus dat vind ik wel bijzonder. Maar vanuit wijnproef, technisch oogpunt, vind ik het niet zo heel interessant.
0: En wat is de oudste wijn die u gedronken heeft?
6: Dat was een port uit 1897. Dus ook behoorlijk oud. Dus af en toe is het best leuk om een keer iets heel ouds te drinken. En overigens, als je nou praat over flessen in die collectie die waarschijnlijk nog echt behoorlijk goed zijn, dan praat je ook vooral over versterkte wijnen en zoete wijnen. Die kunnen het langst mee. En dus Sauternes, Port, dat soort dingen. Witte Chenin uit de Loire die zoet is. Dat zijn wel wijnen die heel lang mee kunnen. En daar zou je waarschijnlijk nog het meest van genieten dan.
0: En als je nou echt een bijzondere hebt die waarschijnlijk nog goed is, wat is dan zoiets dan waard?
6: Ja, nou ja, dat is sowieso een goede vraag. De waarde van dit soort dingen zit natuurlijk vooral in het feit dat mensen het interessant vinden om zulke oude wijnen in de kelder te kunnen leggen en aan anderen te kunnen laten zien.
0: Van Stalin en dan ook nog.
6: Ja, precies. En van de Romanovs. Hè? Want Stalin heeft eigenlijk de collectie van de Romanovs veiliggesteld.
0: Ja,
6: Dus toen in 17 werd die kelder ontdekt van de Romanovs. Die is voor een deel opgedronken door communisten als van, ja, we maken alles kapot van hun.
0: Ja.
6: Maar Stalin heeft ingezien dat die kelder toch veel waarde had. En die heeft hem juist veiliggesteld. Dus dat is nog wel bijzonder.
0: Nou, Stalin erkende dat dus. Wat raakt u in wijn?
6: Ik vind wijn een prachtig cultuurproduct. Hè. Kijk, op dit moment lijkt het wel vaak alsof wijn wordt gezien als vergif, omdat er alcohol in zit. En natuurlijk, ik zal nooit pleiten voor alcoholisme. Hè. Laat dat even heel duidelijk zijn.
0: Mm-hmm.
6: Maar wijn is wat mij betreft veel meer dan alleen maar een drankje. Het is voor mij een cultuurproduct. Wat de Grieken, de Romeinen, nou, de mensen in Georgië nog langer geleden trouwens. Maar ook de monniken. Daar ze hebben zoveel partijen een rol in gespeeld. In onze historie. Dat vind ik machtig interessant.
0: En dan is de vraag vandaag. Wat is de meest bijzondere wijn die u ooit hebt gedronken? Welke is dat voor u?
6: Nou, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik in mijn leven heel wat mooie wijnen heb mogen proeven. Maar degene die onmiddellijk toch bij mij oppopt is Le Chambertin van Armand Rousseau uit 1993.
0: En waarom?
6: Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik die wijn in 2006, denk ik, rook. En ik kan nu weer emotioneel worden als ik alleen al vertel over het toen proeven van die wijn.
0: Wat is dat dan?
6: Ja, dat is zo mooi. Dat is zo prachtig wat je dan ruikt. Ja, dat zo puur, zo prachtig fruit, al wat mooie rijpingsaroma's. Ja, dat als je dat kunt waarderen en als je wat ervaring daarin hebt, dan kan dat heel bijzonder zijn.
0: Dank u wel, Joep Speet, voorzitter van de Verenigde Vinologen Nederland. Ik ben benieuwd of u thuis ook zo'n prachtig verhaal hebt bij wijn, of misschien bij de omstandigheden waarbij u een bepaalde wijn hebt gedronken. Laat het even weten. Mailtje is makkelijk. Villa vdb@omroepmax.nl of een appje via de NPO Luister-app.

0: handig. Ilse de Lange. Die zegt in de titel van deze plaat al wat ze er zelf van vindt. Something good.
1: Astrid de Jong. Villa.
0: Thuiskomen bij je hond, bij je kat of misschien je cavia. Voor veel mensen is een huisdier een trouwe compagnon of soms zelfs een onmisbaar deel van de familie. Maar niet ieder dier is geschikt als huisdier, omdat ze bijvoorbeeld specifieke zorg nodig hebben. En soms zijn ze ook gevaarlijk. Daarom hebben we sinds 2024 de huis- en hobbydierenlijst. En daar was de afgelopen tijd nogal wat om te doen. Want niet iedereen is het eens met de beperkingen. Waar komt onze liefde voor huisdieren nou vandaan? En waarom is een kat of een hond voor sommige mensen niet exotisch genoeg? Daar praat ik over met Maarten Racing, docent dier-mensrelaties aan de UvA. Goedemiddag, meneer Racing.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waar komen huisdieren eigenlijk vandaan?
2: Ja, dat is een lange geschiedenis, hè. Dat is een geschiedenis vanaf het moment dat we van jagers-verzamelaars overgingen in vaste verblijfplaatsen, in nederzettingen. Dus dat is zo'n 10.000 jaar geleden. En toen hadden we in het Westen, dat wil zeggen voor het ontstaan van de westerse cultuur, hadden we het geluk dat in het nabije Oosten, waar onze cultuur natuurlijk zijn oorsprong vindt, dat daar toevallig net op dat moment, dus aan het einde van de ijstijd praten we over, want toen gingen we echt nederzettingen maken, dat daar toevallig net een aantal dieren rondliepen die we hebben kunnen domesticeren. Biogeograaf Jared Diamond noemt dat wel de Big Five. Bij de Big Five denk je misschien aan
0: de nijlpaarden en de olifanten.
2: Juist aan de dieren die je tegenwoordig in Afrika ziet. Maar hij bedoelt daar iets anders mee. En hij zegt van deze Big Five zijn echt heel erg cruciaal geweest voor het ontstaan van de hele westerse menselijke cultuur. En dat zijn het paard, de koe, varken, geit en schaap.
0: Ja.
2: Die liepen daar toen rond. Nou, paard nog niet helemaal, dat kwam ietsje later. Maar die vier, later vijf, dieren liepen daar rond. En hebben mensen überhaupt in staat gesteld om landbouw en veeteelt te gaan bedrijven op zodanige schaal dat ze langzaam maar zeker dorpen en wat grotere dorpen en uiteindelijk steden konden maken. En uiteindelijk ook handel konden drijven met andere steden. En toen die paarden dus erbij kwamen, want die kunnen wat grotere afstanden afleggen en vrachten overbrengen. En je kan er goed oorlog mee voeren.
0: Wat we gingen doen,
2: precies.
0: Varkens minder.
2: Varkens wat minder, maar die hadden we ook om andere redenen.
0: Ja.
2: Maar dus daar is de hele cultuur, zoals die zich langzaam zeker ontwikkelde, is daar kunnen ontstaan. En als die dieren daar niet toen hadden rondgelopen, en in andere delen van de wereld waar ook cultuur langzaam zeker zich ontwikkelde, liepen die niet rond. Dus dit is uiteindelijk heel erg bepalend geweest voor het ontstaan van de cultuur zoals we die, ja, zoals we die uiteindelijk niet kennen.
0: Zoals we ons ontwikkeld hebben als samenleving.
2: Het waren de eerste gedomesticeerde dieren toen we op vaste nederzettingen gingen bouwen.
0: Maar dat zijn meer gebruiksdieren, geen huisdieren.
2: Ja, dus kijk, wat wij nu als huisdieren zien, want dit zijn gedomesticeerde dieren, dus die zijn inderdaad
0: geweldig om te zien hoe gepassioneerd u bent over onze huisdieren. Ja, ga verder. Ja.
2: Kan je niet anders gepassioneerd zijn. Maar nee, dus toen we dit zijn natuurlijk dieren die we langzaam zeker temden en uiteindelijk domesticeerden. Maar met een heel bewust doel, omdat ze een functie voor ons hadden. Dat gold ook voor een dier dat we al iets eerder hadden gedomesticeerd, maar ook nog niet eens voor gezelschap, namelijk de hond.
0: Ja.
2: Dat wil zeggen de wolf natuurlijk, de voorouder van de hond. Die hebben we iets van 14.000 jaar geleden. Minimaal, misschien wel veel langer. Daar is nog veel discussie over. Maar dus die was al voordat we deze Big Five domesticeerden, was die bij de mens. Maar ja, die kan je meenemen. Ja. Als jager-verzamelaar kan je die gewoon mee op trektochten nemen. Dat is misschien wel een van de redenen waarom we die bij ons hebben genomen. Omdat die ofwel op dezelfde soort prooien joeg, jaagde. Ofwel omdat die ons mooi aanvulde. Bijvoorbeeld omdat die onze verblijfplaatsen konden bewaken, onderwijl dat wij sliepen.
3: Ja.
2: Daar zijn we ook nog niet helemaal over uit. De kat, die komt pas later in beeld. Die komt eigenlijk net na die gedomesticeerde dieren, toen we echt al, laat maar zeggen, langzaam zeker dorpen gingen bouwen. Want ja, wat heb je daarvoor nodig? Grote graanvoorraden.
3: Ja, omdat je
2: voedselvoorraden wil hebben voor wanneer het winter is of wanneer het even de oogst mislukt. Dat trekt, nee, je begrijpt de clue al, die trekken muizen en ratten aan. Dus dat was een lopend buffet voor de wilde katten die daar in het nabije oosten rondliepen. De Afrikaanse wilde kat. Afrikaanse wilde kat is de voorouder van alle huiskatten op dit moment wereldwijd. Die komen niet uit...
3: Komen ze niet uit Egypte?
2: Dus ze komen uit... Nou, ze werden uiteindelijk door de Egyptenaren zijn ze groot geworden, om het zo maar te zeggen.
3: Okay,
2: die gingen ze echt houden. Ja. Maar het interessante is, die gingen ze houden niet meer alleen maar omdat ze een bepaalde functie hadden. Namelijk muizen en ratten verjagen, zodat onze voedselvoorraden intact bleven. Maar die gaven ze ook inderdaad een goddelijke functie.
3: Ja.
2: Voor Egyptenaren waren katten waren heilig.
3: Maar voor ons niet zo, toch?
2: Maar voor ons niet zo. Dus je ziet daar dat huisdieren, eerst katten, later ook honden, een andere functie krijgen. Een meer culturele functie, een religieuze functie.
3: Ja.
2: En pas veel later, maar dan praat je echt heel veel later, dan komen we al bijna in onze tijd, dus een aantal eeuwen geleden nog maar, beginnen langzaam zeker onze honden en onze katten, want daar hebben we het dan vooral over. Nou, konijnen, je hebt natuurlijk nog wat andere dieren. En paarden. Ja, voor sommige mensen die paarden houden, is het ook een vriend en voor sommigen zelfs een familielid. Maar toch op een andere manier dan de honden en de katten, die we het meeste houden. Maar die honden en die katten zijn er pas, honden in de 17e eeuw, 18e eeuw, katten een eeuw later, zijn echt gezelschapsdieren geworden die we ook echt in huis gingen houden. En die ook echt, het waren jouw hond of jouw kat, dus hoorden bij een bepaalde familie of bij bepaalde mensen.
3: Ja.
2: Maar dat is een heel recent verschijnsel. En toen kregen ze dus ook, naast het feit dat bijvoorbeeld helemaal over uit. De kat, die komt pas later in beeld. Die komt eigenlijk net na die gedomesticeerde dieren, toen we echt al, laat maar zeggen, langzaam zeker dorpen gingen bouwen. Want ja, wat heb je daarvoor nodig? Grote graanvoorraden.
3: Ja,
2: omdat je voor voedselvoorraden wil hebben voor wanneer het winter is of wanneer het even de oogst mislukt. Dat trekt, nee, je begrijpt de clue al, die trekken muizen en ratten aan. Dus dat was een lopend buffet voor de wilde katten die daar in de nabije oosten rondliepen. De Afrikaanse wilde kat. Afrikaanse wilde kat is de voorouder van alle huiskatten op dit moment wereldwijd. Die komen niet uit...
3: Komen ze niet uit Egypte?
2: Ze komen uit... Nou, ze werden uiteindelijk door de Egyptenaren zijn ze groot geworden, om het zo maar te zeggen.
3: Okay,
2: die gingen ze echt houden.
3: Ja.
2: Maar het interessante is, die gingen ze houden niet meer alleen maar omdat ze een bepaalde functie hadden. Namelijk muizen en ratten verjagen, zodat onze voedselvoorraden intact bleven. Maar die gaven ze ook inderdaad een goddelijke functie.
3: Ja.
2: Voor Egyptenaren waren katten waren heilig.
3: Maar voor ons niet zo, toch?
2: Maar voor ons niet zo. Dus je ziet daar dat huisdieren, eerst katten, later ook honden, een andere functie krijgen, een meer culturele functie, een religieuze functie.
3: Ja.
2: En pas veel later, maar dan praat je echt heel veel later, dan komen we al bijna in onze tijd, dus een aantal eeuwen geleden nog maar, beginnen langzaam zeker onze honden en onze katten, want daar hebben we het dan vooral over. Nou, konijnen, je hebt natuurlijk nog wat andere dieren. En paarden. Ja, voor sommige mensen die paarden houden, is het ook een vriend en voor sommigen zelfs een familielid. Maar toch op een andere manier dan de honden en de katten, die we het meeste houden. Maar die honden en die katten zijn er pas, honden in de 17e eeuw, 18e eeuw, katten een eeuw later, zijn echt gezelschapsdieren geworden die we ook echt in huis gingen houden. En die ook echt, het waren jouw hond of jouw kat, dus hoorden bij een bepaalde familie of bij bepaalde mensen.
3: Ja.
2: Maar dat is een heel recent verschijnsel. En toen kregen ze dus ook, naast het feit dat bijvoorbeeld katten altijd, nu misschien wat minder, maar toch soms nog steeds,

0: Nou, ze werden uiteindelijk door de Egyptenaren zijn ze groot geworden, om het zo maar te zeggen.
1: Okay,
0: die gingen ze echt houden. Ja. Maar het interessante is, die gingen ze houden niet meer alleen maar omdat ze een bepaalde functie hadden, namelijk muizen en ratten verjagen, zodat onze voedselvoorraden intact bleven. Maar die gaven ze ook inderdaad een goddelijke functie.
1: Ja.
0: Voor Egyptenaren waren katten waren heilig.
1: Maar voor ons niet zo, toch?
0: Maar voor ons niet zo. Dus je ziet daar dat huisdieren, eerst katten, later ook honden, een andere functie krijgen, een meer culturele functie, een religieuze functie.
1: Ja.
0: En pas veel later, maar dan praat je echt heel veel later, dan komen we al bijna in onze tijd, dus een aantal eeuwen geleden nog maar, beginnen langzaam zeker onze honden en onze katten, want daar hebben we het dan vooral over. Nou, konijnen, je hebt natuurlijk nog wat andere dieren. En paarden. Ja, voor sommige mensen die paarden houden, is het ook een vriend en voor sommigen zelfs een familielid. Maar toch op een andere manier dan de honden en de katten, die we het meeste houden. Maar die honden en die katten zijn er pas, honden in de 17e eeuw, 18e eeuw, katten een eeuw later, zijn echt gezelschapsdieren geworden die we ook echt in huis gingen houden. En die ook echt, nou ja, die echt, het werden jouw hond of jouw kat, dus hoorde bij een bepaalde familie of bij bepaalde mensen.
1: Ja.
0: Maar dat is een heel recent verschijnsel. En toen kregen ze dus ook, naast het feit dat bijvoorbeeld katten altijd, nou nu misschien wat minder, maar toch soms nog steeds, handig zijn om ongedierte te verjagen. Maar toen kregen ze ook een sociale functie. Maar dat is eigenlijk dus pas iets van de laatste eeuwen.
1: Dan zag je opeens ook mensen van adel met een hondje op de arm.
0: Nou ja, mensen van adel die hebben al eeuwenlanger honden gehouden, maar niet als huishond, maar meer om mee te jagen inderdaad.
1: Ja.
0: Dat waren niet dieren met wie je knuffelde. En je ziet dus pas de laatste eeuwen dat idee ontstaat dat het, nou ja, dat we het überhaupt zien als een onderdeel van de familie, dat het zelfs een familielid is.
1: Ja.
0: Sommige mensen hun hond of een kat als hun kindje beschouwen. Maar dat hele idee van dat het een familielid is, dat is eigenlijk nog maar een paar decennia oud. Dat zie je nog helemaal niet zo.
1: Maar dat is op zich is dat helemaal geaccepteerd. Zijn we helemaal aan gewend dat iemand een hond of een kat heeft. Wat vindt u nu van die lijst? Want daar staan dingen op als slangen of voor sommige mensen is dat hun gezelschapsdier.
0: Nou, ik weet niet of veel mensen een slang als echt een gezelschapsdier zullen zien. Ze hebben ze in huis, het is een huisdier.
1: Ja, en ze zijn er dol op.
0: Maar ik denk toch op een andere manier dan honden en katten. Voor de meeste. Nou kijk, het voordeel van deze positieflijst is dat dat het inderdaad beperkt is tot de dieren waarvan we weten dat als we ze in huis houden, dat ze daar tot op zekere hoogte op gemaakt zijn, of langzaam zeker op geworden zijn. En dan denk ik vooral aan honden. Katten kunnen nog steeds, althans veel katten kunnen nog steeds, als ze buiten worden gezet, kunnen ook nog voor zichzelf zorgen.
1: Ja.
0: Maar in elk geval weten we daarvan dat vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, want met name vanuit dat perspectief natuurlijk is die positieflijst samengesteld, is vanuit het welzijn van dieren is dat niet erg problematisch om die dieren bij ons te houden en in huis te houden, mits we er een beetje goed voor zorgen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel heel goed, al was het maar omdat tegenwoordig mensen om allerlei redenen huisdieren gaan houden. Nou ja, je gaat er een beetje op in van, voor een deel zijn het gezelschapsdieren, maar sommige mensen die willen er geld aan verdienen, sommige mensen die vinden het een statussymbool, sommige mensen vinden het gewoon leuk om, laten we eens iets geks doen, iedereen heeft al een gewone hond en een kat, laat ik een wasbeer nemen of wat dan ook. Nou, kijk, dat soort foute bedoelingen bedoel ik dan mee, bedoelingen die ten koste gaan van het welzijn van dieren, dat wordt door zo'n positief lijst in elk geval in hoge mate ingeperkt. Want daar staan echt dieren op die in principe hier niet onder lijden.
1: Nee.
0: En er misschien zelfs wel plezier in hebben om met ons samen te leven.
1: Heel duidelijk. Nog heel even snel, wat heeft u zelf?
0: Ah, een kat. Ik ben
1: eentje
0: katten.
1: Maar?
0: Ja, want dan, haar zusje is doodgegaan en zij wil nu gewoon liever alleen de prinses zijn.
1: Ja, en dat wordt dan geregeld natuurlijk door de docent Dier- en Mensrelaties aan de UvA. Dank u wel, Maarten Reesink.

0: Beschermeling van Taylor Swift, Gracie Abrams heet ze. En het liedje heet That's So True. En dat is ook nog waar. Ja. Ja, we hoorden net al dat een goede wijn soms emotioneert. En dat was de aanleiding, naar aanleiding van de veiling van de wijncollectie van Jozef Stalin in Georgië. En daarom werd dat de vraag van vandaag. Wat is de meest bijzondere wijn die u ooit heeft gedronken? Of onder welke omstandigheden? Of welke heeft u liggen? Nou, wat de eerste reacties. Gerard die zegt, groetjes uit Zweden, waar de wijn alleen in staatswinkels te koop is en bijna onbetaalbaar voor Nederlandse begrippen. Maar toch, af en toe haalt Gerard wel eens een lekker flesje. En aan de telefoon Trudy uit Rotterdam. Dag Trudy.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, u heeft net een vakantie gehad waarin zowel wijn, Georgië als Stalin samenkwamen. Vertel.
1: Ja, precies. Wij zijn 2 weken geleden in Georgië geweest. Wij wilden daar de route van de wijn. En nou, dat is na veel verhalen in de Georgië begonnen, 8000 jaar geleden. En wij zijn van oost naar west door het hele land getrokken. Allerlei wijngaarden bezocht, kleine wijnboertjes bezocht. Allerlei verhalen over de wijn, over de bijzondere manier van maken. En we zijn ook bij het Museum van Stalin geweest. Het was een beetje twijfelachtig, gaan we daar nou heen? Want het is niet een hele prettige man geweest.
0: Nee, nee.
1: En dan de combinatie dat je dan hoort dat hij een wijnkelder heeft. Ik denk, zo'n mooi product en dan zo'n foute man.
0: Ja, ja. En nu is die wijn dus te koop. Maar u bent alweer terug. Bedankt voor het verhaal. Trudy uit Rotterdam was dat. De vraag dus, wat is de meest bijzondere wijn die u ooit heeft gedronken of nog heeft liggen? Voor wat voor gelegenheid bijvoorbeeld? Mailen of appen kan allebei. En als u appt kan het ook met een gesproken berichtje. Het kan allemaal via de Luister-app.
2: Via WPP. NPO Radio 1. Zit bovenop de sport.
3: Voetbal.
2: Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog 2 oefenwedstrijden. Morgenavond de eerste. In Langs de Lijn en Omstreken de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. In de uitverkochte Kuip in Rotterdam. Tegenstander is WK-deelnemer Algerije. Morgen om 8:30.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ster. Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
7: Het hoeft niet in.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Astrid de Jong.
0: Goedemiddag allemaal. Ellen Brom en Stephanie Blom schreven een bijzonder boek over hun werk als kinderoncoloog in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zij zijn zo dadelijk te gast hier in de villa. Maar nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
9: Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Verkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond. Verslaggever Tuide Maree van de VRT, jij bent nu op Brussels Airport. Hoe is het daar nu? Is het druk?
7: Het is chaos eigenlijk, hè. Mensen moeten kijken. Ik sta voor het bord met vertrek, departures. En dat zijn ongeveer alle vluchten gecanceld. Vluchten naar Barcelona, Kopenhagen, Londen, ook Oslo. Zover ik kan kijken, allemaal gecanceld. En die mensen moeten nu bij hun luchtvaartmaatschappijen gaan horen wanneer de volgende vlucht is. Meestal krijgen zij een vlucht aangeboden voor morgen.
9: En heb je wat reizigers gesproken? Wat zeggen ze?
7: Ja, die zijn al bij al nemen ze het er een beetje bij zo. Sommigen zijn heel kwaad. Het is een onaangekondigde staking. Mensen komen van ver naar de luchthaven, moeten nu weer terug om dan morgen terug te keren. Vinden ze niet leuk allemaal. Er zijn er anderen die het vrolijk opnemen en die zeggen oké, we gaan op vakantie en dan komen we morgen terug. Gemengde gevoelens hier.
9: Nou, zei al, die staking werd kort van tevoren aangekondigd en dan is er aangekondigd tot 9 uur vanavond. Betekent dat echt dat tot die tijd er niks vliegt?
7: Er is net een update geweest en eerst was dus gezegd tot 9 uur vanavond. En dat betekent dat 100 vertrekkende en 100 aankomende gevluchten, want die dragen ook de gevolgen, dat die zouden gecanceld zijn. Maar nu is er al sprake van 70, want vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 vanavond, die zouden eventueel kunnen vertrekken na 9 uur. Maar dat valt nog af te wachten. Het is hier echt kijken wat er gebeurt.
9: Dankjewel, verslaggever Truiden Maree van de VRT. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel wist dat niet en gaat daarom niet verder met Pols. Zelf zegt Pols tegen NRC dat hij met enorm veel schaamte terugkijkt op zijn extreemrechtse verleden. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld was van milieudefensie. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling door grote bedrijven. Esmee Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg en de partijtop daarover niet had ingelicht. De Amerikaanse staat Florida draagt OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo had een man die op een universiteit om zich heen schoot instructies gekregen over geschikte wapens en kregen anderen advies over zelfdoding. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het dieselschandaal. De autofabrikant kreeg een boete van €450.000 van de autoriteit Consument en Markt vanwege het testen van de uitstoot van dieselauto's met verboden software. Volkswagen stapte naar de hoogste economische bestuursrechter en die heeft nu geoordeeld dat Volkswagen niet voor de 2e keer een boete mag krijgen voor hetzelfde feit. Want in Duitsland kreeg het bedrijf al een boete van €1 miljard. 10 jaar geleden kwam het dieselschandaal aan het licht. Met verboden software werden de uitstootcijfers van de motor gemanipuleerd. Olympisch shorttrackkampioen Itzhak de Laat stopt ermee. Afgelopen winterspelen was zijn hoogtepunt het goud op de aflossing. Het is mooi geweest, zegt hij bij Omroep Friesland.
10: Ja, wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn 3e spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die 3e keer om die medaille te halen. Het is gelukt en de reis is klaar.
9: De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later wordt het droger en dan is het maximaal 21 graden.
0: En hoe is de situatie dan op de weg? Dat horen we van Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, ga je gang.
11: Er staat nu zo'n 90 kilometer file. Maar eigenlijk leveren al deze files ieder voor zich maar een minuutje of 5 vertraging op. De uitzondering is de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld doe je er een kwartier langer over.
12: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
18: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Astrid de Jong.
0: Kinderoncologen Stephanie Blom en Ellen Brom zijn zo te gast in de villa. Ze schreef het boek Een lach, een traan en een tondeuse over hun bijzondere werk, dat niet alleen maar treurig is trouwens. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2 juni 1971. Het was de dag dat Ajax voor het eerst de Europa Cup 1 won. We blikken terug op die dag met toenmalig keeper van de Amsterdammers, Heinz Stuy. En Harry van Berkel uit Hillegom speelt een nieuwe ronde van ons spel een tijdje terug. En de vraag van vandaag is nog steeds: wat is de meest bijzondere wijn die u ooit heeft gedronken? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl. En een berichtje kan altijd via de NPO Luister-app. In Georgië wordt de wijncollectie, of een deel daarvan, van Jozef Stalin geveild. 40.000 flessen worden verkocht door de overheid om daarmee de oprichting van een wijnschool te betalen. Daarom vragen wij vandaag: wat is de bijzondere, meest bijzondere wijn die u ooit heeft gedronken? En reageren kan dan via villavdb@omroepmax.nl. Het mag natuurlijk ook een bijzondere gebeurtenis zijn waar wijn een rol bij speelde. Of misschien ligt er nog ergens een flesje voor een bijzondere gelegenheid. Peter stuurde een berichtje in de NPO Luister-app.
19: Wij hadden een hero in de familie en die kwam te overlijden. En iedereen kreeg een kist wijn. De rest van de familie vond niet lekker. Wij wel, want wij gooiden die gewoon door de koffiefilter en dan was de drap eruit. Later kreeg ik drankenkennis op de horecaschool. En daar hadden ze het over bijzondere wijnen, de Bordeaux. Vooral de Hot Medoc en dan vooral de St. Petrus en de Hot Brun en dat soort dingen. Dat waren dan de topwijnen van de wereld. Ik zei tegen mijn leraar, nou dat zal wel meevallen. Want die gooien wij op zaterdagmiddag door de filter en dan drinken wij die. bij de macaroni. Over wijn gesproken.
0: Wijn bij de macaroni, maar wel zonder drap, want het is door de koffiefilter gegaan. Chantella drinkt alleen nog natuurwijn, zonder toevoegingen dus. En zegt, dat is wel zo prettig, dan heb je geen hoofdpijn de volgende dag. Nou ja, als je zegt wijnboer, dan zeg je natuurlijk Ilja Gort. Dag Ilja.
20: Bonjour.
0: Bonjour Ilja.
20: Hallo.
0: Zou jij heel graag even willen rondsnuffelen in de wijnkelder van Jozef Stalin?
20: Ja, ik heb die foto's gezien in dat bericht. Dat zag er echt prachtig uit. Ja, echt een, inderdaad de Indiana Jones wijnkelder.
0: Nou,
20: echt heel mooi.
0: Nou hoor ik dus net dat Georgië het oudste wijnland van de wereld is.
20: Ja, klopt. Ja, daar is de wijn eigenlijk uitgevonden. 8000 jaar geleden hebben ze dat gedaan. Eigenlijk nog voor de uitvinding van het schrift zat die Georgiërs al wijn te maken. Dus ze dachten dus eerst wijn maken, dan leren we wel schrijven. Dus dat hebben ze goed gedaan.
0: Maar waarom hebben we het dan altijd over Frankrijk en Italië als het over wijn gaat?
20: Nou, die Georgiërs zijn een heel eigenzinnig slag mensen, is dat. En die maken ook heel eigenzinnige wijn. Ze hebben, wij hier in West-Europa, wij kennen 5, 6, 7 verschillende druivensoorten, de gemiddelde mensen, Merlot, Cabernet, dat soort dingen. Maar in Georgië maken ze wijn van 525 verschillende druivenrassen. Met onuitspreekbare namen, de Tsuligori, de Tchitschka, de Sapirabi.
0: Oh ja,
20: dat soort dingen.
0: Lekker.
20: Ja, en die, zij maken die wijn ook, zijn vaak witte wijnen. En die maken ze dan met langdurig schilcontact. Als wij wijn maken, dan laten wij die schillen, die laten we een tijdje daarbij. Dan krijg je rosé, laten we dat langer erbij, een maat of wat. Dan krijg je rode wijn.
0: Oh.
20: Maar zij lieten die schillen soms jaren bij die wijn zitten. En dan krijg je wijn, die witte wijn, die krijgt dan de kleur van de urine van een zieke kameel. Dus ja, dat moet je lekker vinden.
0: Is het ook slechte marketing van Georgië?
20: Ja, ze hebben daar nooit van gedaan, want nee. Ze hebben dat met name lokaal opgedronken. Ze maken ook rode wijn. Wij hadden hier, vroeger heb ik gewerkt met een flying winemaker, en die maakte ook wijn in Georgië, en die nam wel eens flessen mee. Die waren verbazend goed, maar heel geconcentreerd. Een hele dikke, rode wijn. Daar kon je gewoon plakken van snijden. Zo zwaar was die wijn. Dus één glas en je lag met je hoofd in je bord. Dus ja, dat vinden wij in West-Europa niet zo heel erg lekker.
0: Wat is een flying winemaker? Want ik zie hem al aan de slag in een vliegtuig.
20: Ja. Nou, dat was een jaar of 20 geleden had je dus, toen waren de wijnmakers, die waren dus degene die zich bezighouden met de techniek achter het wijnmaken. Dat waren vaak Australiërs, of mensen die het zo druk hadden, dat was grote vraag naar. Die vlogen van wijnchateau naar wijnchateau. Dus Fransen vlogen naar Amerika, Michel Roland bijvoorbeeld, die vloog naar Amerika om daar wijn te maken. En mijn winemaker David, die kwam uit Sydney, Australië. En die vloog naar Bordeaux om hier op verschillende chateaus wijn te maken. En dus ook naar Georgië.
0: Ah, en vandaar dat flying. Nou, dan zijn we er, Ilja, bij de vraag van vandaag. Wat is de meest bijzondere wijn die jij ooit hebt gedronken? Kun je het je herinneren?
20: Ja, ogenblikkelijk. Misschien bij ogenblikkelijke wijn te binnen. Die hebben we ooit, kregen we toestemming om te filmen bij Romanée Conti. Het was voor het programma Wijn aan Gort, geloof ik. En daar kreeg ik een rondleiding van de eigenaar zelf. Baron Aubert de Vilaine. Een hele nette man. Maar die wijn, moet je weten, zo'n fles Romanée Conti, die kost nieuw, als die dus van een recent jaar is, kost die ongeveer 10.000 euro.
0: Oh.
20: En als het een oude wijn is, er is onlangs één geveild uit 1945. Die heeft geloof ik een 500.000 euro opgebracht. Dus dat zijn hele dure wijnen. En ik liep met die man door de kelder. En toen gingen wij wijn proeven uit het vat. Dat doe je met zo'n steekhevel, hè, zo'n lange pipet. Die steek je dan in het vat, haal je een beetje uit, doe je in een glasje en dan ga je dat proeven. En dan is de bedoeling dat je dat niet doorslikt. Want dat hoort niet. Er staan kleine bakjes, dan kun je dat heel netjes met een mooi straatje inspugen. Maar ja, ik slikte dat natuurlijk wel door. Ik vond het veel te lekker. En we hadden nog zes van die vaten zouden we doen. Dus ik heb al die vaten heb ik een slokje geproefd. Dat was heerlijk. Maar toen keek ik op een gegeven moment achteruit over mijn schouder. En toen zag ik dat die baron, die deed iets wat helemaal niet toegestaan is. Die spuugde het niet uit, maar hij slikte het ook niet door. Hij goot het terug in het vat.
0: Oh.
20: Ja. Hij dacht, ja, één zo'n glas, dat kost misschien wel 50 euro.
0: Ja. Ja, zonde.
20: Ja, dat was wel fantastisch. En zoiets is in de wijnwereld is een strikt verboden. Omdat is het risico op bacteriële infectie. Je weet maar nooit wat er allemaal gebeurd is of was. Dus je mag het nooit teruggooien in het vat. En ik zag hem dat wel 2 tot 3 keer zag ik hem dat doen. Jezus, hij doet het gewoon.
0: Ja. Maar ja, daar betaalde hij het allemaal van. Want zuinig met de centen. Ja.
20: Precies, van die slokjes. Misschien gaf het wel een bepaalde mystieke smaak aan die wijn. Dat het daardoor nog lekkerder werd, je weet het niet.
0: En is die wijn dan dat geld waard, Ilja?
20: Ach, dat vind ik ook. Dat is ook in dit licht met Stalin. Ja. Is dat ook zo. Het is natuurlijk de wijn van Stalin. Dus die wijn, dat hebben ze al onderzocht, die is niet meer te hachelen. Die is niet meer te drinken, die is veel te oud. Smaakt naar niks. Maar toch weet ik zeker dat die wijn heel veel geld gaat opbrengen.
0: Ja.
20: Want een van de dingen is dat toen de communisten daar in 1917 aan de macht kwamen, toen was een van de eerste dingen die Stalin deed, was de kelder op slot doen. Die communisten die roofden die kelder leeg, die zopen dat op. Maar hij zei nee, die deed het op slot. Dus hij was wel een communist, maar hij had niet zo zin om die lekkere wijn te delen met zijn kameraden. Want daar zaten dus ook hele goede Bordeaux's bij.
0: Ja, en het is natuurlijk een wijn met een verhaal. En je kunt het altijd, heb ik net gehoord, door een koffiefilter doen. Dankjewel, Ilja Gort. En nog even voor de leuk, binnenkort een nieuw boek van jouw hand. Grand Café du Malheur, hè?
20: Op zich, ik ben net hersteld van het schrijven. Mijn arm zit nog helemaal in een Mitella. Ik heb het zomerlezen boekenweek geschenk voor 2026 mogen schrijven. En het komt uit. En tegelijkertijd mijn nieuwe roman, Grand Café de Malheur. En het gaat samen. En het is deel 1 en deel 2. En dat is zo ontzettend leuk dat ik er helemaal opgewonden van ben.
0: Nou,
20: meer zei je niet over.
0: Nee. Ja. Nou, ik ben geheel onthouden, maar tegen jou zeg ik, neem er een lekker wijntje op. En dank je wel, Ilja.
1: Max.
0: We gaan terug naar 2 juni 1971.
21: Villa VDB.
0: Op die dag won Ajax voor het eerst de Europa Cup 1 finale tegen het Griekse Panathinaikos.
22: Een reusachtig optimisme kenmerkte de tienduizenden Ajax-supporters die naar Londen waren gereisd om er de voetbalwedstrijd van het jaar te zien. De finale om de Europa Cup tussen onze nationale kampioen en de Griekse titelhouder Panathinaikos.
23: Barrios over de middenlijn. Plaatst hij uiterst links naar Piet Keizer. Piet Keizer heeft al Kamaros bij zich. Gaat op Kamaros heen. Kan wel. Bij doelpunt! Doelpunt! Oh, wat een prachtig doelpunt! Bij de mensen nog aan toe.
22: Tot 5 minuten voor het einde duurde de spanning. Pas toen stelde Ajax zich definitief in het bezit van de bekken. Een handige manoeuvre en een goede paas van Cruijff stelden Arie Haan in staat via een Grieks been te scoren.
23: En dan gaat hij de goal! 2-0! En Ajax heeft de cup! Nu kan het niet meer anders!
22: Het grote feest kon beginnen.
0: Heerlijk om te horen en ook heerlijk om erover te kunnen praten met de keeper toen de tijd van Ajax. Man met de gouden handjes, Heinz Stuy. Goedemiddag, meneer Stuy.
24: Goedemiddag.
0: Kunt u vertellen wat u zich herinnert van die avond?
24: Ja, ik herinner me natuurlijk nog heel veel van die avond. Want er zijn ook een hele hoop dingen misgegaan, hè?
0: Wat ging er mis dan?
24: Nou, mis is niet gegaan dat we gewonnen hebben. Maar we werden tegengehouden door de politie toen we uit de bus stapten.
0: Daar begon het al?
24: Zo begon het al, want wij waren in nette kleding waren ze. En ze dachten dat wij supporters waren.
0: Oh.
24: Maar we wilden onze tas uit de ruimte van de bus halen. Want die zat natuurlijk achterin. En dan werden we tegengehouden. Ja, dat gebeurde dan in het stadion. Maar we wisten ook niet veel van van de Grieken en hoe ze voetbalden en wat ze deden, wisten we ook niet. Hè? Dus dat was ook een verrassing.
0: Hoe voetbalden ze?
24: Nou ja, ze voetbalden wel goed, maar ik ben daar ook geweest. In de Acropolis ben ik geweest.
0: Ja.
24: Maar allemaal stenen, wat je ziet. Hè?
0: Ja.
24: Allemaal steen.
0: Ja. Dus eigenlijk niet zo indrukwekkend, dat hele Griekenland?
24: Nee, niet zo indrukwekkend. Zo voetbalden hun eigenlijk ook. Het was niet zo makkelijk. Er kwamen wel een paar voorzetjes. En wat ik me nog goed kan herinneren, dat ik af en toe wel eens een balletje losliet. Maar er is nog nooit één doelpunt gemaakt tegen mij als ik een bal losliet. Dus daarom is dat Heinz Kroket een beetje een fabeltje.
0: Oké, vertel eens het verhaal van de Heinz Kroket.
24: Nou ja, de Heinz Kroket was. We hebben hem in het begin van de competitie waren we En dan haalde ik het effect uit de bal. Dan liet ik hem even stuiten. En dan pakte ik hem weer in mijn handen.
0: Ja.
24: En dan waren het die Amsterdamse humor die ze hadden over zich. Ze hebben geen verstand van voetballen, maar ze hebben wel Amsterdamse humor. Die riepen dan, hey, zijn de kroketten heet.
0: Ja.
24: Vandaar dat woord Heinz Kroket, hè?
0: Ja, dan liet u de bal even los. Maar het is nooit verkeerd gegaan, ook die avond niet. Want het werd 2-0. Kunt u wat namen noemen uit dat team van 1971? Gewoon om onze herinneringen even op te schudden.
24: Ja, natuurlijk. Waren invallers. Jacques Zwart ging eruit in de rust. Ruud Krol deed niet mee. Johan Neeskens op links. Gerry Muren op het middenveld. Nou was er natuurlijk ook een speler, Nico Reinders. Die is er ook in de rust uitgegaan, maar die had hartklachten.
0: Oh, die avond al?
24: Bleek achteraf dat hij dat. En die is ook al op hele vroege leeftijd overleden. En
0: Cruijff?
24: Ja, Cruijff was er natuurlijk ook.
0: Ja.
24: Maar Cruijff had volgens mij zijn dag niet zo.
0: Dat u dat nog zo goed weet allemaal.
24: Ja,
0: het is 55
24: jaar geleden.
0: Die had zijn
24: dag niet zo goed, ja. Hij gaf wel een goede paas op Arie Haan, die dat doelpunt maakte. Maar Dick van Dijk kopte die bal in van Piet Keizer, die het eerste doelpunt maakte. En dat was mooi. Maar ja, dat kan. Maar ja, wat ik me ook herinner is in de finale in Rotterdam tegen Inter Milaan was Cruijff de uitblinker, maakte die twee doelpunten.
0: Ja, hij scheen op zich wel goed te kunnen voetballen. Nou wil ik heel graag nog even met u over dat voetbal praten. Want u heeft 3 Europacups uiteindelijk met Ajax gewonnen. Weet u het van allemaal nog zo goed?
24: Ja, ik weet het van allemaal nog zo goed natuurlijk. Want dat blijft in je geheugen gegriefd. De mooiste was in Rotterdam.
0: Inter
24: Milan. Dat was tegen Inter Milan. Dat we met 2-0 wonnen van Inter Milan. Inter Milan was de toonaangevende club in Italië. En dan moest je er nog maar tegen ook bossen. Hè? En die hadden een hele goede spits lopen. Wij speelden natuurlijk fantastisch, hè. Want
0: tuurlijk.
24: Ja, 3 Europacups winnen op een rij. Dat is niet niks. Maar ja, toen had je nog niet zoveel wedstrijden als dat je nu hebt. Hè?
0: Nee.
24: Want toen speelden wij op een moment 4 voorrondes. En dan zat je in de finale.
0: Nou, was het ook 2-0 daar in Rotterdam? Dus ze kwamen.
24: Was 2-0?
0: Ja, ze kwamen gewoon niet langs u. Wat was uw kracht als keeper?
24: Nou, om te proberen de nul te houden.
0: Oh ja, maar dat
24: Want
0: proberen de meeste keepers.
24: Ik ben in 1971 ook bekroond met een oorkonde van de minst geplezierde keeper.
0: Ja.
24: 1082 minuten, geen doelpunt tegen in de eredivisie.
0: Maar alle keepers willen graag op de nul blijven. Dus hoe deed u dat? Wat was uw kracht?
24: Ja, want dat was mijn kracht.
0: U kunt zeggen, ik was gewoon een hele goede keeper.
24: Die verdedigers, want ik kan me nog goed herinneren dat een journalist zei in Amsterdam in de meer dat we een wedstrijd hadden. Zo, stuiven. Dit is de 6e keer dat je geen bal hebt tegengekregen. 6e keer de nul. Ja, toen ben ik ook naar mijn achterhoede spelers gegaan. Om te zeggen, jongens, let even op. Dat we een moment. En luister goed naar mij, dat ik je stuur. En blokkeer de schoten. Dat we niet weer een doelpunt tegenkrijgen. En dat is ook gelukt, hè?
0: Ja.
24: Vandaar die 1082 minuten.
0: Ja. Nou, die avond van 2 juni, 55 jaar geleden, in Wembley, in Londen. Herinnert u zich ook het feest achteraf nog?
24: Ja, het feest achteraf. Na afloop zijn we op het feest gegaan naar boven. Want we kregen vroeger altijd een cadeautje uitgereikt.
0: Oh.
24: Na de wedstrijd. Nou, en dat is afgeschaft al. Maar nu hadden ze daar, op Wembley hadden ze dan, in een restaurant, hadden ze dan dat we een hapje konden eten. Nou en... ja, ik heb een lekker tourneautje gegeten. En dat was prima.
0: En werd het dan nog gezellig met die Grieken?
24: Nee, die Grieken die waren er ook, maar die weet het. Nou, in de eerste plaats kan je die niet verstaan,
0: nee,
24: natuurlijk.
0: Nee.
24: En niemand spreekt er Engels van die Grieken. Het was een beetje moeilijk. Daar hadden we nauwelijks contact mee.
0: En daarna werd u natuurlijk een ster. Werd u met het gouden elftal overal op handen gedragen. Verdiende miljoenen.
24: Een ster, ik voel me nog een ster.
0: Nee, hoe was het daarna? Werd u met luidgejuich ontvangen in Nederland?
24: We hebben ontvangen in Amsterdam.
0: Ja.
24: Nou, dat was natuurlijk grandioos. Was dat, want we hadden al een Europacup finale verloren, hè? Tegen AC Milan, hè?
0: Ja.
24: En, maar werden we ontvangen en we hebben daar een prachtige rondleiding gehad met open Mercedes. Hè, en waar we allemaal op zaten en een hele rij. En toen zijn we vanaf het Van der Meer,
0: mm-hmm,
24: de middenweg in Amsterdam, zijn we gereden naar het Leidseplein. In de Schouwburg van Leidseplein. En daar was gigantisch veel toeschouwers waren daar. Die hebben ons met een heel groot applaus ontvangen.
0: Kijkt u nog steeds graag voetbal? Verheugt u zich op het WK?
24: Ja, ik kijk er nog wel naar. Maar ja, ik heb er wel even een moment. Ik ben er een laatste jaar bij Ajax. Of anderhalf jaar al. Heel teleurgesteld in dat gebeuren wat er allemaal bij Ajax is gebeurd.
0: Ja.
24: Misliet dat aangesteld en spelers gekocht voor 150 miljoen. En dat is een schande, is dat.
0: Wat hield u over aan zo'n Europa Cup 1 finale in 71?
24: Wat zeg je?
0: Wat hield u over aan zo'n winst op de
24: Europa Cup? Nou, zou ik je vertellen, bruto 25.000. 25.000.
0: Nou,
24: bruto.
0: In die tijd ook lekker, toch?
24: Hè? Nou, dat was wel aardig.
0: Ja, precies.
24: Nou, dat was wel aardig.
0: Geweldig dat u even met mij herinneringen wilde ophalen aan die tijd en samen even met mij terugging naar 1971. Dank u wel, Heinz Tuij. Ja. Keeper van Ajax. 2 juni 71 was het de eerste keer dat Ajax de Europa Cup 1 won. En dit is muziek uit die tijd van Georgie Fame en Alan Price. Rosetta.

0: Rosetta uit 1971, terwijl hier op het Mediapark donkere wolken zich samenpakken. En het wordt ook gewoon donker. Mensen, het is pas 3:30.
1: NPO Radio 1.
0: Wel een mooi moment voor het NOS-journaal met Martijn van Beek.
2: De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Het zijn een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij de steekpartij. Wie het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld, waarmee het totaal aantal daar op 15 besmettingen komt. In het buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de oplopende besmettingen daar. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Verkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij bang zijn voor het verlies van werk. Vannacht lag het vliegverkeer ook al een paar uur stil. En Nederlandse voetbalfans die voor het WK naar Amerika reizen moeten rekening houden met extra reistijd en met drukte bij de douane. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Die reizigers adviseert om al hun papieren op orde te hebben. Het WK in Amerika, Canada en Mexico begint volgende week donderdag.
0: Ja, en dan wordt het donkerder. En dat betekent dan ook dat mensen soms wat moeite krijgen met autorijden als het ook nog gaat stormen of regenen. Maar dan is er gelukkig de ANWB die de wegen in de gaten houdt en weet wat daar gebeurt. Dennis, mooi.
3: Ja, het is inderdaad vroeg druk op de weg door het regenachtige weer. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo tussen Voorst en Deventer heb je een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. De vertraging loopt daar nog op. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Lexmond, alles bij elkaar opgeteld, 25 minuten extra reistijd. En een vrachtwagen met pech zorgt voor file op de A59 Den Bosch-Zierikzee. Bij Drunen-West doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht.
1: Tot 4 uur.
0: Het spel van de villa, tijdje terug, waarin we nieuwskennis testen, maar dan nieuwskennis over de geschiedenis. De weekwinnaar verdient op donderdag 100 keiharde euro's. En de kandidaat van vandaag is Harry van Berkel uit Hillegom. Dag Harry.
4: Dag. Dag.
0: Ja, waar ligt dat ook alweer, Hillegom?
4: Nou, dat je dat niet weet.
0: Nee, geen idee. Echt zo slecht in de geografie en geschiedenis.
4: Erg, ja. Ja. Nou ja, kort bij Keukenhof. Daar heb je toch wel
0: van. Oh ja, natuurlijk. Bij de bloemetjes, bij Lisse.
4: Ja, precies.
0: En hoe zit het met uw historische kennis?
4: Nou, niet altijd paraat. Maar ik heb natuurlijk gezien mijn leeftijd al veel meegemaakt. Dus. Ja. Wie weet, is er niet blijven hangen.
0: Ja, en dan het wat is niet het belangrijkste, maar het wanneer. Het moet allemaal goed geplaatst ten opzichte van elkaar. Ja. We beginnen weer met uw geboortejaar, 1941, hè?
4: Ja.
0: En 3 minuten lang hoort u fragmenten en mag u zeggen of het fragment eerder of later was dan het vorige fragment. En na 3 minuten is de tijd voorbij en gaat het om de punten. We beginnen dus in 1941. Bent u er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Gaan de 3 minuten nu in. Tijdje terug. Het eerste fragment, is dit vroeger of later dan 1941?
5: Zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana.
0: Wilhelmina was dat, hè? En was dat vroeger of later dan 1941?
4: Dat was in ieder geval later.
0: Heel goed. Dat is al 1 punt. 1948 zitten we nu in. En de vraag is of dit fragment eerder of later was.
6: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
0: Een zekere Kennedy. Was dat eerder of later dan 48?
4: Dat was later, ja.
0: Heel goed. We zitten in 1961 met John F. Kennedy als president van de Verenigde Staten. En het volgende fragment, weer de vraag, eerder of later dan 61.
7: Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden.
0: Ja, de Beatles in Nederland.
4: Ja, die waren Een paar jaar later, ja.
0: Later is heel goed, 1964. Ja. Het volgende fragment, eerder of later dan 64.
8: Van de Utrechtse Maliebaan wapperde begin maart de vlaggen toen bekend werd dat aartsbisschop Monseigneur Alfrink uitverkozen was als kardinaal.
0: Nou, een lastige, hè? Wie in een nieuwe kardinaal, was dat eerder of later dan 64?
4: Ja, dat is een lastige. Dat was later.
0: Helaas. Ah. Het was in 1960, dus het was 4 jaar eerder.
4: Oh, ja.
0: Nou, het was goed gespeeld. 3 punten.
4: Ja, oké. Okay.
0: En dan is het weer afwachten altijd, hè?
4: Ja, dan wachten we af. Tot morgen, hè? Inderdaad. Hè?
0: Dat sowieso. Morgen is er een nieuwe kandidaat. Dank u wel, Harry van Berkel. Ja. En de groeten aan Heerlegom.
4: Joe, dank je wel.
0: Doeg.

0: Yet Rebel was dat. Change is coming round the bend. Veranderingen om de hoek.
1: U luistert naar Villa.
0: Ieder jaar krijgen in Nederland zo'n 600 kinderen de diagnose kanker en ondergaan vervolgens vaak lange behandelingen. Een wereld waar de meesten van ons gelukkig maar weinig van weten. Nou, voor Ellen Brom en Stephanie Blom is het hun dagelijkse realiteit. Ze werken als kinderoncologieverpleegkundige in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En wat deden ze? Ze schreven een boek over hun werk. Een lach, een traan en een tondeuze. Leven, liefde en verlies in de kinderoncologie. Welkom Ellen Brom en Stephanie Blom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dank je wel.
0: Stephanie, hoe kwamen jullie erbij om dit boek te schrijven samen?
3: Wij zaten samen in de nachtdienst. En toen hadden we een gesprek met wat staat er eigenlijk nog op jouw bucketlist, wat je graag zou willen doen. En bij ons allebei bleek daar toevallig op te staan dat we allebei nog wel een boek zouden willen schrijven over het werk wat wij daar meemaken. Dus dat was heel toevallig dat we daar samen zo opkwamen. En toen dachten we, dit moeten we gewoon gaan doen.
0: Waarom was die wens er bij jou?
3: Ik merkte nadat ik moeder was geworden dat er echt wel een andere lading in mijn werk kwam. En ik dacht, eigenlijk maken wij zoveel mooie dingen mee waarvan andere mensen geen idee hebben. En dat is ook een beetje thuis. Aan mijn vrienden en familie kan ik eigenlijk niet uitleggen wat ik op mijn werk doe. En ik dacht, als je dat op papier schrijft, dan kan ik mezelf beter verwoorden of beter uiten. En dan hoop ik dat zij een beetje een inzicht krijgen wat wij hier meemaken en wat we doen op ons werk.
0: Ja, en dan helpt het als je het samen kan doen, denk ik. Ellen, wat was bij jou de beweegreden om dit ooit nog eens een keer te willen doen?
2: Ik heb altijd wel van schrijven gehouden. Ook van jongs af aan. Mijn gevoelens altijd beter op papier kunnen uiten dan verbaal tegen de mensen of familie. Dus daarom had ik altijd al wel de wens om een boek te schrijven. En dus tijdens de nachtdienst leer je elkaar natuurlijk het beste kennen. Toen dachten we, waarom gaan we dit gewoon niet doen? Samen over ons werk. Ja, dat vond ik een heel mooi idee.
0: Ja, en wat was het dan in het werk bij jou dat je dacht van, ja, maar dat wil ik opschrijven?
2: Stephanie, altijd als je de vraag thuis krijgt van, hoe was je werk? Dan zeg je, ja, goed, prima. Maar je bent eigenlijk best wel op en moe na een hele dag werken. Je staat de hele dag aan. Je bent sociaal bezig en als je dan wel een keer wat meer uitleg wil geven over wat je doet, dan ja, snappen ze het vaak niet. Wat natuurlijk helemaal niet erg is. En logisch dat andere mensen buiten de verpleegkundige of medisch beroep het niet snappen. Maar dan denk je al gauw laat maar. Omdat je hersenen gewoon compleet offline staan na een hele dag aanstaan op je werk.
0: Stephanie, hoe ziet jullie werk eruit? Want het lijkt mij heel verdrietig.
3: Ja, je maakt natuurlijk verdrietige dingen mee binnen de kinderoncologie, maar buiten dat zeg ik ook altijd dat ik mijn werk eigenlijk heel leuk vind, omdat we ook heel veel mooie dingen meemaken. En wat ik heel mooi vind is eigenlijk de veerkracht van kinderen. Zodra zij zich ook maar even goed voelen, dan willen ze op hun fietsje stappen of dan willen ze uit bed en spelen en dan willen ze leuke dingen doen. Dus buiten dat we ook verdrietige dingen meemaken, is het juist ook heel leuk, omdat je heel veel energie krijgt van de kinderen die de ziekte denk ik heel anders beleven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je blij bent als kinderen uit het bed springen om iets te gaan doen. Maar weeg dat op tegen de momenten dat ze zich zo ellendig voelen.
3: Ik denk dat die momenten ons juist de kracht geven om dit te blijven doen. Omdat dit is waarom je het wil doen. Op het moment dat je een kindje heel ziek in bed hebt, is dat heel zwaar. En wil je zo goed mogelijke zorg leveren om dat kindje beter te maken, comfortabel te laten voelen. En als je dan een paar dagen later op werk komt, of nou, soms weken, en je ziet dat het kindje zich beter voelt, dan weet je wel, dit is waarom we het doen.
0: Ja. Ellen, is er veel verschil tussen het werken op een oncologieafdeling voor volwassenen of kinderen?
2: Ik heb zelf heel kort bij volwassenen op de oncologie, dus ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar ik denk, het verschil met kinderen is wel, en dat is echt een voorbeeld als volwassenen onszelf, als wij ons een keer ziek melden op werk, dan moeten wij ons de hele dag ziek gedragen. En dan vinden we ook naar de supermarkt lopen, oh dat kan niet, want ik heb me ziek gemeld op werk en iemand zal mij wel eens zien. Terwijl kinderen, denk ik, die huilen als iets pijn doet, maar die lachen ook weer als het iets beter gaat. En die zijn niet bezig met wat zouden andere mensen van mij denken of moet ik me de hele dag ziek gedragen. Dus dat is ook het mooie wat Stephanie zegt. Daar leef je van op. En de ene keer is dat met een waterpistool en laat je jezelf helemaal nat spuiten. En de andere keer zit je ernaast omdat ze zo verdrietig zijn. Maar dat is denk ik echt een groot verschil met de volwassen oncologie.
0: Vergeet je bij kinderen ook wel eens dat ze ziek zijn?
2: Nou, soms wel. Soms denk ik wel, vooral als we die gekke momenten hebben en spelletjes spelen. Tuurlijk, er is niet altijd daar tijd voor. Maar afgelopen weekend ook, dan is er een watergevecht. Ja, dan ben je alleen maar aan het lachen en gieren. En dan ben je echt niet bezig met, oh, dit kindje heeft eigenlijk kanker.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik denk ook dat dat goed is, want anders zou het je werk heel zwaar maken als je daar continu mee bezig bent.
0: Stephanie, hoe maak je een werkplek zoals het Prinses Máxima Centrum leefbaar voor kinderen?
3: Dit centrum is natuurlijk gebouwd voor deze kinderen. Dus het hele ziekenhuis is eigenlijk ingericht voor kinderen. En dat is eigenlijk al gelijk, als je binnenkomt, dan lijkt het niet op een ziekenhuis. Er is gewerkt met leuke kleuren. Er zijn superveel speelplekken voor kinderen. Buitenspeelplekken, je hebt de bouwplaats met Lego, je hebt de tienerlounge. Er zijn heel veel leuke activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen met de kunstcar. Je hebt natuurlijk de clinic lounge die langskomen. Dus ik denk eigenlijk dat ons ziekenhuiscentrum alles behalve op een ziekenhuis lijkt en juist op een mooie plek. Ja, je wil er niet zijn, maar als je er moet zijn, dan is het denk ik de plek waar je wil zijn.
0: Ik zou dat ook wel voor grote mensen willen.
3: Ja, elk ander ziekenhuis, dan denk ik nu al, hier wil je niet zijn.
0: Nee, het is niet een prettige plek om te zijn. Nee. Ellen, jullie boek heet dus Een lach, een traan en een tondeuze. Die tondeuze is natuurlijk omdat kinderen door de chemo soms hun haar kwijtraken. Ja. Is dat een emotioneel moment? Is dat een moeilijk moment voor kinderen?
2: Ik denk zeker dat het een moeilijk moment is voor kinderen. Ook voor ouders, ook voor broertjes, zusjes. Ik denk voor iedereen in de omgeving van dat kind. Voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving, denk ik zeker. Wij zien het natuurlijk in het centrum ook gebeuren. Soms komt er een kapper langs. Soms vragen ze het of hun ouders kunnen doen. Soms vragen ze het aan ons. Of de medisch-pedagogisch zorgverleners. Die zijn echt een supersteun bij ons in het centrum voor deze kinderen en deze momenten. En daarnaast hebben wij een kralenketting. En alle kinderen die wat meemaken voor elke chemo die ze krijgen, voor elke goede dag, elke slechte dag, maar ook voor het haarverlies bestaat er een eigen kraal. En dat is eigenlijk weer super mooi. En sommige kinderen die worden ook weer helemaal blij dat ze een kraal erbij krijgen. Terwijl een ander kind misschien ook weer heel verdrietig is dat deze kraal er aan moet.
0: Ja. Hoe begeleiden jullie, Stephanie, die kinderen met inderdaad zo'n kralenketting.
3: Ja.
0: Maar wat ik me eigenlijk afvraag is, waarom komt die tondeuze op een gegeven moment? Want het haar valt uit.
3: Ja.
0: Maar waarom moet alles er dan in één keer af?
3: Het wisselt heel erg per kind wat ze fijn vinden om het. Sommige kinderen die willen al zodra de eerste plukjes uitvallen, ik wil het eraf. Ik vind het niet fijn. Sommige kinderen die vinden het juist niet fijn om het af te scheren. En die willen het echt zo lang mogelijk laten. En dan zie je dat het steeds dunner en korter wordt. Het bespreken van het haarverlies wordt eigenlijk al besproken. Zodra er wordt gesproken dat de kinderen gaan starten met chemotherapie. De bijwerkingen daarvan. En een bijwerking is dus het haarverlies. En eigenlijk gaan vaak ouders, kinderen en ook met behulp van medisch-pedagogisch zorgverlener in gesprek. Hoe willen we dit gaan doen voor meiden met lang haar? Heb je bijvoorbeeld opties om het haar af te knippen, om daar een soort eigen, het heet een toepim, een soort eigen pruik van te maken, zodat kinderen nog hun eigen haar kunnen gebruiken. Sommige kinderen willen wel een pruik, sommige niet. Dus ik denk dat er in de aanloop naar de echt daadwerkelijke tondeuze wel al wat aan vooraf gaat qua gesprekken.
0: Ja, want kinderen zijn best lang bij jullie soms.
3: Soms, ja, het wisselt heel erg. Kinderen kunnen voor een chemokuur komen van een paar dagen.
0: Mm.
3: Maar kinderen kunnen ook opgenomen worden met complicaties waarmee je soms wel echt maanden opgenomen kan zijn.
0: Ja. Ellen, bouw je ook een band op met kinderen?
2: Zeker.
0: Want de band kun je dat dan ook weer loslaten? Het lijkt me vrij heftig. Steeds nieuwe kinderen met ziekte.
2: Zeker. Ja, vooral als ze lang opgenomen liggen en je er veel voor zorgt, heb je eigenlijk echt een inkijkje in een gezin. Zowel bij ouders en broertjes, zusjes en familie die langskomt. Dus dan bouw je zeker een band op. Maar wij hebben een super support aan collega's. En dat is heel fijn. Elke dienst sluit je eigenlijk af met een evaluatie. En bespreek weer wat er goed ging, wat er fout ging. En er wordt gelachen, er wordt gehuild. En ik denk dat ik ook namens Stephanie mag spreken. We hebben beide een lange reistijd. En dat is in sommige gevallen heel fijn. Want dan kan je daarin juist alles verwerken van die dag. En inderdaad, soms neem je iets mee naar huis. Maar soms kan je het ook lekker loslaten op werk door die evaluaties. En door met collega's erover te spreken.
0: Is er een moment tijdens jullie werk dat jullie is bijgebleven? Ja, dan moeten we het boek lezen, zeg je dan. Maar misschien kun je vast iets vertellen.
3: Daar staan
0: allemaal
3: momenten in. Er blijft echt van alles blijft bij. De mooiste momenten zijn eigenlijk wel dat de kinderen aan het lachen zijn. Dus dat je iets leuks met ze doet, zoals Ellen net al het watergevecht benoemde. Soms maak je TikTok-filmpjes met kinderen. Eigenlijk de momenten die de kinderen blij maken, dat zijn eigenlijk de momenten die het meest bijblijft. Naast dat er natuurlijk ook verdrietige momenten zijn die je soms niet helemaal los kan laten. Maar dat is niet erg. Dat hoort er denk ik bij.
0: Helpt het ook dat het allemaal is opgeschreven nu? Want je kunt nu tegen iedereen zeggen, lees het boek maar.
3: Dat is wel echt waar, dat mensen misschien wel echt nu een inzichtje krijgen. En dat ze misschien beter begrijpen wat wij meemaken.
2: Dat, en ik denk ook, mensen hebben vaak het idee van, oh wat zwaar of wat heftig. Ja. Of ik zou het echt niet kunnen. En dan denk ik wel, in het boek zie je ook, het kan ook leuk zijn. En we zingen ook, en we lachen, en we dansen, en we doen watergevechten. Het kan ook heel leuk zijn.
0: Het is allemaal te lezen in het boek Een lach, een traan en een tondeuze. Leven, liefde en verlies in de kinderoncologie. Het ligt nu in de winkels. Ellen Brom en Stephanie Blom, dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: sessie. En bespreek weer wat er goed ging, wat er fout ging. En er wordt gelachen, er wordt gehuild. En ik denk dat ik ook namens Stephanie mag spreken. We hebben beide een lange reistijd. En dat is in sommige gevallen heel fijn. Want dan kan je daarin juist alles verwerken van die dag. En inderdaad, soms neem je iets mee naar huis. Maar soms kan je het ook lekker loslaten op werk door die evaluaties. En door met collega's erover te spreken.
1: Is er een moment tijdens jullie werk dat jullie is bijgebleven? Ja, dan moeten we het boek lezen, zeg je dan. Maar misschien kun je vast
2: iets vertellen.
1: Ja, daar
2: staan alle momenten in. Ja, er blijft echt van alles blijft bij. Maar ja, de mooiste momenten zijn eigenlijk wel dat de kinderen aan het lachen zijn. Dus dat je iets leuks met ze doet, zoals Ellen net al het watergevecht benoemde. Ja. Soms maak je TikTok-filmpjes met kinderen. Eigenlijk de momenten die de kinderen blij maken, dat zijn eigenlijk de momenten die het meest bijblijft. Naast dat er natuurlijk ook verdrietige momenten zijn die je soms niet helemaal los kan laten. Maar dat is niet erg. Dat hoort er denk ik bij.
1: Helpt het ook dat het allemaal is opgeschreven nu? Want je kunt nu tegen iedereen zeggen, lees het boek maar.
2: Dat is wel echt waar, dat mensen misschien wel echt nu een inzichtje krijgen. En dat ze misschien beter begrijpen wat wij meemaken.
0: Dat, en ik denk ook, mensen hebben vaak het idee van, oh, wat zwaar of wat heftig. Ja. Of ik zou het echt niet kunnen. En dan denk ik wel, in het boek zie je ook, het kan ook leuk zijn. En we zingen ook, en we lachen, en we dansen, en we doen watergevechten. Het kan ook heel leuk zijn.
1: Het is allemaal te lezen in het boek Een lach, een traan en een tondeuze. Leven, liefde en verlies in de kinderoncologie. Het ligt nu in de winkels. Ellen Brom en Stephanie Blom, dank jullie wel.
0: Dank je wel.

0: Ja, de mooiste momenten zijn eigenlijk wel dat de kinderen aan het lachen zijn. Dus dat je iets leuks met ze doet. Zoals Ellen net al het watergevecht benoemde. Ja. Soms maak je TikTok-filmpjes met kinderen. Ja, eigenlijk de momenten die de kinderen blij maken, dat zijn eigenlijk de momenten die het meest bijblijven. Naast dat er natuurlijk ook verdrietige momenten zijn die je soms niet helemaal los kan laten. Maar dat is niet erg. Dat hoort er denk ik bij.
1: Helpt het ook dat het allemaal is opgeschreven nu? Want je kunt nu tegen iedereen zeggen, lees het boek maar.
0: Dat is wel echt waar, dat mensen misschien wel echt nu een inzichtje krijgen. En dat ze misschien beter begrijpen wat wij meemaken.
2: Dat, en ik denk ook, mensen hebben vaak het idee van, oh, wat zwaar of wat heftig. Ja. Of ik zou het echt niet kunnen. En dan denk ik wel, in het boek zie je ook, het kan ook leuk zijn. En we zingen ook, en we lachen, en we dansen, en we doen watergevechten. Het kan ook heel leuk zijn.
1: Het is allemaal te lezen in het boek Een lach, een traan en een tondeuze. Leven, liefde en verlies in de kinderoncologie. Het ligt nu in de winkels. Ellen Brom en Stephanie Blom, dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: lichaam. En toen dronken wij haar wijn op in afwachting op de GGD-arts. En ik moet zeggen, het was inderdaad een verrukkelijke wijn op een heel bijzonder moment. Ik weet niet meer wat voor wijn het was, maar het was gewoon heel bijzonder.
1: Dankjewel, Henk-Johan. Dat is inderdaad een bijzonder moment. Als je dan vraagt om bijzondere momenten rondom wijn, dan is dit een hele opvallende. En Dirk sprak ook iets in.
2: In mijn jongere jaren was ik sommelier. En ik was ooit commis sommelier, het hulpje van de maître sommelier. Ik werkte in een 2-sterrenrestaurant in Zuid-Frankrijk. En daar mocht ik voor het eerst een tafel serveren. Zonder de hulp van de maître sommelier. Dat waren Japanse gasten en die bestelden Château Latour. Een van de duurste wijnen momenteel van de wijnkaart. En ik vond dat heel speciaal dat ik dat mocht. Maar toen werd me later duidelijk waarom ik dat mocht. Dat was omdat die Japanners er cola bij wilden. En onze maître sommelier die wenste dat niet te doen. Dus vandaar dat ik die tafel mocht. En natuurlijk bleef er wat over van die wijn. Dus toen mocht ik als jochie van 1920 mocht ik Château Latour drinken, proeven. En dat was heel speciaal.
1: Zo, wijn met cola is heel bijzonder. Daarmee sluit ik de deuren van de villa voor vandaag met de reservesleutel. Morgen is Jurgen er gewoon weer met zijn eigen sleutel onnatuurlijk. En ik hoop tot snel. Dag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Action.
7: En
8: actie.
9: Actie. 6 undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
10: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
9: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
11: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit halen.
9: En ze houden de touwtjes strak in handen.
12: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
9: Maar wie controleert het verhaal op de set?
13: Ik ga begaan maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
9: Wat wordt getoond?
14: En wat wordt verzwegen?
15: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
9: Alpha.
14: Een podcast van NTR.
9: Nu op NPO Luister.
16: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fondsopname instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfondsopname instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij! ver weg? Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemiddag. Steeds meer protest in Mexico tegen het WK voetbal. Dat kost een hoop geld. Dat kost een hoop geld en dat gaat niet naar Mexicanen. En nu is het nieuws met Casper Meijer.
20: Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen 4 verdachten in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Het proces gaat om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. 9 andere verdachten krijgen wat het OM betreft straffen tot 29 jaar. Dat is hoger dan de rechtbank heeft opgelegd.
21: Wat we zien in het hoger beroep is dat sommige verdachten hun eigen rol wat minimaliseren. He, van ja, ik heb alleen maar een wapen geregeld of alleen maar gechauffeurd. Ja, terwijl wij daarvan hebben gezegd in hoger beroep, ja, iedere verdachte in Marengo is een essentiële schakel in een keten die het Marengo-proces is. Een geoliede moordmachine. Dus je kunt je niet verschuilen achter de stelling dat je maar een klein radertje bent geweest.
20: De eis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi in het Marengo hoger beroep volgt later. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de oplopende besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in de kleedkamers. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man die ook docent is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Herugowaard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het Schoemeldiesel-schandaal, waarbij met verboden software uitstootcijfers werden gemanipuleerd. Volkswagen kreeg in Duitsland al een boete van 1 miljard euro en de rechter oordeelt dat een tweede boete voor hetzelfde feit niet kan. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een staking. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. 2 uur geleden legden ze spontaan het werk neer, waardoor een groot deel van de vluchten is geannuleerd, zegt deze verslaggever van de VRT.
22: Ik sta voor het bord met vertrek, departures. En dat zijn ongeveer alle vluchten gecanceld. Het is een onaangekondigde staking. Mensen komen van ver naar de luchthaven. Moeten nu weer terug om dan morgen terug te keren. Vinden ze niet leuk allemaal. Er zijn er anderen die het vrolijk opnemen. En die zeggen oké, we gaan op vakantie en dan komen we morgen terug. Gemengde gevoelens hier.
20: Het vluchtverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 7 uur vanavond. En over vliegreizen gesproken, Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. En internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook worden tegengehouden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Dan nog het weer. Er trekken verder buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. En morgen opnieuw regen bij maximaal 21 graden.
8: Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg?
23: Nou, het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En dat komt natuurlijk voor een groot deel door de buien die nu over het land trekken. Op de A1.

0: Denkt u nu ook, oh, wat een leuk liedje. Het is Daddy Frère met Think About Things. Het was de bijdrage van IJsland op het Songfestival van 2020... met die mal dansende jongen. En dat had eigenlijk de nummer 1 moeten worden... als het niet in die tijd corona was geweest. We gaan verder met de vraag van vandaag. Die ging over wijn. Wat is de meest bijzondere wijn die u ooit heeft gedronken? En ik sprak al met Trudy, die op wijnvakantie ging in Georgië. En wat we ook nooit meer vergeten is de tip van Peter. Troebelen wijn gewoon even door de koffiefilter. Nou, Henk, Johan liet ook van zich horen.
1: Mijn eerste euthanasie als huisarts was bij een finologe. Zij zei, als ik dood ben, dan moeten jullie deze wijn drinken. Nou, daar dacht ik toen niet zo bij na. Toen was ze dood en toen wachtte ik en haar man en mijn assistent in de opleiding... wachten bij haar

0: Vanuit Apeldoorn naar Hengelo heb je een uur vertraging. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer staat 9 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Je rijdt om via Zwolle, onder andere over de A50 en de N35. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en De Meren een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Den Bosch-Maaspoort en Drunenwest een half uur vertraging. En ook een half uur extra ben je kwijt bij Den Haag op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Tussen Wateringen-Noord en Den Haag-Wateringseveld staat 4 kilometer.
1: Oekraïne heeft meer luchtafweer nodig, zegt Zelensky. Maar wat dan? En waar moet het vandaan komen? Ster.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Mexico is steeds meer weerstand tegen het WK voetbal dat volgende week begint. Correspondent Boris van der Spek.
11: De regering van president Sheinbaum knijpt hem wel. Nu stakende leraren volgende week het feestje rond de openingswedstrijd dreigen te verstoren.
1: De Amerikaanse rivierkreeft richt veel schade aan in Nederlandse sloten en plassen. Het Zuid-Hollands landschap wil dat de landelijke overheid deze invasieve exoot gaat aanpakken. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
12: Hem helemaal weer wegkrijgen uit onze wateren, dat gaat niet lukken. Maar je kunt er wel op vissen, alleen moet je dat dan heel vaak blijven doen.
1: Maar eerst de verdediging van Oekraïne. Meer en beter luchtafweergeschut is absoluut noodzakelijk, zei de Oekraïense president Zelensky vanochtend vroeg, na weer een zware Russische raketaanval. Vooral in Kiev en Dnipro werden woongebouwen geraakt. Minstens 18 mensen overleefden het niet. Meer dan 100 raakten gewond. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Want wat kwam er vannacht allemaal af op Oekraïne?
13: Ruim 600 drones en dan nog eens 70 ballistische raketten en kruisraketten. En die zijn zo na elkaar getimed, zeg maar, dat de luchtverdediging behoorlijk druk was. Op sommige punten zelfs verzadigd. Waardoor met name die ballistische raketten, ja, in een flink aantal gevallen hun doel konden bereiken.
1: En dat zijn er ook veel, 70.
13: 70 is redelijk veel, inderdaad. Wat we de afgelopen maanden hebben gezien zijn weliswaar enorme aantallen drones. Met dan een tiental ballistische raketten en kruisluchtwapens daardoorheen gemixt, als het ware. Een aantal van 70 is toch wel meer dan de afgelopen maanden.
1: Ja, en waarom doet Rusland dat?
13: Nou ja, er zitten verschillende redenen natuurlijk. De gelegenheid schept natuurlijk, het feit eigenlijk dat Oekraïne met vrij weinig raketten zit, Patriot luchtverdedigingsraketten, schept natuurlijk de gelegenheid. Maar deels ook zal ongetwijfeld meespelen dat het op het slagveld aan de grond helemaal niet goed gaat voor Rusland op dit moment. Hmm. Ze verliezen erg veel mensen en ze verliezen zelfs ook stukjes terrein aan Oekraïne, omdat het aan de Oekraïnse kant eigenlijk vrij goed gaat.
1: Ja.
13: Dus je ziet eigenlijk dat de enige troef die ze nog in handen hebben om Oekraïne echt goed te kunnen raken en pijn te doen, aanvallen, massale aanvallen door de lucht zijn.
1: Maar het speelt dus ook mee dat Oekraïne zuinig is op die Patriot-raketten. Waarom zijn die zo belangrijk?
13: Omdat die raketten met name geschikt zijn om ballistische projectielen uit de lucht te halen. Er zijn weinig systemen die zo goed zijn als Patriot om dat te doen. Oekraïne heeft ongeveer 5 Patriot-systemen. Elk systeem bestaat uit een radar en een vuurleidingscentrale en een aantal lanceerafuiten. En op ballistische raketten worden doorgaans 2 Patriot-raketten tegelijk afgevuurd om de kans zo groot mogelijk te maken die neer te halen. Ja. En dat betekent dus als je veel ballistische raketten op Oekraïne afvuurt, dat Oekraïne ook veel Patriot-raketten verschiet. Ja, en dan raakt natuurlijk op een gegeven moment het einde van de voorraad in zicht. En dat is dan nu het geval.
1: En dus wil Zelensky er meer, maar waar zou hij die vandaan moeten halen?
13: Ja, dat is lastig, want de Amerikanen en de Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, Israël, maar met name ook de Golfstaten, hebben heel veel Patriot-raketten gebruikt in de verdediging tegen de aanvallen vanuit Iran. Daar is dus heel veel voorraad naartoe gegaan. En dat betekent eigenlijk dat de voorraad in Amerika mondjesmaat is misschien wel op dit moment. Er wordt nog steeds gewerkt aan het opzetten van een productielijn in Europa voor Patriot-raketten. Daar werkt ook Nederland aan mee. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gefixt. Dat duurt even voordat dat op gang komt en gaat produceren. In Europa zijn ook Patriot-gebruikers. Nederland onder andere. Daar zou je misschien ook nog wel wat uit kunnen halen, mm-hmm. Maar dat zijn druppels op de gloeiende plaat. Ja. Bovendien heeft Nederland een Patriot-systeem ingezet in Polen. Ja, daar blijft natuurlijk een bepaalde voorraad voor gereserveerd.
1: Ja. Zou het wel het verschil maken, zoals Zelensky zegt?
13: Als er voldoende Patriot-raketten weer zijn en beschikbaar zijn ook voor Oekraïne, en liefst ook nog meer Patriot-systemen, dan zou dat in ieder geval flink helpen met name zeg maar het bestrijden van ballistische projectielen.
1: Ja. Dank, defensiespecialist Peter Weininga.
14: Tot 6:00.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Steeds meer Mexicanen protesteren tegen het WK voetbal dat daar volgende week begint. In 3 Mexicaanse steden wordt gevoetbald en de organisatie daarvan kost veel geld. Geld dat niet naar de Mexicanen zelf gaat. Al 2 keer deze week zijn leraren de straat op gegaan. Gisteren greep de politie in en ging het er heftig aan toe. Correspondent Boris van der Spek, normaal gesproken in Mexico-stad. Nu eventjes hier. Boris, waar zijn de leraren boos over?
15: Nou, de leraren zijn voornamelijk boos over dat ze al heel lang geen goede salarisverhoging krijgen. Dat ze te weinig salaris krijgen uitbetaald. En over een pensioenshervorming die een paar jaar geleden is ingevoerd, waardoor hun pensioenen van publiek naar privaat gingen en ze daardoor minder krijgen uitgekeerd. Maar het is vooral dat ze nu protesteren omdat er natuurlijk een WK aankomt, waar de regering ook veel geld in heeft gestoken. De renovatie van een stadion van de stad. En daar geld voor is. Want de regering zegt van ja, hier hebben we geen geld voor, sorry, jullie salaris kan niet omhoog. Terwijl dus tegelijkertijd voor het WK wel geld is. En daar is nu die woede over.
1: Ja. En dit zijn dan de leraren, maar zie je het breder, dat sentiment?
15: Nou, je ziet wel dat er veel mensen dit moment aangrijpen als een goed moment om te gaan protesteren. Omdat ze weten dat het de regering in een heel nauw pakket brengt. Op het moment dat ze ja, bijvoorbeeld het grote plein in de stad gaan bezetten of bepaalde wegen blokkeren. Op dat moment hebben ze gewoon meer machtsmiddelen. Je ziet het onder meer bij boeren die zijn opgetrokken naar Mexico-stad. Je ziet het met families die al heel lang zoeken naar hun vermiste kinderen die dit aangrijpen om vanuit heel Mexico naar de hoofdstad te komen. Dus ja, nu echt vlak een week voor het wordt er gewoon in heel Mexico-stad gedemonstreerd. En dat is wel een probleem voor de regering.
1: En wat is het antwoord van de regering?
15: Nou, in het geval van de lerarenprotest hebben ze dus gezegd, sorry, er is geen geld. Met de andere collectieven, bijvoorbeeld van die families van de vermiste kinderen, ook van die boeren, gaan ze vooral de dialoog aan. Misschien is dat een beetje een strategie om het zo lang mogelijk te laten rekken en te hopen dat ze dan maar weggaan. Maar goed, als deze mensen daar blijven, ja, dan wordt het interessant hoe ze gaan reageren. Bijvoorbeeld rond het voetbalstadion, daar is een 1,5 kilometer, mag daar niemand komen die geen voetbalkaartje heeft. Ja, als mensen daar doorheen gaan proberen te breken bij een protest, misschien worden er dan wel militairen ingezet. Dus ja, tot nu toe zijn ze rustig bij de Mexicaanse regering, maar binnenskamers zullen ze zich enorme zorgen maken.
1: Ja. Wat betekent het toernooi eigenlijk in de praktijk voor Mexicanen die in die speelsteden wonen? Heeft het veel impact op hun leven?
15: Ja, er is wel veel overlast. En dat is met name rondom dat voetbalstadion. Je hebt het stadion, dat heet het Estadio Azteca. Dat is de afgelopen jaren gerenoveerd. Ze heeft nu 90.000 toeschouwers kunnen er komen. Allemaal modern geworden. Maar de mensen die daar omheen wonen hebben enorm last gehad van die verbouwing. Het ligt ook echt in een woonwijk. Wegen die deels verzakt zijn. Ze hadden problemen dat er op een gegeven moment gewoon geen water uit de kraan kwam. Omdat het allemaal door die verbouwing werd opgebruikt. Problemen met elektriciteit. En daarnaast, de FIFA neemt toch ook een deel van je stad over, omdat je dus alleen in die zone mag komen rond dat stadion, 1,5 kilometer, als je een geldig ticket hebt of in mijn geval journalist bent. Maar de mensen die daar gewoon wonen, ja, die mogen er misschien wel komen, maar komen toch, hebben heel veel beperkingen, veel restricties. Taco-verkopers die daar al jarenlang hun tacos op straat verkopen, die zijn ook verplaatst omdat ze geen officiële FIFA-licentie hebben. Dus dat heeft wel impact en dat zorgt er dus ook voor dat het toernooi ook wel een beetje een negatieve bijklank heeft in Mexico.
1: Maar Mexico is ook voetbalgek, toch?
15: Ja, zeker. Dat is ook absoluut zo. En de tickets, zeker die thuiswedstrijden van Mexico, die worden zeker uitverkocht. Maar Mexico heeft ook niet een hele goede selectie. Dat speelt ook een beetje mee dat het minder leeft, omdat de kansen gewoon niet zo groot worden geacht. Daarnaast worden natuurlijk ook maar een paar wedstrijden in Mexico gespeeld. In Mexico-stad maar 7. Terwijl de grote wedstrijden en de grote landen, die vinden allemaal plaats in de Verenigde Staten. Zelfs als Mexico ver zou komen, zouden ze ook naar de Verenigde Staten moeten om daar te spelen. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat het net iets minder leeft. De landen die hier spelen zijn ook niet zo aansprekend allemaal. Dat zijn allemaal factoren die daarvoor zorgen. Maar uiteraard zijn er ook wel genoeg mensen die er echt wel heel veel zin in hebben. En dat zie je ook wel als je door de stad loopt.
1: Boris van der Spek, dank je wel. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
14: 6 Amsterdammers van tussen de 25 en 41 jaar zijn opgepakt voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro, meldt het Parool. Dat witgewassen geld zou zijn verkregen door fraude met subsidies, zorggeld en drugshandel. Ze zouden onder meer hebben witgewassen voor bekende criminelen uit Amsterdam en omgeving. 1 verdachte raakte gewond aan zijn arm door een kettingzaag toen hij tijdens de inval de deur probeerde te blokkeren. Nederlanders gaan iets minder vaak uit eten en laten eten vaker thuis bezorgen. Dat blijkt uit een analyse van betalingen door ABN AMRO en BNR bericht daarover. Het is trouwens geen enorme daling, zegt deze sector-econoom van de bank.
16: Dat heeft geleid tot ongeveer 0,6% minder betalingen bij het restaurant. Tegelijkertijd zien we inderdaad dat het een omslag is naar online. En daar hebben we gezien dat er 3,5% meer bestellingen zijn gedaan.
14: Een kleine verschuiving dus. Wat wel opvallend is, het aantal betalingen in restaurants daalde iets, maar de omzet steeg wel met 2%. Maar dat zal dan wel weer met inflatie te maken hebben. De stichting Dierensteun waarschuwt bij de regionale omroep Rijnmond voor een zorgelijke verspreiding van FIV, oftewel katten-aids. Een ziekte die net zoals bij mensen het immuunsysteem ernstig kan verzwakken. De ziekte ziet de stichting veel voorkomen bij zwerf, maar ook huiskatten in Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De organisatie stelt dat niet eerder in zo'n korte periode zoveel positief geteste katten zijn vastgesteld. En medewerkers van een supermarkt in Schipluiden hebben er een opvallend klusje bij. Naast het vakkenvullen zijn ze namelijk ook verantwoordelijk voor het bedienen van een brug in het dorp, meldt Omroep West. Als iemand belt vanaf het water, lopen ze naar de brug tientallen meters en takelen ze die brug omhoog. En die bijbaan als brugwachter werd eerder gedaan door de ijsboer, zegt de eigenaar van de supermarkt.
17: De ijssalon heeft het jarenlang gedaan, is dat op leeftijd en wil toch ook wat meer vrije tijd hebben. Zich niet meer verbonden voelen met het constant openen van de brug. En toen kwamen ze bij ons, omdat de openingstijden van onze winkel corresponderen met de tijd dat de brug open en gesloten moet worden.
14: Je hoort de brug gewoon opgaan op de achtergrond. Ja. Het bevalt de vakvullers goed, zeggen ze. En op drukke dagen moeten ze wel 9 keer naar buiten om de brug te openen.
18: Dennis, staat er nog ergens een brug open?
0: Nee, maar het is wel een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En dat komt voor een groot deel door het slechte regenachtige weer, door buien die over het land trekken. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer staat 9 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt desondanks nog wel een uur vertraging.

0: Love Me Not. Raven Lenay was dat. Hij werd voor het eerst in Nederland gesignaleerd in 1985. Mogelijk afkomstig uit een aquarium of uit een restaurant. De Amerikaanse rivierkreeft verspreidde zich daarna razendsnel. We hebben er al vaker over bericht. Deze invasieve exoot richt grote schade aan in sloten en in plassen. Zuid-Hollands Landschap wil dat de landelijke politiek het kreeftje aanpakt en overhandigde vanmiddag een petitie in de Tweede Kamer. Ondertekend door 35.000 mensen, vertelt Frans van Zijdeveld van natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap.
1: Die mensen steunen ons in ons pleidooi om sloten weer vol met leven te maken.
2: Hoezo vol met leven?
1: Omdat het leven nu verdwenen is door de Amerikaanse rivierkreeft. Die eet waterplanten op, die eet allerlei leven, eitjes, larven op, waardoor de sloten gewoon helemaal leeg worden.
2: Welke soorten worden bedreigd?
1: Allerlei vissoorten, maar bijvoorbeeld een hele kenmerkende soort is de kamsalamander. Dat is echt een soort die kwetsbaar is in Nederland en die raken we gewoon kwijt.
2: Hoe urgent is het in Zuid-Holland?
1: Zuid-Holland is wel een beetje de hotspot van de populatie van de Amerikaanse rivierkreeft. En wij zien nu gewoon in een aantal gebieden allerlei soorten verdwijnen.
2: Een petitie aangeboden zojuist in de Tweede Kamer. Wat is uw pleidooi naar de minister toe, naar de politiek?
1: Om landelijk regie te pakken, om te zorgen dat het ook effectief is. Dus maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan om de Amerikaanse rivierkreeft te vangen, maar er is geen landelijke aanpak of coördinatie. Het Hoogheemraadschap Delfland begon anderhalve maand geleden als eerste in Nederland met grootschalige bestrijding. En verslaggever Matthijs van der Wiel voer mee om te zien of het werkt.
3: We gaan daar beginnen.
2: En dit bootje met een elektromotor.
3: Ja, zero emission.
2: Op het water in het Abwoudse Bos, ja. Onder Delft, natuurgebied.
3: Vrij ondiep.
2: Vissers Wilkin en Remco.
3: Beroepsvissers.
2: Beroepsvissers, neem je niet kwalijk, halen de netten op.
3: Tunnelkorven. Er zitten 20 ingangen in.
2: En 0 uitgangen.
3: Ja, als wij het touwtje losmaken, kunnen ze eruit.
2: Dat er weinig in zitten is goed nieuws.
3: Dat is in principe wat we willen.
2: Dus het werkt?
3: Ja, maar je moet wel een lange adem hebben. Want die kreeften zijn heel goed in voortplanten. Een vrouwtje houdt die eitjes onder de staart. En dat kunnen er wel 600 zijn. Voor één vrouwtje. Dus dan weet je wel dat het heel hard kan gaan.
2: Ad Valkenburg is projectleider van de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft hier in het waterschap, het Hoogheemraadschap Delfland.
4: Wat ze doen is, ze graven gaten in de kant. Daar hebben ze een beschermde plek.
2: Slecht voor de oevers?
4: Slecht voor de oevers, ja, heel slecht. Het is echt heel veel schade.
2: En dan is er de waterkwaliteit.
4: Kijk, normaalwijze in deze tijd van het jaar zou dit water kraakhelder moeten zijn.
2: Ja, dat is het niet.
4: Dat is het niet. En dat komt ook vanwege die rivierkreeft die heel veel woelingen geeft en ook de waterplanten er eigenlijk uit eet, zodat slip niet netjes kan bezinken. En ja, daarom die waterkwaliteit die giert echt achteruit op dit moment. Ja.
2: Deze twee vissers zijn in uw opdracht en op uw kosten als waterschap al anderhalve maand bezig. Nu op 10 locaties, volgend jaar op meer dan 100 locaties. Wat heeft die test nu tot nu toe uitgewezen?
4: Nou, wat we zien is dat we gedurende de tijd best in staat zijn om heel veel rivierkreeften af te vangen. En we zien dus ook in de tijd ook het aantal rivierkreeften wat we vangen sterk teruglopen. Nou, dat is natuurlijk goed. En als we dit dan 3 jaar achter elkaar doen, dan hopen we dat de natuur zodanig hersteld is dat hij zich kan wapenen.
2: Ze wegkrijgen, ze uitroeien, dat gaat niet lukken. Wat is dan voor u het streven? Wat is voor u beheersbaar?
4: Als er heel weinig kreeften zitten.
2: Ze verspreiden zich razendsnel.
4: Ongelooflijk. Daarvoor moeten ze ook proberen te beheren, zoals dat dan heet. En beheersen de aantal.
2: Maar dan blijf je vissen?
4: We blijven dan wel vissen, ja.
2: En uw punt is, net als het Zuid-Hollands Landschap, wij zouden niet zelf daar verantwoordelijk voor moeten zijn.
4: Nou, wij zijn er ook niet voor verantwoordelijk. Daar is onze overheid er verantwoordelijk voor. Het ministerie is verantwoordelijk voor exoten. Dat zijn wij niet. Dat moet de regering oplossen. Dat moet de overheid oplossen. Dat moet het ministerie doen.
2: Want het speelt hier, maar ook elders.
4: Ja, het is, in ons gebied is het echt een ramp. Echt een ramp. En elders ook. Tot in Friesland toe. Ze zitten door heel Nederland heen. En het wordt nu tijd dat er gewoon wat aan gedaan gaat worden.
2: Maar waarom begint u dan vast met de bestrijding?
4: We kunnen gewoon niet langer wachten. En we hebben daarom gezegd, wat er ook gebeurt, wij gaan nu gewoon aan de gang.
2: Wanneer is deze proef geslaagd?
4: Als we over 3 jaar op een aantal terechtkomen wat acceptabel is voor de omgeving. En dat de natuur zich op een goede manier weer kan ontwikkelen, zodat er weer een nieuw, mooi evenwicht kan ontstaan, zodat de waterkwaliteit weer beter gaat worden dan dat het nu is.
2: Maar dan moeten Wilkin en Remco hier blijven vissen?
4: 3 jaar lang, in ieder geval. Dan zijn de aantallen dusdanig laag dat de natuur zich kan herstellen. En dan hebben we daarna ongeveer weer 3 jaar de tijd om weer opnieuw te moeten beginnen. Want dat zal waarschijnlijk wel neer gaan komen.
2: En daar krioelen ze in de emmer.
3: Ja. Hij is boos, want hij is aan het schuimbekken. Zie je het?
2: Visser Wilkin pakt er eentje vast.
3: Je ziet gelijk de houding die hij aanneemt.
2: De vechthouding?
3: Ja, gelijk boem. Kom maar op.
2: Schaar uit elkaar?
3: Ja.
2: Dat is een vechtersbaas.
3: Ja, dit zijn echt draken. En ja, daarom zijn er dus ook zoveel.
2: Nou, u heeft nu de net weer opgehaald. En wanneer komt u nu weer terug hier?
3: Vrijdag. Vrijdag zijn we hier weer.
2: Geef even aan hoe bewerkelijk het is dat je hier twee keer per week moet komen.
3: Ja, dit is wel een gevecht van de lange adem.
0: En die gevangen kreeftjes die gaan naar een horeca-groothandel, want ze zijn prima te eten. Meerdere organisaties in de asielketen vrezen voor het Europese migratiepact. Zo zou volgens hen het werk van asieladvocaten nog ingewikkelder worden.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede.

0: Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 1:05. Hier is Casper met de hoofdpunten.
3: Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar werd hij na één dag ontslagen toen het nieuws over zijn verleden bekend werd. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een man van 20 uit Opmeer. Hij zou vorig jaar april een explosie hebben veroorzaakt met brand tot gevolg in een flat in Heerhugowaard. Alle 66 appartementen in het gebouw liepen schade op en 5 mensen raakten licht gewond. Luchtverkeersleiders in België hebben voor de 2e keer vandaag het werk neergelegd. Ze staken vanwege de komst van een digitale verkeerstoren, waardoor ze minder nodig zijn. Door de staking ligt het vliegverkeer van en naar België tot 9 uur vanavond stil. De Amerikaanse staat Florida daagt OpenAI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. De chatbot zou gevaarlijk gedrag aanmoedigen. Zo kregen gebruikers advies over zelfdoding. De aanklagers vinden dat de chatbot een gevaar vormt voor de openbare veiligheid.
2: Peter Kuipers-Munneke, hoe staat het met die heftige buien?
4: Ja, er trekken allerlei buien op dit moment over het land. In Zeeland, in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland. Maar de buien met ook het meeste onweer op dit moment, die zitten op de Veluwe en ten oosten daarvan in de Achterhoek. En de komende 2-3 uur trekken die verder naar het noordoosten van het land. En daar verwacht ik dan nog wel de meeste overlast. Nou ja, in ieder geval door het onweer wat erbij komt kijken. En hier en daar valt er veel regen in korte tijd. Wat een relatief voordeel is, is dat de buien vrij snel overtrekken en niet heel lang op 1 plek blijven hangen. En dat betekent dat ik verwacht dat de wateroverlast op de meeste plekken wel zal meevallen. Maar goed, het kan altijd tegenvallen hier en daar. Ja. Later vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Zeker na 9:00, dan zijn de buien ook uit Groningen en Drenthe verdwenen. En dan hebben we vannacht hier en daar nog wat buien, vooral in de provincies langs de kust. En dan koelt het af naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is er dan best veel bewolking, af en toe wel een beetje zon, vooral in het oosten en noordoosten van het land. En er is ook wat regen. 'S Ochtends zijn dat wat losse buien, 's middags vanuit het zuidwesten een gebied met wat langer regen achter elkaar. En het wordt ook niet zo warm, 17 tot 19 graden, dat is waar we het mee moeten doen. Donderdag, overmorgen, dan hebben we een dag met behoorlijk veel regen. Dan wordt het zo'n 17 graden en dan krijg je de zon denk ik ook niet te zien.
2: Dankjewel Peter. Dennis, wat doen die buien op de weg?
5: Nou, dat zorgt ervoor dat het drukker is dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat nu 630 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo heb je nog een uur vertraging. Dus Apeldoorn-Zuid en Twello staat 9 kilometer. Door een ongeluk waren daar een tijd lang 3 rijstroken dicht, maar de weg is nu weer vrijgegeven. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en de Meren. 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat gaat nog ongeveer een uur duren volgens Rijkswaterstaat. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Huissen doe je er een half uur langer over door een auto met pech. En op de N344 van Apeldoorn naar Holte is het vastgelopen door het ongeluk op de A1 waarmee ik begon. Tussen Twello en Deventer heb je een uur vertraging.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nog 10 dagen en dan gaat het migratiepact in. Nieuwe Europese afspraken die moeten leiden tot een strenger migratiebeleid. Asieladvocaten maken zich zorgen. Ze verwachten meer en complexere zaken die extra druk leggen op de advocatuur. Asielrechtadvocaat Henrike Schuring-Smit, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Hoe komt het dat het migratiepact zoveel extra druk legt op asieladvocaten?
10: Ja, dat is eigenlijk drieledig. Aan de ene kant wil de IND de nieuwe instroom meteen gaan behandelen. Dus daar hebben we dan mee te maken. Tegelijkertijd is er een achterstand van 50.000 zaken die ook ondertussen behandeld moet worden. Dus je hebt eigenlijk twee workloads tegelijkertijd. Mm-hmm. En daarnaast is het twee-statenstelsel ingevoerd. Wat betekent dat mensen die wel een positief besluit krijgen, maar dan toch eigenlijk een betere status willen krijgen, omdat ze anders geen gezinshereniging kunnen aanvragen, ook daarover zullen doorprocederen. Dus er komen heel veel extra beroepsprocedures aan.
2: Want even voor mijn begrip, wat betekent dat twee-statusstelsel?
10: Nou, op dit moment krijgt iedereen die bescherming nodig heeft, maakt niet uit op welke grond, één asielvergunning. En dan hebben we dan een A- en een B-status, maar je krijgt één vergunning met dezelfde rechten. En dat is eigenlijk uit elkaar gehaald. Dus je krijgt nu met een A-status een aparte A-vergunning en met een B-status een aparte B-vergunning. Dat heet anders, maar even voor het begrip. En die hebben verschillende rechten. En met een A-status kun je meteen je familie laten komen. En met een B-status moet je 2 jaar wachten en werk hebben en een woning en dan pas mogen ze komen.
2: Dus de verwachting is dat veel mensen die een B-status krijgen een zaak gaan starten om zo'n andere status te kunnen bemachtigen.
10: Ja, zeker. Ja. De verwachtingen zijn dat het echt tussen de 70% en 90% zal zijn die zal willen doorprocederen.
2: Als je die drie dingen dus in ogenschouw neemt, wat zijn daar dan van de consequenties?
10: Dat betekent dat er heel veel meer werk is. Terwijl het aantal asieladvocaten juist is afgenomen. Dus meer werk bij minder mensen, dat betekent op het moment dat advocaten moeten zeggen, we kunnen deze zaken niet meer doen.
2: Nee. Want jullie moeten het met minder mensen doen. Hè? Ruim een kwart van de asieladvocaten zegt te gaan stoppen met het werk in de komende jaren. Hoe komt dat?
10: Een groot gedeelte is vergrijzing. Dus er zijn heel veel mensen die zijn toe aan pensioen en die hebben gezegd, nou, dit migratiepact is een mooi moment om afscheid te nemen. En aan de andere kant is er juist aan de onderkant heel weinig bijgekomen en bijna niks. Dus het is op dit moment officieel 1 advocaat onder de 30.
2: 1 advocaat onder de 30?
10: Die ingeschreven is bij de Orde van Advocaten als asieladvocaat.
2: Hoe kan dat?
10: Ik denk dat het komt omdat er heel weinig opleidingsplekken zijn. Wij zien in onze praktijk dat er juist heel veel mensen zijn die graag advocaat zouden willen worden op dit gebied. Dus met stagiaires van de universiteit die dat graag willen. Mensen die ook bij vluchtelingenwerk werken, die graag zouden willen instromen. Maar er zijn gewoon geen vacatures om advocaat in opleiding te worden in het asielrecht.
2: Dus het is niet zozeer, want u bent opleider ook voor asieladvocaten. Hè? Het is dus niet zozeer dat mensen het niet willen, maar dat er geen mogelijkheden zijn, zegt u dat?
10: Ja, ik denk echt dat ik in mijn praktijk heel veel mensen voorbij zie komen die dit heel graag zouden willen, maar die gewoon geen mogelijkheid zien om ergens aan de slag te gaan.
2: Ja. Als het dan straks dus extra druk wordt met het migratiepact en er minder beschikbare advocaten zijn, wat betekent dat volgens u?
10: Nou, dat betekent dat advocaten sowieso heel hard moeten gaan werken, maar daar zit een grens aan. Dus op een gegeven moment zullen advocaten zeggen van ja, ik kan geen nieuwe zaken aannemen. Hè, of tegen hun eigen advocaat, of tegen hun eigen cliënten zeggen, ik kan nu het voor u doorprocederen. En dat betekent uiteindelijk dat er mensen zullen zijn, asielzoekers zullen zijn, die geen advocaat meer kunnen krijgen. Dus ofwel dat de asielprocedure spaak loopt, omdat in de asielprocedure zelf je ook begeleiding van advocaten mag krijgen. Of dat mensen in beroep willen, maar dat niet kunnen, omdat er gewoon simpelweg geen advocaat beschikbaar is.
2: En wat betekent dat dan in de praktijk? Want dan kunnen die procedures geen doorgang vinden, denk ik.
10: Nee, dus dat betekent voor de asielprocedure zelf, dus de aanvraagprocedure, ja, dat je dan vertraging oploopt. Want ja, als je zegt, we willen wel dat ze een advocaat hebben, ja, dan moet je wachten totdat die beschikbaar is. Dus dan krijg je toch weer achterstanden. En dat betekent als iemand eenmaal een vergunning heeft of een beslissing heeft gekregen en die is negatief of hij wil doorprocederen, ja, je moet binnen 1 of 2 weken in beroep. En als je dat niet kunt, dan betekent het gewoon dat de beslissing in stand blijft en dat je die niet kan laten toetsen door de rechter. Ja, en dat is wel in strijd met onze grondwet, waarin staat dat iedereen zich mag laten bijstaan. En dat het dus ook de taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen die dat niet kunnen betalen, en dat is voor asielzoekers vaak het geval, dat daarin wordt voorzien.
2: Ja. Wat zou erin moeten veranderen?
10: Ik denk dat er veel meer aandacht moet komen voor het creëren van opleidingsplekken voor asieladvocaten. En eigenlijk gaat dat dan over de sociale advocatuur in zijn algemeenheid. Mm-hmm. Want asieladvocatuur is ook sociale advocatuur. Daar is wel aandacht voor gekomen in de afgelopen jaren. Maar er is eigenlijk nog onvoldoende daadwerkelijk gedaan om ervoor te zorgen dat er binnen kantoorverband plekken zijn waar nieuwe advocaten opgeleid kunnen worden.
2: Maar dat is natuurlijk een oplossing, dat begrijp ik. Maar dat kost tijd en dat migratiepact gaat over 10 dagen in.
10: Ja, dus in die zin is er op dit moment geen oplossing. We moeten op de lange termijn die onderzoeks- of die opleidingsplekken gaan creëren. En daar is ook gewoon beleid voor nodig en toch ook gewoon geld voor nodig. En op de korte termijn, weet ik het niet. Ik ga heel hard mijn best doen, maar ik ben maar 1 advocaat. Dus we gaan kijken waar het gaat vastlopen.
2: Ja. Succes de komende tijd en sterkte met de drukte. Asielrechtadvocaat Henrike Schuring-Smit. En vanavond ook in Nieuwsuur aandacht voor dat migratiepact. Om 10 uur vanavond dus op NPO 2.
1: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Soedan raakt de gezondheidsvoorziening steeds verder ontwricht door de oorlog die nu al ruim 3 jaar duurt. Volgens hulporganisatie CARE, die verspreid over het land projecten heeft, functioneert bijna 40% van de zorginstellingen niet meer. Joanneke Spoor van CARE is net teruggekomen uit Soedan. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: 40% van de zorginstellingen functioneert niet meer. Wat betekent dat?
11: Dat betekent dat heel veel mensen geen zorg kunnen ontvangen als ze dat nodig hebben. In het conflict zien we heel veel seksueel geweld, wat actief wordt ingezet als oorlogswapen. En voor veel van de vrouwen die daar slachtoffer van zijn, en ook van de mannen die daar slachtoffer van zijn, is er geen hulp beschikbaar. Want het zijn juist de plekken waar actief conflict is. Dat zijn de plekken waar klinieken gesloten zijn, omdat ze zijn aangevallen, kapotgeschoten of anderszins niet meer bruikbaar.
2: Ja. Maar een beetje, dat klinkt een beetje gek, maar 40% niet meer functionerend betekent dat 60% nog wel functioneert.
11: Ja, maar niet op volle kracht. Ja. We zien een merendeel van de medische zorgverleners, een groot gedeelte daarvan is zelf getroffen of is gevlucht. Klinieken die open zijn, die kunnen mondjesmaat nog wat hulp verlenen, maar niet op de schaal die nodig is.
2: Toen de oorlog 3 jaar geleden begon, toen zat u in de hoofdstad Khartoum. U moest noodgedwongen het land verlaten. Nu was u voor het eerst weer terug in Soedan. Ja, wat trof u aan?
11: Ja, dat was niet de stad ik verlaten heb. Alles is kapot. Het was heel aangrijpend, moet ik eerlijk zeggen. Het was voor mij dus de eerste keer dat ik weer terugging. Met mij ook vele Soedanezen die voor het eerst weer teruggingen naar hun geliefde hoofdstad. Ik vloog vanuit Port Soedan, waarin in de vlucht toch nog redelijk geanimeerd gesproken werd. Maar zodra we landden in Khartoum, viel er een soort beladen emotionele stilte over de hele, het hele vliegtuig. Mensen die een beetje moesten huilen, andere mensen die gingen bidden. Het is duidelijk dat, dat de stad kapot is en dat het heel extreem lang gaat duren voordat daar weer wat leven in terugkomt.
2: Ja. Zijn er veel mensen die terugkeren?
11: Ja, mondjesmaat. Ik heb ook nog heel veel collega's die niet durven. Die ook bang zijn. Het is ook heel confronterend. Dus ook voor mensen die getraumatiseerd zijn, niet een makkelijke stap om te nemen. Tegelijkertijd is het een stad waar ze van houden. Dus ze willen graag terug. Maar het is geen makkelijke stap. Veel mensen die het wel doen, vinden eigenlijk niks meer terug. Ik sprak ook mensen die zeiden, mijn huis staat nog wel redelijk overeind, maar ik heb alleen nog de tegels. Alles is weg. Gestolen, verbrand, vernietigd. En om daar dan weer opnieuw een leven op te bouwen, dat is niet makkelijk.
2: Wat kunnen jullie als CARE dan nu doen in Soedan?
11: Ja, we hebben verschillende projecten. We hebben gelukkig dus ook nog wel wat gezondheidszorg die we kunnen bieden. We bieden ook veel steun aan vrouwen die onevenredig hard getroffen worden door dit conflict. Vrouwen die gevlucht zijn en met hun familie kunnen we een veilige plek bieden om dingen een plaats te geven. Hè. Het ligt er een beetje aan wat ze nodig hebben. We bieden natuurlijk medische zorg, we bieden ook juridische zorg en we proberen mensen te ondersteunen met het weer opbouwen van hun leven. Maar in eerste plaats gaat het om het bieden van een veilige plek. Hè. Mensen zijn soms maandenlang onderweg geweest op zoek naar een veilige haven. En die moeten eerst tot rust komen en die moeten voorzien worden van water, van voedsel. En voor de kinderen onderwijs. En dat is wat we proberen te doen in de opvangplekken waar wij werken.
2: Ja. Maar vrouwen betalen echt een hoge prijs in deze oorlog?
11: Ja, Absoluut, ja. Ik sprak één vrouw vorige week die hoogzwanger 50 dagen door de woestijn heeft gebanjerd op zoek naar een plek waar ze veilig haar kind op de wereld kon zetten. Dat kind is er nu, dat is gezond, maar vervolgens loop je tegen de volgende barrière aan. En dat is het voorzien van voedsel. Om zo'n kind dan ook gezond op te kunnen voeden, is voedsel nodig. En dat is niet overal even makkelijk beschikbaar, omdat veel van de landbouwgrond in de frontlinie ligt. En dus niet bereikbaar is voor de landbouw.
12: Ja. En de mannen, waar zijn die? Ik bedoel, zijn er nog gezinnen intact? Of hoe moet ik dat zien?
11: Heel weinig, heel weinig. De meeste verhalen die je hoort is van vrouwen die niet weten of niet weten waar hun man is. Of weten dat de man gestorven is. Of een man hebben die in het leger zit of anders is meedoet aan het conflict. Vrouwen zijn zelf direct slachtoffer en moeten vervolgens ook inderdaad het gezin overeind houden. Dat is heel zwaar. Tegelijkertijd spreek ik ook veel vrouwen die zeggen: dit conflict heeft ons geleerd om extra sterk te zijn. We weten waar we recht op hebben en we zullen blijven vragen en we zullen blijven strijden om te zorgen dat het voor onze kinderen hier weer leefbaar wordt. Ja. Dus dat is heel indrukwekkend. En ik ben blij dat wij daaraan kunnen bijdragen met onze veilige plekken die we aan vrouwen kunnen bieden.
12: En de projecten die jullie hebben, die ook echt speciaal gericht zijn op vrouwen, hè?
11: Ja, precies. En we geven daarin ook veel leiderschap aan de vrouwen. Het is niet zo dat wij aan hen vertellen wat ze nodig hebben. Maar we brengen ze samen, we geven ze de middelen en geven ze de vrijheid om te bepalen wat zij nodig hebben om voor hen en hun gezin weer een waardig bestaan op te kunnen bouwen.
12: Veel dank voor dit gesprek. Janneke Spoor van hulporganisatie Care Nederland. Net terug dus uit Soedan. Kasper, wat melden buitenlandse media?
3: In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door stormachtig weer, meldt de Japan Times. Ze raakten gewond door overstromingen, omgevallen bomen en rondvliegende andere voorwerpen zoals hekken. Bijna 50.000 mensen moesten worden geëvacueerd. En ook viel op veel plaatsen de stroom uit. Wie de Dom in Keulen wil bezoeken, moet voortaan €12 betalen, weet de WDR. Dat is een flinke stijging, want het beklimmen van de toren kostte eerder nog €4. Maar de kerk heeft financiële problemen en hoopt met de duizenden bezoekers de kas zo te spekken.
13: Die 6 miljoen bezoeker die we in de laatste jaren in doorsnit im jaar hadden, met €12 eintritt te multipliceren, moet ik Ihnen zeggen, zo einfach is die rechnung niet. Die €12 die markieren het obere einde. Es wird zahlreiche Menschen geben, die gar keinen Eintritt zahlen.
3: Ze ontvangen zo'n 6 miljoen bezoekers per jaar. En als die allemaal €12 betalen, ja, dan scheelt dat toch wel in wat het opbrengt. In Tanzania zijn grote zorgen over de veiligheid van data van de overheid. Daarover schrijft de Tanzaniaanse nieuwssite The Citizen. Volgens verschillende kabinetsleden van het Oost-Afrikaanse land liggen te veel systemen in de handen van buitenlandse ondernemingen. En ook maken ze zich zorgen over de vele internetbedrijven die data bewaren en dat die niet goed kunnen samenwerken. Zo worden geboortes in een ander systeem bewaard dan overlijdens en die systemen kunnen niet worden gekoppeld. De inwoners van het Vlaamse Keerbergen mogen meebeslissen waar de nieuwe hondenzuilen komen in de gemeente, schrijft de VRT. In die zuilen kunnen baasjes van honden hun zakjes met hondenpoep achterlaten. Tot eind augustus mag iedereen een locatie voorstellen, zegt schepen van dierenwelzijn Ant Wouters. Maar ze moeten het ook weer niet te gek maken.
14: Begin september gaat onze dienst ruimte kijken of die locaties haalbaar zijn. Bijvoorbeeld als iemand zegt: ik wil op mijn privéoprit zo'n zuil. Ja, dat kan niet. Het moet op openbaar domein staan. Staat die zuil niet in de weg voor de verkeersveiligheid bijvoorbeeld? Zitten er geen leidingen in de grond? Zitten er geen dingen, palen van verlichting te dichtbij? Dat soort elementen.
12: Dennis, hoe gaat het op de weg?
5: Het is drukker dan gebruikelijk door de regenbuien die over het land trekken. 750 kilometer file staat er nu. De meeste vertraging heb je op de A12 en de A27. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en de Meren heb je een half uur extra nodig vanwege een vrachtwagen met pech. En op de A27 Almere-Gorkum doe je er tussen Utrecht-Noord en Noorderloos 40 minuten langer over.

0: I'm the Steps. Een hangende nummer 9, een zwervende 10 of het iconische nummer 14. Rugnummers in het voetbal zijn soms meer dan nummers alleen. Vandaag maakte Ronald Koeman de nummers van zijn WK-ploeg bekend. En hij liet de keuze aan de speler zelf.
1: Ik heb Virgil een lijst gegeven. Ik zeg, jullie mogen het zelf oplossen. En als ik morgen de lijst niet terugkrijg, ingevuld met de nummers en de namen, dan vul ik het zelf in. Dus ik krijg keurig de lijst, dus ze hebben het onderling geregeld.
0: Goedemiddag, voetbaljournalist Michel Dodeman.
2: Hey, goedemiddag.
0: En jij hebt die lijst gezien. Zitten daar opvallende nummers bij?
2: Ja, het klonk allereerst wel een beetje dreigend, hè, wat Koeman zei. Als ik er morgen niet terug heb, dan ga ik het zelf doen. Ja.
0: Maar ook wel heel grappig dat hij hen dus het zelf laat uitzoeken.
2: Ja, normaal gesproken is het eigenlijk meestal de bondscoach die dat doet. Maar dan vaak wordt er ook wel overlegd met de spelersraad of met de spelersgroep. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat iedereen er een beetje tevreden mee is. Mm-hmm. Ik denk dat er niet heel veel hele grote verrassingen bij zaten. Maar ik vond nummer 3 voor Martin Roon heel opvallend.
0: Waarom?
2: Dat is toch een beetje normaal gesproken het nummer van een verdediger, een centrale verdediger die in de basis staat. Terwijl de Rone een middenvelder is die waarschijnlijk op de bank begint. Dus die had ik niet helemaal zien aankomen. Nummer 9 voor Wout Weghorst is ook wel bijzonder, omdat hij in principe meegaat als pinchhitter, als reservespits. Maar goed, Memphis Depay, de beoogde spits, die wil dan weer nummer 10. Dus dan blijft nummer 9 over. Overgebleven.
0: Ja. En dan zijn er ook een paar, laten we zeggen, onbetwiste basisspelers, zoals Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, die dan weer met hele hoge nummers spelen.
2: Ja, klopt. En daar hebben zij dan zelf voor gekozen. Frenkie de Jong die speelt bijvoorbeeld al bijna zijn hele voetballeven met nummer 21, omdat zijn opa op 21 mei jarig was. Zijn zoontjes zijn ook geboren op de 21ste. En ja, Frenkie de Jong is natuurlijk, die gaat niet op de bank zitten, maar die is wel waarschijnlijk een van de eerste die mag kiezen welk nummer die
0: Waarom is dit nou zo belangrijk voor voetballers?

0: Nou, het is denk ik sowieso een vorm van bijgeloof. Je ziet ook al vaak dat voetballers, als ze eenmaal goed hebben gespeeld met een bepaald nummer, dan denken ze, oh, dan maar dan wil ik dat gewoon houden. Dus dat hoort misschien een beetje bij de rituelen voor de wedstrijd. En het is natuurlijk ook een beetje een statussymbool, zeg maar. Nummer 10 is over het algemeen toch mooier en heeft meer prestige dan nummer 31 of 52.
1: Ja. Maar zijn voetballers bijgelovige mensen?
0: Ja, dat denk ik over het algemeen wel. Dus ik denk dat als jij ooit een hele goede wedstrijd hebt gespeeld met nummer 99, dat je dan denkt, ja, het ziet er misschien gek uit, maar ik ga het toch maar
1: Ga
0: houden.
1: ervoor, ja.
0: Ja.
1: Maar dit keer kwamen ze er dus binnen die gestelde termijn van Koeman uit. Geen ingewikkelde discussie bij Oranje. Is dat ook wel eens anders geweest?
0: Nou, voor het EK van 2012 was er wel wat discussie, althans in de media, wordt het Huntelaar of Van Persie die nummer 9 krijgt? Omdat daarmee ook natuurlijk een beetje de vraag was, wie gaat er in de baas spelen, Huntelaar of Van Persie? Uiteindelijk loste dat probleem zichzelf op. Want Van Persie die koos zelf voor nummer 16 vanwege de geboortedag van zijn zoontje. Dus kreeg Huntelaar nummer 9. En uiteindelijk zei dat niet zoveel. Want Van Persie speelde gewoon in de basis. En bij het WK van 74 was ook wel interessant. Toen ging het nog op alfabetische volgorde. Maar dan zou Johan Cruijff nummer 1 krijgen. En ja, dat kon natuurlijk niet. Dat zag er niet uit. Die kreeg gewoon nummer 14. Daardoor kreeg reservespits Ruud Geels nummer 1. En Jan Jongbloed kiept dan weer met nummer 8.
1: Oh, grappig dat het alfabetisch ging. Heel anders dus. Maar ja, het is natuurlijk wel lastig als je meerdere spelers hebt die per se datzelfde nummer willen dragen. Hoe los je dat dan op?
0: Nou, soms heel, heel creatief. Je had bij Inter had je Ivan Zamorano, een spits. Die had nummer 9, daar was hij heel blij mee. Maar toen contacteerde Inter Ronaldo, een grote Braziliaanse ster. Ja, toen moest hij pas op de plaats maken. En toen heeft hij uiteindelijk gekozen voor nummer 18. Maar dan wel met een plusje ertussen. Dus dat werd nummer 1 plus 8, dus toch nog 9. En in Nederland is het ook wel eens geweest dat Dusan Tadic werd gehaald bij Ajax. En Hakim Ziyech had nummer 10. En nummer 10 is toch een beetje het koningsnummer. Maar ja, er werd van uitgegaan dat Ziyech weg zou gaan. Dus werd het nummer al aan Tadic gegeven. Nou ja, dat werd uiteindelijk wat openbaar getouwtrek. En uiteindelijk kreeg Ziyech 22. En heeft hij later ook gehouden, omdat hij daar veel succes mee had.
1: Ja. Maar het is dus niet echt zo. Je zei aan het begin van, het is een beetje logisch dat bepaalde posities in het veld horen bij bepaalde nummers. Maar dat is dus niet altijd zo.
0: Nee, soms wijken spelers daar ook wel eens vanaf. Een mooi voorbeeld is Edgar Davids. Die ging spelen bij de vierde klasser Barnet in Engeland. En hij was speler-trainer en hij besloot, ik ga als veldspeler met rug nummer 1 spelen en ik ga ermee een trend zetten. Absoluut
1: niet gebeurd.
0: Nooit gebeurd.
1: Precies.
0: Niet gebeurd. Niemand die dat wilde. En ook een mooi voorbeeld, verdediger Galit Boularouche, die ging naar Chelsea. En die kreeg toen van de materiaalman te horen, ja, sorry, we hebben alleen maar hele hoge nummers beschikbaar. Of nummer 9, toch een beetje het nummer van de spits. Toen koos hij uiteindelijk nummer 9. En de dag daarna werd hij gebeld door zijn trainer, José Mourinho. Die zei, ja, nummer 2 was ook nog gewoon vrij. Maar dat was de materiaalman vergeten. Dus moest hij de rest van het seizoen met nummer 9 voor paal lopen.
1: Dankjewel voor dit gesprek over de rugnummers. Voetbaljournalist Michel Dodeman.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
2: You're a mystery to me. Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Beleef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
10: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. Het leven is vorige maand weer wat duurder geworden, blijkt uit de nieuwste inflatiecijfers. En dat maakt dat nog veel Nederlanders aarzelen bij het boeken van hun vakantie. Eerste nieuws, Casper Meijer.
11: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een man van 20 uit Opmeer. Hij zou vorig jaar april een explosie hebben veroorzaakt in een flat in Herugowaard. Die explosie leidde tot een grote brand. De man bracht volgens het OM in een van de woningen een kleine jerrycan en 2 cobra's tot ontploffing. Door de explosie raakten alle 66 appartementen beschadigd. 5 mensen raakten licht gewond en meerdere huisdieren kwamen om het leven. 4 andere verdachten worden niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Donald Pols heeft toegegeven dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs nog de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij in de jaren 90 voorman was van de ASF. Volgens NRC-journalist Jorg Leijten gaf hij het lidmaatschap toe na meerdere interviews.
12: Uiteindelijk, toen hij geconfronteerd werd met het materiaal wat we hadden, is hij alsnog gezegd van ja, ik was de persoon, de Donald Pols, waar jullie mij voor houden. En heeft hij verteld over zijn verleden en ook gezegd van, ik heb dit gedaan. Ik kijk daar met veel walging op terug. Ik ben er niet trots op. Je moet het in de context van deze tijd zien, maar het is gebeurd. Ik ben deze persoon.
11: De ASF verzette zich tegen de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika en tegen het ANC van Nelson Mandela. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij bij clubs in Zeeland jarenlang honderden voetballertjes filmde in de kleedkamers. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. In het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo eist het OM tegen 4 verdachten levenslang. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit er niet bij, de eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten kunnen worden gevonden. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. En daarmee komt het aantal besmettingen in het land op 15. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de oplopende besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van grenzen omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren zonder dat ze getest zijn. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. Ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden ook niet uitgesloten. Dan nog het weer. Vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt dan af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig weer bij maximaal 21 graden.
1: Dennis, nog steeds zo druk op de weg?
13: Ja, het is een stuk drukker vanwege het slechte weer. De buien trekken over het land. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je bijvoorbeeld een 30 minuten extra nodig tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. Door een ongeluk zijn er ook nog eens een keer 2 rijstroken dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Harmelen een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech die daar een tijdje heeft gestaan, maar de weg is nu weer vrijgegeven. Dan een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein ben je 20 minuten langer onderweg. Twee rijstroken zijn afgesloten. En de A27 Almere-Breda doe jij tussen Utrecht-Noord en Werkendam een uur langer over.
1: Donald Trump noemde de Israëlische premier Netanyahu in een telefoongesprek knettergek. Trump zou woedend zijn over de nieuwste aanvallen op Libanon. Wat betekent dit voor de relatie tussen Amerika en Israël?
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
16: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
17: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
18: Proost.
17: Op sunweb.nl.
19: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
1: Terwijl de buien elkaar vandaag afwisselen, lanceerde Rotterdam een hitteplan voor de bescherming van kwetsbare inwoners tijdens extreem warme dagen. Straks een van de initiatiefnemers van dat plan. Door alle onrust in de wereld wachten we steeds langer met het boeken van vakanties, die ook nog eens in prijs zijn gestegen, blijkt vandaag. Verslaggever Roland Muller.
21: En dat mensen langer wachten met het boeken van een vakantie, dat merken ze ook in het centrum van Dordrecht. Niet alleen het winkelpubliek, maar ook bij het reisbureau.
1: Maar eerst, de stevige taal van Trump blijkt weinig effect te hebben op Netanyahu. Ondanks de waarschuwende woorden van de Amerikaanse president Trump heeft Israël toch weer aanvallen uitgevoerd op Libanon. Niet op Beirut, zoals Netanyahu van plan was, maar wel op het zuiden van het land. Daarbij vielen opnieuw doden. Het telefoontje dat Trump gisteren voerde met Netanyahu was bijzonder. De VS staat al decennia pal achter Israël. Maar Trump lijkt nu zijn geduld te hebben verloren. Hij noemde Netanyahu knettergek. Correspondent Sjoerd en Daas. Tegelijkertijd noemt Trump na afloop dat gesprek productief. Ja, hoe moeten we dat nou zien?
22: Ja, hangt denk ik een beetje van je definitie af. Termen ja. Als I'm saving your arse, ik red je reet. Je zou in de gevangenis zitten zonder mij. Zou ik niet direct productief willen noemen. En ook als je kijkt hoe Netanyahu dus weer tekeer is gegaan in Libanon vannacht. Ja, zou je wel kunnen concluderen dat het weinig zoden in elk geval aan de dijk heeft gezet. Natuurlijk, Netanyahu zal zich misschien ook hier willen neerzetten. Niet als het schoothondje van Trump. Iemand die niet direct doet wat die man in het Witte Huis zegt. Maar goed, het is de vraag natuurlijk of dit op langere termijn wel echt iets oplevert, zoden aan de dijk zet.
1: Ja, maar waarom liet hij zich zo gaan, denk je?
22: Trump laat zich wel vaker gaan als het hem niet naar de zin gebeurt. Misschien was dit een poging om te laten zien, ook aan Iran wellicht. Jongens, kijk, ik ben ook bezig om jullie zorgen te adresseren, maar ik denk eerder dat het voorkomt uit frustratie. Frustratie over de oorlog, frustratie dat Netanyahu Trump wel nodig had om deze oorlog te beginnen. Nu Trump hem wil beëindigen, Netanyahu daar eigenlijk nodig bij heeft, geeft de premier van Israël niet thuis. MAGA is chagrijnig over deze oorlog die veel langer duurt dan Trump had voorgespiegeld. Weinig heeft opgeleverd voor wat betreft de gestelde doelen, behalve hogere prijzen aan de pomp. Dus Trump is natuurlijk ook wel echt gefrustreerd over deze oorlog.
1: Ja, maar met die frustratie bereikt hij daar dan niets mee?
22: Nou ja, niet veel als je kijkt naar de feiten aan de grond. Er zijn geen aanvallen op Beirut geweest. Maar goed, Trump wil eruit met een deal die toch vooral niet al te veel mag lijken op de deal, de nucleaire deal die Obama sloot. Dan is het voor Iran in elk geval wel nodig dat ook het conflict tussen Hezbollah in Libanon met Israël, dat wordt opgelost. Die verbinden de twee aan elkaar. Dus Trump moest daar wel wat mee doen en hoopt in elk geval Netanyahu wel weer wat meer zijn kant op te trekken nu.
1: Maar over Hezbollah gesproken, Trump zegt dat hij ook gebeld heeft met Hezbollah. Zou dat echt zo zijn?
22: Hij claimt in elk geval van wel, via afgevaardigden dan, zo lijkt het. Geen enkele Amerikaanse president heeft eerder gesproken met Hezbollah. Niet direct, niet via tussenpersonen. Het geldt als terroristische organisatie in Washington. Dus dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar het lijkt er dus wel op dat er op enige wijze in elk geval contact is geweest om boodschappen door te geven.
1: Maar kun je nou zeggen, na zo'n telefoontje, dat de VS niet meer zo onvoorwaardelijk achter Israël staat als lange tijd het geval was?
22: Dat denk ik niet. Tenminste niet zozeer alleen op basis van dit telefoontje. Maar er is echt al wat aan het schuiven. Zo'n 60% van de Amerikaanse volwassenen die heeft geen positieve kijk meer op Israël. Onder de jongeren is het steeds meer anti-Israël. En dat sentiment zie je meer bij de Democraten dan bij de Republikeinen. Ook bij Trump wordt dat bereikt natuurlijk. Het is niet populair waar die oorlog misschien in Israël heel populair is. Netanyahu helpt, doet het bij Trump op dit moment vooral heel erg pijn, omdat mensen de rekening moeten betalen voor de hogere prijzen aan de pomp. Ja, en voor Trump geldt natuurlijk wel, er komen verkiezingen aan voor zijn Republikeinse partij later dit jaar. Hij wil de rust daar terugbrengen.
1: Ja.
22: Dat betekent niet dat hij niet meer pro-Israël is, maar wel dat hij echt ook zelf aan het schuiven is.
1: Maar de VS is ook een grote financiële donor van Israël. Komt het moment dichterbij dat Trump ook die geldkraan voor het defensieprogramma gaat stopzetten?
22: Dat zou kunnen. Biden heeft eerder wel eens leveranties bevroren of gepauzeerd. Voor Trump om echt niet te leveren, dat is wel wat anders. Ik denk niet dat hij daar echt iets mee wint op dit moment. Maar goed, Netanyahu heeft zelf eerder dit jaar al aangekaart om de steun af te bouwen. Ook misschien om dit soort momenten waarop Trump echt zal dreigen daarmee om dat voor te zijn. Dus dat heeft hij in elk geval al in de week gelegd.
1: Dankjewel, Sjoerd en Daas.
2: NOS NTR.
10: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 2/3 van de Nederlandse gemeentes heeft geen plan om kwetsbare mensen te helpen tijdens extreem warme dagen, ontdekte het Rode Kruis. Rotterdam hoort daar niet meer bij. Die stad presenteerde vandaag het Rotterdamse hitteplan. En Esther Wienissen werkte daar 4 jaar aan. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Gaat Rotterdam op hete dagen over op een siesta?
0: Wat zeg je nou?
1: Gaan jullie over op een siesta lekker uitrusten op het heetste moment van de dag?
0: Oh, was het maar waar. Ik hoor trouwens wel dat het in de Europese landen dat het ook steeds minder gebruikelijk is, hoor. Dus nee, ik vrees dat we dat in Nederland niet gaan krijgen. Mm. Maar er zijn vast individuen die dat wel doen, hoor.
1: Ja, zeker weten. Wat was de reden dat de gemeente Rotterdam 4 jaar geleden begon aan een hitteplan?
0: We hebben in Rotterdam het klimaatadaptatieprogramma Rotterdams Weerwoord. En die werkt als het gaat om een thema hitte op gebied, gebouw en gezondheid. Dus gebied is het vergroenen van de openbare ruimte, waardoor het allemaal koeler wordt. We werken aan veel zonwering, in ieder geval in nieuwbouw, maar liefst ook in bestaande bouw. En een ander onderdeel is gezondheid. En dat gaat over wat als het heet is. Hoe zorg je dan goed voor de kwetsbaren in de stad? En dat onderdeel was nog een beetje blijven hangen. En dat heeft eigenlijk altijd en vooral ook in andere gemeentes te maken met geld en met capaciteit. Mm-hmm. En mijn collega die heeft een Europese subsidie aangevraagd, waardoor wij 7 jaar de tijd hadden om aan het Rotterdamse hitteplan te werken. En daar ben ik 4 jaar geleden aan begonnen.
1: Precies, jullie hebben er 4 jaar over gedaan van die 7. Mm-hmm. Er zijn een hoop organisaties bij betrokken. Hè? Als we er eentje uitpikken, de ouderenzorg. Wat heeft de ouderenzorg aan een hitteplan?
0: In dit geval is het comfort en thuiszorg is dan vooral belangrijk. Er wonen steeds meer oudere mensen langdurig alleen thuis. Omdat ze minder naar een bejaardentehuis gaan en langer thuis moeten blijven. En ouderen zijn heel kwetsbaar voor hitte. Ook al denken ze soms wel niet. maar hun lichaam wordt gewoon ouder en daardoor ben je kwetsbaarder voor hitte. Dus met name in de thuiszorg. Die heeft trouwens vandaag gezegd dat ze in eerste instantie gaan focussen op goede zorg voor hun medewerkers. Want als hun medewerkers niet goed hun werk kunnen doen tijdens hitte, kunnen ze ook niet naar de mensen toe die het heel hard nodig hebben. Dus het is vaak een combinatie van goede zorg voor je medewerkers en goede zorg voor je cliënten.
1: Wat heeft u in de afgelopen 4 jaar gedaan om tot dit plan te komen?
0: We zijn begonnen met praten met allerlei partijen in zorg en welzijn om duidelijk te maken dat hitte een van de belangrijkste klimaatveranderingen gaat worden als het gaat om gezondheidsproblemen. Dus je hebt natuurlijk ook overstroming en stormen en dat soort dingen, maar hitte was heel duidelijk, dit is het grootste risico. En dat was toen nog niet zo heel erg bekend en mensen voelden het ook niet zo. Inmiddels is het veel duidelijker. De kranten staan er vol van. Als je naar het buitenland gaat, beland je steeds vaker in een hittegolf. Er zijn echt hele grote hittegolven met veel doden tot gevolg. Dus langzamerhand kwam meer in het bewustzijn, oh ja, wij moeten hier iets mee. Al komen we er in Holland nog steeds genadig van af. Mm-hmm. Het is wel eens warm overdag, maar als het 's nachts goed afkoelt, dan kunnen mensen dat meestal wel goed handelen. Maar de verwachting van het KNMI is dat we steeds vaker hitte krijgen, langere warme periodes en ook hittegolven. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. Maar zorg en welzijn heeft het hartstikke druk. Er zijn ontzettend veel mensen die zorg nodig hebben. Er zijn steeds minder meer mensen die de zorg kunnen verlenen. En in een periode van hitte die vaak in de zomer valt, zijn mensen ook nog vaak op vakantie. Dus dit is een grote uitdaging voor de zorgorganisaties. En die zien ze steeds meer. En daar hebben ze vandaag dus ook echt door hun handtekening te zetten erkend van ja, wij zien dat dit een probleem is en wij willen daar wat aan doen.
1: Ja, en wat voor reacties hoort u in de stad?
0: In de stad? Nou, nog vrij weinig. Ik moet zeggen, ik rol net uit de kennisdag die we hebben gehad vandaag. Het is Heat Action Day. Dat is een internationale awarenessdag. Die is georganiseerd door het Internationale Rode Kruis. Dus in allerlei landen over de hele wereld wordt er vandaag aandacht besteed aan hitte. En dat hebben we in Rotterdam vorig jaar voor het eerst ook gedaan en vandaag voor de tweede keer. En dat doen we echt omdat we merkten, we kunnen niet alles bij die zorgverleners neerleggen. Want zoals ik al zei, die hebben heel veel op hun bordje en die zijn er zelf ook niet altijd in de zomer. Dus we moeten iedereen bewust maken. Weet wat je moet doen als het heet is. En zorg goed voor de mensen om je heen. Dus de vraag die je jezelf kan stellen is, wie zorgt er voor mij als het heet is? En voor wie kan ik zorgen als het heet is? Mijn ouders, mijn grootouders, mijn kinderen, de baby's, de buren. Daar zijn we vandaag heel erg mee bezig geweest om dat bewustzijn te creëren.
1: Dank, Esther Wienissen van de GGD Rotterdam. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
11: Een inzamelingsactie voor een tiener die afgelopen weekend verdronk is binnen een paar uur geslaagd, schrijft RTV Utrecht. De jonge Syriër verdronk in de Maarseveense plassen en was op bezoek bij zijn tante in Nederland toen hij ging zwemmen. Hij woonde sinds kort in Duitsland. Een islamitische uitvaartonderneming startte de inzamelingsactie om zijn uitvaart en de repatriëring naar Syrië te bekostigen. En er was €4.500 voor nodig. Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weinig vertrouwen heeft in het kabinet Jetten. Sinds het minderheidskabinet 100 dagen geleden aantrad, is het vertrouwen gedaald. En een deel van de ondervraagden vindt dat het kabinet te weinig richting laat zien. Mogelijk komt dat door de nieuwigheid, zegt premier Jetten.
3: Het is natuurlijk voor iedereen ook wel wennen hier in de politiek. Een minderheidskabinet. Hoe werk je dan samen in de Tweede Kamer met andere partijen, met bedrijven, maatschappelijke organisaties. En er lopen heel veel constructieve gesprekken. En je merkt dat iedereen echt zoiets heeft van ja, laten we de schouders eronder zetten en een paar van deze thema's echt oplossen met elkaar.
11: PVV-leider Wilders ruikt bloed en wil naar aanleiding van de peiling van RTL een kamerdebat over de lage vertrouwenscijfers. In het Brabantse dorp Made is een fietser overleden bij een verkeersongeluk. Na het ongeval is iemand opgepakt, meldt de politie bij Omroep Brabant. De weg is afgesloten voor verkeer. En afgelopen april werd op dezelfde weg ook al een fietser doodgereden. RTV Noord ging kijken in het Groningse Oude Pekela. Daar is een nieuwe woonwijk gebouwd waar bestaande inwoners uit het dorp en statushouders om en om wonen. Het is de bedoeling dat ze elkaar goed leren kennen, zegt deze SP-wethouder.
4: Hoe mooi is het dat we een woonwijk hebben kunnen realiseren waar iedereen gewoon door elkaar leeft. En onze eigen inwoners kunnen uit huis, maar ook de statushouders zitten niet in een aparte statushouderwijk, maar kunnen gewoon meteen in deze prachtige wijk integreren tussen onze Pekelders.
11: En deze man woont in die gemengde wijk en is er blij mee.
6: Dat is gewoon geweldig. Het wonen tussen verschillende culturen. Ja, dat is altijd iets wat wij hebben gewild.
11: De wijk is voor een deel betaald door het COA.
1: Dennis, hoe gaat het met de drukte?
13: Nou, het is iets drukker geworden dan een kwartier geleden. Er staat bijna 830 kilometer file. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met het slechte weer. De meeste vertraging heb je nu op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er 35 minuten langer over.

0: My World is Empty Without You, The Supremes. Hogere benzineprijzen, meer betalen voor je boodschappen. Het leven is in de afgelopen maand opnieuw een stuk duurder geworden. Maar ook de prijzen van vakanties zijn flink gestegen. De reisbranche ziet al een paar maanden dat Nederlanders afwachtend zijn met het boeken van hun vakantie. Alle hoop is dus gevestigd op de komende paar weken. De last-minute vakantieganger. Economieverslaggever Roland Muller merkt in het centrum van Dordrecht dat er inderdaad nog flink wordt getwijfeld.
1: Na een paar hete dagen is het nu bewolkt, grijs. Echt zo'n dag om even na te denken over je vakantie hier in het centrum van Dordrecht.
2: Sowieso last minute, ja, zeker. En waar naartoe, echt nog geen idee.
1: De prijzen voor vakanties die zijn ook gestegen. Denk aan vliegtickets, hotelovernachtingen. Speelt dat ook nog een rol?
2: Nee, ik prijs me zeer gelukkig dat ik daar gelukkig weinig rekening mee hoef te houden.
1: U bent net op vakantie geweest?
3: Ja, ik ben net op vakantie geweest.
1: En waar ging de reis naartoe?
3: Zuid-Spanje. We doen altijd een losse ticket. En dan kijken we daar elke avond voor een ander hotel. En daar zijn de prijzen van de benzine gewoon een euro goedkoper als hier.
1: Dus als je eenmaal in Spanje bent, kun je daar weer op de benzine besparen?
3: Ja, zoiets, ja. En alles is daar goedkoper. Overnachting van een hotel, in een restaurant.
4: Voor nu nog niet, echt, nee.
1: Nog niet? Jullie wachten nog even af?
5: Ja, eigenlijk wel. We zitten wel te kijken. We willen misschien kleine weekendjes weg. Omdat we nu allebei ook fulltime werken, dus we zijn wat drukker. Maar we zitten ook te kijken naar volgend jaar, want we willen graag weer naar Disney toe. En we willen graag nog naar Amerika toe om daar naar Disney te gaan. Dus drukke plannen.
1: Dus misschien ook nog een beetje sparen voor die grotere vakantie.
5: Ja.
1: En dan misschien deze zomer wat meer losse weekendjes.
5: Ja,
4: ja, waarschijnlijk wel iets meer sparen nog. Even kijken. We zijn ook op zoek naar een huisje. Dus er zijn ook wel dingen waar je ook wel geld voor apart moet leggen. Ik vind het al een duur grapje om met de auto weg te gaan tegenwoordig. Dus,
5: Ja, ik ben wel echt van de last minute tripjes. Ja, ik vind dat toch wat chillen. Je krijgt toch korting en zo.
1: En dat mensen wachten met het plannen van een vakantie, dat merken ze ook hier bij TUI, het reisbureau hier in het centrum van Dordrecht.
6: Goedemiddag, spreek met Kim. Wat kan ik voor je doen?
1: Petra Kok van TUI. Wat merken jullie nou de afgelopen maanden als het gaat om boekingen?
7: We zagen in het begin van het jaar, de meeste mensen boeken hun zomervakantie als ze afhankelijk zijn van schoolvakanties in de periode december-maart, dat daar al heel goed geboekt werd. En toen is het daarna een beetje stilgevallen. Dat was natuurlijk vanwege de onzekerheid in de wereld. De onrust in het Midden-Oosten begon ook rond die periode. En die mensen zijn wat afwachtend geworden en je ziet dat ze nu toch weer allemaal hun reis gaan boeken.
6: En heb je ook een voorkeur voor een eiland?
1: In maart was het natuurlijk heel veel onzeker. En dat hebben jullie dus ook al teruggezien in de cijfers?
7: We zagen zeker dat mensen wat afwachtender waren. Dus even dachten, ik wacht even af met het boeken van mijn vakantie voor deze zomer. Ja, om gewoon de situatie aan te zien, wat gaat er gebeuren? Er waren natuurlijk ook veel geluiden over tekort aan kerosine, over stijgende prijzen. En nu hebben ze meer zekerheden dat ze denken van, ik kan nu gewoon weer gerust mijn zomervakantie boeken.
6: En hoe oud zijn de kinderen? 14.
1: Toch is dat natuurlijk ook spannend voor een reisorganisatie als je afhankelijk bent van het last minute seizoen.
7: Een reisorganisatie heeft altijd spannende zaken. Dus elk jaar er is altijd wel wat in de wereld gebeurt. Maar je merkt wel dat we daar heel goed op in weten te spelen en veerkrachtig zijn. En wat ook met name veerkrachtig is, is de wens van de Nederlandse vakantieganger om op vakantie te gaan. Ze laten zich dat niet zomaar afpakken. Dus we kunnen altijd wel rekenen op een zich herstellende vraag. En dat blijkt ook dit jaar weer.
0: Het was vorige maand een opmerkelijke overstap. Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, werd communicatieman van Tata Steel. Maar na één dag is zijn avontuur bij de staalproducent alweer voorbij.
8: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk!
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: NPO Radio 1.
0: Nou, het is bijna precies 5:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
17: Justitie verdenkt 6 mannen uit Amsterdam van witwassen en fraude, meldt het Parool. In opdracht van criminelen zouden ze 38 miljoen euro hebben witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn van drugshandel en fraude met subsidies en zorggeld. Luchtverkeersleiders in België hebben voor de tweede keer vandaag het werk neergelegd. Ze staken vanwege de komst van een digitale verkeerstoren, waardoor ze minder nodig zijn. Door de staking ligt het vliegverkeer van en naar België tot 9 uur vanavond stil. Na een dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard zijn 2 verdachten aangehouden. Ze zijn gewond en komen uit Zaandam en Velsen. Over het slachtoffer wil de politie niets kwijt. Oranjefans die naar het WK voetbal gaan moeten niet te laat vertrekken, waarschuwt de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Op de Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade waarschuwt LHBTI-reizigers dat alleen mensen met een M of een V in hun paspoort zullen worden toegelaten.
0: Weerman Peter Kuipers-Munneke, er trekken flinke buien over het land. Waar zijn ze nu?
18: Dat is moeilijk en uitputtend te noemen. Er zijn verschillende plekken in Nederland waar op dit moment buien zitten. Het ene gebied zit in de kop van Noord-Holland, Friesland, Overijssel en het zuiden van Drenthe. Zeker in Drenthe en in Overijssel komt daar ook onweer bij voor. En die buien trekken nu richting de rest van Friesland, Drenthe en Groningen. Verder zijn er ook nog wat buien in de omgeving van Utrecht, de Betuwe en Arnhem-Nijmegen. En nog een gebied met buien in Zuid-Holland en het westen van Brabant. Ook daar in het westen van Brabant kunnen we de komende uren af en toe nog wat onweer tegenkomen. Wel trekt alles langzamerhand naar het noorden toe weg en in de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Vannacht is er dan nog een enkele bui. Er is wel vrij veel bewolking en het koelt af naar zo'n 12 tot 14 graden. En morgen dan hebben we toch vrij veel bewolking, af en toe een heel klein beetje zon tussendoor. En dan 's ochtends verspreid over het land een paar buien, niet zo heftig als vandaag. Mm-hmm. En 's middags vooral langs de kust wat heftige of wat langdurigere regen. Het is ook zeker niet warm met zo'n 17 tot 19 graden.
0: En blijft dat een beetje het beeld?
18: Ja, zeker donderdag ook is een vrij regenachtige dag met weinig zon. Het wordt dan ook maar 17 graden. Ook vrijdag is er nog een vrij grote kans op regen. Zaterdag, zondag en ook maandag dan nemen de regenkansen langzaam af. Maar zijn zeker niet nul. Het is meer dat er dan wat minder regen valt en ook wat vaker droge periodes tussendoor zitten.
0: En als het regent, dan kun je er donderop zeggen dat er veel files staan, hè, Dennis?
19: Dat klopt. Het is een drukke spits. We schommelen nu een beetje rond het drukste moment. Rond de 830 kilometer file staat er. De dagelijkse files zijn door de regenbuien langer dan gebruikelijk. En dat merk je bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe je 25 minuten langer over. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen 35 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten langer onderweg.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
21: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
23: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
24: Dielke Teertstra.
25: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vorige maand was hij landelijk nieuws. Donald Polst, de directeur van Milieudefensie, maakte de overstap naar Tata Steel. Maar nu, na één dag, moet hij alweer vertrekken als directeur duurzaamheid en communicatie bij het staalbedrijf. NRC ontdekte dat Polst in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Jorg Leijten, onderzoeksjournalist bij NRC. Goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag, Dielke.
0: Hoe zijn jullie hierachter gekomen?
26: Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder gegaan. Die overstap van Pols van Milieudefensie naar Tata Steel, die was natuurlijk vol in het nieuws. En toen meldde zich een onderzoekster bij ons, Anne-Lotte Hoek. Dat is een onderzoeker die veel weet van Zuid-Afrika. Mm-hmm. En die zei tegen ons van, ik ben op bronnen gestuit in mijn onderzoek over de rol van Pols als voorman van die extreemrechtse studentenbeweging. En vervolgens bij NRC zijn we dat verder gaan onderzoeken. En uiteindelijk in meerdere gesprekken ook hem daarvoor bevestiging gevonden. Mensen in Zuid-Afrika ook nog daarover gesproken. En uiteindelijk in meerdere gesprekken hebben we dat ook aan Pols voorgelegd. En nou ja, goed, na enige op en neer gepraat, zeg maar, zei hij uiteindelijk, ja, ik geef het toe, ik was dit, hier heb ik spijt van en ik wil mijn verhaal vertellen aan jullie.
0: Ja, want en wat was dat verhaal?
26: Ja, het is heel gek. Je denkt in eerste instantie, dit kan toch niet waar zijn. Hè? Iemand die boegbeeld is van de klimaatbeweging. Hoezo heeft hij aan de rechtse kant van het spectrum, het extreemrechtse kant gezeten? Maar hij vertelde dus, hij is in Zuid-Afrika opgegroeid, nabij Pretoria. En hij was voorman van die Afrikaner Studentenfront. Dat was dus een extreemrechtse beweging die streed voor een aparte staat, voor de overwegend witte gemeenschap in Zuid-Afrika. En die hanteerde daarbij ook onder meer nazi-symboliek. Een Odel-Rune-symbool, zoals ze dat noemen. Dat is een symbool dat ook de SS bijvoorbeeld gebruikte. Mm-hmm. En hij vertelde dat ze bewust streden tegen het ANC. Nou, dat was dus ook al duidelijk geworden uit allerlei bronmateriaal en mensen die wij spraken. Dat was de partij van Nelson Mandela. En hij wilde niet, hun groepering wilde niet, dat ANC aan de macht kwam en ervoor zou zorgen dat een andere wind in Zuid-Afrika zou gaan waaien. Dus eigenlijk de opheffing van apartheid zou plaatsvinden.
0: Ja, en hoe kwam Pols daarbij terecht?
26: Ja, hij vertelde ons, dit was een slapende beweging. Hij zegt, ik was een onschuldige, onwetende student. Eigenlijk had ik nog het brein van een puber, zei hij tegen ons. En wij zagen allerlei voordelen in het hebben van een vereniging. Want dan kon je blijkbaar dingen huren, zaaltjes huren op de universiteit en zo. Tegen lage kosten. En wij stonden hier ergens voor. Dus dat konden we mooi combineren. En daarmee gingen ze allerlei debatten organiseren. Maar dus ook allerlei bijeenkomsten verstoren. Waar voorstanders van afschaffing van de apartheid. Die je ook in grote getalen had op de universiteit al daar. Dat wilden ze verstoren, verenigingen het spreken onmogelijk maken en dus ook een bijeenkomst met Nelson Mandela verstoren, wat uiteindelijk ook lukte.
0: Ja. Even terug naar nu, want hoe reageerde Tata Steel? Hadden ze dat niet moeten ontdekken voordat ze hem in dienst namen?
26: Nou ja, we hebben Tata Steel dus ook de vraag gesteld van joh, jullie hebben sollicitatiegesprekken met hem gevoerd. En dan stel je iemand natuurlijk ook de vraag van goh, is er nog iets wat we moeten weten wat mogelijk kwetsbaar zou kunnen zijn? Natuurlijk wisten zij al dat de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel verstopt zou doen waaien. Maar zij zeggen nu dus van ja, er zijn ons de afgelopen dagen dingen duidelijk geworden die Pols niet heeft verteld aan ons. En dat betekent dat wij nu afstand nemen. Dus het contract eigenlijk wat wij met hem hebben opzeggen.
0: En bij Milieudefensie, want Pols was jarenlang de directeur, ook echt het boegbeeld van Milieudefensie. Hebben ze daar al gereageerd?
26: Ja, wij kregen net een reactie binnen. Wij zijn natuurlijk ook naar hen toegegaan en hebben hen vragen gesteld. Want Pols vertelde dus ook dat hij gechanteerd werd door mensen omwille wat hij deed bij Milieudefensie. Hè. Dus hij voerde die grote klimaatzaak tegen Michel. Die wonnen ze in eerste aanleg ook. En er waren dus mensen in zijn omgeving, en het is niet helemaal duidelijk waar precies, maar die wilden niet dat hij daarmee doorging. Dus die zeiden, nou, we weten van jouw verleden. Stop met deze zaken, anders gaan we dit naar buiten brengen. Milieudefensie wist dat. Hebben hen toch aangehouden als voorman van Milieudefensie, zeg maar, als directeur van Milieudefensie. Wij hebben dus nog wel vragen, want zij reageren alleen in een heel algemeen statement. Ze zeggen, goh, hij heeft op alle fronten afstand genomen van zijn verleden en spijt betuigd. Maar zij zeggen dus niet wat hij precies heeft verteld tegen hen. En hoe kwetsbaar hen dat maakte voor die chantage die hij ook zegt te hebben ervaren.
0: Dank voor jouw uitleg, Jorg Leijten, onderzoeksjournalist bij NRC. Ja, en Pols was dus de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. En in die tijd was Bart Luyrink correspondent in Zuid-Afrika. Goedemiddag, Bart.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het ging dus net al over die Afrikaner weerstandbeweging. Wat was jouw indruk van die beweging?
1: Ja, de Poolse club heette de Afrikaner Studentenfront. Maar veel van die kleinere clubjes die bijvoorbeeld op de universiteiten opereerden, hadden connecties naar de Afrikaner Weerstandsbeweging. Dat was een wat grotere beweging die zich heel erg verzette tegen de afschaffing van de apartheid. Die heel erg pleitte voor het in stand houden van de racistische segregatie in Zuid-Afrika. En uiteindelijk ook streefde naar wat zij een Afrikaner volk staat noemde, dus een gebied in Zuid-Afrika dat geheel vrijgemaakt zou worden voor witte Zuid-Afrikanen, waar zwarte geen toegang toe zouden hebben. En nogmaals, die club waar Pols actief in was, deelde dat gedachtegoed. Ja.
0: We hebben het hier over de jaren 90, begin jaren 90. Op welke manier lieten voor- en tegenstanders van het afschaffen van de apartheid zich op dat moment horen in Zuid-Afrika?
1: Nou ja, kijk, Mandela is in februari 1990 vrijgelaten. Dat is natuurlijk het begin van een enorme kanteling die over een periode van jaren uiteindelijk tot de overgang naar democratie leidt. In die periode zijn er natuurlijk allerlei oprispingen. Is er veel geweld dat ook aangewakkerd wordt vanuit kringen die dat proces op weg naar democratisering willen blokkeren. Dat speelt zich binnen de witte en de Afrikaner gemeenschap af in Zuid-Afrika. Maar ook bij een aantal zwarte organisaties. De Zulu-beweging van de Inkatha genoemd, van Buthelezi bijvoorbeeld. Dat zijn groeperingen die hun kont tegen de krib gooien en zeggen, ja, dat willen wij niet. We hebben er geen belang bij dat die apartheid wordt afgeschaft. Ja. En interessant is dat binnen die Afrikaner gemeenschap, ik moest er vandaag aan denken toen ik het lange interview met Pols las, want ja, doet het een beetje voorkomen alsof als je in dat milieu opgroeide, dan kon het bijna niet anders dan dat je tot dat gedachtegoed aangetrokken zou worden. Maar er waren nou juist begin jaren 90 ook, eind jaren 80, begin jaren 90, grote manifestaties van Afrikaner jongeren. Veel concerten waar artiesten optraden die met een uitgebreid anti-apartheidsrepertoire kwamen. Het was een soort rebellie die zich binnen
0: jongeren.
1: Die Afrikaner, ja, witte ja. jongeren die zich binnen die Afrikaner gemeenschap manifesteerden.
0: Die waren er ook.
1: En zeer massaal.
0: Ja.
1: Je kon best een andere keuze maken.
0: Ja. Hoe wordt er nu gekeken in Zuid-Afrika naar mensen als Donald Pols, die dus wel die keuze maakte op dat moment?
1: Nou ja, voor wat ik ervaren heb en wat ik ook nog wel hoor, de contacten met vrienden in Zuid-Afrika, mensen die actief zijn, de maatschappelijke bewegingen, daar is dat, kijk, dat als je iets met je meedraagt uit je verleden, ja, daar kijken ze in Zuid-Afrika niet zo van op. Dat komt overal voor. Dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld en complexe en gewelddadige geschiedenis geweest. Maar de vraag is niet zozeer dat je hier daar, of mensen zeggen, ja, het gaat er niet om dat je daar schuldig over voelt, maar dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. En je moet dus een vorm vinden, zeggen ze, om aan die verantwoordelijkheid, om die verantwoordelijkheid op je te nemen. Door daar dingen over te zeggen, door aan te geven dat je dat achter je gelaten hebt. Want er zijn nog steeds in Zuid-Afrika aanzienlijke aantallen mensen die dat gedachtegoed aanhangen en die naar die volksstaat toe willen en die terug willen naar de apartheid. En dat ik denk dat, en als ik op de sociale media kijk, omdat het nieuws inmiddels ook in Zuid-Afrika is doorgedrongen, ja, dan herken ik dat in de reacties. Dan zeg ik, ja, luister eens, oké, dat kan zo zijn dat je die verkeerde keuzes gemaakt hebt, maar waarom heb je dat voor je gehouden? Ja. Al die jaren. Ja. En niet een vorm gevonden om daar afstand van te nemen.
0: Veel dank, Bart Luyrink, oud-correspondent in Zuid-Afrika. Dan gaan we naar het sportnieuws.
17: Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia Women de roze leiderstrui gegrepen. Ze pakte de winst in een klimtijdrit van 12,7 kilometer bergop. Van der Breggen was daarin ruim een minuut sneller dan wereldkampioenen tijdrijder Marlen Reusser. En ook Demi Vollering moest meer dan een minuut toegeven. En dus zien we een trotse Van der Breggen bij Eurosport.
2: For me it really feels like I worked really hard the last two years to get to this point actually again. And winning in this way today means really a lot for me.
17: Ze heeft ervoor gevochten en deze etappenwinst betekent veel voor haar, zegt ze. PSV'er Ismaël Saibari staat in de belangstelling van Bayern München. De Duitse landskampioen zou in gesprek zijn over een transfer van de 23-jarige middenvelder. Saibari ligt in Eindhoven nog vast tot 2029, dus PSV zal waarschijnlijk een flinke transfersom vragen. Bayern zou na een mislukte poging om een andere aanvallende middenvelder vast te leggen nu zijn uitgekomen bij de Marokkaanse international. Mats Wiever staat morgen in de basis van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Algerije. Denzel Dumfries is geschorst en dus is Wiever een logische vervanger, vindt bondscoach Ronald Koeman.
3: Ja, klopt. Het feit dat Bart hier zit, zegt dat de eerste doelman is, neem ik aan. Ook?
4: Ja.
3: Ja. En heb je dan ook al een keuze gemaakt, tweede, derde doelman?
4: Nee, nog niet.
17: In Zweden gaan de alarmbellen af een week voor het WK voetbal begint. Want de tegenstander van Oranje ging gisteren in een oefenduel met 3-1 onderuit tegen Noorwegen. En de ploeg van Graham Potter werd daarin volledig overklast. De Zweedse krant Aftonbladet noemt het optreden zorgwekkend. En oud-international Fredrik Ljungberg zegt dat hij er boos van werd.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
19: Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 685 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en de Meren doe je er nog 30 minuten langer over.
0: Het Oost-Afrikaanse land Oeganda sloot afgelopen week de grens met Congo, waar het aantal ebola-besmettingen maar blijft oplopen. Oeganda noemt zelf alleen het aantal bevestigde besmettingen. Dat zijn er inmiddels 15. Er werd tot nu toe 1 dode geregistreerd. Dat zijn er een stuk minder dan in het buurland en dat willen ze zo houden. Correspondent Alice van Gelder ging naar een grenspost tussen Congo en Oeganda, in het westen van Oeganda. En daar zetten ze alles op alles om ebola buiten de deur te houden.
5: Het is rustig bij een kleine grenspost in het westen van Oeganda. Hier loopt een brug naar de Democratische Republiek Congo. En hier maar zo'n 100 kilometer, 150 kilometer hemelsbreed vandaan is die grote uitbraak van het ebola-virus. Maar hier proberen ze dat virus zo goed mogelijk buiten de deur te houden. En de grens hier is de eerste verdedigingslinie.
6: I am called Adero Dokas.
5: Hier vrouwelijke soldaten staat hier. Your job now is to keep Ebola out.
6: My job is to protect the people from Uganda, not entering in Congo, from Congo coming to Uganda. So that is why we are here.
5: Ja, niemand mag dus oversteken. En normaal gesproken is er juist heel veel verkeer tussen de twee landen. Ze zegt dit is eigenlijk één gemeenschap.
6: Before we closed the border, there was movement. They move in large numbers. They come to buy food and do other things.
5: Soms hebben mensen een boerenveldje aan de ene kant en wonen aan de andere kant. Kinderen gaan soms naar school. Oegandese kinderen, bijvoorbeeld die Frans willen leren, gaan dan naar een school in Congo. Dus er is altijd juist veel verkeer. Zijn mensen hier bang voor Ebola? Are you worried here about Ebola in Uganda?
6: Yes, we are very worried about Ebola in Uganda because Ebola is a very dangerous disease. That's why we have put the blocking in movements, no movement, because we don't need those one who come from Congo to come and provide again Ebola to Uganda.
5: We zijn bezorgd, want het is heel besmettelijk, dat weten we. Ja, we willen niet dat Congolezen die misschien ziek zijn aan deze kant terechtkomen en het dan hier verder verspreiden onder de Oegandezen. Inmiddels zijn we van de brug af en lopen we langs de rivier. Dit is een hele poreuze grens. Overal zie je paadjes. Mensen steken de rivier hier over. Ook wordt de rivier gebruikt om te wassen, om water te halen, om in te zwemmen. En deze hele poreuze grens, ja, is dus heel lastig om te bewaken.
4: Ja, het is true that we are struggling to make sure they keep their place.
5: Hier staat iemand die verantwoordelijk is voor deze grens. Hij wil zijn naam niet zeggen. Hij zegt, officieel mag ik eigenlijk niet met de media praten. Er zijn strenge regels hier. Maar hij zegt wel dat het heel erg lastig is om mensen inderdaad aan de andere kant van Congo te houden. Bovendien zijn er al wat besmettingen. En dus moeten ze ook meer werk doen hier. We staan nu bij een team van het Rode Kruis die mensen hier voorlichting geeft over Ebola. Hier zitten vrouwen op zakken en daar verkopen ze hun groenten. Ik zie bananen, ik zie spergiebonen. En daar staat een team van het Rode Kruis in rode hesjes. Ze hebben grote posters in hun handen en daarop staat: hoe verspreidt Ebola zich?
7: Ebola is a serious disease. Is a serious disease. Then the signs and symptoms of Ebola are as follows. One, sudden onset of fever.
5: Hij legt headache, mensen uit wat de symptomen weakness, zijn.
7: Muscles pain, sore throat, vomiting,
5: hoge temperatuur, braken.
7: Body diarrhea or urine.
5: Dat is gewoon een griep of malaria, wat hier ook openings, veel voorkomt. Maar then, ga dan naar
7: after
5: het ziekenhuis.
7: That, report all suspect cases to the nearest health facility immediately.
5: Want uiteindelijk, ja, moet je dus toch iedereen vinden die het virus heeft, om het doorgeven en de besmetting te stoppen.
0: Een reportage vanuit het westen van Oeganda van correspondent Alice van Gelder. In schoolklassen door het hele land werd vandaag gekookt. Als kinderen op jonge leeftijd leren wat gezond eten is, zullen ze daar hun hele leven profijt van hebben, is de gedachte achter het programma van Smaaklessen. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij basisschool De Zevensprong in Almere, waar kinderen al kokend vandaag leerden wat gezond eten is.
8: Regenbogenwrap maken, een gezonde regenbogenwrap. En daar krijgen ze dan allemaal kleurrijke groentes bij.
9: Ja, even de basismaterialen. U bent de kok.
8: Mijn naam is Rabia Kribbe van Deli Nomads. En wij koken vandaag met de kinderen de regenbogenwrap. En dat gaan we doen met fruit en groenten. Dus ze hebben de volkoren wraps. En uiteindelijk maken ze een dressingje met yoghurt, olie, mosterd, citroen en een snufje peper.
9: En wat is de gedachte achter dit recept voor u?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kinderen laten zien dat je gezond kunt eten en dat het ook nog leuk en lekker is.
9: Bewustzijn creëren.
8: Bewustzijn creëren, maar ook fun en lekker, dat gezond ook lekker kan zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De appel kunnen wij
5: over Ebola. Hier zitten vrouwen op zakken en daar verkopen ze hun groenten. Ik zie bananen, ik zie spergiebonen. En daar staat een team van het Rode Kruis in rode hesjes. Ze hebben grote posters in hun handen en daarop staat: hoe verspreidt Ebola zich?
7: Ebola is a serious disease. Is a serious disease. Then the signs and symptoms of Ebola are as follows. One, sudden onset of fever.
5: Hij legt headache, mensen uit wat de symptomen
7: weakness,
5: zijn.
7: Muscles pain, sore throat, vomiting.
5: Hoge temperatuur, braken.
7: Body diarrhea or urine.
5: Dat is gewoon een griepje of malaria, wat hier ook veel voorkomt. Maar
7: then,
5: ga dan naar het ziekenhuis.
7: Report all suspect cases to the nearest health facility immediately.
5: Want uiteindelijk, ja, moet je dus toch iedereen vinden die het virus heeft om het doorgeven en de besmetting te stoppen.
0: Een reportage vanuit het westen van Oeganda van correspondent Alice van Gelder. In schoolklassen door het hele land werd vandaag gekookt. Als kinderen op jonge leeftijd leren wat gezond eten is, zullen ze daar hun hele leven profijt van hebben. Is de gedachte achter het programma van Smaaklessen. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij basisschool De Zevensprong in Almere, waar kinderen al kokend vandaag leerden wat gezond eten is.
8: Regenbogenwrap maken, een gezonde regenbogenwrap. En daar krijgen ze dan allemaal kleurrijke groentes bij.
9: Ja, even de basismaterialen. U bent de kok.
8: Mijn naam is Rabia Kribbe van Deli Nomads. En wij koken vandaag met de kinderen de regenbogenwrap. En dat gaan we doen met fruit en groenten. Dus ze hebben de volkorenwraps. En uiteindelijk maken ze een dressingje met yoghurt, olie, mosterd, citroen en een snufje peper.
9: En wat is de gedachte achter dit recept voor u?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kinderen laten zien dat je gezond kunt eten. En dat het ook nog leuk en lekker is.
9: Bewustzijn creëren.
8: Bewustzijn creëren, maar ook fun en lekker. Dat gezond ook lekker kan zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De appel kunnen wij raspen en de wortel ook. Ik ga de ras

0: Muscles pain, swell throat, vomiting,
1: hoge temperatuur, braken,
0: diarrhea,
1: dat is gewoon een griepje of malaria, wat hier ook veel voorkomt. Maar ga dan naar het ziekenhuis.
0: Report all suspect cases to the nearest health facility immediately.
1: Want uiteindelijk, ja, moet je dus toch iedereen vinden die het virus heeft, om het doorgeven en de besmetting te stoppen.
2: Een reportage vanuit het westen van Oeganda van correspondent Alice van Gelder. In schoolklassen door het hele land werd vandaag gekookt. Als kinderen op jonge leeftijd leren wat gezond eten is, zullen ze daar hun hele leven profijt van hebben, is de gedachte achter het programma van Smaaklessen. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij basisschool De Zevensprong in Almere, waar kinderen al kokend vandaag leerden wat gezond eten is.
3: Regenbogenwrap maken, een gezonde regenbogenwrap. En daar krijgen ze dan allemaal kleurrijke groentes bij.
4: Ja, even de basismaterialen. U bent de kok.
3: Mijn naam is Rabia Kribbe van Deli Nomads. En wij koken vandaag met de kinderen de regenbogenwrap. En dat gaan we doen met fruit en groenten. Dus ze hebben de volkoren wraps. En uiteindelijk maken ze een dressingje met yoghurt, olie, mosterd, citroen en een snufje peper.
4: Wat is de gedachte achter dit recept voor u?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kinderen laten zien dat je gezond kunt eten. En dat het ook nog leuk en lekker is.
4: Bewustzijn creëren.
3: Bewustzijn creëren, maar ook fun en lekker. Dat gezond ook lekker kan zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De appel kunnen wij raspen en de wortel ook. Ik ga de rasp langzaam rond laten gaan zo meteen.
4: Ben je zelf wel eens aan het koken thuis?
5: Ja.
4: Wat is jouw lievelingsgerecht om te maken?
5: Ik vind pasta tagliatella.
4: Met wat voor saus?
5: Peperoomsaus.
4: Lucie van der Vijver, jong leren etenmakelaar hier in Flevoland. U werkt bij de GGD. Wat is nou de bedoeling van dit project?
6: Wij willen eigenlijk dat kinderen, eigenlijk alles van jongeren van 0 tot met 24, gewoon weten waar het eten vandaan komt, wat gezond voor ze is, hoe het verbouwd wordt. Dus gewoon dat weer de basisvaardigheid.
4: Dat weten ze niet meer.
6: Heel veel mensen weten het niet, heel veel kinderen weten het niet. Op het moment dat je niet meekrijgt via je ouders, dan is school eigenlijk de plek om dit te leren.
4: Ja, en wat hou je eraan over als je dit leert?
6: Nou, ik hoop dat je daardoor jongere volwassenen krijgt die gewoon zelf gezonde keuzes kunnen maken. We weten dat dit soort praktijkervaringen heel belangrijk zijn voor kinderen om iets te weten over gezondheid.
4: En dit wordt nu op alle scholen gedaan in Nederland?
6: Scholen kunnen zich daar zelf voor inschrijven. En het leuke van dit evenement is dat een kok uit de regio eraan gekoppeld wordt. En dat de kinderen dus ook echt van een echte kok kunnen leren.
4: Met de bedoeling dus om
6: gezonder te worden en een beetje voedselvaardig te worden.
3: Hier ook nog kruiden, hè, voor in de dressing. Want we hebben nog peterselie en we hebben nog munt.
4: Hoi. Wie ben jij?
7: Ik ben Emmien.
4: Wat ga je straks thuis vertellen over deze les?
7: Dat ik heb geleerd om rainbow wraps te maken. En dat ik thuis misschien ook vaker kan koken.
4: Heb je het idee dat jullie thuis gezond koken?
7: Ja, ik denk het wel.
4: Wat is gezond eten?
7: Gezond eten is eten wat goed voor je is en waardoor je ook sterker kan worden.
4: En wat is goed voor je?
7: Goed voor je is bijvoorbeeld fruit en zo. Niet al te veel chips met suiker en vetten. Dat is gezond.
4: Wat is gezond te eten?
8: Eten waarvan je sterker wordt, kan groeien en waar geen suiker in zit.
3: En dan gaan we zo meteen voor iedereen per twee een wrap pakken. Daar gaan we dan de vulling met de dressing, die kunnen we door elkaar doen. Wil je dat niet op de tafel doen met de mes, liever?
4: Mevrouw de kokin, nog één vraagje. Komen we nog even terug bij de kok.
9: Jazeker.
4: Wat is volgens jou de belangrijkste les die een kind over eten zou moeten weten?
3: Ik denk dat de belangrijkste les is dat je gevarieerd moet eten, gezond moet eten en dat eten ook vooral heel leuk is. Wij zien heel veel bewerkt voedsel en wat zo mooi is in dit geval, in deze smaakles, is dat ze echt met verse producten werken. En vers is zoveel gezonder dan bewerkt.
4: Ja, dat is echt de sleutel.
3: Nou, dat is absoluut de sleutel en ze doen het fantastisch. Ze zijn enthousiast, ze zijn lekker aan de gang. Ik ben echt trots op ze. Wie heeft er vandaag iets gezien of gevoeld of geproefd?
10: Dat je eigenlijk appel in alles kan stoppen ongeveer.
3: Dus dat het eigenlijk heel lekker is om een zoet vruchtje te gebruiken in een hartig gerechtje. En jij, wat heb jij?
11: Eerst wist ik niet wat spitskool was en nu wel.
2: Verslag was dat van Jeroen de Jager.
12: Vanavond
2: wordt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verder ondervraagd door het congres over de oorlog in Iran. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het congres wil onder meer weten wat de VS doet om die oorlog te beëindigen, omdat die torenhoge kosten met zich meebrengt. En vanavond neemt het college op Terschelling een beslissing over de

0: Renovatie van de haven en de verzakkende Willem Barentskade. Onno Valkena, politiek verslaggever van de Omroep Friesland, is op Terschelling. Goedenavond. Wat staat er op het spel?
1: Nee, het gaat om die verzakkende Willem Barentskade. Als je met de veerboot aankomt, dan is het eerste stukje van de veerhaven. Dat is van Rijkswaterstaat. Dat ziet er strak uit. Kom je een klein stukje verder op gemeentelijk terrein, dan beland je tussen de sinkholes. Dat is provisorisch afgezet en afgeschermd. Dan ga je rechtsaf die Willem Barentskade op. En die ligt er schots en scheef bij. En die helpt, zeker in de bocht van de Willem Barentskade, helpt die over richting Waddenzee. Ja, en die Willem Barentskade, daar moet hoognodig wat aan worden gedaan. Uitstel is eigenlijk niet meer vraag. Nee.
0: Onno, we horen je niet heel goed. Dus ik ga het voor nu afronden.
2: Wacht even.
0: We hebben een beetje.
2: Het zou er nu beter moeten zijn.
0: Dit is wel beter. Dan nog even kort. Je was op die kade ook vandaag. Zie je ook echt dat er iets moet gebeuren?
2: Ja, absoluut. De bussen die hangen scheef in de bocht. Weet dat een buschauffeur die in de gemeenteraad zit, liet die bus ook even wat extra scheef hangen toen de leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in die bus zaten. Die schrokken toen flink en die zeiden van, we moeten Terschelling helpen.
0: Dus dat gaat daar vanavond allemaal worden besproken. Dankjewel Onno Valkena van Omroep Friesland. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze dinsdagmiddag. Morgen dan zijn we er weer, in de ochtend natuurlijk, maar ook in de middag. En dan is Marco er, Marco Geitenbeek. En zometeen nog het uitgebreide NOS Journaal krijgt u natuurlijk van Casper Meijer. Een heel fijne avond. Dag.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de sport. Voetbal. Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog 2 oefenwedstrijden. Morgenavond de eerste. In Langs de Lijn en Omstreken de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. In de uitverkochte Kuip in Rotterdam. Tegenstander is WK-deelnemer Algerije. Morgen om 8:30.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Buitenspel? Of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
12: Jan-Willem Wesseling.
13: Goedenavond, dit is de dag waarop de Europese Unie het eens werd over terugkeerhubs voor uitgeprocedeerde asielzoekers buiten Europa. Is dat een goed plan? Daarover zometeen een debat in Dit is de Dag na het NOS Journaal met Casper Meijer.
14: Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Een datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten om hun reservering goed te controleren. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf tegen een man van 20 uit Opmeer. Hij zou vorig jaar april een explosie hebben veroorzaakt met brand tot gevolg in een flat in Heerhugowaard. De man bracht volgens het OM in een van de woningen een vuurwerkbom tot ontploffing. De verdachte ontkent, maar verklaart wel dat hij er in zijn woorden mee liep te kloten, zegt de persofficier.
15: Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat dit niet een gerichte aanslag was. Maar hij kan er juridisch wel verantwoordelijk voor gehouden worden. En het OM is er ook echt van overtuigd dat hij wel de dader is. En dat heeft er vooral mee te maken, hij had dat explosief op schoot. Dat explosief was een combinatie van een jerrycan met brandstof en 2 cobra's die daar aan zaten. En dat kloten bestond uit met een aansteker die hij had, die aansteker daadwerkelijk aanmaken en dan in de richting van dat explosief brengen. Ja, je kunt wel voorspellen dat dit misgaat. En het ging ook mis. En daarom is er de juridische zeker er wel verantwoordelijk voor.
14: Door de explosie raakten alle 66 appartementen in het gebouw beschadigd. 5 mensen raakten licht gewond. Meerdere huisdieren kwamen om het leven. Sommige bewoners deden vandaag hun verhaal in de rechtbank.
16: Die dag kan ik niet meer vergeten. Zoveel geschreeuw en ruzie uit die woning. Toen gebeurde ook de explosie. Ik kreeg geen zuurstof en zag zwart voor mijn ogen. Sinds die dag slaap ik weinig en gebruik ik slaapmedicatie om te kunnen slapen. Ik droomde veel over die dag en dat ik mijn eigen dood voor me zag. Het moment dat ik weer bij mijn spullen kon komen, stond ik met trillende benen in mijn woning.
14: Sommige bewoners konden niet meer terug naar hun woning en moesten op zoek naar een nieuwe woonplaats. Donald Pols legt zich neer bij zijn ontslag op staande voet door Tata Steel. Pols kwam in opspraak door een publicatie van NRC over zijn verleden in Zuid-Afrika. Begin jaren 90 was hij voorman van een extreemrechtse studentenvereniging die zich verzette tegen het afschaffen van de apartheid. Pols verleden kwam aan het licht in een onderzoek van historica Annelot Hoek.
17: Ik ben getipt door iemand. Ik heb een foto aangedragen gekregen waarop een bijeenkomst is te zien. Een protest van de Afrikaanse weerstandsbeweging in 1990 in Pretoria. En daar is een groep studenten eigenlijk op te zien met een spandoek. En daarop staat een Odo-rune-teken. Dat is een nazi-symboliek. Met daarnaast een figuur die veel weg heeft van Donald Pols. En de persoon die dat aan mij gegeven heeft, die was er zelf van overtuigd dat het Donald Pols was. En vroeg mij eigenlijk om dat verder te onderzoeken.
14: Uiteindelijk bleek het inderdaad te gaan om Donald Pols, die toen voorman was van de Afrikaner Studentenfront ASF. Volgens Hoek was dat een extreem rechtse organisatie.
17: Pro-apartheid, maar zij wilden met name waren ze bang dat de witte bevolking bedreigd zou worden op het moment dat er democratische hervormingen zouden komen. Dus eigenlijk het typische Afrikaner gedachtegoed in die tijd. Dat hele zwaar nationalistische, ook christelijk ingegeven, racistische gedachtegoed. Waarbij mensen heel erg geïndoctrineerd zijn met het idee van zwart gevaar. Dus zij wilden geen einde aan de apartheid.
14: Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij dus na 1 dag al ontslagen toen NRC publiceerde over zijn verleden.
17: Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar ik denk dat het heel belangrijk is als je een figuur bent als Donald Pols, die toch echt een publieke functie heeft waar mensen tegen opkijken en die een bepaalde overtuiging naar voren brengt. En ik denk dan is het wel belangrijk dat je toch ergens openheid geeft over het feit dat je aan de verkeerde kant hebt gestaan.
14: Dat zei historica Annelotte Hoek. Pols zegt in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Volgens het OM hebben ze gefraudeerd met subsidies en zorggeld. En ook worden ze verdacht van drugshandel. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. In Oeganda is het aantal ebola-besmettingen met 6 opgelopen naar 15. Het land sloot afgelopen week de grens met buurland Congo. Daar zijn nu 321 bevestigde ebola-besmettingen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Anne van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het klassement en daarmee de roze leiderstrui. Ze won een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten, met ruim een minuut voorsprong op de nummers 2 en 3, Reusser en Vollering. Het vliegverkeer van en naar België ligt al uren stil vanwege een staking. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Om 2 uur vanmiddag legden ze spontaan het werk neer, waardoor een groot deel van de vluchten zijn geannuleerd. De staking zal volgens Brussel Airport duren tot 7 uur vanavond.
18: We zitten hier met heel wat gestrande passagiers die we zo goed mogelijk opvangen en informeren. Dit heeft een impact op het luchtruim in heel België. Dus alle luchthavens in het Belgische luchtruim zijn hierdoor getroffen. Tussen 2 en 7 uur waren er zo'n 70-tal vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus die worden allemaal helaas geannuleerd. Tussen 7 en 9 uur, die vluchten, die proberen we waar mogelijk met vertraging te laten doorgaan na 9 uur vanavond.
14: En voor de eerste vluchten van na 9 uur is de incheckbalie op de luchthaven inmiddels geopend. In Breskens in Zeeland is de explosieve opruimingsdienst heel de dag druk geweest met de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De 500 ponder werd 3 maanden geleden gevonden in een woonwijk en vandaag zou die bom tot ontploffing worden gebracht. 200 mensen moesten daarvoor hun huis uit en toen kwam aan het eind van de dag de plot twist, want de bom was leeg. Verslaggever Carlijn Splenter van Omroep Zeeland.
19: Goedenavond.
14: Carlijn, jij was er de hele dag bij. Is dit nou wel toch wel een beetje een domper, lijkt me? Ik geloof dat we niet Carlijn Splenter van Omroep Zeeland aan de lijn hebben, maar misschien een andere spreker. We gaan even kijken of we zo meteen nog contact kunnen krijgen met Carlijn Splenter van Omroep Zeeland. Ondertussen ga ik even door met een ander bericht. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een echte duidelijke oplossing is er nog niet. En dan gaan we alsnog naar Zeeland, naar Breskens, waar vandaag de explosieve opruimingsdienst de hele dag in de weer is geweest met de ontmanteling van een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog. Maar aan het eind van de dag bleek dat de bom leeg was en was er dus ook geen ontploffing. Verslaggever Carlijn Splenter van Omroep Zeeland, jij was er de hele dag bij. Ja, dat was wel een beetje een domper, lijkt me.
20: Ja, toch wel hoor, want heel de ochtend iedereen stond strak van de spanning. De wijk was ontruimd. De bom is op de plek zelf in Breskens nog ontmanteld. Dus iedereen dacht echt, het gaat om een echte bom die straks in Oostburg dan tot ontploffing wordt gebracht. Maar ja, eenmaal in Oostburg gebeurde er niets. Er hoorde wel een klein plofje. Dat was dan de explosieve waarmee de grote bom zou moeten afgaan. Maar de echte grote explosie bleef uit omdat die bom leeg bleek te zijn. Ja.
14: Waren er eerder niet aanwijzingen dat die bom leeg was?
20: Nee, omdat hij toch echt er echt uitzag. Hij was helemaal af. Ik sprak iemand van de EOD die zei, ja, eigenlijk hadden we het alleen kunnen weten als we hem op een weegschaal hadden gelegd. Dan zouden we zien dat hij wat afwijkt van normale kilo's. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet als je hem net hebt uitgegraven. Je gaat er gewoon vanuit dat het een echte bom is. Maar dus vooraf konden ze dat toch niet goed weten. En achteraf, ja, baalden ze er toch wel een beetje van daar.
14: Maar hoe kan dat nou? Hoe kan een bom nou leeg zijn van binnen?
20: Ja, ze denken dat het een productiefoutje is geweest. Het was een Britse vliegtuigbom. En ze denken dat die destijds gewoon niet gevuld is. En dat daar dus de fout lag. En dat wij dus nu met z'n allen dachten, er ligt een echte bom gevuld en die wordt tot ontploffing gebracht. Maar daar is het toch destijds fout gegaan, denken ze.
14: En hoe werd erop gereageerd in Breskens?
20: Nou, de EOD die ik sprak, die baalde toch wel achteraf gezien. Want zij hadden ook verwacht dat er een grote explosie zou plaatsvinden. Ze hadden het er ook over van, goh, dit is toch de kers op de taart van je werk als je bij de EOD zit. Dus daar baalde ze van. Ja, wij waren natuurlijk zelf ook als verslaggever heel de dag mee op pad. Van 's morgens vroeg totdat dat de wijk ontruimd was, tot het moment dat hij zou ploffen. Dus wij zaten ook een beetje van, goh, wat een toch een beetje gekke situatie. Ja. Ik denk dat ze in Breskens dachten van, nou ja, weet je, daar worden heel veel bommen gevonden. De Bressianer is niet zo snel gek te maken. Dus die zijn al lang blij dat ze weer terug naar huis mochten en dat alles met een sisser is afgelopen.
14: Ja, ik las bij jullie op de site dat sinds 2020 al 280 keer de EOD is ingezet voor ontruimingen van bommen daar in de regio. En tot nu toe is het gelukkig altijd goed gegaan. Maar is zo'n dag als vandaag dan toch nog een beetje spannend voordat je weet dat de bom leeg is?
20: Nou, ik denk dat dat gevoel wel een klein beetje heerst. Van, ja, het is toch altijd spannend. Maar ja, de inwoners die ik heb gesproken, ja, die zijn al meerdere keren een keer hun huis uitgemoeten voor zo'n bom. En die zijn altijd veilig thuisgekomen. Dus die hadden zoiets van, joh, ik heb lekker geslapen. Ik zoek even onderdak bij familie. Ze werden ook opgevangen in het multifunctioneel centrum in de buurt. Dus die zijn de dag wel doorgekomen. En ja, ze hadden ook niet echt iets speciaals mee van spullen, herinneringen, foto's. Die dachten, wij komen straks aan het eind van de middag wel gewoon terug. Dus het komt allemaal wel goed. Ze zijn lekker nuchter daar.
14: Mooi, dankjewel Carlijn Splenter van Omroep Zeeland. Het is 6:11, het weer nog. Vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt dan af naar zo'n 13 graden. Morgen een wisselvallige dag bij maximaal 21 graden.
13: Dennis Mooij, het was best druk hè, vanavond. Wordt het inmiddels al wat minder?
19: Zeker, de files lossen langzaam op. Er staat nog wel 250 kilometer file en dat is boven het gemiddelde. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging voor Muidenberg. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. De A4 richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten extra door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En daardoor heb je ook nog 10 minuten extra nodig op de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Dan de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent.
3: NPO Radio 1. EO.
12: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
13: Goedenavond. Europese landen krijgen de mogelijkheid om uitgeprocedeerde asielzoekers in zogenoemde terugkeerhubs buiten Europa te plaatsen. Dat is in de Europese Unie besloten. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen, maar volgens asielminister Bart van der Brink kan dit op een humane manier.
21: Het is elke keer een individuele toetsing aan de hand van de situatie waarin die migrant zich begeeft en waarin hij wordt teruggestuurd. Of dat ook gerechtvaardigd is als hij terug wordt gestuurd.
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
13: Wettelijk gezien wordt het dus mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers naar een terugkeerhub te sturen. Maar moeten we dat ook willen? Dat ga ik bespreken met twee migratiehoogleraren. Ruud Koopmans van de Humboldt Universiteit in Berlijn en Arjen Lekkers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond allebei, welkom.
22: Goedenavond.
13: Meneer Lekkers, wat is dat nou precies, die terugkeerhub? Waar hebben we het over?
22: Ja, dat is eigenlijk een nieuw instrument, een nieuw terugkeerinstrument. Het was eigenlijk altijd zo dat mensen in principe in eerste instantie naar land van herkomst zouden terugkeren. Dat kan vrijwillig of ondersteund of gedwongen. Dat was dan mogelijk. Wat ook al mogelijk was, als iemand bijvoorbeeld door een ander land gereisd was. Bijvoorbeeld iemand is via Turkije naar Europa gekomen. Dat iemand dan terug onder bepaalde voorwaarden ook uitgezet kon worden naar Turkije. Bijvoorbeeld dat heet een soort van derde land. Wat er nu nieuw bij komt, is dat ze eigenlijk ook mensen willen kunnen uitzetten. Want vrijwillig mag het al, maar willen kunnen uitzetten naar landen. Eigenlijk zou je vierde landen kunnen noemen, waar ze eigenlijk helemaal geen binding mee hebben. Dus denk aan iemand komt uit Iran, vraagt asiel aan in Nederland, wordt afgewezen. Iran werkt niet mee aan terugkeer, is waarschijnlijk zelf ook niet happig op. En dan zou nu in theorie de mogelijkheid kunnen komen om iemand bijvoorbeeld uit te zetten naar Ghana.
13: En dan moeten ze vanuit Ghana uiteindelijk maar weer teruggaan naar Iran.
22: Nou, de term hub suggereert een beetje alsof daar veel mobiliteit in zit. Dat is natuurlijk de vraag.
13: Ja, maar dat is wel het idee toch achter dit voorstel?
22: Nou, dat weet ik niet. Dus eigenlijk is dat heel erg onuitgewerkt. De mogelijkheid wordt gecreëerd dat er dus uitgezet kan worden naar die vierde landen.
13: Ja. Meneer Koopmans, wat zou het voordeel kunnen zijn van zo'n terugkeerhub?
23: Nou, er is eerst om te beginnen geen nadeel dat mensen naar een land gestuurd worden waarmee ze geen binding hebben. Want je moet niet vergeten, een asielzoeker die uit Iran naar Nederland komt heeft ook geen binding met Nederland. Of nou met even welk ander Europees land waarheen hij zich begeeft. Dus daar is geen enkel, dat is geen mensenrechtenprincipe. Dat was een principe in de asielrichtlinie van de Europese Unie dat nu weggestreept is. Het goede van zo'n terugkeerhub is dat je als mensen zijn uitgeprocedeerd, daadwerkelijk ook doorvoert dat mensen ook daadwerkelijk Europa of in dit geval Nederland zouden moeten verlaten. Het probleem is dat dat nu niet gebeurt. In 80% van de gevallen kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers niet uitgezet worden.
13: Ja, en dan zegt u, dan zijn ze alvast weg. En hoopt u dan uiteindelijk dat ze dan wel teruggaan naar het land van herkomst? Of kunnen ze ook prima in dat, nou ja, in het land van die terugkeerhub blijven?
23: Nou ja, je moet niet vergeten, we hebben het hier over uitgeprocedeerde asielzoekers. Mm-hmm. Dus mensen waarvan na een lange procedure is vastgesteld dat ze geen recht op bescherming hebben. Ja. Dat ze dus niet politiek vervolgd worden, dat ze niet voor oorlog vluchten en dat ze veilig terug kunnen naar hun land van herkomst. Dat dat niet lukt in de meeste gevallen, is omdat mensen zelf niet meewerken. Ook omdat ze vaak papieren hebben weggegooid. Of omdat de landen van herkomst niet meewerken om die papieren dan te verstrekken. En het idee van die terugkeerhub is wel degelijk een hub. Namelijk dat natuurlijk voor iemand uit Iran of Marokko, die met de reden naar Europa is gekomen om daar te blijven, ja, die gaat niet vrijwillig terug. Maar op het moment dat die persoon in Ghana terugkomt, is natuurlijk de prikkel om wel terug te gaan opeens veel groter.
13: Ja, want met daar het doel uiteindelijk naar het land van herkomst. Want het is wel belangrijk, stel Nederland gaat dat doen, blijven we die uitgeprocedeerde asielzoeker dan onderhouden in dat land van die terugkeerhub? Of laten we die dan aan zijn lot over en zeggen van, nou jongens, jullie zijn nu in een land buiten ons grondgebied, zoek het maar uit.
23: Nou ja, het is duidelijk dat landen die daaraan mee gaan werken, het moet allemaal nog uitonderhandeld worden, maar dat moet natuurlijk wel een hoort wat zijn. Die landen moeten er zelf ook iets aan hebben. En het minste is wel dat Europa natuurlijk de kosten van de opvang betaalt. Maar er zal meer tegenover moeten staan. Ja. En dat kan ook legale migratie betekenen.
13: Dus, en dat is een belangrijk punt dat u zegt, er komt een opvang, dus dat betekent ook dat we nog een soort van band houden met die uitgeprocedeerde asielzoeker. Want we zeggen niet, we zetten je op het vliegtuig. Tot ziens.
23: Nee, en dat soort regelingen moet natuurlijk ook altijd door Europese rechters bewaakt worden. En moet geëvalueerd worden. Dus het is niet zo dat we er onze handen van aftrekken. Maar nee. Nogmaals, het gaat om uitgeprocedeerde mensen. Dus risico voor bescherming, risico dat mensen die eigenlijk bescherming nodig hebben die niet krijgen. Dat is hier niet het geval.
13: Dus u zegt, er zijn voordelen, want mensen die niet weggaan kunnen wel weg. En eigenlijk zitten er geen nadelen aan. Bent u het daarmee eens, meneer Leerkers?
22: Nou, eerst nog even het stukje misschien over de binding corrigeren. Want het is inderdaad zo dat mensen bijvoorbeeld naar Nederland kunnen komen zonder dat ze binding hebben. Maar het idee is juist dat ze dan, nadat er een toets plaatsvindt, die binding kunnen opbouwen. Het is juist een heel kader geschetst, zeg maar, dat uiteindelijk mensen een vergunning kunnen krijgen met de recht om te werken. Bijvoorbeeld eventueel ook Nederlander kunnen worden.
13: Ja, maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die in dit geval niet door de Nederlandse overheid, dat ze niet mogen blijven.
22: Nee, dat weet ik wel. Maar er werd suggestie gewekt alsof je dan helemaal geen verantwoordelijkheid hebt. En die heb je wel. Dus het gaat erom dat, zeg maar, juist dat al dat soort waarborgen nog niet zijn uitgewerkt bij die hubs. Mm-hmm. Dus mensen, er zal zeker een toets zijn vanuit de rechters. Dat is ook een van de redenen waarom, om misschien je af te vragen hoe vaak het ook echt gebruikt zal worden strakjes. Maar zoals het nu in de plannen staat, is niet duidelijk met welke rechten mensen daarheen gaan.
13: Ja. Maar meneer Koopmans zegt, er zijn geen nadelen. En ik proef aan u dat u die nadelen wel ziet. Waar ziet u die nadelen dan?
22: Nou, er zijn volgens mij een heleboel nadelen. Dus een van de nadelen is bijvoorbeeld dat Nederland, Europa eigenlijk met vuur speelt met zijn eigen mensenrechtelijke kader. En daardoor ook het risico loopt om meer cynisme in te brengen over zijn eigen positie. Ook richting al die andere landen waar Nederland, waar Europa toch nog steeds van afhankelijk blijft bij het merendeel van de terugkeer. Dus je krijgt een situatie dat Europa gaat zeggen, ja, wij vinden mensenrechten zo belangrijk en je moet je mensen terugnemen. Maar ondertussen tijd hebben wij onze eigen terugkeerdump, zou je het ook kunnen noemen, gerealiseerd. En daar nemen we het niet zo nauw.
13: En waarom is het in strijd met mensenrechten om mensen naar zo'n terugkeerhub te sturen?
22: Nou, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, stel iemand komt uit Iran en gaat inderdaad naar een Afrikaans land waar die totaal geen bindingen heeft. Daar zijn ook allerlei opvattingen over, bijvoorbeeld migranten misschien heeft hij, het is niet gezegd dat hij daar geaccepteerd zal worden. Mm-hmm. Er kan racisme zijn, er kunnen interethnische spanningen zijn, mensen kunnen op straat.
23: Alsof we dat in Nederland niet hebben.
13: Eerst even het laatste zin van meneer Leerkers en dan kom ik bij u, meneer Koopmans.
23: Ja. Yeah.
13: Wat wou u nog zeggen, meneer Leerkers?
22: Nou, dat zijn onder andere de nadelen voor. En daarom zijn er ook bij eerdere plannen zijn er dus steeds is het uiteindelijk niet doorgegaan.
13: Meneer Koopmans?
23: Ja, ik vind het een beetje een raar argument. Want kijk, racisme komt overal op de wereld voor. En ook in Nederland. Dus dat kan nooit een reden zijn om te zeggen van, want dan kan je natuurlijk nooit mensen ergens naartoe sturen.
13: Ja.
23: Ik vind, kijk, rechtsstatelijkheid is heel erg belangrijk. Maar bij rechtsstatelijkheid hoort ook dat als je een asielbeleid hebt en mensen zijn uitgeprocedureerd en moeten het land verlaten, dat je dat ook kan doorzetten. Want anders kunnen we het asielbeleid gewoon op de schoothoop gooien. Mm-hmm. Want hebben we helemaal geen asielprocedures meer nodig. Want dan kan sowieso iedereen blijven, want we doen niks om uitzetting te bewerkstelligen.
13: Ja, en u denkt
23: we geven nu meer uit aan procedures. voor in Europa dan het hele budget van de Verenigde Naties voor vluchtelingenhulp. Dat is gewoon van de gekken. Die kosten worden vooral veroorzaakt door mensen die in eerste instantie worden afgewezen en dan gaan doorprocederen.
13: Ja. En een voorbeeld van de Nederlandse regering heeft onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld een terugkeerhub in Oeganda. Hè, en dan zegt ze, ja, misschien vragen mensen wel asiel aan in Nederland omdat ze homoseksueel zijn. Nou, dan zegt de IND, ja, dat is niet zo'n groot probleem in het land waar je vandaan komt. Je gaat terug. En dan sturen ze vervolgens naar Oeganda, naar zo'n terugkeerhub, waar dat wel een probleem kan zijn. Is dat een risico dat u ziet of denkt u, nou, daar komen we ook wel uit?
23: Nou ja, dat is natuurlijk waarom die individuele toetsing nodig is. En dat is waarom het natuurlijk ook noodzakelijk zal zijn om dat soort overeenkomsten met meer dan één land af te sluiten. Als je dat alleen met Oeganda doet, dan kan je daar natuurlijk geen homoseksuelen heen sturen. Maar dan sluit je andere overeenkomsten af met andere landen waar dat wel kan. Waar misschien iets anders dan weer niet kan. Dat kan best zo. Er is misschien geen één land dat voor iedereen geschikt is. Maar als je dat met 3, 4, 5 landen hebt, dan kan je op individuele basis beslissen waar iemand het beste naartoe kan. Culturele nabijheid kan ook nog een rol spelen.
13: Okay. Dus dan stuur je Afrikaanse vluchtelingen misschien wel naar Ghana en vluchtelingen uit het Midden-Oosten naar een partner in die buurt?
23: Nou ja, of naar Georgië.
13: Zou dat kunnen werken, meneer Lekkers? Maar met een beetje praktische flexibiliteit, dan kunnen we die mensenrechten bezwaren misschien wel wegnemen.
22: Wat denk ik niet gaat werken, ook niet in de samenwerking naar die landen, is dat het als inderdaad een soort van terugkeerdump gaat fungeren waar mensen ook lange tijd in detentie komen te zitten, bijvoorbeeld. Het is ook niet voor niks dat nog geen enkel land zich gemeld heeft. En wat misschien wel kan werken, is dat je op meer vrijwillige basis kijkt of je levenskansen voor mensen kunt creëren in derde landen. Dus in landen, niet hun eigen herkomstland, maar daar inderdaad in de buurt. Want er zijn best wel mensen die eigenlijk niet illegaal in Nederland willen blijven, omdat dat, of elders in Europa, omdat dat geen pretje is. Maar die ook goede redenen hebben om niet terug te gaan naar het land van herkomst, ook al zijn ze afgewezen. Dus dan kan ik wel meerdere voorbeelden van noemen als je zou willen. Maar dus er is een groep die niet alleen wil blijven, maar ook niet terug wil of kan naar het land van herkomst.
13: Zegt
22: en daar zou je best iets meer kunnen doen.
13: Je moet uitgeprocedeerde asielzoekers niet dwingen, maar je moet ze verleiden?
22: Nou, in de algemeenheid blijkt uit onderzoek dat natuurlijk is het zo dat niet alles alleen maar een soort van knuffelparadijs hoeft te worden. Maar in de algemeenheid geldt dat zeg maar het achter de hand houden van zeg maar meer dwang kan werken, maar dat meer op de voorgrond veel belangrijker is en effectiever is. Zoeken naar overeenstemming met de migrant, zoeken naar overeenstemming met landen van herkomst, in plaats van de afschrikkingsmodus waarin Europa nu geschoten is.
13: Wat vindt u van die benadering, meneer Koopmans?
23: Nou ja, als het vrijwillig kan, graag. Maar we hebben natuurlijk al die instrumenten allang voor vrijwillige terugkeer. De International Organization of Migration houdt zich daar al sinds decennia mee bezig. En het gebeurt ook wel, maar vooral voor die groep van uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa is dat niet een instrument dat tot nu toe heel erg is aangeslagen. Ja. En nog even over het punt detentie. Het is natuurlijk geen detentie, want het staat die mensen op elk moment vrij om terug te gaan naar hun land van herkomst, waar Europese rechters in meerdere instanties hebben vastgesteld dat hun daar geen oorlogsgeweld of politieke vervolging dreigt.
13: Ja.
23: Dat is rechtsstaat.
13: En betalen wij dan nog het vliegticket?
23: Nou, voor mijn part wel. Natuurlijk. Je kan mensen heus wel. Kijk, als je dat niet zou doen, mensen hebben dan vaak het geld niet om dat te betalen. Ja. Je kan ze wat mij betreft ook nog een paar duizend euro meegeven. Ja. Ja, want het is vaak moeilijk voor mensen om terug te gaan, omdat de familie ook geïnvesteerd heeft in de reis naar Europa. Dus als je dat een beetje kan compenseren, maak je het voor die mensen ook makkelijker.
13: Ja, in het 20 is de partij die dit in Nederland heeft voorgesteld. Hè, ook het kabinet heeft aangespoord om deze mogelijkheden te gaan onderzoeken. Zij zeggen, we gaan die mensen, als ze dan bijvoorbeeld in Oeganda zitten, dan zitten ze ook niet vast. Ze kunnen gewoon die terugkeerhub uit en inlopen. Is het risico dan niet, meneer Koopmans, dat Nederland daar betaalt voor eten en drinken en een bed? En dat die uitgeprocedeerde asielzoekers vervolgens gewoon nog bijvoorbeeld gaan werken in dat land van die terugkeerhub? En dat het op die manier een enorme kostenpost gaat worden?
23: Dat is ook weer een kwestie van afspraken met die landen. Dat ze natuurlijk ook laten zien dat de uitgaven die ze declareren, dat ze die ook daadwerkelijk maken. Ja. Voor de rest zou ik het helemaal geen probleem vinden als die mensen in Oeganda werk vinden, daar gelukkig worden en de liefde vinden. Allemaal fijn.
13: Ja, dus dat zou alleen maar goed nieuws zijn. Nou ben ik nog wel benieuwd, want meneer Lekkers, u zei meteen, we moeten echt over die mensenrechten nadenken. Maar denkt u dat het kan werken? Denkt u dat we dat percentage van 20% van de uitgeprocedeerde asielzoekers die daadwerkelijk terugkeren, dat we dat omhoog krijgen met deze methode? Of denkt u is überhaupt een illusie?
22: Ik wil ook graag iets over dat percentage van 20% zeggen, want dat circuleert heel erg in beleidskringen.
13: Eigenlijk weten we het net.
22: Pardon?
13: Meneer Koopmans.
22: Ja, dat klopt. Hij noemt dat ook. Er zijn cijfers over het aantal mensen dat aantoonbaar terugkeert via de instanties. En er zijn cijfers over het aantal keer dat terugkeerbesluiten worden uitgevaardigd. Maar vaak worden er ook meerdere terugkeerbesluiten aan dezelfde persoon op verschillende momenten uitgevaardigd. Dus het is eigenlijk best waarschijnlijk dat die 20% een onderschatting is van de werkelijke terugkeer. Omdat er ook mensen buiten instanties gaan en omdat er dubbelingen in zitten. En we hebben eigenlijk gewoon niet de goede cijfers. Dus dat wil ik ook even zeggen. Maar het is een substantiële groep. Maar het afdoen alsof het Europa breed één groot rommeltje is, dat is ook niet terecht. Want er gebeurt van alles. En het is ook niet zo dat er helemaal geen grip is. Er is grip, alleen die grip is niet volledig. Daar kan je over discussiëren, zeg maar, hoeveel grip je wil hebben. Maar het is onjuist om vast te stellen dat er helemaal geen terugkeer plaatsvindt. Dat wil ik eerst zeggen.
0: Maar denk je dat het gaat helpen om die terugkeercijfers omhoog te krijgen?
22: Ik denk het niet. Want je moet altijd eerst dan nog bereid vinden om het te doen. En de aantallen zijn substantieel. Tenminste, op zich zijn de aantallen in Europa relatief gering. We hebben misschien 10% van de mensen mondiaal die op zoek zijn naar bescherming. De meeste mensen zitten al in de regio erbuiten. Dus ze hebben 10%.
0: Nee, maar dit is weer een analyse van het hele vluchtelingenprobleem. Ja. Mijn vraag was heel concreet. Gaan
22: nee, maar dat betekent dat je dus helpen om daar verschillen te maken, zou je veel plekken moeten hebben. Dan moet je niet één terugkeerhub hebben. We hebben 500.000 ongeveer afgewezen asielzoekers in Europa elk jaar. Dus ik zie die niet naar alle terugkeerhubs als er nog geen één land zich gemeld heeft, zich daarmee. Het is veel slimmer om de terugkeer te verbeteren waar het kan. En daar zit veel meer ruimte bij de vrijwillige terugkeer en ook dingen die ik net heb gezegd. En ook slimmer om te accepteren dat er grenzen zitten aan de controle die Europa kan uitoefenen. Ja. En dat ook eerlijk te communiceren naar de mensen.
0: U waarschuwt voor maakbaarheidsdenken.
22: Jazeker, want zeg maar, je hebt dat het risico nog niet genoemd hebt, want de kans is vrij groot. Hè. Nu wordt opnieuw de verwachting geschapen dat er controle gaat komen, dat er nu wel heel veel terugkeer gaat plaatsvinden. Nou, mijn inschatting, ik heb geen glazen bol, maar mijn inschatting is dat dat maar heel beperkt zo zal zijn. Met als gevolg dat over een paar jaar de discussie nog in verhevigde mate terugkomt en dat er nog extremere voorstellen zullen komen. Bijvoorbeeld het totaal afschaffen van het recht op asiel. En wat ook niet kan in Europa, omdat het innig verbonden is met het Europese project. Dus dat kan alleen maar op het moment als landen uit de Europese Unie bijvoorbeeld gaan. Dan zitten we in dat, zeg maar, op dat pad. En ik denk dat heel veel mensen zich daar ook niet bewust van zijn.
0: Meneer Koopmans, voor u is deze terugkeerhubs zijn eigenlijk wel onderdeel van een groter plan dat u ziet zitten. We moeten eigenlijk onze, vindt u, hele asielprocedure buiten Europa gaan afwikkelen. Welke voordelen ziet u daarin?
23: Dat we de prikkel wegnemen om irregulier naar Europa te komen. En die irreguliere reis naar Europa die heeft vele nadelen. In de eerste plaats voor mensen die bescherming of voor een beter leven in Europa zoeken zelf. Omdat er jaarlijks vele duizenden mensen in de Sahara, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee sterven. En ten tweede is het een heel erg darwinistisch systeem dat er vooral voor zorgt dat het de sterkere, de jonge mannen zijn, de gezonde jonge mannen uit families die mensensmokkelaars kunnen betalen die uiteindelijk Europa bereiken.
0: Want het is
23: een heel onrechtvaardig systeem. En het is een systeem dat ook heel erg inefficiënt is, omdat ook heel veel mensen komen die geen recht op bescherming hebben, die we dan niet kunnen uitzetten. Dus als je die prikkel kunt wegnemen, is dat heel goed. En deze terugkeerhubs die zijn een eerste stap in die richting, omdat ze de prikkel wegnemen voor een specifieke groep. Namelijk die groep die uit landen komt waarvan mensen die daar vandaan komen weten dat ze heel kleine kansen hebben om in Europa aanspraak op asiel te maken. Ja. Uit Marokko bijvoorbeeld. Ja. En die mensen, en daarom denk ik dat het wel grote effecten gaat hebben. Niet omdat we opeens honderdduizenden mensen gaan terugsturen, maar omdat heel veel mensen niet meer zullen komen als ze weten dat op het moment dat ze aankomen, en het is natuurlijk in de combinatie met het nieuwe migratiepact, waar we die grenscentra krijgen, waar snelle procedures worden doorgevoerd, precies voor de groep mensen uit landen met een erkenningspercentage beneden de 20%. Ja. En wanneer de mensen die daar daadwerkelijk worden afgewezen, dan ook snel terug worden gevoerd, ofwel naar een land van herkomst, waar ze ook vaker aan zullen meewerken, als ze weten dat het alternatief bijvoorbeeld Ghana is, en anders naar Ghana worden gebracht, dan zal de aandrang of de prikkel om je leven te riskeren en om duizenden euro's te investeren in het betalen van mensensmokkelaars, die zal enorm afnemen. Dus ik verwacht vooral een afname van de instroom en niet zozeer een hele grote toename van het aantal uitzettingen. Want als dat zou gebeuren, dan zouden natuurlijk ook die landen waar die terugkeerhubs gevestigd worden, overspoeld worden. Die kunnen geen honderdduizenden mensen aan.
0: Oké. Mag ik u nog één vraag van luisteraar Arie voorleggen via de NPO Luister-app? Hij vraagt zich namelijk af, is het systeem van terugkeerhubs niet gewoon deportatie?
23: Nee, het is uitzetting. We hebben het over uitgeprocedeerde asielzoekers na meerdere beroepsprocedures. We hebben het over het gewone doorzetten van recht. Dat heet rechtsstaat. Als die procedures allemaal geen effect zouden hebben en we zouden mensen niet kunnen uitzetten, en dat is de facto nu in heel veel gevallen het geval, ja, dan hebben we een probleem met de rechtsstaat. Niet als we die doorzetten.
0: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Migratiehoogleraren Ruud Koopmans en Arjen Leerkens. Ondertussen blijft het geboortecijfer dalen in Nederland. En die daling die zet ook nog eens jaarlijks door. Hoe groot is dat probleem? Nou, groot zegt demograaf Jan Latte. Hij wil actie van het kabinet en pleit voor een minister voor gezin.
1: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
3: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30 en Jan van der Putten heeft het laatste nieuws.
5: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er honderden vermoedelijke ebola-gevallen, minder dan gedacht. Eerst ging de WHO ervan uit dat er meer dan 900 mensen in de Democratische Republiek Congo vermoedelijk ebola hadden. De WHO gaat nu uit van 116. Veel patiënten die zijn getest hadden de ziekte niet. 6 mannen uit Amsterdam worden verdacht van witwassen en fraude, meldt het Parool. In opdracht van criminelen zouden ze 38 miljoen euro hebben witgewassen, afkomstig van drugshandel en fraude met subsidies en zorggeld. In het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo eist het OM tegen 4 verdachten levenslang. In totaal hoorden 13 verdachten vandaag een strafeis. De eis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi komt later. En op verschillende plekken is de avondvierdaagse voor vanavond afgelast vanwege verwacht slecht weer. In onder meer Drenthe en Overijssel durven de organisaties het niet aan omdat er onweer wordt verwacht.
0: Dennis, heb jij goed of slecht nieuws voor mensen die snel naar huis willen?
19: Ja, een beetje van beide eigenlijk. Want er staat dan nog wel 100 kilometer file, maar de meeste files leveren nog maar 5 minuten vertraging op. Dus dat is de goede kant van het verhaal. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er nog wel een kwartier langer over tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent is het oponthoud ook een kwartier.
12: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
0: Nederland wil de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stoppen omdat het land moeilijk doet over de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Minister Van Weel zei dat zondag in Buitenhof.
24: Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld de EU-ontwikkelingsgelden die nu aan Sierra Leone worden gegeven. Ja, het is natuurlijk bizar dat wij daarmee een land faciliteren of ondersteunen wat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen.
0: Is het stopzetten van dat hulpgeld inderdaad noodzakelijk? Daarover debatteren we zo meteen.
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
25: Als ik zeg dat ik het leven misschien wel te leuk vind om een baby te krijgen, wat zeg jij dan? Ja, ik dacht dat ik op mijn 36e al lang een kind van 6 zou hebben, maar het is er niet.
0: Aldus presentatrice Gwen van Poorten in de aankondiging van haar nieuwe podcast. En misschien vinden wel meer mensen het leven te leuk voor kinderen. In ieder geval daalt het geboortecijfer steeds verder. Volgens demograaf Jan Latte is het code oranje en moet er een minister voor gezinnen en emancipatie komen. Hoe komt het dat het geboortecijfer steeds maar verder daalt? En wat zijn de gevolgen en valt dat tij ook te keren? Dat ga ik dus bespreken met emeritus hoogleraar demografie Jan Latte en met hoofdsocioloog Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedenavond allebei, welkom. Meneer Latte, u bent ook voormalig hoofddemograaf van het CBS, waar mevrouw Traag nu werkt. U ziet deze trend dus al langer. Ja. Schrikt u dan nog van de nieuwe cijfers of denkt u, ja, nee, dit hebben we statistisch gezien al wel aanzien komen?
26: Nou, ik schrik meer van het waar het naartoe zou kunnen gaan, laat ik het zo zeggen. Het is al laag, 1,4. Maar we moeten niet denken dat het nu stopt.
0: Maar wat denkt u dan aan?
26: Nou, het is heel West-Europa en op wereldniveau zie je dalende trends. En ik denk dat we gaan naar niveaus bijvoorbeeld als Zuid-Europa, 1,1, 1,2 of misschien Japan of Zuid-Korea. Ja. Ik bedoel, dat moeten we niet uitsluiten. Dat is wat ik vooral bedoel.
0: Ja, en je hebt ongeveer 2,1 kind per vrouw nodig of per paar, per man en vrouw nodig.
26: Een man en vrouw. Ja, en als je dus
0: om hetzelfde niveau te houden.
26: Om niet te groeien en niet te krimpen langs natuurlijke weg. Dat is de essentie. En bij 1,2, wat je in Italië of Spanje nu hebt, ja, dan is het ongeveer de volgende generatie, zal ik maar zeggen, die is gehalveerd.
0: Oké, nou dat gaat dus best hard.
26: Dat gaat heel hard.
0: Ja, in 2014 werden er nog gemiddeld 1,71 kinderen per vrouw geboren. In 2024 1,43. Is het wat u betreft ook code oranje, mevrouw Traag, of is het zo erg niet?
6: Wij nooit zeggen code oranje. We kijken naar de prognose. We kijken in de toekomst. Dat doen we ieder jaar. En dan gaan we uit van de trends die we gezien hebben, trends in andere landen. En wat is het meest plausibele verwachtingsscenario? Dan ziet de toekomst er niet zo somber uit, want dan verwachten we toch dat het vruchtbaarheidscijfer, dat is dus niet per se het aantal kinderen, maar het aantal kinderen dat vrouwen zouden krijgen als de vruchtbaarheidsontwikkelingen van het nu gedurende een hele vruchtbare periode zouden doorzetten. Nee, als we daarnaar kijken,
0: dit is echt ingewikkeld voor me. Wat bedoelt u daarmee?
6: Vaak wordt gedacht aan gewoon het aantal baby's. Het aantal keren dat die ooievaar komt voorbij vliegen. En dat getal hangt voor een belangrijk deel ook gewoon af van hoeveel vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat er zijn. Hoe meer vrouwen, hoe meer kinderen. En het aantal vrouwen, dat schommelt in de tijd. Dus
0: zijn nu gewoon minder potentiële moeders?
6: Dat is een deel van het verhaal. Maar daarnaast zie je ook dat vrouwen langer wachten met het krijgen van kinderen. Of misschien wel helemaal geen kinderen krijgen. En dat kun je veel beter meten in dat vruchtbaarheidscijfer. Die 1,42 bijvoorbeeld die genoemd werd. En dan verwachten we voor de lange termijn dat toch wel weer omhoog zal gaan. En waarom denken we dat? Omdat we verwachten dat vrouwen voornamelijk nu uitstelgedrag laten zien. Okay. En niet zozeer afstelgedrag.
0: Dus u denkt de generatie die nu kinderen zou kunnen krijgen, die doet het misschien niet op zijn 30ste, maar op zijn 35ste. En dan trekken we ons been over 5 jaar wel bij.
6: Precies.
0: Okay.
6: Dat is vooralsnog het meest te verwachten scenario. Je krijgt dan wel het probleem dat vrouwen, als ze te lang wachten, wordt het moeilijker. En dan kan het ook zo zijn dat vrouwen wel minder kinderen krijgen, omdat het niet op de natuurlijke weg lukt en het langer duurt.
0: Ja.
6: Dus dat is het scenario waar wij nu van uitgaan als het meest helder. Waarschijnlijke.
0: Ja, voorleggen aan meneer Latte. Het probleem lost zich vanzelf op, meneer Latte. Alleen een paar jaartjes geduld.
26: Alle problemen lossen zich vanzelf op, maar soms niet naar onze zin. Maar dat vruchtbaarheidscijfer waar mevrouw Traag over spreekt, is een hypothese. Het is maar de vraag of dat uitkomt. En het is gebaseerd op veronderstellingen. Ik denk dat we, met name ook het CBS, dat ze die veronderstellingen te hoog inschatten. Ook dat kinderen krijgen wordt te hoog ingeschat. Want die moeten echt wel kijken van wat nu gaande is bij een generatie die kinderen zou moeten krijgen of krijgt.
0: Maar dat heeft mevrouw Traag gedaan en die zegt het komt wel uiteindelijk, maar alleen niet nu.
26: Ja, maar dat kun je wel zeggen. Het komt wel en komt niet nu, dat kan kloppen. Maar wat je krijgt is, als iemand dan inderdaad 39 is en dan denkt, misschien toch nog een kind op het laatste moment, dan blijft het wel bij één kind. Hè? Ja. En een ander krijgt nul. Dus wat er gaat gebeuren is, om dat gemiddelde tot stand te brengen, zullen er meer mensen op nul uitkomen en een ander op één, terwijl ze er twee hadden willen hebben. Maar de essentie, dit is rekenkunde. Meer niet, mathematisch gedoe.
0: Voorleg, want kan het zijn, mevrouw Traag, dat u te positief bent?
6: Nee, je weet het nooit, hè. Over 20 jaar zullen we dat weten.
0: Ja.
6: Kijk, er zijn een aantal factoren waarvan we, want ik zeg, CBS zal geen code oranje roepen, maar het is natuurlijk niet voor niets dat we zoveel onderzoek doen naar wat hierachter zit. En we weten inmiddels een aantal dingen. Dus we zien bijvoorbeeld dat de hele jonge vrouwen, dus zeg zo rond de 25, die krijgen veel minder kinderen, zijn ook nog langer kinderloos. Die zijn nog niet oud genoeg om te zeggen, Die krijgen nooit kinderen, maar in ieder geval hebben ze ze nog niet gekregen. We zien dat vrouwen die weinig scholing hebben, flexibele arbeidscontracten hebben, weinig financiële zekerheid hebben, dat daar minder kinderen geboren worden. En we zien dat
0: zegt
6: ook
0: u daarmee dat kinderen krijgen iets voor de elite wordt?
6: Nou ja, als je daar heel somber naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, gaan we toe naar een samenleving waar kinderen krijgen bijna een luxe is geworden. Ja. Want alleen als je die vaste baan hebt en een steady inkomen en een eengezinswoning, als je dat allemaal lukt, dan pas kun je aan kinderen beginnen.
0: Ja. Is dat veilig voor vrees, meneer Latten?
26: En dat is dus precies waarvan ik zeg, kijk nou wat er gebeurt in deze samenleving, die jongens stellen. Kunnen geen huis krijgen. De jonge mensen hebben flexbanen. Jonge vrouwen, dat heeft CBS zelf onderzocht. Jonge vrouwen en mannen die denken, nou ja, als ik kinderen neem, dan schaadt dat misschien mijn carrière. Dus ik doe het nog maar niet. Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel met code oranje. Er zijn drempels voor mensen die wel kinderen willen hebben. En die overheid van ons, die ziet die drempels niet of doet er niks
0: dus
26: aan.
0: Dus heb je het over inkomen en over zekerheid en over woningen?
26: Algemene zekerheid, woningen, maar ook de zekerheid. En daarom zijn emancipatie of gezin en emancipatie. Maar ook opvoeden, grootbrengen van kinderen. Dat is tegenwoordig zo'n zware opgave voor ouders. Terwijl die kinderen er voor iedereen straks zijn. Ja. Dat kind wat wordt opgevoed en opgeleid tot arts.
0: Is dat een te individualistische cultuur?
26: Absoluut.
0: Ouders moeten het helemaal in een eentje doen en er zijn geen familieleden of zo in de buurt.
26: Ja, maar dat bedoel ik niet alleen. Okay. Het hele collectieve denken. Wij met z'n allen, de kinderlozen ook, wij betalen belastingen om, hoe zouden we dat moeten doen, om die ouders te helpen. Want kinderen grootbrengen is dan zo moeilijk geworden dat we niet kunnen denken van, nou, dat is een last voor die ouders en de rest profiteert ervan. Nee, we moeten met z'n allen weer aan de bak, zou ik zeggen, om te zorgen dat het voor die ouders makkelijker wordt.
0: Maar waarom is het zo collectief goed om dat geboorteniveau op peil te houden? Je kunt ook zeggen, ja, maakt ons het uit, we zien wel wat het wordt.
26: Ja, maar kijk jou aan nu. Hè? Ik denk aan als jij later in het ziekenhuis terechtkomt, moet geopereerd worden. En je hoort dan, ja, de artsen zijn op, want er werden 30 jaar geleden geen kinderen geboren. Of te weinig kinderen. Ben je daar blij mee? Ik dacht het niet. Dus we willen allemaal verzorgd worden later. En dan gaan die ouders nu investeren in kinderen om dat mogelijk te maken. Dat bedoel ik, dat is niet eerlijk. Okay, maar ik wil toch nog even iets zeggen.
0: Ja, dat mag hoor, daar ben je voor. Daar ben je gekomen.
26: Dat gezin en emancipatie, ik merk dat heel veel vrouwen in een kramp schieten als je daar iets van zegt. Maar het is juist, wat was een commentaar? Ja, ik ga zelf over mijn eigen baarmoeder en niet de overheid. Nee, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Iedereen die geen kinderen wil, die moet dat absoluut ook niet doen. Nee, maar het gaat erom, juist die jonge mensen die graag kinderen willen hebben en ze niet krijgen, daar moeten we op letten. Er is een groot onderzoek nu in Engeland uitgekomen waarin staat, en dat trouwens heeft CBS zelf ook al onderzocht, de meeste jonge mensen willen 2 kinderen, alleen ze realiseren het niet, gemiddeld genomen.
0: Kijkt u dus naar die omstandigheden. Bent u het ermee eens, mevrouw Treijgen, onze samenleving nu de hoeven zakt als we dat aantal kinderen per stel niet omhoog krikken?
6: Nou ja, het is in ieder geval zo dat in een vergrijzende samenleving het heel fijn is als er wel weer handen aan het bed geboren worden, mantelzorgers geboren worden. Dat is zeker een feit.
0: Maar dan schaffen we die terugkeerhubs af waar we het net over hadden en dan doen we de migranten.
6: Nou ja, kijk, en dat is wel een belangrijk punt. Migratie is een... ook in het geboortecijfer een belangrijke factor. Ja. Waarom? Omdat de instroom van migranten in Nederland, en dan heb ik het bepaald niet alleen over asielmigranten, want dat is maar een klein groepje, maar de hele bulk van migranten, die zijn relatief jong. En die krijgen hier kinderen en die dragen dus bij aan het opwegen tegen die vergrijzing. Ja. Een van de dingen die overigens, die wel een beetje de schijn heeft gekregen in de discussie van de afgelopen dagen, is dat er een enorme groep vrouwen zou zijn die helemaal geen kinderen wil. En dat dat een trend zou zijn. Nou ja, als je kijkt naar de generaties die inmiddels de 55 gepasseerd zijn, dan zie je eigenlijk structureel dat ongeveer de helft van de vrouwen zegt, ik ben vrijwillig kinderloos. Dus dat is niet een fenomeen van het nu.
0: Nee. Dus kijk je ook naar die omstandigheden?
6: Goed, kijk, kinderen hadden willen hebben, maar er de woonruimte niet voor hebben bijvoorbeeld. Ja. Het kan zijn, theoretisch, maar het kan, dat mensen toch die eisen gaan bijstellen en denken, nou ja, ik zit wel 6 hoog in een appartement, dan sleep ik die kinderwagen iedere dag wel op en neer.
0: Ja, Helder. Dan wil ik wat luisteraarsreacties aan jullie voorleggen. Luisteraar Clara stuurt naar de NPO Luister-app. Laten mannen maar betalen in tijd en geld, zodat vrouwen willen baren. Laten ze ook in hun carrière maar een breuk krijgen en in salaris inleveren. Zolang het niet mogelijk wordt gemaakt voor vrouwen om een kind te krijgen. Zolang ze er niet voor worden erkend en de tijd en het geld krijgen om dit te doen. Zoekt de wereld en de politiek het maar uit, meneer Latte.
26: Nou, dat vind ik een hele mooie. Want op de eerste plaats krijgen vrouwen kinderen meestal met een man.
0: Ja.
26: En het zijn twee ouders, dat is één ding. En daarom zeg ik ook, ministerie voor gezin en emancipatie. Het gaat ook om moderne gezinnen, om twee moedergezinnen, twee vadergezinnen, bewust alleenstaande moeders. Ga los van die kramp dat dat een ouderwets traditioneel iets is. Nee, modern voor mensen die kinderen willen opvoeden. En dat betekent ook emancipatie van hem en haar. Ja, samen doen. Jazeker.
0: Oké. Okay. Ashwin die stuurt naar de NPO Luisterapp. Kinderen krijgen is een vrije keuze van de ouders. Geen zaak van de samenleving of de overheid. Je bent anderen geen verantwoording schuldig over je gezinssamenstelling. Daarvan zegt u eens, maar we moeten wel de voorwaarden scheppen.
26: Ik ben het er helemaal mee eens. Die vrijheid moet er zijn. Maar luister ook goed wat ik net zei. Het gaat erom juist die vrijheid te garanderen dat je kunt kiezen. Ik leef een leven zonder kinderen. Of ik wil graag kinderen. En ik word niet gehinderd door een overheid die drempels opgooit. Onbedoeld misschien met de flex-economie of te weinig woningbouw. En ga zo maar door.
0: En Hilversum 3 die heeft of een hele originele naam. Of durft met zijn echte naam niet op de radio. Die stuurt naar de NPO Luister-app. 9 miljoen Nederlanders in 2050. Een droomvooruitzicht. Lekker ruimte voor iedereen, meneer Latte.
26: Dat gaat niet gebeuren, want als wij te weinig kinderen hebben, dan hebben we nog meer arbeidsmigranten nodig. Dat is trouwens ook het punt. Het doel van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen, die zeggen, ja, we moeten minder groeien en we hebben minder arbeidsmigranten nodig. Ja, dat betekent volgens mij dat we over 20 jaar ook voldoende opvolgers op de arbeidsmarkt moeten hebben. Okay. Als we dat niet doen, dan hebben we dus meer arbeidsmigranten nodig. Nou, dan gaat dat hele advies, kun je de prullenbak doen.
0: Dank jullie wel voor dit gesprek. Emeritus hoogleraar demografie Jan Latte en hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag.
7: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
0: Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om crimineel Jos Leidekkers dus uitgeleverd te krijgen. Omdat dat tot nu toe niet lukt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Journaliste Marnel Breuren, die in Sierra Leone woont en ook betrokken is bij een kleine NGO, vindt dat een goed idee. Bijzonder hoogleraar ontwikkelingsstudies Sarah Kinsbergen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is het daarmee oneens. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Breuren, de Europese Unie steunt Sierra Leone met een bedrag van 325 miljoen euro. Waarom zegt u uitstekend idee om dat even on hold te zetten?
8: Nou, uitstekend idee is misschien een beetje te sterk. Mm-hmm. Maar kijk, Van Wel gebruikt het woord bizar. Het is bizar om Sierra Leone te blijven steunen. Ik zou zeggen, het is absurd. Want het is echt buiten iedere maat van betekenisgeving om.
0: Waarom?
8: Omdat ontwikkelingshulp is bedoeld om ontwikkeling op gang te brengen en armoede te bestrijden, hè? Dat zijn hoofdpunten. Het feit dat de ontwikkeling in Sierra Leone stagneert en de armoede de afgelopen 5 jaar verschrikkelijk is toegenomen, ja, echt hemeltergend. Dat is voor een deel, niet alleen, maar het is voor een deel het gevolg van het beleid dat door de regering van Julius Maada Bio wordt uitgevoerd. Ja. En ontwikkelingshulp, het systeem is door en door corrupt. En je kunt geen ontwikkelingshulp bedrijven met goede resultaten in een door en door corrupt systeem.
0: Je zegt, het heeft überhaupt geen zin om daar geld heen te sturen.
8: Niet heel veel.
0: Nee. Mevrouw Kinsbergen, u vindt het geen goed plan, hè, om Sierra Leone op die manier onder druk te zetten. Waarom niet?
9: Kijk, ik denk dat het heel veelzeggend is, hè, dat wij hier in een radio-uitzending zitten waarin we spreken over de relatie tussen het uitleveren van een topcrimineel en ontwikkelingssamenwerking. Dat is heel veelzeggend in die zin van hoe wij aankijken tegen ontwikkelingssamenwerking en hoe wij dat op dit moment inzetten in een soort van uitruil tussen zo'n crimineel en internationale samenwerking.
0: Waarom is dat raar?
9: En daar maak ik mij heel veel zorgen om. Dus ik denk dat we kritisch moeten kijken naar de effecten van ontwikkelingssamenwerking, dus ook in Sierra Leone. Maar het gebruik als een uitruilmiddel, dat vind ik heel veelzeggend over ons begrip van ontwikkelingssamenwerking. En ja, daar maak ik me echt zorgen om.
0: Waarom maakt u zich daar zorgen om? Want je kunt zeggen, nou, wij helpen hen met ontwikkelingshulp, maar kunnen zij ons helpen met een groot crimineel uitleveren?
25: Ja, maar daarvoor is in essentie natuurlijk ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp, zo u wilt, nooit bedoeld. En in essentie is het onder andere een instrument dat vertrekt vanuit solidariteit. We leven hier samen op één planeet. We staan voor ongelooflijk grote uitdagingen. Die uitdagingen die concentreren zich soms in bepaalde landen, zoals in dit geval Sierra Leone. Daarvoor is ontwikkelingssamenwerking één van de instrumenten die je kunt inzetten om een ander land te ondersteunen. En om dat nu te gaan gebruiken als drukmiddel om een crimineel uit te leveren. Ik denk dat dat ook heel veel zegt over waar we als Nederland terecht zijn gekomen op dat wereldtoneel. Dat we er niet uitkomen via diplomatieke gesprekken, dat we er niet uitkomen door gesprekken tussen bepaalde regeringsfunctionarissen. Hè. Zij komen er op die manier niet uit en zien dan blijkbaar geen andere weg dan dit drukmiddel in te zetten. Ik denk dat we ons dan als Nederland ook wel achter de oren moeten krabben en moeten afvragen van hoe zijn we hier terechtgekomen dat onze relaties met een land als Sierra Leone blijkbaar niet diepgaander of duurzamer zijn dan dat we na deze, ja, ik zou willen zeggen, wat vrede noodgreep moeten grijpen.
0: Mevrouw Brugge, ja. Vindt u het ook vreed?
8: Ik vind het heel wreed dat de regering van Julius Maada Bio het land en de burgers al jarenlang gevangen houdt in een uitzichtloze situatie. En mevrouw Kinsbergen zegt, ja, daar is ontwikkelingshulp niet voor bedoeld, voor een uitruilmiddel. Dat ben ik met haar eens, daar is het zeker niet voor bedoeld. Maar van de andere kant, ontwikkelingshulp is ook niet bedoeld om in je eigen zak te steken. En dat is wat wel gebeurt in Sierra Leone. En als het dan gaat om de uitruil met Bolle Jos, het is niet alleen Bolle Jos. Bolle Jos heeft zijn tentakels overal in het land uitgeslagen. Hij heeft een aantal hoge functionarissen en regeringsmensen in zijn zak zitten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, een paar weken geleden is er een schip onderschept waarin 30.000 kilo cocaïne is aangetroffen. Dat schip was weggevaren uit de haven van Freetown. Mm-hmm. Het geval wil dat de havenbaas, de directeur van de haven in Freetown, is een familielid van Maada Bio. En hij is op die post neergezet op het moment dat Jos al in Sierra Leone was. En zo zijn er meer voorbeelden van poppetjes die door Maada Bio op voor Jos strategische plekken zijn ingezet.
0: U zegt die crimineel die corrumpeert dat hele land.
8: Het gaat niet om die ene man. Ja. Die is doorgedrongen in het hele systeem. Ja. En hoe wil je dat systeem vooruit helpen? Of hoe wil je de mensen die binnen dat systeem moeten overleven... Mm-hmm. Hoe wil je die vooruit helpen met ontwikkelingshulp?
0: Mevrouw Kinsberg?
8: Ik zie het niet.
25: Ja, ik begrijp deze zorgen. En ik denk ook, je zou hopen dat we op dit moment zouden kunnen terugvallen op die betere relaties met een land zoals Sierra Leone. Ja. Zodat je hier van overheid tot overheid, van ambtenaar tot ambtenaren, van diplomaten tot diplomaten...
8: De regering van Julius Maada Bio het land en de burgers al jarenlang gevangen houdt in een uitzichtloze situatie. En mevrouw Kinsbergen zegt, ja, daar is ontwikkelingshulp niet voor bedoeld, voor een uitruilmiddel. Dat ben ik met haar eens, daar is het zeker niet voor bedoeld. Maar van de andere kant, ontwikkelingshulp is ook niet bedoeld om in je eigen zak te steken. En dat is wat wel gebeurt in Sierra Leone. En als het dan gaat om de uitruil met Bolle Jos, het is niet alleen Bolle Jos. Bolle Jos heeft zijn tentakels overal in het land uitgeslagen. Hij heeft een aantal hoge functionarissen en regeringsmensen in zijn zak zitten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, een paar weken geleden is er een schip onderschept waarin 30.000 kilo cocaïne is aangetroffen. Dat schip was weggevaren uit de haven van Freetown. Mm-hmm. Het geval wil dat de havenbaas, de directeur van de haven in Freetown, is een familielid van Maada Bio. En hij is op die post neergezet op het moment dat Jos al in Sierra Leone was. En zo zijn er meer voorbeelden van poppetjes die door Mada Bio op voor Jos strategische plekken zijn ingezet.
0: U zegt die crimineel, dus het gaat niet die corrumpeert om die ene man, hele land.
8: Het gaat niet om die ene man. Ja. Die is doorgedrongen in het hele systeem. Ja. En hoe wil je dat systeem vooruit helpen? Of hoe wil je de mensen die binnen dat systeem moeten overleven... Mm-hmm. Hoe wil je die vooruit helpen met ontwikkelingshulp?
0: Mevrouw Kinsberg?
8: Ik zie het niet.
9: Ja, ik begrijp deze zorgen. En ik denk ook, je zou hopen dat we op dit moment zouden kunnen terugvallen op die betere relaties met een land zoals Sierra Leone. Zodat je hier van overheid tot overheid, van ambtenaar tot ambtenaar, van diplomaten tot diplomaten, met elkaar een goed gesprek over kunt voeren.
0: Mevrouw Kinsberg is...

0: hij heeft een aantal hoge functionarissen en regeringsmensen in zijn zak zitten, bijvoorbeeld. Een paar weken geleden is er een schip onderschept, waarin 30.000 kilo cocaïne is aangetroffen. Dat schip was weggevaren uit de haven van Freetown. Mm-hmm. Het geval wil dat de havenbaas, de directeur van de haven in Freetown, is een familielid van Madabio. En hij is op die post neergezet op het moment dat Jos al in Sierra Leone was. En zo zijn er meer voorbeelden van poppetjes die door Madabio op voor Jos strategische plekken zijn ingezet.
1: U zegt die dus crimineel die corrumpeert dat man, hele land.
0: Het gaat niet om die ene man. Ja. Die is doorgedrongen in het hele systeem. Ja. En hoe wil je dat systeem vooruit helpen? Of hoe wil je de mensen die binnen dat systeem moeten overleven... Mm-hmm. Hoe wil je die vooruit helpen met ontwikkelingshulp?
1: Mevrouw Kinsberg.
0: Ik zie het niet.
2: Ja, ik begrijp deze zorgen. Hè. En ik denk ook, je zou hopen dat we op dit moment zouden kunnen terugvallen op die betere relaties met een land zoals Sierra Leone. Zodat je hier van overheid tot overheid, van ambtenaar tot ambtenaar, van diplomaten tot diplomaten, met elkaar een goed gesprek over kunt voeren.
1: Maar mevrouw Kinsberg, is dat niet heel erg...
0: Dat is helemaal niet meer aan de orde.
1: Is dat niet een wensdenken dat u dan dat u uitgaat van die...
2: Misschien is dat op dit moment wensdenken, maar daarom denk ik dat dit voor ons een wake-up call moet zijn. Want we hebben deze situatie nu met Sierra Leone. Maar het is gewoon duidelijk, en dan wil ik het verhaal iets breder trekken. Als je kijkt naar alle geopolitieke verschuivingen wereldwijd, dan zie je gewoon dat niet alleen Nederland, maar ook andere West-Europese landen hun positie op het wereldtoneel, die is toch wel onder druk komen te staan. Waar het misschien vroeger vanzelfsprekend was dat de deuren voor ons open gingen, gaan nu deuren toch eerder open voor een crimineel zoals Bolios, voor Rusland, voor China. En daarom zie ik dit als een wake-up call waarin wij ons moeten afvragen, oké, hoe willen wij, zeker naar de toekomst toe, op een andere manier onze relaties onderhouden met bijvoorbeeld Afrikaanse landen, veel meer vanuit gelijkwaardigheid daar naartoe proberen te werken. En dat gaan we vandaag misschien voor Sierra Leone niet redden. Maar ik denk wel dat we op die manier ook naar deze situatie moeten kijken.
1: Oké. Okay. Ja. Minister Van Weel vertelde in die uitzending van Buitenhof, mevrouw Breuren, ook wat over de omvang van de activiteiten van Bolios.
3: Deze man zit met een inkomen wat wij schatten van honderden miljoenen euro's per maand. Mm-hmm. In een land wat een bruto nationaal product heeft wat lager is dan zijn inkomsten. En dat gaat natuurlijk zo'n land helemaal corrumperen. En dat is waarom we hem daar weg willen halen.
1: Ja, de Europese Unie steunt Sierra Leone met een bedrag van 325 miljoen euro over meerdere jaren. Ja. Dit gaat over veel meer geld.
0: Ja.
1: Bedoel, als je ze dan onder druk wil zetten, dan zet je ze toch. Ja, dan is de rekensom snel gemaakt over Sierra Leone. Dus het geld van Bolios meer dan die ontwikkelingshulp.
0: En daarom denk ik dat het plan, of het is geen plan, het is een suggestie of een slag in de lucht, hè, van Van Weel, dat helemaal niet gaat werken. Want de Sierra Leoneanse regering onder druk zetten. Ik denk dat niet zoveel om het lijf zal hebben, inderdaad. Want Bolios is in staat om veel meer geld op tafel te leggen. Dat is punt 1. En punt 2, zelfs als de regering van Madabio zich terug zou willen trekken uit dit hele verhaal en zou zeggen van we willen Jos uitleveren, ik denk dat hij daar niet meer toe in staat is, omdat hij te diep in het web zit. Hij
1: gechanteerd
0: zit
1: door
0: te diep in het verhaal. En Jos L. is een gevaarlijk mens. Ja. Ik denk niet dat hij er nog uitkomt.
1: Ja, ja. Hey, en de kritiek die hier van los van Bolios uitspreekt, ook van u, is dat ontwikkelingshulp sowieso niet echt goed werkt in een land dat zo gecorrumpeerd is. Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Kinsbergen? Dat je als het uiteindelijk bij een corrupte overheid terechtkomt, hoeveel zin heeft het dan om geld over te maken naar Sierra Leone?
0: Ik wil daar even aan toevoegen. Het is niet alleen de overheid die corrupt is. Het zijn ook maatschappelijke organisaties, bedrijven.
1: Ja, maar ik ben wel heel benieuwd naar de reactie van mevrouw Kinsberg.
2: Ja, ik denk, we weten dat ontwikkelingssamenwerking niet alleen in Sierra Leone, maar vaker in contexten plaatsvindt waar er sprake is van corruptie op meerdere niveaus. Toch laten onderzoeken van bijvoorbeeld de UN en van de Wereldbank zien dat ontwikkelingssamenwerking, zeker na het einde van de burgeroorlog in Sierra Leone, heeft bijgedragen aan verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg, verbeteringen op het gebied van onderwijs. En nee, daarmee zijn alle zorgen niet van de baan voor mensen die in Sierra Leone wonen. Daarvoor is het bedrag waar we bijvoorbeeld over spreken vanuit de Europese Unie. We spreken over 46 miljoen per jaar. Dat is in absoluut

0: te zien heel weinig geld. Zeker als je kijkt naar de uitdagingen waar het land voor staat, kun je ook niet verwachten dat daarmee alle problemen worden opgelost. Dus ja. Ik herken echt dat daar uitdagingen zijn die ontwikkelingssamenwerking niet als de golden bullet maken, maar dat het nog steeds een rol speelt en heeft gespeeld in verbeterde leefomstandigheden van veel mensen in het land, kan echt niet ontkend worden.
1: Ander nieuws nog wel over Bolle Jos, want de broer van hem, Harry L., wordt door Turkije uitgeleverd naar Nederland. Dat is nieuws dat net binnenkomt, wordt gemeld door het Openbaar Ministerie. Hij werd namelijk 2 weken geleden aangehouden in Turkije. Dus er worden wel stappen gezet. Dank jullie wel voor dit gesprek. Journalist Marnel Breuren, zij schreef ook het boek Face in Freetown, komt binnenkort uit. Daarin gaat ze op zoek naar Bolle Jos en worden ook bijzonder hoogleraar ontwikkelingsstudies Sarah Kinsbergen. Zometeen presenteert Natasha Gibbs De Rode Draad. Veel plezier daarbij. Ik wens u een mooie avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
4: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
5: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
2: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
6: Ja, dat klopt wel.
2: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
6: Komen dingen ervoor die niet heel fijn zijn.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
2: Stefan Komduur.
15: Ja, je moet het mij doen vanavond. Goedenavond. Artsen die schrijven medicijnen, meestal voor volgens een vaste dosering. Maar een nieuw onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen laat zien dat veel patiënten het ook met minder medicatie af kunnen. Hoe dat zit hoor je zometeen in de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Jan van der Putten.
16: De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. En wordt verdacht aan het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat de opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij honderden voetballers van 10 tot 14 jaar oud stiekem filmde. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt en heeft dat voor veel onrust gezorgd bij ouders.
4: En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd, hè, door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal?
16: De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en beestjes op, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer, want er moet iets aan gedaan worden volgens de stichting.
17: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
16: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een man van 20 uit Spanbroek. Hij zou vorig jaar april een explosie hebben veroorzaakt met brand tot gevolg in een flat in Heer Hugo Waard. De man bracht volgens het OM in een van de woningen een kleine jerrycan en 2 cobra's tot ontploffing. Door de explosie raakten alle 66 appartementen beschadigd. 5 mensen raakten licht gewond en meerdere huisdieren kwamen om. 4 andere verdachten worden niet vervolgd, wegens gebrek aan bewijs. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. Onder meer in de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast. Waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven vanwege mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. In het weer eerst nog die onweersbuien. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken en enkele buien en maximaal 20 graden.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
20: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: NPO Radio 1. BNN VARA.
22: Stefan Kopduur.
23: De Rode Draad.
24: Goedenavond en welkom.
15: Welkom bij de Rode Draad van 2 juni. Na een week vol zonneschijn weer buien door het hele land. We hoorden het net al in het nieuws. Nat geregend of niet, ga er gewoon goed voor zitten deze avond. Want vanavond hebben we weer een boordevolle uitzending. Met vandaag, we verzetten ons tegen de dieetcultuur, strijden voor gelijkheid in het gezin en leren hoe minder medicatie soms tot een beter resultaat leidt. Maar eerst nog even een bliksemsnel rondje langs de velden. Ja, dat weer, dat sloeg om vandaag. Maar er stevend een nog veel krachtiger natuurverschijnsel op ons af. De naam?
0: Technical term is very strong El Niño.
1: Yeah.
0: That morphed into super El Niño, because that sounds maybe better in a headline. Yeah. And then somebody took the extra mile to Godzilla.
15: Ja, El Niño. De Wereldmeteorologische Organisatie gaf vandaag aan dat de kans op een super El Niño erg groot is. Deze zal rond de maanden juni en augustus beginnen. En tijdens zo'n El Niño zwakken de passaatwinden af. En dat leidt dan tot hogere temperaturen wereldwijd en verstoorde regenpatronen. Klimaatjournalist Alec Lunn die waarschuwt dat klimaatverandering impact kan hebben. En dat de El Niño daar eigenlijk vooral nog heviger van wordt.
0: If it did turn out to be a strong El Niño, that could raise global temperatures by an extra 0.2 degrees Celsius. So if you think about climate change as the tide slowly coming in, raising the temperature, then El Niño is like a giant wave that just raises it even more.
15: Ja, de effecten van klimaatverandering en de El Niño stapelen zich dus op. Die klimaatjournalist laat weten dat die effecten nog wel even duren. Een El Niño houdt zo'n 1,5 tot 2 jaar aan. Gelukkig is er ook nog reden voor een feestje.

0: Utrecht bestaat vandaag 904 jaar. De Domstad kreeg in de 12e eeuw haar stadsrecht van de Duitse keizer. En daarmee is het op de één na oudste stad van ons land. Alleen Stavoren is nog ouder. En dan naar Duitsland, want daarbij bekend vandaag dat 16% van de Duitsers onder de armoedegrens leeft. Een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Hier in Nederland zien we een vergelijkbare trend. Meer dan 10.000 mensen melden zich bijvoorbeeld bij de Voedselbank. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag werd gepubliceerd. Directeur Henk Staghouwer zei het volgende.
1: Als je kijkt naar wat de plannen zijn voor de komende periode. Er zijn natuurlijk keuzes te maken in Nederland. Dat snappen we allemaal. Maar als we het afgelopen jaar zien zoveel toevloed van mensen die onze hulp nodig hebben. Ja, dan vrees ik toch wel het ergste.
0: Hij noemt de toename van armoede in een welvarend land als Nederland zorgwekkend. Dan opvallend transfernieuws. Esma Lala die neemt afscheid van de Tweede Kamer in Den Haag, want ze wordt wethouder van Amsterdam. Fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver, legt uit waarom.
2: Esma denkt dat zij in Amsterdam haar kiezers in het lokale bestuur beter kan dienen dan hier in de Tweede Kamer. En ze blijft de publieke zaak dienen.
3: Ja, maar je wordt hier toch ook wel een beetje cynisch van?
2: Nou, nee, het is haar keuze. Mensen zijn vrij om keuzes te maken. En ik ga ze hier niet gijzelen in de Tweede Kamer.
0: Ja, dat ze twijfelde over haar rol in die Tweede Kamer was al wel langer bekend. Eind vorig jaar werd bijvoorbeeld gelekt dat Lala gesolliciteerd had voor de burgemeesterspositie in Delft. Kluivert, 7, Weghorst, 9 en Van Roon, 3. De rugnummers van het Nederlands elftal die zijn vandaag bekendgemaakt. Speculatie over de verschillende nummers werd gelijk de kop ingedrukt door onze eigen bondscoach Ronald Koeman.
4: Ik heb Virgil een lijst gegeven. Ik zeg, jullie mogen het zelf oplossen. En als ik morgen de lijst niet terugkrijg, ingevuld met de nummers en de namen, dan vul ik het zelf in. Dus ik krijg keurig de lijst, dus ze hebben het onderling geregeld.
0: Hij heeft ze goed onder de duim, die jongens. Wel kreeg Koeman nog wel advies uit de privésfeer.
4: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
5: Wat dan?
4: Maar even wat leuker zijn. Niet zo... Ga ik proberen.
5: Dus je gaat nu zeggen, we worden wereldkampioen.
4: Ja, nou, dat laat ik aan jullie over.
0: Ja, een wat leukere Koeman. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. En al het voetbalnieuws laat ik overigens over aan onze collega's bij Langs de Lijn. Zometeen na ons, na deze editie van De Rode Draad. Medicatie, want artsen schrijven medicijnen meestal volgens een vaste dosering. Maar nieuw onderzoek van het Radboud UMC uit Nijmegen laat zien dat veel patiënten met psoriasis met aanzienlijk minder medicatie hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Wat zegt dat over de manier waarop we geneesmiddelen gebruiken? Geldt dat misschien ook voor andere ziektes, zoals kanker? Ga ik over praten met arts-epidemioloog Jules van den Reek. Goedenavond. Zij leidde het onderzoek en is hier bij mij in de studio. En aan de telefoon hebben we ook kankerfarmacologie Nieuwke van Erp. Beide werkzaam ook bij dat Radboud Universitair Medisch Centrum. Ook goedenavond, Nieuwke.
6: Goedenavond.
0: Hoogleraar kankerfarmacologie ben jij. Eerst maar eens even bij jou beginnen hier in de studio. Want wanneer ontstond bij jullie het vermoeden dat veel patiënten misschien meer medicatie kregen dan nodig is?
7: Van de oude middelen voor psoriasis wisten we dat al. Dat hebben we al een keer onderzocht. Maar voor die nieuwe middelen... merkten we dat die zo goed werkte. En we zagen ook, kwamen ook patiënten terug in de spreekkamer van... ik ben een paar keer vergeten, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Toen wilden we het eigenlijk zo snel mogelijk gaan onderzoeken... zodat je die middelen zo snel mogelijk efficiënt kan voorschrijven. En toen kwam er een mooie kans om dat samen met België te onderzoeken.
0: Ja, jullie zijn een groot onderzoek samengestart.
7: Ja.
0: Terwijl jarenlang was de gedachte, als een medicijn werkt... dan moet je vooral niet aan de dosering... komen, niet Precies. aankomen met elkaar, want dat kan de dingen weer veranderen. En nu laat jullie studie dus eigenlijk zien dat 3/4 van de patiënten veilig kan afbouwen.
7: Ja, klopt. Ja, eerder was je ook bang van dat je patiënten echt in de problemen bracht door het afbouwen. Dus dat je eigenlijk maar gewoon doorgaat. Maar dan zitten patiënten levenslang aan die medicatie vast. Mm-hmm. Want die psoriasis kunnen we helaas nog niet genezen.
0: Ja, want dat is het ziektebeeld. Misschien toch even nog voor de luisteraar die niet meer bekend is.
7: Ja, psoriasis is eigenlijk een ontstekingsziekte van de huid. En een deel van de patiënten ontsteken ook de gewrichten mee. Waarbij mensen grote schilferende rode plaks krijgen die pijn doen, die jeuken en die ook heel stigmatiserend zijn voor mensen. Dus gelukkig hebben we daar die hele mooie medicijnen voor.
0: Precies, die het helemaal kunnen indammen. Of precies, daar heb je er echt helemaal niet meer last van eigenlijk.
7: Ja, soms is het een zoektocht. Hè. We hebben zeker nog patiënten waarbij dat moeilijk is. Maar met die nieuwe middelen kunnen wij een groot deel van de patiënten eigenlijk bijna vrij van psoriasis krijgen.
0: En was dan lange,
7: fantastisch.
0: Zeker. En was dan lange tijd het idee daar zoveel mogelijk medicatie gewoon tegen aangooien? Werkt het nog niet, dan neem maar nog maar een extra tabletje?
7: Ja. Medicamenten worden altijd in door de farmaceutische industrie in een gerandomiseerde studies, vroege studies getest. En ja, dan kijk je eigenlijk van met welke dosering hebben wij, is de veiligheid acceptabel van het middel? Maar hebben we wel zoveel mogelijk mensen die hier goed op reageren?
0: Ja, precies.
7: En die dosis wordt het dan en die wordt verder uitgetest.
0: Die wordt verder uitgetest en nu blijkt eigenlijk uit jullie onderzoek dat het wel een stapje minder kan.
7: Ja, ja.
0: Wat is de belangrijke boodschap? De belangrijkste boodschap?
7: Nou, ik denk dat ons alle de taak ook in de praktijk, dus niet alleen bij de farmaceutische industrie, maar ook bij ons, van te kijken van waar kan het minder? Wat heeft die patiënt nou echt nodig? Een medicatie wil je eigenlijk niet geven als die niet nodig is.
0: Mm-hmm. En dan is er wel vaker ook onderzoek gedaan. Er zijn in ieder geval vaker signalen geweest dat medicijnen mogelijk lager gedoseerd kunnen worden.
7: Ja,
0: wat maakt die studie die jullie nu samen met België hebben gedaan daarin anders?
7: Ja, het is een studie die heel erg onderzoekt dicht bij de praktijk. Er zat ook bijvoorbeeld in de studie verwerkt dat als patiënten zich niet prettig voelden bij het afbouwen, dat ze gewoon terug mochten. Dan hoefden ze dat mocht. En dat is heel belangrijk. En dat klinkt heel raar. Mm-hmm. Maar dat helpt heel erg om uiteindelijk ook te weten van hoe werkt zo'n middel of zo'n afbouwstrategie nou ook echt in de praktijk. Dus die gerandomiseerde studie, daarbij includeerde patiënten die wij gewoon dagelijks in de praktijk zien. En hoe wij ons ook gedragen dagelijks in de praktijk.
0: Staat de patiënt ervoor open om af te bouwen? Want je bent jarenlang, ik begrijp dus, op zoek ook naar de juiste mix. Wat werkt nou? Hoe kunnen we nou die ziekte onder controle krijgen? Het is ook een ziekte waar men veel last van heeft, die je niet zo graag wil dat er terugkomt.
7: Precies.
0: Staan ze ervoor open om dan af te bouwen? Dat staat natuurlijk haaks op het idee van medicatie. Van het kan wel een tandje minder.
7: Precies. We waren eerst ook best wel bang dat patiënten misschien eigenlijk niet zo graag mee wilden doen. Maar ik denk dat alles neerkomt op het goede gesprek met de patiënt. Veiligheid inbouwen. De controle ook bij de patiënt laten. Want patiënten hebben soms een heel heftige tijd achter de rug. Jarenlang veel last gehad van de psoriasis. Die hebben dan in één keer geen klachten meer. En zijn natuurlijk bang dat weer terugkomt als wij die dosering afbouwen. Dus daar het gesprek en die veiligheid inbouwen is echt cruciaal. En patiënten ook echt zelf in de lead laten. En dan merk je dat ze er echt wel voor openstaan. Er zijn ook best wel mensen die ook zelf al met de vraag kwamen: moet ik dit mijn leven lang in deze dosering gebruiken? Kan het niet minder? Het gaat zo goed.
0: Ja,
7: dus het is niet zo dat iedereen alleen maar zoveel mogelijk medicijnen wil gebruiken.
0: En kwam het bij sommige patiënten ook terug?
7: Ja.
0: Viel het eigenlijk net weer over de helling, dus moest er toch weer wat meer medicatie genomen worden?
7: Ja, dus dat is, kijk, want afbouwen aan zich, dat is geen hogere wiskunde, want je gaat gewoon de interval verlengen. Maar het gaat erom hoe jij patiënten begeleidt en hoe je zorgt dat ze ook niet een te erge verergering van hun psoriasis weer krijgen. Mm-hmm. Want dan breng je ze echt in de problemen. Dus in die studie, maar dat is ook wat wij nu in de praktijk blijven doen, is dat we de patiënten een goed vangnet bieden.
0: Blijven monitoren.
7: Willen ze terug? Gaan ze terug? Als ze bellen, ben er dan ook voor je patiënt. En uitleg is cruciaal, dus je moet er echt tijd in steken.
0: En door dat afbouwen nemen daardoor ook de bijwerkingen nog minder?
7: Ja, deze middelen zijn
0: samen af?
7: Deze middelen zijn redelijk, hebben vrij weinig bijwerkingen. Hebben wel bijwerkingen. Alle geneesmiddelen hebben wel bijwerkingen.
0: Wat is de belangrijkste bijwerking hier?
7: Bij een van de klassen is vooral schimmelinfectie van de mond- en keelholte. En dat is, daar ga je niet aan dood, maar dat is een hele vervelende bijwerking. Ja.
0: Ontsteking daar, is het een slechte adem bijvoorbeeld?
7: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
7: Dan pijn bij het slikken.
0: Pijn bij het slikken. Onwijs vervelende bijwerkingen waar je dan misschien ook weer andere medicatie voor moet slikken.
7: Ja, klopt. Dan moet je antischimmelmiddelen gebruiken en die zijn niet onschuldig. Ja.
0: Nee, precies. Ja. En we hebben het dan vaak over kosten, Jule. Als we het over medicatie hebben voor patiënten, gaat het ook over hun dagelijks leven.
7: Ja.
0: Wat merk je nou bij die patiënten waar het dus goed bij aanslaat, eigenlijk minder medicatie? Wat merken zij concreet in hun dagelijks leven daarvan?
7: Ja, eigenlijk, we streven ernaar dat ze er bijna niks van merken. Want we zitten er met zo'n voorzichtige dosisafbouwstrategie. Zorgen er eigenlijk voor dat mensen zo min mogelijk verergering van ziekte krijgen. Ja, en als ze dat krijgen, dan kunnen ze gewoon weer een verergering van de psoriasis krijgen. Gewrichtsontstekingen. Dan komt de sociale problematiek terug. Pijn, et cetera.
0: Het is goed nieuws in een tijd waar de zorg onwijs duur is.
7: Ja.
0: We hebben vele gesprekken, ik ook, over dure geneesmiddelen. Ik dan hier op de radio.
7: Ja.
0: In vrijwel alle medische specialismen is dat een vraagstuk op dit moment. Jullie studie laat zien dat het bij een groep van deze patiënten dus duizenden euro's per persoon per jaar kan schelen. Kan er bespaard worden zonder verlies van kwaliteit van zorg, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus het leven is nog steeds goed. Is het dan een voorbeeld van hoe we de zorg in de toekomst betaalbaar kunnen houden zonder patiënten iets af te nemen?
7: Ja, ik denk dat dit de manier is om daarnaar te kijken. Of je elke keer zo'n grote trial moet doen, ja, dat is de vraag. Hè. Moeten we dat voor elk geneesmiddel doen? Dus daar moeten we denk ik ook heel creatief over na gaan denken van hoe kunnen we dat op een nog efficiëntere manier doen. Maar ja, er komt natuurlijk een toekomst met vergrijzing, toename van zorgkosten, duurzaamheidsvraagstuk op ons af. En dan wil je niet, je wil gewoon zo efficiënt mogelijk voorschrijven.
0: Ja, nou laten we kijken of het ook misschien in andere specialismen zou kunnen werken. Bijvoorbeeld in de aanpak van kanker. Hoogleraar kankerfarmacologie Nielka van Erp, Radboud UMC, meegeluisterd met ons. Als je naar de oncologie kijkt, is het beeld dan te herkennen dat een lage dosis medicatie hetzelfde effect kan hebben?
8: Ja, ik sluit me helemaal aan bij Jules' verhaal. Ook binnen de oncologie vindt die dosisselectie in eerder onderzoek tot dusver slechter plaats, zeg maar. Waardoor er een best wel hoge dosering in de markt komt. En daarvan is ook bekend bij de nieuwere geneesmiddelen dat als je lager doseert eigenlijk weinig aan effect inlevert, maar wel misschien heel veel bijwerkingen kunt voorkomen.
0: Ja.
8: Binnen kanker heb je eigenlijk vanaf vroeger uit, bij cytostatica wil je zo hoog mogelijk doseren, zoveel mogelijk sneldelende cellen remmen. Maar met de nieuwere middelen die doelgericht werken, is dat helemaal niet meer waarschijnlijk dat je zo'n hele hoge dosering nodig hebt. En toch is die geneesmiddelenontwikkeling nog steeds wel zo.
0: Ja, precies. Dus dat loopt niet parallel, dat loopt niet lekker samen eigenlijk.
8: Nee, dus op dit moment ook voor die doelgerichte therapie zoeken ze uit tot hoever de dosis kan worden opgehoogd, waarbij nog verdraagbaar kan worden gedoseerd. Er wordt eigenlijk in die vroege fase niet naar effect gekeken. Dat komt veel later in studies pas. En dan komen er de doseringen op de markt die mogelijk veel meer hoger liggen dan dat eigenlijk nodig is voor het antikankereffect.
0: Er is nu deze studie van jouw eigen collega Jules van den Reek. Zijn er parallellen met de oncologie?
8: Wij hebben bijvoorbeeld, bij de oncologie hebben we onlangs een onderzoek uitgevoerd bij prostaatkankerpatiënten. Waarbij wij een lagere dosis hebben geprobeerd. Dus Jules onderzoek hebben ze het interval opgerekt. Wij hebben een lagere dosis gegeven aan patiënten die mogelijk heel veel last hadden, ook van bijwerkingen, van een heel effectief geneesmiddel. En daaruit kwam dat door de dosis met een kwart te verlagen, er veel minder bijwerkingen voorkwamen bij deze groep patiënten.
0: Ja, dus dat is goed nieuws. En jullie onderzoeken ook een ander medicijn, begrijp ik. Enzalutamide, een geneesmiddel dat veel wordt gebruikt ook bij het uitgezaaide en vergevorderde prostaatkanker. Is dat dit medicijn?
8: Ja, dat is dit medicijn. Een andere, we doen veel meer in onze groep om de dosering iets te veranderen. Maar het medicijn waar ik het zojuist over had, dat was enzalutamide. Mensen die dat geneesmiddel kregen, die lieten heel veel vermoeidheidsklachten zien, heel veel cognitieve bijwerkingen. Hè. Dus echt anders in het leven staan door gebruik van dit geneesmiddel. En we hebben een onderzoek uitgevoerd waarin we een kwart minder gaven. En toen waren die vermoeidheidsklachten echt heel veel minder ernstig dan als ze de volledige doos kregen.
0: En dan gebeurt er natuurlijk iets interessants als een medicijn is goedgekeurd. Dan gaan veel artsen ervan uit dat de geregistreerde dosis dan ook de dosis is die nodig is. Nielke, waaruit blijkt dan in de praktijk dat het soms toch ook anders ligt? Komen artsen daar ook zelf dan wel achter met patiënten?
8: Ja, die data zitten eigenlijk al in de vroege fase studies. Want bij antikankergeneesmiddelen is het heel vaak zo dat die dosering heel slecht verdragen wordt. Ook al in klinische studies met die geneesmiddelen. Dus het is niet onbekend dat bij klinische studies soms 30%, 40%, 50% van de patiënten dosisreducties nodig heeft om de behandeling goed te kunnen doorstaan. En als wij dan ook nog eens zien dat er eigenlijk weinig relatie is tussen hoeveelheid geneesmiddelen in het bloed en het effect, dan krijgen we toch een vermoeden dat we eigenlijk met minder best wel uitkomen.
0: Is dat haalbaar? Want het lijkt me onwijs veel werk voor iedere patiënt dat uitzoeken.
8: Ja, en dat is ook waarom op dit moment eigenlijk bij kanker is dit de strategie. Zo hoog mogelijk doseren. Is niet bij alle ziektes zo. Hè? Bij veel ziektes wordt al veel eerder ook effect meegenomen. Bij antikankertherapie niet. Je hebt één kans en ze willen zo hoog mogelijk doseren. Maar de Amerikaanse Geneesmiddelregistratieautoriteit heeft een project gestart. En die zeggen, ja, in project Optimus, zo heet dat project, zeggen ze, ja, die hoogst mogelijke dosis, die willen wij niet meer alleen maar zien. Wij willen ook minimaal één dosis die iets lager ligt, willen we onderzocht hebben in een klinische studie. En alle nieuwe geneesmiddelen die nu in ontwikkeling zijn voor kanker, daar worden eigenlijk fabrikanten geëist van fabrikanten dat ze niet alleen de hoogste dosis onderzoeken, maar ook een lagere dosering. Om te kijken of die lagere dosering even effectief is, maar veel veiliger voor patiënten.
0: Ja, en dit is bij de aanpak van kanker. Hoe is dat in jouw onderzoeksgebied?
7: Ja, dat zien wij nog wat minder terug. Maar wat wij wel zien is dat studies van farmaceutische bedrijven, dat er wel steeds meer, ook wel eens een studiearm in zit waarbij ze wel proberen te stoppen een tijdje met een middel.
0: Kijken
7: wat er gebeurt. Ja,
0: dat klinkt nog niet heel. Nee, precies, nog geen standaard praktijk. Terwijl, als we hem even heel plat zouden slaan en een economisch argument zouden in stoppen, dan wil de farmaceutische industrie dit wel. Minder medicatie voor patiënten.
8: Ja, dat is een gewetensvraag. Nou, ik denk, ik heb heel veel farmacologische studies met geneesmiddelen bij kanker uitgevoerd. En wat opvalt is dat sommige farmaceuten heel enthousiast zijn. Die zeggen, nou, als je een initiatief hebt waar onze patiënten uiteindelijk voordeel bij hebben, minder bijwerkingen of minder vaak naar het ziekenhuis, ja, dan vinden we dat aardig, dan vinden we goed onderzoek. Daar willen we aan meewerken. Hè? Ook omdat geneesmiddel dan een betere concurrentiepositie tegenover andere geneesmiddelen heeft. Maar ja, er zijn ook farmaceuten die het heel vervelend vinden dat wij aan de dosering morrelen van hun geneesmiddel. Dus dat is het eerlijke antwoord. Ja. Maatschappelijk is het goed voor de portemonnee van de farmaceutische industrie. Niet altijd.
0: Ja, hoe kijk jij ernaar?
7: Ja, nou, wat wij eigenlijk merken is dat op internationaal niveau dat er een beetje met argusogen naar dit onderzoek wordt gekeken. Maar de Nederlandse tak, dat die er juist heel erg in geïnteresseerd is en voor open staat. En eigenlijk ook de argumenten die Nielka geeft. Er kan ook zeker een voordeel in zitten. Hè? Als je veel geld bespaart. Ja, misschien kun je de geneesmiddelen dan ook wel bij meer mensen inzetten. Mm-hmm. Of het kostenplaatje wordt dan heel anders. Of kun je het misschien eerder inzetten. Ja, dat is natuurlijk een enorme winst. Voor zowel voor de patiënten als voor de farmaceutische industrie als voor ons.
0: Ja, nee, heb jij wel het idee dat die farmaceuten er in jullie ziektes voor openstaan?
7: Ja, ik merk
0: hier
7: in de
0: Nederland
7: Nederlandse
0: wel,
7: tak zeker.
0: Ja, maar internationaal,
7: internationaal wordt er nog wel een beetje.
0: En hoe laten ze dat dan merken?
7: Ja, dat is. Ja, ook internationaal, ook onderzoekers staan er wat. Ze vinden het best wel ingewikkeld van, moet je wel afbouwen? Mm-hmm. Moet je wel kosten besparen? Mm-hmm. Gaat dat niet ten koste van zorg. Kwaliteit van zorg.
0: Precies, maar nu is er dus jullie onderzoek die laat zien dat dat in ieder geval bij jouw groep patiënten best goed kan.
7: Ik hoop ook dat het heel erg helpt. België hebben we natuurlijk al mee, dus het was heel leuk daarom omdat het ook in België uit te rollen. De noordelijke landen, zoals Zweden, zijn bijvoorbeeld ook heel geïnteresseerd in dit soort onderzoek. Ligt ook heel erg aan het gezondheidssysteem en hoe de vergoedingen geregeld zijn.
0: Ja.
7: Maar ik denk in Nederland zijn heel veel artsen toch ook wel heel erg bezig met hoe we de zorgkosten behapbaar kunnen worden. Ja. En dat ligt er ook aan hoe ons zorgsysteem is ingericht.
0: Ja. Nou, enerzijds is er dus een voordeel te halen bij de patiënten.
7: Ja.
0: Maar kost het jullie als artsen, als onderzoekers, als niet te veel tijd om het per patiënt dus.
7: Ja, precies. We proberen dat ook heel erg te faciliteren. We gaan hierna ook proberen implementatieonderzoek op te zetten.
0: Dus hoe kan folders het
7: ontwikkelen. De richtlijnen willen we weer aan gaan passen. Dat hebben we eerder ook al gedaan. Om maar zoveel mogelijk te faciliteren. Want het kost ons vooral tijd. Je moet echt mensen gewoon heel goed begeleiden.
0: Ja. Maar is die tijd er?
7: Niet altijd. En in dermatologische zorg, dat is hele snelle turnover zorg. Hè. Soms is er maar 10 minuten per patiënt.
0: Ja.
7: Dan moet je ook nog dit gesprek aangaan. Dus dan is het makkelijker om natuurlijk door te gaan op de gewone dosering die werkt.
0: Ja. En Nielke, hoe zit dat bij kankermedicatie? Ja, aanvullend.
8: Ja, aanvullend hierop wou ik zeggen van het zou eigenlijk heel aardig zijn. En ik denk dat Jules het met me eens is. Als je een bepaald gedachtegoed, dus Jules heeft het interval verlengd bij deze groep geneesmiddelen. Moet dat dan voor ieder geneesmiddel uitgezocht worden? Of kan dit een soort schabloon worden voor ook andere geneesmiddelen die dit domein in de markt komen. Ik heb uitgezocht, hè, als we duidelijk kunnen laten zien dat we overdoseren en we hebben allerlei farmacologisch bewijs dat we misschien wel een stokje minder kunnen geven. Mm-hmm. Moet dat dan steeds aangetoond worden of kunnen we dat, hè, op theoretische gronden doen? Een ander voorbeeld is, we hebben ooit een voedseleffectstudie gedaan. Moet dat dan voor ieder geneesmiddel, ja, of kunnen we een soort schabloonprotocol ontwikkelen waarin we dit soort initiatieven onderzoeken? En binnen de kankerwereld is er zo'n parapluprotocol in ontwikkeling waarin we non-inferioriteitsstudies willen gaan beleggen. En dat we niet voor ieder initiatief een nieuw protocol moeten aanmaken, maar dat het een parapluprotocol wordt.
0: En dat zaken dus ook sneller opgepakt kunnen worden en geïmplementeerd kunnen worden.
8: Ja.
0: Fijn, even zo'n veelbelovend gesprek over de farmaceutische industrie en over ziektes kunnen hebben met elkaar. Laten we hopen inderdaad dat het snel nog voortgang vindt. Joel van der Reek is arts, epidemioloog en hoogleraar kankerfarmacologie. Nieuwke van Erp, allebei werkzaam bij Rappert UMC. Dank jullie wel, allebei, voor de uitleg.

0: Artikel Lee was dit en Sweet Soul Music.
1: NPO Radio 1.
0: Het is iets na 19:30, het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Harry L. wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Donald Pols legt zich neer bij zijn ontslag op staande voet door Tata Steel. Pols kwam in opspraak door een publicatie van NRC over zijn verleden in Zuid-Afrika. Begin jaren 90 was hij voorman van een extreemrechtse studentenbeweging die zich verzette tegen het afschaffen van de apartheid. De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met grootschalige fraude met subsidies en zorggeld. De 6 worden ook verdacht van drugshandel. Ze zouden 38 miljoen euro hebben witgewassen, zegt het OM. En zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die richt grote schade aan in sloten en plassen. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die rode draad praat ik zo meteen over eetstoornissen. Veel jongeren krijgen ermee te maken. En in sommige gevallen kan het label je jaren achtervolgen. Waarom dat anders moet, hoor je zo meteen. Nu eerst...
3: De week van...
0: En deze week is dat de week van Nanoa Struik. Die duikt in de maatschappelijke angst voor een kleine groep mensen. En dat in de maand waarin die groep juist wat te vieren zou moeten hebben.
4: Ja, verschillende steden wereldwijd, maar ook in Nederland zullen weer zo klinken binnenkort. Want het Pride-seizoen is aangebroken. Botenparades en regenboogfeesten alom, maar valt er nog wel wat te vieren. Er lijkt één hele kleine groep mensen namelijk steeds vaker en iedere keer weer opnieuw slachtoffer te worden van discriminatie en haat.
5: Afgelopen zaterdagnacht is een transvrouw in de trein naar Den Bosch met de dood bedreigd.
6: This morning the Supreme Court in the UK has ruled that the definition of a woman in the Equality Act 2010 does not apply to transgender women.
7: Vorig jaar nam het aantal meldingen van discriminatie tegen transpersonen met 51% toe. Dat is voor het vierde jaar op rij een flinke toename.
8: Alleen biologische vrouwen mogen in 2028 deelnemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Transvrouwen mogen dat niet. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité IOC bekendgemaakt.
4: Transgender vrouwen krijgen veel en steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. En het lijkt wel alsof zij in het bijzonder doelwit zijn geworden. Maar waarom? Waar komt die angst voor transvrouwen vandaan? Deze week zoek ik het uit. Naast de Olympische Spelen worden transvrouwen ook uit steeds meer sportcompetities geweerd. Zo laat dit jaar ook dartbond PDC weten dat transvrouwen niet meer welkom zijn in vrouwencompetities. En daar bel ik over met professioneel dartster Noa Lim van Leuven, die hierdoor direct geraakt wordt. Viel die beslissing rauw op je dak, Noa Lim?
9: Ja, zeker. Ja, ik had het niet zien aankomen eigenlijk. En ergens zit ik er natuurlijk de hele tijd wel op te wachten. Wat heel gek klinkt, maar zeker ook met het IOC erbij, waarmee hun naar buiten komen. En alle andere bonden die denken van, nou, we gaan gewoon transpersonen verbieden om te sporten. Ja, zag ik het ergens wel aankomen en was het gewoon afwachten van, hé, wanneer, ja, is het voor mij zover?
4: Ja, en sportbonden zoals de PDC beroepen zich op allerlei vage onderzoeken waar eventuele fysieke of sportieve voordelen voor transvrouwen worden benoemd. Hoe kijk jij daarnaar?
9: Ja, ik vind het heel lastig om dat zo te lezen en te zien. Mijn mening is gewoon dat het niet zo is. En de dingen die genoemd worden, ja, biologische mannen zouden een voordeel hebben omdat ze langere bovenarmen zouden hebben of een andere, ja, anders aan het dartbord kunnen staan. Maar als je dan kijkt naar, ja, de toppers, zeg maar, binnen het darten, ja, die zijn allemaal echt ook niet boven de 1,80, hoor. Ja, ik hoop gewoon dat ze, zeg maar, binnen de DRA zelf inzien dat dit onderzoek wat we nu gebruiken, dat dat heel eenzijdig is.
4: Deze week onderzoek ik dus die angst die men voelt richting transvrouwen. Wat denk jij dat daarachter zit?
9: Oh, ik vind het echt heel moeilijk om dat invulling te geven. Want aan de ene kant zien mensen je soms gewoon als een object of zo. Dan ineens ben je geen persoon meer, maar je bent iemand waarover ze een keer iets hebben gezien op tv of zo, als in transpersonen in het algemeen, zeg maar. En dan ben je anders. Dus dan ben je eng of dan ben je, ja, dan hoor je geen plekje te hebben of zo tussen hun.
4: Ja, moeilijk dus nog om invulling aan te geven. Misschien moet ik voor de oorzaak eerst toch nog even in de geschiedenis van transgender emancipatie duiken. Morgen meer.

0: je denkt vast wie? Nou, dat was dan Justin Bieber was dit. En What Do You Mean?
1: De rode draad.
0: Het is vandaag Wereld Eetstoornisdag. Een dag waarop in zo'n 50 landen wordt stilgestaan bij mensen die op wat voor manier dan ook problemen hebben met hun eetgedrag of dat van hun dierbaren. Alsof eetproblemen niet al moeilijk genoeg zijn, worden er vaak ten onrechte ook nog eens labels op mensen met eetproblemen geplakt. Bijvoorbeeld dat ze een psychisch probleem hebben. Dat is iets waar Cato Benschop graag verandering in zou zien. En Cato is vaker hier in de Rode Draad geweest. Filosoof, tekenaar, counselor voor mensen met eetproblemen en iemand die zelf weet wat het is om te worstelen met eten. Cato, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je doet voor de Universiteit Utrecht onderzoek naar alternatieve visies op eetproblemen.
2: Klopt.
0: En je hebt ook iemand meegebracht, of iemand is een beetje meegekomen vanavond. Annelies van der Meij promoveert op het onderwerp feminisme en psychiatrie. Toch?
3: Niet gepromoveerd.
0: Oh, promoveert erop, hè?
3: Onder met een PhD traject.
0: Ja, precies. Ja. Je promoveert daarop. Dat lijkt me een hartstikke leuk onderzoek om te doen.
3: Ja, heel leuk.
0: Ja,
3: vaak zeggen mensen ook wel juist dat het veel zware onderwerpen zijn. En dat is ook wel zo. Maar ja, het is ook wel een heel leuk onderwerp.
0: Ja, precies. Leuk in de zin van heel interessant.
3: Ja, zeker.
0: En jullie schrijven samen een artikel. Annelies, waar gaat dat artikel over?
3: Ja, dat artikel dat gaat over eetproblemen en stoornislabels die daarop worden geplakt. En hoe dat soort problemen dus medisch worden gemaakt. En daar zijn Cato en ik allebei vrij kritisch op. Want nou ja, wat er dan gebeurt in het geval van eetstoornissen, dat kan Cato misschien wat beter vertellen.
2: Ja, dus bij eetproblemen is het zo dat mensen natuurlijk een eetstoornisdiagnose vaak krijgen. En die eetstoornisdiagnose, dat kan mensen helpen, want het kan je lijden legitimeren en het kan een stukje van je verantwoordelijkheid wegnemen. Maar het kan ook heel veel negatieve effecten nemen. Mensen kunnen er heel erg door in de war raken. En wat wij eigenlijk in dat artikel zeggen is, er moet wat meer ruimte komen voor een meer alledaags perspectief op eetproblematiek. Dus bijvoorbeeld een uitleg als, ik heb eetproblemen, want ik ben heel erg aan het diëten en ik vind het moeilijk om daarmee te stoppen.
0: Ja, precies. En nu wordt het, hoe wordt het dan nu gezegd? Uitgelegd?
2: Nou, wat je nu ziet is dat mensen heel vaak wordt gevraagd naar een soort van achterliggende problemen.
0: Ja.
2: Waardoor dan hun eetstoornis zou komen. Dus bijvoorbeeld dat mensen controledrang zouden hebben, of dat ze een trauma hebben, of een problematische familiesituatie, of emotieregulatieproblematiek. En het is natuurlijk niet uitgesloten dat dat soort problemen te doen kunnen hebben met je eetproblemen. Maar er zou best wel wat meer ruimte mogen zijn voor een soort van simpele verklaring van, nou, ik startte ooit met diëten en dat ging eigenlijk helemaal mis.
0: En dat zeg je ook in een stuk voor Filamedia, vakblad voor de journalistiek. Schrijf je ook, gooi het beeld van de tragische meid met een eetstoornis nou per direct in de prullenbak.
2: Precies.
0: Want mensen maken het vaak gewoon te tragisch, meteen een eetprobleem.
2: Ja, dus als het over eetstoornissen gaat, of zoals ik liever zeg, eetproblemen of problemen door diëten. Want het is misschien wel goed om te zeggen, dat is mijn expertise. Het gedeelte eetproblemen dat komt door diëten, of dat iets te maken heeft met dat mensen een eetgerelateerd doel nastreven, zoals dun willen zijn. En het beeld van mensen die problemen hebben is eigenlijk meestal een hele magere meid voor de spiegel die zichzelf heel erg dik ziet en uitgelopen mascara en heel erg veel zieligheid.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En wil je dan zeggen dat mensen met een eetprobleem of stoornis eigenlijk helemaal geen psychisch probleem überhaupt hebben?
2: Nee, dat niet. Dus je kan natuurlijk heel goed zeggen dat het hebben van een eetprobleem, dus bijvoorbeeld niet meer durven eten of continu nadenken over eten, of de hele tijd het idee hebben dat je moet sporten of op andere manieren moet compenseren, dat kan je natuurlijk heel goed een psychisch probleem noemen, want dat is iets waar je mentaal de hele tijd mee bezig bent. Maar ik denk wat Annelies en ik allebei proberen te doen, is dat we een soort van die pathologiserende lading ervan afnemen, proberen te nemen. Dus in plaats van tegen iemand te zeggen van, je hebt een eetprobleem en dat betekent dat jij psychisch ziek bent, dat je een stoornis hebt, zeg ik graag tegen mijn cliënten in counseling van, nou, jij bent in de problemen gekomen door diëten en we gaan dat proberen op te lossen.
0: Ja, en dan krijgen mensen vaak voor hun eetstoornissen, voor hun eetproblemen medicatie om daar vanaf te komen. Als we jullie gedachten dan verder doortrekken, moeten we daar dan ook voorzichtiger mee worden?
2: Niet per se. Dus soms wordt gedacht dat als je bepaalde psychiatrische problemen of mentale problemen probeert te normaliseren, dus als je ze meer uit het psychiatrische probeert te trekken en meer soort van naar het normale leven, dat dat dan ook betekent dat je niet wil dat mensen geholpen worden, of dat je vindt dat mensen geen medicatie moeten krijgen. Maar dat is absoluut niet wat wij zeggen. Wat wij zeggen is, nou, mensen hebben hulp nodig, mensen hebben misschien medicatie nodig, maar het kan soms ook heel erg behulpzaam zijn om er op een hele alledaagse manier over te praten, en daar moet meer ruimte voor komen.
0: Ja, Annelies, jij ziet graag die visie ook veranderen.
3: Ja, precies. Want wat Cato zegt, dat geldt natuurlijk voor psychische problemen meer in het algemeen. Dat als we er een medisch label op plakken, dat dat heel erg kan voelen als erkenning. Van dan wordt het serieus genomen. En dus ook als je aan dat label gaat zitten of vraagt, kan dat ook anders? Dat mensen dan heel snel denken dat je het dan dus niet herkent of niet serieus neemt of de ernst ervan niet onder ogen wilt zien.
0: Ja, en kan die erkenning of die labeling dan op een andere manier of moet die er helemaal uit?
3: Nou, wij hopen dus dat er een andere, minder medische of niet-medische manier van labelen kan ontstaan, die meer bijvoorbeeld in het alledaagse leven zit of bijvoorbeeld in het politieke. Dus dat je het meer gaat hebben over allerlei omstandigheden.
0: Maatschappelijke vraagstukken die er
3: ook maatschappelijke omstandigheden inderdaad, waardoor problemen kunnen ontstaan.
0: Ja, en dan schrijf jij, ja, of Katrien wil iets toevoegen?
2: Bij e-problemen zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat het behulpzaam kan zijn om er naar te refereren als problemen door een schoonheidsnorm. Bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. Ultradun zijn is de schoonheidsnorm, dus men gaat zich proberen daaraan te voegen, maar krijgt daardoor een e-probleem uiteindelijk. Dus laten we ook eens praten over die schoonheidsnormen in plaats van alleen maar de e-problemen die daardoor ontstaan. Jij zegt ook in dat stuk, of jullie schrijven in dat stuk, het is eigenlijk whatever floats my boat. Als het voor mij helpt om te denken dat ik een monster in mijn hoofd zit, dan kan ik dat doen. Maar als het voor mij beter is om het meer te zien als een maatschappelijk probleem waar ik last van heb, dan kan ik ook die weg inslaan. Dus jij zegt eigenlijk ook voor de mensen die er zelf mee struggelen, probeer jezelf ook te triggeren. Probeer zelf ook anders naar te kijken.
2: Zeker, er zijn heel veel verschillende opties om betekenis te geven aan jouw mentale lijden of aan jouw mentale probleem. Dus je kan meer neurobiologisch perspectief hebben van ik mis een stofje in mijn brein. Of maatschappelijk perspectief van de schoonheidsnorm is heel erg problematisch. Of meer een soort van psychoanalytisch perspectief van ik heb een soort van intern conflict en dat komt tot uiting in mijn e-probleem. En wat werkt, dat is een beetje afhankelijk van de persoon die de therapeut voor zich heeft zitten natuurlijk. Of de persoon die naar een oplossing zoekt.
0: Ja.
2: En er zijn wel, ik heb een sterke voorkeur voor dat meer maatschappelijk kritische perspectief, omdat ik in de praktijk zie dat dat mensen heel erg motiveert om hun eetgedrag aan te passen.
0: En lukt het bij de mensen die jij counselt, die jij helpt,
2: zeker,
0: om dat maatschappelijke ook wel meer in te brengen al? Staan ze daarvoor open?
2: Zeker, ik dring dat nooit op. Maar ik merk dat mensen zijn over het algemeen op zoek om een soort van motivatie te vinden om niet meer dun te willen zijn. Nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk om in deze wereld die motivatie te vinden. Want bijna iedereen wil graag slank zijn en is bang om aan te komen. En
0: dat wordt je opgelegd in ieder geval.
2: Ja, daar groei je natuurlijk mee op. En zeker als vrouw. En wat ik merk is dat mensen dan dat feministische perspectief bijvoorbeeld, van we moeten kritisch zijn op die schoonheidsnormen, we moeten niet participeren in de dieetcultuur, we moeten al die diëten en crashdiëten moeten we afwijzen, dat mensen heel erg helpt om te denken, ik kap hiermee. Het is klaar.
0: Precies.
3: Ja. Voor van strijdbaarheid kan het geven. Ja.
0: Nou, en dat die strijdbaarheid zit er bij de feministen. En ook vroeger zat hij al bij de feministen. En jij doet daar onderzoek naar. Jij bent erop aan het promoveren uiteindelijk. Inderdaad, je bent nog niet gepromoveerd, maar we gaan er naartoe werken. Hoe werd er vroeger daarnaar gekeken?
3: Naar eetproblemen specifiek?
0: Naar eetproblemen of naar de wisseling tussen feminisme en psychiatrie. Iets waar jij onderzoek naar doet.
3: Ja, precies. Ik doe dus onderzoek naar feministische vormen van kritiek of activisme rondom de psychiatrie. Vooral eind jaren 60 en in de jaren 70 en ook nog wel een beetje in de jaren 80 was dat echt wel een onderwerp voor feministen. En in de kern waar het om draaide was dus het benadrukken van die maatschappelijke context waarin klachten ontstonden. En dat gold ook voor eetproblematiek. Dus dan ging het om een slankheidsideaal waar vrouwen aan wilden voldoen. Het feit dat vrouwen heel erg worden beoordeeld op hun uiterlijk, waardoor dat dus ook heel belangrijk wordt. En op die manier probeerden feministen eetproblemen te begrijpen. Maar er was ook nog een andere denktrand. En dat was dat allerlei psychische klachten werden gezien als een reactie op omstandigheden. Maar zelfs ook als een vorm van tegenstribbelen tegen die omstandigheden. En zelfs als een vorm van verzet. En dat werd ook toegepast op eetproblemen. Dus dan werd heel dun willen zijn en niet eten. Maar bijvoorbeeld ook bingen, veel eten en dik worden.
0: Mm-hmm.
3: Dat werd allebei begrepen door feministen als een vorm van verzet. Omdat je lichaam dan zodanig dun werd, of
0: precies,
3: dik, dat je eigenlijk te kennen gaf dat je niet meer wilde voldoen aan het schoonheidsideaal. En dat je ook geen lustobject wilde zijn.
0: En wat was überhaupt vroeger de gedachte van feministen over psychiatrische klinieken bijvoorbeeld? Of medicatie die vrouwen werden voorgeschreven?
3: Ja, je had in die tijd dat de kritiek heel erg twee kanten opging. En je had dus aan de ene kant vrouwen met alledaagse klachten en kwalen, vage klachten. Dus bijvoorbeeld de generatie van de moeders van mijn moeder, dus onze oma's, die hadden vaak altijd buikpijn of altijd hoofdpijn of waren altijd moe. En die kregen dan bijvoorbeeld een pilletje Valium, zodat ze weer konden doorgaan met hun huisvrouwen bestaan.
4: Mm-hmm.
3: Terwijl feministen die zeiden dan van, nou, dat is niet zo gek dat jullie je niet goed voelen, want je hebt een leven wat beknellend is. Je zit alleen thuis met de kinderen. Je ziet de muren op je afkomen. Je hebt helemaal geen kansen tot zelfontplooiing. Daar moeten we iets aan gaan doen. En niet praten met een therapeut of een pilletje om je aan te passen daaraan.
4: En lukte ze het om destijds dat beeld te kantelen? Stortte de wereldmarkt voor Valium in?
3: Ja, dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. En vandaag de dag worden natuurlijk nog steeds heel veel medicijnen voor angstklachten, depressieklachten gebruikt. En dat feministische perspectief is naar mijn idee niet heel dominant.
4: Mm-hmm.
3: Maar destijds was het echt wel een groot onderwerp. Ik denk dat pilletje Valium, dat spreekt ontzettend tot de verbeelding. Er was ook een liedje van de Rolling Stones, Mother's Little Helper. En dat ging dan over, nou, dat ging precies over die huisvrouw.
4: Yeah. Yeah.
3: Dus ik denk dat dat wel is gaan leven toen.
4: Yeah.
3: Maar er was dus ook wel een andere kritiek echt op die vrouwen die echt in psychiatrische instellingen terechtkwamen. En daar was dan meer, dat waren dan heftigere klachten. En dat was dan kritiek op het gebruik van heel veel medicatie, elektroshocks, ook wel seksueel geweld binnen de psychiatrie of gewoon seksisme binnen de psychiatrie. En daar waren feministen ook heel erg mee bezig. Ja, dat vonden ze ook een heel belangrijk onderwerp.
4: En als we hem dan weer even naar nu trekken. Cato, je bent ook een Dolomina. Je hebt hier bij mij onlangs nog in de studio gezeten. Ook, toch? Hebben we het daar ook over gehad?
2: Nou, ik heb me nu weer een beetje teruggetrokken van de Dolomina.
4: Okay.
2: Ik heb het stokje weer doorgegeven.
4: Oh, je hebt het stokje weer doorgegeven. Ja. Nou, heel goed. Ja. Dan mag je wel feminist blijven noemen, toch?
2: Zeker.
4: Ja, oké, okay, gelukkig. Want dat standpunt, dat is een beetje naar de achtergrond natuurlijk verdwenen. Van moeten we alles wel met medicatie eigenlijk oplossen? Want nu tegenwoordig, we hoorden het Annelies ook alweer zeggen, krijg je veel, en vrouwen ook bij depressie, burn-out, eetproblemen, toch weer veel medicatie. Zijn we dan eigenlijk weer langzaam aan het terugvallen in oude patronen?
2: Nou, ik denk wel dat het perspectief waar Annelies bijvoorbeeld onderzoek naar doet, dat heel erg ondergesneeuwd is geraakt. Dus je ziet wel in het publieke debat dat er heel veel aandacht is voor de maatschappelijke context. Zeker ook bijvoorbeeld bij burn-outs. Dat we, nou, net als in de jaren 70 de feministische kritiek was, dat we meer moeten rekening houden met de omstandigheden waar vrouwen zich in bevinden. Maar ja, zeker bij eetproblemen zie je toch dat in de klinische praktijk dat meer dat individualistische perspectief het meest dominant is. Dus we gaan kijken wat jouw onderliggende problematiek is, waardoor jij gevoelig bent voor schoonheidsnormen en meer gevoelig dan andere mensen. Ja.
4: Ja, en je hebt jezelf ook aangehaald in het stuk wat je hiervoor schreef, bijvoorbeeld in Villa Media. Want je kreeg zelf problemen op je 15e, toen je modellenwerk ging doen. En toen botste jij eigenlijk met de schoonheidsidealen. Of er werd iets van je verlangd.
2: Zeker.
4: En toen moest je met jezelf in strijd. Wil ik daaraan gaan verlangen? Wil ik dat verlangen inwilligen of niet?
2: Nou, ik zou niet zeggen dat ik er toen zo eloquent over na heb gedacht als jij het
4: doet. Je bent nu wat ouder, dus dan kunnen we die woorden gebruiken.
2: Nee, maar ik ging modellenwerk doen toen ik 15 was. En daar moest ik voor afvallen en diëten. En daar kwam ik echt flink door in de knoop. Dus ik wist niet meer zo goed wat nou normaal eten was. En ik voelde me voornamelijk de hele tijd heel erg schuldig over wat ik at.
4: Mm-hmm.
2: Ja, klopt. En ik heb daar toen de tijd over nagedacht als ik heb een eetstoornis. Maar daar kijk ik nu dus anders naar.
4: Hoe werd je destijds geholpen? Kwam de hulpverlening, kwam die snel op gang? Werd je geholpen? Moest je het veel zelf uitzoeken?
2: Ja, je moet het wel veel zelf uitzoeken, want de wachtlijsten zijn lang. En er zijn natuurlijk heel
4: nog
2: veel
4: steeds ook.
2: Nog steeds. En er zijn heel veel therapeuten in Nederland die heel goed werk doen en natuurlijk heel erg hun best doen om je te helpen en de beste bedoelingen met je hebben. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ook wel eens iets vervelends. Dus er wordt ook wel. Ja, ik denk wat mijn ervaring is in de therapie voor eetproblematiek is dat je ook nogmaals, met de beste bedoelingen dan ook, door een therapeut een bepaald perspectief op jouw problemen eigenlijk kan krijgen, ja, toch opgedrongen, waar je ook last van kan hebben. Dus voor mij was bijvoorbeeld een voorbeeld dat een psycholoog zei van, ja, je hebt waarschijnlijk eetproblematiek ontwikkeld omdat je niet genoeg aandacht hebt gekregen van je ouders. En waarschijnlijk heeft jouw moeder jou niet genoeg geknuffeld. Dat is een beetje, ja, dat is een bekend idee, het koelkastmoeder idee, dat daardoor psychiatrische problematiek ontstaat. En ik weet nog dat ik toen naar huis fietste van, mam, dit is de oplossing, we moeten meer knuffelen en je hebt me niet genoeg geknuffeld. En mijn moeder zat daar toen met mijn tante en die waren, wat is het nou voor onzin, we gaan nu de fotoboeken erbij pakken. Je hebt je
4: kijken waar allemaal geknuffeld is.
2: Ja, precies. Ha. Maar toch plant dat dan een soort van zaadje van, Misschien zijn mijn ouders wel niet zo goed voor me als ik dacht. En dat, ja, dat was uiteindelijk niet zo heel behulpzaam. Dus dat is ja, een voorbeeld van die negatieve effecten die een bepaald perspectief op klachten kan hebben. Ja.
4: En wat hielp uiteindelijk jou wel?
2: Nou, zelf op onderzoek uitgaan. Dus ik heb heel erg veel werk van feministen gelezen. Ik heb heel veel werk van neurobiologisch georiënteerde psychiatrie.
4: Modellenwerk ging doen. En toen botste jij eigenlijk met de schoonheidsidealen. Of er werd iets van je verlangd.
2: Zeker.
4: En toen moest je met jezelf in strijd. Wil ik daaraan gaan verlangen? Wil ik dat verlangen inwilligen of niet?
2: Nou, ik zou niet zeggen dat ik er toen zo eloquent over na had gedacht als jij het toen.
4: Je bent nu wat ouder, dus dan kunnen we die woorden gebruiken.
2: Nee, maar ik ging modellenwerk doen toen ik 15 was. En daar moest ik voor afvallen en diëten. En daar kwam ik echt flink door in de knoop. Dus ik wist niet meer zo goed wat nou normaal eten was. Ik voelde me voornamelijk de hele tijd heel erg schuldig over wat ik at.
4: Mm-hmm.
2: Ja, klopt. En ik heb daar toen de tijd over nagedacht als ik heb een eetstoornis. Maar daar kijk ik nu dus
4: ja,
2: anders
4: want,
2: naar.
4: Hoe werd je destijds geholpen? Kwam de hulpverlening snel op gang? Werd je geholpen? Moest je het veel zelf uitzoeken?
2: Ja, je moet het wel veel zelf uitzoeken, want de wachtlijsten zijn lang. En er zijn natuurlijk heel
4: nog
2: veel.
4: Nog steeds ook.
2: Nog steeds. En er zijn heel veel therapeuten in Nederland die heel goed werk doen. En natuurlijk heel erg hun best doen om je te helpen en de beste bedoelingen met je hebben. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ook wel eens iets vervelends. Dus er wordt ook wel. Ja, ik denk wat mijn ervaring is in de therapie voor eetproblematiek, is dat je ook. Nogmaals, met de beste bedoelingen dan ook, door een therapeut een bepaald perspectief op jouw problemen eigenlijk kan krijgen, ja, toch opgedrongen, waar je ook last van kan hebben. Dus voor mij was bijvoorbeeld een voorbeeld dat een psycholoog zei van ja, je hebt waarschijnlijk eetproblematiek ontwikkeld omdat je niet genoeg aandacht hebt gekregen van je ouders. En waarschijnlijk heeft jouw moeder jou niet genoeg geknuffeld. Dat is een beetje, ja, dat is een bekend idee, het koelkastmoeder idee, dat daardoor psychiatrische problematiek ontstaat. En ik weet nog dat ik toen naar huis fietste van, mam, dit is de oplossing, we moeten meer knuffelen en je hebt me niet genoeg geknuffeld. En mijn moeder zat daar toen met mijn tante en die waren, wat is het nou voor onzin, we gaan nu de fotoboeken erbij pakken. Je hebt je
4: kijken waar allemaal geknuffeld is.
2: Ja, precies. Maar toch plant dat dan een soort van zaadje van, misschien zijn mijn ouders wel niet zo goed voor me als ik dacht. En dat, ja, dat was uiteindelijk niet zo heel behulpzaam. Dus dat is ja een voorbeeld van die negatieve effecten die een bepaald perspectief op klachten kan hebben. Ja.
4: En wat hielp uiteindelijk jou wel?
2: Nou, zelf op onderzoek uitgaan. Dus ik heb heel erg veel werk van feministen gelezen. Ik heb heel veel werk van neurobiologisch georiënteerde psychiaters gelezen. Van psychoanalytici.

0: op? Kwam de hulpverlening, kwam die snel op gang? Werd je geholpen? Moest je het veel zelf uitzoeken?
1: Ja, je moet het wel veel zelf uitzoeken, want de wachtlijsten zijn lang. En er zijn natuurlijk heel
0: nog
1: veel.
0: Nog steeds ook.
1: Nog steeds. En er zijn heel veel therapeuten in Nederland die heel goed werk doen. En natuurlijk heel erg hun best doen om je te helpen en de beste bedoelingen met je hebben. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ook wel eens iets vervelends. Dus er wordt ook wel. Ja, ik denk wat mijn ervaring is in de therapie voor e-problematiek, is dat je ook. Nogmaals, met de beste bedoelingen dan ook, door een therapeut een bepaald perspectief op jouw problemen eigenlijk kan krijgen, ja, toch opgedrongen, waar je ook last van kan hebben. Dus voor mij was bijvoorbeeld een voorbeeld dat een psycholoog zei van, ja, je hebt waarschijnlijk e-problematiek ontwikkeld omdat je niet genoeg aandacht hebt gekregen van je ouders. En waarschijnlijk heeft jouw moeder jou niet genoeg geknuffeld. Dat is een beetje, ja, dat is een bekend idee, het koelkastmoeder idee, dat daardoor psychiatrische problematiek ontstaat. En ik weet nog dat ik toen naar huis fietste van, mam, dit is de oplossing, we moeten meer knuffelen en je hebt me niet genoeg geknuffeld. En mijn moeder zat daar toen met mijn tante en die waren, wat is het nou voor ons? We gaan nu de fotoboeken erbij pakken. Je hebt je
0: kijken
1: hele
0: waar er allemaal geknuffeld is.
1: Ja, precies. Ha. Maar toch, ja, plant dat dan een soort van zaadje van, misschien zijn mijn ouders wel niet zo goed voor me als ik dacht. En dat, ja, dat was uiteindelijk niet zo heel behulpzaam. Dus dat is, ja, een voorbeeld van die negatieve effecten die een bepaald perspectief op klachten kan hebben. Ja.
0: En wat hielp uiteindelijk jou wel?
1: Nou, zelf op onderzoek uitgaan. Dus ik heb heel erg veel werk van feministen gelezen. Ik heb heel veel werk van neurobiologisch georiënteerde psychiaters gelezen. Van psychoanalytici. Dus ik heb eigenlijk alles een beetje naast elkaar gelegd. En wat mij uiteindelijk heel erg hielp was dat ik dacht, ik hoef dit helemaal niet binnen het psychiatrische te bekijken. Ik kan het gewoon heel sec, heel down to earth bekijken. Ik ben ooit gaan diëten. Ja, daardoor ben ik in de knoop gekomen. Dus wat moet ik doen? Ik moet stoppen met diëten. En daar ligt dan de uitdaging van, hoe ga je dun zijn minder belangrijk vinden? Hoe ga je weer meedoen met de rest?
0: Ja. Nou, vat ik jullie pleidooi goed samen als ik zeg, accepteer nou niet klakkeloos dat jij een probleem bent, maar zoek naar perspectief wat van jou op toepassing is. Zeg ik het zo goed?
2: Ja. Het eerste deel vond ik heel mooi.
1: Ja.
2: En het tweede zouden wij, denk ik, iets strijdbaarder en politieker in willen vullen.
0: Nou, doe maar.
1: Nou, denk niet te snel dat jij het probleem bent, maar bevecht het probleem waar jij aan meedoet.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het is gehoord. Succes daarbij. Succes verder bij het promotieonderzoek. Dankjewel, Annelies van der Meij en ook Cato Benschop. Dankjewel voor de komst naar de studio.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat het radio is.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
2: Ja. En dan... Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
3: Dat het normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Het is een prachtig proefschrift.
2: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits. In de 15e eeuw, waarom?
5: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
1: Stefan Komduur.
12: Goedenavond. In onze wekelijkse buitenlandsrubriek maken we zo meteen een stop in Congo. Ebola zorgt daar voor grote problemen en een oplossing is mede door de politieke instabiliteit daar ver weg. Wat zijn nou wel goede oplossingen? Je hoort het zo meteen naar het NOS Journaal van 8 uur. Jan van der Putten.
13: De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer van drugscrimineel Jos Leijendekkers is. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat organisaties het niet aandurven de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel werd het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. Gisteravond is een conducteur in de trein van Hilversum naar Utrecht in zijn gezicht geslagen toen hij iemand de trein uit wilde sturen. De man zou een vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Het incident gebeurde bij Hollandse Rading in de voorste wagon van de Sprinter. Nadat de man de conducteur had geslagen, werd hij overmeesterd door een veiligheidsmedewerker en op de grond vastgehouden. Op Utrecht Centraal werd de man overgedragen aan de politie. De verdachte is een 23-jarige man uit Huizen. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en dat leverde veel reacties op. Maar hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk. En waar het lek zit is ook niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in de software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt het lek. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Hoge gasten, onder wie president Trump, werden geëvacueerd. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. En Trump zegt dat hij er ook weer bij is. Steeds meer Mexicanen protesteren tegen het WK voetbal dat daar volgende week begint. In 3 Mexicaanse steden wordt gevoetbald en de organisatie daarvan kost veel geld. Geld dat niet naar de Mexicanen zelf gaat. Al 2 keer deze week zijn leraren de straat opgegaan en gisteren greep de politie in en ging het er heftig aan toe. De leraren in Mexico zijn boos omdat ze geen salarisverhoging krijgen, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Het is vooral dat ze nu protesteren omdat er natuurlijk een WK aankomt waar de regering ook veel geld in heeft gestoken. De renovatie van een stadion van de stad. En dat daar geld voor is. Want de regering zegt van ja, hier hebben we geen geld voor. Sorry, jullie salaris kan niet omhoog. Terwijl dus tegelijkertijd voor het WK wel geld is. En daar is nu die woede over.
13: En het weer. Eerst nog onweersbuien. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. En maximaal 20 graden.
5: Dankjewel Jan. De situatie te weg. Dennis Mooij, goedenavond.
14: Een hele goede avond. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Everdingen staat 6 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open en dat kost je nu bijna 3 kwartier extra. Vanaf knooppunt Everdingen kan je het beste omrijden door de A27 naar Gorkum te volgen en daarna voor de A15 te kiezen.
15: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
15: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
17: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Rond de klok van 8:30 voeren we zoals iedere dag in de Rode Draad actie. Vandaag komen we op voor kunst in de openbare ruimte in Eindhoven. Maar eerst gaan we naar een heel andere plek. Elke week neemt collega Sinan Can ons bij de hand en met ons reist hij door de wereld.
1: Deze week reizen we af naar het hart van Afrika. Naar de Democratische Republiek Congo. Een land van ongekende rijkdom en adembenemende natuur. Maar ook van littekens die maar moeilijk genezen. Terwijl de regen neerdaalt op de uitgestrekte bossen van het Congo-bekken, woedt op sommige plekken nog altijd de strijd. Rebellengroepen houden regio's in hun greep. Gezinnen slaan op de vlucht en de hoop op duurzame vrede wordt telkens opnieuw op de proef gesteld. Tegelijkertijd duikt ook een oude vijand weer op, ebola. Een ziekte die angst zaait, maar ook de veerkracht toont van mensen die keer op keer overeind krabbelen. En dan is er het recente vredesakkoord, tot stand gekomen onder bemiddeling van Donald Trump. Is het een nieuw begin of slechts een broze wapenstilstand in een conflict dat al decennia duurt?
0: In Congo zijn inmiddels meer dan 1000 gevallen van ebola gemeld. Tegelijkertijd blijft het oosten van het land geteisterd worden door geweld en politieke instabiliteit, wat de aanpak van die uitbraak niet gemakkelijker maakt. Carla Kabamba is politicoloog en partijleider van de partij Partij voor Morgen en zelfs deels Congolees. Goedenavond, ja. Fijn dat je er bent.
2: Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, laten we maar eens even meteen afreizen naar Congo. Ja. Al meer dan 1000 verdachte gevallen van ebola op dit moment. Wat is de laatste stand van zaken die jij hebt gehoord?
2: Dat het nog steeds moeilijk gaat. Je hebt niet alleen te maken met ebola. Je hebt te maken met een gebied waar al oorlog woedt voor decennia lang. En ja, er zijn inderdaad periodes geweest van vrede, maar die zijn altijd vrij kort. Dus vredesakkoorden worden ook niet echt meer vertrouwd. Maar zoveel ongeregeldheden voor zo lang zorgt voor structurele problematiek. En daarbovenop dan ebola. En dat een verschrikkelijke ziekte is. Mm-hmm. Dat zich op dit moment op een agressieve manier verspreidt. Ja, dat is hartverscheurend.
0: Ja, we hoorden aan het begin van de avond wel, als we kunnen spreken over goed nieuws, ik weet niet of we het zo kunnen noemen, maar nieuws van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat er vermoedelijk honderden gevallen minder zijn dan eerder gedacht van ebola in Congo. Eerst ging de organisatie, de WHO, ervan uit dat er meer dan 900 mensen daar op dit moment vermoedelijk ebola hadden. De WHO heeft dat aantal nu teruggebracht tot 116. Dus dat is een grote afname. Maar nog steeds veel mensen wel ook met ebola. En het is een gevaarlijke ziekte. Het aantal incidenten is ook toegenomen sinds die ebola-uitbraak. Waaronder bijvoorbeeld brandstichting bij een behandeltent van de Artsen zonder Grenzen.
2: Ja.
0: Wat zit er achter die onrust?
2: Van de brandstichting had ik begrepen dat er onbegrip was vanwege het begraven van een overleden persoon die overleden is door ebola of die verdacht is, een verdachte patiënt is met ebola. Dat die moet op een hele voorzichtige manier begraven worden. Dat moet bekeken worden, daar moeten professionals bij.
0: Er mag eigenlijk geen contact meer met familie zijn, hè, op het moment dat iemand wordt verdacht van het hebben van ebola.
2: Precies, maar dat gaat helemaal niet samen met de gebruiken. Waarin je juist dichtbij je geliefde kunt zijn, de geliefde nog aan kan raken, misschien bepaalde dingen kan zeggen of doen. Dus uit woede en het onbegrip is dit incident gebeurd. Er zijn meerdere incidenten geweest van personen die eerst symptomen hadden en daarna zeiden, nou, ik voel me toch wel prima, omdat ze dachten dat ze dan in quarantaine gezet zouden worden of verwijderd zouden worden van familie. Dus het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd, want het hele systeem staat al onder druk in de regio. Dus je kunt het niet echt gebruiken. Maar dit laat juist zien dat die toenadering die gezocht moet worden, vooral door de WO-directeur die ter plaatse is geweest, die aanwezig is geweest, dat heel belangrijk is, zodat mensen zich toch openstellen voor behandeling. Precies. Trouwens, er zijn ook meerdere mensen alweer geheeld van ebola.
0: Ja, dus dat is ook goed nieuws inderdaad. Maar er is dus ook veel wantrouwen eromheen.
2: Ja.
0: Wordt die gevoed door desinformatie? Wordt de juiste informatie op dit moment gedeeld met de bevolking?
2: Desinformatie was er al. Er is wantrouwen naar NGO's toe in het algemeen. Omdat de consensus is, ze zijn er heel lang, maar wat hebben ze nou bewerkstelligd. He, dus wantrouwen is ergens op gebaseerd. Alleen we hebben te maken met een verschrikkelijke ziekte die aangepakt moet worden door zorgprofessionals die de ruimte moeten hebben om dit te doen. En ook de faciliteiten moeten beschermd worden. En natuurlijk heb je nog een ventroan en andere problematiek waar je het later over zult hebben. Dus ja, er is desinformatie. Maar er is ook gewoon een open wond op basis van werkelijke gebeurtenissen in de afgelopen 30 jaar.
0: Ja, precies. En hoe wordt die desinformatie toch geprobeerd tegen te gaan?
2: Ik heb begrepen dat bepaalde kerken zich in proberen te zetten. En er zijn netwerken die ook verbonden zijn met bijvoorbeeld hier. Via de katholieke kerk bijvoorbeeld. Waarin er geprobeerd wordt om mensen te bereiken in hun eigen taal. Je hebt media persoonlijkheden, dus mensen die een radioshow hebben, net zoals jij. Die constant vertellen, hey, was je handen, afstand nemen. Eigenlijk de COVID-regels die wij nu ook heel goed kennen dankzij de pandemie. Niet met heel veel mensen samenkomen. Hè? Hou je aan de regels.
0: Wordt dat opgevolgd door de gemiddelde Congolees?
2: Dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen of het opgevolgd wordt door de gemiddelde Congolees. Ik kan wel zeggen dat dit niet de eerste keer is dat een uitspraak is. In die regio en ook op bepaalde andere delen in Afrika. Hebben de mensen daardoor wel ervaring met het concept dat het even op deze manier moet om naar een betere tijd te kunnen gaan. En hopelijk klaar te zijn met de specifieke uitbraak. Maar je hebt natuurlijk ook mensen, zoals de mensen met betrekking tot die brand, die daar geen zin in hebben of die er niet in geloven en andere dingen willen doen. En de beste manier is community gebruiken op de juiste manier. Samenkomen, organisaties samenbrengen en faciliteren. Zodat ze weten hoe ze zich voort moeten bewegen in deze situatie.
0: En hoe belangrijk is dan een bezoek van zo'n WHO-directeur?
2: Ontzettend belangrijk. Want dat maakt allereerst de mensen die niet zo goed bereikt zijn met de informatie en misschien dachten dat het iemand is die niks geeft om de situatie of dingen zegt die niet kloppen. En daardoor dus nooit daar zal komen. Die worden dan geconfronteerd met een beeld dat anders is. Je ziet duidelijk een fysieke toenadering. De directeur heeft ook, Gebreyesus, heeft ook meerdere toespraken gegeven waarin hij met empathie sprak. En dat is ontzettend belangrijk. Het is ook lokaal vertaald naar talen die wat meer lingua franca zijn in andere groepen. Om duidelijk te maken van, hey, ik ben hier voor jullie en ik ben hier niet de woordvoerder van deze meneer. Dat heeft hij ook niet nodig.
0: Ja, maar het is een goede stap, hoor ik je zeggen.
2: Het is een ontzettend goede stap. Want
0: en hij heeft daar onder andere opgeroepen om lokale gemeenschappen in de meest getroffen provincie Ituri, zegt hij, vervul nou een voortrekkersrol als het gaat om het oplossen van dit ebola-vraagstuk. Ja. Waarom is dat belangrijk dat hij juist die gemeenschappen daar aanspreekt en die voortrekkersrol zo benoemt?
2: Omdat mensen soms in hun kracht gezet moeten worden. En dit gaat ook om een gevoel van moedeloosheid dat tegengegaan moet worden. Je kunt ermee zitten als gemeenschap en dan verder niets doen. Maar het is een jonge gemeenschap. Je hebt allemaal jongeren die zich inzetten. Die willen zich ook gehoord voelen. Die willen ook voelen dat iemand met wat meer status en invloed hen ziet en anderen oproept om hen te ondersteunen in het helpen van de gemeenschap. Dus dit is een belangrijke oproep om dan daarna in de gemeenschap en ook met civil society samen te werken en ook het vertrouwen herop te bouwen als die verloren is gegaan. Om in dit geval dan de uitbraak van ebola aan te gaan. Maar ook de gemeenschappen te versterken met betrekking tot de geopolitieke spanningen.
0: Ja, precies. Want die geopolitieke spanningen die drukken ook op het land.
2: Ja.
0: Zeker weten. Daar heb ik ook wel eens vaker al gesprekken over gehad. Ook in dit programma.
2: Ja.
0: Daar komt ebola dan op dit moment nog bij in Congo. Er is al een lange strijd al gaande daar tussen rebellengroepen, waaronder M23 en het regeringsleger. Hoe bemoeilijkt de instabiliteit van Congo nou de strijd tegen ebola ook op dit moment?
2: Nou ja, we hebben het zelf gezien hier in Nederland, dat zelfs in een infrastructuur die constant onderhouden wordt, onder druk staan van de zorgstructuur problematisch kan worden. Vooral als je te veel patiënten hebt, te weinig mensen die het werk doen.
0: Je doet op de coronatijd.
2: Precies. En nu hebben we het over Congo, eigenlijk het oosten van Congo, waar al zoveel instabiliteit is, dat die infrastructuur, de infrastructuur, maar ook de structuren van zorgprofessionals die elkaar kunnen vinden, de instellingen die niet op orde zijn door verschillende aanvallen, dat die allemaal onder druk staan doordat dit erbij komt. Mm-hmm. Dus het helpt natuurlijk niet. En dit is ook waar de oproep van bijvoorbeeld bepaalde jongerenorganisaties vandaan komt, dat de internationale gemeenschap moet investeren om dit op te lossen. Niet alleen met platform en het bespreken, maar ook echt met budgetten die specifiek beschikbaar gesteld worden om te faciliteren dat dit beter kan op een structurele manier. Dus niet alleen voor de ebola-uitbraak, maar ook dat mensen daarna er wat aan hebben. En je ziet in de omringende landen trouwens dat er ook steeds meer druk is op het systeem. Mm. Omdat daar ook of vermoeden gevallen zijn of werkelijke gevallen zijn. Je ziet de situatie van Kenia, waarin er een poging was om een faciliteit op te bouwen die alleen maar voor Amerikanen was. Je ziet allemaal vreemde dingen die voor druk zorgen, maar ook wantrouwen. Dat vergroot dan weer dat wantrouwen waar die desinformatie dan heel makkelijk bij past. Dus we kunnen het niet apart van elkaar zien.
0: Precies.
2: Het is één geheel. Op het moment dat je stabiliteit hebt, dat is ook op een microniveau zo in een huishouden. Op het moment dat je stabiliteit hebt, dan kun je echt structureel en duurzaam gaan bouwen.
0: Ja, die rust is juist belangrijk en ook geld is daarvoor belangrijk.
2: Absoluut.
0: En juist geld is ook een probleem steeds meer aan het worden, aangezien landen steeds minder geld uitgeven aan ontwikkelingshulp. Amerika heeft het helemaal gestopt. En de WHO leerde ik hier ook, zegt ook over, ja, onze noodbudgetten zijn zo aan het slinken. Als er nog meer ebola-uitbraken zijn, verder rest in de buurlanden, op een gegeven moment zijn onze noodvoorzieningen eigenlijk op.
2: Ja, en we moeten het ook niet. We hebben maar één aardbol en we wonen er allemaal op. Mm-hmm. Het hele NIMBY-effect van dat het allemaal zo ver weg is en dat wij er niks aan hoeven te doen, dat slaat natuurlijk nergens op. In Canada heb je nu discussies over, doen we wel voorzichtig genoeg met betrekking tot ebola, omdat er Canadezen zijn die vermoedelijk besmet zijn. Wij leven op één wereldbol, maar wij reizen ook steeds meer. Wij vliegen veel meer dan 50 jaar geleden, toen ebola voor het eerst op ons netvlies kwam. Mm-hmm. Dus onze wereld is eigenlijk veel kleiner geworden. Dus het investeren hierin is ook voor de veiligheid van al die andere continenten en al die andere landen in de wereld.
0: Ja, is superbelangrijk. Laten we kijken of we het even kunnen terugbrengen naar de actualiteit, naar vandaag de dag in Congo. Als we nog naar die verschillende groepen kijken, specifiek daar in Oost-Congo, die M23-rebellen en het Congolese leger, die hebben we vorige maand wel een akkoord met elkaar gesloten om humanitaire hulp meer toe te laten in dat gebied.
2: Ja.
0: En in december werd er nog een vredesakkoord getekend tussen Rwanda en Congo. Ik zie de ogen al draaien hier in de studio. Nee, maar dat mag.
2: Ja.
0: Dat is wat het oproept. Bij, ja. Want wat stellen die akkoorden voor?
2: Ja, nou, als het zo vaak mis is gegaan, dan stelt het natuurlijk niets voor.
0: Nee.
2: En ik heb het vaak over de jongeren, omdat ik ook gesproken heb met jongeren uit de omgeving, uit de regio, die bijzonder gefrustreerd en kwaad zijn over dit, maar ook over gewoon het feit dat zij de kinderen zijn van mensen die zelf ook geen vrede hebben gekend.
0: Dat er weer een nieuwe generatie is die daarmee opgroeit.
2: Ja, waar hebben we het dan precies over? Waar zijn we dan helemaal mee bezig? En dan wil je een vredesakkoord hebben met mooie foto's en leuke filmpjes. Zodat er bepaalde dingen gezegd kunnen worden. Maar als het gaat om de mensen van de regio zelf, zijn zij daarmee geholpen? Mm-hmm. Of niet? Of is het voornamelijk marketing? Is het voornamelijk een manier om iets te presenteren dat in werkelijkheid helemaal niet zo werkt of opgelost is. Aan het einde van de dag hebben we gewoon kinderen die niet naar school kunnen gaan. We hebben slachtoffers van verkrachting. We hebben mensen die vermoord zijn. En we hebben grondstoffen die geroofd worden. En de populatie van de regio waar dat vandaan komt profiteert daar helemaal niet van. En alleen wanneer we positief kunnen praten over oplossingen op deze dingen, kunnen we zeggen dat we echt dat dit echt iets is van het verleden.
0: En je haalt al een aantal keer jongeren aan. Het is een onwijs jonge bevolking in Congo.
2: Ja.
0: Er zijn ook veel jongere bewegingen.
2: Ja.
0: Er is een grote Lucha, heet
2: Lucha,
0: die.
2: Ja.
0: Lucha, die is onwijs belangrijk. Maar wordt die gehoord door de internationale gemeenschap? Staat Europa, staat de VN ervoor open om met juist ook jongere bewegingen te kijken naar wat is nou een langetermijnoplossing?
2: Nou, het bijzondere is als je er naar kijkt, als je ze opzoekt, als je ze even belt. Heel vaak staan ze gewoon op TikTok en op X kun je gewoon met ze communiceren. Wat je noemt, de EU en de VN, daar is meerdere malen contact mee geweest met verschillende jongere organisaties. Maar je had het net over het weghalen van budget. Het is met de VN ook gebeurd. Je bent uiteindelijk ook afhankelijk van hoe goed die instituties worden, worden ondersteund mm-hmm. door de machtigen in deze wereld die het conflict in stand houden.
0: Mm-hmm.
2: Dus de jongeren uiten bepaalde frustraties, ook met betrekking tot ebola, omdat ze aangeven, oudere generaties luisteren amper naar ons. Onze toekomst is helemaal niet verzekerd. Velen van ons hebben minder kansen dan onze ouders of grootouders. Mm-hmm. Dat is hoe ergens het gesteld is. En daarnaast wordt er niet geluisterd naar ons als partners. Er wordt naar ons geluisterd als een momentopname. En daarna doen mensen waar ze zelf zin in hebben.
0: Zou jij willen stellen dat die jongeren zo onwijs belangrijk zijn om uiteindelijk de rust in heel Congo, het is een groot land, het is volgens mij net zo groot als heel West-Europa bij elkaar.
2: Groter, ja.
0: Groter, inderdaad. Ja. Om de rust daar dan wat meer weer terug te krijgen.
2: Ik denk de rust daar terugkrijgen is een spel van ontzettend veel geld. We hebben het over grondstoffen.
0: Ja, precies.
2: Dat onze groene energie nu aan het voeden is. Het zo belangrijk is het, ja. Dus het is de inzet die nodig is om daar vrede te krijgen, is een internationale inzet. Congo kan dit niet alleen doen, omdat Congo dit probleem helemaal niet veroorzaakt. Het is een probleem van het kapitalisme. Het is het probleem van gigantische multinationals zonder ziel. Dus als je echt vrede wil in de omgeving, dan heb je een koppeling nodig van, ja, inzet van de mensen zelf natuurlijk, maar de mensen willen vrede. Dat is overduidelijk. Daarvoor hoef je geen Frans of Swahili of Lingala te spreken. Je ziet de acties, je ziet de demonstraties. Ik heb zelf ook demonstraties georganiseerd. De mensen willen vrede, maar de rest van de wereld moet dat liever willen dan wegkijken.
0: Carla Kabamba, dankjewel voor de komst hier naar de studio en de uitleg. Politicoloog en partijleider van de Partij voor Morgen.

0: Caroline Polacek was dit en Sunset. Tegendraad. Ja, er wordt elke dag wel ergens in Nederland tegen of voor iets gedemonstreerd, geprotesteerd of geageerd. Hier in de Rode Draad geven die tegenstemmen graag een podium in de Tegendraadsrubriek. En vandaag gaan we daarvoor naar Eindhoven. Want wie Eindhoven wel eens binnenrijdt, kent ze misschien wel, de Flying Pins. 10 meters hoge zwevende kegels. Een kunstwerk van de wereldberoemde pop-art beeldhouwer Klaas Oldenburger. Op die plek van dat kunstwerk wil de gemeente nu een busstation gaan realiseren. Ja, dat kunstwerk moet daarvoor verplaatst worden. No big deal, zou je zeggen. Maar, Joost Rekers, Eindhovenaar, er is verzet, hè? Goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Stefan. Hoi.
0: Want die kegels, die moeten daar blijven.
1: Die kegels moeten daar blijven. Kijk, als je kijkt naar waarom ontwerpt iemand en waarom bedenkt iemand een kunstwerk. Ja, in dit geval was dat Klaas Oldenburg. En je moet ook zijn vrouw niet vergeten, want ze hebben dat samen bedacht. Coosje van Brugge en Klaas Oldenburg. En zij zagen de Kennedylaan. Ik weet niet of je ooit vanuit Amsterdam of Den Bosch naar Eindhoven bent gegaan, maar de Kennedylaan is een hele lange laan.
0: Heel mooi.
1: En heel mooi ook. Je komt inderdaad door langs alle buitenwijken. En uiteindelijk beland je dan, zeg maar, eigenlijk rij je tegen het centrum aan, mm-hmm, aan de achterkant. En juist op die plek, dat zagen ze eigenlijk van bovenaf als een bowlingbaan. En zo kwamen ze ook op het idee om daar dan die kegels neer te zetten. En het ziet er ook echt uit alsof die bal dus keihard, wat mij dus nooit lukt, maar dat die bal dus keihard tegen die kegels aan is geknald, waardoor die kegels op alle kanten opvielen.
0: Ja, precies, echt zo uit elkaar liggen. Maar die kegels, dus ze staan eigenlijk voor meer, hè? Want het gaat eigenlijk ook vooral om die moeraseiken die er allemaal omheen staan, die ook moeten verdwijnen.
1: Ja, het is dat jij zegt, maar dat is inderdaad mijn probleem ook. Niet alleen, kijk, die kegels daarvan zegt de gemeente, ja, er moet nu een busbuffer komen, noemen ze dat. En dan moeten die kegels weg en die kunnen dan verplaatst worden. En dan zie je ook dat mensen dat op zich positief oppakken. Want die denken, oh, ik weet nog wel een mooie plek, hè. Je kan je voorstellen dat het op een rotonde bijvoorbeeld best niet zou misstaan. Maar dan is dat een hele, het is zeg maar een middenberm. Hè? Aan beide kanten heb je dus dubbele rijbanen. Ja, en daar staan dus ook 14 moeraseiken. Dus ik dacht in eerste instantie, ja oké, die kegels worden verplaatst, maar die bomen dan? En toen zag ik een schetsje, en dat schetsje van de nieuwe situatie. En dan zie je dus een volledig geasfalteerd vlak. En dat vlak is een half voetbalveld.
0: Ja, precies. En er zijn geen moeraseiken om te vinden meer.
1: Precies. En toen bij de gemeente hebben ze dat door een bureau laten doen. En volgens mij hebben ze erbij gezegd, als je dat nou een beetje omzoomt met kleine boompjes, dan valt het allemaal niet zo op. Dus ik dacht ook van, ik trap daar niet in. Maar ik had wel het gevoel dat ik de enige was die het zag. Want eigenlijk, het heeft al in de krant staan en het ging alleen maar over die kegels.
0: Ja, precies, over nieuwe plekken. Dan. En nou, ze ben je in actie gekomen. Er is zelfs een petitie aan de wethouder aangeboden. Stond de wethouder er een beetje voor open?
1: Het is eigenlijk, ik moet zeggen, het is een hele aardige wethouder. Hij doet echt zijn best.
0: Dat is genoteerd. Maar ik voel hem maar.
1: Met heel veel belangen te maken. En hij heeft al eerder aan de raad aangegeven dat hij nog op zoek zal gaan naar een alternatieve locatie. Dus kijk, dat was ook waarvan ik dacht, nou, dan doe ik daar nog een schepje bovenop. En dan zullen we hem eens extra scherp houden. Hè? Maar op dat moment heeft hij, toen ik die petitie heb aangeboden, heeft hij tegen mij gezegd, ik ga op zoek naar een nog optimalere locatie. Hm. Ja, en toen heb ik gezegd, ja, maar dan bedoel je dus eigenlijk dat je dit al een optimale locatie vindt. En dat is het gewoon niet.
0: Nee, precies. Dus moet er eigenlijk naast die petitie gewoon nog veel meer gebeuren. Er moet een burgerinitiatief komen. Daar ben jij nu mee bezig. Om eigenlijk meer impact te hebben op die gemeenteraad. En wat heb je daarvoor nodig nog voor dat burgerinitiatief? Eigenlijk nog meer handtekeningen volgens mij, hè?
1: Ja, precies. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben dan heel blij dat ik in Nederland woon, want je wordt hier heel goed en begeleid. Ik denk dat dat in alle gemeenten is, maar ik maak het nu alleen in Eindhoven mee. Ik ben gewoon uitgenodigd. Ik heb meteen de volgende dag, moet ik even zeggen. Ik was tevreden over mezelf, hè, dat de petitie is goed gegaan. Ik had 3260 handtekeningen. Maar ik heb de volgende dag meteen een mail gestuurd naar de Griffie. Van ik wil toch een stap verder. Want ik zie het zo niet gebeuren dat hiernaar geluisterd
0: wordt. En wat is daarvoor nodig?
1: Ja, dan kun je dus een burgerinitiatief of een burgermotie indienen. Nou, het burgerinitiatief, dat zal ik jou niet meer lastigvallen, maar dat is heel veel werk en het levert eigenlijk zelf op als burgermotie. Dus ik ga voor een burgermotie en dan heb ik inderdaad wat jij zegt, 250 namen nodig. En dat is dan wel vanuit alleen van mensen die in Eindhoven
0: wonen. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Dat lijkt me ook goed, inderdaad, dat mensen uit Eindhoven zich daar druk om maken. We gaan het er volgen. Dankjewel, Joost Rekers. Als die handtekeningen gezet moeten worden, mensen weten het te vinden. In ieder geval via Google is het vast te vinden. Dankjewel voor die 14 moerasseiken op die Kennedylaan daar in Eindhoven. En vooruit dus ook een beetje voor die flying pins van Klaas Oldenburger die ernaast mogen staan. Succes daar. Als je nou zelf actie wil voeren voor of tegen iets en dat op de radio even wil delen, mail ons dan naar derodedraad@bnnvara.nl.
2: NPO Radio 1.
0: En dan zeg ik bedankt voor het wachten, Jan van der Putten. Het is iets na 8:30, de NOS-journaal.
3: Oké, hoor. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Het correspondent dinner van Witte Huisverslaggevers is verplaatst naar 24 juli. Eind april werd het prestigieuze diner afgebroken omdat de gewapende man probeerde binnen te komen. President Trump is er volgende maand ook weer bij. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. En Ajax heeft de komst van Michel als hoofdtrainer bevestigd. De 50-jarige Spanjaard komt over van Girona en heeft een contract getekend voor 2 seizoenen.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En zometeen schuift collega Minne van Veen aan met haar blik op de afgelopen mediamaand. Want wat ik kreeg mij eigenlijk veel aandacht, maar ze hebben er nog niet over uitgepraat. Nou, je gaat het zo meteen allemaal horen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het huishouden? Hoe dat zit, hoor je allemaal zometeen.

0: Leisure en Sundown was dit. Het is tijd voor onze maandelijkse rubriek. Venus Media Maand. Ja, en daarin bespreek ik, de naam zegt het al, de mediamaand van onze eigen cultuurredacteur. Zo enthousiast minder dat ik hem wel struikel over de woorden. Want wat komen er elke maand talloze films, documentaire, serie, boeken, podcast, albums, artikelen uit? Maar wat valt daar nou in op? En valt er een rode draad in te ontdekken? Dat ga ik ontrafelen met Minne zelf, die mij hier aan tafel zit. Goedenavond, Minne.
1: Hallo.
0: Vorige keer bespraken wij hier waarom zoveel mensen toch zo gefascineerd zijn door sekteverhalen. Waar wil jij vanavond het antwoord op hebben? Wat is jou opgevallen de afgelopen tijd?
1: Ik wil het vanavond hebben over de huishoudbattle. En dat begon, dat idee kwam, zoals veel ideeën of discussies, in een appgroep. En dit was een appgroep met 11 vrouwen. En daar werd afgelopen maand opeens de huishoudbattle quiz in gedropt. En dat is een quiz die de Volkskrant heeft gemaakt, alleen 2019. Maar die wordt nog steeds heel veel doorgestuurd en die beleeft oplevingen. En dat is nu dus blijkbaar aan de hand. Je kon er ook bij zien, vaak doorgestuurd. En dat is een quiz met allerlei vragen over het huishouden. Dus die jij en je partner dan kunnen invullen. Dus wie ruimt het meeste vaatwasser uit? Wie zorgt voor de sociale afspraken? Wie doet het meest boodschappen? En dan kan je invullen ik, partner of beide. En dan krijg je uiteindelijk een percentage wie het meest zou doen in het huishouden.
0: En dat heb je voor jezelf ook gedaan?
1: Ja, zeker.
0: En wat voor resultaten kwamen er bij jou uit?
1: Ja, ik moest het mijn vriend even de hele tijd aan herinneren om het te doen. Want ja, we waren druk.
0: Het huishouden aan het doen?
1: Ja, precies. Maar uiteindelijk heb ik even opgenomen hoe dat ging. En ook gelijk rondgevraagd even of andere mensen dat wilden doen. Dus je hoort mijn vriend, de buren en een andere vriend.
2: Oké, we hebben net allebei de huishoudquiz ingevuld. Los van elkaar. Op welk percentage kom jij uit?
3: Ik heb 48% en jij 52%.
2: Oké. Ik heb 57% en jij 43%. Wat vind je daarvan?
3: Ja, dan vraag ik me heel erg af wat je hebt ingevuld.
4: Toen ik hetzelfde invulde, kwam ik op uit dat ik ongeveer 52% van die taken doe. En toen mijn vriendin het in ging vullen, kwam zij erop uit dat ik ongeveer 55% van de huishoud- en gezinstaken op me neem.
5: Nou, we zitten bijna op 50-50, dus dat is goed. Maar jij hebt duidelijk meer mental load, dus daar valt nog wat aan te verbeteren.
6: Als ik de test invul, is de mentale last 83%.
5: Oh, dat is wel heel veel meer, ja.
6: Tegenover 17%, ook dat verbaast ons niet echt, toch?
5: Nee, maar dan moeten we dan nog maar eens wat dieper induiken, dat wat beter verdeeld wordt.
0: Ja, de mental load, de mentale last wordt ook meegenomen. Wat verstaan we daaronder?
1: Ja, dat is een ding wat de afgelopen jaren heel erg is opgekomen. Daar bedoel je mee alle regeldingen rondom het huishouden. Dus nou, wat mijn vriend wel eens kan zeggen, als we bijvoorbeeld bij verjaardag van mijn schoonouders aankomen, hebben we een cadeau. Je bedoelt of ik een cadeau heb gekocht? Ja, allemaal dat soort dingen. Dat wordt gezien als mental load. En daar is de laatste jaren veel aandacht voor. Dat eigenlijk ook heel veel tijd in beslag neemt.
0: Is het een goede quiz? Valt er ook wat op aan te merken?
1: Nou, het is wel leuk en een goede conversation starter, maar er missen natuurlijk ook allemaal dingen in. Zo vertelde die vriend die zo mooi 50-50 was. Hun kinderen hebben kroeshaar en er zit heel veel tijd in elke week. Mm-hmm. Dat doet zijn vriendin. Maar dat soort vragen, dat is misschien iets te specifiek. Maar hij zei, het is niet super divers bijvoorbeeld. Dat zit er niet in.
0: Nee, precies. Misschien in andere gezinnen spelen hele andere taken. Die worden dan uiteindelijk niet in die quiz meegenomen.
1: Ja.
0: Je hebt ook een gast meegenomen, zoals iedere maand in Minne's Media Maand. En vandaag is dat Jul Obdenkamp. Goedenavond.
7: Hi.
0: Die de documentaire Hoekzee van de Samenleving heeft gemaakt voor BNNVARA over ongelijkheid binnen Nederlandse gezinnen. Mm-hmm. Binnenkort op televisie, hè?
7: Ja,
0: gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Maar eerst even deze huishoudbattle. Want aan de andere kant van het glas zien wij iemand meekijken. Je partner.
7: Dat is mijn vriend, ja.
0: Inderdaad. Jullie wonen samen ook?
7: Ja.
0: En jullie hebben even net de quiz gedaan.
7: We hebben net in de auto snel de quiz gedaan.
0: En wat kwam eruit?
7: We hebben geen kinderen, moet ik zeggen. Dus dan is het iets minder spannende, gevaarlijke quiz. Mm. Maar het viel helaas wel in mijn nadeel uit, de quiz. Okay. Hij deed net iets meer in het huishouden dan.
0: En die deel je ook wel, die opvatting?
7: Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik miste nog wel een paar mental load dingen.
0: Precies, inderdaad.
7: Afspraken met vrienden, dat soort dingetjes.
0: En stel, er zouden ooit, Minne spreekt te veel vanuit een gezinssituatie. Stel, er zou ooit een gezin zijn. Zou dat, denk je, dan veranderen tussen jullie? Zou dat de uitkomst veranderen?
7: Ik denk bij ons dat niet heel erg. Omdat wij op zich wel een goede verdeling hebben. En hij houdt bijvoorbeeld, is wel zorgzaam, houdt erg van koken, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus daardoor is dat weer mijn voordeel. En ik werk ietsjes meer, maar misschien wel qua verdienen. Dat dan als de een iets minder verdient, gaat de ander vaker een stapje terug doen. Dus Zeker. Dat zou eventueel kunnen gebeuren, ja. Misschien.
0: Iets wat ook meteen vooraan zit in jouw documentaire, inderdaad. Mm-hmm. De hoeksteen van de samenleving, dat gezin. En die verdeling tussen mannen en vrouwen in dat gezinsleven, dat is wel een hot topic, ben je achtergekomen, Minne.
1: Ja, en dat is het natuurlijk al decennia, wordt hier veel over gepraat. Maar de laatste weken, maanden weer extra. Ook omdat er veel onderzoek naar wordt gedaan. Dus laatst is uit onderzoek gebleken dat vrouwen in de 30 en 40 veel meer burn-outs hebben dan mannen. Dat je echt een piek ziet. En dat komt omdat ze werk en zorg thuis nog onevenredig vaak moeten verdelen. En daar was terecht veel aandacht voor, mm-hmm, in de media.
0: Ja, want wat las je erover? Wat zag je erover in de media?
1: Ja, veel opiniestukken krijg je dan. In de NRC las ik een stuk van wat meer bozere vrouwen. Die zeiden, dit komt door de mannen, want die doen te weinig. Hè? En er moet meer gebeuren. Daar reageerden ook natuurlijk weer mannen op, wat ik wel goed vind. Zoals Tim Gouw, die heeft ooit een boek geschreven over de thuisblijfvader die hij was. Die zei, eens, hè, want vrouwen zijn 19 uur meer gaan werken dan vroeger. En mannen maar 9 of zo meer gaan zorgen. Maar het is ook geen wiskundespel, zei hij. Dus om mannen meer te betrekken moet je dat huishouden niet echt als een straf zeggen. Van jullie moeten er meer, maar meer zeggen van zorgen kan ook leuk zijn. Het is niet alleen maar negatief. Kom erbij, help. Mm-hmm. Sander Schimmelpenning heeft ook nog even een duit in het zakje gedaan.
0: Dat doet hij dan vaak als het hierover
1: zoals
0: gaat.
1: Zoals hij doet. Die zei, nee, die burn-out bij die vrouwen komt vooral door hun telefoongebruik. Zouden te veel op social media zitten.
0: Hij haalde cijfers aan waar dat uit zou blijken.
1: Dat zou meer de oorzaak zijn volgens hem. En daar waren allemaal feministen weer boos over. Maar goed, dat is ook een beetje zijn ding volgens mij.
0: Om juist die feministen aan te spreken. En
1: ja,
0: die discussie
1: gewoon een beetje poken
0: los.
1: Zo. En dat is ook oké.
0: Okay. Ja, dat is ook oké, inderdaad. Ja. Want ontstaat er een levendige discussie. Jo, heb jij een verklaring dat die actuele discussie nou weer zo er is?
7: Ja, ik denk meerdere redenen. Er is natuurlijk nu een soort conservatieve beweging ook weer gaande. Dus dat het traditionele gezin en traditionele rolpatronen worden verheerlijkt. En daarbij wordt ook heel erg de biologie eruit gehaald als een soort argumentatie van dat het, ja, maar moeders, ook progressieve vriendinnen van mij, van ja, dat is gewoon meer moederding. En bij moeders gaat dat vanzelf. En de meest bizarre mythes worden eigenlijk uit de kast getrokken nog steeds om dit soort ongelijkheden te verklaren. Maar ook dat er worden nu te weinig baby's geboren per vrouw, volgens de politiek. Dus ik denk dat heel veel vrouwen, bijvoorbeeld waaronder ik, denk van oké, is goed, als jullie daar zorgen over maken, wat gaan jullie daar dan aan doen om dat het ook iets prettiger maakt voor moeders in Nederland.
0: En hoe bedoel je dat dan?
7: Nou ja, omdat ik denk dat er een er is al best wel lang een scheefgroei gaande. En ik heb zo'n gevoel dat, of tenminste dat weet ik ook als ik om me heen praat en met mensen. En dan wat je ziet nu met dat hetero-pessimisme en ook de babystaking heet dat online. Dus dat vrouwen eigenlijk zou zeggen van, ik ga geen kinderen krijgen totdat er meer gelijkheid is geregeld tussen mannen en vrouwen in het gezin. Dus ik denk dat een soort massale staking gaande is, dat het nu echt tijd is om dat gedeelte recht te trekken. En daar zit het hele probleem. We zijn best wel geëmancipeerd tot 30 jaar. En vanaf dat gezin gaat het gewoon zo snel scheef.
0: Ja, tot een leeftijd van 30 jaar is de vrouw
7: rond de 30, ja.
0: Precies, aardig geëmancipeerd. Maar daarna toch, als die kinderen in beeld komen, wordt het onwijs scheef. Is dat ook een reden waarom je deze documentaire bent gaan maken? Hoeksteen van de samenleving?
7: Ja, klopt. Ja, er waren meerdere aanleidingen. Dus één, zag ik om me heen dat zoveel stellen die eigenlijk best een progressieve relatie hadden, als ze kinderen gaan krijgen, opeens dat er onwijze scheefgroei ontstaat. En dat ze ook allemaal zeggen, verklaring van ja, dat liep gewoon zo, ja, dit is logisch en zo gaat het nou eenmaal. En dat ik dacht van, Is het logisch? Is het echt zoals dit natuurlijk hoort te gaan? Dat kan me gewoon bijna niet voorstellen. En het is ook iets waardoor het weerhoudt mij ook een beetje ervan om ook daarin te stappen. Dus ik vond het jammer en ook wel verdrietig dat dat zo liep. En tegelijkertijd mijn producenten Anne van der Ven en Indy Kizuni kwamen met het idee van om iets te doen met dat de handelingsonbekwaamheidswet 70 jaar geleden is afgeschaft. En toen op een gegeven moment gaan weg en we dachten ook, we wilden eigenlijk ook iets doen over dat het gezin best wel eigenlijk een politiek construct is. Terwijl iedereen denkt dat het een natuurlijk gegeven is.
0: Ja, het CDA heeft dat echt naar zich toegetrokken, hè? Het gezin als hoeksteen van de samenleving.
7: Precies. En wij, ik en Anne hebben een paar politieke documentaires gedaan. We wilden heel graag ook een beetje een kritische documentaire over het CDA maken. Want het is soms een beetje wolfs in schaapskleren. En Bontebal lijkt is heel joviaal en sympathiek. Maar er zit best wel wat conservatief gedachte goed achter. En eigenlijk vielen al deze dingen kwamen samen. En toen dachten we, is het niet heel interessant om deze onderwerpen in relatie tot elkaar te behandelen? Dus wat is de echo van die handelingsonbekwaamheidswet? Mm-hmm. Wat heeft het feit dat politiek zo is ingericht op dat traditionele kerngezin voor invloed op de samenleving en de keuzes die vrouwen maken, die zogenaamd die heel vrij lijken, die lijken vrije keuze, maar die eigenlijk ook worden gemaakt omdat de hele samenleving erop is ingericht.
0: Nee, en dan komt jouw documentaire uit in een week dat het opeens weer onwijs aanwezig is, ook in de talkshows. Want ik zag gisteren Angela de Jong ergens zitten, minnen,
1: ja,
0: over dit onderwerp.
1: Ja, Angela de Jong heeft een column geschreven waarin ze zegt, lieve jongeren, begin toch vooral wel aan kinderen. Ja, want het is uit CBS-cijfers weer gebleken dat geboortecijfers nog steeds dalen. En zij had een betoog over waarom het toch wel zo heel bijzonder is om kinderen te krijgen. En ook hier op de zender, net bij Ditse Dag EO, ging het daar ook over.
0: Ja, dat is eigenlijk hartstikke mooie reclame bijna voor jouw documentaire.
7: Ja, dankjewel. Angela.
0: Maar voel je je verder
1: als meer kinderen maken.
0: Ja, maar voel je je verder ook aangesproken door hen, door een Angela de Jong?
7: Ik word daar heel kwaad van. Ik vind dat heel kwalijk als er een vrouw wordt aangesproken om meer kinderen te krijgen. Vooral omdat zij ook weer dan noemde van dat mensen matcha lattes aan het drinken zijn of wat dan ook, in plaats van kinderen krijgen. En dat totaal niet wordt serieus genomen.
0: Ja,
7: excuus.
0: Dat
7: totaal niet wordt serieus genomen weer. Dat zie ik ook zo, Nederlandse samenleving en politiek en die hele neoliberale samenleving waarin we leven, alsof het allemaal vrije keuze is. En alsof iedereen een soort verwend is en ja, geen zin in. Alsof mensen niet hartstikke aan het struggelen zijn om rond te komen per maand. Mm. Of om een huis te vinden. Dat zijn al de dingen. En dan heb je nog niet eens die genderscheefgroei erbij betrokken.
0: Ja, precies. Dus het is te makkelijk om het zo plat te slaan eigenlijk naar gewoon niet willen of wel willen.
7: Klopt, ja. We moeten stoppen met de hele tijd alles op een individuele keuze gooien. Maar naar het hele systeem kijken van de samenleving. Wat gebeurt er nou in Nederland? Waarom de infrastructuur er blijkbaar niet is, dat het zo onaantrekkelijk is geworden voor jonge mensen om kinderen te krijgen.
0: In je documentaire heb jij verschillende perspectieven aan bod laten komen. Van ervaringsdeskundigen tot historici, experts op het gebied van werk, zorg en ongelijkheid. Politici komen erin naar voren. Maar ook moeders en vaders. Mm-hmm. Wat vertelde die laatste groep jou hierover?
7: Ik vond het heel belangrijk om vaders te betrekken, omdat ik dat ook wel mist in het huidige debat, inderdaad. Wat Minna ook zei, van het wordt zo'n vrouwenzaak gemaakt. En ik denk dat dat een heel groot deel is van het probleem. Wat ik de mooiste gesprekken vond ik eigenlijk met vaders die ik had geïnterviewd, die ook wel toegaven dat doordat het zo'n vrouwenzaak is en omdat er ook wel sprake is, het heet maternal gatekeeping. Dus dat is dat moeders ook zo hebben geïnternaliseerd van ik ben hier beter in. Dat ze ook die zorg te erg claimen en dat ze die vaders ook niet laten zorgen. En als ze dan constant denken van oké, dit is niet aan mij. En dat vaders daar ook heel onzeker van kunnen worden. En vaderschapsverlof was tot 5 jaar geleden maar 2 dagen of 3 dagen in Nederland. Dat is natuurlijk ook, dat zegt, wat zeg je dan als samenleving? Mm-hmm. Jammer dat je vader bent geworden, maar er is geen ruimte voor jou om dat ook te gaan oefenen.
0: Nou, we kunnen even luisteren naar een van die vaders, naar Tim.
7: Heb je dus gehoord van maternal gatekeeping?
8: Ja, de moeder die de taken die zij eigenlijk zichzelf toedicht, die met het kind te maken hebben, en die ze niet zo makkelijk overdraagt aan een vader. Zoals ik het in ieder geval altijd zie, heeft dat deels misschien te maken met het gevoel van een moeder van ik moet dit zelf doen, dit is mijn taak, dit is van mij. Maar het heeft ook te maken met een deels onbekwaamheid bij een vader. Zeg maar bewuste onbekwaamheid. Dus dat je eigenlijk je onbekwaamheid eigenlijk inzet om jezelf te vrijwaren van bepaalde verantwoordelijkheden. Dus het is wel belangrijk om ook juist in die heel vroege periode, waarin eigenlijk een beetje een soort van de kaarten verdeeld worden, er dan toch bij te staan en een beetje die zorg op te eisen.
0: Ja, Minna, wat denk jij? Laten vrouwen dat genoeg toe, denk je?
1: Nou, dat verschilt natuurlijk, denk ik, per vrouw. Maar ik denk dat wat jij net noemde, dat het vroeger 3 dagen was. En nu 9 weken, volgens mij.
7: Tot 70%, ja.
1: Ja, wel voor 70% van je loon. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat een groot verschil kan maken. Als ik kijk bij mezelf, bij mijn eerste zoon was dat net ingegaan. Die is nu 5. Dus mijn vriend had een maand verlof opgenomen. Dan want je hebt geen idee in het begin. Dus gelukkig heb je die kraamhulp. Maar dan ontdek je het allemaal heel erg zelf. En tuurlijk, kijk, als vrouw heb je nou eenmaal dat biologische, je draagt het kind 9 maanden. Als je borstvoeding doet, dan zit je fysiek heel veel aan elkaar vast. Maar er is nog heel veel anders te doen. Hè? Weet ik van luiers, flesjes, 's nachts opstaan, troosten, knuffelen. En als je dat denk ik vanaf het begin samen doet, heb ik nooit heel erg het gevoel gehad van, ik weet het beter, laat mij maar. En dan heb je dus inderdaad een gelijkere start die tot nu toe ook nog doorwerkt, heb ik het idee.
0: Ja, zie je dat ook zo, Joep?
7: Ja, er is ook een bioloog in onze film, dat vond ik ook bijzonder. Die zei van, er is een voorsprong aan het begin, dat is belangrijk, maar die is wel echt in te halen. En dat je gedrag dus ook, het is een wisselwerking met welke hormonen je aanmaakt. Dus als je als vader dan dus ook meer gaat zorgen aan het begin, dat je dus ook meer zorghormonen aanmaakt. Dus als jij kiest om meteen te gaan werken of het niet te gaan doen, dan kies je er ook voor dus om minder dat zorghormoon aan te maken. En, ja.
0: Maar goed, Minne, je kwam er ook wel achter dat soms ook het eerlijke verhaal is bij veel mensen om jou heen, begreep ik, dat ze een man nou eenmaal meer verdient en dat de vrouw daarom minder is gaan werken.
1: Ja, precies. Wat jij dus ook al zei, van dat je merkt bij ook progressieve vriendinnen, hoogopgeleid, dat zodra de kinderen komen, dat, ja, het is ook vaak een financiële prikkel. Dus als jouw partner meer werkt, meer verdient, hoger salaris heeft en kinderopvang is zo duur, dat ik om mij heen merk dat vrouwen best vaak de keuze maken van, nou, dan ga ik wel bijvoorbeeld 3 dagen werken. Want het loont niet om die 4e dag te werken, want het is gewoon even duur. Of dan moet je
0: voor
1: bijna inleveren.
0: Ja.
1: En ik heb ook de afgelopen dagen met die vriendinnen gesprekken gevoerd van, vind je dat dan erg? Zou je het liever anders willen? En dat vinden ze niet allemaal erg. En dan denk je van, ja, maar is dat niet omdat het systeem jou zo van, nee, ik vind het echt ook wel prima zo. En dan later pak ik het weer op. Of en iemand noemde ook nog een grappig BBC-filmpje, satire, soort, dit was het nieuws dat hierover gemaakt is, waar ik wel erg om moest lachen.
9: Women have told everyone to just fuck off. Tired of being judged for choosing to have children or not have children, to have children and go back to have children and not go back to work, for being too thin, too fat, too pushy, too unambitious, too hot, not hot enough, or even for just daring to be alive, women have stressed that everyone can go fuck themselves.
0: Fijn, fijn om dat even zo in
1: de start die tot nu toe ook nog doorwerkt, heb ik het idee.
0: Ja, zie je dat ook zo, Joep?
7: Ja, er is ook een bioloog in onze film, dat vond ik ook bijzonder. Die zei van, er is een voorsprong aan het begin, dat is belangrijk, maar die is wel echt in te halen. En dat je gedrag dus ook, het is een wisselwerking met welke hormonen je aanmaakt. Dus als je als vader dan dus ook meer gaat zorgen aan het begin, dat je dus ook meer zorghormonen aanmaakt. Dus als jij kiest om meteen te gaan werken of het niet te gaan doen, dan kies je er ook voor dus om minder dat zorghormoon aan te maken. En.
0: Maar goed, Minne, je kwam er ook wel achter dat soms ook het eerlijke verhaal is bij veel mensen om jou heen, begreep ik, dat ze een man nou eenmaal meer verdient en dat de vrouw daarom minder is gaan werken.
1: Ja, precies. Wat jij dus ook al zei, van dat je merkt bij ook progressieve vriendinnen, hoogopgeleid, dat zodra de kinderen komen, dat, ja, het is ook vaak een financiële prikkel. Dus als jouw partner meer werkt, meer verdient, hoger salaris heeft en kinderopvang is zo duur, dat ik om mij heen merk dat vrouwen best vaak de keuze maken van, nou, dan ga ik wel bijvoorbeeld 3 dagen werken. Want het loont niet om die 4e dag te werken, want het is gewoon even duur. Of dan moet je bijna inleveren.
0: Ja.
1: En ik heb ook de afgelopen dagen met die vriendinnen gesprekken gevoerd van, vind je dat dan erg? Zou je het liever anders willen? En dat vinden ze niet allemaal erg. En dan denk je van, ja, maar is dat niet omdat het systeem jou zo van, nee, ik vind het echt ook wel prima zo. En dan later pak ik het weer op. Of en iemand noemde ook nog een grappig BBC-filmpje, satire, soort, dit was het nieuws dat hierover gemaakt is, waar ik wel erg om moest lachen.
9: Women have told everyone to just fuck off. tired of being judged for choosing to have children or not have children, to have children and go back to work, to have children and not go back to work, for being too thin, too fat, too pushy, too unambitious, too hot, not hot enough, or even for just daring to be alive. Women have stressed that everyone can go fuck themselves.
0: Fijn, fijn om dat even zo in het mooie Engels...
1: Radio 1.
0: Ja, dat vak mag vaker genoeg gezegd worden.

0: eerlijke verhaal is bij veel mensen om jou heen, begreep ik. Dat ze een man nou eenmaal meer verdient en dat de vrouw daarom minder is gaan werken.
1: Ja, precies. Wat jij dus ook al zei, van dat je merkt bij ook progressieve vriendinnen, hoog opgeleid, dat zodra de kinderen komen, dat... Ja, het is ook vaak een financiële prikkel. Dus als jouw partner meer werkt, meer verdient, hoger salaris heeft en kinderopvang is zo duur, dat ik om mij heen merk dat vrouwen best vaak de keuze maken van, nou, dan ga ik wel bijvoorbeeld 3 dagen werken. Want het loont niet om die 4e dag te werken, want het is gewoon even duur. Of dan moet je bijna inleveren.
0: Ja.
1: En ik heb ook de afgelopen dagen met die vriendinnen gesprekken gevoerd van, vind je dat dan erg? Zou je het liever anders willen? En dat vinden ze niet allemaal erg. En dan denk je van, ja, maar is dat niet omdat het systeem jou zo van, nee, ik vind het echt ook wel prima zo. En dan later pak ik het weer op. Of en iemand noemde ook nog een grappig BBC-filmpje, satire, soort dit was het nieuws dat hierover gemaakt is, waar ik wel erg om moest lachen.
2: Women have told everyone to just fuck off. Tired of being judged for choosing to have children or not have children, to have children and go back to have children and not go back to work, for being too thin, too fat, too pushy, too unambitious, too hot, not hot enough, or even for just daring to be alive, women have stressed that everyone can go fuck themselves.
0: Fijn, fijn om dat even zo in het mooie Engels.
1: Radio 1.
0: Ja, dat vak mag vaker genoeg gezegd worden hier. Ja, goed, er is ook een vraag natuurlijk. Is dat een probleem? Of is het ook de emancipatie van de vrouw om dat dan ook weer zelf te mogen bepalen?
3: Jill. Ik denk dat dat heel lang nu het idee is. Dat ja, echt feminisme nu is eigen keus. En zelf kiezen om lekker thuis te blijven.
0: Dat voelen maar.
3: Vrije keus feminisme. En natuurlijk, daar zit heel veel in. En het hoeft nooit erg te zijn om een stap terug te doen. En ik zou iedereen heel erg gunnen om meer voor kinderen te zorgen. Alleen... het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk in de gaten te houden wat voor consequenties het heeft op lange termijn. Dus als je ziet dat je wel 35% van je salaris gemiddeld inlevert, dat je carrièrekansen mist, dat je pensioen lager wordt, dat jij als je ook financieel afhankelijk wordt, wat 40% van de Nederlandse vrouwen zijn, dat stel je zit in een onveilige of ongelukkige relatie, dan blijf je daar misschien in omwille van geld. Of kom je in een armoedeval als je gaat scheiden.
0: Ja.
3: En dat is, ik ben helemaal tegen dat het allemaal, dat vrouwen deze opdracht moeten krijgen. En het is ook absoluut in de bedoeling. De film is dus juist de bedoeling van, het is niet de schuld van vrouwen. Het is niet hun taak of dat zij weer iets anders moeten doen of zij weer het verkeerd hebben gedaan. Het is meer een beetje een waarschuwing aan de hele samenleving van, laten we dit in de gaten houden en laten we wel samen zorgen dat we het iets meer gelijk trekken. Mm. En laten we ook eerlijk zijn over in hoeverre elke vrije keuze is. Want ja, het is ook heel vermoeiend om constant tegen de norm in te gaan.
0: Iets meer gelijk trekken, dan eindigen we bij het begin van het gesprek, bij de huishoudbattle. Hoe kunnen we die disbalans tussen man en vrouw dan makkelijker al gelijk trekken, joh?
3: Nou, ik denk dat sowieso dat er meer wat we heel erg kunnen leren van queer en meer ouderschapsgezinnen. Die zaten ook eerder in de film, want helaas was er op een gegeven moment minder tijd voor, wordt misschien een volgend projecting. Die beginnen al voordat ze kinderen krijgen, gemiddeld in ieder geval, veel meer gesprekken hierover te voeren. Hele boardroom vergaderingen met Excel sheets. Wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor.
0: Vergaderingen.
3: Ja, en omdat ze eigenlijk natuurlijk die discriminatie meemaken van dat zij bij nul moeten beginnen, toen is dat in een bepaalde zin een voordeel, omdat ze dus helemaal van tevoren al bedenken hoe ze het gaan doen.
0: Ja,
3: dus ik zou zeggen, hetero stellen, doe inspiratie op bij queer en meer ouders.
0: Dat zou ik sowieso tegen hetero's altijd zeggen. Ja. Überhaupt eigenlijk niet
3: in
0: mijn gezin. In elk ding. Midden van Veen, dankjewel. Tot volgende maand weer. Het was leuk.
3: Yes.
0: Goed onderwerp is je mee te brengen. En documentairemaker Jill Optenkamp, dankjewel ook. Die documentaire Hoeksteen van de Samenleving is zondag om 22:50 te zien bij BNNVARA op NPO 2. En vooral ook daarna op NPO Start. En veel plezier ook met het volgende project. Dat blijven we volgen. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Zometeen gaan we het hier langs lijn en omstreken horen met Edwin Cornelissen, Jan-Willem Wesselink en morgenavond op deze plek Natasja Gips.
4: BNNVARA. NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog 2 oefenwedstrijden. Vanavond.
5: De eerste.
4: In Langs de Lijn en Omstreken, de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
5: In de uitverkochte Kuip in Rotterdam.
4: Tegenstander is WK-deelnemer Algerije.
5: Vanavond.
4: Om 8:30.

0: Wie luistert, weet meer.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
9: NPO Radio 1. 9 uur.
10: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
11: Goedenavond, shorttrekker Itzhak de Laat. Houdt ermee op.
12: We spreken hem zo meteen in Langs de Lijn en Omstreken, waarin we natuurlijk ook de kwartfinales op Roland Garros volgen. Eerst het NOS Journaal. Met Jan van der Putten.
13: De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leijendekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat de opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Novak, was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat ze moordenaar beweerden dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Novaks toestand was. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
14: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. It is absolutely right that the IOPC are looking at this. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision-making in this case.
13: Als vader van een jongen van 17 werd ik ziek van de beelden, zegt Starmer. Er zijn serieuze vragen die beantwoord moeten worden, zoals hoe beschuldigingen van racisme de besluiten in deze zaak hebben beïnvloed. Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de politieagenten. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Gisteravond is een conducteur in de trein van Hilversum naar Utrecht in zijn gezicht geslagen toen hij iemand de trein uit wilde sturen. De man zou een vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Het incident gebeurde bij Hollandse Rading in de voorste wagon van de Sprinter. Nadat de man de conducteur had geslagen, werd hij overmeesterd door een veiligheidsmedewerker en op de grond vastgehouden. Op Utrecht Centraal is de man overgedragen aan de politie. De verdachte is een man van 23 uit Huizen. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Hoge gasten, onder wie president Trump, werden geëvacueerd. Het evenement wordt volgende maand kleiner met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Die tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien. Vannacht wordt het droog en er zijn opklaringen. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Ontspan. Tel tot 10. 1...
18: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
10: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
11: Goedenavond. Een paar maanden geleden was hij dolgelukkig met Olympisch goud.
22: Het is letterlijk een sprookje wat gewoon uitkomt. En dat, dat is mooi aan sport. En dat gebeurt niet vaak. Maar als het gebeurt, dan is het echt magisch. En ja, dan ben je gewoon de beste van de wereld.
11: En vandaag maakte Itzhak de Laat bekend dat zijn shorttrack loopbaan erop zit. We spreken hem straks uitgebreid.
12: En op Roland Garros zijn we toe aan de kwartfinales. Welke partij ga je vanavond te volgen, Mark Brasser?
23: Ja, de vraag die vanavond beantwoord moet worden is: wie wordt de tegenstander in de halve finales van Alexander Zverev, die vanmiddag van het Spaanse talent Godard won? Is dat een ander groot talent uit Brazilië, João Fonseca? Of nou, een iets minder groot talent, maar nog wel de jonge 20-jarige Jakub Mensik uit Tsjechië?
11: En na 1 dag al ontslagen worden vanwege plots opduikend een inktzwart verleden, dat overkwam vandaag Donald Pols van Tata Steel, was het te voorkomen geweest?
12: En als het op een strafschoppenserie aankomt bij het WK, moet oranje keeper Verbrugge dan wachten of alvast een hoek kiezen?
11: Maar eerst Donald Pols, die dus na één dag al zijn spullen heeft moeten pakken bij Tata Steel. Uit onderzoek van NRC blijkt dat hij als 19-jarige voorzitter is geweest van de extreemrechtse studentenvereniging ASF in Zuid-Afrika. Voor Tata Steel is dat genoeg reden om hem te ontslaan. Maar hadden ze dit niet op voorhand kunnen weten? En wat moet je eigenlijk allemaal zeggen bij een sollicitatie? Gaan we het over hebben met Debbie de Wagenaar, reputatiedeskundige en adviseur, onder meer geweest voor McDonald's, Friesland Campina, Monsanto. Goedenavond.
0: Goedenavond.
11: Ja, die bal die is dus gaan rollen door dat onderzoek van NRC. Die hebben vervolgens Tata Steel ingelicht. Is dat niet gek dat zo'n groot bedrijf dat niet zelf aan de weet is gekomen, dat verleden van Pols?
0: Ja, dat kan. Want je zou toch zeggen dat je een goede screening doet en een goede due diligence. Tegelijkertijd is het hier een historicus die uiteindelijk de kans heeft. Ja. Dat is een heel mooi woord voor inderdaad een goed onderzoek, een goede screening als je een kandidaat hebt voor een bepaalde functie. Dat je na gaat lopen van zijn er dingen in het verleden die misschien maken dat deze kandidaat niet de beste persoon is voor deze bepaalde functie.
11: Ja, dus daar hebben ze dan misschien wat laten liggen. Maar stel nou, ze hadden dat wel gedaan en ze hadden dan inderdaad die informatie ook gevonden. Is dat dan ook direct een reden om iemand niet aan te nemen?
0: Dat heeft altijd te maken met de context waarin je beweegt. Dus kijk, neem je iemand aan als hoofd van de administratie, dan is het allemaal minder relevant. Maar op het moment dat je een hele controversieel bedrijf bent, en dat is Tata Steel, het staat al jarenlang niet altijd in een heel erg positief daglicht. Het maakt goederen op een bepaalde manier. De fabrieken hebben een bepaalde uitstoot. En dan neem je ook nog een aantal weken geleden een heel controversieel figuur aan. Namelijk de directeur Milieudefensie. Ja. 20 jaar heeft gestreden tegen Tata Steel. Die wil je aannemen als directeur duurzaamheid en directeur communicatie. Dus dat leverde sowieso al een nationaal debat op. Dus je kan je nagaan dat als je dat doet en je weet van tevoren welke commotie dat veroorzaakt, dus dat je dat hele proces van dat onderzoeken supergoed aanpakt en supergrondig.
11: Ja. Maar nou daar even van uitgaan dat ze er dan inderdaad niks van afwisten. Dan betekent dat dus eigenlijk dat Pols er niet over gesproken heeft tijdens die sollicitatieprocedure. Is dat handig of moet je eigenlijk wel open kaart spelen?
0: Nou, Donald Pols die heeft het zelf toegegeven in een interview met de NRC dat hij erg dom is geweest en dat hij het niet heeft vermeld. Dus dat heeft hij zelf bevestigd. Ja, en dan nogmaals, in die context had je dat natuurlijk wel moeten doen, want dat heeft hij wel gedaan bij zijn vorige werkgever Milieudefensie. Dus waarom doe je het dan niet? Ja. En dat is natuurlijk ook wel een hamvraag voor hem persoonlijk. En ik denk ook wel, omdat je natuurlijk schaamt voor dat verleden, dat hebben we allemaal. We hebben allemaal wel eens domme dingen uitgehaald. En vervolgens, ja, als je het dan meldt, dan krijg je natuurlijk daar een debat over. En het kan zo zijn dat je dan de functie niet krijgt.
11: Want wat zou hij dan moeten doen? Had hij het ook kunnen vermelden en dan met een heel groot mea culpa en zo. En ja, andere tijd en ik stond toen heel anders in het leven. Had het dan wel gekund?
0: Nou, sowieso kan dat, want dat is je eigen transparantie. En dat had ik hem wel geadviseerd in deze positie. Het gevolg ervan had kunnen zijn dat hij misschien niet de functie had gekregen. Maar dat was wel de meest transparante manier geweest. En natuurlijk ook het meest, het beste. Ik zeg altijd, als je een publieke functie gaat betreden of een politieke functie, dan gelden er andere wetten voor jou dan dat je bijvoorbeeld accountant wordt bij een bedrijf. Dan is het minder belangrijk wat je politieke voorkeuren zijn. Maar je kan op je vingers natellen dat als je al komt van een NGO, hè, van Milieudefensie in dit geval, en je gaat zo'n switch maken naar je grootste vijand die je al 20 jaar bestrijdt nogmaals, dan kan je op je vingers natellen dat je ook voor jezelf openheid van zaken moet geven. Krijg je de functie dan niet, dan moet je op de blaren zitten.
11: Ja. Mag ik het even wat breder trekken? Eventjes kijken naar andere functies, misschien wat lagere functies in een bedrijf. Daar heeft iedereen wel eens mee te maken natuurlijk met sollicitaties. Wat zijn nou de dingen waar je over kan zwijgen dan?
0: Nou, je zou misschien vroeger een wat minder mooi cv hebben gehad, of je hebt je cv wat beter voorgedaan. Ik denk dat misschien 80% van de mensen dat doet, maar dat moet je met beleid doen. Dus je zou misschien bepaalde functies die je in het verleden hebt verkleed net wat mooier of wat steviger kunnen aanzetten. Dat kan ik me best voorstellen, want je schrijft ook bepaalde functies uit het verleden toe naar de functie waarop je solliciteert. Maar dat hangt heel erg af. Kijk, wat je natuurlijk doet, stel dat je hoofdfinanciën wil worden, dan ga je je financiële expertise meer benadrukken dan je andere ervaringen die je hebt. Ja. Dus misschien vind je het, als je financiën gaat doen, het niet heel prettig om bepaalde ervaringen die je hebt te vermelden. Ik zo even uit mijn losse pols schudden, kan ik niet 1, 2, 3 doen. Ja. Maar kijk, als jij vervolgens ergens een politieke functie gaat bekleden, zoals deze ook bij Tata Steel. Je zal elke dag in contact zijn met politieke partijen. Ja. Ja, dan is het wel handig, lijkt mij, dat je ook naar politieke voorkeuren, dat je daar in ieder geval wel een gesprek over hebt. Want het is belangrijk, want nu duikt op dat je extreem rechts bent geweest. Ja. Kan je wel zeggen, toen was ik 21, maar de beelden die zijn opgedoken en de uitspraken zijn zo fors. Ja, dat gesprek had je wel durven mogen aangaan. Maar het is niet relevant als je nogmaals op een andere positie solliciteert.
1: Nee, als we dan even kijken naar Donald Pols, wat zou u hem nu adviseren? Ja, hij zal weer naar nieuwe banen op zoek moeten. En dit nieuws, dat ligt nu op straat. Wat moet hij doen?
0: Als je schade oploopt en een vreselijke persoonlijke reputatieschade, dan zeg ik meestal, neem eerst rust en afstand. En waarom? Ga je in de emotie mee? En dat zie ik ook in het NRC-interview. Hij handelt en hij praat vanuit emotie. Ik had hem geadviseerd dat wat korter te doen. Want je ziet gewoon, hij zit in zijn emotie. Dus je ziet het hele scala voorbij trekken. En wat dan kan gebeuren, is in ieder geval dat je dan misschien dingen zegt die je later op een andere manier had willen zeggen. En dat zie je ook in het interview. En ook daarvoor met de media zegt hij eerst, ik herken mezelf niet in de foto met een hoofdband en een vlag. Ja. En dan zegt hij naar de hand, ja, dat was ik wel. Kijk, en dan moet je dus gaan herroepen weer wat je zegt. Ja. Wat er eigenlijk feitelijk gebeurt, hij is niet meer geloofwaardig. En waarom niet? Vanwege wat er gebeurd is. Nou, dan kan je beter eerst nadenken over, hoe zit het nou echt? En hij schaamt zich, en dat is wel heel eerlijk in dat interview. Ik ben dom geweest, ik schaam me over mijn verleden. Dat is een eerlijke emotie. Maar wil je die helemaal zo uitkouwen naar iedereen toe, daar moet je goed over nadenken. En vervolgens moet je echt na gaan denken, wat zijn mijn volgende stappen? Waar wil ik nog wel werken? Wat wil ik wel doen? Nou. En dat wordt voor hem minder makkelijk, want hij is nog steeds geen hoofdfinanciën, maar wel iemand met bestuurskunde, met leidinggevende, met een geweldige achtergrond. Maar het moet dan wel raak zijn wat hij gaat doen. Hij kan zich zoiets niet meer veroorloven.
1: Dat is het
0: maar
1: advies.
0: Mijn beste advies is stilzitten en nadenken.
1: Stilzitten en nadenken. Dat is het advies aan Donald Pols. Hartelijk dank voor deze toelichting. Reputatiedeskundige Debbie de Wagenaar.
12: Mark, dat moet toch ook een enorme druk opleveren voor Mensiken Fonseca. Nummer 27 en de nummer 30 van de wereld. En een van hen is straks halve finalist op Roland Garros.
2: Ja, mooi hè. En dat op je 19e of op je 20e. Fonseca, 19 jaar uit Rio de Janeiro. Mensik, 20. Kijk, we hebben voorafgaand aan dit toernooi. Fonseca, de naam hebben we wel genoemd. Als een mogelijk verrassende. Als een outsider, als een dark horse. We hebben natuurlijk Rafael Godard hebben we natuurlijk besproken aan de voorkant van het toernooi. Maar die Jacob Mensik eigenlijk helemaal niet. En dan te bedenken dat hij maar een jaartje ouder is dan Fonseca en dan Godard. 20 jaar dus. Jongen. Goede speler uit Tsjechië. Heeft al 12e gestaan op de wereldranglijst begin dit jaar. Of in maart was dat geloof ik. Februari, maart had hij een goede periode. Dus die Mensik, die kan echt wel heel goed tennissen. En als we dan kijken naar, hij heeft Rublev verslagen. Hij heeft de Menar verslagen. Nou, dat zijn echt wel grote namen. En dat geeft ook aan dat deze jonge jongens, Fonseca, gewonnen van Djokovic en van Ruud. Ja, dat die er eigenlijk vrij onbevangen in staan. Onbevangen kunnen spelen. Weten dat er wat te halen valt. Terwijl Mensik inmiddels de eerste set binnenhaalt met 6-4. Ja, deze jongens zijn onbevangen, staan er frank en vrij in, zien dat er kansen liggen. Ja, bezwijken vooralsnog niet onder die druk. En dat is wel heel erg knap. Mensik dus net ietsje beter in de eerste set. Die heeft hij zojuist gewonnen met 6-4.

0: Ook muziek in langs de lijn en omstreken. Runway, Lady Gaga en Ducci.
1: Het Nederlands elftal is zich, zoals u weet, aan het voorbereiden op het WK voetbal. Morgen die uitzijwedstrijd tegen Algerije. En met het WK voor de deur gaat het natuurlijk ook weer over die eventuele strafschoppenserie. Is ook helemaal niet zo heel hypothetisch, want Oranje werd de laatste twee WK's waaraan het meedeed met penalties uitgeschakeld. Dus kreeg Bart Verbrugge, de eerste keeper van Oranje, er vandaag op de persconferentie veel vragen over.
2: Heb je al een plan van aanpak voor penalties?
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk gewoon een heel team aan analisten. En we gaan met de keepers samen zitten en de keepers trainers. En dan kom je tot een plan waar je in gelooft. En dat kan per team verschillen, kan per speler verschillen. Dus dat gaan we en zijn we ons goed op aan het voorbereiden.
2: En ben je ook van plan om aan dat plan te houden dan als het zover is?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk ga je met z'n allen samen zitten en dan wil je graag ergens uitkomen waar je in gelooft met z'n allen. En dan is het daarna een kwestie van zo goed mogelijk uitvoeren en die penalties pakken.
4: Daarop aanhaken, want Andries Noppert was natuurlijk een klein beetje eigenwijs. Ben je ook eigenwijs?
3: Soms wel. Niet altijd, maar soms wel.
4: En waar zit dat dan in?
3: Ik denk dat bij een penaltynemer het heel belangrijk is om te committen aan wat je wilt doen, maar dat is voor een keeper niet anders. Dus doen waar je in gelooft en volle bak. En dan denk ik dat je daarmee de meeste kans maakt om tegen te houden.
4: En waar geloof je in als het gaat om penalties? Is dat reageren op een nemer of ben jij iemand die een hoek kiest?
3: Nou, dat verschilt ook een beetje wie er achter de bal gaat staan.
4: Hoe bedoel je dat?
3: Penaltynemers die nemen het ook allemaal op een verschillende manier, toch? En daar is ook de analyse voor. Dat je weet van jezelf, oké, wat kan ik verwachten? En wat is in mijn opinie daar het beste antwoord op?
1: Frans Hoek was jarenlang de keeperstrainer bij Oranje en heeft ook meerdere penalty-series meegemaakt en dus voorbereid. Frans, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Bart Verbrugge krijgt er nu veel vragen over op de persconferentie. Maar gaat het in deze fase in de voorbereiding op zo'n eindtoernooi al veel over penalties? Of komt het eigenlijk pas als de knock-out fase in de buurt is?
5: Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe men dat op dit moment bij bijvoorbeeld het Nederlands elftal doet. Mm-hmm. Maar de realiteit is, ik ben op dit moment ook de Champions League finale aan het analyseren voor UEFA. Wat uiteindelijk weer uitliep op penalties. Kijk, de realiteit is natuurlijk dat de penalty-series zijn over het algemeen vrij doorslaggevend in heel veel grote wedstrijden, kwalificeren of zelfs de finales, de laatste WK ook. Ja. Nou, als dat dus het geval is en je kan daardoor wereldkampioen worden of naar de volgende ronde gaan, ja, dan is het ook logisch dat daar op een andere en meer intense manier aandacht aan besteed wordt.
1: Ja.
5: En dus het is eigenlijk wel logisch.
1: Nee, zeker, want je moet in het nieuwe toernooi 5 knock-out rondes overleven, ja, om wereldkampioen te zijn. Dus ja, de kans dat je natuurlijk één van die 5 keer een keer een penalty-serie hebt, dat is best groot.
5: Ja, ja. Nou, goed. Kijk, die kans is er inderdaad. En met 5 van de knock-out ronde is die kans weer groter. Ja. Kijk, en weet je, het rare is, het nemen van die penalties hoort eigenlijk niet eens bij het spel. Als je nou kijkt, het spel is gewoon 11 tegen 11. En dan krijg je extra tijd. En dan ga je eigenlijk iets heel anders doen. Je moet iemand hebben die bal aardig kan inschieten. Je moet iemand hebben die bal aardig kan tegenhouden. Dus het is eigenlijk zoiets anders dan datgene wat er in het spel verwacht wordt.
1: Ja,
5: dat je daar ook op een andere manier, denk ik, aandacht aan moet besteden. Ja. Om de kans dat iets lukt zo groot mogelijk te maken.
1: Ja, en dat deed jij, want jij was keeperstrainer, richtte je dus vooral op het tegenhouden van penalties. Maar begon jij bij Oranje al in gewoon 2 weken voor het WK met straks komen er misschien penalties en daar gaan we nu op oefenen?
5: Nou, kijk, de geschiedenis die we natuurlijk hadden en die we misschien nog steeds hebben, was natuurlijk niet zo rooskleurig met betrekking tot penalties en doorgaan.
1: Ja.
5: Nou, dus eigenlijk 2014, wat het eerste toernooi was, zijn we daar eigenlijk al over begonnen voordat de selectie bekend was. En werd, en dat de selectie bekend was, toen zijn we inderdaad vanaf dat moment al gaan zitten. En dat is de periode van bijvoorbeeld in dit geval Tim Krul.
1: Ja,
5: ja, en daar zijn we er al dieper op ingegaan om te kijken van ja, hoe kunnen we die kans nou vergroten?
1: Ja.
5: Dus dat loopt gewoon, denk ik, door een heel jaar zou het eigenlijk door moeten lopen.
1: Ja, dus waarschijnlijk is Koeman daar nu ook al mee bezig. Maar hoe maak je een goed plan? Want daar ging het in het interview met Verbrugge ook over. Hoe zag bijvoorbeeld het plan voor het WK van 2022 eruit voor de Oranje Keepers?
5: Kijk, dat is natuurlijk een hele mooie en een hele goede. En dat is ook een uitstekende vraag. Je moet natuurlijk ook door-evalueren. En dat betekent wat er in 2014 gebeurde, in dit geval met Krul. Nou, dat was op dat moment een succesvolle serie.
1: Ja, maar dat wisten we tegen Costa Rica.
5: Ja, nou, dat wil niet zeggen dat het natuurlijk altijd succesvol is.
1: Nee.
5: Nou, helaas hadden we natuurlijk een plan en ook getraind en uitgewerkt in 2022. Nou, Andries heeft zelf naar buiten gebracht dat hij dat plan niet heeft gevolgd.
1: Ja, in een interview met NRC afgelopen weekend. Maar kun je uitleggen wat het plan was? Wat was dan het revolutionaire aan dat idee?
5: Revolutionair. Wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, soms hoef je geen eens een plan te hebben. Je gaat staan en je doet wat. Dan kan je zelfs succesvol zijn. Maar in dit geval probeer je de kans groter te maken. Nou, we hadden natuurlijk een specialist daar binnen gehaald. Dat was Peter Murphy. Ja. Vervolgens krijg je dan dat die met bepaalde wetenschappelijke achtergrond onderzoeken tot bepaalde conclusies is gekomen.
1: Echt op basis van data gaat het dan?
5: Nou, ik moet ook zeggen, ik heb ook contact gehad met iemand die het, ik noem maar geen namen om daar misverstanden over te krijgen, maar die werkte ermee. Ja. Die heeft het dus in de praktijk ook uitgetest en die was daar heel positief over. Nou, dat in het achterhoofd hebbende, wetende dat wij niet zo succesvol zijn met die series. Nou, probeer je dan in ieder geval iets anders te doen dan wat je normaal gesproken deed.
1: Ja.
5: He, want degene die we hadden, waren ook geen penalty killers. Ja, je hebt wel eens dat iemand een penalty killer is. En als die 10 penalties tegenkrijgt, dan stopt hij er gewoon 5, 6. Nou, dan laat je het zitten. Ja. Doe het maar op jouw manier enzovoort.
0: Hey Frans, maar even heel concreet. Ja. Hè? Want wat er in 2014 natuurlijk speelde, was dat die keepers eigenlijk moesten leren om te wachten, hè, en niet te gokken. Wat is dan het nieuwe inzicht geweest voor Qatar? Wat wilden jullie daar anders doen?
5: Nou, het ging daar om de beïnvloeding van de nemers. En er was inderdaad, dat is naar buiten gekomen, een horizontale en een verticale beïnvloeding. En dat zou betekenen dat de kans groter zou zijn dat je de bal zou kunnen tegenhouden. Nou, het principe wat we hebben geprobeerd te hanteren is blijf staan en reageer. Dat was ook bij Tim zo. Dat is niet zo dat het verboden is, want het kan best zijn, hè, als je kijkt naar de eerste goal. Of de eerste bal die Martinez tegenhield van, in dit geval van Virgil, die gewoon een prima schot, et cetera had. Ja, daar is Martinez gewoon te vroeg gegaan, maar op tijd om die bal tegen te houden. Dus het kan best een combinatie zijn. Als je de tegenstander goed bestudeert, dan weet je, hij doet altijd dat. Ja, dan kan je natuurlijk dat risico nemen.
1: Ja.
5: Dus het ontwikkelt zich allemaal en daar moet je naar kijken. Ja. Het laatste wat ik erover wil zeggen is, ik bekijk nu Paris Saint-Germain, dat is heel bijzonder. Die hebben namelijk de laatste 6 penalty-series gewonnen.
0: Ja, dus dat is nog eens een goede reeks inderdaad.
5: Nou ja, dat is een fantastische reeks natuurlijk. Ja. Dus dat is bijzonder.
0: Frans, tot slot, het gaat dus over wachten of gokken. En je zegt eigenlijk van je moet het ook een beetje laten afhangen van de situatie en wie er tegenover elkaar staan, welke keeper, welke speler. Maar ja, als je gewoon kijkt naar wat Ronald Koeman zei. Die zei, je kan eigenlijk er ook niet echt op trainen, want die druk die je voelt op het moment dat je naar die penalty-stip loopt, die is eigenlijk niet te simuleren. Heeft hij gelijk?
5: Heeft hij gelijk in. Je kan heel veel dingen doen, maar het moment supreme, ja, dat kan je moeilijke trainen. Tot op vandaag, hè. Kan best zijn dat we dat in de toekomst wel kunnen gaan doen. Maar op dit moment heeft hij er helemaal gelijk in.
0: Dank voor dit kijkje in de penaltykeuken. Frans Hoek, keeperstrainer.
1: De onzichtbare blessure. Zo wordt de mentale gezondheid in het amateurvoetbal ook wel genoemd. En dat is een groot probleem. En dus slaan de KNVB en Zilveren Kruis de handen ineen en vragen ze aandacht voor die mentale gezondheid. Vanmiddag vond de aftrap plaats met onder andere koningin Maxima en de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. Dat is Mirjam Sterk. Goedenavond, mevrouw Sterk.
6: Goedenavond.
1: U heeft zelf ook meegevoetbald met jongeren. Was dat een succes?
6: Ja, best wel. Ik moest alleen wel mijn hakken uitdoen. Dus ik heb op blote voeten staan te voetballen, maar het was leuk.
1: En de tegenstanders hadden noppen aan?
6: Ja, die hadden noppen aan, ja. Maar we deden een soort spelletje waarbij je de middelste de bal moet proberen af te pakken terwijl die wordt rondgespeeld. Dus ik had niet zo heel veel last van die noppen.
1: Oké, en wie was er beter, u of koningin Maxima?
6: Nou, koningin Maxima die heeft niet gespeeld, want die is letterlijk letterlijk een blessure. Dus ik was de enige die aan het balletje trappen was.
1: Oké, nou ja, nu was u de beste in dit geval. Maar was het ook een middag om te praten met jongeren over hun mentale gezondheid? Wat voor verhalen heeft u gehoord?
6: Een verhaal van een jongen die vertelde dat hij best een moeilijke tijd achter de rug had, omdat iemand uit zijn omgeving was overleden en dat hij het heel moeilijk vond om erover te praten. Maar op een gegeven moment toch ook door een gesprek waarin iemand tegen hem zei van heb je nou een leuk leven met moeilijke momenten of een moeilijk leven met leuke momenten, zich realiseerde dat hij eigenlijk ook best wel een leuk leven had. En daardoor eigenlijk ook wel weer, met moeilijke momenten dus, en daardoor uiteindelijk ook wel weer het gevoel had dat hij toch wel weer goed, beter in zijn vel zat.
1: Ja, want is het nou
6: problematiek? Vond ik wel een indrukwekkend verhaal.
1: Ja, is het ook problematiek die specifiek speelt op de amateurvoetbalvelden, of zijn het eigenlijk jongeren die we door de hele samenleving zien en die, nou ja, waar ze dus ook wel eens worstelen met hun mentale gezondheid?
6: Het is een probleem wat in de hele samenleving speelt. Hè. Maar als je het door zou vertalen naar de sport, zou je kunnen zeggen dat van de 11 sporters in het team er 2 zijn die eigenlijk last hebben van mentale problemen. Ja. Dus het is best een grote groep jongeren in Nederland die kampt met gevoelens van minderwaardigheid. Of in ieder geval niet goed in je vel zit. En dat kan van natuurlijk een klein beetje of kortdurend tot ook echt langdurig zijn. Dus het gaat best om een grote groep.
1: Het is ook best een hot topic, hè, mentale gezondheid. Vorige week hebben we in dit programma nog een gesprek gehad met voetballer Kees Kwakman en een 14-jarige jongen die zich er ook voor inzetten en aandacht vragen. Professionele voetbalclubs doen hun best. Het staat best wel op de agenda. Kunt u dan als minister nog wat aan toevoegen? Of moet het toch ook maar blijven met de oproep dat je moet praten over je problemen?
6: Nou, het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat hierin ook zorgverzekeraar meewerkt met een van de grootste sportbonden, of misschien wel de grootste sportbond die we hebben in Nederland, de KNVB. Maar ik zou inderdaad ook hopen dat ook andere sportbonden dit gaan overnemen, omdat juist een sportvereniging is denk ik waar jongeren komen om te ontspannen, maar waar ze ook werken in teams en in die zin ook bouwen aan zelfvertrouwen, maar ook steun kunnen vinden bij elkaar. En ik merkte ook uit de verhalen dat een coach die af en toe toch even aandacht voor je heeft, die eventjes apart neemt als het niet lekker gaat, of jongeren die in een team met elkaar er doorheen slepen, gewoon ook van betekenis kunnen zijn ook op andere dingen die jongeren moeten doen. Dus, ja. Wat ik het mooie van dit initiatief vind, is dat er natuurlijk vaak naar de overheid wordt gekeken van overheid geef geld. Maar dit is nou juist iets wat zelf uit de samenleving is ontstaan.
1: Ja.
6: En wat ontzettend veel navolgingen vindt bij heel veel voetbalverenigingen op dit moment in het land.
1: En als u hoopt dat je het gewoon in de samenleving alvast oploopt, dat je voorkomt dat mensen uiteindelijk professionele hulp nodig hebben, omdat je misschien al in een vroeger stadium dat kan onderscheppen.
6: Ja, zeker. Dus je ziet dat veel jongeren uiteindelijk in de jeugdzorg terechtkomen met problemen die soms al wel eerder, als ze die eerder waren gezien, op een andere manier hadden kunnen worden opgelost. Ik denk dat heel veel jongeren gewoon behoefte hebben, en dat hoorde ik ook wel van de coaches, dat ze gewoon gezien worden, dat er iemand is met wie ze kunnen praten over wat hun dwars zit, die misschien ook kunnen horen van, hey, je komt hier weer doorheen, of dit hoort er ook bij, en dit gaat ook weer over. Dat het daardoor soms ook maakt dat jongeren gewoon minder ver in de problemen kunnen komen. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, Mirjam Sterk.
7: NPO Radio 1.
0: 1:30 over 9:30, het NOS-journaal, Jan van der Putten.
8: Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Er was een debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. En als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. In het Verenigd Koninkrijk is met afschuw gereageerd op bodycambeelden van een arrestatie in december. De politie in Southampton sloeg een student in de boeien die even later overleed. Hij was neergestoken. De politie dacht dat de dader het slachtoffer was. Milieudefensie was al sinds 2021 op de hoogte van het omstreden verleden van toenmalig directeur Donald Pols. Tata Steel ontsloeg Pols vandaag na een publicatie van NRC. Daarin werd onthuld dat Pols in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. En de organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: 6 Europese titels, 3 wereldtitels en Olympisch kampioen. Dat is een indrukwekkend cv. En toch stond shorttracker Itzhak de Laat vaak in de schaduw van zijn teamgenoten Shinky Knecht en Jens van het Woud. En nu stopt hij ermee op 31-jarige leeftijd. Is het mooi geweest en tijd voor een nieuw leven. Itzhak, goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Het hoge woord is er dus uit. Was het een barrière? Was het een? Heb ik het eraan gehikt?
9: Nee, dit was al wel iets wat ik al wel langer aanvoelde komen. En wat ik, het was tussen neus en lippen door al wel vaker ook, denk ik, heb uitgesproken dat afgelopen seizoen toch wel echt mijn laatste seizoen is geweest.
0: Heb je dat seizoen ook zo beleefd, dat alles voor de laatste keer was en zo?
9: Ja en nee. Kijk, als je natuurlijk in het moment bij wedstrijden bezig bent en je hebt gewoon die wedstrijdspanning, dan gaat het gewoon net als altijd. Maar ja, soms in de momenten daartussen ben je toch wel bewust dat je de laatste keer naar Dordrecht gaat of naar een andere wedstrijd, dat je voor de laatste keer op een ijsbaan bent.
0: Ja.
9: Maar ja, het heeft gelukkig niet afgeleid van het hoogste doel wat gehaald is.
0: Nee, precies. Dat zijn natuurlijk die Olympische Spelen. Ja, het is een afscheid na een carrière met ups. Hè. Ik noemde al die prachtige successen die je hebt geboekt, maar ook met downs. Laten we even luisteren. Kleine bloemlezing.
10: Nederland met een nieuwe naam in de gelederen. Want Kerstholt is gestopt en zijn vervanger heet Izak de Laat. Brilsma, Visser, De Laat en een fantastische Sinky Drecht. Deze wereldtitel is ook binnen. De perfecte afsluiting van een heel mooi shorttrack toernooi in Rotterdam.
11: Nee, dit is net het carnaval in Noord-Brabant van een Pierre Wiekelien. Maar de huldiging van de shorttrackploeg van Daan Brilsma, Sinky Knecht, Izak de Laat en Dennis Visser.
10: Daar zijn de afmakers. Izak de Laat. Hij gaat het doen. Hij brengt hem naar huis. De derde wereldtitel.
12: Fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, vandaag had ik wel een dompertje. En er is dan niks moois als je dat in de relay gewoon weer goed kan maken.
13: Izak de Laat valt op de 500 meter over een blokje nadat hij zilver wint op de 1500.
14: Hij baalde zijn stekker dat hij derde wordt en het had gewoon niet moeten gebeuren.
15: Hij had moeten winnen.
10: Nederland in een halve finale waarin het minimaal één van twee toplanden achter zich zou moeten laten.
16: Ja, ik heb het zo verknald.
17: Izak kon het net niet bolwerken in de laatste twee ronden, leek het.
10: 2000ste. Alles kapot, alles weg en het is ze weer niet gegund.
16: Ik heb het gewoon echt verneukt.
10: Dit is hem. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing.
18: Kroon op jouw carrière, ook voor jullie allemaal natuurlijk.
16: Ja, ik zei al, ik ben een soort Sméagol van Lord of the Rings geworden. Die echt zo, my precious, zo 10 minuten lang dit ding staat te haaien. Ja, hij is echt van mij. En dat heb ik voor de eeuwigheid.
0: Ja, Izak, zo was je die medaille, die gouden medaille aan het aaien. Want ja, dat was natuurlijk het gedroomde afscheid, kan ik me zo voorstellen. Hè? De allerlaatste race in je carrière.
9: Ja, 100%. En volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, hè, 3 keer in scheepsrecht, 3 Olympische Spelers.
0: Dat het mislukte met die relays.
9: Ja. Precies, nou ja, de 2 keren daarvoor mislukte het. En zeker inderdaad in Beijing. Ja, dat ik zelf die laatste 2 rondes rij. En dat ik dan onze plekjes verlies. En dan weer die finale misloop.
0: Ja
9: dat was echt het dieptepunt eigenlijk. En ja, hoe mooi is het dan dat het dan 4 jaar later precies het tegenovergestelde is.
0: Maakt het voor jou dan gevoelsmatig nog uit dat je niet de finale hebt gereden in Milaan, maar in de voorronde in actie kwam?
9: Nou kijk, het is natuurlijk ook het proces daarvoor. Hè? Ik bedoel, we moeten eerst nog op die spelen zien te komen. Een goede rit voor ons claimen. Dus ik weet dat ik gewoon mijn bijdrage heb geleverd. En dat misschien ook die Olympische medaille niet voor dat moment aan zich was. Maar voor mijn hele loopbaan. Voor de 10 relays die ik gereden heb. Dus hij voelt niks minder waardig, zeg maar.
1: En hij hangt toch ook gewoon thuis? Ik bedoel, je hebt hem, die gouden medaille.
9: Daarom. En wat ik zei, het is gewoon de ultieme kroon op mijn carrière. Dus ja, er is geen moment dat ik er niet blij naar kijk.
1: Nee. En we hebben het dan vooral over jouw prestaties in de relayploeg. Zie je jezelf ook vooral als een teamplayer in je carrière?
9: Nou, het lastige aan shorttrack is natuurlijk altijd dat je een beetje op 2 benen hinkt. Hè? Dat je individueel natuurlijk je altijd moet plaatsen, dat veel wedstrijden individueel zijn. Maar uiteindelijk train je altijd samen als ploeg. Je traint samen met je teamgenootjes. En we hebben natuurlijk ons toch wel belangrijkste onderdeel, de relay. Dus ja, uiteindelijk moet je beide kunnen, denk ik. Hè? Je moet individueel goed genoeg zijn om je in het team te rijden. En daarna moet je goed met z'n allen kunnen samenwerken om het ook echt naar huis te rijden. Dus ik denk dat ik beide ben.
1: Ja, is het ook wel eens lastig in een team dat je inderdaad op de individuele afstanden een beetje concurreert, terwijl je aan de andere kant gewoon hele goede teamspelers moet zijn om zo'n relay naar huis te rijden?
9: Nou ja, het zijn altijd een aantal wedstrijden, vooral de plaatsingswedstrijden, die gewoon heel vervelend zijn. En dan zit de spanning super hoog. En omdat je elkaar natuurlijk ook heel goed kent, ja, maakt dat het gewoon wel heel naar. Alleen ik durf toch wel te zeggen dat het vooral wel het teamgevoel is de rest van het jaar. Gewoon de trainingen en zo. En dat je uiteindelijk natuurlijk elkaar met uitdagen beter maakt. Ja. Maar ja, ik denk wel dat dat op een goede manier, respectvolle manier gebeurt. Waardoor het echt niet zo is dat je de hele tijd op het ijs staat. En ja, om je heen kijkt van oeh, ik moet opletten. Ik moet niemand te langs laten en weet ik veel.
0: Hey, het is ook die relay-successen die zijn evident natuurlijk. Als je kijkt naar je individuele carrière, wel wat medailles gepakt. Hè, maar je hebt ook wel lang moeten opboksen tegen die naam Mr. B-finale. Hè, dat je vaak in die B-finales actief was. Hoe kijk je aan tegen je individuele carrière? Heb je er alles uitgehaald voor je gevoel?
9: Ja, ik denk dat er niet heel veel meer in had gezeten. Misschien dat je... ja, hoe moet je het zeggen? Weet je, je droomt natuurlijk altijd dat je een soort god op het ijs bent waar niemand tegenop kan. Maar short track is gewoon een bikkelharde sport waarbij de top en zeker ook de subtop gewoon heel breed is. Ja. Waarbij er gewoon 10, 15 man op dat podium kunnen staan.
0: Was je hard dus genoeg, Itzak?
9: Ja, misschien niet. Misschien was dat het stukje wat ik dan ook net miste.
0: Te veel twijfel wellicht?
9: Nou ja, misschien, maar ook ja, een stukje toch net niet dat allerlaatste procentje hebben. Ja. En ja, god, we zullen het nooit weten, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk ja, hoef ik me denk ik nergens voor te schamen.
0: Nee.
9: En ja, dan kan ik met een goed gevoel terugkijken.
0: Dan had je ook nog eens te maken met ja, teamgenoten zoals Shinky Knecht en Jens van het Woud. Die eigenlijk allebei ook die functie van kopman hebben bekleed. Hè? Jij stond dan altijd toch een beetje in de schaduw ervan. Even kopman geweest. Maar was jij iemand die het beste rendeerde toch wat meer in die schaduw? Of zag je jezelf toch ook wel echt als een kopman?
9: Nee, ik denk dat ik in de jaren dat ik inderdaad eigenlijk het vaandel heb gedragen, dat ja, dat me dat ook goed afging. Dus ik voelde me eigenlijk op beide plekken voelde ik me thuis. Alleen, ja, ik denk dat zeker nou, net Shink en Jens, dat die het zeker individueel op die momenten gewoon, ja, gewoon nog net wat beter zijn. Mm-hmm. Dus dan hou je het eigenlijk ook langer vol. Misschien dat ik een beetje een soort overbruggingsperiode heb gediend, zeg maar. En waarbij we gelukkig ook zeker mooie successen hebben gehaald.
0: Yeah.
9: Maar ja, ja, je kan niet... eeuwig aan die top zitten blijkbaar.
0: Nee. Nou ja, jij gaat dus inderdaad als Olympisch kampioen de boeken in. Hè, afgesloten met goud. En het bijzondere van het verhaal was dat je eigenlijk aanvankelijk helemaal niet naar Milaan zou gaan.
9: Ja, god, hè, het was natuurlijk al een sprookje. En een sprookje moet natuurlijk ook wat spannende kanten kennen. En ja, wat was het? Begin januari had ik nog leefde ik echt tussen hoop en vrees.
0: Je was reserve eigenlijk, hè?
9: Klopt, klopt.
0: En het was dat Daan Kos geblesseerd raakte?
9: Ja, soms moet je het zeggen. Hè, de een is een dood, de ander is een brood. En dat is ook zeker bij short track heel erg... Dat gebeurt soms. Dus het is, ja, het is wel bizar hoe het gegaan is.
1: En je eindigde met goud. Natuurlijk staat je leven in het teken van short track, maar het was niet het enige wat je deed. Je was ook bijna kunstenaar, wil ik het wel noemen. Je maakte ontwerpen voor op de helmen. Die airbrushen er dan op. Dat je ook voor die Spelen van Milaan. En daar vertelde je over bij Omroep Friesland.
15: Ja, weet je, een klassieke brullende leeuw, dat is al zo vaak gedaan. Dus laat ik hem een beetje out of the box doen met een pizza in zijn bek. En gewoon een lieve, cute leeuw. Zolang mensen er naar kijken en ze krijgen een glimlach op hun hoofd, dan ben ik al blij. En ja, ik dacht, er moet ook een beetje sparkle in zitten. Dus we hebben glitterpizzatjes. En we hebben hier dan de Nederlandse rookworst. Ja, ik dacht, dat is een mooi contrast tussen Italië.
1: Ja, je maakt ontwerpen voor op helmen, die decoreer je. Is er een ontwerp waar je het meest trots op bent?
9: Nou, ik vind inderdaad conceptueel dat mijn Olympische Spelenhelmen van deze keer vond ik heel erg geslaagd.
1: Ja. Maakt die alleen voor Nederland of ook, kloppen er ook andere landen bij je aan die zeggen, goh, Itzak, wij willen ook wel
9: Er zijn zeker ook andere landen inderdaad. En de ISU, de Internationale Schaatsunie, die heeft met mij een samenwerking dat ik een soort prijshelmen maak. Die aan het einde van het seizoen aan de meest succesvolle rijder van dat jaar worden uitgereikt. Oh. Dus,
1: het is toch vet dat je op die manier waardering krijgt?
9: Dat vind ik een hele eer. En ik hoop ook echt dat ik op die manier zeker ook internationaal nog gewoon bij de sport betrokken zal blijven.
1: Als helmenontwerper?
9: Ik hoop echt dat over 10, 15, 20 jaar dat mensen gewoon nog steeds met mijn mooie shorttrack helmen rondrijden op prijs.
1: En wordt het helm of ga je ook je verbreden naar pakken en naar bidons? Of?
9: Nou, ik wou eigenlijk vooral de autoracesport in om daar mijn helmen aan de man te brengen.
19: Andere sporten.
9: Dus ik hou het wel bij helmen, maar dan inderdaad elke sport die iets gaafs wil, die kan bij mij aankloppen.
1: Kijk. Succes daarbij en fijn dat je wilde vertellen over het afscheid dat jij dus inmiddels genomen hebt, want je neemt dus afscheid als shorttracker. Itzhak de Laat, dankjewel.

0: Toto en Holtelaar. We gaan naar Parijs. De kwartfinale tussen Mensik en Fonseca. Mark.
1: Ja, ik zit wel te genieten hoor. Het is een mooie partij tussen deze twee youngsters. Het gaat af en toe ongelooflijk hard. Dit zijn echt tennissers die heel veel power kunnen maken. Hebben we vanmiddag ook wel gezien bij Zverev tegen Godard. Dat is het moderne tennis, dat harde spel vanaf de baseline. En ik heb vooral het idee dat Mensik af en toe met iets meer idee speelt dan Fonseca tot nu toe. Mensik kiest zijn momenten uit om in te komen. We hebben een paar keer aan het net gezien waar hij heel erg handig is, de Tsjech. Mooi twee keer een volley crosscourt weggelegd om best wel een wat lastigere bal, een wat lagere bal. Seca speelde, dus dat doet hij heel goed, Mensik. En het is bij Mensik niet blind rossen, niet blind rammen. Het is echt wel, als het kan doet hij het, maar als het niet kan is hij ook niet te beroerd om even een stapje terug te doen en de bal ietsje anders te spelen. Er zit iets meer overleg in het spel van Jakub Mensik, die in de tweede set een break voor staat. 5-3 staat hij voor. Mensik natuurlijk de eerste set gewonnen met 6-4. Maar goed, de Tsjech zal ook weten dat in het geval van João Fonseca natuurlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Als we alleen al kijken natuurlijk naar de partij die eerder dit toernooi speelde tegen Novak Djokovic. Dat Fonseca de eerste twee sets verloor en daarna nog sterk terugkwam. Goed, Fonseca serveert om in de tweede set te blijven. Dat allemaal onder het toezicht ook van Gustavo Kuerten weer op het centercourt. De drievoudig winnaar uit Brazilië kijkt naar zijn landgenoot Fonseca en ziet dat hij het lastig heeft.
2: In één familie zitten vier broers en van die vier zijn er straks twee WK-ganger. Want na de selectie van Brian Brobby voor het Nederlands elftal is zijn oudere broer Derek Lucassen op het laatste moment toch geselecteerd voor het Ghanese voetbalelftal. Hij vervangt een geblesseerde verdediger en bondscoach Carlos Quiroz heeft er vertrouwen in dat hij dat goed gaat doen.
3: Which I know for sure that will be very, very much committed and dedicated to the national team and they will perform fantastic for the national team for sure.
2: Ja, de bondscoach weet dus zeker dat Derek Lucassen het fantastisch gaat doen in het Ghanese team. En de oudste broer uit de familie, Bobby Lucassen, hebben we aan de lijn. Kevin Lucassen, goedenavond Kevin.
4: Goedenavond.
2: Hoe is het voor jou dat jij straks twee broers op het WK hebt?
4: Oh, mooi. Trots gevoel. Ja. Heel trots gevoel. Dus dat is mooi. We kijken ernaar uit.
2: Het is toch bizar, Kevin, dat je twee van je broers, de een voor Ghana en de ander voor Nederland, op het WK voetbal.
4: Ja, prachtig. Onze ouders zijn geboren in Ghana. Wij zijn hier geboren, hier opgegroeid. Uh-huh. En dat is mooi. Brian in oranje, Derek voor Ghana. Dat is prachtig. Dat is
2: ja,
4: mooi.
2: Ongelooflijk. Hebben Brian en Derek dezelfde vader en dezelfde moeder?
4: Ja, we hebben allemaal dezelfde vader, dezelfde moeder. Uh-huh. We zijn samen opgegroeid. Ik weet dat iedereen vraagt over Lucas en Robbie, is een lang verhaal. gaan we wel ooit een keer uitleggen, maar we hebben één vader, één moeder.
2: Ja, is het te persoonlijk om uit te leggen? Dan hoef je het zeker niet te doen. Maar als je het wil uitleggen, dan mag je het uitleggen.
4: Ja, leg ik wel een keertje uit.
2: Oké, okay, andere keer.
4: Ja, andere keer.
2: Ja. Jouw broer, de oudste broer van de twee, die is op het laatste moment toegevoegd aan de selectie van Ghana. Denk je eigenlijk dat hij gaat spelen voor Ghana?
4: Oh, ik denk het wel. Eerlijk gezegd, een centrale duo. Ze zijn beide geblesseerd. Mm-hmm. En ze zijn nu eigenlijk zoekende naar een nieuwe centrale duo. Dus iedereen gaat zijn kans krijgen. Ze hebben een nieuwe oefenwedstrijd. Volgende week voor het WK nog een oefenwedstrijd. En dan, hij heeft kans om te gaan spelen. Ja, dus, ja.
2: Hoe wist hij dat hij nog op de lijst stond? Of was het voor hem ook een totale verrassing?
4: Ja,
2: dat
4: hij, eerlijk gezegd, hadden ze me al verteld dat hij ready moet staan. Want er was iets gaande. Dus na zijn wedstrijd, de bekerwedstrijd, hebben ze hem opgebeld. Gelijk spullen inpakken, et cetera. En de volgende dag was hij daar.
5: Ja, dat is toch zo bijzonder als je beseft dat hij eigenlijk pas net gedebuteerd is, toch? Bij dat Ghanese elftal.
4: Ja, zeker. Is prachtig. En vooral voor hem. Yeah. Dit jaar heeft hij misschien zo'n top bereikt in de Champions League goed gedaan. Hij speelt samen met David Luiz in één team. Is ook heel mooi.
5: Yeah.
4: Hij heeft dit seizoen een topseizoen. En dan cash op de taart gaat hij ook nog naar het WK. Dus
5: nou, dat kan je wel een cash op de taart noemen inderdaad. in Nederland, als we dan gaan kijken naar zo'n WK voetbal. Dan gaat dat vaak bij vrienden, een biertje erbij, bitterbal en zo. Heb jij enig idee, hoe gaat dat er in Ghana aan toe?
4: Oh, Ghana is gekhuis. Dat is abnormaal.
5: Ja, en schrijf eens.
4: Ja, met muziek. Met een hele aparte sfeer. Heel anders is dat. Dat is meer, gaan eens houden van dansen, die hele sfeertje erbij. En die zijn heel fanatiek als het om voetbal gaat. Vooral de Ghana Black Stars. Dus,
5: jij hebt ze hoge verwachtingen ook voor dit WK?
4: Ja, eerlijk gezegd, is niet als vroeger. Ze hebben al 5 wedstrijden, oefenwedstrijden braaf verloren. Dus dat is niet al te best. Maar ja, op WK
2: maar toen was jouw broer er nog niet bij,
5: ik wou zeggen.
4: Nee, dat klopt, dat klopt.
5: Het wordt alleen maar beter.
4: Komt het beste eruit, dus we zullen zien. Hopelijk doen ze wel wat moois daar.
5: Ga je trouwens zelf nog die kant op naar Amerika om
4: ja,
5: te kijken?
4: Ja, we zijn aan het kijken. Met mijn andere broers zijn we aan het kijken. Ik denk deze week gaan we even kijken hoe of wat. En we willen een wedstrijd van Nederland gaan kijken en van Ghana beide.
5: Kan je nog wel regelen dan aan kaarten?
4: Ja, we zijn er wel mee bezig. Hopelijk regelen mijn broers onze kaarten. Dat zal wel moeten, hè. Anders blijven we lekker thuis.
2: Ja, dat is veel te duur, toch?
4: Ja. Klopt.
2: Het is wel wat met Ghana, want ik moest ook denken aan Kevin Prince Boateng, die voor Ghana uitkwam, en Jerome Boateng, zijn broer, voor Duitsland. Ja, als het net zo goed gaat bij jouw broers, dan belooft het wat.
4: Ja, klopt. Inaki Williams heeft ook hetzelfde met zijn broer. Ja. Eentje speelde voor Spanje en hij voor Ghana. Dus het is wel altijd die Ghanese, hè. Dus toevallig. Ja.
2: Nou is er een kans. Het is geen grote kans, maar het is wel een kans dat Ghana tegen Nederland uitkomt op het WK. Bijvoorbeeld in de tweede ronde zou het kunnen. Of in de achtste finales, moet ik zeggen. Sorry, dat is niet meer de tweede ronde sinds dit toernooi. Voor wie ben je dan?
4: Mogen de beste winnen.
2: Heb je ergens een voorkeur of niet?
4: Ja, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen, man. Ja. Dat is gewoon prachtig als dat gebeurt. Het zou mooi zijn.
2: Ja. Ja. Hebben zij ooit eerder tegen elkaar gespeeld? Want dan is jouw broer, Derek is verdediger en Brian misschien wel de spits.
4: Nee. Toevallig heb ik wel tegen Derek gespeeld. We speelden samen bij AC. Dat was wel grappig. Maar Derek en Brian, die hebben nooit tegen elkaar gespeeld. Ze hebben wel... Ajax heeft wel tegen PSV gespeeld, maar toen speelde Brian, maar toen kwam Derek niet invallen. Dus die hebben nooit tegen elkaar gespeeld.
2: Ja. Het wordt sowieso een super bijzonder WK voor jouw familie en dus ook voor jou. Kevin Lucassen, dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. Je bent de oudste broer van Derek Lucassen. Hij is opgeroepen voor Ghana en dus ook van Brian Brobby. Hij gaat spelen voor Oranje.
5: Wij gaan nog even terug naar het vorige WK. In Qatar ging het de eerste dagen vooral over statements. Zo wilde Oranje met een aanvoerdersband met het One Love logo spelen om aandacht te vragen voor inclusie in het voetbal. Maar de FIFA zette een streep door dat initiatief van de KNVB en een aantal...
4: Het beste eruit, dus we zullen zien. Hopelijk doen ze wel wat moois daar.
5: Ga je trouwens zelf nog die kant op naar Amerika om te kijken?
4: Ja, we zijn aan het kijken. Met mijn andere broers zijn we aan het kijken. Ik denk deze week gaan we even kijken hoe of wat. En we willen een wedstrijd van Nederland gaan kijken en van Ghana beide.
5: Kan je nog wel regelen dan aan kaarten?
4: Ja, we zijn er wel mee bezig. Hopelijk regelen mijn broers onze kaarten. Dat zal wel moeten, hè? Anders blijven we lekker thuis.
2: Ja, dat is veel te duur, toch?
4: Ja. Klopt.
2: Het is wel wat met Ghana, want ik moest ook denken aan Kevin Prince Boateng die voor Ghana uitkwam en Jerome Boateng, zijn broer, voor Duitsland. Ja, als het net zo goed gaat bij jouw broers, dan belooft het wat.
4: Ja, klopt. Inaki Williams heeft ook hetzelfde met zijn broer. Ja. Eentje speelde voor Spanje en hij voor Ghana. Dus het is wel altijd die Ghanese, hè. Dus toevallig. Ja.
2: Nou is er een kans. Het is geen grote kans, maar het is wel een kans dat Ghana tegen Nederland uitkomt op het WK. Bijvoorbeeld in de tweede ronde zou het kunnen. Of in de achtste finales, moet ik zeggen. Sorry, dat is niet meer de tweede ronde sinds dit toernooi. Voor wie ben je dan?
4: Mogen de beste winnen.
2: Heb je ergens een voorkeur of niet?
4: Ja, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen, man. Ja. Dat is gewoon prachtig als dat gebeurt. Het zal mooi zijn.
2: Hebben zij ooit eerder tegen elkaar gespeeld? Want dan is jouw broer, Derek is verdediger en Brian misschien wel de spits.
4: Nee. Toevallig heb ik wel tegen Derek gespeeld. We speelden samen bij AC. Dat was wel grappig. Maar Derek en Brian, die hebben nooit tegen elkaar gespeeld. Ze hebben wel... Ajax heeft wel tegen PSV gespeeld, maar toen speelde Brian, maar toen kwam Derek niet invallen. Dus die hebben nooit tegen elkaar gespeeld.
2: Ja. Het wordt sowieso een super bijzonder WK voor jouw familie en dus ook voor jou. Kevin Lucassen, dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. Je bent de oudste broer van Derek Lucassen. Hij is opgeroepen voor Ghana en dus ook van Brian Brobby. Hij gaat spelen voor Oranje.
5: Wij gaan nog even terug naar het vorige WK. In Qatar ging het de eerste dagen vooral over statements. Zo wilde Oranje met een aanvoerdersband met het One Love logo spelen om aandacht te vragen voor inclusie in het voetbal. Maar de FIFA zette een streep door dat initiatief van de KNVB en een aantal andere Europese bonden. Er werd vlak voor de eerste poolwedstrijd gedreigd met een gele kaart voor aanvoerder Virgil van Dijk.

0: dat belooft het wat.
1: Ja, klopt. Inaki Williams heeft ook hetzelfde met zijn broer. Ja. Eentje speelde voor Spanje en hij voor Ghana. Dus het is wel altijd die Ghanese, hè. Dus toevallig. Ja.
0: Nou, is er een kans. Het is geen grote kans, maar het is wel een kans dat Ghana tegen Nederland uitkomt op het WK. Bijvoorbeeld in de tweede ronde zou het kunnen. Of in de achtste finales, moet ik zeggen. Sorry, dat is niet meer de tweede ronde sinds dit toernooi. Voor wie ben je dan?
1: Ja, mogen de beste winnen.
0: Heb je ergens een voorkeur of niet?
1: Ja, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen, man. Ja. Dat is gewoon prachtig als dat gebeurt. Het zou mooi zijn.
0: Ja. Ja. Hebben zij ooit eerder tegen elkaar gespeeld? Want dan is jouw broer, Derek is verdediger en Brian misschien wel de spits.
1: Nee. Toevallig heb ik wel tegen Derek gespeeld. We speelden samen bij AC. Dat was wel grappig. Maar Derek en Brian, die hebben nooit tegen elkaar gespeeld. Ajax heeft wel tegen PSV gespeeld, maar toen speelde Brian, maar toen kwam Derek niet invallen. Dus die hebben nooit tegen elkaar gespeeld.
0: Ja. Het wordt sowieso een super bijzonder WK voor jouw familie en dus ook voor jou. Kevin Lucassen, dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. Je bent de oudste broer van Derek Lucassen. Hij is opgeroepen voor Ghana en dus ook van Brian Brobby. Hij gaat spelen voor Oranje.
2: Wij gaan nog even terug naar het vorige WK. In Qatar ging het de eerste dagen vooral over statements. Zo wilde Oranje met een aanvoerdersband met het One Love logo spelen om aandacht te vragen voor inclusie in het voetbal. Maar de FIFA zette een streep door dat initiatief van de KNVB en een aantal andere Europese bonden. Er werd vlak voor de eerste poolwedstrijd gedreigd met een gele kaart voor aanvoerder Virgil van Dijk. In de podcastserie Gianni's Imperium vertelt international Martin de Roon hoe dat nieuws aankwam in de kleedkamer van Oranje.
3: Nu gingen ze direct op de spelers af, zeg maar. Waardoor het inderdaad wordt bemoeilijkt om zo'n beslissing, zeg maar, aan te vechten.
4: FIFA is klip en klaar. Geen boetes. Wie de band draagt, merkt de gevolgen op het veld. En dat wil niemand. Niet de aanvoerder van Engeland, niet die van België, niet die van Wales en niet die van Nederland.
3: En ik stond ook wel dicht bij Virgil met van, ja, oké, sorry, we gaan geen risico nemen dat Virgil met een gele kaart op zak, zeg maar, op het veld staat. Dan moet je de man niet gaan dragen, want dat wordt een probleem voor jezelf en voor het team, zeg maar.
4: Maandag, 5:00, Nederland speelt tegen Senegal, zonder One Love.
5: Frenkie de Jong, beweging bij Gakpo. En daar is hij dus, Cody Gakpo, met de verlossende treffer. De man uit Eindhoven bejubelt in Qatar.
4: Martin doet mee als wisselspeler. En na afloop in de kleedkamer pakt hij zijn telefoon en zet hij met vrienden op afstand de actie van FIFA nog één keer op een rij.
3: Toen dit gebeurde, heb ik toen met hun erover gehad. Van, wat is dit nou voor onzin, zeg maar. Van, wat is dit voor gekkigheid? Maar ja, wat kan je er tegen doen? Toen waren we direct na de wedstrijd zat ik in de kleedkamer en ik had van hen ook een berichtje van, hey, gefeliciteerd, een top, eerste wedstrijd gewonnen. En toen zei ik van, ja, zouden we daar eigenlijk iets mee kunnen doen, hadden we het over. Nou ja, en dan heb ik een vriend die redelijk goed kan photoshoppen.
6: Oranje International Martin de Roon bedacht een alternatief voor de One Love armband. One Love for this victory, what a start. Met als foto elkaar omhelzende oranje spelers met de gefotoshopte band om de armen.
3: Ik geloof dat ik het nog wel heel even aan de perschef heb gevraagd voor de zekerheid van, kan dit, mag dit, zeg maar, om niet andere jongens in problemen te brengen. Maar ik dacht van, ja, dit is iets persoonlijks. Ik denk, als ze me hier vooruit gaan zetten, dan zal het wel. Maar dat kan bijna niet. Dus ja, eigenlijk op een leuke manier, zeg maar, toch nog even het bericht overbrengen van dat ook wij voetballers, zeg maar, het eigenlijk niet eens zijn met de gang van zaken.
2: De vierde aflevering van Gianni's Imperium is vanaf morgen te vinden in je favoriete podcast-app.
0: Gaan we al richting de ontknoping van de tweede set, Mark? Nou,
7: ja, komt Mensik inderdaad.
0: Sorry, Mark, ik moet even opnieuw beginnen. Wat zei je?
7: Ik zei dat de tweede set zojuist gespeeld is. Jakub Mensik heeft ook de tweede set gewonnen. Hij had de eerste al gewonnen, pakte nu ook de tweede set. En zo staat hij op een 2-0 voorsprong, de Tsjech. En moet João Fonseca aan de bak.
2: Zo dadelijk gaan we met Edwin Winkels in Spanje praten over de nieuwe trainer van Ajax. Die komt namelijk uit Spanje. Was trainer van Girona, Michel is zijn naam.
0: Ja, die had een goed seizoen, toch?
2: Gedegradeerd, toch?
0: Oh,
2: jammer.
0: Tot zo.
8: Mr. Infantino.
9: Thank you.
8: Can I ask you something about FIFA?
10: NPO Radio 1.
11: Podcast.
12: We love you, president.
10: Van de makers van Mino's Imperium.
13: Thank you.
4: Gianni Infantino.

0: president van FIFA.
1: Het is de president van de wereld eigenlijk.
0: Hoe werd hij steeds machtiger?
2: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
0: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
3: I see him as a dictator.
0: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
5: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
5: Nu op NPO Luister.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
10: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
11: De Spanjaard Miguel is dus de nieuwe trainer van Ajax. Zometeen leren we hem in langs de lijn omstreken alvast een beetje kennen.
12: En de handel in illegale voetbalshirts is een miljoenenbusiness. Maar hoe herken je de echte van de neppe?
13: Is het NOS-journaal. Ja. Jan van der Putten.
14: Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. En als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
15: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
14: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar hij krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Novak, was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Novaks toestand was. De politie heeft excuses aangeboden en er wordt ook een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is uiteindelijk veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit, voor zover bekend, nog altijd in Sierra Leone. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die oproep leverde veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk. Waar het lek zit is niet bekend, maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt het lek. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar hij volgens hem hoort te staan. Zometeen hoort hoe het echt moet allemaal. Dan het weerbericht nog. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden.
16: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
17: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: Rolluiken. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
11: Morgen dan speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd voor het WK tegen Algerije. En zometeen dan horen we een gesprek met bondscoach Ronald Koeman.
12: En de Canadese politie heeft een lading onderschept met een straatwaarde van $3.5 miljoen. Nee, het zijn geen drugs, het zijn illegale voetbalshirts.
11: En Mensink is hard op weg naar de halve finales van Roland Garros. Is de derde set inmiddels begonnen, Mark Wasser?
21: De derde set is begonnen inderdaad. Ja, en de grote vraag is wat João Fonseca nog kan. Of hij deze wedstrijd net als tegen Novak Djokovic helemaal om kan draaien. Of hij hem nog kan winnen. Of hij door kan gaan naar de halve finales. Tegen een uitstekend spelende Jakub Mensik gaat dat een helft job worden.
12: Wordt vervolgd. Nu eerst sportnieuws.
11: Ajax heeft dus de komst van trainer Miguel bevestigd. De 50-jarige Spanjaard komt over van Girona en heeft in Amsterdam een 2-jarig contract getekend.
12: Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de roze leiderstrui gegrepen. Ze pakte de winst in een klimtijdrit van 12,7 kilometer bergop. Van der Breggen is trots op haar prestatie.
22: For me it really feels like I worked really hard the last 2 years to get to this point actually again. And winning in this way today means really a lot for me.
12: Ze heeft ervoor gevochten en deze etappewinst betekent veel voor haar, zegt ze.
11: Mats Wiever staat morgen in de basis van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Algerije. Denzel Dumfries is geschorst en dus is Wiever een logische vervanger, vindt bondscoach Ronald Koeman.
23: Ja, klopt.
24: Het feit dat Bart hier zit zegt dat de eerste doelman is, neem ik aan. Ook?
23: Ja.
24: Ja. En heb je dan ook al een keuze gemaakt, tweede, derde doelman?
23: Nee, nog niet.
12: Alexander Zverev heeft ten koste van Rafael Jodar de halve finales van Roland Garros bereikt. Hij won in 3 sets van het 12-jarige Spaanse talent.
11: En Alexander Zverev heeft ten koste van Rafael Jodar de halve finales van Roland Garros bereikt. Hij won in 3 sets van het 19-jarige Spaanse talent.
12: Itzhak De Laat stopt met shorttrekken. Hij deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en veroverde afgelopen winter nog Olympisch goud met de aflossingsploeg. De finale reed hij niet, maar dat maakt de medaille niet minder mooi, zegt hij.
25: Ik weet dat ik gewoon mijn bijdrage heb geleverd en dat misschien ook die Olympische medaille niet voor dat moment aan zich was, maar voor mijn hele loopbaan, voor de 10 relays die ik gereden heb. Dus hij voelt niks minder waardig, zeg maar.
12: En nu wil hij zich gaan toeleggen op het maken en vormgeven van speciale shorttrack helmen.
11: Het Nederlands elftal heeft zich de afgelopen dagen in Zeist voorbereid op de komende oefenwedstrijd tegen Algerije. En natuurlijk vooral op het WK dat gaat volgen. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn spelers dus in actie kunnen zien op de trainingen. En hij is niet ontevreden.
23: Goede trainingen. We hebben ook pittig getraind. Dus je zet wel accenten in zo'n periode.
11: Want wat is de uitdaging van zo lang bij elkaar zijn, van zo lang naar zo'n eerste wedstrijd op het toernooi dan toe werken?
23: Nou, dat je veel tijd hebt voor alles. Hè, om scenario's te trainen. Een situatie als je een man meer hebt. Een situatie als je een man minder hebt. Et cetera. In de laatste fase waarin je moet. Dus ja, daar heb je meer tijd voor. En meer tijd om ook één op één of per linie. En al een stukje voorbereiding richting de systemen, de speelwijzers van de tegenstanders die we gaan tegenkomen.
0: Hoe past zo'n eerste wedstrijd dan in deze fase? Is dat een soort van training of is dat toch ook wel echt een wedstrijd?
23: Nou, we hebben gisteren harder getraind dan we normaal zouden doen 2 dagen voor een wedstrijd. De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk uit een manier van spelen heeft die we met de WK in de pool ook tegen gaan komen.
0: Dus 3 achterop of 5?
23: Ja, vaak wel. Dus dat zou goed zijn, want dat is dan een training. Maar ja, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je wil winnen, goed wil spelen. En het is ook duidelijk dat je veel mensen, veel spelers minuten gaat geven.
0: Ja, want hoe pak jij dat aan dan? Is dit nog de fase van mensen willen zien? Of is het vooral ook wel toch al een beetje slijpen in detail?
23: Ja, natuurlijk zijn er wel enkele spelers die je wil zien. Het is ook het feit dat we nog een kleine 2 weken hebben tot de eerste wedstrijd van Japan. Waarin je individueel, fysiek gezien, top wil zijn. Nou, de een is nog steeds iets verder dan de ander. En daar zijn ook de trainingen gericht op. En daar zal ook gericht naar gekeken worden voor de wedstrijd van morgen.
0: Ja, bijvoorbeeld je aanvoerder die heeft zoveel minuten. Dat we die misschien wel eens een keer een half uurtje op de bank gaan zien zitten.
23: Dat zou kunnen, ja.
0: Dumfries is er niet bij. Ja, je hebt nog een rechtsback in je selectie. Is dit dan het moment om Mats Wiever op die plek te zien?
23: Ja, klopt.
0: Die speelt?
23: Ja, ja.
0: Wat kun je meer zeggen over de opstelling morgen? Dan wil ik eigenlijk naar één ding, want ik snap dat je nooit zo van bent, hè. Ik hoef ze ook niet alle 11 te weten, dat horen we morgen wel. Maar je spits, hè? Dat is toch iets waar je eigenlijk altijd al voor dezelfde man kiest. Er is nu iemand echt in topvorm. Is dat een misschien wel positief hoofdpijndossier voor je?
23: Ja, zo kun je het omschrijven.
0: Dus Malen is wel een serieuze optie in jouw hoofd? Zelfs nu Memphis erbij is?
23: Nou, het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjan natuurlijk, ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis. En het is echt prettig, maar dat hebben we met alle 3-4 spitsen. Dat je kunt kijken wat je nodig hebt in een wedstrijd. Maar nogmaals, het blijft bestaan dat we super fit moeten zijn. Want we krijgen natuurlijk te maken met warmte, luchtvochtigheid. Dus ja, het team wat goed is, maar ook wat fit is, zal ver komen.
1: Morgen dan gaat het Nederlands elftal ook dus een wedstrijd spelen. Wedstrijd tegen Algerije begint om 9:15. En langs de omstreken is er dan een half uurtje eerder dan normaal, vanaf 9:30.
2: En dan gaan we uitzwaaien inderdaad. Wie we binnen kunnen halen, dat is een nieuwe trainer van Ajax. Hij luistert naar de volgende naam.
3: His full name is Miguel Ángel Sánchez, but we all say to him Mitchell.
4: Mitchell. Ajax heeft beet. De club heeft een akkoord bereikt met de Spanjaard Michel als nieuwe trainer van de club.
5: Michel, die dit seizoen met Girona degradeerde uit La Liga, volgt interim trainer Oscar Garcia op.
26: Me dicen que es el entrenador que más gusta al Ajax para la temporada que viene.
27: Jordi Cruyff, que está ahí como director deportivo.
28: Het is wel een goede trainer volgens mij.
29: Daly is heel positief over hem. Zelfs toen hij niet speelde was hij positief, dus dan...
30: Ja, moet ja, dat zie ik als een heel positief.
31: Dat zegt wel wat.
30: Als een positief iets.
32: Ja. En wel leuk voetbal.
33: Ja, ja, echt.
34: Ja, zeker. Ja.
3: His full name is Miguel Ángel Sánchez. But we all say Mitchell.
2: Mitchell, zo noemen we hem dus. Die naam gaan we niet meer vergeten. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een 2-jarig contract in Amsterdam. Mitchell komt over van Girona, met wie hij zowel Champions League voetbal haalde als degradeerde. En dat in 2 seizoenen tijd. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond.
35: Goedenavond, in zin.
2: Dat is toch best opmerkelijk, toch? Hè? Degraderen met Girona en dan een week later word je zomaar op een groot project bij Ajax gezet.
35: Ja, dat is wel heel snel. Al kan ik me hier bij Barcelona herinneren dat Frank Rijkaard aangesteld werd als trainer. Dat was een jaar nadat hij met Sparta was gedegradeerd.
2: Oh ja.
35: En Rijkaard heeft het toen best goed gedaan, kan ik zeggen. Nog een Champions League gewonnen en alles. Dus nee, niet het hele verleden is sprekend natuurlijk voor voor wat er in de toekomst gaat gebeuren.
2: Nee.
35: Het was ook, ja, een beetje, ik heb vandaag met veel mensen in Girona gesproken. Ze hadden al 7 wedstrijden voor het einde veilig kunnen zijn. Ze hadden net van Real Madrid gewonnen in het Bernabeu. En hadden ze nog maar 4 punten nodig in de laatste 7 wedstrijden om veilig te zijn. En ja, toen blokkeerde het volledig. Er is wat misgegaan, natuurlijk. Ja.
2: Het stort al zo'n kaarthuis in elkaar.
35: De verantwoordelijke.
2: Ja.
35: Ja, en toen zijn ze net op één puntje, of een doelpunt eigenlijk, gedegradeerd.
2: Op een doelpunt notabene, ja. Nou ja, dat is dus het laatste wapenfeit bij Girona voor Mitchell. Wat is dat voor man? Wat haalt Ajax in huis?
35: Ja. Als je met de Sprint spreekt, en ik heb hem hier die 5 jaar een beetje bij Girona gezien, is er over Mitchell zelf, over trainer en persoon, is er eigenlijk alleen maar lof. Hij is ook met alle honneurs uitgezwaaid bij Girona, ondanks dat hij ze verlaat. Nu ze terug zijn gekeerd naar de tweede divisie in Spanje, maar ze zullen er ook nooit vergeten hoe die al in zijn eerste jaar de ploeg eindelijk, de aanstaande al een tijdje op, naar de Liga bracht. En toen, na een eerste al aardig seizoen, tweede seizoen, derde werd achter Real Madrid en Barcelona en dus de Champions League inging, waar ze gewoon veel, veel, veel te klein voor waren. Het is echt ook een hele kleine club met een klein stadionnetje. Mm-hmm. Maar het is, wat vertellen de spelers, je hoorde het net ook al even, zijn allemaal tevreden over hem. Je hoort echt geen negatieve geluiden over hem. Zijn manier van de mensen benaderen, hij is eerlijk, recht toe, recht aan. Hij heeft daar heeft Ajax of Jordi Cruijff ook rekening mee gehouden natuurlijk. Een positieve filosofie qua voetbal. Toch aanvallen, positiespel.
2: Ja.
35: En dat heeft hij met eigenlijk een kleine club als Girona altijd geprobeerd. Met inderdaad meer of minder succes. En je weet nooit hoe een coach het bij een nieuwe club gaat doen. Nee. Hij zal echt enorm moeten gaan winnen natuurlijk. Hè? Toch een grotere club.
2: Is wel wat anders dan Girona. Girona natuurlijk. Ik las overigens, hij komt oorspronkelijk uit Madrid. Hè? Hij ging naar Catalonië toe. En dat hij zich ook echt heeft ingespannen om zich de Catalaanse taal eigen te maken. Betekent dat ook dat hij over een jaar of wat ook Nederlands spreekt?
35: Catalaans is niet een eenvoudige taal, maar het Nederlands is zoveel moeilijker dan alle anderen. En het Catalaans heeft wel iets van het Spaans natuurlijk. Maar inderdaad zegt veel over hem. Dat hij zei gelijk van het begin, toen hij aankwam tegen iedereen bij de club, spreek Catalaans tegen mij. Girona is een stad meer dan Barcelona bijvoorbeeld, waar de mensen enorm Catalaans zijn voor de onafhankelijkheid. En als je daar als Madrileen binnenkomt, dan word je niet direct positief ontvangen. Dat wist hij ook. Dus hij zei, weet je, dit eerste is de taal leren. Ik denk nu wel dat zijn prioriteit is om eerst goed Engels te leren. Dat beheerst hij ook niet echt. Een beetje, ja, hij kan een paar basisdingen zeggen, maar hij kan niet op een persconferentie of tegenover spelers echt heel goed zijn filosofie uitleggen. Precies de dingen die hij wil en zo. Dus dat zal de voetbaltaal zal hij misschien wel snel zich eigen maken. Maar het is wel iemand die, dat zie je, dat zag je in Girona, bereid is zich aan te passen. Of dat heel belangrijk vindt, want voor hem is communicatie, vooral met zijn spelers, maar ook met de media, is heel belangrijk. Ja, dan is toch een voorwaarde om een taal, een buitenlandse taal, goed te spreken. Hij heeft daar drie weken voor, geloof ik, denk ik, hè, voordat hij met Ajax het voorseizoen begint.
1: En juni al, inderdaad. Is dat dan niet ook een groot risico voor Ajax, dat je een beperkt Engels sprekende trainer uitnodigt? Ja, tenzij Jordi Cruijff van plan is om nog 11 Spanjaarden te halen in deze zomer, maar...
35: Nou, ik weet niet in hoeverre hoe belangrijk de taal is in dit opzicht. Luis Enrique kwam bij Paris Saint-Germain en hij sprak geen woord Frans.
1: Mm-hmm. En maar Engels is toch de voetbaltaal?
35: Ja, ook, maar daar was hij ook niet allerbest in. En tegenwoordig Spaans is ook een redelijke voetbaltaal geworden.
2: Ja.
35: Maar ik neem aan dat zo Mitchell toch... Kijk, hij heeft ook veel buitenlandse spelers gehad bij Girona, hè, de laatste jaren, die ook geen Spaans kenden. Girona was een satellietclub, of is nog steeds, van Manchester City. Ja. Die leende per seizoen 3 spelers uit. En dat waren nooit Spanjaarden. Dus ik neem aan dat hij toch op voetbalgebied, zeker op zo'n veld... En afhankelijk ook van de assistent die zich naast zich krijgt natuurlijk, hè, daar kan je ook veel aan hebben, dat die een beetje voor hem kunnen tolken bijvoorbeeld. En ik weet niet, maar dat zal moeten bewijzen of dat het grootste probleem van een nieuwe voetbaltrainer zal zijn.
1: Hoe weeg jij die degradatie ten opzichte van die Champions League plaats? Want het is dus iets, een heel groot succes en een flikse tegenvaller.
35: Ja, nou eigenlijk was die Champions League, die derde plaats, veel uitzonderlijker en onverwachter.
2: Mm-hmm.
35: Voor een club met dit budget. Het zit in de middenmoot, net onder de middenmoot. Ze hebben niet eens zoveel financiële steun van Manchester City. Hebben zich redelijk van losgemaakt. Ook weinig invloed vanuit Engeland. Dus het was heel uitzonderlijk dat ze dat seizoen, ook met heel mooi voetbal bijvoorbeeld, 2 keer van FC Barcelona wonnen. En die derde plaats bereikten. Dat was een golf van euforie ook in dat stadje. Dat is heel moeilijk vast te houden natuurlijk voor zijn club. Dus al vorig seizoen hadden ze het moeilijk. Zijn ze net in de Primera División gebleven. Mm-hmm. En dit seizoen was ook het hele seizoen een beetje worstelen. Wel aardig voetbal. Ze verweet uit. Het enige was Girona, hoor ik vandaag hem een beetje verweten. Of verwijten nu van, joh, had die laatste wedstrijden toch meer op de defensief gespeeld. Dat we in ieder geval dat gelijke spel pakten, waardoor we, enkele gelijkspelen, waardoor we niet gedegradeerd zouden zijn. Maar hij wilde vasthouden aan zijn speltype. Dat is toch vooral de bovenliggende partij zijn qua spel. Maar een ploegje als Girona, dat in zijn geschiedenis uiteindelijk nu maar in totaal 4, 5 jaar in de hoogste divisie heeft gespeeld, is degradatie niet zo heel vreemd. Maar voor hem wel natuurlijk een slecht afscheid. En hij voelt zich ook heel schuldig, zei hij van de week. Maar nogmaals, zei ik van zijn afscheid, hoe ze afscheid van hem hebben genomen. Ze zijn eeuwig dankbaar in Girona. En dit wordt hem ook totaal niet verweten.
2: Maar wat we eigenlijk dus willen weten, Edwin, is, haalt Ajax dan echt een succestrainer binnen?
35: Ja, maar dat weet ik dus ook niet. Althans, of die trainer Ajax succes gaat brengen natuurlijk. Nee. Iemand moet komen. Ja, hoe werd er vooraf tegen Farioli aangekeken? Je weet het ook niet. Ajax had wel een trainer binnen, wat ze me ook vertelde. Hij is behoorlijk slim en weet heel goed wat er speelt. Dus als hij weet dat Ajax, dat Jordi hem aantrekt om zeg maar het voetbal van Cruijff, de vader van Jordi. Hmm. Het voetbal van Ajax, het Ajax-DNA op dat veld terug te zien. Dan zal hij dat doen. Dan zal hij veel meer dan Fariola op een andere manier verspelen om de punten binnen te harken. Of hij daarin slaagt, of hij de spelers meekrijgt. Maar dat zeg ik ook, hij heeft altijd heel goed contact met de spelers. Hij is wel de baas, ja, maar ook heel vriendschappelijk. Hij is 50 jaar, is een beetje de vader van de spelers. Maar staat ook heel dichtbij. Of meer zelfs een medespeler. Hij heeft zelf heel 20 jaar gevoetbald ook. Ja. Dus je zou kunnen zeggen op dit moment, je kan het niet slechter doen dan je voorgangers bij Ajax. En ja, een frisse wind met nieuwe spelers. En waarschijnlijk, ik hoorde heel veel die ook weg moeten natuurlijk bij Ajax. Ja. Hij kan ze ook een paar eigen eisen stellen, wat mensen meenemen. Dan weet je niet. Maar het is, ik zou zeggen, voor elke trainer is dit toch wel een goed moment om bij een club als Ajax binnen te stappen. Want beter dan vijfde word je in principe sowieso.
2: En zo is het maar net. En we noemen hem dus Michel. Dankjewel, Edwin Winkels vanuit Spanje.
11: Tegen Novak Djokovic lukte het Fonseca om een 2-0 achterstand om te draaien. Is hij daar ook aan begonnen bij die 2-0 achterstand tegen Mincic, Mark Wasser?
6: Nou, daar leek het wel even naar. Hij brak al heel vroeg in de openingsgame van de derde set. Brak Joao Fonseca de service van Mensik. Hij kwam op een 2-0 voorsprong. Je zag toch wat twijfel bij de Tsjech komen. Die ging een paar foutjes maken. Maar zojuist bij een stand van 2-1 dat Fonseca meer mocht serveren, kwam hij eerst 40-0 achter. Nou, die 3 breakkansen wist hij nog ongedaan te maken. Maar het 4e breakpoint was wel raak. En dat betekent dat het weer op service gaat in de derde set. Mensik teruggekomen tot 2-2. Ja, wel een cruciale fase in de partij, denk ik, hoor. Dit, als Mensik naar 3-1 was gegaan, als Fonseca naar 3-1 was gegaan, als hij Mensik een klein tikje daar toch had uit kunnen delen, dan had hij misschien een beetje in die flow gekomen, de Brazilianen. En dan had hij misschien nog wat kunnen laten zien. Dat kan natuurlijk altijd nog. Maar goed, 3-1 of 2-2, dat is natuurlijk wel een groot verschil. En het is nu Mensik die gaat serveren en voor het eerst in deze derde set op een voorsprong kan komen. Mensik, hij wankelde dus heel eventjes. We zagen dat het toch een mens is, zo foutloos als hij in de eerste 2 sets speelde. Zo wat twijfelachtig was hij aan het begin van de derde. Maar hij heeft de break gerepareerd. 2-2, niks aan de hand. 6-4 en 6-3 in zijn voordeel in de eerste 2 sets.

0: and Somewhere Only We Know.
1: Dan gaan we zeilen. Jarenlang was de regatta van Medemblik een begrip. Sinds 1985 stond het evenement op de kalender. 5 jaar geleden nam Almere het stokje over. Flink afgeschaald, maar wel erg ambitieus. Het is nog een lange weg om de status te veroveren die Medemblik had. Maar in Almere kijken ze positief vooruit, merkte verslaggever Martin Vriesema.
2: Ik kijk uit over het IJmeer, een mooi strand hier, het Almere strand. Ik zie een leuk promotorp, bankjes, tenten, zeilen waar je onder kunt schuilen. Want het heeft vanochtend geregend, het is op dit moment ook niet zo druk. Maar de wedstrijden zijn bezig, 3 Olympische klasses. Het ziet er allemaal strak uit, goed georganiseerd. En ik praat erover met mede-organisator Linda Bomhof.
3: We hebben 36 jaar in Medemblik een fantastisch evenement mogen organiseren. En we zitten nu voor het 5e jaar op rij in Flevoland in Almere.
2: En is het dan net zo groot als het ooit in Medemblik was?
3: Nee, hoe groot het ooit is geweest, dat is ook al wel een tijdje geleden, de topjaren. Maar we zijn er eigenlijk wel gewoon weer hard aan het bouwen met elkaar. En waar we ons vroeger eigenlijk alleen focusten op Olympisch zeilen, focussen we ons nu breder op watersport. Maar Olympisch zeilen is daar wel nog steeds de kern van.
4: Wanneer in de natuur de lente doorbreekt in bomen en planten en jonge dieren de eerste wankele schreden zetten in een nieuwe wereld, komen ook de mensen naar buiten om te genieten van de vreugden die het leven in de buitenlucht bieden kan. De zeilsportenthousiasten gaan de boten optuigen en iedereen helpt mee om er iets moois van te maken.
2: Ooit was Medemblik de plek waar de regatta plaatsvond. Nu is dat Almere, maar Almere moet nog wel een plek veroveren op de internationale kalender.
3: We hebben afgelopen maand zijn er 5 WK's geweest. Dus je ziet toch ook echt wel dat mensen daarna even welverdiende rust nemen. Ja. Maar het streven is natuurlijk wel om dat ieder jaar te laten groeien. De internationale kalender zal er altijd invloed op hebben. De Olympische Spelen geven altijd een gekke twist aan dat jaar. Ja. Maar onze ambitie is vooral gewoon om kwalitatief goede wedstrijden neer te zetten. Mensen te laten zien wat voor mooie plekken dit is. En zo met elkaar verder te groeien.
4: Niet alleen de zeilboten worden opgetuigd, ook de zeilers en zeilertjes zelf.
2: Almere heeft wel een belangrijke troef in handen. Hier komt het Nationaal Trainingscentrum voor de Jeugd, Marijn Stokker van de Zeilbond.
5: Wat we merken is dat ouders van toch wel talentvolle zeilers, ja, die moeten dan kinderen halen en brengen. En dat is naar Medemblik, waar eigenlijk, nou, ik zou niet zeggen geen openbaar vervoer, maar wel heel beperkt openbaar vervoer is dat belastend. En we zien dat dat verschuift momenteel. Ja, ja. Dus ouders vinden dat belastend. En dan hou je niet altijd de beste talenten over. Dan hou je talenten over, die ook heel goed zijn. Ja. Maar waarvan ook de ouders nog eens heel gemotiveerd zijn. Ja, en dat was wel de reden om ons heen te gaan kijken. Ga nou naar een plek wat meer in het midden van het land, waar het openbaar vervoer iets beter is. Ja. Zodat jeugdigen ook meer zelfstandig. Weet je, de boot moet altijd gebracht. Dat is nou een keer zo. Maar als die er een keer staat, kunnen jeugdigen hier wel wat makkelijker zelf komen. En dan kunnen we gewoon meer uren maken.
2: Wie de jeugd heeft, heeft natuurlijk de toekomst. Maar hoe zit het met de buitenlandse zeilers? Weten die Almere te vinden? Jazeker. We komen een Oostenrijkse zeiler tegen, de vice wereldkampioen in de 49ers-klasse.
6: Mag de spaas hier in Almere? Eerlijk.
7: Ja en nein. Het is cool, weil es vlak.
2: Het water is mooi vlak, dat is fijn. En het weer is ook wat beter dan bij ons momenteel.
7: Ja, anders is wie bij ons in het zuiden, of generell am Mittelmeer.
2: Maar we hebben hier wel veel zeewier, dat is vervelend.
7: Voor 3 jaar was het zum Glück niet zo veel, maar ja. Daarmee moet zeker iedereen omgaan.
3: Ja, dat zijn nou onderdelen die gewoon komen kijken bij het organiseren van zo'n evenement. Maar zeker als mensen op hoge snelheden over het water vliegen bijna.
2: Je kunt erin verstrikt raken.
3: Ja, zeker. Ja. En je wilt natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren. Alles wat we kunnen voorkomen, dat doen we. Dus halen we dat weg in goed overleg uiteraard binnen de vergunning. Maar zorgen dat het zo veilig mogelijk is.
2: Het is goed dat er milieubewegingen zijn en zo, hè, dat het allemaal in de gaten wordt gehouden. Maar geen last dan van een kikker of zo, een zeldzame kikker of een of andere hagedis. Ik weet niet of hagedissen over water kunnen lopen, maar dat soort zaken?
3: Nee, daar hebben we eigenlijk in deze omgeving weinig last van. Kijk, in het zeilen gebeurt natuurlijk ook wel een klein stukje uit de kust. Er is hier hartstikke veel scheepvaart door het hele jaar heen. Dus het is gewoon een bekende plek waar veel gevaren wordt. Dus daar hebben we gelukkig geen last van.
2: Nu wordt het een kwestie van de lange adem. Door vol te houden verovert Almere vanzelf een plek op die internationale kalender. Ooit zal Medemblik vergeten zijn.
4: Zo is er dus ook in de zeilsport met de nieuwe lente een nieuw geluid gekomen.
1: Er wordt de hele week nog gezeild bij de Dutch Water Week.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 10:30, Jan van der Putten is hier voor het nieuws.
10: De broer van Bolle Jos, Harry, is van Turkije overgebracht naar Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid voor de rechtercommissaris. Harry L. wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Er werd gedebatteerd over een initiatiefwet van D66 en VVD. Pogingen om homo's met gebed of therapie te genezen is schadelijk, vinden de meeste partijen. In het Verenigd Koninkrijk is met afschuw gereageerd op bodycambeelden van een arrestatie. In december sloeg de politie in Southampton een student in de boeien die even later overleed. Hij was neergestoken. De politie dacht dat de dader het slachtoffer was. En de rechtbank in Groningen heeft een ontoerekeningsvatbare TBS'er uit de Mesdagkliniek veroordeeld voor poging tot moord. Hij stak een medepatiënt neer, maar krijgt niet opnieuw TBS, omdat hij opnieuw volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard.
1: Dan gaan we naar opvallend nieuws uit Canada.
11: De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen.
12: Toronto police have made what they're calling the largest seizure of fake jerseys in Canadian history.
13: The items you're looking at today represent only a small portion of the total of which exceeded $3.5 million.
14: So the FIFA World Cup is less than 2 weeks away and that means fraudsters are out there.
1: Oplichting dus met voetbalshirtjes waar de Canadese politie een stokje voor heeft gestoken. Een megavangst van duizenden tenues van nep Erling Haaland tot nep Frenkie de Jongs met een straatwaarde van zo'n $3.5 miljoen. En dat is pas het topje van de ijsberg. Wij wilden wel eens weten, ja, hoe groot is die ijsberg precies en wie verdient er zoal aan? Nou ja, daar komen we terecht bij misdaadjournalist Mick van Wely en voetbalshirtverzamelaar en commentator Martijn van Zijtveld. Goedenavond beiden. Mick, om met jou te beginnen. Ja, schrik je er nou van als je zo'n bericht hoort?
15: Nee, helemaal niet. Nee, de handel is echt geëxplodeerd, ongeveer verviervoudigd in de afgelopen 5 jaar.
1: Zo.
15: En het is eigenlijk heel simpel. Een deel van de mensen kan het betalen en een ander deel niet. Ja. En dat deel dat het niet kan betalen is veel groter. En ja, als je ongeveer €140 neer moet leggen voor een echt shirt en je kunt het voor 2 tientjes, 3 tientjes kopen, ja, dan is het voor heel veel mensen een uitgemaakte zaak.
1: Ja,
15: en ik denk dat het is ook volstrekt genormaliseerd. Eigenlijk zijn er veel mensen die zeggen, ja, je bent gek als je een echt shirt koopt.
1: Ja, maar het is illegaal natuurlijk. Wie zit daar dan achter? Zijn dat hele organisaties?
15: Ja, dat is echt wel georganiseerde misdaad. Maar hoe moet je het zeggen, dat hoe groter de partijen, hoe meer daar

0: echt organisaties achter zitten. Maar het is net als verkoop van nepkleding met in de jaren 70... dat het nog vanuit de achterbak in een auto was. Hmm. En dat trouwens ook in Nederland nepkleding werd gemaakt. Nu is het gewoon heel grootschalig vanuit China en zitten hier allerlei distributienetwerken achter. Kleine distributeurs kopen zelf in per tientallen dozen. Maar er zitten ook organisaties achter en daar gaat het wel echt om heel veel geld.
1: Ja, dus geen schimmige fabriekjes meer.
0: Nee, want er is niet op te boksen tegen de Chinezen. Ik ken toevallig iemand die zit in de illegale sigarettenhandel. Nou, dat zijn eigenlijk jongens die vaak en in de sigarettenhandel zitten en in aanmaakkleding en in de nep Rolexen. En die vertellen hoe dat gaat. Het wordt vanuit China naar Duitsland vervoerd vaak in een doos. In die doos zit een doos met alle DHL-stickers erop. Daar wordt het namelijk nauwelijks gecontroleerd in Duitsland. En dan gaat het via Duitsland naar Nederland. En daar heb je allerlei distributeurs. En de pakkans is eigenlijk gewoon nihil.
2: Ja, en zo komen de shirts dan in Nederland. Martijn van Zijtveld, voetbalcommentator dus, maar vooral ook verzamelaar van t-shirts, van voetbalshirts. Je hebt er een stuk of 1000. Hoeveel neppert zitten er tussen?
3: 0.
2: Oh, hoe weet je dat zo zeker?
3: omdat ik inmiddels wel redelijk bedreven ben in het herkennen van de niet-echte voetbalshirts. Uh-huh. Maar je moet wel opletten, ja.
2: Hoe onderscheid je een echte van een neppe?
3: Ja, daar kunnen we een hele avond mee vullen met die uitleg, denk ik. Maar de belangrijkste methode bij de meest recente shirts is toch de labels met de productcodes checken. En met een beetje zoekwerk op internet kom je dan al een heel eind. Want ze kunnen goed namaken, maar om al die labeltjes afzonderlijk na te maken, dat kost denk ik toch te veel geld of te veel moeite. Mm-hmm. Dus daar is nog wel onderscheid in te maken. Ja. Maar ja, het wordt wel steeds lastiger. Ik ben ook al shirts tegengekomen waar ze gewoon de juiste code in het shirt hebben gezet. En dan moet je echt gaan kijken naar afwerking, naar hoe de labels zijn opgemaakt, welk lettertype.
2: Maar doe je dat online of heb je hem al thuis liggen?
3: Nou, online kom je vaak wel een heel eind, maar soms helpt het wel om ook het echte shirt te hebben. Ja, en dat is natuurlijk niet altijd mogelijk.
2: Hey, hoeveel verdient een commentator bij ESPN?
3: En genoeg, maar...
2: Genoeg voor 1000 echte shirts.
3: Nou ja, je rekent met de markt van nu natuurlijk.
2: Oh ja.
3: Ik heb,
2: jij was early adapter.
3: Ik was wel early adapter, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, toen je nog gewoon in een vintage winkel voor €12 een voetbalshirtje uit de jaren 90 kon kopen.
1: Oh, het is niet zo dat je als ESPN-commentator ook korte lijntjes met voetballers hebt, dat je ook eens wat krijgt.
3: Ja, dat denken heel veel mensen, nee. Maar ik vind het toch... op een of andere manier bezwaarlijk om dat te vragen. Dus dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
2: Ja. Nou, ik voel het ook een beetje gek, Mick, dat je denkt, ja, het is illegaal, het mag niet, er wordt gesmokkeld. Ik bedoel, ik snap dat er criminele netwerken achter zitten, maar er zijn natuurlijk miljoenen mensen die op vakantie in Turkije of Spanje, ik heb het zelf denk ik ook wel eens gedaan, zo'n nep-shirtje hebben gekocht. Is dat echt illegaal?
0: Nou, kijk, formeel is het zo, de regel is ongeveer dat je geloof ik 3 nepproducten nog mee mag nemen. Dus op het moment dat je 2 nep Gucci tasjes en een shirtje neemt, waarop Depay met een lange ei staat te plaatsen met Y, zeg maar. Ja. Dan krijg je geen, dan kom je echt niet in de gevangenis, ook krijg je geen boete. Op het moment dat je een hele koffer vol met die rommel verkoopt, dan heb je een probleem. Dan moet je alles inleveren en boete betalen. En kijk, dat is zeg maar de kleinschalige handel. Dan heb je nog bij de politie ook teams die echt wel, vooral als ze aanwijzingen hebben, achter dit soort organisaties zitten. Maar eigenlijk is het opsporingstechnisch valt het allemaal heel erg mee. En het is zo groot geworden, vooral door internet en al die Chinese bedrijven en de platformen. De kofferbak is nu gewoon bijvoorbeeld dat AliExpress geworden. Dus het is niet tegen te houden. Het is echt vinger in de dijk idee. En het is heel moeilijk om dat tegen te gaan. Hey, ik denk nogmaals dat het ook gewoon, het is eigenlijk genormaliseerd. Vroeger was het van, oh ja, weet je wel, wat kun je dat doen? Het is toch crimineel, het is nep.
2: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon bijna normaal.
2: Je denkt er niet over.
0: Nee, precies.
1: Ja, en je gaf ook al aan, het is nog een groot verschil natuurlijk in prijs. Hè? Die nep-shirtjes die een paar tientjes kosten. Martijn, waarom zijn die officiële shirts zo duur eigenlijk? Meer dan €100 ben je zo kwijt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ze worden ook elk eindtoernooi worden ze geloof ik een tientje duurder. De laatste paar toernooien. Ja. En er schijnt nogal wat marge op te zitten voor de grote spelers zoals Nike en Adidas. Dus ja, die vraag zou je eigenlijk aan hun moeten stellen. Maar dat ze te duur worden, durf ik wel te zeggen. Dat is wel duidelijk, ja. Ja, en ik snap ook wel dat mensen er dan voor kiezen om, als je geen verzamelaar bent, maar gewoon zo'n shirtje wil dragen tijdens het WK, om dan een wat goedkopere versie op de kop te tikken.
2: Ja, want ik zat met een vriend met wie ik wel eens naar Oranje gaat, die wilde het volledige tenue kopen voor Nederland zelf al dit toernooi met bedruk. Er is wel alles erop en eraan. €222,95.
1: Oei, oei, oei.
3: Met broekjes, sokken en en dan het echte spelersversie waarschijnlijk.
2: Ja, precies.
3: Hij heeft het niet gedaan.
1: Ja. En Martijn, je zegt van dat heeft dus enerzijds te maken met die fabrikanten, Adidas en zo. Maar heeft het ook te maken met die clubs dat er gewoon bepaalde rechten op liggen?
3: Ja, zeker. Maar die worden door de fabrikanten een soort van afgekocht. Hè. Die maken dan een deal met, nou ja, laten we zeggen, nu het Nederlands elftal heeft een deal met Nike. Ja. De KNVB krijgt een x-bedrag en Nike mag die shirts maken. En ik weet het niet helemaal hoe het zit qua kostenopbouw, maar wat ik heb begrepen is dat clubs en landen er een stuk minder aan overhouden dan de uiteindelijke fabrikant. Dus dat het vaak voor de fabrikant nog een gunstigere deal is dan voor een bond of een club.
1: Oh ja, want dat zat ik me nog af te vragen. Stel, je zegt, nou ja, het is me echt te gortig, ik ga voor een nep-exemplaar. Dupeer je dan een club of een land? Wat vind jij, Martijn?
3: Dan zou je echt moeten weten hoeveel er van zo'n shirt naar een land gaat. Wat je zou kunnen zeggen, los daarvan, is dat als een bedrijf zoals Nike of Adidas veel shirts verkoopt van een bepaald land, dat natuurlijk in de toekomst weer een betere deal op gaat leveren voor je club of land. Ja. Dus in dat opzicht zou je club of land wel steunen. Maar ja, ik begrijp het wel hoor. Dat je niet 120, 130, 140 euro voor een shirt kan en wil betalen.
1: Nee. Hey Mick, tot slot, als we jou over 50 jaar weer spreken, dan is dit probleem nog gewoon nog steeds?
0: Dat weet ik wel zeker, ja. Nee, ik bedoel, kijk, waar geld valt te verdienen, proberen criminelen geld te verdienen. En trouwens, over die schade, je moet het meer zo zien, dat het is uitbuiting van arbeidskrachten in Aziatische landen.
1: Oh, ja.
0: Het zijn criminele netwerken die ervan profiteren, waar altijd geweld is. Het is witwassen, het is inkomstenderving. Dus dat is zeg maar wel de schade. Maar ja, zolang dingen duur zijn, zijn er neppers. Dus dat blijft altijd.
1: Nou, dat is duidelijk. De misdaadjournalist die we hier hoorden, Mick van Wely, dankjewel. En commentator bij ESPN, Martijn van Zijtveld, over dus die megavangst van illegale shirts in Canada.
2: Wordt het een driesetter bij Mensik tegen Fonseca, Mark?
4: Ja, we gaan het zien. Fonseca die doet het goed in die derde set. Of eigenlijk moet je zeggen dat Mensik zijn service het laat afweten. Hij heeft wel heel veel, de Tsjech, wel heel veel tweede services nodig. Ja, en dan komen er natuurlijk kansen voor Fonseca, die zojuist bij een stand van 3-3 opnieuw de service wist te breken van zijn tegenstander. Hij kwam op 4-3, ging naar 5-3. Nou, Mensik heeft zojuist de service game gehouden, ondanks die wat matige eerste service. Het is 5-4, maar het is João Fonseca die zometeen gaat serveren om er in ieder geval een vierde set van te maken. Of hij hem helemaal om kan draaien, dat moeten we daarna zien. Maar als hij deze set gewonnen heeft en het publiek wil dat deze wedstrijd nog duurt, het is een avondsessie, de mensen zijn speciaal voor deze wedstrijd naar Roland Garros gekomen. Hè. Hier worden alleen voor deze wedstrijd worden tickets verkocht. Nou, de eerste twee sets gingen redelijk snel. De eerste 44 minuten, de tweede 43 minuten. Mensen willen nog echt wel even blijven zitten en even echt wel een wedstrijd zien en hopen dat Fonseca terugkomt. Dus de Braziliaan heeft de steun van het publiek. Misschien helpt dat hem er doorheen. Hij moet eerst de service game houden. Dan heeft hij de set binnen. Ja, dan gaan we beginnen aan een vierde set. En dan kan er weer van alles gebeuren.

0: Afkomstig uit Den Haag, The Indian met Get It Wrong.
1: Ja, komt hij er of komt hij er niet? Dat is de vraag wel vanavond. De wet die homogenezing verbiedt. De Eerste Kamer debatteerde vanavond over die wet die conversietherapie illegaal wil maken. Willy Elhorst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent predikant in een protestantse gemeente en zet je al jaren in voor de acceptatie van LHBTI-mensen in de kerk en in de samenleving. Je hebt ook je best gedaan voor deze wet. Vanavond heb je ook meegekeken met dat debat in de Senaat. Denk je dat die binnen is, dat er een meerderheid voor te vinden is?
2: Ik denk het wel. Rekenend, zeg maar, en kijkend naar de slotwoorden ook van de verschillende woordvoerders van fracties. Dus ik denk wel dat er net een meerderheid is.
1: Ja. Wat verbiedt de wet concreet als die het haalt?
2: Nou, het wordt heel precies beschreven. Dat is ook wel 100 keer herhaald zo ongeveer. Wat het verbiedt is dat mensen in een georganiseerd verband aanhoudend en indringend en met het oogmerk om iemands genderidentiteit of seksuele oriëntatie veranderen of te genezen of te onderdrukken. En dat is precies wat de wet verbiedt. En dan geldt die alleen voor minderjarigen en voor meerderjarigen die zich in een afhankelijkheidssituatie bevinden.
1: Ja, want jij
2: dus dat is ook nog een beperking.
1: Ja, oké, want dat zijn beperkingen om die wet dan dus zo precies mogelijk te maken. Het gaat uiteindelijk om homogenezingen binnen kerken. Die heb jij gezien en die verhalen gehoord. Wat voor schade richt dat aan?
2: Nou, ik heb vrienden die dit hebben gedaan. En voor hen geldt zonder uitzondering dat toch wel enige jaren van hun leven kost. In de zin van daar gebruik van maken, daar nog in verwarring raken. Ook nog zitten vaak met de religieuze normativiteit die meekomt met dit soort praktijken. En die heel erg zwaar wegen. En dan langzamerhand.
1: Wat bedoel je daarmee met religieuze normativiteit?
2: Nou ja, dat wordt natuurlijk in het debat verder helemaal niet gezegd. Maar behalve dan, het klonk een enkele keer, dat in de kerk dan wordt gezegd bijvoorbeeld homoseksualiteit is zonde. En in dit soort praktijken of therapieën worden natuurlijk ook wel religieuze argumenten gebruikt om iemands homoseksualiteit of transidentiteit te problematiseren. Dat weegt extra zwaar. Zeker als je daarmee bent opgevoed. Dus om daar dan vervolgens weer, omdat je merkt dat het toch niet werkt en schadelijk is, afstand van te nemen. Daarvoor moeten mensen vaak weer in therapie. En dat kost gewoon letterlijk jaren van het leven van mensen. En dat is natuurlijk pijnlijk en verdrietig.
1: Ja, er waren wel zorgen in de Senaat over het wetsvoorstel. Want wanneer wordt een pastoraal gesprek over je geaardheid dan strafbaar? Dat was een van de vragen. De indieners van het wetsvoorstel, Wieke Paulusma van D66 en Bente Bekker van de VVD, dat zijn Tweede Kamerleden, die deden veel moeite om de zorgen weg te nemen.
3: Het wetsvoorstel verbiedt niet dat binnen een religieuze gemeenschap wordt gezegd dat homoseksualiteit zondig is. Wat ik daar ook van vind. Hoe kwetsend en schadelijk zo'n boodschap voor mensen ook kan zijn, het enkel uitspreken van een religieuze opvatting is niet wat deze strafbepaling poogt te raken.
4: En het kan niet vaak genoeg gezegd worden, omdat er in de samenleving nog alles verwarring over ontstaat. Een enkel pastoraal gesprek, een open verkenning, professionele begeleiding, maar zelfs afwijzing van een bepaalde levensstijl of een genderidentiteit past daar niet bij. Dat hoort daar niet bij, dat valt daar niet onder.
1: Ja, hier proberen Bekker en Paulusma die zorgen weg te nemen. Snapt u die partijen wel die daar zorgen over hebben? Kan het in deze wet onduidelijk zijn wat strafbaar is en wat niet strafbaar is als een geloofgemeenschap in gesprek gaat met jonge LHBTI'ers?
2: Nou, volgens mij kan het op basis van het wetsvoorstel niet onduidelijk zijn. Dat is ook steeds weer herhaald. Met die woorden aanhoudend, indringend en met het oogmerk. En dan zijn er ook nog bepaalde criteria die dat nog verder specificeren, die ook in de wetstekst zelf zijn opgenomen. Dus, maar wat natuurlijk bijzonder is aan deze wet is dat die zich ook uitstrekt tot werkers in de kerk of zelfs vrijwilligers in de kerk. En dat roept natuurlijk dat spanning oproept om de vrijheid van godsdienst die daarmee dan hoe het geweld aangedaan zou worden. Dat kan me wel voorstellen. Maar het kan niet duidelijker gezegd worden dan je net in dat fragment liet horen. Dat dus niet is wat de wet beoogt.
1: Ja.
2: En ik denk dat ook op basis van die hele precieze formulering van wat strafbaar is, je dat dan gewoon moet kunnen aannemen.
1: Ja, want dat wordt dan dus waarschijnlijk de wet als de Eerste Kamer gaat stemmen zoals het nu in het debat lijkt. Volgens de indieners van de wet mag je dan als geloofgemeenschap wel afwijzende opvattingen uiten over LHBTI. Dat gaat deze wet dus niet verbieden. Wanneer word je dan wel strafbaar als kerk? Wat moet er dan zijn voorgevallen?
2: Nou, als kerk niet zozeer, maar wel als werker in de kerk.
1: Als,
2: hè, als je dan,
1: als dominee.
2: Als je, het gaat, ja, bijvoorbeeld als dominee. Nou ja, als je langere tijd met bijvoorbeeld een jongere die naar je toe komt en die worstelt met zijn homoseksuele gevoelens, aangeeft dat er wegen zijn om die seksuele oriëntatie te veranderen in een heteroseksuele oriëntatie en daartoe ook de stappen zet, verbaal of non-verbaal of op wat voor manier dan ook, met het oogmerk om die oriëntatie te veranderen. Ik herhaal wat in de Eerste Kamer vandaag ook talloze malen is gezegd. Daar zit je niet zomaar in een pastoraal gesprek. Hè? Die chilling factor, zomaar zeggen, hoeft er niet te zijn.
1: Ja. Maar jij bent zelf predikant. Heb jij het idee dat als deze wet wordt aangenomen, dat kerken zich massaal in deze wetgeving moeten verdiepen? Of heeft het eigenlijk maar betrekking op een heel klein aantal kerken in Nederland?
2: Ja, dat sowieso. Kijk, het komt veel minder massaal voor dan bijvoorbeeld in een land als Amerika. Ja. Het gaat ook echt niet over alle kerken, maar over toch kleinere evangelicale kerken, misschien soms ook migrantenkerken. Ik heb de kerken eerder al opgeroepen om zelf in gesprek te gaan hierover. Hè. Dus en ook als je een kerk bent waar dat niet voorkomt of nauwelijks voorkomt, om dan toch in ecumenisch verband het gesprek te zoeken hierover en zelf schoonschip te maken. Dat hadden de kerken natuurlijk moeten doen. En dan was misschien deze bepaling in de wet helemaal niet nodig geweest.
1: Nee, nu is die wet nog wel nodig, vind jij. Ben je blij met deze dag dat het er nu aan zit te komen?
2: Nou ja, de stemming moet nog plaatsvinden, dus we zijn er nog niet.
1: Juich niet te vroeg, zeg je.
2: Niet te vroeg juichen. Als het eenmaal zover is, Nederland komt dan ook tegemoet aan de wens van de Europese Commissie en schaart zich ook in de rij van landen die dat in Europa nu al hebben gedaan. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Gewoon als je kijkt naar de verhalen van mensen die ik zelf ook ken, dat deze norm wordt gesteld dat ze dit niet willen.
1: Ja, en dat zit er dus eigenlijk wel aan te komen nu gezien het debat. Willy Elhorst is predikant en voorvechter van LHBTI-rechten. Dankjewel.
5: Fonseca was in Parijs de reuzendoder, de man die Djokovic uitschakelde, maar nu moet hij zelf vechten om te overleven tegen Mensik. Mark.
6: Ja, inderdaad. En het lukt João Fonseca weer niet om een break voorsprong vast te houden. We zitten in de derde set. 5-4 was het voor de jonge Braziliaan. Hij mocht serveren om de set binnen te halen. En er kwam echt een geweldige game. Een game van meer dan 10 minuten waar echt alles in zat. 5 breakpoints kregen Jakub Mensik. 4 werden er door João Fonseca weggewerkt. Maar het vijfde breakpoint was toch raak. En dus gaat het weer op service. Wat een ongelofelijke kans laat João Fonseca daar liggen om de set binnen te halen en om hem naar een vierde set te brengen. Want die had hij eigenlijk gewoon binnen moeten hebben. Hij had die service game moeten houden. Zeker bij deze stand. Bij een 2-0 achterstand in sets. Ja, mag je dit soort fouten, dit soort serviceverlies, kun je natuurlijk niet permitteren. Het gaat dus weer op service. Het is 5-5. Het is Jakub Mensik die serveert. En natuurlijk een geweldige steun in de rug heeft gekregen door deze break. En misschien dat hij daar van de Tsjech kan gaan profiteren in de volgende games en misschien wel in de tiebreak die deze set gaat krijgen. Eerste set 6-4 in het voordeel van Mensik. De tweede 6-3. In de derde set zitten we nu. Gaat het dus gelijk op 5-5.
1: 48 landen zijn in de voorbereiding op het WK voetbal. Inmiddels worden ook de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Vanavond ook een paar. Laurens Sembiering heeft die gevolgd. Hi Laurens, goed dat je er bent.
7: Hallo, goedenavond.
1: België speelde best een interessante, bijna topwedstrijd tegen Kroatië.
7: Zeker,
1: hoe is dat afgelopen?
7: Ja, België inderdaad op bezoek bij Kroatië. Twee landen die meedoen aan het WK en eigenlijk ook gewoon twee internationale toplanden zijn. Dus op voorhand zou je zeggen, dat is een interessante wedstrijd om te gaan volgen. Viel wel een beetje tegen. Had vooral te maken met dat Kroatië niet zo aanvallend en goed speelde. België kwam in de eerste helft op 1-0 voorsprong. Daarna gebeurde er dus eigenlijk zeer weinig. Tot de 96e minuut.
8: Van de Haken kan Lukaku lanceren. Lukaku is vertrokken. Kan hij ook nog afwerken? Lukaku schuine positie. Romelu Lukaku met het doelpunt. Er zijn nog zekerheden bij de Belgen. Op de tegenaanval maakt Lukaku dan toch meteen weer een doelpunt. En dat zal hem deugd doen.
7: Ja, Lukaku dus met de 2-0, dat is ook de eindstand. Hij maakte zijn rentree, was 3 maanden geblesseerd. Goed nieuws is dat hij terug is en dat België ook wint. En dit zal Edwin leuk vinden. Ik kwam ergens in de Belgische media ook op de De kop tegen een fantastische Rombek. Omdat Romelu Lukaku...
5: Ah, ja, Rombek. Leuk, oké.
1: Okay. Ja, dat is wel een achtje waard. Klopt mijn indruk nou, want het waren super succesvolle landen in de afgelopen, nou zeg, 12 jaar sinds het WK van 2014. Zijn ze allebei misschien een beetje oud en een klein beetje over de heel?
7: Ja, kijk, België heeft natuurlijk een fantastische generatie gehad met Vertongen, met Mertens, Hazard. Nou, die zijn allemaal nu vertrokken. Kroatië geldt eigenlijk wel een beetje hetzelfde voor. Hè. 4 jaar geleden in Qatar stonden ze nog in de halve finale.
1: Tja. Maar bij het in 18.
7: Ja, en maar het vorige EK haalden ze de achtste finales niet eens. Dan kwamen ze niet door de groepsfase. Ja. Dus je zou inderdaad wel kunnen concluderen dat ze allebei een beetje...
6: 5. Het is Jakub Mencik die serveert. En natuurlijk een geweldige steun in de rug heeft gekregen door deze break. En misschien dat hij daar van de Tsjech kan gaan profiteren in de volgende games. En misschien wel in de tiebreak die deze set gaat krijgen. Eerste set 6-4 in het voordeel van Mencik. De tweede 6-3. In de derde set zitten we nu. Gaat het dus gelijk op 5-5.
1: 48 landen zijn in de voorbereiding op het WK voetbal. Inmiddels worden ook de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Vanavond ook een paar. Laurens Sembiering heeft die gevolgd. Hi Laurens, goed dat je er bent.
9: Hallo, goedenavond.
1: België speelde best een interessante, bijna topwedstrijd tegen Kroatië.
7: Zeker,
1: hoe is dat afgelopen?
7: Ja, België inderdaad op bezoek bij Kroatië. Twee landen die meedoen aan het WK en eigenlijk ook gewoon twee internationale toplanden zijn. Dus op voorhand zou je zeggen, dat is een interessante wedstrijd om te gaan volgen. Viel wel een beetje tegen. Had vooral te maken met dat Kroatië niet zo aanvallend en goed speelde. België kwam in de eerste helft op 1-0 voorsprong. Daarna gebeurde er dus eigenlijk zeer weinig. Tot de 96e minuut.
8: Van de Haken kan Lukaku lanceren. Lukaku is vertrokken. Kan hij ook nog afwerken? Lukaku schuine positie. Romelu Lukaku met het doelpunt. Er zijn nog zekerheden bij de Belgen. Op de tegenaanval maakt Lukaku dan toch meteen weer een doelpunt. En dat zal hem deugd doen.
7: Ja, Lukaku dus met de 2-0, dat is ook de eindstand. Hij maakte zijn rentree, was 3 maanden geblesseerd. Goed nieuws is dat hij terug is en dat België ook wint. En dit zal Edwin leuk vinden. Ik kwam ergens in de Belgische media ook op de kop tegen een fantastische Rombek. Omdat Romelu Lukaku...
5: Rombek, leuk, oké. Okay. Ja, dat is wel een achtje waard.
1: Klopt mijn indruk nou, want het waren super succesvolle landen in de afgelopen, nou zeg, 12 jaar sinds het WK van 2014. Zijn ze allebei misschien een beetje oud en een klein beetje over de heel?
7: Ja, kijk, België heeft natuurlijk een fantastische generatie gehad met Vertongen, met Mertens, Hazard. Nou, die zijn allemaal nu vertrokken. Kroatië geldt eigenlijk wel een beetje hetzelfde voor. Hè. 4 jaar geleden in Qatar stonden ze nog in de halve finale.
1: Tja. Maar finale bij het in 18.
7: Ja, en maar het vorige EK haalden ze de achtste finales niet eens. Dan kwamen ze niet door de groepsfase. Ja. Dus je zou inderdaad wel kunnen concluderen dat ze allebei een beetje...

0: en eigenlijk ook gewoon twee internationale toplanden zijn. Dus op voorhand zou je zeggen, dat is een interessante wedstrijd om te gaan volgen. Viel wel een beetje tegen. Had vooral te maken met dat Kroatië niet zo aanvallend en goed speelde. België kwam in de eerste helft op 1-0 voorsprong. Daarna gebeurde er dus eigenlijk zeer weinig. Tot de 96e minuut.
1: Van Aken kan Lukaku lanceren. Lukaku is vertrokken. Kan hij ook nog afwerken? Lukaku schuine positie. Romelu Lukaku met het doelpunt. Er zijn nog zekerheden bij de Belgen. Op de tegenaanval maakt Lukaku dan toch meteen weer een doelpunt. En dat zal hem deugd doen.
0: Ja, Lukaku dus met de 2-0, dat is ook de eindstand. Hij maakte zijn rentree, was 3 maanden geblesseerd. Goed nieuws is dat hij terug is en dat België ook wint. En dit zal Edwin leuk vinden. Ik kwam ergens in de Belgische media ook op de kop tegen een fantastische romback. Omdat Romelu Lukaku...
2: Romback, leuk. Okay.
3: Ja, dat is wel een achtje.
2: Klopt mijn indruk nou, want het waren super succesvolle landen in de afgelopen 12 jaar sinds het WK van 2014... Zijn ze allebei misschien een beetje oud en een klein beetje over de heel?
0: Ja, kijk, België heeft natuurlijk een fantastische generatie gehad met Vertongen, met Mertens, Hazard. Nou, die zijn allemaal nu vertrokken. Kroatië geldt eigenlijk wel een beetje hetzelfde voor. Hè. 4 jaar geleden in Qatar stonden ze nog in de halve finale. Maar het vorige EK haalden ze de achtste finales niet eens. Dan kwamen ze niet door de groepsfase. Ja. Dus je zou inderdaad wel kunnen concluderen dat ze allebei een beetje... met een nieuwe generatie bezig.
3: Tussenfase misschien wel, klopt. Hey, Marokko oefende ook tegen Madagaskar of all places. Wat voor gevoel zou Marokko er aan overgehouden hebben?
0: Nou, een goed gevoel, want ze winnen met 4-0 om daarmee te beginnen. Ah. En het was een Nederlands getint Marokko opnieuw. Masraoui, Salah Eddin, Amrabat en Saibari in de basis. Zo. En die laatstgenoemde was belangrijk. Ja, dat was de 2-0 dus van Ismaël Saibari, PSV natuurlijk. Strafte bal, verlies genadeloos af en haalt ook al de 1-0 binnengekopt. Dus 2 doelpunten gemaakt vanavond.
3: Ja.
0: En hij staat in de belangstelling, of zou in de belangstelling staan van Bayern München. Duitse topclub natuurlijk, dus die geeft al even zijn visitekaartje af.
3: Ja, en voor ons natuurlijk interessant om Marokko in de gaten te houden. Want het zou zomaar een tegenstander kunnen zijn in die 16e finales.
0: Ja, in een van die vele scenario's die op dit WK kunnen voorkomen, zou Marokko wel eens de tegenstander
3: hogere
0: worden.
3: Hogere wiskunde.
0: Ja, precies.
2: Verder opvallende uitslag.
0: Nou, nog 1 uitslag dan Canada, dat natuurlijk het WK ook mede organiseert met Amerika en Mexico. Dat won vanavond met 2-0 van Oezbekistan. En dat is volgende week ook de tegenstander van Oranje in New York, een oefenwedstrijd.
3: Dankjewel, Laurens. Voor het scheiden van de markt gaan we nog even naar Parijs. Want hoe staat het ervoor in die partij tussen Mensik en Fonseca, Mark?
4: Ja, publiek op de bank. Zojuist op koeren Philippe Chatrier na een fenomenale rally. Het punt uiteindelijk gewonnen door Joao Fonseca. Die knokt echt in deze derde set voor zijn laatste kans. Het is 5-5 en 40 gelijk. Hij stond op breakpoint. Nou, wist dat niet te benutten. Het is dus nog niet beslist. 2-0 in sets voor Mensik en 5-5 in de derde.
2: Morgen dan begint langs de lijn omstreken. Zoals we heel op de tijdstip waarop we heel lang al zijn begonnen. 8:30 namelijk, want we volgen de oefeninterland de uitzending. Wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. En die begint om 9:15.
3: Zo dadelijk met het oog op morgen. Vanavond met
2: Wilfried de Jong.
3: Tot goedenavond.
2: Morgen.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
7: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
6: You're a mystery to me. Zometeen van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
4: Het hoeft niet in.
5: NPO Radio 1.
6: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord vanavond tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die leverden veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk en waar het lek zit is niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt het lek. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen zon, wolken en enkele buien. En het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Bij Milieudefensie wisten ze al heel lang dat hun boegbeeld Donald Pols een omstreden verleden had. Pols zelf hield het angstvallig stil en zijn oude maatjes dus ook. Dan zit je met elkaar wel in een heel defensief milieu. Goedenavond, welkom bij het Oog. Na een dag werk bij Tata Steel kon Pols alweer naar huis, omdat via NRC naar buiten kwam dat hij vroeger in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenvereniging. Schrijver Simon Cooper is hier straks. Hij heeft Zuid-Afrikaanse roots en is een generatiegenoot van Pols. Politiek verslaggever Wilma Borgman over het debat in de Eerste Kamer over het verbod op de omstreden conversietherapieën. En bij de Bahama's zijn wrakken gevonden van schepen die ooit leeggeroofd zijn door piraten. Dat klinkt opwindend, maar verhalen over piraten worden te veel geromantiseerd, vindt historicus Erik de Lange. En na 40 jaar stopt Koert Lindeijer als Afrika-correspondent een gesprek over zijn liefde voor het continent. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 2 juni.
2: Bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn tientallen doden gevallen. Meerdere steden werden urenlang bestookt met raketten en drones.
3: Rond 2 uur vannacht begon de aanval echt zwaar te worden. En pas na 7 uur kwamen de laatste raketten nog in Kiev aan.
2: En in die tijd kwam heel wat naar beneden.
4: Ukraine's Air Force said Russia attacked with 73 missiles and 656 drones.
2: En de schade is dan ook groot.
5: At least 2 high-rise apartment blocks have been hit. A hospital was also hit, and rescuers are sifting through the rubble. The authorities here in Kiev say that they fear more people can still be trapped.
2: Het wordt er drukker bij de voedselbanken.
6: Het is natuurlijk zorgelijk, want als je kijkt naar een welvarend land als Nederland, wij zijn de enige bank die zichzelf wil opheffen, want de voedselbank moet niet nodig zijn, maar de praktijk is gewoon echt anders.
2: Opvallend is het dat het vaker gaat om mensen die een baan hebben.
7: Hogere brandstofprijzen, hogere energiekosten, en daardoor vallen mensen wat sneller door de grens heen.
2: En dat is vaak een bittere pil.
8: Ik werk al 16 jaar in de zorg. Ik geef mijn hart en ziel voor mijn baan. En nog kan ik dan thuis niet rondkomen. Dat doet wel wat met een mens.
2: Opvallend ook, zegt de voedselbank, dat het steeds vaker zelfstandigen zijn.
9: Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
2: Zij vond het een
10: groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn.
2: Maar Esma Lala vertrekt toch uit Den Haag, want
10: je ziet dat er best wel een grote afstand is tussen wetgeving en de leefwereld. En als ik dan bij mezelf ga kijken waar ik het meeste verschil kan maken, dat mijn hart ligt bij het politiek bestuur.
2: En ze wordt wethouder in Amsterdam. Bij AT5 noemen ze het een verrassende naam.
11: Want Esma Lala woont op dit moment in Tilburg en werkt inderdaad als Kamerlid in Den Haag.
2: Eerder kwam al uit dat ze had gesolliciteerd als burgemeester in Delft en ook in Tilburg. Maar partijleider Klaver zei daarna dat ze toch echt in de Kamer zou blijven.
12: Dat dacht ik ook en dat had ze mij ook gezegd. Alleen ze maakt nu een andere keuze. Dus we gaan haar ontzettend missen.
2: Toch zegt Klaver haar niet te hebben afgeremd.
12: Mensen zijn vrij om keuzes te maken en ik ga ze hier niet gijzelen in.
2: Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. En het waren vechtende mannetjes. Verdomd, ik heb ze al live gezien in Afrika, zo klinken ze. Ze maakt elkaar helemaal het leven zuur.
13: Ze willen dan bijvoorbeeld de baas zijn, maar dat kan niet. Maar ze zijn met te veel, dus normaal zouden ze eigenlijk weggaan uit die groep. En dan helpt de dierentuin om een ander plekje te vinden.
2: Maar dat plekje was er niet.
13: Dat is geen besluit wat je leuk vindt. Het is ook niet leuk om te doen. En daar is iedereen altijd wel een klein beetje ziek van.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen eens bekijken. Dat doe ik samen met Clemens Peters.
14: 3 jaar geleden richtte Ouafar Karimi, internist ouderengeneeskunde, in Amsterdam de ouderenkliniek op. Die kliniek heeft bijzondere aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond. Zoals haar eigen Marokkaanse oma, vertelt ze in het Parool.
2: Veel ouderen met een migratieachtergrond hebben moeite met het Nederlandse zorgsysteem. Ze spreken soms de taal niet al te best en zijn niet gewend aan de directe Nederlandse aanpak. In de ouderenkliniek is veel aandacht voor hun specifieke situatie. Dat die kliniek in Nieuw-West staat is geen toeval. Karimi is hier zelf opgegroeid en deed er ook haar promotieonderzoek.
14: Trouw is op bezoek in Maastricht, op een avond waarop de gemeente excuses aanbiedt voor de manier waarop in het verleden de bewoners van de arbeiderswijk Stokstraatkwartier zijn behandeld. Bewoners werden beschouwd als krapul, oftewel uitschot. In een rapport uit 1952 stonden woorden als asociaal, gedegenereerd en zedeloos om inwoners te beschrijven.
2: De gemeente saneerde in de jaren 50 en 60 de wijk en stuurde hele gezinnen naar sociale huurwoningen in de buitenwijken of naar een woonschool in de nieuwe wijk Ravelijn, waar ze door maatschappelijk werkers en een kapelaan een gedwongen heropvoeding kregen. Onmenselijk is nu de reactie van burgemeester Hilleman. Mensen kregen zelfs een cijfer om aan te geven hoe asociaal ze precies waren. Absurd.
14: De gaskraan is dicht, maar Groningers betalen nog altijd de prijs, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal moeten ruim 15.000 woningen en gebouwen versterkt worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. In het verpleeghuis Bloemhof in Ten Boer moeten 65 ouderen daarom deze maand noodgedwongen tijdelijk verhuizen. Hun pand wordt aardbevingsbestendig gemaakt.
2: En ook de kerkelijke bijeenkomst van afgelopen zaterdag in de brasserie werd door de verhuizing geraakt. Het orgel was al ingepakt, want er stonden allemaal dozen voor. Gelukkig bleek de organist ook verhuizen te zijn geweest en hij had het orgel binnen een mum van tijd weer ontzet.
14: De Volkskrant beschrijft hoe Google met grof geschut ziekmakende muggen te lijf gaat. De techgigant wil in Florida en Californië 32 miljoen andere muggen loslaten. En dan gaat het om mannetjes die onvruchtbaar zijn. En de bedoeling is dat ze paren met de vrouwtjes. Die leggen dan weliswaar eieren, maar die zullen nooit uitkomen. En op die manier sterft de muggenpopulatie langzaam uit.
2: En deze techniek om muggen te bestrijden stamt al uit de jaren 60. Google heeft er een moderne sausje overheen gegoten. Het voorstel om de 32 miljoen muggen los te laten ligt nu bij de Amerikaanse overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Benson Boone met Mystical Magical. Tata Steel heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols al na een dag moeten beëindigen. NSC meldde dat het voormalig boetbeeld van Milieudefensie in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF afgekort. Goedenavond, journalist en schrijver Simon Cooper. Ja, ik zeg maar even generatiegenoot van Pols. Je scheelt 3 jaar. Ja. En je hebt Zuid-Afrikaanse ouders, zeg ik dat goed of niet?
1: Precies, mijn beide ouders geboren en getogen in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar je woonde lang in...
1: Ik ben in Oeganda geboren, maar ik ben altijd teruggegaan naar Zuid-Afrika, familiebezoeken. Ik heb er als journalist veel gewerkt en geschreven.
0: Ja, ja. Nou, daarom ben je uitgenodigd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, de Afrikaner Studentenfront, kende jij dat?
1: Nee, dat is een piepkleine beweging geweest, las ik vandaag.
0: Oh,
1: op één universiteit, de Universiteit van Pretoria. Dus het is echt een studentenclubje van niets. Alleen die Dick Pols, die was de leider daarvan. Die stond toen ook in de Chicago Tribune. Omdat die beweging Mandela een keer verjaagde toen Mandela op de universiteit kwam praten. Dat waren mensen die pro-apartheid waren.
0: Ja, maar het is groot nieuws, maar het is een heel klein clubje, zeg jij. Wat is klein?
1: Nou, het is een klein clubje, maar die deel uitmaakte van een grote beweging. Kijk, eind jaren 80 is de apartheid staat ontzettend onder druk. De VS en het VK zeggen, we houden niet meer van jullie. Wij keuren apartheid af. In landen als Nederland heb je een sterke anti-apartheidbeweging. En in Zuid-Afrika heb je veel witte die zeggen, laten we toch met het ANC van Nelson Mandela gaan praten. Hij zit in de gevangenis. Maar het lijkt toch een redelijke man. We gaan met hem praten, we kijken of we daaruit kunnen komen, de apartheid kunnen afschaffen op een vreedzame wijze. En dan heb je toch witte Afrikaners, dus Nederlandstaligen, die zeggen nee, de apartheid moet eeuwig blijven bestaan. Zwarte mensen zijn minderwaardig, het zijn barbaren. En wij gaan vechten om de apartheid te houden. En Dick Pols was onderdeel van die club.
0: Ja, maar die club is dus klein, die studentenclub, maar was het sentiment ook relatief klein dan in het land?
1: Nou, nee, er waren heel veel witte die daarachter stonden. Je had een grote partij, een nieuwe partij, de herstichte nationale partij. Je had een conservatieve partij. Dus hij zit bij een heel klein clubje, maar dat maakt deel uit van een hele grote beweging Afrikaners. Die hadden nooit gedacht dat de apartheid zou verdwijnen. Hun kerk, de Nederduitse kerk, die zegt ook, het Calvinisme zegt dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Dus iemand als Pols, die stond er als 19-jarige echt in van ja, de apartheid is goed.
0: Ja, je had het verhaal natuurlijk ook gelezen van NSC. Daar schept hij ook van die sfeer over Transvaal, hè, de wijk waarin hij woont. Wat is dat voor een wijk?
1: Transvaal is een provincie.
0: Provincie, sorry.
1: En de provincie waar je
0: hebt een wijk die Transvaal, dat is
1: ja, dat hebben jullie. Rotterdam. Ja. Nee, maar de Transvaal was een hele grote provincie. Dat heet nu de regio Gauteng, al die plaatsen zijn vernoemd. Johannesburg was daar de hoofdstad van. Maar een heel groot deel van de Transvaal, dat was platteland. En dat waren witte Afrikaners die boerderijen hadden, waar zwarte mensen als knechten en zo werken. Ontzettende ongelijkheid. En dat was echt het centrum van het Afrikanerdom, van dat Calvinistische Nederlanderschap. Dat was het Afrikaanse platteland. En zeker daar in het noorden bij de Transvaal.
0: Ja, in dat verhaal, schiet me nu te binnen, las ik ook dat hij zei, ja, wij woonden daar en wij werden ook opgevoed met het feit dat zwarte ook anders roken, of moet zelfs stonken. Hè? Zo ervaarde hij dat. Hij zegt, dat werd ons gewoon geleerd. Kun je daar iets bij voorstellen? Hoe dat daar ging?
1: Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Want wij bezochten ook in de apartheidjaren mijn grootouders. Die woonden in Johannesburg. Die waren liberaal. Maar die hadden ook zwarte bediendes. En die woonden in de schuur achter de garage.
0: Ja.
1: En dus veel zwarte mensen die hadden geen power showers. En die moesten wel 12 uur per dag op het erf werken in de hitte. Dus ja, hij zegt ook, en terecht, zwarte mensen roken anders. Ja, die hadden niet
0: de mogelijkheid om zich schoon
1: sanitaire
0: te houden.
1: Middelen.
0: Ja.
1: En dat werd natuurlijk tegen hen gebruikt. Dus hij groeide op in een systeem van totale raciale ongelijkheid dat verder op die wijze bijna nergens ter wereld bestond. Het was echt een uitzondering geworden. De koloniale tijd leefde daar nog door.
0: Ja, en nou goed, hij maakte er gebruik van met dat kleine clubje, zeg je. Maar hij was ook bij die bijeenkomst waar Mandela sprak en probeerde hem toen het spreken onmogelijk te maken. Wist jij dat al? Of komt dat nieuws ook jou? Is dat ook klein? Het wordt nu groot gemaakt al niet. Maar jij, het lijkt me of jij het steeds klein houdt. Dus het was daar toen klein.
1: Kijk, de Afrikaner Studentenfront op de Universiteit van Pretoria is natuurlijk geen leidende beweging. Het is alsof je hier, wat jullie op Nederlandse universiteiten vaak hebben, dat er uitscheidingen zijn, dat een studentenclub zich heel slecht gedraagt en zo. Het was wel een beetje zo, maar het stond midden in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dus hij vertegenwoordigt iets op een heel kleine schaal dat op hele grote schaal leefde en waar de hele wereld toch wel naar keek. En hij maakte ook de fout achteraf dat hij met de Chicago Tribune sprak over het verjagen van Mandela uit de universiteit, waardoor zijn naam eeuwig op Google doorleeft. Ik heb het zelf ook in de Chicago Tribune gelezen vanmiddag.
0: Ja, en plus dat er ook foto's, beeldmateriaal is, hè?
1: Wat hij eerst ontkent en dan niet meer ontkent. Dus het probleem.
0: Wat zegt dat over die tijd en over hoe hij daar nu op reageert? Dat hij zegt, ben ik het nou wel, ben ik het niet op die foto?
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven sindsdien met dat geheim rondgelopen. Dat hij dat allemaal heeft gedaan. Hij komt naar Nederland. Ik denk dat de hele familie naar Nederland verhuist, omdat ze niet in een multiraciaal Zuid-Afrika willen leven. Dus ze vluchten de anti-apartheidstemming, gaan in Nederland wonen en daar vindt hij zichzelf opnieuw uit als een soort romanpersonage. En dan gaat hij bij Milieudefensie en hij wordt links, hij op een gegeven moment is een kraker. Dus die man die vindt zichzelf helemaal opnieuw uit. En later gaat hij bij Tata.
0: En met dat grote geheim in zijn hoofd.
1: Met dat grote geheim. En er zijn een aantal mensen die het blijkbaar wisten. Dus hij is altijd leeft in angst dat dat geheim naar buiten komt.
0: Ja.
1: En dan stapt hij over van Milieudefensie naar Tata, de grootste vervuiler van Nederland.
0: Ja.
1: Dus net zoals hij eerst pro-apartheid was en toen anti-apartheid, was hij eerst pro-milieu en nu blijkbaar anti-milieu. Ja. Dus het is een soort man zonder kwaliteiten, een lege man.
0: Het is een windvaantje dan, zou je zeggen.
1: Ja, maar hij vindt het wel altijd leuk om zeg maar voor op het podium te staan. Dus altijd heeft hij een spreekrol.
0: Ja, maar hij heeft een paar jaar in die wereld geloofd, in die wereld geleefd, zeg maar, die twee jaar. En op een gegeven moment is hij dus naar Nederland getrokken. Toen merkte hij wel dat het een heel ander land is. Hij kreeg ook andere ideeën. Hoe kijk je dan aan tegen die verandering? Denk je, dit was een jeugdzonde, het duurde wellicht wat lang, maar dit was een jeugdzonde, zie je dat zo?
1: Dat kan.
0: Kijk, is het ook naïviteit of het land niet beter kennen omdat je in een witte omgeving leeft daar?
1: Dat kan, en hij zegt dat hij in Nederland anders ging denken. Je kunt ook zeggen, er was in Nederland weinig toekomst om heel pro-apartheid rond te lopen. Dus ik denk dat hij in Nederland bedacht, hier kan ik misschien beter anti-apartheid zijn. En bij Milieudefensie had hij altijd een poster van Mandela aan de muur hangen.
0: Ja, precies.
1: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
0: Ja.
1: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika al in de jaren 90, het Truth and Reconciliation Committee. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij is altijd verhuld.
0: Jij zegt in feite, dat had hij in die periode dat hij daar nog woonde kunnen doen en moeten voelen.
1: Ja,
0: dat hij
1: het
0: kon doen.
1: Nou, hij gaat naar Nederland in, geloof ik, 91. Als hij bij Milieudefensie gaat, als hij later een publiek persoon wordt, had hij op een gegeven moment kunnen zeggen in een interview of zo, ik heb dat allemaal gedaan, ik schaam me daar ontzettend voor, het is een jeugdzonde, en door die zonde, ik boet nu voor die zonde, en ik vecht nu voor een betere wereld. Ja. Heeft hij dus nooit gezegd.
0: En is het nu te laat, volgens Simon Cooper?
1: Ja, ik bedoel, wat je zegt, het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van, ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend.
0: Nee.
1: Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ja. Hij doet best wel veel boete, hè? Dat verhaal zegt meermalen van, ik walg er van mezelf, het bracht me op een spoor waar ik spijt van heb. Het woord spijt valt heel regelmatig.
1: Ja, hij is een goede communicator, hè?
0: Te laat is te laat voor jou. Je bent,
1: ik vind, dit is zo walgelijk. En hij had zoveel tijd om dat in een kader te zetten in zijn hele leven, in zijn hele carrière. En hij doet het nooit en hij geeft zich uit als iemand met een Mandela-poster aan de muur die voor het milieu is, totdat hij tegen het milieu is.
0: Als jij de baas van Tata Steel was geweest, die kans is niet heel groot.
1: God verhoede.
0: Ja. Had jij hem ook ontslagen?
1: Jawel, ik had gezegd, hoe kan ik jou vertrouwen als je je hele carrière hebt gelogen over dit ding? Ja.
0: Ja. En hoe groot zou nou het sentiment zijn in Zuid-Afrika? Als je nu de kranten of de sites bekijkt, is dit 10-regelig of is het een halve pagina?
1: Ik denk dat ze het zeker een interessant verhaal vinden over dat tijdperk. Als ik denk aan zwarte Zuid-Afrikanen die ik ken, die zouden zeggen, Ja, ik veroordeelde die man totaal, ook omdat hij nooit heeft opgebiecht. En hij heeft nooit tot dit moment spijt getoond.
0: Ja. Ik dank je wel, Simon Cooper.
1: Dank je.
2: Wie wint de Brusseprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn? Bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.

Dat was Crystal Tears, gezongen door Janne Schra. Janne Schra is op 13 juni in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs wordt uitgereikt. En dan kunt u haar denk ik nog wel een keertje

0: live voeren bij het Oog op Morgen in die uitzending.
1: Ja, ik was zo nerveus. Ik was zo misselijk van de spanning dat ik uiteindelijk heb overgegeven in die woonkamer daar. Ik was helemaal overstuur. Deels van de spanning, maar deels dat je daar ook uren hebt gezeten. Je hoort er niet bij, je doet er niet toe. Je bent gewoon een tweederangs burger. Altijd.
0: Ja, dit was een fragment uit een uitzending van de Publieke Tribune van half april alweer. Over homogenezing, of met een ander woord, zeker vandaag. Conversietherapie, een methode om mensen uit de LHBTI+ gemeenschap hun seksuele geaardheid te laten veranderen. In de Eerste Kamer lag vandaag een voorstel op tafel om die therapie te gaan verbieden. En Wilma Borgman heeft het op de voet gevolgd vanuit daar. Dag Wilma.
2: Hey, zeker, Wilfried. Goedenavond.
0: Ja, als je dit voorbeeld zo weer hoort, deze woorden. Iemand wordt zo onder druk gezet. Die misselijk is van de spanningen. Zich een tweederangs burger voelt. Dat wil toch niemand. En je zou dus zeggen, toch ook geen enkele politieke partij.
2: Daar is nog wel een nuance op te maken. Maar inderdaad, die dwang wordt door vrijwel iedereen in de Eerste Kamer afgewezen. Maar dat principe wel degelijk niet. Er zijn echt partijen hier die vinden dat je een niet-heteroseksuele gerichtheid bij een minderjarige mag proberen te veranderen. De BBB vindt dat bijvoorbeeld. Senator Henk Makkar-Scholz die voerde het woord namens BBB. En je moet maar even luisteren naar de reacties in de Eerste Kamer bij D66, GroenLinks, PvdA. Partij voor de Dieren, hoorde je heel hard roepen. Toen Makkar-Scholz zei, nou, ik vind die therapieën eigenlijk niet zo'n groot probleem.
3: Voorzitter, ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar. Nee, dat vind ik niet. Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden. Er mogen geen dwangmiddelen bij gebruikt worden. Er mogen geen feiten worden begaan zoals overigens in het wetboek van strafrecht al zijn opgenomen. Maar het op zich trachten te veranderen. Ik vind dat niet laakbaar.
4: De heer Dietrich.
5: Mijn vraag is heel duidelijk. Vindt de BBB-fractie dat het geoorloofd is, dat het mag om seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij minderjarigen te veranderen?
4: De heer Makkar-Scholz.
3: Voorzitter, mijn fractie heeft er geen bezwaar tegen.
5: Voorzitter, ik begin haast te stamelen als ik dit hoor. Want dat betekent dus dat u zegt dat de persoonskenmerken van iemand, de gevoelde genderidentiteit of de homoseksuele gerichtheid, dat die veranderd kunnen en mogen worden. Dat is wat de BBB-fractie vindt.
3: Voorzitter, ik heb gezegd trachten te veranderen. En dan is de verantwoordelijkheid van de ouders. En die kunnen daartoe met hun kind eventueel een bepaald traject in gaan. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.
2: Nee, Henk Makkar-Scholz van de BBB, zolang er dus geen dwang bij plaatsvindt, heeft zijn partij geen moeite met die therapieën die erop gericht zijn om die seksuele gerichtheid te veranderen.
0: Ja, dit gaat dan om een initiatiefwetsvoorstel. Hè? Wat wil dat voorstel precies verbieden dan?
2: Ja, hier wordt al jaren over gesproken. Er is veel discussie over geweest, ook over een eerste versie. Want waar ligt dan de grens van dat verbod? Mogen ouders die gesprekken dan niet voeren? En de initiatiefnemers die hebben geprobeerd om dat verbod nu zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Dat waren D66 en de VVD samengesteund door GroenLinks, PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. En die partijen hebben nu in de wet opgenomen dat het moet gaan om handelingen tegenover minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. En die handelingen moeten dan echt de bedoeling hebben om de seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen. En dat moet dan ook nog eens stelselmatig en indringend gebeuren. En in het debat vanavond werd duidelijk dat dat niet geldt voor het onderwijs en ook niet voor ouders en niet voor een enkel gesprek met een hulpverlener.
0: Ja, maar Wilma, hoe controleer je dan dat wat er in de intimiteit van een huiskamer of een pastorie allemaal gebeurt, dat niet mag? Is dat wel uit te voeren?
2: Nou, wat ik vanavond in het debat steeds terug hoorde komen, is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd van wel. En daar ontlenen de voorstanders van dat verbod ook het vertrouwen aan dat het goed komt. Vooral ook omdat uit de context van die gebeurtenissen dan duidelijk moet worden dat het inderdaad gaat om die opzet waar ik het net over had. Ook om stelselmatig en indringende handelingen. Er werd in het debat ook een voorbeeld aangehaald over een serie van duivelsuitdrijvingen, waarbij dan een groep van behandelaars iemand probeert te behandelen. Waarbij trouwens de ervaring van het slachtoffer niet maatgevend is. En ja, hoeveel slachtoffers zijn het? Hoeveel mensen gaat het dan? Omdat inderdaad, zoals je zegt, veel gebeurt in besloten gemeenschappen, is dat moeilijk te zeggen. Het meest recente onderzoek dat ik kon vinden is 6 jaar oud, en dat heeft het over tientallen slachtoffers per jaar.
0: Ja, nou hoorden we net die senator van BBB reageren. Ja. Is BBB de enige partij die dat verbod niet wil?
2: Nee, de ChristenUnie wil het ook niet. Hoewel die er wel anders in staan, want die zijn tegen die therapieën, maar die vinden deze wet juridisch niet in orde. Forum, de PVV en de SGP, die zijn tegen het verbieden. Luister maar even naar een fragment uit het debat van vandaag tussen SGP-senator Peter Schalk en Wieke Paulusma van D66, die het voorstel verdedigde. Volgens Schalk van de SGP dus gaat die strafbestelling veel te ver.
6: Een 17-jarige meisje die gewoon worstelt met haar genderidentiteit, mag die dan niet geholpen worden op een professionele manier die niets te maken heeft met die afschuwelijke praktijken van elektroshocks enzovoort, maar gewoon een professionele hulpverlener vraagt?
7: Maar dit wetsvoorstel sluit dat in zijn geheel niet uit. Ik heb meerdere malen gezegd dat het juist ook goed is om over dit soort onderwerpen te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een pastoraal gesprek zijn, dat kan een jeugdhulpverlener zijn. Dat is niet strafbaar. Met alle liefde laten we vaker praten over wie je bent en van wie je wilt houden en waar je mee worstelt en waar je wakker van ligt. Daar gaat dit wetsvoorstel niet over.
6: Helemaal eens. Meneer Schalk. Helemaal eens. Maar nu nog even toch naar die vrijwilligheid van dat meisje van 17 jaar die misschien wel op een hele zorgvuldige wijze een afweging maakt, maar zelf zegt, ik wil wel op deze wijze ondersteuning hebben. En ik heb het zelf het oogmerk om misschien te veranderen. Stel voor dat iemand dat echt zelf wil. Mag dat dan niet?
4: Mevrouw Paulusma.
7: Ja, voorzitter, gesprekken die over deze worsteling gaan en waarbij je ondersteuning zoekt en advies van mensen waar je tegen opkijkt, zeker ook in geloofsgemeenschappen, doe dat vooral. Behalve als het het oogmerk heeft om middels onderdrukking iemand, en vaak ook in een positie van afhankelijkheid, iemands gerichtheid of geaardheid te veranderen of te onderdrukken, dan gaat dit voorstel zorgen dat dat strafbaar wordt.
2: Ja, en als je dan veroordeeld wordt, dan staat daar een flinke boete of 2 jaar cel. En de bedoeling is van de initiatiefnemers dat die ellende die we net hoorden, Wilfried, dat die dan voorkomen wordt.
0: Ja, Wilma, begrijp je goed dat er een grote Kamermeerderheid is dus het gaat wel gebeuren.
2: Ja, de partijen waren vandaag in de eerste versie van het debat al heel duidelijk over hun mening. Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen, Wilfried. Ja.
0: Ik dank je wel, Wilma Borgman.

0: Heel bekend melodietje. He is a pirate. Is er alle reden toe. Het zijn verhalen die al eeuwen tot de verbeelding spreken over beruchte zeerovers zoals kapitein Blackbeard en de piratenkoning Henry Avery. Ze terroriseerden eind 16e eeuw het Caribisch gebied en overvielen Europese handelsschepen op zoek naar goud en zilver. Over de mythe rond deze zeerovers wordt steeds meer duidelijk nu 6 oude scheepswrakken onlangs zijn ontdekt voor de kust van de Bahama's. Nou hebben we hier Erik de Lange, die is historicus en auteur van een boek over die piraterij. Dus je komt precies het goede moment, Erik. Die scheepswrakken die werden gevonden bij Nassau op de Bahama's. Waarom uitgerekend daar?
1: Nou, Nassau was eigenlijk het ultieme zeeroversnest van de vroegmoderne tijd, van het midden van de 17e eeuw. Dat had er alles mee te maken dat de Bahama's, dat was een Britse kolonie of een Engelse kolonie in die tijd. Maar de koloniale gouverneurs daar, waren niet echt heel erg zuiver bij de graad. Dus piraten die kochten daar de lokale heersers om.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat ze een goede veilige afzetmarkt voor hun buit konden krijgen. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste. Nassau was echt berucht daarom. Wat ook meehielp was dat er wat vertier was aan de wal. Je had een paar tavernes. Je moest toch ergens die piratenbuit ook kunnen besteden. Het liefst met wat leuke lokale vrouwen erbij en wat rum en dat soort dingen. Die stereotypen kloppen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En ten tweede, wat natuurlijk ook cruciaal was, waren de handelsroutes die door de Cariben heen liepen, waar schepen met een goede buit te verkrijgen waren. En tel daar dan nog bij op dat de haven van Nassau ook heel erg geografisch goed gelegen is. Het is een hele veilige haven waar je goed je schip een tijdje kwijt kan.
0: Ja, nou zijn er een aantal van die schepen die gezonken zijn met die buit erin, die zijn gevonden. Wat is daar allemaal in gevonden?
1: Nou, niet bijster veel, eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: Het zijn meer de wat alledaagse objecten, wat glas, wat pijpjes om tabak mee te roken. En natuurlijk de wat meer gewelddadige kanten van het piratenbestaan. Dus er zijn kanonnen gevonden. Een draaibas, moet ik eigenlijk zeggen, wat een klein kanonnetje is die je goed kon manoeuvreren, zodat je altijd een goede schootsrichting had.
0: Ja.
1: Die gebruikten piraten eigenlijk veel, omdat ze achter schepen aangingen die zelf ook niet heel erg zwaar bewapend waren. Koopvaardij, makkelijke buit. En nog een ander ding wat gevonden is, is een slijpsteen voor zwaarden. Dus
0: ja.
1: Dat is ook wel handig.
0: Ja.
1: Als je je met
0: zeeroverij
1: inlaat.
0: Je wil scherp mes of scherp zwaard hebben.
1: Precies,
0: zeker.
1: Maar er zijn geen piratenschatten opgeduikeld.
0: Nee.
1: Of zo.
0: Nee.
1: Tegen de verwachting in.
0: Ja.
1: Er was een groot mysterie over een piratenschat die daarbij Nassau mogelijk zou liggen.
0: Ja.
1: Van die Henry Avery die hij al even noemde.
0: Ja.
1: Maar die zoektocht duurt nog even voort.
0: Okay. Maar dat weten mensen toch al decennia of jaren. En waarom wordt dat dan maar niet gevonden tegenwoordig met ultrasonar en weet ik wat je allemaal kunt doen? Of je kunt tot 2000 meter met een of ander apparaatje diep zee duiken, zou je het moeten kunnen vinden.
1: Ja, die piraten zijn de goede burgerman, dus toch al eeuwenlang te snel af.
0: Ja. Hey, en de mensen, ik heb altijd indruk dat die water, die open zee, een soort niemandsland is, van dat het van niemand is. Maar dat is niet echt zo misschien. Hè? Want mag je die spullen wel meenemen als je ze vindt?
1: Nee, daar zijn tegenwoordig allemaal hele goede regels over. Dat is allemaal met erfgoedcodes bepaald en zo. Dus de reden dat er nu pas gezocht is in die haven van Nassau, want het is ook echt midden in de haven dat ze die dingen gevonden hebben. Die haven is super druk.
0: Ja.
1: Alleen al met cruiseschepen vol Amerikanen die vanuit Florida komen, wat pal naast de deur is. Dus dat is heel erg gevaarlijk en moeilijk om daar onderwaterarcheologie te gaan bedrijven. Dus daarom hebben de autoriteiten van de Bahama's dat eigenlijk heel lang niet toegestaan. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, heeft er alles mee te maken dat die Britse zeearcheoloog die met deze vondst nu op de proppen is gekomen, heel erg nauw samenwerkt met het lokale maritiem museum. Ook hele teams van lokale zeearcheologen en maritiem biologen mee heeft genomen. Dus hij heeft ook een stukje teruggegeven aan de gemeenschap van de Bahama's. En op de Bahama's zelf begint er ook steeds meer interesse te ontstaan in dit deel van hun geschiedenis. Ik las een interview met de directeur van dat Maritiem Museum. En die zei, vroeger was dit toch iets meer met schaamte omgeven en zo.
0: Ja, en dat is nou dus niet zo. En wat is hun voordeel dan?
1: Toch ook het toerisme wat dit aantrekt. Er zijn allerlei behoorlijk cheesy piratenbarretjes en zo in de haven van Nassau. Dat wordt aardig uitgevent allemaal.
0: Zo'n lapje voor je oog en zo'n zwarte vlag. En dan
1: zo'n plastic piraten, plastic papegaai op je schouder.
0: Ja, dus het wordt commercieel gemaakt eigenlijk.
1: Ja, maar nu willen ze dat misschien ook toch eens een keer wat wetenschappelijker en wat historischer onderbouwen.
0: Ja, want daarom zit je hier natuurlijk ook. Want ja, door die films, hè, we draaiden net een deel van de muziek, van Pirates of the Caribbean, krijg je een soort vrolijkheid. Weet je, Johnny Depp was het volgens mij, hè? Speelt een beetje sukkelige, niet onsympathieke piraat, toch?
1: Beetje Keith Richards-achtig, met een soort permanente kater.
0: Dus het heeft iets vrolijks en sympathieks, maar... Maar kun je ze eigenlijk nog wel zo beschouwen, die piraten, vind jij als historicus?
1: Nou, je moet als historicus in elk geval erkennen dat piraterij met een hoop geweld gepaard ging. En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel. Langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar. Die moet je niet tegen de haren instrijken. En je ziet ook dat piraten, zeker in dat Caribische gebied, waar deze vondst gedaan is, erg veel geweld gebruikten bij hun veroveringen. Dus mensen die zich probeerden te verzetten, die werden gemarteld. Er werden de oren van afgesneden of de neus. Vrouwelijke passagiers aan boord werden volgens bronnen ook regelmatig verkracht of kregen met andere vormen van seksueel geweld te maken. Dus daar kunnen we niet omheen. Tegelijkertijd had je ook piraten in de Cariben, zoals ene Bellamy. Die styleerde zichzelf echt als een soort Robin Hood van de zee. Die stal van de rijken en gaf terug aan de armen. Die had ook allerlei meer democratische regels op zijn schip. Dus vroeger, als je in de koopvaardij zat of op een marineschip als matroos diende, had je een hele strakke hiërarchie boven je. Er mochten lijfstraffen uitgedeeld worden en zo. Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
0: Ja, zeker.
1: Dat komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
0: Maar dus aan de ene kant zijn er dus, ze hebben dus de goede en de slechte piraten, zou je maar. Je hebt de Robin Hood-achtige types, maar de andere piraten zou je ook de terroristen van toen kunnen noemen.
1: Zeker, en terreur, het inzaaien van angst of het verspreiden van angst was ook onderdeel van het hele businessmodel van die piraten. Want je wilde dat mensen bang werden en snel overgaven en dan kon je met je buit weer verder gaan.
0: Ja. Goh, wat het vinden van een paar schepen onder water toch maar weer allemaal kan doen. Erik de Lange, ik dank je wel. Ik zeg nog even bij, als je meer wil weten over piraten, is er dus een boek van jou, van Erik de Lange. En het boek heet De Laatste Dagen van Barbarije. Klopt dat niet? Je schudt
1: dat
0: van
1: klopt.
0: Nee.
1: Ja, nee, dat klinkt toch spannend.
0: Ja, we schudden nee van nou ja, goed.
1: Nee.
0: Ik dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Hij zag werkelijk alles voorbij komen. Staatsgrepen, oorlogen, hongersnoden, politieke omwentelingen. Maar na meer dan 40 jaar stopte Koert Lindijen dit jaar als consultant Afrika voor de NOS en ook voor de krant, voor NRC. Morgen organiseert die krant ter gelegenheid van zijn afscheid een discussieavond over Afrika en journalistiek. En nu zit Koert even hier. Koert, ik zat te denken, als je wat ik nu allemaal zeg over die hongersnoden, de oorlogen, de staatsgrepen, noem maar op. Je hebt eigenlijk in die afgelopen 40 jaar heel veel ellende om je heen gezien, daarover moeten berichten. Maar daarnaast heb je ook een enorme grote liefde ontwikkeld voor dat continent. Hoe combineerde je dat? Hoe deed je dat? Hoe ging dat? Je zou ook zoveel aversie kunnen voelen met wat je ziet, dat je denkt, hier wil ik niet te lang zijn.
2: Omdat het goede en het slechte samengaat. Oorlog voeren is ook een manier van hoe mensen met elkaar omgaan. En je probeert met je kennis van de geschiedenis probeer je te begrijpen waarom mensen dat doen. Als correspondent probeer je door de ziel van andere mensen te reizen. Je neemt de brutaliteit om met oorlogsmisdadigers te spreken, om met gewone mensen te spreken, hoewel oorlogsmisdadigers ook gewone mensen zijn. En daardoor begin je meer te begrijpen van de dynamiek van de mensen. Nogmaals, de geschiedenis is ontzaggelijk belangrijk. Uiteraard is de cultuur ook belangrijk. Ik ben absoluut een voorstander dat correspondenten tenminste 5 jaar ergens blijven. Dus het is die combinatie van al die dingen die het zo fascinerend maken. En naar shitplaatsen van de wereld gaan, daar leer je ook een boel. Ik ben blij dat ik de genocide in 1994 in Rwanda heb meegemaakt. Dat wanneer dat dunne laagje beschaving is weggekrapt, wat er dan overblijft van menselijke verhoudingen, dat dan inderdaad een moeder met een kindje op de rug, die andere moeder met dat kindje op de rug achterna gaat en vervolgens dat kindje dood, of kinderen die tegen de muur worden kapotgeslagen, laten we de woorden gewoon gebruiken, zoals het is. Ook daar leer je dingen door dat, nogmaals, wanneer dat kleine vernisje laagje van beschaving is weggekrapt, ja, dan kun overal in de wereld kan dit gebeuren. Dus ja, ik ben er wijzer van geworden.
3: Ja, maar nu zeg je wijzer, maar net gebruik je, en dat is helemaal niet kwalijk, nee, gebruik je het woord blij. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, dat ik het heb gezien. Waar komt dat woord blij dan vandaan? Kun je dat uitleggen?
2: Blij dat ik in die unieke positie heb verkeerd. Dat ik namens een krant, NRC, die reizen heb mogen maken, die mij allemaal stuk voor stuk wijzer hebben gemaakt. Ja. En moet je luisteren, ik heb prachtige landschappen gezien waar echt nergens de mooiste plaatsen in Europa aan kunnen tippen. Ik hoop ze allemaal nog te bezoeken in normale omstandigheden. Ik heb volksrevoluties meegemaakt dat je denkt van verdorie, wat zijn mensen wanneer ze bij elkaar komen en al die neuzen in dezelfde richting staan. Waar is de mensheid dan toch toe in staat om iets positiefs te creëren? Dat is natuurlijk het laatste in 2019 Soedan geweest, hoewel het in een tragedie is geëindigd. Ik heb de val van Gaddafi deels verslagen, waar je hetzelfde ziet, dat straatkinderen de straten schoonmaken, dat kruideniers het verkeer staan te regelen, en dan zie je opeens hoe dat laagje vernis van beschaving, hoe positief dat ook kan zijn. Dus het zit in jou, het zit in mij. Je bent een moordenaar en je bent iemand die een volksrevolutie...
3: Ja, was je daar ook mee in de weer, als je die gruwelen zag, dat je dacht van ja, er is maar één stapje nodig en ik pak ook de wapens?
2: Wanneer je in Rwanda onder een teken van de dood opereert, wanneer je daar werkt en denkt, nou, die kerk die ga ik niet bezoeken, want daar liggen maar 300 lijken, weet je wel. Ik kom net van een kerk waar 5000 lijken liggen. Wanneer je in die absurditeit van het gewelddadig doden en dus ook massaal sterven, wanneer je daarin mee wordt getrokken, dan denk ik dat jij en ik dat ook kunnen. Wanneer er massale, en dit is voor de sociale media, hè, maar wanneer er massale propaganda via radiostations of op andere manier wordt gevoerd over een lange periode, dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje, zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzaggend. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt en pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden. Zei ik op afstand, ja, met een geweer. In Rwanda werd er natuurlijk ook van met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen wanneer die propaganda er is. Ja. Wanneer die propaganda er is.
3: Je vertelde het over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
2: Moet je luisteren, ik woon en woonde
3: in
2: Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
3: Ja. Of, dat is niet altijd een pretje misschien.
2: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan, dan moet je uitkijken. Apen zijn rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanna, in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht. Maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld, heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep, dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen. En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht. Ja. 5 vingers aan één hand.
3: Maar Koert, nou heb je 40 jaar, dan zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ben ik het absoluut niet mee eens.
3: Ben je het niet mee eens? Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
3: Had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen. En niet jezelf. Ik ben, want wij zijn. Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaggelijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
3: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend, ja, over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
3: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
3: is niet veranderd, vind je? Noem eens
2: kwantitatief
3: waar.
2: Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds.
3: Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ben ik het absoluut niet mee eens.
3: Ben je het niet mee eens? Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
3: Had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen. En niet jezelf. Ik ben, want wij zijn. Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaggelijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
3: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland
3: terugkom. Vond je altijd gehoor eigenlijk bij, in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
3: is niet veranderd, vind je? Noem eens
2: kwantitatief
3: waar.
2: Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland ver-Afrikanisering

0: is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is. Waar
1: had je dat al, dat temperament?
0: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen en niet jezelf. Ik ben, want wij zijn, Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaglijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
1: Maar Koert, wat een ramp dat je hier wel even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
0: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
1: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
0: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
1: is niet veranderd, vind je? Noem eens
0: kwantitatief waardig. Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
1: Heel erg wit, zei je? Ja, zei dat?
0: Het is nog heel erg wit.
1: Ja, wat is wit in jouw termen?
0: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is geweest. Over 40 jaar.
1: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
0: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen in de wereld gebeuren in de zuidelijke gordel. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot en zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
1: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
0: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met een heleboel mensen om me heen, met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef, dit is de natuur, hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
1: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsoletje voor jou, terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeijer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh en ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Middernacht, het begin van woensdag 3 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werd de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht kiest niet. Liever gaat hij het experiment aan. Eén genre, één hokje, één stijl, één wereld. Waarom zou je? Naast mij zit Remy van Kesteren. Harpist en componist is hij. Zo eentje die op zijn 15e een solo deed in de Carnegie Hall in New York. Op zijn 16e debuteerde in het Concertgebouw met het Nederlands Kamerorkest. En met zijn harp de hele wereld zag. Hij deed jazz, flamenco en ballet, Satie, Radiohead en Kendrick Lamar. Er waren robots, er waren festivals en er waren binnen- en buitenlandse prijzen. Komende vrijdag staat mijn gast in Tivoli Vredenburg met de audiovisuele show Remy van Kesteren XL. Waarin hij samen met andere artiesten onder andere muziek brengt van zijn nieuwste album Leave What You Know. En vanaf volgende week is mijn gast op Oerol te vinden met zijn nieuwe solovoorstelling Threads. Waarin hij zijn klassieke kant een verbinding laat aangaan met elektronische muziek. Want mijn gast van vannacht kiest niet, maar brengt al die werelden samen. En wat een goede keuze is dat. Remy van Kesteren is geboren in Zeist in 1989. Welkom.
5: Dankjewel.
4: Ik heb vandaag zitten neuzen op je Instagram.
5: Ja.
4: Kom ik natuurlijk ook een aankondiging tegen van komende vrijdag.
5: Ja.
4: Daar maak jij een ratslag. Ik heb 3 keer gekeken of het geen AI was.
5: Nee, het is echt waar. Ja.
4: Het is echt waar. Je ja, kan zeker. Een ratslag.
5: Nou ja, kan een ratslag. Ik deed een poging. Ja.
4: Het straalde enorm veel plezier uit.
5: Dat is ook zo. Ja, ik heb ook zoveel zin in die show. Dat wordt gewoon te gek. En toevallig, ik deed vorig jaar, dat is alweer 2 jaar geleden, op de Parade een show met Ish. Dat is zo'n
4: dansgezelschap.
5: Ja, Ish Dance Collective. Echt zo'n hele gave groep. En zij gingen, en toen ik dat ging doen met Marco, toen zei ik al, ja, ik wil ook bewegen. En toen zei hij, ja, nou ja, een muzikant die gaat bewegen. En toen, ik heb ooit op turnen gezeten. Dus toen deed ik die radslag en toen mocht ik meedoen.
4: Toen won je het respect ja, en het vertrouwen.
5: Ja. Dus die radslag komt goed van pas.
4: En je zegt dat je er heel veel zin in hebt, maar ik begreep dat je ergens vorige week ook nog niet wist hoe je zou openen. Ik zou daar behoorlijk zenuwachtig van worden.
5: Ja, ik zei toevallig vandaag als grap tegen iemand, maar het was ook wel een beetje serieus dat ik dan nu veel aan het studeren ben. Omdat ja, dat soms het spelen wel eens de sluitpost lijkt van alles. Dus eerst moet alles georganiseerd worden en alles bedacht, et cetera. En dan overvalt het me soms van, oh ja, ik moet het ook nog doen. Ik moet het ook nog gaan spelen allemaal. Dus en zo was het ook dat ik de eerste begin ja, het gewoon nog niet wist. En
4: hoe is dat nu?
5: Ik denk dat ik het weet. Maar sowieso laat ik improvisatie altijd een belangrijk deel zijn in wat ik doe. Maar meestal heb ik wel een soort route, noem ik dat. Of een idee van welke kant het ongeveer op gaat. Ik denk dat ik dat nu heb.
4: En dan heb je een route en dan kan je kleine zijpaadjes inslaan.
5: Precies.
4: Daar zin in.
5: Ja. Ja, bijvoorbeeld, ik ga niet bepalen welke noot ik als eerste speel. Dat gebeurt gewoon op dat moment. En hoe ik dan. Ja, en dan uiteindelijk komt het ergens in uit, wat ik wel vaker heb gedaan. Maar dat, ik weet niet, dat vind ik belangrijk.
4: Maar verras je jezelf daar dan mee? Hoe werkt zoiets?
5: Ja, dat is eigenlijk. Ik ben ook gewoon benieuwd. Naar wat ik dan te zeggen heb. Ik bedoel, ja, improviseren is hetzelfde als praten, weet je wel. Dit gesprek, ja, jij hebt het voorbereid, maar ik niet. Dus ik laat het ook gebeuren.
4: Reageren.
5: Ja, ik ben zo benieuwd. Straks zit die zaal helemaal vol. En het is voor mij, er zit heel veel geschiedenis in die zaal.
4: En je hebt er al eens gestaan op je 16e, toch?
5: Ja, dat was toen ook met het Nederlands Kamerorkest. Dus die avond daarvoor was het concertgebouw. Toen speelden we daar in die grote zaal. Dus dat is nu 20 jaar geleden.
4: Wat weet je daar nog van?
5: Ik weet er nog best veel van. Want die avond daarvoor, daar was ik echt stik zenuwachtig voor. Concertgebouw. En het voelde alsof ik een soort vliegtuig ging springen. Weet je, achter die deuren ging die open. Een soort, nou ja, ik kan me daar niks meer van dat optreden herinneren. En toen de volgende dag was Tivoli en toen was ik eigenlijk heel, een beetje laconiek misschien wel. Ik was gewoon relaxed. Ik dacht, het is al geweest. Maar het ging dus, ik maakte een fout, gewoon best wel aan het begin. Want natuurlijk, in klassieke muziek, dat kan niet. Maar dat was echt een wake-up call. Dat ik dacht, help, ik moet wel eventjes mijn kopje erbij houden. En toen heb ik daarna heel goed gespeeld. Dus dat was ook grappig dat ik dat nodig had.
4: Maar die adrenaline stoot, die voel je nog?
5: Ja. Dat zijn wel, als je klassieke muziek speelt en als solist, er gaat iets mis of iets onverwachts. Of je hebt een geheugenslip of zo. Dat zijn momenten die je niet vergeet. Dat zijn van die eindeloze momenten dat je het gevoel hebt dat je door het podium heen zakt.
4: En dat ervaar jij alleen, want de luisteraar heeft het waarschijnlijk nauwelijks door.
5: Nee, je brein gaat dan ook zo snel. Dat is natuurlijk ook een soort overlevingsmodus, dat voor jouw gevoel. Nou ja, zoals mensen dat altijd beschrijven, duurt dat heel lang, maar in werkelijkheid
4: twee keer
5: niet.
4: Knippen,
5: natuurlijk. Ja, precies.
4: En je hebt een indrukwekkend rijtje te vieren dit jaar. 30 jaar harp, 20 jaar professioneel spelen en 10 jaar je eigen muziek schrijven.
5: Ja, ik vond het wel grappig toeval. Dus toen dacht ik ook, dat is wel leuk om daarbij stil te staan. En een goede aanleiding om een feestje te vieren.
4: Ja, je grootste show ooit.
5: Ja, ik vond het heel spannend. Om in die grote zaal en dan op eigen titel al die stoelen te moeten vullen. Dat zijn er heel hoop. Ik kreeg net te horen dat het uit is verkocht, dus dat is te gek. Misschien als mensen willen komen via Ticketswap is er nog een mogelijkheid. Maar,
4: goeie tip, dank je wel.
5: Dus dat vond ik wel heel spannend. Ik dacht, gaan mensen daar naartoe komen? Maar het is gelukt.
4: En waarom wilde je dit? Want je had natuurlijk van alles kunnen doen om het te vieren.
5: Je bedoelt een concert? Of,
4: ja, en in deze vorm. Want je gaat het ook niet in je eentje doen.
5: Nee. Nou, dat, het viel samen met het feit dat ik dus een album heb gemaakt. Lief wat je noemt, met 9 verschillende zangers. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar natuurlijk onmogelijk om mee te toeren. Dus op die plaats speelde ook Metropool mee en ook blazers. En
4: allemaal mensen met allemaal agenda's.
5: Agenda's en ook gewoon onbetaalbaar, weet je wel. Daar kan je niet mee langs alle clubs van Nederland. Maar er zat wel steeds in mijn hoofd, 1 keer moet het toch lukken om iedereen bij elkaar te krijgen. Dus en toen dacht ik eens, hé, maar dat jubileum en die plaat, kunnen we dat niet bij elkaar brengen? Zo ontstond het idee eigenlijk om dat te doen. En ja, en die Tivolizaal, die ronde zaal. Ja, ik vind dat zo'n...
4: Dat is een bijzondere zaal.
5: Hele bijzondere zaal. Hij klinkt geweldig. En het heeft een zekere magie. En ook nog een historie voor mij. Dus ik dacht, dat is de perfecte plek.
4: Wie komen er langs?
5: Van die zangers. Dat zijn bijvoorbeeld Robin Kester. Kim Jansen. Rufaida. Marcel Veenendaal van Direct. Tessa Rose Jackson moet ik ze allemaal opnoemen. Ja,
4: nee hoor,
5: de Strijkers van het Metropool. Mijn eigen band. Ties Mellema, Kika Sprangers op saxofoon. Ja, het is echt zo heerlijk. Ook allemaal vrienden van me. En echt een muzikaal feest.
4: Je gaat ook terugblikken op wat je gedaan hebt. Het is niet alleen maar het nieuwste album even spelen.
5: Ja.
4: En je hebt ook aan mensen gevraagd, wat willen jullie horen?
5: Ja, op een gegeven moment dacht ik van, hoe doe je dat eigenlijk, zo'n avond vullen? En leek me leuk om aan mensen te vragen. Ik heb zo'n nieuwsbrief en dacht, ik zet het gewoon een keer in. Van, denk mee over mijn setlijst. Ik was wel benieuwd wat eruit kwam. Meestal, ik vraag me altijd af of iemand het leest. Ik krijg nooit zo vaak reacties. Maar ik werd ineens overspoeld met mails en hele persoonlijke verhalen van mensen. Dat was echt waanzinnig. En ze kwamen met allemaal suggesties van nummers waarvan ik echt dacht, daar heeft nog nooit iemand naar geluisterd. Weet je wel, het staat ergens op een plaat, ergens achterop. En dan dat ineens al 5 mensen dat nummer noemden van dat heeft iets. Dus dat was echt, dat was eigenlijk al een soort viering voor mij om al die mails door te gaan en met die mensen in contact te zijn. En ik heb het allemaal netjes geturfd. En,
4: de meeste stemmen gelden.
5: In een Excelletje bijgehouden. Ja, dat kwam. Zeker. Ja, ik vond de top 3 die eruit kwam, die moest ik sowieso spelen. En volgens mij zelfs de top 5 heb ik allemaal weten te verwerken in de set. Ja.
4: Ook gewoon ouderwets klassiek, om het zomaar te noemen.
5: Ja, dat zat er ook tussen, ja. Ja, dus dat dacht ik, ja, dat moet ik me ook niet... Eigenlijk wil ik nog niks prijsgeven over de setlist. Maar laat ik dat vertellen. Inderdaad, dat stuk wat ik 20 jaar geleden speelde, daar in die zaal, dat ga ik weer spelen.
4: En wat was dat?
5: Dat is een van de dansen van Debussy. Dat is echt een prachtig werk voor harp en strijkers. En ja, dat heb ik zo vaak gespeeld in mijn leven. Maar nu al best wel heel lang niet meer. En ik dacht, we hebben strijkers en er is die plek. En ja... Die viering van die 20 jaar geleden op die plek, dat stuk. Dus dat leek me te gek om dat weer te gaan doen.
4: En past het je nog?
5: Ja, dat stuk wel, ja. Ja, ik vind dat zo'n mooie, zo'n waanzinnige taal. Die van Debussy en van die impressionistische stijl. En die akkoorden, dat is echt te gek. Ik bedoel, het zweeft ergens tussen jazz en klassiek. En ja, eigenlijk ook wel pop in zekere zin. Ik weet niet of ik het nog steeds... Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het... Ik heb mezelf nog niet opgenomen. Ik heb het nog niet kunnen repeteren. Dat gaan we morgen pas doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zich verhoudt met hoe ik het dan 20 jaar geleden speel. En
4: Maar vraagt het veel studeren?
5: Ja, toch wel, ja. Ja, dat is niet het moeilijkste stuk. Ik doe ook nog een ander klassiek stuk. Dat is wel vreselijk moeilijk. Daar heb ik me weer eens lekker op verkeken. Maar...
4: Hoe doe je dat vloekend en tierend dan?
5: Nee hoor, nee. Ik vind het ook heerlijk. Ik merk ook van, dit was echt fantastisch ook. Eigenlijk die... wat die muziek die je dan... Die klassieke muziek je allemaal dicteert. Dat je gewoon zo'n stuk moet instuderen. En dat je gewoon elke dag terugkeert naar die partituur. En dat je dan elke dag aan het eind van de dag het iets beter kan. Ja, ineens vond ik dat ook weer zo aantrekkelijk. Omdat als je je eigen muziek, nou ja, dat weet iedereen die zelf dingen maakt, dan kan je een hele dag bezig zijn. En aan het einde van de dag denk je, oh jee, dat is helemaal niks. Sterker nog, je kan een hele week bezig zijn. En niks hebben gepresteerd. Of in ieder geval niks wat de moeite waard is. Maar met zo'n klassiek stuk, dan is het gewoon 's avonds beter dan 's ochtends.
4: Het levert je wat op.
5: Ja, dat is heel... geeft veel voldoening eigenlijk. En het is gewoon lekker. Studeren is lekker. Hou er wel van.
4: En gaat het nog met dezelfde snelheid?
5: Nee, mijn techniek heeft natuurlijk echt anders ontwikkeld. Dus bepaalde dingen, daar geef ik ook nu echt helemaal niks meer om. Bijvoorbeeld virtuositeit vind ik eigenlijk heel oninteressant.
4: Doel op zich in ieder geval.
5: Nee. Maar toen ik begin 20 was, weet ik veel van die concoursen mee. Ja, daar... Dan moet je gewoon die toonladders gewoon killen. Super, zo snel mogelijk. Ik hoor wel eens dingen van mezelf terug uit die tijd. En dan denk ik echt van, wie is dit?
4: Knap hoor.
5: Ja, dat is echt wat een... Nou ja, dat ben ik niet, denk ik dan soms. Van dat, ja, dat is toch... Ja, dat is wel leuk.
4: Ja? Of zit er ook iets van melancholie
5: in? Oh nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Nee. Het is niet... het is niet... In die zin... Ik ben niet een sporter of zo die dan nu weer net zo hard probeert te rennen als toen ik begin 20 was. En dat je al weet dat je dat niet gaat halen. Omdat je gewoon over je top heen bent na een bepaalde leeftijd. Nee, het is anders geworden. Het is getransformeerd. Dus,
4: je bent voor een andere sport gegaan.
5: Het is geen sport. Dus de muziek heeft zich verdiept. En ik geloof heel erg dat alles wat ik geleerd heb, alles wat ik ben, wat ik elke dag meemaak, in mijn muziek zit. En ik volg waar mijn hart mij naartoe leidt. En dat hoor je terug in de muziek. En virtuositeit boeit me echt helemaal niks. Tenminste, als het niet in dienst staat voor die muziek.
4: Want virtuositeit is van zichzelf geen emotie, bijvoorbeeld. Zit geen
5: nee, dat is, nee, aan zich is het niks. Nee. Voor mij, hè?
4: Ik ga er stiekem vanuit dat je ook wel... En je wil je setlist niet prijsgeven, maar dat je wel iets gaat doen van je eerste zelfgeschreven album. Tomorrow
5: ja.
4: Eyes.
5: Mm-hmm. Dat mag je stiekem vanuit gaan.
4: Nou ja, ik heb gewoon daar stiekem iets van klaargezet.
5: Oké.
4: Okay. Namelijk Frank.
5: Oh ja.
4: Want dat was het allereerste wat je maakte, toch?
5: Dat klopt, ja. Ja.
4: Hoe begon dat?
5: Eigenlijk uit verveling. ik speelde ooit... het heet Frank omdat het eigenlijk... geleend of gewoon gejat is van César Franck. Ik speelde een pianotrio van hem. Want ja, dat harp-repertoire is dus niet mega groot. Dus je gaat dan dingen bewerken, dingen vinden. En zo had ik een ensemble, een trio. En dan hadden we dat pianotrio bewerkt. Dus ik speelde de pianopartij. En er zit zo'n bas in. En die is heel langzaam en heel dreigend. Maar ook best wel saai als je dat heel vaak speelt. En we speelden dus heel veel concerten. En dan had ik ook hele serieuze trio-genoten. Die wilden voor elk concert ook weer twee keer repeteren. Dus ik zat elke keer weer in de repetitie. Het was een hele mooie en moeilijke lijntjes aan het spelen. Moest ik steeds weer die saaie akkoorden spelen. Dus daar ging ik op een gegeven moment in de repetitie een beetje mee variëren. Wat de ritmes erin brengen.
4: Klooien.
5: En toen ontstond daar mijn eerste stukje. En dat werd Frank.
4: En had je dat door van hey, dit is iets anders, dit is iets nieuws, dit is van mij.
5: Ja, ik ging er natuurlijk verder mee en was daar gewoon lekker mee aan het klooien. Dus. En op een gegeven moment durfde ik het aan om dat een keer in een soloconcert in te gooien. En toen reageerden mensen daar zo enthousiast op. Dat, oh, wat grappig, daar zit kennelijk iets in. Maar het was vooral heel leuk om te doen. Gewoon lekker een beetje schaven, dingen proberen. En had César Franck had ergens een bes. En dacht ik, nou, vind ik niks. Ik vind dat het een as moet zijn. En dat kan je dan gewoon doen, weet je wel.
4: Dat mag.
5: Ja, dat mag dan. En Dus ik dacht wel, wauw, wat een vrijheid dat je gewoon zelf kan bepalen wat je speelt. Ja, het is heel voor de hand liggend, maar voor mij was dat zo'n andere wereld. Als klassieke muzikant word je natuurlijk toch opgeleid om... alles wat je doet staat in dienst van die hogere muziek. En de muzikant en de componist, dat zijn gescheiden werelden. En ineens ging dat in elkaar overvloeien.
4: We gaan een stukje luisteren.

0: Ja, en dan was er Frank.
1: Ja, Franker, ja. Ja.
0: Paste jij van nature wel in de klassieke wereld?
1: Ja.
0: Ja? Heb je daar het goede... Ja, ik denk nee. In de zin van, heb je daar het juiste karakter voor?
1: Ja, definieer dan die wereld. Want voor die muziek wel, in ieder geval. Het is, ik moest er wel in groeien. Dus ik ben ooit bij de harp gekomen via de Ierse volksmuziek. En op een gegeven moment waren die liedjes op. En toen stuurde mijn docent me door. En toen kwam ik op vrij jonge leeftijd op de Jong Talentklas in Utrecht. En toen kwam eigenlijk voor het eerst klassieke muziek mijn leven binnen. En dat kost wel even om die muziek net zo te voelen zoals ik die volksmuziek voelde. Die toch heel erg één op één is. Ook met een verhaal wat muzikaal, ja, wat vol muziek zit. En muziek wat altijd een verhaal vertelt. Dat is niet altijd zo bij klassiek. Maar uiteindelijk kwam ik wel in die wereld. En dacht ik ook van, oh, dit is ook de wereld om ja, die droom eigenlijk om de wereld over te reizen en muziek te maken mee te vervullen. Wat misschien niet zo bij mij paste was het, ja, de scene die je dan soms daarna, of eigenlijk het gevoel dat ik soms kreeg dat bepaalde mensen die muziek een beetje kaapten om er, weet ik veel, voor de misschien niet juiste reden. Of omdat het aanzien geeft of zo. Of omdat het iets, ja, een soort status iets is of zo. Dat vond ik allemaal vreselijk eigenlijk.
0: Maar dan heb je wel mee te dealen.
1: Ja, maar ik ben een vis, dus ik pas me altijd aan en dan is dat de wereld. En dan ja, ja, het ging mij om de muziek.
0: Als je dan net zegt van ja, dat in die klassieke wereld zijn de muzikanten, de uitvoerende muzici en de componisten zijn heel erg gescheiden. Dat blijkt dus ook niet zo bij je te passen.
1: Nee, maar dat is wel iets wat geworden is, want dat was vroeger helemaal niet zo. Vroeger waren heel veel pianisten ook die zelf hun eigen werk uitvoerden en Mozart speelde zelf ook. Dat liep allemaal veel meer door elkaar en later is dat gescheiden geraakt. En inderdaad, ik ben in die ja, dat het zo gescheiden is, daarin ben ik opgeleid of opgegroeid. Dat paste dan inderdaad minder bij me. Maar dat zit niet per se één op één in die muziek of wat dan ook. Maar in ieder geval voelde ik op een gegeven moment van, oh ja, ik wil meer ontdekken. Ik wil verder en kijken wat er nog meer is. En ik wil improviseren en ik wil mijn eigen dingen gaan maken. En,
0: was daar een breuk voor nodig?
1: Ja, toch wel. Ja, het voelde vooral voor mij, toen dat verlangen zo groot werd. En ik eigenlijk, en dat werd groot terwijl ik een soort droom leefde. Ik, waar ik altijd van droomde, over de wereld reizen. Op allemaal mooie plekken, met mooie orkesten spelen, et cetera. Dat was aan het gebeuren. Maar ik was niet gelukkig. En ik dacht, ja, dat is gewoon, dat is jammer. Maar het is ook vooral niet, het is ook niet eerlijk. Want er zijn ook allemaal andere mensen die willen ook die plek hebben. En ik wil dit niet.
0: En vasthouden om het vasthouden is niet de bedoeling.
1: Nee, en ik voelde iets anders wat enorm aan me trok. En dat ik dacht van, daar gebeurt echt iets. En dat was helemaal geen optie om dan dat niet te verkennen. En ja, en ik kan gewoon niet iets half doen. Dat kan ik gewoon niet.
0: Het moest rigide zijn. Andere wereld. Weg met het oude.
1: Ja, nee, maar niet zozeer weg. Maar gewoon meer van, ik moest dat achterna, weet je wel. En dan, ja, en dan wel gewoon daar vol in. Maar dan kon ik niet dan weer een weekendje Mozart fluit harpconcert gaan spelen. Wat ik vreselijk vind. Weet je wel, dat kon gewoon niet. Dus ik, mensen zeggen, ja, nee, er was geen andere optie.
0: Was de popwereld een warm bad?
1: Ja, ik dacht, waar ik heel erg door gegrepen werd, was dat ik kwam natuurlijk uit een wereld waar ik letterlijk hoorde dat je iets 100 keer foutloos moet spelen voordat je op het podium dat gaat doen. En opeens zie je dan iemand op een slecht gestemde gitaar niet helemaal zuiver zingen, maar wel enorm communiceren. En gewoon dat. En je voelt het bij jezelf ook dat het recht je hart in gaat. En daar werd ik heel erg door gegrepen. Dat ik dacht: oh wauw, dit gaat over drive en over communiceren. En het voelde heel eerlijk. Dat ik dacht: dit is. Weet je, als ik soms ergens speelde, dan heb je een hele lange cv. En dan had ik eigenlijk een heel slechte avond, maar dan kreeg ik toch een staande ovatie. En dat was een onzin, weet je wel. Dat was heel slecht. Waar gaat dit over? En als je dan ineens in een weet ik veel, op een festival stond waar niemand mij kende. En mensen bleven dan staan. Dan voelde dat heel echt. Dan dacht ik van, oh ja.
0: Ze kunnen gewoon weglopen.
1: Ja, als ze het niks vinden, lopen ze weg. En dat doen ze ook. Maar als ze dat dan niet deden, dan. Ik vond dat heel aantrekkelijk. Dat heel erg direct te communiceren en ook op een andere manier spelen. Maar een warm bad zou ik het ook niet opschrijven. Want de poppenwereld is op zijn eigen manier.
0: Ook weer een harde wereld.
1: Ja, en misschien ook wel weer best wel conservatief. En,
0: met regels.
1: Ja, regels en hypes en dingen die cool zijn of niet cool en zo. En ja, lekker boeiend. Maar dat is daar ook weer zo. Dus dat, ja.
0: Ja, lekker boeiend. Je hebt er wel mee te dealen inmiddels.
1: Ja, nu ook weer steeds minder. Ja, ik trek me er in ieder geval steeds minder van aan. Dat ik denk, ja, ik ga wel mijn eigen weg. En er zijn kennelijk mensen die een kaartje willen kopen voor mijn concert. En daar naartoe komen. En ik sta in een klassieke zaal, maar wel met een band en een grote PA. Maar er zijn ook strijkers en er zijn ook zangers. En er is ook instrumentale muziek. Soms is jazz, soms. En ja, I don't care. En de mensen kennelijk ook niet. En dat is dan mijn niche van een niche, weet je wel. Ik bedoel, het is harpmuziek. Maar ja, er zijn kennelijk mensen die dat weten te vinden. En volgens mij zijn die ook niet echt bezig met welk genre dat zou moeten zijn. Of, daar ben ik best blij om. Heel blij zelfs.
0: Ik wil nog een stukje laten horen. En daarmee verraad ik niks, want dat stond echt over op je Insta meerdere keren.
1: Okay.
0: Namelijk het nummer The Crown van je nieuwe album.
1: Oh ja.
0: Dat heb je gemaakt met Marcel Veenendaal.
1: Ja.
0: Zullen we eerst gaan luisteren? Of?
1: Ja, is goed.
0: Oké, komt-ie.

0: Waar luister jij nou naar?
1: Naar de opname. Dit was een live opname van Radio 2, denk
0: ik. Ik weet het niet.
1: Ja, klopt. Muziekcafé, denk ik. En Marcel. Dat is toch wat een beest is dat. Ik bedoel, die stem, dat is toch echt ongelooflijk. Heerlijk. Altijd, ik luister altijd graag naar hem.
0: Je hebt 7 jaar over dit album gedaan.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat klinkt lang.
1: Het was ook best lang, ja. Ja, het was ook een soort proces dat ik niet precies wist wat ik gemaakt had. Ik had allemaal opzetjes liggen. En ik kreeg ze maar niet af. Of zoals Marcel zegt, thuisgebracht. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, oh, het zijn eigenlijk liedjes. Want daarvoor had ik vooral instrumentale muziek gemaakt. En toen dacht ik, oké, songs, oké. Dus dan probeerde ik zelf wat te zingen. En ik zing ook wel wat op de plaat, maar toch kwam er al snel achter van, dat moet op de achtergrond gebeuren. En voor de voorgrond heb ik dan andere mensen nodig. Dus toen ging ik zoeken welke mensen zouden passen. En zouden kunnen, zouden willen. Nou, al dat soort dingen. En dan heb je ook weer met agendas van zangers te maken. En soms viel zijn nummer dan weer even op zijn gat. Het duurde gewoon heel lang. Ondertussen heb ik andere dingen ook gedaan. Gelukkig, maar het kostte ook gewoon veel tijd om misschien soort van uiteindelijk te accepteren wat het is of wat het was. Of,
0: ja, ik lees ook over de show van komende vrijdag. Dan lees je, het is een viering, maar ook een afronding van een belangrijk hoofdstuk.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Nou ja, kijk, als je die 30-20-10. Dan is die 10 jaar dat ik nu zo echt op mijn eigen muziek heb gefocust. Waar dit project dus een heel belangrijk onderdeel van was. Dat roept bij mij dan de vraag op. Oké, wat komt dan de volgende 10 jaar? Dus ga jij me nu vragen. Wat komt dan de volgende 10 jaar?
0: Ja, dat interesseert me echt.
1: Nee, maar daar zit ik dan heel veel over na te denken. En dan voelt het ook wel. Oh ja, dit is ook. Vind ik dan ook heel fijn dat we dat nu zo op zo'n mooie manier.
0: Strik eromheen.
1: Ja, in ieder geval, ja, zeker. Ja, strik eromheen. En dan ben ik benieuwd wat er. Nou ja, ik dacht dat een begin van antwoord heb ik wel. Dat ik dacht van, oh ja, ik heb nu dan puur op mijn eigen muziek gefocust. En eigenlijk bijna monomaan de rest even afgeschermd. Maar dat ik uiteindelijk denk ik dat elke kunstenaar van diepste gewoon vrij wil zijn. Dat is gewoon onze. En dat is ook waarom ik dit moest doen. Maar daar ben ik nu heel veel over aan nadenken. Wat is dan die vrijheid? En ben ik eigenlijk volledig vrij als ik een deel van mijn leven of mijn muzikale achtergrond soort van niet toelaat in wat ik aan het doen ben? Dus daar ben ik nu heel veel over aan het nadenken. En over aan het praten met mensen en dingen aan het proberen. Van, kan.
0: De vrijheid nemen om dat ook weer ruimte te geven.
1: Ja, eigenlijk. Ja, dat eigenlijk. Dat het, omdat ook wel van. Ik ga niet meer zeggen dat ik. Dat heb ik op het begin natuurlijk altijd gedacht. Als ik iets schreef, dan zat Chopin op mijn schouder. Of Shostakovich, en die zei, nou, dit slaat helemaal nergens op.
0: Bagger, ja.
1: Ja, dan kom je een beetje 5, 6 akkoordjes, weet je wel. En dat heb ik natuurlijk ook vaak genoeg uit die klassieke muziek gehoord. Van mensen, weet je wel, wat is die gast aan het doen? Wie denkt hij wel dat het is? En zo. Nou, daar ben ik wel overheen, want ik maak gewoon liedjes. En je vindt ervan wat je vindt. Maar er zijn mensen die het mooi vinden. En mijn hele e-mail schrijven over wat mensen doen. Neem niet weg dat er altijd een deel van mij zal zijn die dat alsnog blijft vinden, maar goed. Maar het is wel zo dat ik soms, als het gaat over expressie, of delen van mezelf, in je eigen muziek kan ik misschien niet mijn volledige palet kwijt als performer.
0: Maar wordt het dan tijd om tegen die Chopin op je schouder te zeggen... oké, nou, doe jij dan maar wat nu?
1: Ja, wellicht. Ja, precies. Laat jij het dan maar horen. Nee, ja, nou ja, daar zit ik dus nu over na. Ik van, kan dat? En in die zin is dit een klein experimentje... om dan zo'n Debussy even te spelen. En daar ga ik dan wel iets mee doen.
0: En verder hoef je het nog niet te weten, toch?
1: Nee, dat is ook zo. Dus daarom is het ook... dit is het vieren en het... en maar goed, ik leef ook wel altijd al in de toekomst met mijn hoofd. Ik ben eigenlijk altijd onderweg. Dus ik ben natuurlijk al heel erg bezig met wat hierna moet komen.
0: Ja, hierna komt bijvoorbeeld een crossbaan.
1: Ja.
0: Dat is volgende week.
1: Ja, dat is ook weer heel bizar. Ik heb mezelf ook echt weer vervloekt dat dus... oeh, nou ja, ik kan niks aan die planning doen. Maar dat is dus al volgende week. Ja. En dan ga ik in mijn eentje een hele nieuwe voorstelling maken met allemaal nieuwe muziek.
0: Op een crossbaan.
1: Op een crossbaan.
0: Daar heb jij een plekje gekregen.
1: Ja, ik kreeg toevallig vandaag filmpjes doorgestuurd van allemaal van die shovels, weet je wel. Die grote, die allemaal dat zand aan het scheppen zijn. En daar een heel een prachtig landschap van aan het maken zijn. Ja, het is echt een hele mooie plek. Het is inderdaad tot en met april een crossbaan. Maar in de zomer is het gewoon een hele mooie open plek in het bos.
0: En ik hoor je zeggen, en daar ga ik mijn nieuwe show maken.
1: Ja.
0: Het is volgende week, hè?
1: Ja.
0: Is hij er al?
1: Nee.
0: Oh jeetje.
1: Ja.
0: Ik word weer zenuwachtig.
1: Ja, maar ik heb besloten dat ik deze week alleen maar op vrijdag focus. En dan vanaf zaterdag ga ik me druk maken over volgende week. Maar het is niet dat ik niks heb gedaan. En ik ga het samen met Jurjen Alkema doen. Hij is een waanzinnige lichtontwerper. En hij gaat levensgroot video projecteren.
0: Hij is vrijdag ook van de partij.
1: Hij is vrijdag ook van de partij. Ja, hij is mijn vriend. Wij vieren ook een jubileum. Want ik leerde hem 10 jaar geleden kennen op Into the Great Red Open. Daar was hij toen ook aan het projecteren. En dus als wij vanavond een show moeten doen, dan staat er een show. Maar ik wil natuurlijk iets anders doen. Ik wil iets... Dus nee, ik vind het ontzettend spannend. En het gaat pas daar kunnen ontstaan.
0: Ik las dat je een beetje aan Orpheus zat te denken.
1: Of ja,
0: heb je die alweer...
1: Nee. Nee, ja, dit is ja, dit is een, ja, nu is het out there. Dit was eigenlijk iets wat ik vooral voor mezelf als een soort beeld had. Nee, maar dat maakt niet uit. Nee, wat ik, kijk, iedereen, of nee, ik weet niet of iedereen het kent, maar Orpheus is natuurlijk uit de Griekse mythologie. Veel mensen kennen het verhaal met Eurydice en er is heel veel muziek
0: op. Niet achterom kijken.
1: Et cetera, bla bla. Hartstikke mooi, maar ik vind eigenlijk misschien nog wel mooier dat we dat beeld van Orpheus, die zoals dat daarvoor wordt beschreven, die aan het spelen is en... Ja, de dieren worden stil en die komen dan luisteren.
0: Wat speelt hij?
1: Hij speelt de luit.
0: Oké.
1: Okay. Lauto. Maar niet alleen de dieren worden stil, maar ook de stenen rollen dichterbij. En de bomen ontwortelen zich om te komen luisteren. En zelfs de rivieren leggen hun bedding om van die muziek te... Ja, dat vind ik zo'n prachtig beeld in het bos. Dat is de uitgangspositie voor die voorstelling. En de omgeving die tot leven gaat komen. En die de betovering van de muziek. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Wat heeft die gespeeld? Hoe klonken die noten? Maar dat is dus vooral inspiratie voor mijzelf om dingen te maken.
0: Het is een uur ongeveer.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik had dus vorige week, want toen zat ik hier heel erg over in de stress.
0: Had je weer een ander idee?
1: Nee, toen had ik dus, ik had steeds het idee dat ik 4 hoofdstukken ging doen. Dus ik wilde kijken. Kijk, ik heb het voordeel van echt die ruimte die al zoveel doet. En ik ben iemand die altijd heel veel wil doen. Dus ik dacht, mijn uitdaging is om zo min mogelijk te doen. En te kijken, ik ben ineens gefascineerd hoe lang kan je de stilte tussen 2 noten maken zonder dat je als publiek denkt, ja, hallo, speel maar die volgende noot, weet je wel. Dus dat vind ik heel intrigerend voor mezelf ook iets, omdat, ja, het is veel makkelijker om heel veel noten te spelen.
0: Maar als jij eens publiek zou zijn, hoe lang kan die stilte voor jou?
1: Nou, dat is niet te zeggen, want het hangt zo af van de plek en van de concentratie, van het moment. Is er een vogeltje aan het zingen of niet? Daarom dat specifieke stuk, dat kan ik echt pas volgende week. Maar sterker nog, dat denk ik dat uiteindelijk pas in die voorstelling gaat ontstaan. Maar wat waar ik mezelf mee hielp, was dat ik steeds dacht dat ik 4 hoofdstukken had. En het begin en het eind wist ik wel ongeveer. Qua sfeer en qua wat ik wilde doen. Maar dacht ik, die 2 middendelen. Maar toen bedacht ik ineens, ik kan ook gewoon 3 hoofdstukken doen. En dat was zo'n opluchting in mijn hoofd. Toen dacht ik, oh ja, perfect.
0: Ja, maar de voorstelling wordt er niet korter van.
1: Nee. Nee, alleen ja, dan 1 probleem is gewoon echt makkelijker te tackelen dan 2.
0: Hoe voel jij dat je te weinig speelt? Dat de pauze te lang, hoe voel je dat?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want het is maar de vraag of je gelijk hebt. Ik ben zelf namelijk iemand die vrij snel verveeld is. En sowieso als je als uitvoerder gaat de tijd ook sneller, volgens mij. Of langzamer.
0: Anders
1: in ieder geval. Dus heel vaak de beleving van een muzikant in het algemeen volgens mij klopt ook heel vaak niet met hoe het dan daadwerkelijk geklonken heeft. Het is best wel lastig. Je hoort het eigenlijk pas goed als het is opgenomen, je het later terug hoort. Maar dan nog ben je niet in dat moment, dus het is ook lastig om te zeggen. Dus ja, dat. Ik weet niet of ik dat. Ik hoop dat ik dat. Er zijn momenten dat je samenvalt, maar dat je op dezelfde frequentie als je publiek bent. Maar dat gebeurt. Dat kan je niet afdwingen. Dat gebeurt soms. En op die momenten, dan weet je het. En anders zou je toch op je eigen koers moeten varen.
0: Is er iets van een verhaal wat je wil vertellen?
1: Er zijn heel veel verhalen die ik wil vertellen, maar specifiek voor Oerol. En die dwingt die plek, die dwingt al zoveel af. Dat kader mij eigenlijk een enorme vrijheid geeft. En ik wil daar ook geen woorden gebruiken. Ik ga niks vertellen. Dat wordt echt een soort muzikaal ritueel. Vervolgens ga ik in het najaar dat in het theater brengen. Ja, dat gaat een andere vorm nodig hebben. Want dan zit je gewoon, weet je wel, met die coulisses en ja, gewoon in zo'n zwarte doos. Dan heb je de hele omgeving niet. Dus dan
0: geen crossbaan, ja, nee.
1: Dat is geen crossbaan. Nee, er zijn geen regenjacks, tenminste, of hopelijk kleedjes om lekker in het zonnetje zitten. Nee, dus dat vraagt om iets anders. Dus dan ga ik meer taal gebruiken en dan komt er ook meer ruimte voor dat verhaal. Ja.
0: En de woorden, ik vrees dat ik ga zingen, gelden die nog voor Oerol?
1: Ik denk niet voor Oerol, nee. Nee, maar in theater denk ik van wel, ja. Ja.
0: En waarom die vrees? Of moeten wij vrezen?
1: Waarom die vrees? Nou, ik denk dat ik zou alles inruilen om als ik gewoon zo kon zingen als Marcel.
0: Dan, ja.
1: Ja, tuurlijk. Nee, maar ik denk elke instrumentalist wil eigenlijk dat. Of nou Jimi Hendrix is of Joshua Bell. Uiteindelijk, die willen allemaal zingen.
0: Ja, want de stem is het mooiste instrument?
1: Dat weet ik niet, maar we hebben allemaal een stem. En er is dus niets wat zo direct communiceert als een stem. Wat dus zo direct raakt. En volgens mij omdat we er allemaal in hebben. Ik sprak ooit een neuroloog en die vertelde dat er als iemand dus zingt, dat er ook echt een ander gedeelte, of eigenlijk dat het hele brein actief is. Versus bij instrumentalisten dat het maar een klein stukje is. Nee, maar
0: gloeit wel hevig, maar.
1: Nou ja, maar en wat ik dus ook vaak voel bij instrumenten. En het is niet. Bij instrumentale muziek kan je heel veel luisteraars bewondering of vinden het
0: knap.
1: Knap of zo, weet je wel. Maar dat is niet iets van hen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dan is het. Ik wil op hetzelfde level zijn. Volgens mij, als iemand zingt, dan. Volgens mij, omdat we allemaal stemmen hebben, omdat we hem de hele tijd gebruiken, is er niks wat zo raakt.
0: Maar jij hebt het met Marcel ook, dat vind je ook waanzinnig knap.
1: Dus nee, maar het raakt me ook.
0: Ja, maar.
1: Nee, Thierry, die dingen kunnen naast elkaar bestaan, dat is zeker zo.
0: En jij denkt dat een stem gewoon meer raakt dan een instrument? Ook als je denkt aan de e-mails die jij gekregen hebt over je muziek. Ik vind het namelijk ook een beetje een verdrietig idee.
1: Het is mooi, toch?
0: Ik heb al 30 jaar een harp. En ik doe het al 20 jaar professioneel. En al 10 jaar schrijf ik voor mezelf. Maar eigenlijk had ik liever...
1: Ja, maar dat is toch waar het leven over gaat. Volgens mij, als je het leven samenvat in één woord, dan is het toch verlangen. Het is toch verlangen dat je wil toch ergens naartoe. Je wil iets zijn. Je wil iemand worden. Je wil iets krijgen. Ik bedoel, het is... Of iets ontvangen. Voor mij gaat het leven over verlangen. Dus hoe mooi dat je natuurlijk als instrumentalist verlangt om te kunnen zingen terwijl je dat niet kan. Ik heb alleen maar die harp. Zonder die harp ben ik niemand.
0: Maar je gaat dus wel zingen. Of je zingt ook af en toe al.
1: Ik zing heel soms. Vrijdag ga ik ook zingen, maar dan lekker. Ik hoop dat mijn geluidsverhaal me niet te hard zet. Nee, tuurlijk. Want het is heerlijk. Fantastisch om te zingen. Maar goed, ik ben nog realistisch genoeg. Mensen zullen nooit een kaartje kopen om mij te horen zingen. Het zal altijd die harp er zijn. Ja, dat is daar. Dat zou ik een paar jaar geleden niet gezegd hebben, maar dat durf ik nu inmiddels wel uit te spreken. Dat is gewoon zo.
0: Ja, ik had hier gisteren Cécile Huyne te gast, zij violist
1: en
0: concertmeester.
1: Ja.
0: Het Gelders Orkest, onder andere.
1: Mm-hmm. Samen gespeeld.
0: En zij had het een beetje hetzelfde. Zo, in haar geval viool, maar het wordt ook gewoon een beetje je identiteit.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, nee, wat dacht je? Als ik met zo'n harp, dan daardoor ben ik natuurlijk iemand. Daardoor kan ik ook... Ik bedoel, een van de mooiste dingen in het leven is mensen ontmoeten. En hoeveel mensen ik wel niet door de muziek, doordat ik harpspeel heb ontmoet. Weet je wel, als ik gewoon ergens loop in een land X, dan ben ik natuurlijk gewoon een toerist. Maar als ik dan eens een harp pak en ga spelen, dan gaan de deuren voor me open. Dan mag ik bij mensen thuis. Dan hoor ik verhalen. Dat is ongelooflijke rijkdom en een manier om met mensen contact te maken. Dat ik dat heb in mijn leven, zo waardevol. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ik weet ook nog dat ik was op een gegeven moment maakte ik een reis met mijn vrouw in Ethiopië. En dat was geweldig. En we waren in een dorp. Maar ik kon niet bij die mensen komen. Wij waren gewoon die toeristen, die wandelende portemonnees. En toen voelde ik ook echt van, oh ja, jeetjes, als ik niet die harp had gehad. Dan konden wij gewoon... En uiteindelijk ben ik toen zo boos geworden. Omdat het een soort... Ik weet niet, het werd zo heel gek. En uiteindelijk... konden we toen ook ergens doorheen komen. En hebben die avond bier gedronken. En gewoon niet als gelijken, maar gewoon wel elkaar ontmoet. Maar ja, die harp, die doet dat allemaal voor mij. Die muziek doet dat.
0: Je hebt ook een jaar of zo niet gespeeld.
1: Ja.
0: Wie was je dan toen?
1: Dat is eigenlijk ook niet waar.
0: Oké. Okay. Kom er nu mee.
1: Nee, kom er nu mee. Ja, ik heb dat heb ik gezegd. En ik heb dat ook echt gedacht dat het zo was. Maar ik had het laatst nog eens een keer over met mijn vrouw. En die zei, ja, maar je hebt gewoon wel... Je ging dan toch studeren. Of je ging dan toch af en toe eventjes naar die harp... Als een verslaafde. Nee, maar...
0: Ja, als het zo
1: maar het is waar. Ik heb een tijdje heb ik niet opgetreden en echt gekeken. Ik was echt nieuwsgierig van wie ben je dan zonder dat instrument? Ben je dan nog iemand?
0: En?
1: Tuurlijk, ik ben muzikant en ik kwam in situaties in de studio en dan kwam er ook een song uit of zo. En soms leidde dat echt tot andere dingen. Dat was op zich heel interessant. Alleen, het heeft ook geen zin om te ontkennen dat gewoon zo'n belangrijke factor. En het is gewoon iets heel moois. Dus ja, ik heb niet meer de behoefte omdat... ik wil heel veel andere dingen opzoeken. En ik speel synths en ik ga zingen en ik gitaar spelen. Ik ben met drumles begonnen. Dat is leuk. Echt, ik had laatst tweede drumles en ik dacht, wow, dit gevoel. Ja, het is heerlijk. Maar die harp zal altijd ergens zijn.
0: Ja, en dat kun je dan maar beter gewoon accepteren.
1: Daarom, daarom. En met een beetje genade naar jezelf kijken. Van, dat is oké, ik hoef me niet te verantwoorden ervoor.
0: Jij hebt afgelopen weken heel veel Harpa uitgedeeld.
1: Ja.
0: Je was op Curaçao?
1: Ik was op Curaçao, ja. Ja, ik ben ambassadeur voor het Leerorkest. En
0: wat is het Leerorkest?
1: Het Leerorkest is begonnen in de Bijlmer. En het is voor kinderen die eigenlijk geen toegang hebben, of wiens ouders geen mogelijkheden hebben om een instrument of een muziekles te betalen of een instrument aan te schaffen. En zij zorgen ervoor dat juist die kinderen de kans krijgen om een instrument te leren bespelen, samen muziek te maken. En op een gegeven moment belde Marco de Sosa, geweldige directeur van dat geheel, me op. En die zei: Reem, ik heb een probleem, want al die kinderen willen harp spelen. Die harpen zijn veel te duur. Want voor één prijs van één harp kan ik 10 gitaren kopen. Dus ik moet ze nu allemaal richten.
0: Waarom is een harp zo duur?
1: Heel veel hout, heel veel snaren, mechaniek. Dat. Maar vooral dat hout is natuurlijk gewoon heel, heel kostbaar. Maar de veelheid aan snaren. En er zit best wel ingewikkeld mechaniek in. Dat was in ieder geval voor mij de druppel. Dat ik zei, ja, daar moet iets aan gebeuren. Ik heb het heel vaak in mijn leven gehoord, mensen die na afloop van een concert. Ik had ook zo graag harp gespeeld. Maar mijn ouders wilden een nieuwe keuken. Dus het ging niet lukken. Het mocht niet. Dus toen dacht ik, ja, er moet iets aan veranderen. Die harp moet democratischer worden. Wat mij betreft moet uiteindelijk iedereen een harp in huis kunnen hebben als hij dat wil. En kunnen we niet een soort IKEA-harp bouwen? Dacht ik in mijn naïviteit. Toen sprak Joris, een goede vriend van me, die ook instrumenten bouwt. En hij vond het een gaaf idee. En hij is dat toen helemaal gaan ontwikkelen met de TU in Delft. En die hebben echt een IKEA-harpje gemaakt, die met de inbussleutel zelf in elkaar zet.
0: Met goed geluid ook.
1: Met goed geluid. En op alle onderdelen zo goedkoop mogelijk, maar wel degelijk. En toen met een crowdfunding hebben we 300 van die harpen kunnen aanschaffen. En op Curaçao en Aruba en Bonaire zijn er ook leerorkesten. Dat is ook deel van ons koninkrijk. En daar wordt ook harp gespeeld. Vanuit Curaçao kan je Venezuela zien liggen. Dat is een enorm harpland met een hele grote harptraditie. Dus ook.
0: Oh ja?
1: Dat is echt, daar spelen. Dus die Arpa Lanera wordt daar veel gespeeld. En daar is het echt op de. Ja, het is een van de populairste instrumenten daar. Een ander soort harp.
0: Dat is anders dan hier.
1: Heel anders dan hier, ja. Ja, daar is echt een soort macho ding. Daar zetten die macho's op straat met hun nagels. Echt super swingende, groovy muziek te spelen. Dat is echt heel, heel cool. Maar die, dus in die zin is het niet gek dat er op Curaçao ook harp behoefte is. En er zijn dus ook al harpjes. Die waren al eerder heen gebracht. Maar op Aruba en Bonaire bijvoorbeeld nog niet. Dus die heb ik meegenomen. En ik ben daar met die kinderen gaan spelen. En met beleidsmakers gepraat. En ik werd ook echt geraakt door. Op een gegeven moment sprak ik met een directeur van zo'n school. En er is echt veel armoede op die eilanden. Wat ik echt wel shocking vond. Dat zo'n directeur dan zei. Ja, toen het leerorkest er nog niet was, toen was hier het hoogst haalbare voor die basisschool, was dat kinderen een MAVO-advies kregen. Toen kwam het leerorkest. In het eerste jaar gingen ineens een paar kinderen die leerorkest meededen naar de HAVO. En het jaar erop waren het ineens 10. En het jaar erop 25. En dacht ik, jeetje. Ik ben altijd pleitbezorgd geweest van hoe belangrijk muziek is. Het is ook aangetoond. Het is goed voor het brein. Het is fantastisch als ik naar mezelf terugdenk als 5-jarig jongetje, dat je kan verdwijnen in je eigen wereld. Een andere werkelijkheid naast onze werkelijkheid. Nou, hebben we daar niet allemaal behoefte aan. Ik bedoel, ik vind elk kind moet die kans krijgen in zijn leven om dat te ontdekken, wat dat voor hem kan zijn. Maar dat het dus ook gewoon zo praktisch, dat kinderen gewoon betere schoolresultaten krijgen. Dat ze gewoon zich beter kunnen concentreren, meer gaan luisteren. Dus ik was eigenlijk echt zelf ook weer echt geïnspireerd door. Ja, om dat te horen, die verhalen, maar die kinderen daar te zien. Grappig ook dat het daar wordt betaald door het ministerie van Justitie. Onder het mom van één trompetist erbij is een agent minder op straat. Weet je, ja, ik vond het allemaal ja, ik vond het, het was heerlijk. En te gek om gewoon die kinderen te zien die, ja, die harp toch zien en grijpen en gaan spelen. Het is natuurlijk ook, het is eigenlijk heel makkelijk.
0: Er komt meteen geluid uit.
1: Er komt meteen geluid, het klinkt meteen goed. Voor mijn dochtertje is nu net met fluitles begonnen. Die wil heel graag dwarsfluit, geen idee.
0: Zet die vingers maar eens goed.
1: Nou ja, überhaupt eens het niet gek dat er op Curaçao ook harp behoefte is. En er zijn dus ook al harpjes, die waren al eerder heen gebracht. Maar op Aruba en Bonaire bijvoorbeeld nog niet. Dus die heb ik meegenomen. En ik ben daar met die kinderen gaan spelen en met beleidsmakers gepraat. En ik werd ook echt geraakt door, op een gegeven moment sprak met een directeur van zo'n school. En er is echt veel armoede op die eilanden. Wat ik echt wel shocking vond. En dat zo'n directeur dan zei, ja, toen het leerorkest er nog niet was, toen was hier het hoogst haalbare voor die basisschool, was dat kinderen een MAVO-advies kregen. Toen kwam het leerorkest. In het eerste jaar gingen ineens een paar kinderen die leerorkest meededen naar de HAVO. En het jaar erop waren het ineens 10. En het jaar erop 25. En dacht ik, jeetje. Ik ben altijd pleitbezorgd geweest van hoe belangrijk muziek is. Het is ook aangetoond. Het is goed voor het brein. Het is fantastisch als ik naar mezelf terugdenk als 5-jarig jongetje, dat je kan verdwijnen in je eigen wereld. Een andere werkelijkheid naast onze werkelijkheid. Nou, hebben we daar niet allemaal behoefte aan. Ik vind elk kind moet die kans krijgen in zijn leven om dat te ontdekken, wat dat voor hem kan zijn. Maar dat het dus ook gewoon zo praktisch, dat kinderen gewoon betere schoolresultaten krijgen. Dat ze gewoon zich beter kunnen concentreren, meer gaan luisteren. Dus ik was eigenlijk echt zelf ook weer echt geïnspireerd door, ja, om dat te horen, die verhalen, maar die kinderen daar te zien. Grappig ook dat het daar wordt betaald door het ministerie van Justitie. Onder het mom van 1 trompetist erbij is een agent minder op straat. Weet je, ja, ik vond het allemaal, ja, ik vond het, het was heerlijk. En te gek om gewoon die kinderen te zien die, ja, die harp toch zien en grijpen en gaan spelen. Het is natuurlijk ook, het is eigenlijk heel makkelijk.
0: Er komt meteen geluid uit.
1: Er komt meteen geluid, het klinkt meteen goed. Voor mijn dochtertje is nu net met fluitles begonnen. Die wil heel graag dwarsfluit, geen idee.
0: Zet die vingers maar eens goed.
1: Nou ja, überhaupt één toon eruit krijgen. Dan moet je dus helemaal bedenken hoe dat.

0: was dat kinderen een MAVO-advies kregen. Toen kwam het leerorkest. En het eerste jaar gingen ineens een paar kinderen die leerorkest meededen naar de HAVO. En het jaar erop waren het ineens 10. En het jaar erop 25. En dacht ik, jeetje. Ik ben altijd pleitbezorgd geweest van hoe belangrijk muziek is. Het is ook aangetoond. Het is goed voor het brein. Het is fantastisch als ik naar mezelf terugdenk als 5-jarig jongetje. Dat je kan verdwijnen in je eigen wereld. Een andere werkelijkheid naast onze werkelijkheid. Nou, hebben we daar niet allemaal behoefte aan. Ik vind elk kind moet die kans krijgen in zijn leven. Om dat te ontdekken wat dat voor hem kan zijn. Maar dat het dus ook gewoon zo praktisch dat kinderen gewoon betere schoolresultaten krijgen. Dat ze gewoon zich beter kunnen concentreren, meer gaan luisteren. Dus ik was eigenlijk echt zelf ook weer echt geïnspireerd door, ja, om dat te horen, die verhalen, maar die kinderen daar te zien. Grappig ook dat het daar wordt betaald door het ministerie van Justitie. Onder het mom van 1 trompetist erbij is een agent minder op straat. Weet je, ja, ik vond het allemaal. Ja, ik vond het. Het was heerlijk. En te gek om gewoon die kinderen te zien die, ja, die harp toch zien en grijpen en gaan spelen. Het is natuurlijk ook. Het is eigenlijk heel makkelijk.
1: Er komt meteen geluid uit.
0: Er komt meteen geluid. Het klinkt meteen goed. Voor mijn dochtertje is nu net met fluitles begonnen. Die wil heel graag dwarsfluit. Geen idee.
1: Zet die vingers maar eens goed.
0: Nou ja, überhaupt 1 toon eruit krijgen. Dan moet je dus helemaal bedenken hoe dat in je lijf werkt. Met ademsteunen en dat soort dingen. Nou, behaupt niet hoor. Daar speel je binnen een paar minuten. Speelt iedereen die het wil, vader Jacob. En dan ben je gewoon vertrokken. En dat is. Dus ik snap die aantrekkingskracht wel. Los van dat het gewoon heel cool is natuurlijk. En al die snaren. En het is gewoon heerlijk om die kinderen echt te zien. Te zien vertrekken met die muziek. En zo'n instrument spelen. En ze zijn weg.
1: Gewoon hun eigen weg.
0: Ja.
1: Jij hebt elk jaar een woord voor jezelf.
0: Ja.
1: En dit jaar is het vorm.
0: Ja, daar ben ik sinds kort mee begonnen. En dat beviel me goed. Dat je alles, ja, dingen, beslissingen en aan zo'n woord kan relateren. En dit jaar had ik voor vorm gekozen, ja. Ja. Dat ik op zoek wilde naar wat mijn vorm op het podium was. Ik luisterde veel naar de podcast van Theo Maassen. Ervaring voor beginners. Kan ik zeker aanraden. Erg leuk om naar te luisteren. Veel kunstenaars. Er zitten veel cabaretiers in. En die hadden het ook heel vaak over vorm. En toen ging ik daar ook over nadenken. En dat, nou ja, soms, weet je wel, als een cabaretier heel goed in typetjes is, dan bouwt hij al zijn voorstelling rondom die typetjes. Dan heb je een heel duidelijke vorm. En soms is het lastiger om je vorm te vinden als je heel veel verschillende dingen kan. Want wat is dan je kader? Wat bepaalt dan wat jij bent? En dat zette me aan denken over mijn eigen muziek. Ook wel een soort. Als je veel kan, dan loop je ook het risico om onduidelijk te zijn. Dus ik vond het interessant om daarover na te denken.
1: En heb je hem, de vorm?
0: Nee, zeker niet. Maar wel het begin van mogelijke antwoorden.
1: Dankjewel, Remy.
0: Graag gedaan.
1: De voorstelling Remy van Kesteren XL is aanstaande vrijdag te zien in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En de voorstelling Threads is van 12 juni tot en met 20 juni te zien op Oerol. En later dit jaar volgt een theatertour. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast te vinden in elke podcast-app. Daar abonneren op Nooit meer slapen is een goed idee. Wie dat doet, mist nooit een aflevering. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met schrijver James Ruthie. Onder andere over zijn nieuwe boek Nooit alleen. Nog een fijne nacht.

0: NOS Journaal.
1: De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid, maar Trump zegt dat hij ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Pulte was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens van over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland uit zee halen. Dat netwerk meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook maandagnacht was er een spontane staking. Op meerdere vliegvelden werden vluchten geschrapt of geannuleerd of vertraagd. Ook op verwacht wordt dat het de komende dagen ook nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele bui. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Houdt de heilige Sint Antonius te vriend. Ik was een soort van getint Pippi Lankhuis, maar dan de nerderige versie. Dubbel bloed, dubbel goed. Punt.
4: Lisette Wellens, journalist, presentator van Goedemorgen Nederland. En als middelbare scholier was ze panellid van het jongere Lagerhuis van de VARA. Ze ging journalistiek studeren, vertrok daarna naar Curaçao, het geboorteeiland van haar moeder. En daar werkte ze bij het Jeugdjournaal, bij de Wereldomroep. En eenmaal terug in Nederland ging ze aan de slag bij Hart van Nederland, het Jeugdjournaal, RTL Live en AT5. Het is de week van de mentale gezondheid. En ik zag een indrukwekkende post van haar op Instagram. Over haar vader, over haarzelf en over het belang om hier vooral over te praten. Dus... ja, dat gaan we doen.
2: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Lisette, fijn dat je er bent.
3: Ja, heel fijn dat ik hier mag zijn.
4: Maar meteen beginnen met die post op Instagram. Want eigenlijk wil ik je vragen, zou je die kunnen voorlezen? Want ik vond de tekst zo mooi.
3: Ja, dat moet ik die even gaan opzoeken?
4: Ja, heel graag.
3: Nou,
4: ja.
3: Ik heb mijn telefoon hier liggen, dus dan zal ik eens even kijken. Even kijken waar die is. Ieder jaar maken gemiddeld 1850 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn er 5 per dag. Op een zonnige maandagochtend in augustus 2003 was mijn vader een van hen. Vandaag start de week van de mentale gezondheid. Een week die draait om verbinding, om delen, om weten dat je niet alleen bent. Ook ik heb mezelf niet altijd goed gevoeld. Een paar jaar geleden, vrij kort na de komst van ons tweede kind, werd ik overspoeld door donkere gedachten. En ik werd bang. Heel bang. Ben ik net zoals mijn vader? Is suïcide erfelijk? Wat zou ik anders kunnen doen? Het antwoord bleek simpel. Praten. Over de doodsoorzaak van mijn vader en over mezelf. Met het schaamrood op mijn kaken belde ik de huisarts, mijn moeder en vriendinnen. Ik slikte medicatie, ging naar een rouwcoach. En 's nachts, als mijn hoofd maar door bleef razen, pakte ik het boekje naast mijn bed en krabbelde mijn gedachten erin. Ik vond erkenning, en langzaam ging het beter. Of dat voor altijd zo zal blijven, weet ik niet. Maar mocht ik ooit weer in het donker belanden, dan weet ik dat ik het niet alleen hoef te doen. En jij ook niet. Dus, schijnt de zon voor jou even niet zo hard, al laat je dat liever niet zien, deel het toch. Deze week is daar het ideale moment voor.
4: Mooi, en dan moet ik nu verplicht natuurlijk zeggen, denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan 24 uur per dag anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch via 0800 0113. Hoe lang denk je na voordat je zoiets post?
3: Eigenlijk heel kort. Ja? Ik wist dat die week begon en ik had al heel lang, ik ben heel druk, dus ik had al heel lang een tabblad openstaan met wat er allemaal georganiseerd wordt tijdens die week. Puur gewoon eigenlijk ook uit interesse. En toen dacht ik, oh, dat is vandaag. En het is ook 1 juni. En ik dacht, ja, eigenlijk is het wel heel goed om daar wat over te zeggen. En ik vind het dan extra belangrijk als mensen dat zeggen, waar ook gewoon wel, ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat er naar mij gekeken wordt, maar meer van juist ook je uitspreken op het moment dat het misschien allemaal heel goed lijkt te gaan. Want dat is ook gewoon iets waar je af en toe niet bij stilstaat, wat er gewoon echt in iemands hoofd omgaat. Dus vanuit die gedachte eigenlijk. En ja, dan is het meestal gewoon even in de notities van mijn telefoon. En dan ja, een beetje hier en daar wat schuiven, daar wat woordjes weg, daar wat woordjes erbij. En hop, let's go.
4: En vervolgens, wat gebeurt er vervolgens?
3: Ja, heel veel en heel snel.
4: Ja?
3: En dat maakt dat ik dan dus eigenlijk direct de bevestiging krijg van ja, het is goed dat je dit hebt gedaan. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, want ik kreeg echt ongelooflijk veel reacties. Zowel privé als onder dat bericht. En heel veel likes. En ook echt wel het idee van mensen die mij dan een hart onder de riem steken. Terwijl, ja, dat is nu op dit moment eigenlijk niet per se nodig. Maar ook heel veel mensen die zeiden, hey, ik heb dit ook meegemaakt. Of ik zit hier nu middenin. En wat fijn dat je dit deelt. En wat fijn dat je hier zo open over bent. Dus ik dacht, ja, dit is precies wat ik eigenlijk wilde bereiken. Dus daar ben ik dan heel blij mee. Ja. Dankbaar voor eigenlijk ook.
4: Want je zegt heel duidelijk hè, en heel mooi van, ja, praten helpt. Wanneer kwam jij daarachter?
3: Op een aantal momenten in mijn leven. Ik denk voor het eerst op Curaçao. Ik was toen 22. 23. Ik was net afgestudeerd aan de school voor journalistiek en ik ging daar naartoe. En Curaçao was de plek waar wij vlak voor de dood van mijn vader met ons gezin zijn geweest op vakantie. Dus dan zou je denken, je hebt daar heel veel herinneringen. Maar ik ging daar wonen, ik ging daar werken, ik heb daar familie en ik heb me helemaal daar in het leven ondergedompeld. En ik weet nog wel dat mijn moeder toen voor vertrek zei van, hey, hou er wel even rekening mee dat het misschien best wel zwaar kan zijn. Hè? Want er zitten natuurlijk wel heel veel, het is ook wel een beetje een plek waar je toch veel laatste keren met papa hebt. Alleen ik liep daar een jaar lang rond, ik had nergens last van. Ik dacht, nou, prima. Dus ja. Hè, niks aan de hand. En toen kwam mijn broertje bij mij op vakantie. En die is 3 jaar jonger dan ik. En we gingen samen gewoon het eiland verkennen. En gewoon zoals je dat dan doet. Maar hij had dus wel echt bij elke straat ook zo ongeveer een herinnering. Van, oh, weet je nog? Toen liepen we daar. En we hebben ook een jonger zusje. En ja, oh ja, toen had papa Martine zo op zijn schouders. En toen liepen we daar langs. En toen deden we dat. En al die herinneringen kwamen toen terug. En dat was op dat moment prima, want ik was samen met Sander, samen met mijn broer. Dus ik voelde me daar toen helemaal niet. Het was oké. Maar toen hij vertrok, toen bleef ik daar in mijn eentje mee zitten. En toen kwam het ineens heel hard binnen wat ik eigenlijk mis. En toen realiseerde ik me eigenlijk ook dat ik er nooit echt heel erg veel aandacht aan had gegeven. Ik was 16 toen mijn vader overleed. En ik ben eigenlijk heel snel gewoon doorgegaan. Gewoon zo snel mogelijk, wat je ook als puber misschien ook altijd wel doet. Van heel lekker gewoon aan jezelf denken en je leven leven. Alleen, toen ging het niet meer. En toen was het wel heel duidelijk van, ja, wat moet ik hier nu mee? En dan merk je dat je eigenlijk maar één ding kan doen. En dat is dan toch gewoon iemand zoeken bij wie je verhaal kwijt kan. En die je ook daarin begeleidt. En die je ook gewoon soms een spiegel voorhoudt. En je ook gewoon confronteert met, ja, weet je, je hebt... Mijn vader is dus overleden door suïcide en daardoor heb je altijd heb ik in ieder geval heel veel vragen. En dat geldt voor heel veel mensen die zo iemand verloren zijn natuurlijk. En je merkt dat je dan dus die vragen, daar heb je dan zelf al antwoorden op bedacht. Maar ja, je weet natuurlijk niet of dat ook de juiste antwoorden zijn. En ik sprak toen met iemand die eigenlijk al heel snel ook gewoon hele kritische vragen ging stellen. Van nou ja, maar wat nou als dit het is geweest? Of wat nou als hij dat heeft gedacht? Of wat nou? En ik weet nog dat ik in het begin heel boos was op die vrouw. Dat ik dacht, nou, hoe houdt hij je hoofd? Dit was mijn vader, dit is mijn verhaal. Blijf van hem af, weet je wel, heel erg zo beschermend eigenlijk. Maar dat heeft mij wel heel erg geholpen. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik moet ook gewoon alle opties onder ogen zien. En ook gewoon zorgen dat ik het gewoon een eerlijke kans geef wat zij hier zegt. Want ja, wie zegt dat ik gelijk heb? Ik bedoel, zij kende mijn vader niet. Maar ja, weet je, ik ben ook niet degene die in zijn hoofd kon kijken. Dat kon niemand. Dus dat heeft me toen heel erg geholpen. En eigenlijk van daaruit ben ik dat wel heel erg blijven doen. Ook veel meer gaan delen met anderen ook. En ja, op een gegeven moment merk je ook gewoon als je ouder wordt, dat je denkt, ja, weet je, wat maakt het ook eigenlijk uit? Je bent ook heel erg, was ik in ieder geval vroeger wel heel erg van, oké, ja, dit is iets dat vind ik zo naar. Ik vind vaak de reactie van de ander dan nog heftiger dan, zeg maar, voor mezelf. Dus dat was dan ook waarom ik het liever niet vertelde. Omdat ik merkte dat sommige mensen, vooral mensen die ik al best wel lang kende en die ik het dan nog niet verteld had, die reageerden dan heel heftig. En dat ik dan dacht, oh, dat ik dat eigenlijk vervelend vond.
4: Oh, ja, apart is dat, ja.
3: Ja,
4: ja.
3: Ja. En dan merk je ook dat je eigenlijk daarin dan die ander gaat beschermen. En dan kreeg ik heel vaak juist terug, ja, maar waarom hebben we het niet gewoon verteld? En op een gegeven moment dacht ik ook gewoon van, ja, maar dat moet ook gewoon de mode zijn. En ik moet het niet, want het was altijd een ongeluk. Of weet je, ja, ik vertel het nog wel een keer. Of heel erg op die manier weg.
4: Mm-hmm.
3: En ook echt heel bewust kiezen, nou, weet je, die persoon kan ik het wel vertellen. Want die staat dichtbij genoeg inmiddels. En dat is gewoon een vage collega. Ja, waarom zou ik, weet je wel, een bepaalde gradaties in wie wel en wie niet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waarom eigenlijk? Want juist deze doodsoorzaak, daar zou veel meer over gesproken moeten worden. Omdat het daardoor waarschijnlijk minder gebeurt. Dus ja, dat vond ik ook wel gewoon een heel belangrijk onderdeel ervan.
4: En wat was dan bijvoorbeeld zo'n vraag die jij meteen zelf had beantwoord? En waarvan je dan later dacht, oh, dat was misschien toch niet het juiste antwoord?
3: Ja, je kan natuurlijk op het moment dat iemand besluit om zelf uit het leven te stappen, daar kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. En de meest logische reden die je eigenlijk altijd, die je veel hoort en ook in films en zo ziet, ja, iemand is heel erg depressief, zit echt helemaal in het donkerste donker en schrijft een brief en kiest ervoor om ermee te stoppen. Dat had mijn vader allemaal niet. En daarmee ben je ook meteen in een soort van, hoe kan dit situatie? En dat is natuurlijk altijd zo. Want ook al ziet men het aankomen nog steeds, is het natuurlijk, ja, ongelooflijk, zeg maar, dat iemand zichzelf zoiets aan kan doen. Maar tegelijkertijd was het bij mijn vader. Mijn vader was heel erg positief, heel vrolijk, heel levenslustig, heel erg blij met ons. En echt een familiemens. En zeg maar, dat staat zo haaks op hoe hij uiteindelijk overleden is, dat ik dat ook in mijn hoofd gewoon niet geruimd kreeg. Dus dan ga je zoeken naar, oké, wat is dan dat gat? Ja, is er dan, weet je, heeft hij een acute psychose gehad? Of, weet je, hij sliep al een tijd slecht. Is het dan misschien die slaapmedicatie geweest? Of weet je, dan ga je om van dat soort dingen bedenken. En die vrouw zei op een gegeven moment tegen mij, ja, maar het kan toch ook gewoon zo zijn dat hij die ochtend wakker werd en dacht, ik wil niet meer. Dat kan toch? En dat vond ik heel heftig. Maar toen dacht ik, ja, dat kan. Dat kan. En ja, hoe naar ook, dat is ook een optie.
4: Ja. En je zegt ook heel mooi van, praat erover. En dat klinkt dan heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat dan ook moeilijk is. Van, ja, waar begin je? En hoe begin je?
3: Met een post op Instagram. Ja. Nee, maar echt, dat is ook ja, wel de zeg maar, op een gegeven moment dacht ik ook, toen was mijn vader een x aantal jaren dood. En dan, ja, ik postte wel vaker even een foto van, hè, weet je, gewoon van hem of van ons. En dan zet ik er meestal onder van, ja, sommige dingen wennen nooit. Want zo voelt het echt. Het went nooit dat hij er niet meer is. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, eigenlijk moet ik dit nu gewoon maar een keer wat duidelijker omschrijven. Wat nou eigenlijk het hele ding is rond mijn vader. En toen heb ik dat ook gewoon zo opgeschreven. En ook van, ja, oké, vanaf nu wil ik hier ook gewoon over praten. En dan dus niet alleen zoals ik eerder praatte in therapie. Maar ook gewoon, weet je, ik wil gewoon dat men dit weet. En dan is het ook gewoon makkelijker, ook voor anderen, om daar dan over te beginnen. En voor mij ook makkelijker om het te delen. Want gek genoeg zijn er best wel vaak momenten waar je niet bij stilstaat dat het over suïcide gaat. En dat er dan ook, weet je, ik werk natuurlijk in de media, ik ben journalist. Treinongelukken of auto-ongelukken. Of ongelukken van mensen die van gebouwen springen of vallen. Of er zijn zoveel van dat soort nieuwsfeiten waar je niet van weet wat er nou precies is gebeurd. Maar waarbij mijn eerste gedachte dan is, oh, misschien heeft diegene het dan wel zelf gedaan. En ik weet wel dat ik dat dan toch altijd lastig vind. Omdat je dan toch, ja, je hoofd gaat er altijd naartoe, weet je wel. En ja, weet je, ook vaak is het dan, oh ja, het is iemand die het zelf heeft gedaan, dan geven we er geen aandacht aan. Ja, dat vind ik ook heel goed, hè, want het heeft natuurlijk ook weer een aanzuigende werking. Maar je merkt wel dat het fijn is dat ik dan nu ook wel gewoon kan zeggen, hé, jongens, daar heb ik even geen, ik heb geen zin in dat onderwerp. Dat, ja. Ja, leg die maar even niet bij mij. Dan maakt het, dat maakt het ook makkelijker of zo.
4: Ja. Dat lijkt me ook ingewikkeld, dat op het moment dat je het zo op die manier naar buiten brengt, dan is het heel duidelijk, hè, van nou, dat is mijn verhaal en dat hoort bij mij. En je bent ook een soort ambassadeur dan eigenlijk daarmee geworden. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je er niet altijd zin in hebt om erover te praten.
3: Nee, maar dat kun je dan ook zeggen.
4: Ja.
3: Dat heb ik ook wel echt geleerd. Dat ik ook, want dat had ik in het begin heel erg toen mijn vader net overleden was. Dat je mensen had. Ik zag toen echt vriendinnen en hun moeders in de supermarkt. En die zag ik gewoon soort van, ik zag ze. En dan dacht ik, ja, jullie hebben mij ook gezien. Maar dan zag ik ze snel even zo op de hoek om gaan. Van, oh, dan hoeven we die confrontatie niet aan te gaan. En ik vond dat heel moeilijk. Dat ik echt dacht, ja, maar jongens, ik ben niet veranderd. Ik ben alleen mijn vader verloren. Maar het is niet dat ik niet meer... En juist... Ook, weet je wel, als mensen iemand verloren zijn, hoe dan ook, zo belangrijk om wel gewoon naar diegene te vragen, weet je. En het hoeft echt niet, je hoeft niet meteen met allerlei mooie tegeltjes wijsheden te komen, maar gewoon vragen hoe het gaat. Meer hoeft het niet te zijn.
4: Nee.
3: En dan niet alleen maar de week erna, maar nee, juist 4 maanden later of 1 jaar later. Want dan begint het echt. Zo voelde het voor mij in ieder geval. Ja.
4: En je bent zelf ook journalist. Wat valt je op aan hoe dit onderwerp wordt besproken in de media?
3: Ja, wordt het onderwerp echt besproken in de media? Het is eigenlijk vooral die disclaimer die overal altijd op staat.
4: Ja.
3: En je kan altijd bellen naar dat nummer, wat natuurlijk heel goed is, hè, dat het er is.
4: Ja.
3: Maar echt gewoon een open gesprek en dit zien als een doodsoorzaak die er ook mag zijn, dat is echt heel moeilijk. En ik snap ook dat het moeilijk is. Want je wil ook niet dat andere mensen het gaan doen omdat ze daardoor... Weet je, maar juist er open over zijn, zorgt ervoor dat minder mensen het doen.
4: Maar dus dat soort gesprekken zie je eigenlijk te weinig.
3: Ja, ja. Ik vind echt... Mijn vader was 46 toen hij uit het leven stapte. En mannen tussen de 40 en 60, daar zit een enorme piek. En er zit ook een piek rond de 20. Het zijn twee suïcidepieken eigenlijk. En specifiek... Mannen vinden het heel moeilijk om erover te praten. Dat gold ook voor mijn vader. Maar überhaupt denk ik gewoon dat het heel goed is om gewoon over ons geestelijk welzijn te spreken. Weet je, als je gewoon een dag niet lekker in je vel zit, ja, dan merk je, en die neiging heb ik zelf ook, dan ga je heel erg in de overdrive. Ga je proberen om, weet je, als ze maar niet zien dat het niet goed met me gaat. En waarom zou je het niet gewoon benoemen? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Dat is eigenlijk, denk ik, wel de grootste les die ik hieruit heb gehaald. Dat ook je kwetsbaar opstellen. Want het is natuurlijk wel heel kwetsbaar om dat te zeggen. Tuurlijk, toen ik gisteren op Enter drukte, dacht ik ook, ja. Er zullen allicht mensen zijn die nu wel weer een bepaald beeld hebben. Bij wie ik ben, bij wie mijn vader was. Maar wat maakt het uit? Ik weet wie ik ben. Ik weet wie mijn vader was. Ik weet wat mijn verhaal is. En wat interesseert hem ook? Dat. Gewoon, ja.
4: En wat is de reden, denk je, dat we het toch zo weinig zien? Is dat toch dat makers heel bang zijn, inderdaad, wat je zegt, voor dat kopie-effect? Of is het ook het ongemak wat we niet willen?
3: Ongemak, absoluut. En natuurlijk, dat kopie-effect, dat heeft ermee, dat is ook, weet je, maar het ongemak is enorm. Ik merk ook wel echt dat het ook iets is wat mensen altijd heel voorzichtig vragen. Of mijn vader is in 2003 overleden, dat is echt lang geleden. Maar nog steeds zijn er dan heel veel mensen... Oh, ja, ik weet niet of ik het wel mag vragen, maar rond zijn sterfdag bijvoorbeeld of zo. Van, ga je dan nog iets speciaals doen? Of dat, en dat zijn hele, dat zijn prima vragen, niks mis mee. Maar je merkt gewoon dat mensen altijd heel erg in een soort van eerste... Oh, ja, terwijl, ja, wat ik net ook al zei, je kan ook gewoon zeggen... joh. Nu even niet. Ik zit even net een presentatietekst te tikken. Sorry, geen handig moment. Maar weet je, ja, doe het gewoon. Het is geen... Ja, weet je, nee, heb je ja kun je krijgen? Dat verhaal eigenlijk.
4: Ja, en ik vind het mooi wat je zegt. Het is eigenlijk belangrijk om zoiets ook te zeggen op het moment dat het goed met je gaat.
3: Ja. Ja, juist.
4: Want kijk, het valt mij ook wel op social media, op Instagram zijn we heel erg geneigd om mooi weer te spelen. Hè? Van kijk eens, ik ben mooi op vakantie, ik heb de ideale relatie, ik heb fantastische kinderen, ik heb een prachtig huis.
3: Mm-hmm.
4: Ja. Maar dus af en toe stilstaan bij, het kan ook soms minder gaan.
3: Ja.
4: En dat kan naast elkaar bestaan.
3: Precies, want dat is het inderdaad. Het is ook altijd, wij weten ook gewoon niet zo goed meer hoe het is om je gewoon even een tijdje niet lekker te voelen. Alles moet, weet je wel, of het gaat heel erg goed, of je hebt een depressie.
4: Ja.
3: Terwijl dat grijze gebied...
4: En ik heb gewoon een kutdag.
3: Ja, dat kan ook.
4: Kan ook.
3: Terwijl, snap je, op de een manier heb ik het gevoel dat we dat vergeten. Dat ook gewoon is wat het leven is. Het is niet altijd de rechte lijn omhoog, of heel hard naar beneden. Ja.
4: En post jij dat dan ook wel eens op Instagram? Van joh, ik heb nu echt een klote dag vandaag. Hoe is jullie dag?
3: Ik heb dat wel. Ja, ik heb dat wel eens gedaan inderdaad. Of als er weer iets compleet. Ja, ik ben nogal onhandig. Dus als er weer iets helemaal misgaat of zo. Ja, ik vind dat juist. Ik vind het ook fijn zelf ook om dat te zien.
4: Ja,
3: ook rond het moederschap. Weet je, ik merk ook. Vlak voordat, voordat onze eerste kind geboren werd, toen volgde ik allemaal van die momfluencer moeders. Die dus een perfect moederleven hebben en zo. Mm-hmm. En die heb ik eigenlijk allemaal in de eerste week dat de oudste geboren was, heb ik allemaal van mijn Instagram gegooid. Ik dacht echt, wat jullie laten zien is gewoon niet waar.
4: Nee.
3: Jullie hebben mij gewoon 9 maanden lang, toen ik zwanger was, een soort van droombeeld voorgespiegeld. Ga even weg. Ik had jou veel liever gewoon met een lekkende tiet willen zien.
4: Ja.
3: Ja, maar snap je? Het is gewoon heel. Wij houden elkaar met z'n allen gewoon constant voor de gek eigenlijk.
4: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
3: Ja.
4: Heb je een beetje vertrouwen in Chat?
3: Nee.
4: Oh, maar dan maakt het ook niet uit.
3: Ik ben niet zo goed bevriend met Chat. Nee? Ik weet niet. Ik heb echt vriendinnen die hele therapiesessies met
4: hem
3: of haar. Maar ik heb dat dus niet. Ik denk altijd alleen maar. Ik doe het ook altijd een soort van in zo'n anoniem, zeg maar, zo'n beschermd incognito ding. Ik heb ook geen account. Ja, ik weet niet. Ik denk toch altijd maar.
4: Nee, ik heb dat dus ook, inderdaad. Ik denk ook van, oh, Chat die weet inmiddels zoveel over ons.
3: Ja.
4: Nou, positieve punten. Lisette wordt gewaardeerd om haar veelzijdige journalistieke aanpak, haar sterke professionele ontwikkeling en haar vermogen om uiteenlopende onderwerpen en mensen op een toegankelijke en verbindende manier samen te brengen. Nou, dat zijn mooie woorden.
3: Heel mooi, zeker.
4: Ja, herken je wel dingen eruit?
3: Ja, dat is wel wat ik probeer te doen. Dus ik ben wel blij dat dat eruit komt. Ja.
4: Want bij Goedemorgen Nederland, wanneer vind jij zelf een uitzending geslaagd? Dat je zegt, ja, strik eromheen, klaar.
3: Ja, als we echt hele uiteenlopende onderwerpen hebben behandeld. Maar vooral ook als ik het echte verhaal ergens heb gehoord van iemand. Dat hoeft niet de hele uitzending lang. Maar eigenlijk zoals wij nu tegenover elkaar zitten.
4: Mm-hmm.
3: Dit vind ik het allerfijnst. Gewoon dat je gewoon denkt, oh ja, dit is wie jij echt bent.
4: Ja, dit is ook een gesprek wat we zouden kunnen hebben gewoon in de kroeg.
3: Ja, exact. En ook gewoon dat de ruimte en de tijd hebben om door te kunnen vragen. En televisie mm-hmm. is natuurlijk anders dan radio in dat opzicht. Vaak nog veel sneller. En we hebben vaak ook echt weinig tijd. Maar soms zit er dan zo'n pareltje tussen waarvan je denkt, oh wat fijn dat ik dan even verder heb kunnen gaan dan het nieuws. Dat vind ik altijd heel mooi om even. Nieuws is de basis, maar de verhalen daarachter en de mensen daarachter, ja, die vind ik nog veel belangrijker.
4: Ja, dat vind ik ook mooi aan een programma als Goedemorgen Nederland. Van jullie brengen wel echt sfeer. En als je kijkt, en ik kan me voorstellen dat als je kijkt en je bent bijvoorbeeld wat eenzaam, dat je dan het gevoel hebt van, oh, lekker, gezellig.
3: Dat horen we heel vaak.
4: Dit zijn mijn vrienden.
3: Ja, dat horen we echt heel vaak. En we zwaaien ook altijd aan het eind van de uitzending even zo van, nou, tot morgen. En gek genoeg, ik had het de laatste keer met Frank over, mijn directe collega. Naar wie zwaaien we dan? Ja, Frank zwaait dan altijd naar zijn opa en oma.
4: Aha.
3: En ik zwaai dan inderdaad ook altijd naar mijn tante, waarvan ik weet dat hij kijkt. En ja, weet je, ook eigenlijk gewoon naar de mensen thuis.
4: Ja.
3: Ja, zo is het ook echt. En dat is ook precies hoe ons programma bedoeld is. Het moet er wel, je wordt bijgepraat, maar je hoort er ook bij, dat idee.
4: Ja, en heb je dan ook die tante in je hoofd op het moment dat je vragen stelt? Dat je denkt van, ja, maar mijn tante weet nu niet waar dit over gaat. Ik moet nu eventjes gewoon concreter worden.
3: Absoluut, ja. Dat zeg ik dan ook inderdaad. Ik zeg niet mijn tante, maar ik zeg wel van, hey, maar echt letterlijk zoals jij het nu zegt. Ja,
4: ja.
3: Dat mag wel wat concreter. Soms zie je dan van die politici zo terugschrikken van, oh, dat zegt ze lomp. Maar ik denk, ja, dit is gewoon wat je nu moet
4: precies,
3: doen. Anders komt je verhaal niet over. Ja. Dus, ja.
4: En als je jezelf vergelijkt met toen je net begon, wat zie je dan zelf qua ontwikkeling?
3: Meer rust. Meer vertrouwen in mijn eigen kunnen. En ook gewoon, wat ik net ook al zeg, al meer scheid. Nou ja, dan gaat het maar zo. Of dan loopt het maar niet zoals ik het had bedacht. Want dat is het ook, als je net begint, heb je zo'n draaiboek. Denk, oh, het moet allemaal zo lopen. En dan hebben we dit en dan doen we dat. Helemaal als je in duo werkt, dan ben je ook wel heel erg op elkaar aangewezen. Maar op een gegeven moment merk je ook gewoon van, oh ja, dan kun je eigenlijk non-verbaal gewoon heel veel doen. Je kijkt elkaar aan, je weet, oh ja, die kant gaan we op. Of je tikt even een keer op die bank. Oh ja, dit doen we nu niet, hebben we geen tijd. Weet je wel, dat soort dingen.
4: Ja.
3: En ook in je eentje ben je natuurlijk gewoon, ik ben gewoon veel zekerder.
4: Ja. Verbeterpunten. Lisette zou zich verder kunnen ontwikkelen door een betere werk-privé-balans te bewaken. Is dat zo, Lisette?
3: Ja, absoluut.
4: Ja? Nou, dat weet je
3: Hoe
4: toch
3: weet
4: wel.
3: Je dat?
4: Want, ja, alle ballen in de lucht houden.
3: Ja, constant.
4: Ja. Meer ruimte te creëren voor diepgravende interviews. Maar ja, denk ik meteen, ja, tja, dan moet je ook wel in het format zitten wat zich daarvoor leent. En haar zelfvertrouwen nog iets sterker uit te dragen in haar publieke optreden.
0: Ja, ik vind wel echt dat Chet mij heel goed heeft... ja, ik vind het bijna eng. Maar echt, dat zelfvertrouwen, nou, dat ben ik niet mee eens. Mm-hmm. Maar die andere twee punten, absoluut. Ja.
4: Ja. Diepgravende interviews. Bij welk programma had je dat wel? Dat je daar de ruimte echt voor had?
0: Ik heb Het Wordt Nu Laat gedaan. Het was een radioprogramma op Radio 2. En daar kwam een gast aan de hand van zijn of haar favoriete muziek 2 uur lang praten. En dat was echt zo'n programma waar je dan gewoon van merkt van... Oh ja, je krijgt heel veel... mensen nemen gewoon echt hun leven mee eigenlijk. En dit zijn de nummers die mij gevormd hebben. Mm-hmm. Dat is een heel lekker uitgangspunt. En ja, weet je, soms wat ik zeg, soms in de uitzending ook... maar zo'n radioprogramma op die manier, dat was echt heel fijn. Om gewoon... En dan hoef je ook niet bezig te zijn met... hey, hoe zie ik eruit? Of, weet je, gewoon praten en luisteren en elkaar zien. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk de kracht van media nog veel meer... dan ja, wat ik op dit moment kan doen. Uh-huh. Maar binnen wat ik nu kan, probeer ik het er wel zoveel mogelijk uit te halen. Ja, absoluut.
4: Is dit de plek waar je 10 jaar zou willen blijven? Of heb je een andere stip aan de horizon? Ja, er wordt nu gepraat natuurlijk over Renze Klamer. Hè? En er is natuurlijk gelekt dat Frank van Leeuwen en Welmoet Seidsma ook hebben geauditeerd. Wordt tenminste gezegd. Mm. Heb jij dan ook zoiets van, ja, dat zou ook iets voor mij zijn... om daar op die plek van Renze te zitten?
0: Ik weet niet of dat mijn stip is per se, mijn stip aan de horizon. Nee, ik merk gewoon wel, kijk, als ik bijvoorbeeld zie... wat Eva doet en hoe haar format in elkaar zit... dat is een format wat dan weer veel beter bij mij zou passen. En niet dat ik nu meteen op de plek van Eva solliciteer... maar meer gewoon dat gevoel van kijken naar de persoon. En die persoon heeft een verhaal... en het maakt dan niet eens zo heel veel uit wie die persoon is. Dat vind ik echt bijvoorbeeld, weet je, gewoon een nooit meer slapen... een kunststof, en gewoon meer die... ja, gewoon die, de persoon achter het verhaal. Dat is gewoon dat, waar ik het... ja. Ik het allerfijnst vind om te doen.
4: Vind je dat ook wel spannend om gewoon hardop uit te spreken wat je het liefst zou willen?
0: Vond ik vroeger wel, vind ik nu niet meer. Nee. Nee. Nee, want ik weet inmiddels wel dat als je het niet uitspreekt, dan gaat het ook niet gebeuren.
4: Nee, toch?
0: Ja. Nee. En dat, ik heb veel te lang ook gewoon wel echt die kaarten tegen mijn borst gehouden. Bang om, ja, weet je, echt van kleins af aan. Ik vond Zomergasten vond ik zo'n geweldig programma. Mijn vader die keek er altijd naar. En ik echt van, nou ja. Ik denk dat ik die eerste aflevering heb gezien toen ik 8 was of zo.
4: Ja.
0: En ik weet nog heel goed, er zat een fragment in van Elvis tijdens zijn laatste... Ik weet niet meer wie de gast was. Ik weet alleen dat het Elvis was tijdens een van zijn laatste concerten. En dat ik helemaal in shock was. Ik weet nog dat ik echt een knoop in mijn maag kreeg van wat ik zag. Dat ik aan mijn vader vroeg van, wat is er met die man? En dat hij zei van, ja, die man die heeft te veel hamburgers gegeten en te veel drugs gebruikt. En toen weet ik nog dat mijn moeder echt zoiets had van, wat? Valt er voor drugs hier? Ze is 8. En toen moest dat uitgelegd worden.
4: Oh,
0: maar
4: ja.
0: Dat programma heeft gewoon heel veel indruk op mij gemaakt. Dus ik heb altijd gedacht, als ik ooit bij de televisie zou werken, zo'n soort programma. Alleen dat durfde ik nooit te zeggen. Want ja, hey, hallo, kom op. Je mag al lang blij zijn dat je in Hilversum rondloopt.
4: Ja.
0: Daar wil ik ook eens een keer vanaf. Ja.
4: Die dankbaarheid.
0: Ja.
4: Van, ik mag in mijn handjes klappen dat ik kantjes knijpen.
0: Ik doe het toch ook gewoon. Ik bedoel, het is niet dat ik hier zit omdat ik, hoop ik, althans. Maar dat is ook een ding. En nou ja, dan komen we meteen daar terecht. Maar als je uit 2 culturen komt en als niet helemaal witte vrouw in Hilversum rondloopt, dan hangt er ook altijd een soort van zweem omheen van, oh, misschien zit ze hier wel alleen maar om haar kleur of om haar afkomst. Of, en dat doet iets.
4: Ja, als je dat zou moeten omschrijven, wat dat doet. Want inderdaad, het was de week, hè, van Fidan Ekis heeft zich uitgesproken naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over de termen remigratie en omvolking. Ruud Gullit sprak zich uit. En het viel mij op toen ik naar die filmpjes keek van, daar zat zoveel emotie achter, hè. En ze wierpen de vragen op van, ja, mag je hier zijn? Wanneer mag je je Nederlander voelen? Over dat soort thema's ging het. En dat herkende je?
0: Absoluut.
4: Ja.
0: Wanneer hoor je erbij?
4: Mm-hmm.
0: En eigenlijk hoor je er dan nooit helemaal bij. Dat vind ik, dat herken ik heel erg in het verhaal van Gullit. Dat ik dacht, ja, je bent niet wit en je bent niet zwart. Dus de ene keer hoor je zeg maar in team A en de andere keer in team B. Maar jouw team, ja, dat is er eigenlijk niet echt. En daardoor ben je ook altijd aansluiting aan het zoeken bij een groep die eigenlijk niet helemaal de jouwe is. En dat voelt heel, ja... Ik kan het nog steeds niet helemaal omschrijven, maar ik was een hele tijd geleden op reis in mijn eentje. Ik was in Zuid-Amerika, ik was in Rio. En daar liepen heel veel mensen rond die er net zo uitzagen als ik. En ik sprak de taal niet, maar ik liep daar rond en ik dacht, oh, maar zo voelt het dus. Zo voelt het dus om gewoon te zijn. Als je niet dat ik, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dat je gewoon om je heen kijkt en denkt, oh ja.
5: Ik ga op in de massa.
0: Ja, en toen dacht ik, wow, dit heb ik nog nooit ervaren.
5: Ik
0: en
5: vind
0: alle
5: het een
0: mensen
5: gevoel.
0: Hebben dit elke dag.
5: Dat is een heerlijk gevoel, toch?
0: Ja, ja, maar ik dacht echt, hoezo ervaar ik dit gevoel nu alleen maar even zo tijdens deze 4 dagen op reis? En ik ga weer terug.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het

0: terugkijken naar mijn eigen leven. En dan heb ik altijd weer het idee, ja, en toch net even iets harder je best doen. Ja. En toch echt die taalfouten niet maken. Dat soort dingen, dat zit er zo in. Dat is ook, maar dat begint al op de school voor journalistiek. Weet je, dat je eigenlijk dan een soort van de vraag krijgt van, ja, heb jij misschien extra begeleiding nodig bij spelling? Krijg ik in het eerste jaar.
1: Oh.
0: En ik zei, hoezo? Ja, ja, nou ja, door jouw biculturele achtergrond, ik weet niet sinds wanneer jij. En ik dacht echt, wat? Maar dat zeg je dan dus niet. Dus wat deed ik met mijn 19-jarige hoofd? Nee hoor, daar heb ik geen behoefte aan. Punt. Maar ik weet het nog steeds. Ik weet nog precies wie het zei. Ik weet nog wanneer het gebeurde. Ik weet nog waar ik weet misschien zelfs nog wat ik aan had. Het heeft me echt geraakt. En daar niks over zeggen, zorgt dat dat dus zo blijft. Dus dat is ook iets wat ik echt ben gaan doen. Benoem het. En laat ook, hou mensen ook gewoon een spiegel voor. Weet je, het is gewoon vreemd wat je zegt. Het klopt niet wat je doet. Waar komt dit vandaan? Is dit jouw eigen onzekerheid? Of is dit jouw eigen aanname? Heb ik jou ooit iets laten zien waar dit vandaan komt? En zo nee, hou alsjeblieft je mond.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat niet, nog steeds niet genoeg doorhebben. Dat iedere keer als je zo'n soort vraag krijgt, word je zo met je neus op de feiten gedrukt van, oh ja, dus ik ben anders.
0: Ja. Je wordt een soort van in een andere categorie gestopt en dan hoor je er dus weer niet bij. Hoe hard je ook werkt.
1: Ja, ja, nou inderdaad. En dat je het pas op het moment dat je dus wel hebt ervaren om op te gaan in de massa, dat je dan pas doorhebt van, oh, dus
0: ja,
1: zo voelt dat.
0: Ja,
1: ja, zo anders is dat.
0: Mm-hmm.
1: En als je het dan hebt over je rol in de media, dus dat heeft ook dan te maken met harder je best doen? Zorgt dat er ook voor?
0: Absoluut. Absoluut.
1: Dat je moet verantwoorden, dat je op die plek zit?
0: Ja. Ja. Ja. En ik weet niet zo goed hoe zoiets ontstaat, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment aan mijn carrière begon en dat er toen ook een moment was dat ik echt heel hard mijn best had gedaan om een baan te krijgen. En het was gelukt. En er waren ongelooflijk veel sollicitanten en ik had echt een aantal rondes door moeten worstelen. Ik was super blij. En ik weet nog dat ik toen op mijn eerste dag op een gegeven moment een montagecursus kreeg. En het was een collega die er al heel lang werkte. En die zei, oh, hoor je ook bij dat diversiteitsklasje? En toen dacht ik echt, ik heb 399 sollicitanten achter me gelaten. Daarom zit ik hier nu. En dit is het eerste wat je nu tegen me zegt. Hij had zich wel voorgesteld ervoor, maar dat was de eerste vraag. En toen dacht ik, al die anderen die niks zeggen, die denken dit dus wel.
1: Ja.
0: En voor hen ben ik dus ook een van die uit dat diversiteitsklasje. En niet dat er iets mis is met dat diversiteitsklasje, maar dat was een klasje wat eigenlijk in het leven was geroepen omdat ze te weinig diverse journalisten konden vinden. En dat hoefde nog niet eens journalisten te zijn. Dat kon werkelijk waar iedereen zijn. Als er maar een bepaald gevoel voor nieuws en zin in leren was. Meer was niet nodig. Dus ik voelde me toen zo dat ik dacht, ja jongens, wauw, ja.
1: Ja.
0: En het is niet dat ik dan, weet je, ik wil nu niet een beetje soort van, oh, wat snel, oh, wat zielig voor dat meisje, dat het allemaal zo vervelend is gegaan. Maar het is wel lastig als je daar elke keer een soort van tegenop moet boksen en ook elke keer maar moet slikken en moet denken, hup, schouders eronder, niet zeiken. Want als je gaat zeiken, dan ben je die boze zwarte vrouw. En die wil ik ook niet zijn.
1: Het is best ingewikkeld.
0: Zeker.
1: En dat gevoel van.
0: Is herkenbaar voor jou eigenlijk, wat ik zeg?
1: Ja, zeker. Zeker. En ook wel het dubbele. Omdat je ook wel eens merkt, heel eerlijk, dat in deze tijd, dat het soms ook wel weer in je voordeel kan werken. Dat je een vrouw bent en een kleurtje hebt. Dus dat vind ik het dubbele van. Dat je ook wel merkt soms van dat je de wind mee hebt. Maar dan, je wil wel de wind mee hebben omdat je ook gewoon goed presteert.
0: Ja.
1: Dus er zitten zoveel.
0: Ja, die wind mee, dat moet wel een wind mee plus zijn, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Precies. Ja, precies. Er zitten heel veel ingewikkelde aspecten aan.
0: Mm-hmm.
1: En over dat Nederlander zijn, als jij dat zou moeten omschrijven, want je hebt ook die post voorbij zien komen, en daardoor ga je daar ook over nadenken, denk ik. Van wat is dat dan ook alweer, Nederlander zijn?
0: Ja, en dat is ook precies wat ik heel erg moeilijk vind. Want ik vind die definitie ook iets waarvan ik denk, ja, moeten we dat zo in beton gieten.
1: Hmm.
0: Want door dat te doen, ga je dus ook mensen uitsluiten. En als er iets is wat ik vind dat we niet moeten doen in dit land, is mensen uitsluiten. Ik bedoel, je moet gewoon, we moeten het met z'n allen rooien hier. Hoe je het ook bent of keert. En er is niemand beter dan de ander. Het is echt puur geluk dat we hier zijn geboren. of hier niet zijn geboren, maar hier zijn gaan wonen. En ik denk ook echt, weet je, stel je voor als je zelf ergens in een heel arm land geboren was en geen kansen had, dan zou je hier toch ook naartoe willen komen. Dat is toch niet heel raar om je in die mensen te verplaatsen. Dus ik merk ook gewoon dat ik het vreemd vind dat dan niet lukt. Ik denk, hoezo kan dat dan zo moeilijk zijn? En dat wij, zij, en zij pakken dingen van ons af. Denk je, maar je moet het ook. Ja, ik merk gewoon dat ik daar niet naartoe kan met mijn hoofd. Omdat ik ben gewoon niet zo. En ik ben heel blij dat ik niet zo ben. Maar ik vind het wel heel heftig om te zien dat er in onze samenleving helaas heel veel mensen zijn die wel zo denken. En ik heb altijd het gevoel dat ik dan een soort van moet laten zien, er zijn ook goeie. Terwijl dat is natuurlijk bizar. Maar ik merk wel dat ik dan dus, juist omdat ik Goedemorgen Nederland presenteer, en juist omdat het een programma van WNL is, merk ik ook dat ik dan een soort van denk van, het is belangrijk om ook gewoon, want ik weet ook dat er ook kijkers zijn die misschien door mij milder gaan denken over de ander.
1: Ja.
0: En dat vind ik ergens fijn, maar ik vind het ook af en toe best wel een last. Dat ik denk, oh ja, dan moet ik weer dat goede voorbeeld, weet je wel.
1: Heb je ook wel eens van die gesprekken inderdaad, diep je vast wel, van dat iemand losgaat over, ja, die buitenlanders dit en dat. En dan zeg ik ook wel eens van, ja, maar ik ben eigenlijk ook zo'n buitenlander. Nee, maar jij bent iemand van dat, jij bent de goede soort.
0: Ja, maar jij bent niet zo. Jij bent een van ons.
1: Ja, jij bent een van ons.
0: Wat? Oh, luister even naar wat je zegt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
2: Hasta la paz, dit is de vida. Hasta la paz, dit is de vida.
1: Oh, heerlijk. Het geluid van je jeugd.
0: Ja, absoluut.
1: Villa Achterwerk. Schets even voor mij, hoe zat jij hiernaar te kijken als kind?
0: Zondagochtend, 9:00, mijn broertje en ik beneden op de bank. Mijn ouders nog even boven aan het uitslapen. Op een gegeven moment kwam mijn vader dan naar beneden. Die kwam tosties voor ons maken, dat was altijd vast. En dit was televisie in mijn jeugd, maar was eigenlijk ook het enige wat ik mocht zien. Dus ik keek naar Villa Achterwerk. Mm-hmm. En verder keken wij niets. Dus alle verhalen op het schoolplein over Telekids, over de mini-playback show. Het ging allemaal compleet aan mij voorbij.
1: Maar waarom mocht je daar niet naar kijken?
0: Pulp.
1: Oh, Pulp. Oh, je komt echt uit zo'n hardcore VPRO-gezin, of niet?
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: Ja, misschien wel, ja.
1: Oh, zo'n gezin van, ja, nee, we gaan niet naar de commerciële kijken.
0: We gaan niet naar de commerciële kijken. Oh. Nee. En ja, weet je, dan kun je afvragen of het dan wel zo goed is om je kind voor Purno de Purno te zetten. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, ik zo groeiden wij op. En ik heb wel het gevoel dat ik daardoor ook wel heel een bepaalde creativiteit en een bepaalde wereldbeeld heb gekregen, wat wel heel breed is. En ook wel echt een brede ontwikkeling. Mm-hmm. Maar soms voelde ik me daardoor wel een soort van eilandje in de klas. Ik dacht,
1: ja, want jij kon niet meepraten over Ron Zonnemoonquiz.
0: Geen idee, nooit gezien. Nee. Maar heb ik ook nog steeds, als in ik weet nu wat het is.
1: Ja.
0: Maar ik heb het nooit meegekregen.
1: En heb jij dan nu nog steeds wel dat als je nu naar de commerciële kijkt, dat je een beetje schuldig voelt?
0: Zo ver gaat het niet, maar er zit nog wel een soort van. Op een gegeven moment heb ik toen heel even voor tal van gewerkt. Toen heb ik bedacht, dat ik wel wat zou mijn vader hiervan vinden.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou ja, gelukkig zit je nu bij de.
0: Ik zit aan de goede kant.
1: Goede kant, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil Nina Simone horen. Here Comes the Sun. Waarom die muziek?
0: Nina Simone symboliseert voor mij een bepaalde hoop, kracht. Het zit in haar stem, maar het zit ook in wie zij was als persoon. Gewoon het hele. En dit nummer bestaat natuurlijk ook van de Beatles. En dat was echt band van mijn vader. Maar toen ik me minder goed ging voelen, en dat zijn natuurlijk verschillende periodes in je leven, maar dit nummer is altijd wel een soort van teruggekomen als, oh ja, uiteindelijk, het komt goed. Maar dan iets mooier gezongen.

0: Here Comes the Sun, de Beatles. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Lisette Wellens. Je zei periodes dat het niet goed met je ging. Mm-hmm. Wat was voor jou een trigger dat het niet goed ging?
1: Nou, eigenlijk kreeg ik heel erg last van pijn achter mijn oog. Ik had al last van migraine. Toen ik zwanger was van ons tweede kind, nog voor mijn verlof. En toen had de verloskundige al een aantal keer gezegd van, want mijn wekker ging toen echt om 3:15. Moet je dit wel blijven doen? Maar ze liet het heel erg bij mij. En ja, als je dat doet, dat is ergens ook heel stom hoor, want ik moet het gewoon zelf bepalen. Maar ik dacht, gaat wel, ik vind mijn werk zo leuk. En anders moet ik redactiewerk gaan doen en ik wil eigenlijk gewoon lekker in de studio blijven. En iedereen ken ik daar en... Weet je, het voelt toch als mijn studiofamilie, waarom zou ik daar nu uit moeten? Dit gaat prima. Maar ik had al wel wat signalen gehad, alleen ik had ze niet opgepikt. Of niet goed genoeg naar geluisterd. En toen kreeg ik op een gegeven moment dus echt heel veel last achter mijn oog. En dat bleef maar en het werd erger en erger. En op een gegeven moment toen bleek dat een spier te zijn achter mijn oog, die gewoon helemaal een soort van verkrampt was. Puur stress. En toen ik dus op een gegeven moment ging op vakantie en toen ontspande dat. En toen was het gewoon ineens weg. Ik dacht, hè? Wat was dit voor iets geks?
0: Ja.
1: En in diezelfde periode ging ik naar een concert van Bruce Springsteen. Ook eigenlijk onze familie. Ik heb hem niet gekozen, maar dat is wel een beetje onze familieartiest, zeg maar. We gaan met z'n allen. Mijn ouders gingen vroeger met z'n tweeën en dan lieten ze ons, zeg maar, meeluisteren via de telefoon. En mijn vader is natuurlijk niet meer, maar we gingen ook weer met mijn moeder en met mijn broer, met mijn zus, nou, iedereen, zeg maar. En toen tijdens het concert was op een gegeven moment een nummer en ik merkte dat dat nummer me heel erg raakte en dat ik toen ineens allerlei gedachten kreeg, ook echt wel zwarte gedachten, van ik dacht, hé, waar komt dit nou weer vandaan? Wat is dit? Een soort van, een heel onheimisch gevoel of zo, waar ik niet echt woorden aan kon geven, maar waarvan ik wel voelde van, er valt nu een soort van zwarte deken over me heen en hoe kan dit en waarom? En laat hem alsjeblieft weer heel snel weggaan.
0: Ja.
1: Alleen dat gebeurde niet meteen. Het was heel raar, het duurde best even eigenlijk. En het was sowieso een hele gekke periode, want ik was dus net bevallen van ons tweede kind. Het was heel druk, we waren echt alle ballen hoog aan het houden, allebei in de media werkzaam, gewoon veel. Alleen op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik echt daar een beetje in bleef zitten. En dat ik niet, dat ik gewoon op die bank bleef. En dat ik gewoon de hele tijd alleen maar zwaarte voelde en dacht. En dat ik ook gewoon niet wist wat ik ermee moest. En dat ik me daar heel erg alleen in voelde. En dat ik ook echt het idee had van, ja, is dit dan ook wat mijn vader heeft gevoeld? Dat was ook iets wat steeds weer omhoog kwam. En dat vond ik heel eng.
0: Die link leg je dan natuurlijk meteen.
1: Ja. Ja. Dan denk je, maar is dit het dus? En daarmee dan ook, zou ik dat dan ook kunnen doen? En hoe is dat dan bij hem gegaan? Ging dat dan heel snel? Ja, dat is heel snel gegaan. Want ik bedoel, nou, wat ik net al zei, mijn vader had geen zware depressie of afscheidsbrief, dat soort dingen. Dus ik ging dat ineens heel erg mezelf betrekken. En daardoor werd het ook meteen heel reëel en heel eng. Dus ik heb dat toen wel meteen gedeeld. Want ik dacht, dit is wat ik moet doen. Ik moet dit nu. Dus ik heb het toen wel met mijn vriend besproken. En toen ben ik ook wel, wat ik eigenlijk ook in mijn Instagram post zeg. Ik heb toen met de huisarts gesproken. En ik merkte dat ik op een gegeven moment eigenlijk dacht van, ik moet dit oplossen. Heel erg die oplossingsmodus. Dat is iets wat ik dan heel erg snel ga doen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat was eigenlijk niet de beste manier. Je moet er doorheen. Je moet het bespreken. Je moet zorgen dat je verder kan. En dat is niet zozeer, hoe krijg ik dit nu weer weg? Maar weer, waar komt dit vandaan? En hoe ga ik hiermee om? En dat ben ik toen ook gaan doen met een rouwcoach. Omdat ik ook merkte dat er ook heel veel verdriet zat, waar ik eigenlijk niet veel mee heb gedaan. En ook het gemis van mijn vader bij de komst van mijn kinderen. En die link legt.
0: Wat heel logisch klinkt eigenlijk, toch? Als je erover nadenkt, ja.
1: Absoluut. Ja, ik bedoel, mijn schoonouders stonden er met z'n tweeën en mijn moeder alleen, ja. Natuurlijk denk je dan, waar is die nou? En dat is ook het zure aan een rouwproces überhaupt. En aan het verliezen van, in dit geval dan een ouder. Maar ik denk wel dat als je als kindje een ouder verliest, dan zul je je leven lang momenten hebben waarvan je denkt, waar ben je nou? En dat is eigenlijk ook, was hier eigenlijk ook de kern van het missen. En natuurlijk hoe het is gebeurd, dat maakte dat ik dit ging ervaren. En toen heb ik mezelf er eigenlijk wel langzaam een soort van uit weten te krijgen. Alleen toen kreeg ik eigenlijk gewoon ineens een extreme vermoeidheid. Ik viel in slaap terwijl ik de vaatwasser in aan het laden was. Ik was zo moe. Gewoon alsof alle, ja, weet je, al die wisselende diensten, die gekke wekkers, die, en dat in combinatie met die kleintjes, alsof dat gewoon in één keer. Ja, toen zei de huisarts ook van, ja, weet je, eigenlijk wat jij nu hebt is gewoon, je hebt constant in een soort van jetlagstraat geleefd. En nou ben je weer thuis, nou is je vakantie voorbij. En nu, weet je, nu ga je eigenlijk pas echt gewoon de rekening krijgen van jouw gedrag van de afgelopen jaren. Nou, hier is die dus. Ja. Dus je komt nu tot stilstand. En ja, deal with it. En toen moest ik met een ergotherapeut aan de gang. En nou, je weet hoe het is in Hilversum, als je uitvalt, dan ben je ook gewoon weg. En dan denk je ook, oké, hoe gaat het verder met mijn baan? En hoe zal dit nu allemaal gaan lopen? En kan ik überhaupt ooit nog wel weer terug? Dus dat was een heel heftig jaar.
0: Ja.
1: Ik wel echt, ja. Maar ik ben met terugwerkende kracht ergens ook wel blij dat het is gebeurd. Omdat het me heel veel heeft gegeven. En me heel veel heeft geleerd over mezelf.
0: En ben je dan ook goed erin geworden om op tijd bij jezelf... Ja, je moet nu al lachen.
1: Ik zou zo graag ja willen zeggen.
0: Op de rem te staan.
1: Ik herken de signalen, dat is wel heel wat.
0: Okay, ja.
1: Alleen er ook daadwerkelijk naar handelen, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Maar ik denk ook wel dat dat iets is wat wel bij mijn werk en bij mijn zijn hoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is in ieder geval al winst dat ik nu zie, hey, wacht even, opletten. En daar, ja, weet je, maar natuurlijk, ja, het blijft gewoon zo moeilijk.
2: Hey schatje, je vriendje hier. Gistermiddag waren we weer eens samen thuis. Dat gebeurt niet heel veel. Maar de timing was heel goed, want we hadden de mogelijkheid daardoor om door te praten met elkaar naar aanleiding van jouw post. En het weer eens te hebben over de periode vlak na de geboorte van Reza, die zo moeilijk en donker is geweest voor jou. Daar praten we in die tijd heel veel over, maar sindsdien eigenlijk niet veel meer. En dat bracht bij mij ook herinneringen naar boven waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze had. En nu ik zo alles op een rijtje zet, valt me op hoe veerkrachtig je daar weer uit bent gekomen. En wat ik ook heel erg bewonder is dat je ook je struikelblokken zo scherp hebt en daar zo goed mee aan de slag bent gegaan. En tegelijkertijd komen we nu uit, tenminste, ik hoop dat we er nu uitkomen. We zitten, als het goed is, in het staartje van wat de meest stressvolle periode in onze levens is geweest. Dat geldt voor ons allebei. En ook daar komen we weer uit. En ook dat doen we samen. En ik ben heel blij en dankbaar dat we dat samen doen. En ik zou dat met niemand anders hebben willen doen. Ik ben heel, heel trots op hoe je dat doet. En überhaupt, ik ben heel trots op jou. En ik hou heel veel van je. Ja, Lucie.
1: Oh, lief.
0: Wat een mooi bericht. Ja.
1: Ja. Nee, hij heeft het over onze verhuizing, verbouwing from hell.
0: Ja. Waarom valt het nooit mee, zo'n verhuizing? Je hoort toch nooit iemand zeggen van, nou, we zijn verhuisd. Nou, en die muur die bleek veel beter te zijn dan we hadden gedacht. En er was toch geen lekkage.
1: Wij waren van plan om die mensen te zijn, hè? Ja. Echt, we hadden ons voorgenomen. Ons overkomt het niet.
0: Ach,
1: ja. Ja, nee, maar dus daarom, dat is wat hij zegt. Het is gewoon, je gaat weer door. En dat is ook, als ik er nu op terugkijk, dus daarom is zo'n post ook heel goed om dat weer even te schrijven, om dan weer even in je hoofd ook terug te gaan. Want ik schreef dingen op in een boekje.
0: Mm-hmm.
1: Als ik dat nu teruglees, denk ik, jee, Lisette, heb je je zo gevoeld? Terwijl ik voelde me zo. Maar het is heel lastig om daar weer naar terug te gaan. Want je moet weer door.
0: Ja.
1: En het leven gaat verder. En daarom juist, ook als het goed gaat, is het goed om stil te staan bij wanneer het niet goed ging. En ook die dankbaarheid te voelen. Maar ook van, hey, af en toe even bij je in te checken van, hey, bij jezelf. Van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk echt met me? Juist in die drukte. Dus ja, dat probeer ik wel.
0: Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gast iets achterlaat in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nu was jouw eerste uitspraak, hou de heilige Sint Antonius te vriend. Want Sint Antonius is de heilige voor als je dingen kwijt bent, toch?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want je bent vaak dingen kwijt.
1: Nou, dit komt vanuit mijn Brabantse oma,
0: ja?
1: Sjaan. Ik ging soms bij haar logeren en dan was ik altijd wel iets kwijt. En dan zei ze tegen mij, nee, je moet even... zij was heel, heel gelovig, katholiek. En dan heb je in het katholieke geloof eigenlijk altijd Sint Antonius beste vriend, zorg dat ik mijn puntje vind. En als je dat dan 7 keer doet, dan heb je nog meer kans dat je het vindt. Maar hij helpt je altijd. En eigenlijk heeft hij me ook echt nooit laten zitten. Maar echt niet. Want ik vond het altijd weer terug.
0: Ja, ja. Oh, wat goed. Wat ben je op dit moment kwijt?
1: Ja, niks eigenlijk. Nee. Maar, nee, ja, nee.
0: Wil je iets kwijt?
1: Of ik iets kwijt wil?
0: Ja, bij het Loslaatmuseum?
1: Nou, ik heb hier helemaal niks over gehoord.
0: Oh.
1: Ik vind het ongelooflijk leuk.
0: Ja.
1: Maar ik heb mijn tas hier niet, maar ik wist hier serieus niks van.
0: Oh, nee, maar dan, dat geeft niet.
1: Ik wil van alles loslaten, ja. Maar ik kan hier eigenlijk helemaal niks. Ja, ik kan mijn telefoon inleveren, zou misschien
0: nee,
1: wel goed zijn.
0: Nee, doe het niet, wel doe vanaf. Het niet.
1: Ja.
0: Gaan we door naar de liefste. Want het geluid van de liefste, jij zei, ja, Bert Songchai,
1: ja.
0: Zeg ik het goed? Met
1: ja,
0: het nummer Sabai Sabai.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal hierachter?
1: Dit was eigenlijk de afsluiting van dat zware jaar. Toen gingen we met z'n vieren, dus met onze dochters en met Alwin, gingen wij een reis maken door Thailand. Mm-hmm. En de jongste was net 1. En iedereen zei, oh, ga je het wel doen met zo'n kleintje? En, maar ik dacht, ja, heerlijk, weer lekker reizen. En ja, zij krijgen er misschien niet heel veel van mee, maar het is ook onze vakantie. Dus we hebben lekker de nachttreinen gepakt en we zijn een prachtige reis gemaakt. En dit is een van die nummers. Ze waren ongelooflijk klein, die twee. Maar als we dit aanzetten, roepen ze allebei, ja, Thailand! En dan nou ja, wordt er fonetisch meegezongen door ons alle vier. Dus vandaar Sabai Sabai.
0: Mooi. En je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja, klopt.
0: Kun je ook al zeggen waar het over gaat? Of is dat nog geheim?
1: Ja, geheim is een groot woord. Maar het heeft autobiografische elementen. Uh-huh. En ik ben vooral eigenlijk nog heel erg zelf aan het zoeken en aan het worstelen en aan het schrijven. En nu komt de zomer eraan, in de zomerstop. En dan heb ik lekker tijd om daar ook weer in te duiken. Dus,
0: want je hebt eerder een boek geschreven ook?
1: Ja, he? Maar dat was meer echt gewoon, dat was een fotoboek waarbij ik korte teksten schreef, maar dit is echt een verhalend verhaal. En dat merk ik ook. Ik heb veel artikelen geschreven eerder voor andere media.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit, een boek schrijven is echt een ander verhaal. Dus ik ben daar nog heel erg in aan het zoeken. Maar het krijgt steeds meer vorm. Maar ik vertel je graag over een tijdje meer, Misha. Maar
0: ja.
1: Ik wil dat nog niet doen, want dan ga ik mezelf al een bepaalde...
0: Nee,
1: ik wil het nog even loslaten.
0: Ja. Ja. Nee, hou het verhaal nog lekker bij je. dankjewel, Lisette Wellens.
1: Jij
0: heel
1: bedankt.
0: Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En ja, de week gaat nog verder, hè, van de mentale gezondheid. Ja,
1: absoluut.
0: Is er nog iets wat je... Ja, wat doe jij verder eigenlijk met zo'n week? Of zeg jij nu van, ik heb die post gedaan...
1: Ja, het is wel. Nou ja, ik merk vooral dat het ook een goed moment is om ook gewoon met mijn broer, mijn zus, met de mensen die dichtbij me staan, weer even gewoon te hebben over: hey, hoe gaat het eigenlijk met je?
0: Ja.
1: En dan in relatie tot mijn vader, maar ook gewoon in het algemeen. Gewoon
0: meer even in te zijn, hè?
1: Hoe is het? Hoe gaat het? Hoe voel je nou eigenlijk echt? Want mentale gezondheid is natuurlijk veel meer dan het zware waar we het hier over hebben gehad. Het kan ook gewoon stress op je werk zijn, of een dag gewoon even niet lekker in je vel, of te veel ballen hoog te houden. Daarover hebben met elkaar, dat helpt zo. Mannen en vrouwen.
0: Bij Goedemorgen Nederland ook, was het een item?
1: Ja, ja zeker.
0: Wat hebben jullie gedaan?
1: Even kijken, ik doe altijd woensdag, donderdag, vrijdag. En dan hebben we op maandag hebben we daar wel een gesprek over gevoerd in de studio. Ja.
0: Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: echt. Want mentale gezondheid is natuurlijk veel meer dan het zware waar we het hier over hebben gehad. Het kan ook gewoon stress op je werk zijn. Of een dag gewoon even niet lekker in je vel. Of te veel ballen hoog te houden. Daarover hebben met elkaar, dat helpt zo. Mannen en vrouwen.
1: Bij Goedemorgen Nederland ook, was het een item?
0: Ja. Ja, zeker.
1: Wat hebben jullie gedaan?
0: Even kijken, ik doe altijd woensdag, donderdag, vrijdag. En dan hebben we op maandag hebben we daar wel een gesprek over gevoerd in de studio. Ja.
1: Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen we nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
3: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geëpt, omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn geëpt, mijn gewaardeerde collega Michel
1: Blok. Heb je mijn naam echt genoemd?
3: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice.
4: Afro Tros, de omroep voor ons.
5: NPO Radio 1.
6: 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agenten wat wilde vragen, maar dat ze elkaar niet konden verstaan. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was en dat hij anders wel anders had gehandeld. De Amerikaanse